0: opstelt, dan moet je toch wel tot de conclusie komen dat het met Nederland, en ik kan het helaas niet anders zeggen, helemaal droevig gesteld is geweest in deze wedstrijd. Willy van der Kerkhoff even plaats naar Johnny Rep. Willy van der Kerkhoff krijgt hem terug. Ze geeft hem dan waarschijnlijk aan Arie Haan. Arie Haan naar Johnny Rep. Arie Haan heeft mogelijkheden, althans kleine mogelijkheden. Johnny Rep naar buiten natuurlijk. Daar Willy van der Kerkhoff. Komt die bal. Oh, die bal moest voorkomen, maar die verdwijnt hoog achter het doel in de tankbal. En dat betekent dus weer een, ik kan niet zeggen uitgespeelde kans, een verspeelde kans. Laat ik het maar zo uitdrukken. Nou, we hebben nog 9 minuten officieel te gaan. Er zullen 2 à 3 minuten bij komen. Daar ik hoop. In ieder geval, dat moeten we daar maar hopen. Dat is nog wel 0-0. En over het doelpunt komt, we gaan het zo langzamerhand ernstig betwijfelen.
1: Want we zouden inderdaad voorlopig niet weten hoe. Althans niet wat Nederland betreft. En ook eigenlijk weinig wat Peru betreft. Want het gaat er een goede diepte buis. In de richting van Oblitas. Oblitas die wel goed wordt afgeschermd door Zuurbier. Maar waarom zijn er dan 2 verdedigers nodig? Krol en Zuurbier die elkaar feitelijk in de weg lopen. En waar bijna de Peruanen van konden profiteren. En er een overtreding tegen Wim Rijsberg gevolgd. Waar inderdaad voor gefloten wordt. Om een en ander definitief aan zijn einde te laten komen. Althans de aanval van Peru definitief aan het einde te laten komen. Door die obstructie van Cueto. Nederland neemt de vrije trap. Maar wat ontplooit Nederland verder? Wat is het een loodgrijs gebeuren? Wat is Nederland eigenlijk een ploeg zonder gezicht in dit wereldtoernooi? Tegen Iran. En nu helaas opnieuw tegen Peru. Misschien dat Rob Rensenbrink de ploeg dan toch gezicht kan geven. Rensenbrink met 3 doelpunten tegen Peru. Toch in ieder geval met enige positieve onderscheiding in het veld gekomen. Maar ook Rensenbrink kan niet tegen de muur van Peruanen op. De muur van Peruanen die zich nu bovendien snel en vrij massaal naar voren verplaatst. Wat moet Nederland oppassen? Want er is helemaal niemand die iets doet tegen Koepiljas. De bal wordt van richting veranderd. En het was Koepiljas die schoot. De bal wordt maar pijnlijk van de richting veranderd. Bij deze in hoog tempo uitgevoerde aanval. En uiteindelijk wordt het een hoekschop voor Peru. Maar Peru is duidelijk de ploeg die bovendien nog de rechtier het publiek achter zich verzameld weet. En die de vierde hoekschop mag nemen aan de linkerkant. Uiteraard is Oblitas degene die zich daarmee gaat belasten. En er komt dan weer iemand naar de bal toe lopen. Dan wordt het een korte hoekschop. Ruud Krol heeft dat goed gezien. Maar kan niet onderbreken. De bal is teruggelegd op Oblitas. En dan uiteindelijk een overtreding van de Nederlandse zijde. Leidt tot een vrije trap voor Iran, die we voor Peru moet ik zeggen, die voor hetzelfde geld als een hoekschop geteld kan worden. Een hoekschop aan de linkerkant kan je hem tellen, maar het is een vrije trap. Ongeveer een meter of 5-6 van de cornervlag. En het duurt weer even voordat Nederland afstand genomen heeft van de bal. Terwijl een aantal Peruanen zich verzamelt in het strafschopgebied voor Jan Jongbloed. Daar is Moenante en daar is, moet ook ergens, zou je zeggen, Sotil zijn. Al is die wat verder van het doel af. Daar komt de vrije trap. Arie Haan probeert te storen en Jan Jongbloed kan hem pakken. Omdat de vrije trap recht op hem afkwam. Hij draaide naar Jan Jongbloed toe de vrije trap. En dat was probleemloos. Wat dat betreft mogen we even opgelucht ademhalen. Verlicht ademhalen. Maar hoe weinig reden verder is er om opgelucht te zijn over dit Nederlands elftal. Dat nu de bal opnieuw inlevert. Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink helemaal de klus kwijt bijna. Levert de bal simpel in aan de tegenstander. En dan gaan we weer via Koubiljas en een overtreding van Rijsbergen tegen Sotil. Gaan we weer Peru balbezit bezorgen. Gaan we tijd verliezen en gaan we inderdaad in deze groep, die achteraf toch helemaal niet zo sterk blijft, denkt u maar aan de stand van Schotland-Iran, gaan we het toch in deze groep niet maken. Gaan we het niet halen, kunnen we niet eens aan deze groep als tweede van het vorige wereldkampioenschap onze wil en onze wet opleggen. Misschien komt toch Rensenbrink plaatst naar rechts in de richting van Wim Zuurbier. Zuurbier moet kijken, waar blijft Johnny Rep? Johnny Rep meldt zich net als Zuurbier besloten heeft om te pasen naar Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff dreigt te schieten, paast dan in de richting van Johnny Rep, maar niet meer dan dat. Van Dias is simpel ter plaatse om de pas af te snijden en bovendien balbezit voor Koubiljas, die nauwelijks meer geschaduwd wordt af en toe, te verzekeren. Rensenbrink uiteindelijk toch in bezit van de bal. Aan de linkerkant geeft de voorzet naar Nanninga. Nanninga die moet hem dan terugleggen op Rep. Dat is goed. En Rep schiet en hij schiet over. De bal werd wel of niet. Werd niet van richting veranderd. Maar typerend is er dat er 6 spelers van Peru zijn. Terwijl er 3 spitsen zijn van Nederland nu. Rensenbrink links, Rep rechts en Nanninga in het midden. Die totaal geïsoleerd staan. Zonder aanvoer, zonder verband en zonder gezicht. We hebben het vaak gezegd en we hebben het eigenlijk te vaak gezegd in deze wedstrijd. Die nog 5 minuten gaat duren voor we min of meer uit ons leden zullen worden verlost. Ja, dat klinkt wat droevig. Ik weet niet hoe het u vergaat thuis als u zit te kijken. In ieder geval als u zit te luisteren zult u het ook niet al te plezierig hebben. In elk geval, het is een droeve vertoning. Waarin Peru in de tweede helft zeker de sterkte is. En zeker in de slotfase van deze wedstrijd. En daar wordt door Zuurbier nog even tegenstander neergelegd op die kant. En we nog blij zijn dat hij een gele kaart krijgt. Want het ging nogal grof, moet ik zeggen. Zuurbier die wijst even naar de scheidsrechter of die zeggen wil. Nou ja, ik kon er ook weinig aan doen. Ik moet hem allemaal neerleggen. Anders werd hij veel te gevaarlijk. Een soort moment van verontschuldigend gevaar. En zo is dan die hele oranje ploeg weer terug in de verdediging. En zo is er natuurlijk weinig uitzicht op de mogelijkheid om zelf een keer te scoren. We houden dan zojuist toen een actie van Rensenbrink, Nanninga en Johnny Rep bijna bekroond werd. Maar Johnny Rep schoot toen wel erg hoog over het doel. En hier is dan weer het grote gevaar. Het grote gevaar van Peru. Wat zal er gebeuren? Wat zal op die
0: maar hier ook weer op links. Alles op links op dit ogenblik, terwijl Mouliante er eigenlijk wel een bal gelegd is. Dat mogen we dan wel vaststellen door onze vriend Jan Poort, die dat ook nauwelijks in het spel is voorgekomen in de tweede helft. Het is trouwens verbazingwekkend dat onze verdedigers, met name Wim Zuurbier en Jan Poort, zich nauwelijks over de middenlijn hebben durven te wagen. Er zat totaal geen agressie in het Nederlandse spel. En dat is dan een zeer zwakke poging van Peru om een aanval te bekronen, om die corner wat verstand te geven. Nederland in aanval, door middel van Johnny Rep. De bal gaat niet uit. Johnny Rep, jong, onderneemt nou eens een lange rust, een tempo. Tempo, inderdaad, naar Johnny Rep. Daar Rob Rensen denkt, naar Johnny Rep. Johnny Rep, mogelijkheid. Johnny, doorheen, en hij wordt neergelegd. Jawel, want de rand van het strafschopgebied wordt hij neergelegd. En dat betekent dus een vrije schop. Wat was dat een mooie mogelijkheid, zeg. Wat was dat een snelle aanval die via de schijven Johnny Rep en Robbie Rensen liep. En toen dan werd Johnny Rep neergelegd. En toen dan moet die vrije schop worden genomen. We gaan die dan gewoon voor u meenemen. Meter buiten het strafschopgebied. Kijken wat Rob Rensenbrink ermee kan doen. Want ongetwijfeld zal Rob proberen met een curve die bal in het doel te jagen. Maar dan moet hij wel die doelman verrassen. Quiroga, die daar zo safe in zijn kooi staat. Arie Haan staat erbij. Rob Rensenbrink erbij. Wie zal hem gaan nemen? Ze kijken elkaar aan. Mogelijkheden te over. Witte Muur staat opgesteld. Er moet wat schijnbeweging aan te pas komen, lijkt me zo. En het is niet Arie Haan, het is Rob Rensenbrink pas. Nee hoor, en mogelijkheid nog voor Dick Tanninga. Bal gaat over de doellijn, corner. Jawel, via het Witte Muur is de bal corner gedraaid. Met al 3 minuten officieel te spelen, mag Nederland een hoekschop nemen. En daar zie ik dan de reizenverhuur van Dick Tanninga in die witte verdediging torenen. En misschien is er de mogelijkheid voor Johnny Rep om dat hoofd te bereiken. Dat donkere hoofd dat dan knikken toeslaat. Nou ja jongens, dat is maar een hoop. Komt die bal, hoog van voren getrokken. Dick Tanninga kopt wel, kan niet voldoende bij komen. Arie Haan? Nee, kan het geen schot achtergeven, dan zou het Krol. Kon er geen vaart achter zetten. En dat betekent dat Peru uit zijn lijden verlost is. Lijden tussen aanhalingstekens al te bestaan. Want alles bij elkaar is het toch alles erg gemakkelijk geweest voor de Peruanen om de Nederlanders een halt toe te roepen. Kortom, we hebben nog een paar minuten te gaan. Nog een paar minuten officieel te spelen. De stand is nog altijd 0-0. En ik heb zo het gevoel, ik heb zo het vee vermoeden dat we hier met 0-0 afscheid nemen van de beide elftallen. En dat zou dan iets geks betekenen. Eddie.
2: Nou, iets geks betekenen. Even snel rekenend en uitgaand van de stand van 1-1 in de andere wedstrijd in Córdoba. Ontstaat er een wat moeilijke situatie waarin Nederland nog de kans loopt om uitgeschakeld te worden. Uitgeschakeld te worden door een nederlaag tegen Schotland. En dat is een vooruitzicht waar we, zoals Nederland nu speelt, enigszins rekening mee moeten houden. Stelt u zelf maar dat Peru 3 punten zal hebben. Dat Nederland 3 punten zal hebben. Dat de Schotten en de Iranezen 1 punt zullen hebben. Maar dat het doelsaldo een belangrijke rol zal gaan spelen. Het doelsaldo dat weliswaar enigszins in het voordeel van Nederland is. Maar dat door een Schotse overwinning redelijk bijgeveld zou kunnen worden in Schots voordeel. Rekenwerk in de gauwigheid leert me dat waarschijnlijk een 2-0 overwinning van Schotland bij ongewijzigde omstandigheden genoeg zou zijn. Wat kan Nederland nog doen om daar iets aan te veranderen? In 1 minuut en 10 seconden en mogelijk wat blessuretijd. We kunnen beginnen bij Ruud Krol. Ruud Krol achterin in het centrum. Een goede paas richting Johnny Rep. Johnny Rep kan de bal aannemen. Tot zover was het goed. Maar dan wordt het moeilijker. Rep die paas nog redelijk goed in de richting van Arie Haan. Arie Haan op Wim Rijsbergen. En Rijsbergen op Rob Rensenbrink. Goed, maar zonder veel terreinwinst. Dat kan Rensenbrink. Rensenbrink kan plaatsen op Nanninga. Maar Nanninga glijdt simpel uit. Nanninga glijdt simpel weg. Hij blijft weliswaar op de been, maar kan niet naar de bal springen. En dan is het een dankbare prooi voor Quiroga, de doelman van Peru, deze bal, om het een en ander te regelen. Quiroga, die wel veel met de bal loopt en dribbelt en er veel tijd voor neemt, maar die daarvoor niet bestraft wordt. Quiroga, die gehinderd werd door Nanninga en die daar uiteindelijk als gevolg van ziet dat er door hem uitgetrapte bal buiten de lijn in de gracht op het veld heen verdwijnt. En dan mag Nederland gaan inwerpen, terwijl het publiek hier joelt en duidelijk vond het ongenoegen blijft geven. Het ongenoegen dat steeds grotere vorm aanneemt en dan blaast hij al af. Adolf Prokop uit Oost-Duitsland, hij blaast af. Nadat de wedstrijd hier inderdaad iets meer dan 45 minuten heeft geduurd. Maar hij niet veel blessuretijd heeft bijgeteld. Om precies te zijn, een seconde of 15. En dan is het 0-0 gebleven tussen Nederland en Peru. Terwijl het hier stadion de spelers elkaar feliciteren. Maar eigenlijk alleen Peru voorlopig gefeliciteerd mag worden. Omdat je mag aannemen, eis en wederdienen, dat Peru zich hier heeft gekwalificeerd voor een plaats in de finale pool. Een omstandigheid waarvan Nederland zich helemaal nog niet zeker weet. Een omstandigheid waarvan Nederland zich niet zeker weet. Omdat het hier opnieuw over en zonder gezicht heeft geacteerd. En omdat het hier zo heeft geacteerd, dat ook de Schotten nog mogen hopen. Over die Schotten gaat u meer horen van onze collega uit Córdoba, die het duel met Iran heeft gevolgd. Collega Jack.

0: toch leuk natuurlijk, hè. Toch leuk, al dat applaus, al dat gejuich voor de 11 oranje mannen. En ik weet niet hoe anderen dat hebben, maar als ik zo dat Wilhelmus wil luisteren, op zoveel duizenden kilometer afstand van huis, dan lopen toch de griebels over mijn grappels. En klinkt het allemaal zeer, zeer indrukwekkend. En dan kijk je naar die menigte en dan ontdek je hier en daar toch ook die geheime agenten, die ongetwijfeld bij honderden aanwezig zijn, die Videla zelf hier op de tribunes heeft plaatsgenomen. En dan geef je toch enigszins een wat benauwend gevoel hier in de zonnige sfeer van Mendoza. Dat wel. Scheidsrechter Lienemeyer, de Oostenrijker, is gekleed in het wijnrode pak dat de scheidsrechters wordt aangemeten als de ploegen wat moeilijk van de arbiter te onderscheiden dreigen te worden. Dat geldt in dit geval in eerste instantie de Schotten, omdat die in hun bekende donkerblauwe shirts spelen en de witte broeken. Oranje speelt in de oranje broeken, maar in witte shirts met daarop oranje rugnummers. Dat alles om het onderscheidingsvermogen voor de zwart-witkijkers en andere kijkers zijn er hier in het Argentijnse land in ieder geval niet mogelijk te maken bij de tv-uitzendingen. Goed, er is getost, het is allemaal op orde. De grensrechters zijn Karol Palotai uit Hongarije, in Nederland zeer wel bekend, en de Tunesier Saoudi. Dan heeft u de namen van alle 25 hoofdpersonen voorlopig op een rij. En we gaan spelen zoals het er nu uitziet met Nederland van links naar rechts. Er wordt op het ogenblik gedraaid en dus met Schotland van onze rechterzijde gezien naar links. Neem maar aan dat Schotland met twee spitsen speelt, met Jordan en Dalglish, met vier man op het middenveld en met vier man achterin. Dat Nederland in ieder geval zal proberen met drie man voorin te spelen en dat mogelijk Jan Voorsvliet als verdediger op zal kunnen schuiven naar de meest terugvallende spitsspeler van de Schotten. Allemaal theorie. Ernst Happel die zal de spelers de praktijk hebben voorgehouden en als zo dadelijk het startsein voor deze wedstrijd is gegeven, zal gaan blijken hoe het allemaal gaat uitpakken. De ploegen staan nu ongeveer op hun plaats en de band gaat het terrein verlaten. Iedereen is in afwachting van wat er gebeuren gaat. De laatste wedstrijd wat Nederland betreft uit de kwalificatiegroep in dit wereldtoernooi voetbal. Nederland-Schotland staat op het punt van beginnen. We gaan zoeken naar onze stopwatch om hem exact op tijd te kunnen indrukken. En mocht u tegelijkertijd de tv aan hebben, dan zult u ongetwijfeld de naam hebben gelezen van Ernie Brands op de bank. Maar dit is onjuist. Ernie Brands zit dan rustig op de tribune. Maar die Lubbers is inderdaad toegevoegd aan de rij die op de bank zit in de dugout. Mogelijk zou hij kunnen invallen op een zeker moment. Hoe dan ook, de elftallen staan nu klaar. Alles samen gedrongen zou je bijna kunnen zeggen. Op het middenveld, de Schotten zullen aftrappen. En de man die dat gaat doen is ongetwijfeld Jordan, de geblokte figuur. De reiziger middenvoor van Manchester United. En vlakbij hem Gemmel, Archie Gemmel, die nu de aftrap heeft verricht. En meteen zo heeft dat Sennett. Sennett van Liverpool, die zo'n briljante rol vertolkt heeft in die Europese bekerfinale. Heb ik al eerder gezegd. Maar Sennett heeft nu verkeerd geplaatst. En heel rustig kunnen de Nederlanders opruiming houden. En kan Jan Jongbloed voor de eerste keer in deze wedstrijd, na 30 seconden, kan hij de bal gaan oppakken. En heel rustig misschien gaan uitgooien naar Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen die krijgt de bal inderdaad te pakken. Hierop rechts staat klaar René van der Kerkhof. Die zoals u weet een ernstige inzinking te kappen heeft gehad. Maar nu toch alweer zodanig hersteld is dat hij graag wilde meedoen met deze wedstrijd. Aan de bal. Dat was even kijken. Nummer 10 Hartford. Hartford een zeer bedrijvig baasje. Hebben we ook gezien onlangs van Schotland tegen Wales. Maar de voorzet loopt er niet uit. Hoewel de Schotten nog altijd in de zit van de bal blijven. Weer Hartford. Hartford zou naar rechts moeten plaatsen. Dat lukt niet. Hij plaatst naar binnen toe naar Jordan. Jordi komt niet bij de bal, wel Rijsbergen. Rijsbergen gaat er zeer hard in. En de Nederlanders zijn nu heel gemakkelijk op de middel van Johan Eefken. Die van ver terugkomt in de handen van Jan Jongbloed. En deze daad wordt vergezeld door fluitsignalen uit het publiek. Maar Nederland heeft er balbezit aan overgehouden in de persoon van Johan Eeskens. Net iets over de middenlijn op de goede helft wat ons betreft, namelijk de Schotse helft. En we gaan bouwen aan de eerste aanval over links. Paas van Willy van der Kerkhof in de richting van de doorgelopen Voorsvliet komt niet waar hij wezen moet. En dan kunnen de Schotten in de persoon van Ethan Hartford gaan overnemen. Maar overnemen wil zeggen dat de bal in eerste instantie teruggaat naar Alan Ruff, de doelman van dit Schotse team, die het spel gaat hervatten over de linkerkant via Donaghy. Donaghy die dan moet gaan pasen en dat probeert te doen naar de frontlijn waar Wim Rijsbergen kan onderscheppen, althans in eerste instantie. Maar Kenny Dalglish kan overnemen en de Schotten bal bezit krijgen via Sons. Sons die dan in samenwerking met Hartford en Forsyth balbezit handhaaft. En een uitstekende paas uiteindelijk oplevert in de richting van Dalglish, die tegenover zich als vaste bewaker Wim Rijsbergen zal aantreffen. Die door Wim Rijsbergen wordt opgevangen op het lichaam, de bal in tweede instantie mag aannemen. En na een aantal spelbehandelingen kan dan toch uiteindelijk Jan Jongbloed zich op de bal werpen om schotgevaar te voorkomen. En in de eerste minuten blijkt dan dat Wim Zuurweer zich voorlopig belast met de bewaking van Joe Jordan. Het gevaar dat ooit dus bijna bij Ajax speelde. En dat Wim Rijsbergen de dekking op zich zal nemen van Kenny Dalglish. De man die een uitermate succesvol seizoen achter de rug heeft in het Engelse voetbal. Schotland gaat het spel hervatten via de doelman Alan Ruff. erop heeft ver uitgeschoten. En Wim Zuurbier meteen in de clinch met zijn beste tegenstander. En dat levert hem een vrije schop op. Maar dan wel tegen Nederland. Staan, want het was opnieuw in de rug. Heel duidelijk. Jordan werd daar belemmerd. En de schotten een aanval proberen op te bouwen. Ook ver gevorderd zijn. Maar die aanval wordt heel rustig afgeslagen. En de bal komt weg bij Johnny Rep. Van Johnny Rep naar René van de Kerkhof. Die hem uit de grens opereert. En we kunnen dus zien in de aanvangsfase hoe de kaarten zijn gedeeld. Hoe de kaarten zijn geschud. Robbie Rensenbrink op links. In het hart van de voorhoede Johnny Rep. En op rechts dus René van de Kerkhof. En eigenlijk is er wel eens van een ander concept sprake geweest. Dat Rob Rensenbrink de zwervende rol toebedeeld zou krijgen. Maar daar is hier op dit ogenblik nog geen sprake van. Hoewel Rob Rensenbrink op het ogenblik op rechts. Hij krijgt het nog niet. Dan is het Aartje Gemmel. Aartje Gemmel uit de inworp heeft gekregen van Buggen. En dan gaan de slot op de middel van Sanders toch weer proberen een aanval op te bouwen. En inderdaad, ze zijn nog altijd in de bezit van de bal. Door de middel van Forsyth. Forsyth nog uit de zetjes doorgedrongen. Dan loopt het Gemmel. Gemmel krijgt de bal. Gemmel kijkt het om zich heen. Misschien kan hij dat Sanders bereiken. Bereikt het niet. Hij weer Jordan. Maar Jordan wordt dan zwaar afgeschreven door Wim Zuurbier. Voortreffelijk gedaan. En dan komt die paas bij, even kijken, bij Robbie Rensenbrink. Kan er weinig mee doen. En de bal die komt er bij Jordan terecht. Van Jordan naar Gemmel. Gemmel, die kleine figuur. Nee, dat is Haartford. Haartford, de schot. Maar jongens, dat is 2-3 meter naast. Hij is kansloos in dit geval. Want Haartford die beweert een schot van 16, 17 meter. Het is een rakker deze knaap. Hij kan enorm veel zwerven. Hij is onverlustbaar in zijn ijver. Maar ik moet zeggen dat het niet allemaal even wel overwogen is wat deze schotten doen. En zeker die Haartford, die ik destijds in Glasgow zou spelen, moet erg op zijn adem letten. Want in de tweede helft zou hij wel eens uitgesteld kunnen raken. Zeker op een dergelijke schaatserij. 4 minuten gespeeld. De stand is nog altijd 0-0. Uittrap van Jan Jongbloed op uiterst links. Hij probeerde daar Robbie Rensenbrink te bereiken. Het lukte niet. En ongetwijfeld zullen ook de schotten vandaag merken dat er op dit terrein nauwelijks te spelen is. Op dit terrein waar we dus ook verwachten Polen en Brazilië. Inworp. Maar er is een overtreding begaan door een van de Nederlanders. En dat betekent dus een vrije schop. Vrije schop is inmiddels genomen. Overgenomen door Haartford. Haartford op rechts. Moet die bal voorkomen. Komt die voor? Ja of nee? Jan Voorwiet is erbij. Komt de bal wel voor. Gevaarlijk. Ja, dat tegen de paal. Tegen de paal. En wat, jonge, jonge kruising. Schitterende kopstoot van Jordan. Zuurbier was kansloos in dit geval. Het was een prachtige voorzet. Zeer snelle actie van de schotten. En daarmee is Nederland, dacht ik wel, tegen gewaarschuwd in deze eerste 5 minuten.
1: Nederland mag dan in ieder geval zich gewaarschuwd achten en het spel overnemen. Het spel overnemen op de helft van de schotten waar Nederland dan maar eens iets constructiefs moet gaan doen. Bijvoorbeeld in de persoon van Wim Jansen. Precies midden op de helft, op de diagonaal van de helft van de schotten. Paas naar rechts naar René van de Kerkhof brengt de bal in het strafschopgebied. Waar Johnny Rep net achter een verdediger om moet komen en dus niet bij de bal komt. Maar Nederland kan herstellen en opnieuw René van de Kerkhof aan de bal op rechts. Maar in dit geval wordt Van de Kerkhof goed afgeschermd door de man die waarschijnlijk zijn directe tegenstander uit deze wedstrijd zal zijn. Donaghy. En dat betekent dat er een inworp volgt voor Nederland aan de rechterkant ongeveer halverwege de helft van de schotten. Inworp René van der Kerkhof of Wim Jansen. Wim Jansen met het hoofd terug op René van der Kerkhof. En dan moet Van der Kerkhof opnieuw proberen om Donaghy uit te spelen. Dat lukt hem niet, want hij speelt tegen de man aan. Bal springt terug van het lichaam. Opnieuw René van der Kerkhof. Dreigt opnieuw en dreigt dan nog eens recht langs te gaan. En dan lukt het wel. Johnny Rep komt naar de eerste paal toe. Johnny Rep toucheert de bal. Maar de bal wordt stuitverkeerd. Althans voor Nederland. En kan worden uitverdedigd. Zij het wat moeizaam in de richting van Dolglis. Die in het vaste gezelschap van Wim Rijnsbergen een duel uitgaat. Een duel dat wordt beslist door scheidsrechter Erik Lienemeijer in schotsvoordeel. Vrijetrap voor de schotten. Geplaatst in de richting van Gemmel. En dan komt de bal uiteindelijk terecht bij Haartford. Haartford legt hem op links op Donaghy. En wie meldt zich dan voorin? Daar meldt zich Dolglis voorin. Daar moest de paas naartoe. Maar daar was ook Willy van der Kerkhof ter plaatse. Die tikt de bal over de zijlijn. En zo zal er ingeworpen moeten worden door de schotten in de persoon van Donaghy. De schotten die voorin inderdaad met 2 spitsen spelen. En die af en toe met Rioch als derde spits zich komen melden. En dan is Jan Voorvliet de man die je moet afschermen. Gevaar, want er komt een voorzet van links van Donaghy. Wordt weggekopt en goed weggekopt. Zij het dat hij opnieuw door de schotten wordt opgevangen. En zal worden teruggebracht ook inderdaad door Archie Gemmel. Gemmel die dan een duel moet aangaan. En waarschijnlijk een vrije trap mee zal krijgen. Omdat er een overtreding wordt begaan door Ruud Krol. Krol die hem afstopt en inderdaad is de vrije trap in het schotse voordeel. En dan komen die schotten toch gevaarlijk op. Want hoge vrije trappen voor het doel, dat is een Britse specialiteit. Zoals dat in dit geval beoefend mag gaan worden door Archie Gemmel. Maar die brengt de bal zeer slecht voor het doel. Althans, dat had hij willen doen. Want via het lichaam van een Nederlandse middenvelder in dit geval is de bal over de doellijn gegaan. We gaan de eerste hoekschop zien van de wedstrijd. En die hoekschop is voor de schotten voor ons te zien aan de linkerkant van het veld. 7 minuten gespeeld. Korte corner zou je kunnen zeggen. Opgevangen door Donaghy. Donaghy weer naar links. Naar even kijken naar Sanders. En die moeten we gaan voorbrengen. Maar het is Donaghy die voorbrengt. En daar staat. Jawel, je staat buiten spel, lieve vriend. Forsyth. Forsyth ver opgedrongen. Staat buiten spel. Men hiep de handen en zeer terecht. En de scheidsrechter schijnt dat de Liedermeijer floot. Eveneens terecht. En dat betekent dus voor de vrije schop voor Nederland. Met name dus voor Jan Jongbloed. Die schuivert naar Ruud Krol. Ruud Krol kijkt dus even heel rustig om zich heen. Probeer daar te bereiken. Even kijken of dat lukt. Het lukt inderdaad dat René van de Kerkhoff die bal binnen de lijnen houdt. Reed van de Kerkhoff die daar een verdediger bij zich heeft, maar hem toch op speelt. Heeft goed kunnen plaatsen, maar daar liep buitenspel Rob Lensebrink. En dat betekent dus dat er niets van terecht komt. Die schotten dringen trouwens ontzettend ver op, moet ik zeggen. En ze houden het veld erg klein, hè? Dat lukt ze althans in eerste instantie vrij redelijk, maar het is wel naar Nederland om het veld om te beginnen maar eens wat breder te houden. Maar omdat dat voorin die verdeling tussen Rep en Rensebrink nog niet helemaal naar wens loopt, begint de ellende wat Nederland betreft, voor zover de sprake is, van ellende al voorin. Prima. En als ik zeg prima, dan bedoel ik ook prima dit ogenblik. Hoewel, heeft de feit dat de grote ja of nee voor een overtreding tegen een van de schotten en een overtreding tegen Dark Police. Jawel, overtreding. En dat betekent dus een vrije schot op een meter drie van, van het transfergebied. En dat kan wel erg gevaarlijk worden. Ik zie daar Rioch bij staan. Rioch, de grote man, als ik het goed heb, van Derby County. Rioch, erg gevaarlijke manschap. Hij kan splijtende basis afleveren en hij kan het verschrikkelijk hard schieten. Daarbij is bovendien de kleine Gemmel. Rio gaat schieten, komt het schot via 1, 2, 3 verdedigers. Denk ik nog wel bij een paar schotten te belanden, maar niks hoor. Ze kunnen er weinig mee uitrichten en ik heb zo de indruk dat de schotten nog weinig kunnen uithalen. Hoewel, nog altijd blijft het gevaarlijk. Dit was trouwens, ja, buitenspel. Natuurlijk buitenspel. Twee schotten buitenspel, inclusief Hartford, die weer wat ster was opgedrongen en probeerde een paas op te vangen van even kijken van Sannes. En daar ligt even de Nederlander dit ogenblik op de grond. Er wordt, zoals het weer gebruikelijk is in dit kampioenschap, nauwelijks naar gekeken. Moet straks even kijken wie het is. Het lijkt er, even kijken, het lijkt Willy van de Kerkhoff wel. Helemaal zeker ben ik er niet van. Er ligt tamelijk ver van ons verwijderd. Het zou Neeskens ook kunnen zijn, Johan Neeskens, die al gekreukt is met 100 erboven. Johan Neeskens, ik moet dus even helemaal uitrekken over het raam heen. Om te zien wie er ligt. Ja, maar het moet Johan Neeskens zijn, die andermaal in de verfrommeling is geraakt, als ik het zo mag uitdrukken. Eindelijk is er dan wel een verzorger bij. En dit betekent dus dat het is Pierre van de Akker. Pierre, dag jongen. Pierre is op het veld gekomen. Een van de eerste verzorgers die eindelijk is toegelaten. En het ziet er allemaal niet zo erg best uit. De brancard wordt aangedragen. En zou dan Johan Neeskens, die hier in de vorige wedstrijd ook al bijna weggedragen moest worden, zou hij dan toch het veld moeten verlaten? Zouden we dan toch een invaller moeten krijgen voor deze zwoeger? Zou dan Jan Boskamp zich klaar moeten maken? Ik ga even naar beneden kijken. Jan Boskamp inderdaad, die knielt zich daar in de houding. Hij maakt de schoenen vast. En dat zou erop kunnen beduiden dat Johan Neeskens de vechter, ja hoor, René van de Kerkhoff zegt al, wisselen jongens, er moet gewisseld worden. Dat vind ik verschrikkelijk erg. Want met name Johan Neeskens is de man geweest met de meeste spirit, met de meeste avondrift. De man ook die voortdurend brak. De avondrollen brak op het middenveld. En hij was met name de man die voortdurend jaagde of joeg, hoe je het wil in Nederland, als dat moest gebeuren. De enige eigenlijk in de vorige wedstrijden. En daar is hij nu een beetje het slachtoffer van geworden. Althans, daar ziet het naar uit. Want toen de bal uit die vrije trap terugkwam uit de muur, werd er onmiddellijk gejaagd. Werd er trouwens collectief gejaagd, want ook Wim Jansen was daarbij betrokken. Maar Johan Neeskens ging ter aarde. De aarde waarop hij nu opnieuw is neergevallen en vandaan wordt opgetild per brancard. En dat is een heel trieste zaak. Verlaat Johan Neeskens het veld. Jan Boskamp maakt zich gereed om het veld te gaan betreden. Maar laten wij eventjes kijken naar de treurige manier waarop Johan Neeskens, de hardste werker van allemaal, het veld gaat verlaten. En Jan Boskamp heeft het veld betreden. En de schotten hebben het spel zeer zakelijk alweer hervat. Zeer zakelijk, ja, door middel van Forsyth. Forsyth is de centrale verdediger die voortdurend ver mee oprukt. Maar het is toch allemaal jammer dat weer Dorkelis probeert daar wat gekheid uit te halen. Maar Wim Rijsbergen is uitstekend te plaatsen. Ik moet zeggen, de Feyenoorder, zolang hij nog Feyenoorder is, althans, heeft zich in dit hele kampioenschap toch wel een goede vent getoond. René van de Kerkhoff tegen de bal toegespeeld. En wat doet hij? Hij plaatst terug aan de handen van Jan Jongdoet. Hij neemt geen enkel risico. En u hoort misschien al de eerste fluitconcerten vanaf de tribunes. De mensen zijn hier niet verwend met goed Nederlands spel. Laten we dat even vaststellen. Hoewel er natuurlijk in dit duel wat van alles gebeuren kan. Er zijn er tot nog maar officieel 11 minuten gespeeld. En die stand is nog altijd 0-0. De bal was in het bezit van Donaghy. Donaghy heeft geplaatst naar Forsyth. Forsyth probeert daar waarschijnlijk zijn rechtervleugelverdediger te bereiken. Zijn rechtervleugelman te bereiken. Het is trouwens Hartford die hem krijgt. Hartford rukt weer ver op. Hartford is de onverliesbare. Wordt nu toch van de bal afgezet. En door middel van Willy van de Kerkhoff via Voorvliet kunnen de Nederlanders opruiming houden. Weinig gevaar in deze Schotse aanval. Maar weinig gevaar opgelopen nog in de Nederlandse bewegingen. Ik kan niet zeggen dat we weer naar een fraaie wedstrijd zitten te kijken. Althans niet in deze eerste fase. De schotter aan de bal. Door middel van Gemmel. Gemmel terug naar Donaghy. Donaghy heeft bereikt Sannes. Sannes die kijkt dus even. Heeft dat proberen te bereiken. Gemmel, maar die loopt wel een paar meter buitenspel. En dat betekent dus gewoon een vrije schop voor de Nederlanders. We zien het dus heel duidelijk. De verdediging is goed georganiseerd op dit ogenblik. De Nederlandse verdediging dus met name. En Ruud Kool heeft inmiddels de vrije schop genomen naar Jan Voorvliet. Jan Voorvliet die mooi op zijn stekkie blijft en gepaast heeft naar Willy van de Kerkhoff. Willy van de Kerkhoff probeert te bereiken. Heeft inmiddels bereikt Jan Boskamp. Jan Boskamp moet terugplaatsen naar Ruud Kool. En wat gaat Ruud Kool doen? Geen fluit gezet door Ruud. Gewoon maar voren. We
0: Ja jongen, daar wordt het wel. Nou, het was even benauwd. Want had er Dalglish bij zich. En ook onze vriend Jordan, maar hij heeft goed kunnen plaatsen. Dat kunnen misschien wat moeilijkheden voortvloeien voor de Schotten. Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen probeert dat te bereiken. Robbie Rensenbrink. En de keeper Rob valt uit, pakt de bal en zal hem ongetwijfeld weer gaan uitgooien. 12 minuten gespeeld. Nog altijd 0-0 en geen wervelende actie.
2: Tot nu toe helaas nog niet. Misschien dat dat gaat verbeteren bij deze uittrap van schotzijde van Ruff. Die inderdaad heel ver uittrapt in de richting van Jordan. En dan komt Dolphins erbij komen. En Dolphins die gaat al of niet. Scoort wel. Een groot misverstand in de Nederlandse defensie. Maar hij keurt hem af, het doelpunt. En hij keurt hem mijn inziens recht af. Omdat er een overtreding is. We gaan in die actie de bal die stuitte heen over Joe Jordan. Omdat hij een duwtje in de rug kreeg, Jordan, van Wim Schuurweer. De bal stuitte daarna in de richting van Jan Jongloed en Wim Rijsbergen. Die elkaar wat in de weg liepen. En toen was Kenny Dolphins ter plaatse. Om de bal met een dergend langzaam rolletje. Net langs, zo leek het althans, de voor Nederland verkeerde kant van de paal te laten rollen. Maar gelukkig heeft Liedemeyer van Dolphins in overtreding geconstateerd. Liedemeyer die liet doorspelen bij het zetje dat Jordan in de rug kreeg van Wim Schuurweer. Maar wat is dit typerend voor het eerste gedeelte van deze wedstrijd. Waarin Nederland helemaal niet zichzelf is. En waarin de Schotten inderdaad aanvallen. Want wat de Schotten nodig hebben is een snel succes. En het leek er heel even verdacht veel op dat ze, terwijl Nederland nog aan het nahegen was van het uitvallen van Johan Neeskens, succes zouden hebben. En nu mag je aannemen dat Nederland geschrokken is en eventjes de bal moet gaan rondspelen om vertrouwen te krijgen, orde op zaken te stellen en eventjes de zaken neer te zetten zoals het eigenlijk hoort. Maar Rensenbrink vriest de bal al meteen in eerste instantie aan Bukken. Dan gaan we de bal rondspelen bij de Schotten via Forsyth in de richting van Stones bijvoorbeeld. Dan is er een overtreding geconstateerd en dan mag Schotland de vrije trap gaan nemen. Vrije trap landt in het bezit van Gemmel. Gemmel paast in de diepte waar er opnieuw een overtreding begaan wordt. En opnieuw een schot, een levensgevaarlijk schot. Opnieuw van Kenny Dolphins. Een van die twee spitsen. Nu weer vanaf de rechterkant. En opnieuw is Nederland in moeilijkheden. En opnieuw sloot de Nederlandse verdediging niet goed. Opnieuw ontbrak er organisatie op die snelle tegenstoten van de Schotten. Die de bal snel in dat strafschopgebied brengen. Met name via Gemmel. En soms ook via Sons en via Hartford. En Nederland mag wel zeer alert zijn. Want het snel doelpunt van de Schotten, dat is het enige gevaar dat Nederland te duchten heeft. Om deze wedstrijd te verliezen met die score die te groot is van 3-0. Jan Boskamp aan de bal voor Nederland. Boskamp plaatst de bal richting Johnny Rep, halverwege de helft van de Schotten. Maar Wim Jansen raakt hem kwijt en de Schotten kunnen overnemen via Archie Gemmel. Archie Gemmel die echter niet ver komt omdat Willy van der Kerkhof kan repareren. Paas in de breedte van Willy van der Kerkhof naar de uiterste linkerkant, waar broer René is. En dan schiet Rob Rensenbrink net naast. Uitstekend schot, maar eigenlijk de eerste goede actie van Nederland. Schot Rob Rensenbrink net langs de van ons uitgezien rechterpaal van het doel van doelman Ruff. En de stand is bij Nederland-Schotland na een voor Nederland uitermate moeilijk kwartier. Waarin Schotland twee uitstekende kansen kreeg. Eén doelpunt zag afgekeurd en Nederland Johan Neeskens verloor. Na dat kwartier is de stand nog steeds 0-0.
3: En merkwaardig is het dat je kunt vaststellen dat je op die strijd toch nog wat snelle bewegingen kunt uitvoeren, Eddie.
2: Je zou bijna zeggen dat de Schotten dat wel kunnen. Of ze dat in de loop van de wedstrijd gaat opbreken, weet je niet. McLeod heeft in ieder geval met zijn Schotten niet de moeite genomen om dit veld te komen bekijken. Hij heeft vrolijk gezegd, het zal wel een goed veld zijn en we zullen wel zien hoe het uitpakt. En als de Schotten zo doorgaan, krijgt hij gelijk. Maar voorlopig heeft Nederland de zaken nu weer even onder controle.
3: Ja, gelukkig wel, want dat zag er even benauwd uit. Er zijn 15 minuten gespeeld. Jan Jongbloed rolt de bal even voor zich uit. En dan zal hij moeten gaan plaatsen of hij zal misschien gewoon een verre uittrap verrichten. Dat doet hij dan ook. Bal ver over de middenlijn. Zou dan misschien opgevangen kunnen worden door Robbie Rensenbrink, die trouwens nu in het hart van de voordeel heeft plaatsgenomen. Het is allemaal nog niet doordacht, hè. Het is allemaal nog een zoeken. Het is een tasten. En dat in de derde wedstrijd. Sanus, goede paas. Maar dat loopt natuurlijk heel duidelijk. Loopt er even die schot naar buiten spel. En dat betekent dus heel gewoon een vrije schot voor Nederland. Op 5 meter van de middenlijn, notabene. Moet je nagaan hoe ver de Nederlanders waren opgerukt. Het was Jordan die daar buitenspel stormde en waarvoor werd gevlacht en gefloten. Op links de bal. Terug naar Wim Schuurweer. Wim Schuurweer in de breedte naar Ruud Krol. Ruud Krol zal misschien kunnen passen naar Wim Rijsbergen. Dat doet hij trouwens ook. Wim Rijsbergen. Het is nu zoeken en cirkelen met de bal. En dan gaat die bal misschien naar Johnny Rep. Johnny Rep kan erbij komen, ja. Hier loopt Wim Jansen, maar hij plaatst het toch maar terug naar Wim Rijsbergen. Nog altijd Wim Jansen hier. Jansen krijgt niet. Het is wel Gemmel. Gemmel die onderschept in deze paas van Wim Rijsbergen. Gemmel terug naar Donaghy. Donaghy, kijk eens even. De man die tegen Wales het enige doelpunt scoorde voor Wales, omdat hij een eigen doelpunt maakte, deze Donaghy. Heeft inmiddels geplaatst, goed geplaatst ook naar Jordan, krijgt hem weer terug. De Schotten winnen elkaar gemakkelijk. Sanners heeft met zijn fraaie techniek inmiddels Jordan bereikt. Jordan heeft Wim Schuurweer bij zich. Dat wordt even een kwestie van het scherp op de steden. Wim Schuurweer legt Jordan eenvoudig neer, zo van, daar liggen jongen, geen problemen. Maar het was wel een vrije schop en die is inmiddels genomen, zeg ik ook met Sanners. Maar die kan er weinig mee doen. En via Wim Jansen gaat de bal wel over de zijlijn. Maar ik heb de indruk dat hier een overtreding werd begaan. Een overtreding door Jordan met name. En dat betekent dus een vrije schop voor Nederland. Nou, alles behalve fraai, maar ik vind het toch wel spannend. Er zit allemaal wel spektakel in dit duel. En we hopen van harte dat u thuis een beetje mee kunt genieten. En dat de omtrent 30.000 mensen hier ook eens een keer een lekkere, vlotte en misschien zelfs sensatie.
0: de hele middag beleven. Ruud Krol. Ruud Krol, heel rustig, heel kalm. En hij moet niet zo rustig zijn, want Peru leidt met 1-0. En dat zou dus kunnen betekenen dat Nederland tweede wordt in de groep. Maar wie weet, misschien wordt Nederland dat toch graag.
2: Dat zullen we moeten afwachten. Voorlopig heeft Nederland niet zo gek veel te willen in deze wedstrijd. Moet Nederland met name zien te voorkomen dat de Schotten in hun spel gaan komen. Want dat is het gevaar dat dreigt. Als de Schotse machine eenmaal loopt, als de Schotse whisky eenmaal vloeit, dan is het zaakje moeilijk te stoppen. Schotten mogen een vrije trap gaan nemen op de eigen helft. De vrije trap die door Bucken wordt teruggeplaatst op Ruff. En dan kunnen de Schotten weer via een van die verre uittrappen van Ruff waarschijnlijk op een van die lange mensen het spel gaan hervatten. Een van de verre uittrappen die bijna lijkt op Hens. De bal komt niet bij Jordan, maar wordt uiteindelijk wel in Schotse geleden opgevangen door Gemmel. Die kan plaatsen naar de linkerkant, naar Donnecke. Donnecke kan het spel verlengen naar Rioch. Rioch die hier op links inderdaad zijn tegenstander uitspeelt. Tegenstander was Ruud Krol. En de bal ook nog gevaarlijk voor het doelwerk, maar die moeizaam wordt teruggelegd nadat hij werd gemist door Joe Jordan. Hij werd teruggelegd door Van der Kerkhoff in de handen van Jan Jongbloed. Maar het sluitconcert geldt de manier van verdedigen van Nederland. Het gaat niet zonder pardon in dit geval. En Nederland moet in zekere zin een groot aantal zeilen bijzetten om de zaak onder controle te houden. Zoals Nederland het balverlies alweer kan noteren. Want Jan Boskamp heeft zich genoodzaakt gezien om de bal over de zijlijn te plaatsen. En dan mag opnieuw Donnecke gaan ingooien. Opnieuw doet hij dat naar Bucken. We zijn nu te ver om terug te spelen op de keeper. Daarom komt de dieptepaas ineens in de richting van Jordan. Jordan die goed de lucht ingaat, maar de bal niet kan bereiken. Ook niet bij een wat gevaarlijke terugspelbal van Ruud Krol in de richting van Jan Jongbloed. En dat betekent dat Jongbloed orde op zaken kan gaan stellen. Maar de Schotten blijven ver weg het gevaarlijkst in deze wedstrijd. Via die twee kansen die we gezien hebben van Kenny Dalglish. Via die kopbal op de lat van Rioch. En via een kans van Joe Jordan. Om kort te gaan, wat de Schotten betreft, valt er meer positiefs te noteren dan wat de Nederlanders betreft in de bijna 20 minuten die we er nu op hebben zitten in deze wedstrijd. Een wedstrijd die hervat gaat worden met opnieuw een van die hele verre uittrappen. Opnieuw in de richting van Dalglish, die afgestopt wordt door Wimpie Rijsbergen. Rijsbergen die er dan toch uiteindelijk niet aankomt. Omdat Sons daar recht kan plaatsen naar de graag aanvallende verdediger Kennedy. Kennedy die de bal opnieuw krijgt aangespeeld, maar hem niet in het bezit kan houden van de Schotse equipe. Maar ook Nederland slaagt daar uiteindelijk niet in. Want het is Forsyth die kan opvangen. En uiteindelijk kan Forsyth dan toch Nederland maar in balbezit brengen. Maar ook Nederland bouwt het allemaal niet zuiver op. Want wat een zuivere paas had moeten worden, wordt een prooi voor Bucken. Bucken die de Schotten opnieuw weg gaat sturen via Gemmel.
0: Via Gemmel. En we mogen vaststellen op dit moment dat er 19 minuten zijn gespeeld. Dat inderdaad de Schotten een zeer aanvallende rol vertolken. De middenvelders, met name Rioch, Sanus en Hartford, die rollen voortdurend over hun twee aanvalsleiders heen. Dalglish en Jordan. En dat levert enorm veel gevaar op voor het doel van Jan Jongbloed. Trouwens, je komt net boven, Josje Torres. Jij bent even geweest, dacht ik, bij onze vriend Johanneskens.
4: Dr. Kessel gesproken. Johan is geraakt op dezelfde punt waar hij van de week ook een blessure opliep. Kwam in ademnood en zal deze wedstrijd verder niet meer spelen. Kessel heeft mij gezegd zojuist dat er met Johan in principe verder niet ernstig aan de hand is.
0: Nou, dat is dan een fijn bericht om dat te horen. Deze wedstrijd uiteraard niet, maar in elk geval in de volgende ronde. Hopelijk Johan deze toch weer present, want zo bent kun je natuurlijk niet missen. Hè? Geen dag. Laten we dat even vaststellen. Terwijl dit bal aan de overkant over de zijlijn is gegaan. Jan Poortjes kan hem niet inhouden. Welkom weg bij Hartford. Hartford gaat weer een aanval op te bouwen. Hij gaat heel rustig drijven met het leren, wou ik bijna zeggen. Maar het is geen leren, dat weet hij inmiddels. Rob Rensenbrink. Rob Rensenbrink kijkt. Hij zoekt. Hij tast. Gaat hij passeerbewegingen maken, ja of nee? Hij heeft daar de Archie Gemmel bij zich. Archie Gemmel die de uitgelopen wordt, zou je bijna zeggen, naar Wim Jansen. Wim Jansen. Die zal misschien hier Johnny Rep willen bereiken. Of dient Rob Rensenbrink zich aan. Maar ze kunnen maar niet langs die Schotten komen. Weer Gemmel. Gemmel heeft wel die bal te pakken. Gemmel naar Jordan. Jordan ziet daar Gemmel vrijlopen. Maar nu zijn er veel te weinig Schotten, dacht ik zo, in de avondlinie. En dat zou betekenen dat de Nederlanders wel uit kunnen verdedigen. Nou jongens, het is gekreun hoor. Het is een geween. Het is een knappe tanden. Maar nu, Rob Rensenbrink. Rob, ziet later wat van je zien. René van de Kerkhoff naar voren. Jan Poortvliet aan de overkant. Jan Poortvliet helemaal naar voren gekomen. Die gaat nu het hart van de voorhoede plaatsen. Hier is Rob Rensenbrink. Pakt hem op met het hoofd. Jan Poortvliet. Geef een lekker schot, Jan. En het komt een schot, maar het is een schotje. Er is bijna niet te schieten van deze afstand. We hebben het allemaal gezien, ook tijdens de oefencampagne. De Nederlanders hebben toen al tientallen schoten afgevuurd. En ze mislukten allemaal. En ook hier is iets mislukt. Hoewel de Nederlanders de corner hebben overgehouden. En de actie van de Rob Rensenbrink tegenover de Donaghy. En die corner zal worden genomen, denk ik zo, door René van der Kerkhoff. Er zijn 21 minuten gespeeld. Stand 0-0. De eerste gelegenheid deze hoekschop die bijna halverwege de eerste helft was, valt voor Nederland om iets positiefs tot stand te brengen. Hoekschop van René van der Kerkhoff in het strafschopgebied slechts aanwezig. Johnny Rep en Rob Rensenbrink. Daarom wordt de corner een makkelijke prooi voor de Schotten. Zij het dat ze er niet mee doen wat ze ermee zouden moeten doen, namelijk de bal simpel in hun eigen bezit houden. Maar het is Hartford die verkiest om er een nieuwe hoekschop van te maken. Een hoekschop die Nederland hem slechts in dank mag gaan afnemen en die dan vanaf de linkerkant mag gaan komen. Daar komt de hoekschop richting Rob Rensenbrink, maar die kan er met het hoofd niet bij. Schotten kunnen hem wel wegkoppen, wordt opgevangen door Wim Jansen. Wim Jansen komt hem naar rechts, naar René van der Kerkhoff. Die moet hem opnieuw voor het doel brengen, maar René van der Kerkhoff doet dat niet. Hij laat
1: gaat de bal over het doel heen zeilen. Een wat onbenullige manier om balverlies te leiden. Balverlies dat Nederland zich op het ogenblik niet kan permitteren. Want Nederland zal vertrouwen moeten krijgen. En zal zich mogelijkheden moeten scheppen door de bal juist in bezit te houden. Door het Schotse ritme, door het Schotse tempo te doorbreken. En dat kan je niet doen door de bal in te leveren. Zeker niet aan Forsyth die geplaatst heeft in de richting van Sand. En dan proberen de Schotten de bal uitstekend rond te spelen. En dat lukt ze via paas uiteindelijk richting Rioch aan de rechterkant. Rioch met een verdediger bij zich zal de bal over de achterlijn zien lopen. Dat gebeurt uiteindelijk inderdaad. Maar het gevolg is wel dat de bal van Nederlandse zijde het laatst is getoucheerd door Ruud Krol, onze aanvoerder. En dat betekent dat er een hoekschop wordt gegeven, dacht ik, door scheidsrechter Liedemeijer. Die zeer beslist staat te gebaren. Maar hij begaat niet beslist in de richting van een hoekschop. Maar waarschijnlijk van een vrije trap tegen Ruud Krol. Dat is inderdaad het gevolg. Noteert u hem maar als een soort korte corner. Gevaarlijk moment dus. Daar komt de bal voor het doel. Ingekopt door Jordan. Maar Jordan werd goed in de rug gezeten door Wimpy Zuurbier. En dat betekent dat het gevaar verdwenen was. Al was het niet Jordan, maar was het Dolblees die de bal aangespeeld krijgt. En die hem laag inkopte. Dolblees die nu een vrije trap tegenkrijgt. En dat betekent dat Nederland weer even voor lucht mag ademhalen. Maar dat mag Nederland eigenlijk niet te lang. Want elke keer als die schotten in balbezit zijn en de bal in de richting van Jongbloed spelen, komt er echt reëel gevaar uit. En dat is iets wat de Nederlandse defensie zich in dit geval ook mag gaan aantrekken. Balbezit Nederland. Wim Jansen op rechts. Wim Jansen legt de bal helemaal aan de rechterkant hier vlak voor ons neer voor Robbie Rensenbrink. Rensenbrink die probeert weg te draaien van een tegenstander. Bijna de bal over de zijlijn zag lopen, maar tot zijn genoegen kon zien dat Bukken de bal het laatst toucheerde. En dat betekent dat Nederland mag gaan inwerpen. En er zijn 24 minuten gespeeld. De bal is ingeworpen. Wim Jansen is eraan. Hij zet die bal voor laag. Bij Willy van der Kerkhof. Mogelijkheden misschien. Nog geen mogelijkheden. Wel, er zou toch een doelpunt uit kunnen voortkomen. Maar nee hoor, de Willy van der Kerkhof die in laatste instantie de bal had. Kon het toch net niet dat goed mee doen.

0: wat dat aangaat zijn de middelen die Nederland gebruikt net tot aan de grens van dit toernooi. En moet Nederland oppassen dat het achterin niet in moeilijkheden komt met de scheidsrechter bij die schotten tegenstoten die soms inderdaad met het lichaam worden opgevangen.
1: Donaghy heeft geplaatst. Gaat Jordan naar Rioch. Rioch kan er heel weinig mee doen. Wim Rijsbergen gaat er diep in. Jordan weer. Wim Rijsbergen andermaal. Jongen, zat er een kriool. En Boskamp die brengt een eindelijk opluchting. Boskamp naar René van de Kerkhof. En heel Nederland drukt weer op. Zodra er aan de tegenaanval komt, dan zouden er een paar slotspelers buiten spel staan. Maar het is een paas over de volle breedte en goed geplaatst naar Jan Poortvliet. Jan Poortvliet heeft daar meteen straks een verdediger bij zich. Wat gaat hij doen? Hij zwerft eromheen. Het plaatst hem maar naar Jan Boskamp. Jan Boskamp gaat hier naar rechts plaatsen naar Wim Jansen. Wim Jansen ziet hier staat René van de Kerkhof. Hij zal hem waarschijnlijk door het midden gaan geven. Een splijtende paas. Wordt goed opgevangen. Mogelijkheden voor Robin Rensenbrink. Of voor Jan Poortvliet. Terug weer. En dan moet Brieven de Kerkhof nu gaan paasen. Hij geeft trouwens een schot. En een vliegend schot. Vlak naast. En bijna pas nog op een meer van 1,25 meter afstand. Je kunt dus toch nog wel hard schieten. Althans al breken uit deze schuiven van Brieven de Kerkhof. Van zeker zo'n 25 meter. Een boeier. Maar wel naast het doel. En nog altijd na 26 minuten 0-0 tussen Nederland en Schotland.
2: En nog altijd is dat voor Nederland genoeg, al zou je over de manier waarop nog steeds niet helemaal tevreden kunnen zijn. Want geeft een 0-0 wel recht op kwalificatie voor het doorspelen in een volgende ronde. Maar geeft het de manier waarop weinig perspectief op kans of succes in die volgende ronde, als die dan al bereikt wordt. Schotland balbezit. We gaan van achteraf opbouwen bij Forsyth. Die probeert een paas direct in de richting van Jordan en met succes. Maar dan wordt er goed verdedigd door Wim Jansen. Maar de bal komt opnieuw terug in schotbezit en we gaan achteraan bij Bucken helemaal opnieuw beginnen. Bucken tikt er wel aan op Sons. En Sons die vaart de bal goed naar rechts naar Kennedy, die graag mee aanvallende verdediger. Kennedy probeerde een paasje naar Jordan, maar Jordan was net op weg om niet buitenspel te staan. En zodoende gaat het paasje de mist in, althans wat de schotten betreft. En mag Nederland het spel gaan hervatten, terwijl Lienemeyer gebaart dat er doorgespeeld mag worden. Dat er geen sprake is van enige onderbreking, want doorvoetballen is toch het motto van dit toernooi. Geen onderbrekingen voor welke reden ook, tenzij strikt noodzakelijk. Strikt noodzakelijk een goede paas en een uitstekende paas van Rijsbergen in de richting van Wim Jansen. Jansen brengt de bal voor het doel waar Rensenbrink kan koppen. En dan moet Ruffen pakken, hoewel Johnny Rep. Oh, Johnny, wat doe je nu? De man probeert omver te lopen, wat op zich niet zo erg is. Maar Johnny Rep gooit Ruff min of meer tegen de doelpaal aan. Het was niet helemaal een opzettelijke overtreding, maar het was toch een uitermate onhandige manoeuvre van Johnny Rep. De bal kwam goed voor van rechts. Het begon bij een lange paas van Rijsbergen langs de rechterzijlijn. Een uitstekende voorzet van Wim Jansen. Hij werd wat hoog, een beetje als een lop ingekopt door Robbie Rensenbrink van links. En Johnny Rep kwam in, kwam wat onhandig in omdat hij kon zien dat Ruff de bal zou pakken. En Ruff die viel met bal en al met zijn rug tegen de doelpaal aan. De man is inmiddels gelukkig weer opgestaan zonder dat er ernstige gevolgen aan deze toestand blijken te kleven. En Schotland mag het wel hervatten via Forsyth.
1: Forsyth dringt langzaam maar zeker op naar Sells. Sells naar Kennedy. Kennedy steeds in een aanvallende rol, deze rechtervleugelverdediger. Maar de paas liep op niks uit, zoals zoveel paasjes mislukken op dit veld. Ruud Krol probeert het nu eens weer met een verre bal. René van de Kerkhof kan hierbij. Hij kon er even bij. Hij kon hem aanraken, de bal. Maar dat gaat heel erg weinig, want je kan heel gemakkelijk worden opgeruimd door Donaghy. Terug naar zijn keeper Ruff. En die heeft dan meteen weer geplaatst naar Donaghy. Donaghy rukt op, heeft daar Johnny Rep bij zich. Heeft toch al geplaatst naar Campbell. En Campbell helemaal fout. Helemaal fout naar Johnny Rep. Daar loopt Willy van de Kerkhof. Willy, loopt daar door het midden. Maar nee hoor, goed ingegrepen door Bucken. En we Bucken uit Donaghy, maar er zit wel een felheid in op dit ogenblik. Het wordt harder. En de scheidsrechter zegt tegen de beide spelers, tegen Johnny Rep en tegen Forsyth. Opstaan jullie, niet dat benauwden, doorspelen. En doorspelen doen ze dan de schotten, door middel van Haartford. Haartford maakt de bal wel kwijt, dat is heel duidelijk. Door de ver teruggekomen, de zeer ver teruggekomen. Als ik het goed heb gezien, Willy van de Kerkhof. Willy van de Kerkhof naar Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen op uiterst links nu manoeuvreren. Helemaal naar de voorhoede toe. Daar loopt Robbie Rensenbrink. Robbie kan misschien de bal pakken, kopstoot. Het was wel goed geprobeerd. Ze vonden elkaar wel, maar de afwerking was nog niet zo 100%. Want zeg ik, het was nog 40%. Want het leek ergens op. Het leek ergens op tot twee maal toe opvallend genoeg door opbouwend werk van Wim Rijsberg uit het centrum. Die daarbij gevolgd werd door Dalglies, maar die tot twee maal toe het begin van een goede aanval in de gunstige zin op zijn geweten had. Rob Rensenbrink van plan om door te gaan, krijgt excuses van de scheidsrechter die gefloten had op het moment dat Rensenbrink wilde aanzetten. Voor een overtreding van Hartford, vrijtrap voor Nederland in het bezit gekomen van Jantje Boskamp. Boskamp gaat daar een combinatie op zetten die uiteindelijk via Rensenbrink op rechts komt bij René van der Kerkhof. René van der Kerkhof probeert er 1-2 met Rensenbrink op te zetten, maar het beoogde effect van dit alles wordt niet bereikt. Want Hartford krijgt uiteindelijk balbezit en dan gaat de bal weer onmiddellijk naar voren naar Jordan. De man met wie Schuurbier zoveel last heeft, die nu opnieuw door Schuurbier wordt aangetikt. En het gevolg is uiteindelijk dat de schotten het spel weer mogen gaan hervatten van scheidsrechter Lienemeyer. Dat de schotten wegens een overtreding van Schuurbier het spel mogen gaan hervatten met een vrije trap die in enige samenwerking genomen wordt en uiteindelijk door Donaghy geplaatst wordt. Maar dat gebeurt heel

0: gemaakt door de bal 20 meter van zijn doel. En dat is dus 4 meter buiten het strafschopgebied met de hand onderscheppen. Waarom de man eigenlijk niet de bal vol op de slot voor te nemen en ergens in de richting van die Chileense grens probeerde te jagen, wil me niet duidelijk worden. Hij pakte de bal simpelweg Ellenruf in zijn handen voor de aanstormende Rob Rensenbrink. Het was de aanzet van een gevaarlijke Nederlandse aanval. Die begon bij Willy van der Kerkhof. En er kan mogelijk een gevaarlijke vrije trap uitvolgen. Zeker als Lienemeijer de muur op de gewenste afstand van 9,15 meter gaat zetten. En dat gaat de man contentieus doen. Met achter de bal onder andere Jan Boskamp en Rob Rensenbrink. Boskamp schiet de bal in de muur. En dan wordt hij nog eens ingeschoten door Wim Jansen. Veel te hoog tot in de tribune, tot over de sloot. Dat betekent dat de Nederlandse kans verkeken is. Maar gelukkig hebben we de laatste 5 minuten Nederland wat uit die omklemming zien komen. Wat uit de verdediging zien komen. Je zou zeggen, het begint ergens op te lijken. Jan Boskamp heeft geplaatst naar links en er zitten mogelijkheden in voor Nederland, dacht ik zo. Omdat er 5-6 Nederlanders op dit ogenblik in de aanval zijn, maar ook is er verscheuven schotten. En bovendien wordt hij nu goed geplaatst. Wim Jansen. Wim Jansen is zeer agressief vandaag. Ik vind trouwens dat de hele ploeg wat agressiever is dan in de voorgaande keren. En de mogelijkheid van Jan Boskamp op te schieten. Hij schiet wel. Hij sluit het staan. En ja hoor, dus wat we kunnen uitverdedigen nu door middel van Archie Campbell. Archie Campbell heeft geplaatst naar Kennedy. Wel daar op de grond ligt, als ik het goed zie, voortschiet. En dan kunnen de schotten uitkomen. De schotten gaan er tussenuit. Maar ze worden gestuit, nog niet voldoende gestuit. Riot aan de bal. Die heeft daar Ruud Gul bij zich. Ruud Gul, ja, snel en niet behendig genoeg. Hens, Ruud die pakt die bal met zijn handen vast. Nadat hij eerst de bal was gebracht en ik weet niet wat de scheidsrechter gaat doen. Hij zal waarschijnlijk een vrije schop gaan geven aan de Nederlander. Maar inmiddels moeten we wel even kijken naar de blessure. Blessure van Wim Rijsbergen die geblesseerd raakte in een duel met Joe Jordan. Die daarna strompelend zich toch enigszins bewoog. Eigenlijk werd zijn positie niet goed overgenomen. Want Dolglish kreeg alle vrijheid om door te gaan. De schotten probeerden daar snel gebruik van te maken. En er waren wat ingrepen van Nederlandse kant nodig om een en ander af te stoppen. Dat is dan inmiddels gebeurd. Pierre van de Akker gelukkig weer zo fit als een hondje. Hij wel op het veld in de richting van Wim Rijsbergen. Langs de lijn Piet Wildschut bezig aan een warming-up. Voor het geval dat.
1: Voor het geval dat. Maar voorlopig is er een pauze. Dan wordt hij nog altijd behandeld. Onze Nederlander Wim Rijsbergen. Keiharde jongen, u weet het. Hij heeft heel veel blessures gehad in zijn loopbaan. En hij zou ze graag nog eens een paar briljante jaren willen meemaken. Met name in Alkmaar, zoals dat hij het al verschillende keren heeft aangekondigd. Om het allemaal door te gaan in de tweede, waar hij nu geholpen wordt. En Ernst Happel met een wat somber gezicht en een sigaret in de mond toekijkt. Ernst Happel, die werk te vertellen heeft aan de spelers, het allemaal laat gaan via Ruud Krol, de aanvoerder. Waardoor er soms spanningen ontstaan in het Nederlandse kamp. Maar vandaag, ik moet zeggen, vandaag is er meer spirit in de ploeg. Hoewel die verdediging nog lang niet voldoende sluit. In elk geval, die vrije schop is genomen door Ruud Krol. Inderdaad, kreeg die vrije schop mee. Kon ik haast niet anders. En hij heeft de plaats in de handen van Jan. Jan Jongdoet ziet die vrijloper Wim Suubi. Wim Suubi was achter helemaal in een vrije rol op dit ogenblik. Heeft kunnen plaatsen naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof probeert te bereiken Johnny Rep. Maar het is heel duidelijk Bukken die kan terugplaatsen in de handen van zijn eigen doelman Rap. Rap naar Kennedy. Kennedy nu ver teruggekomen, geplaatst aan Stans. Stans weer naar Kennedy. Kennedy, wat doe je ermee jongen? Want je hebt daar een speler bij. Je wordt gevaarlijk. Johnny Rep. Johnny, gooi me erin hoor. Gooi me erin. Johnny wordt daar neergelegd. Er wordt nog een keer neergelegd. En het wordt een strafschop. Jawel. Het wordt een strafschop. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het een klein beetje versierd vond allemaal. Want Johnny Kroter als een kleine hond door het strafschopgebied heen liet zich 1 keer vallen, 2 keer vallen. En natuurlijk werd hij wel even gepakt. Maar of het nou zo zwaar was, Eddie?
0: Nou, of het zo zwaar was, Johnny speelde het goed. Hij werd van achteraf geattaqueerd. En dan is het altijd wat makkelijker om je te laten vallen. En Lienemeijer, die op grote afstand was, die een 40-tal meter moest lopen, gebaarde al van verre dat hij een strafschop zou geven. Na dat bal de balvlies van Kennedy en die overtreding van Forsyth. De penalty gaat komen. Er komt ook een gele kaart waarschijnlijk uit de hoed. Wegens het uitgebreide protesteren. Ik weet niet wie de gele kaart krijgt. Waarschijnlijk is het gebaar Theo Bukken geweest. En we gaan een van de beroemde, inmiddels al penalty zien van Robbie Rensenbrink. Theo.
1: Robbie Rensenbrink zal hem ongetwijfeld gaan nemen. U weet dat hij een 2-1 heeft benut tegen Iran, waardoor hij meteen topscorer werd van het toernooi. Legt hem nu zeer secuur, klaar, op de stip. Mooi op de stip. Keeper Rob in zijn bughouding. Daar moet die bal dan komen. Schot en een doelpunt hoor. Ja hoor, een doelpunt. 1-0 voor Nederland na 34 minuten spelen. En de Argentijnen zouden dan roepen, de Argentijnse verslaggevers. Ik heb er hier één naast te zitten en we gaan er aan volgen van. Ik Het klinkt wat overdreven, maar ik laat u ongetwijfeld in de komende dagen nog wel op zoveel horen van die Argentijnen. Want ze doen dat dan in een minuut en ik heb er nog maar 15 seconden over gedaan. Zo eenvoudig, zo bescheiden zijn wij, Nederlandse verslaggevers, terwijl hier op de grond zit nog altijd Wim Rijsbergen naast het veld. En hij wordt verzorgd terwijl die penalty genomen werd. Het is nog steeds niet goed met Wim. En Piet Wildschut, die in eerste instantie weer plaatsgenomen had in de dugout, is weer aan een warming-up begonnen. Omdat Willem Rijsbergen nog niet is in de staat waarin hij graag zou willen zijn. Hoewel hij wel terug gaat keren in het veld. En de schot de bal bezit hebben via Donnecke aan de linkerkant. Nog steeds schotsgevaar. Bal komt bij de tweede paal. Ingekomen door Jordan. Die vrijgelaten was. Ingeschoten dan door Rioch. En overmeesterd door Jongbloed. Zij het moeizaam. Want Jongbloed kan de bal niet vasthouden. En pas via een vrije trap die Nederland nu moet krijgen voor een overtreding. Een duidelijke overtreding. En een stevige overtreding tegen Jan Boskamp. Kan Nederland het spel gaan ontzetten. Kan Wim Rijsbergen weer in het veld komen. En kunnen we even de ballon opmaken van 35 minuten. 35 minuten die Nederland dan niet de beste kans hebben geboden. Maar wel een doelpunt via een penalty. Een doelpunt via die, een van de beroemde penalties van Rob Rensenbrink. Wat een spanning. Want inmiddels is de totaalscore in deze groep 5-1 voor Peru en 4-0 voor Nederland. En we weten het helemaal niet meer op deze manier wie nou 1 of 2 gaat worden. Nou fijn, dat levert dus de volle spanning voor u in deze avonduren. Spanning ook voor ons hier in de zomer van Mendoza. Terwijl Nederland toch wel wat betere spel heeft op dit ogenblik. Nadat de eerste avondsvolver van Schotland geen wel gevaar heeft opgeleverd, maar geen doelpunten. We gaan kijken naar een ingooi van Willy van der Kerkhoff. Heeft geprobeerd, heeft trouwens een bereik naar Boskamp. En die wordt daar neergelegd, zeg, alsof het een limberig plaatje is door Rioch. Die wordt trouwens nog even benaderd door de scheidsrechter, door Lienemaaier. En die zal hem ongetwijfeld zeggen, rustig aan vriend, kalm aan. Want zo, dat kunnen we allemaal niet hebben. Vrije schop zal hier op rechts genomen gaan worden door Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff heeft dan Campbell bij zich. En Campbell moet weg, joh. Jij moet gewoon weg, gewoon op 9 meter afstand staan. Geen blauwe krul zou ik bijna willen zeggen. Willy van der Kerkhoff aan de bal. Ruud Krul is er ook bij. Ik denk dat we Ruud Krul gaan nemen. Ja, Ruud Krul, Willy van der Kerkhoff, want die liet niet door. Althans, hij liet zich bemisleiden door Campbell. En dat betekent dat hij alleen maar een hoekschop overhoudt. Dat Nederland een hoekschop overhoudt aan deze vrije schop. Die toch eigenlijk een beetje gek werd genomen. Willy van der Kerkhoff had meteen moeten doorlopen op die paas van Ruud Krul. En die vrije schop van Ruud Krul. De goede corner van René van der Kerkhoff. Bal hoog voor het doel getrokken. Mogelijkheden, geen mogelijkheden. Weggekopt door Haatvoort. Haatvoort heeft het niet goed gedaan, want René van der Kerkhoff kon wel opvangen. René krijgt terug van die Jansen en hij loopt wel buitenspel. Jazeker, wel Rioch en Campbell erop toeliepen, komen zij het fluitsignaal horen van de scheidsrechter van Liedermeijer. Het was gewoon buitenspel. Stelt nog altijd 1-0 na 38 minuten spelen hier. 1-0 de stand en de Schotten mogen het spel gaan hervatten. De Schotten die nu voor een bijna onmogelijke taak staan en die zich dat moeten realiseren. Want ze hebben nog een 45 plus 7, zeg maar een 52 minuten om een aantal goals te maken. Wat ze tegen Nederland zelfs in hun eerlijkheid toch niet voor mogelijk zullen moeten houden. Al valt nog te zeggen dat ze het nog wel proberen zoals dat gebeurde door Sons. Maar uiteindelijk kan Nederland die aanval onderbreken. En Mark Donnecke hier het opnieuw gaat proberen door de bal op links naar Gemmel te plaatsen. Gemmel met 3 Nederlanders in de rug en dat vind ik eerlijk gezegd ook wel wat veel. Jan Boskamp maakt de volgende overtreding. Ruud Krol en Wim Jansen waren de toeschouwers. En dan wordt de vrije trap zo genomen dat er een simpel foutje voor buitenspel voor de heer Donnecke volgt. Dat was eventjes simpel meegenomen. En dat duidt er bovendien op dat de Schotten die in het begin met overleg en met hartstocht aanvielen, wat van de hartstocht en ook wat van het overleg aan het verliezen zijn, dat alles dan ten dienste van Nederland. Nederland dat de vrije trap genomen ziet door Ruud Krol in de richting van René van der Kerkhoff. Daar komt hij niet. Er zijn 3 Schotse verdedigers tegen 2 aanvallers. Donnecke tikt de bal weg voor de voeten van Johnny Rep in de richting van Forsyth, de laatste verdediger. Maar dan wordt er opnieuw goed gescoord door Nederland. Maar wordt er ook gefloten voor buitenspel. En dat is een beetje onverstandig, eigenlijk een beetje onverdacht. Het was Willy van der Kerkhoff die nog in buitenspelpositie stond. Terwijl een aantal teamgenoten aan het storen was. Het storen dat bij Nederland veel beter verzorgd is dan in de vorige wedstrijden. Denkt u maar aan de voorgeschiedenis van die penalty die ontstond toen er gestoord werd ten opzichte van Kennedy. Storen werd nu opnieuw goed uitgevoerd. En dat is een verbetering in vergelijking tot de voorgaande wedstrijden. Maar wie zal zeggen wat er in de tweede helft allemaal gebeurt. Het is wel gewoon zeer positief om te kunnen constateren dat Nederland na het eerste kwartier veel agressiever is geworden. De Schotten aardig in de greep had. Maar er zijn toch wel gevaarlijke momenten te signaleren geweest in de Nederlandse verdediging. Zoals zojuist Jan Jongbloed maar net die bal op corner kon stoppen. Komt die bal over het doel getrokken. Haatvoort wachten erop, kreeg die bal niet. Het is wel Sans die probeert daar zijn rechtervleugelverdediger te bereiken. Die zijn wat opgerukt door Kennedy. Die liep trouwens buiten spel. Buiten spel wordt niet gegeven en het mag wel worden ingegooid. Of wordt er wel buiten spel gegeven, Eddie?
2: Ik dacht dat Liedermeijer floot en hij strekte ook de hand op de lijn. En volgens mij moet er gewoon een vrije trap volgen voor dit buitenspelgeval. Goed uitgelost door de Nederlandse defensie dan.
1: Wat dat betreft mogen we constateren dat de verdediging goed in elkaar zit. Want dat oprukken, dat gaat wel eensgezind, hè?
2: Dat gaat wel eensgezind. Er wordt niet zoals bij vorige wedstrijden af en toe wel eens geslapen in het laatstaande zonnetje. Gelukkig.
1: Zo is het ook nog een keer. En slapen doet het mogelijk ook niet. Zeker Jan Jong doet niet. Die voortreffelijk heeft ingegrepen tot nog toe. Dan schrijven we dan Jan Poortvliet. Jan Poortvliet dacht te bereiken Jan Boskamp. En dat lukte niet. Het is Sans die heeft opgeruimd. En dan loopt Wim Rijsbergen op samen met zijn directe tegenstander Doug Ries. En de bal gaat over de zijlijn. Goed gedaan, Wim. Maar hij loopt een beetje kreupel in dit ogenblik. Het gaat allemaal niet zo gemakkelijk. Ik zie daar zo die rem doorgaan. Ik zie er ook weer niet met de kerk op doorstuiteren. Maar dan geeft de bal terug aan Wim Jansen. Wim Jansen naar Jan Boskamp. Jan Boskamp die kijkt dus even. Zal ongetwijfeld Wim Jansen trachten te bereiken. Heeft hij trouwens ook al gedaan. Wim Jansen heeft daarbij zich Donaghy. Wim Jansen omheen. Moet de bal voorkomen. Komt ervoor. Heel veel te laag voor. Mogelijkheid om er op rem te brengen. Jongen, jongen, we zijn toch veel agressiever. En met beurt bedoel ik dan de Withemden, de Oranjebroeken. De mannen die Schotland in het ogenblik nog wel duidelijk in de verdediging dringen. Terwijl er nog maar zo 3 minuten te spelen zijn in de eerste helft. Ruud Krol, kijk eens even rustig. Probeerde het schot en de schot meteen terug. En nu heeft het dan toch wel gepaard. Daar Willy van de Kerkhof, uiterst links. Wat zal er van komen? De Ree van de Kerkhof. De Reetje, erg snel. Verschrikkelijk snel. Maar de bal zal waarschijnlijk even snel ook over de doellijn gaan. Maar dat gebeurt dan door middel van het schot. En dat betekent dus een hoekschop voor Nederland. De zoveelste in de rij. En de man die een hoekschop werkte, dat was Kennedy, die ver was opgerukt. En de Ree van de Kerkhof, als een bliksemschit op links doorgestoten, kon die bal dus inderdaad niet binnenhouden. Maar via deze Kennedy dus is het een hoekschop geworden. Komt die bal? Ver schuiven het doel getrokken. Het kan opgevangen worden door Boskamp. Boskamp hier, misschien op rechts naar Wim Jansen. Wim Jansen vangt die bal goed op. Naar Boskamp weer. Boskamp in het strafschopgebied. Mogelijkheden terug naar Willy van der Kerkhof. En Willy van der Kerkhof die plaatst heel rustig, veel te rustig natuurlijk, in de handen van Rapp.
3: De organisatie van dit toernooi, terwijl de Schotten in balbezit zijn, zijn zo attent geweest om op het scorebord voor ons een leuk brokje statistiek te projecteren, terwijl Theo aan het woord was. Daar werd namelijk geprojecteerd dat het doelpunt dat Rob Rensenbrink voor Nederland maakte het 1000ste doelpunt is in de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal. Het 1000ste doelpunt, een jubileumdoelpunt op naam van een Nederlander, van Rob Rensenbrink uit een strafschop in deze wedstrijd, waarin Nederland leidt met 1-0 tegen de Schotten die in balbezit zijn. Op links heeft Donnecke aangespeeld in de richting van Gemmel. Gemmel die in het strafschopgebied probeert te bereiken Dolph Lies, maar dat lukt allemaal niet, want Wim Rijsbergen opnieuw geblesseerd raakt daarbij hinkend in de richting van de rust, heeft het een en ander kunnen doorzien, het een en ander oog gedaan kunnen maken, maar duidelijk is dat Rijsbergen, terwijl Frits Kessel, de bondsarts, alweer opstaat op de bank, de rust moet halen, omdat Ernst Happel waarschijnlijk verkiest om geen tweede wissel te moeten plegen voor de rust van deze wedstrijd. De rust die eigenlijk nog maar 30 seconden verwijderd is, maar die mogelijk door een aantal malen oponthoudt, wat verder weg zal blijken te zijn nog voor Nederland en in dit geval met name voor Wimpy Rijsbergen. Schotten mogen gaan ingooien. Ter linkerzijde Donnecke in de richting van Gemmel. Gemmel in de richting van Hartford. Hartford weer in de richting van Donnecke. En opnieuw goed weggekomen door Rijsbergen. Zijn pijn verbijtend. Teruggebracht door Stolz. Richting Jordan. Jordan komt. Dolphins zet in. Doelpunt. Doelpunt van Kenny Dolphins voor de Schotten. Een goede voorzet met het hoofd verlengd. Want Wim Zuurbier is niet zo groot als Joe Jordan. Langs de grond kan hij hem wel baas. Maar Jordan kopte de bal door in de richting van Kenny Dolphins. En die van dichtbij liep met een hoog, hard en onhoudbaar schot voor Jan Jongloek. Jongloek kansloos. Het is het eerste doelpunt dat Nederland tegenkrijgt in dit wereldtoernooi. Zoals het ook 4 jaar geleden Nederland eigenlijk was het eerste doelpunt tegengekregen in de 3e wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. Kenny Dolphins op slag van rust zou je zeggen. Is auteur van dit doelpunt voor Schotland. We gaan waarschijnlijk Theo rusten met een stand hier. Een gelijke stand van 1-1. Maar voor die tijd gaat het toch gebeuren. Misschien dat het vallen van die goal van de directe tegenstander van Wim Rijsbergen, namelijk Dolphins, de doorslag gegeven heeft. Piet Wildschut gaat het veld betreden in de plaats van Wim Rijsbergen. Rijsbergen die niet anders kan doen dan het veld afstrompelen. Wildschut die niet anders kan doen dan de laatste balwentelingen van deze eerste helft gaan meemaken. In het Nederlands elftal dat 1-1 staat tegen Schotland. Het Nederlands elftal dat inmiddels alweer heeft afgetrapt. En voor het eerst in de wedstrijd is Piet Wildschut aan de bal.
1: En nu ben ik benieuwd naar wie de rol van voorstopper gaat betolken.
3: We zullen eens moeten kijken hoe het in de mandekking gaat. Het ziet eruit dat Poortvliet in eerste instantie eventjes Dolph Lies gaat overnemen. En dat Piet Wildschut dan op links de opkomende Rioch of wie zich daar ook wel gaat overnemen. Zeker tot de rust.
1: In elk geval zal het wat organisatorische problemen opleveren, dat lijkt me zo. En het was zonder weer een vrije doelpunt dat de Schotten hebben gescoord. En waarbij Nederland dus wat ongunstig is, komen de taal in de totaal scoren in deze eerste groep. Dat is van Peru. Rio aan de bal. Probeer daar Sanders te bereiken. Die denkt dat trouwens ook wel, maar hij maaide eroverheen. Alsof hij vader het maaien was. En zo is die Schotse aanval nog niet uitgelopen. En kunnen de Nederlanders zelf gaan bouwen op links met René van der Kerkhof op links. Maar zitten er mogelijkheden in? Ja, nee. Jawel, mogelijkheden voor de rest met Robbie. Ja, ik ben zelf van Argentijn zo langs gekomen. Robbie! De bal op zijn borst en dan liet hij van zijn borst afstuiten. En daardoor kon het dus op een opruiming houden. En is de bal nu in het bezit van Hartford op rechts. En hij probeert aan zijn medespeler te bereiken, maar dat lukt niet. Heel gemakkelijk heeft dat Piet Wildschut ingegrepen. En dat is de eerste voortreffelijke dag.
0: staat van deze Twentenaar. En zo doen we kunnen de Nederlanders dan zelf gaan bouwen. En willen hier van de kerk op, mislukte paas. Misschien toch mogelijkheden om voor op Rensenbrink om onze tegenstander Haasvoort heen te komen. Dat lukte ook wel, maar hij heeft een overtreding op Rensenbrink. En het is Rioch die de vrije schop neemt en genomen heeft naar de Sunners. Inmiddels zijn er gespeeld 46 minuten. Maar u weet het, Johanneskes heeft enige tijd op de gaspad gelegen. Dus het is niet onmogelijk dat de scheidsrechter enige tijd laat doorspelen. Het leek snel rust te worden van de neef van de Kerkhof. Maar hij stuitte op Bakken. Bakken heeft goed kunnen wegwerken. En bovendien blijven de schotten bezit van de bal door middel van Sunners. Maar die heeft een overtreding begaan. En dat betekent dus een vrije schop voor Nederland. Een meter of vijf over de middenlijn. Overtreding was dat begaan tegenover Johnny Rep. Ruud Krul is erbij. Ruud Krul die schuivert naar links naar Piet Wilschut. Lekker Piet, dat je mee kunt doen jongens. Jouw is lekker fris. Fris bloed in het elftal. We houden er toch eigenlijk wel van. Piet Wilschut met een aantal schijnbewegingen. De 4000 tegenstand om misleiden. Paas naar je borstkant. Goed schot. Naast. En daarmee hebben we nu 47 minuten gespeeld. En daarmee zouden we zeggen is ook eind gekomen aan deze eerste helft. Die we dan gaan afsluiten met de stand 1-1. Nadat Nederland door middel van een stadsopper op Rensenbrink een 1-0 voorsprong had genomen. En moet je nou eens even kijken zeg. Daar is de Bukken is bezig om een stuk grasmat neer te leggen. Hij heeft gewoon een kluit uitgehaald. Een kluit van ongeveer nou een diagonaal van 20 centimeter. Zo los ligt dat gras op deze zandige vlakte. Het is geen gras, het is een rotzooitje als ik het zo mag zeggen. De uittrap van doelman Rans. Weggekomen bij even kijken bij Jordan. Maar inmiddels heeft de scheidsrechter wel gefloten voor de rust. Dus de ruststand dus 1-1. En zojuist heeft de scheidsrechter Liedermeijer het beginsignaal gegeven voor de tweede helft. 5 seconden oud, 6 seconden, 7 seconden. A.T. Gamble aan de bal. Stand is dus 1-1 in de wedstrijd tussen Schotland en Nederland. Totaal scoren in deze groep voor Nederland 4-1. En voor Peru 6-2. En dan kun je zelf uitrekenen dat Peru op dit ogenblik in rustige posities om de eerste plaats te bereiken in deze groep. Jan Jong doet er trouwens ver uit om die bal weg te slaan. Heeft dat goed gedaan, dat moet ik zeggen. Maar die verdediging van Nederland klopt toch niet helemaal. Terwijl hier Kennedy is opgerukt en via Rob Rensenbrink de bal over de doellijn is gegaan. En de Schotten in deze tweede helft de eerste corner krijgen te nemen. Nou, dat is dan een van de gevaarlijke aanvallen die de Schotten meteen hebben ontketend. De Schotten die in de eerste, ja, laat ik zeggen, eerste 20 minuten van deze wedstrijd ook zeer gevaarlijk waren. Gevaarlijker dan de Nederlanders, die nogthans verrassend de score openden nadat er een strafschop was toegekend wegens de val van Johnny Rep. Laat ik zeggen dat hij de val was gebracht. Het is Dalglish die de hoekschop heeft genomen. Een korte corner naar Kennedy. Dalglish krijgt het terug. Dan misschien met gladbewegingen om de tegenstanders heen gaan. Geen voor mogelijkheden. Ah, oh, jongens! En dat wordt in trans. Schot vrees ik. Saans die wordt aangevloerd. Ja hoor. Saans die wordt aangevloerd van Liverpool. Hij vuilt de donders erboven. 3-4 Nederlandse verdedigers omringden hem. En dat betekent dus een strafschop voor Schotland in de tweede minuut van deze tweede helft. Nou ja jongens, dat is ongehoord. Dat zou dus betekenen dat de Schotten de leiding gaan nemen. En stel je nou voor dat we een hele, hele rare sensatie tegemoet gaan. Ik weet wel, de Schotten moeten een aantal doelpunten fabriceren. En zoveel doelpunten dat het haast niet mogelijk lijkt om de tweede ronde te bereiken. Maar je weet het allemaal niet meer. Nadat de Nederlanders toch echt niet hebben geïmponeerd. Campbell zal hem gaan nemen. Daar komt hij. Campbell! Ja hoor, in de hoek. Goal! Doelpunt! Doelpunt voor Schotland. En dat betekent dus 2-1 in het voordeel van de Schotten. En gejuich aan de overkant waar de Schotse brigade zit. Allemaal kort gerokt. Ze hebben in de pauze hebben ze daar een show opgevoerd. En je zag voortdurend die Schotten in die rokken. En nu staan ze daar boven op de tribunes. Een beetje dronken, dat wel. Maar dronken van vreugde ook, zeker.
3: En inderdaad wordt het in alle opzichten voor Nederland oppassen geblazen. Nederland dat met 2-1 achter staat, dat niet meer wisselen kan. Dat wat dat betreft ook niet meer veranderen kan. En dat verdedigend in deze openingsfase van de eerste helft slecht in elkaar zat. De corner waaruit alles gebeurde kwam door niet goed reageren op de buitenspelval. Zodat Sons op links kon doorgaan zonder buitenspel te staan. En het doorkopballetje waaruit die de overtreding nodig maakte van Krol ten opzichte van dezezelfde Sons. Was opnieuw een voorbeeld van niet goed reageren, niet adequaat aanwezig zijn van de Nederlandse verdediging. En de wrange vruchten daarvan moeten we plukken in de zin van een achterstand van 2-1 tegen deze Schotten. Die weliswaar daarmee nog niet zijn waar ze wezen willen, namelijk bij kwalificatie. Maar die Nederland dan toch in aanzienlijke problemen dreigen te gaan brengen. Nederland gaat daarom rust brengen. Van Jongbloed is de bal gegaan naar Krol. Krol probeert toch diep in één keer richting Johnny Rep. Rep die hem komt nu wel wint, maar de bal komt niet bij René van de Kerkhof. Komt wel bij Bakken en dat betekent dat de Schotten gaan verdedigen. Via Donnacky, via Bakken en via Dolman Rep. En de Schotten brengen rust, brengen orde op zaken. En dan komt er weer zo'n verre uitrap, mag je aannemen. Van deze Allen Rep tot bij de streep van het strafschopgebied, bij de lijn. Maar het wordt allemaal goedgekeurd door de scheidsrechter. Zuurbier vangt de bal op. Zuurbier niet in Nederlands bezit, wel richting René van de Kerkhof. Niet tot bij René van de Kerkhof. Volgt een overtreding tegen Gemmel, waarvoor gefloten wordt een overtreding van Wimpy Jansen. En dat betekent dat de Schotten een vrije trap mogen gaan nemen. De Schotten die nu dan misschien toch een mogelijkheid ruiken om het een en ander tot stand te brengen. Om het Nederlandse prestige niet alleen in te deuken, maar misschien ook te knakken zo nodig. schot, balbezit. De bal is opgepikt op het middenveld en wordt hier gespeeld naar de rechtervleugel, naar Kennedy. Kennedy brengt de bal voor het doel. En wie weet er nou lengte om de bal weg te koppen? In dit geval was Ruud Krol goed aan plaatsen. Zat hij voor de schotten in de persoon van Jordan en heeft hij kunnen koppen in de richting van Wimpy Jansen. Wimpy Jansen probeert op rechts iets op poten te zetten, maar uiteindelijk gaat de bal slechts over de zijlijn en mag er ingeworpen worden, mag er een vrije trap genomen worden door Nederland. Dat gebeurt snel richting Ruud Krol. Krol, wat kan je ermee doen? Je kan richting Jan Boskamp, die diepte maakt. Daar gaat de bal niet naartoe. De bal gaat richting Van de Kerkhof René, die in het centrum is. Van de Kerkhof die de bal inderdaad aantikt op Johnny Rupp. Tot zover gaat hij goed. Schot van Johnny Rupp en een uitstekende reactie van Rupp. Een goed opsluitend schot en Rupp die kan nog voorkomen dat de bal tot hoekschop ver wordt ook. Uitstekend schot van Johnny Rupp hier. Goed gestopt door de Schotse doelman.
4: Dat was in elk geval een positieve daad van Johnny Depp, van wie we in de toernooi echt nog niet zoveel positiefs hebben gezien. Er lopen vier schotten buiten spel. Natuurlijk, de vlag van de grens werd er omhoog. Dat hebben de Nederlanders wel goed door. En nog even de totaalscore in uw herinnering. Dat is een raar woord, herinnering, maar ik wil het nog een keer zeggen. 6-2 voorlopig voor Peru, 4-2 voor Nederland en 4-5 voor de Schotten. De Schotten moeten dus minimaal 3 doelpunten maken. En dan mag Nederland helemaal niet scoren om de volgende ronde te bereiken. Dat lijkt ons wat veel van het goede. Daar komen ze dan, de mannen uit Schotland. Maar ze komen niet ver. Even kijken, Wimpy Bilsert had de bal, hij heeft geplaatst naar Willy van de Kerkhof. Lukt het niet, schotten komen terug. Schotten komen zelfs zeer snel terug. En dat lukt ook nog. Lukt niet. Haatvoort krijgt de bal trouwens nu in de uiterzijde schot. Het is allemaal wat gekrioel op dit ogenblik. En Haatvoort heeft de bal niet in zijn zit kunnen houden. Robby Rensbrink heeft de bal wel. Robby Rensbrink die dwars heeft gezeten door Sams. Sams heeft het niet kunnen klaren. Robby Rensbrink en Wim Jansen. Wim Jansen ziet misschien mogelijkheden om er aan te spelen. Even kijken, Johnny Depp op uit de weg. Johnny Depp naar de Sams-gebied. Daar Robby Rensbrink komt misschien de schot. Het slangmens gaat er binnen. Terug naar Johnny Depp. Johnny Depp weer terug naar Jan Boskamp. Jan Boskamp zou dan misschien de schot kunnen lossen. Jan probeert het eens een keer. Eén beetje. Jan Boskamp rust wel op, maar heel rustig uit. Ruimt daar Bukken op. Bukken naar Dolglies heeft daar in zijn rug zitten. Even kijken. Jan Poort niet. Lukt dus niet verder. En dat betekent dus dat er opruiming kan worden gehouden door de Schotten. Schotten andermaal in bezit van de bal, de middel van Jordan. Jordan krijgt geen been aan de grond van Piet Wilsmut. Wordt wel neergelegd. En dat betekent erbij een schot voor de Schotten. Piet Wilsmut heeft daar een tackle uitgevoerd die de moed kunnen niet kon wegdragen. Snel genomen erbij een schot. Mogelijkheden. Wim Suurbier plaatst weg. Wim Suurbier ruimt zo goed op dat we nu door kunnen overnemen. En Nederland uit de drukking kan komen. Maar ik moet zeggen, het is alles bij elkaar toch wat huiveringwekkend wat we zien.
3: Huiveringwekkend omdat nu eindelijk tot uiting komt dat het niet de goede keuze was om Wim Suurbier voorlopig in de omgeving te zetten van de lange Jordan. En nu dus begint het erop te lijken dat Piet Wilschut, die weliswaar wat groter is, maar geen specialist, moet overnemen. En op rechts is Kennedy erdoor. Kennedy die de bal bij de eerste paal kan brengen bij het Dolglies mogelijk. Maar hij wordt uitverdedigd voor Jordan door Wilschut, die dat in dit geval goed doet. Maar die een zware taak in deze wedstrijd wacht als hij inderdaad consequent op Jordan zou moeten gaan spelen. Nederlandse uitval wordt niet wat hij worden kan, omdat René van der Kerkhof de bal achter Johnny Rep langs plaat. Neemt René hem zelf mee, is nu op de rechtervleugel. Is het strafgebied binnengegaan, zal hem misschien voor het doel kunnen brengen. Maar dat lukt hem niet. Het wordt een doelschop voor de Schotse doelman. Omdat René van der Kerkhof de bal over de doellat, aan de achterkant van de doellat, liet gleden. En het gewoon een doelschop is geworden voor de Schotse doelman die al snel genomen is. Want de Schotten hebben opeens haast. De Schotten zien mogelijk perspectief. Sounds heeft geplaatst in de richting van uiteindelijk Kennedy hier op rechts. Wat kan deze man doen? Hij kan een dieptepaas geven, een redelijke dieptepaas. Die echter niet zal komen waar hij komen moet. Omdat Ruud Krol ter plaatse is. Ruud Krol is ter plaatse voordat Dolphins iets kan bereiken. Maar het wordt uiteindelijk toch beslissen de scheidsrechter en de grensrechter samen. Geen positieve oplossing voor Nederland. Omdat er gefloten is, zou het een vrije trap moeten zijn waarschijnlijk. Een vrije trap die je mag kwalificeren als een soort corner. Die een paar meter dichterbij genomen mag worden. Krol die kijkt nog eens wat onbegrijpend. Suurbier is in de buurt, die kijkt wat onbegrijpend. Suurbier die nu regelmatig in de buurt van Ethan Hartford is. Hartford die dan die vrije trap mag gaan nemen. Een vrije trap buiten het strafschopgebied. Suurbier wijst dat hij verder terug moet. Het wordt een beetje een theatervoorstelling in plaats van een voetbalwedstrijd. Want nu zal Suurbier weer op afstand moeten. En wie zijn er voor het doel? Vele schotten. Mij eigenlijk te veel. Daar komt de vrije trap. Jongbloed blijft staan. Hij wordt weggekopt. Hij wordt achterwaarts weggekopt door Ruud Krol. En wordt dan uiteindelijk goed opgevangen. En dat is gelukkig een voordelig punt door Piet Wilschut. Die de bal tot ver buiten het strafschopgebied kan brengen. En die dan een uitstekende paas kan geven op Wimpy Jansen bovendien. Wimpy Jansen aan de rechterkant er doorheen. Tot bij Bukken. Die toucheert de bal en brengt de bal terug in schotbezit. Gemmel alweer in bezit van de bal. Gemmel die ietsje terug moet. Maar die dan opnieuw kan gaan bouwen aan wat een aanval van de Schotten moet gaan worden. Via om te beginnen Forsyth. En dan wordt de bal in de middencirkel door de Schotten elkaar toegespeeld. Zonder dat Nederland daar veel tegenover kan stellen. En meldt opnieuw de opgekomen vleugelverdediger Kennedy zich op rechts. In dit geval is er een Nederlandse verdediger ter plaatse om de bal over de zijlijn te tikken in de persoon van Ruud Krol. Ruud Krol die dan nu de vrije trap terecht meekrijgt. Maar deze Kennedy, het troetelkind, een ontdekking van bondscoach Elling McLeod is zeer gevaarlijk in zijn opkomende acties tot nu toe. Nu mag Nederland het een en ander gaan bekronen met een vrije trap van Rudy Krol.
4: En het valt op dat die Kennedy voortdurend kan oprukken zonder dat hij eigenlijk maar enigszins wordt gehinderd.
3: Wat dat aangaat is het afstoppen van de Nederlandse aanvallers. In dit geval zou je dat van Rob Rensenbrink mogen verwachten. Niet wat het zijn moet, of vertel het maar beter, wordt niet goed geanticipeerd op de situatie die nu in de wedstrijd is ontstaan.
4: En de koele rekenaars onder u hebben natuurlijk al lang ontdekt dat de Schotten aan twee doelpunten genoeg hebben. Want dan komen ze op 6-5 en Nederland staat aan 4-4. En dat betekent dus inderdaad groot gevaar voor Nederland. Want al die Schotten inderdaad die twee doelpunten nog gaan maken en Nederland stelt er niet meer tegenover. Dan zouden we waarschijnlijk al naar huis moeten. Wat zeg ik? Dan zouden we naar huis moeten. Nou, dat zou dan toch te gek zijn. In elk geval, we zijn beangst op dit ogenblik. Want het loopt niet, het draait niet, het gaat gewoon niet goed. Jan Jongbloed, schiet uit. Heeft ver uitgeschoten om daar René van de Kerkhof te bereiken, maar die is kansloos ten opzichte van Forsyth. Forsyth heeft het trouwens ook niet goed kunnen plaatsen. Wilschut op rechts, Johnny Rep op rechts, wordt er neergelegd door Dolgris, die helemaal ver teruggekomen was. En levert de vrije schop op. Mogelijkheden misschien toch weer voor de Nederlanders, Wim Jansen op uitersrecht. En John Boskamp zet voor, Johnny Rep! Johnny nam de bal in één keer op zijn slot en hij schoot die bal over. Was wel een mogelijkheid, ik vond in elk geval een lekkere geoliede aanval. Een van de weinige goede aanvallen die Nederland in de tweede helft heeft ontplooid. Tweede helft die nu 9 minuten oud is, met een stand 1-2 dus in het voordeel van de Schotten. Een blamage eigenlijk, ik kan het haast niet anders uitdrukken. Nadat de Schotten met 3-1 van het veld waren gespeeld door Peru, maar gelijk speelden tegen Iran en hier maar even de leiding hebben genomen tegen Nederland. Het is te gek, zou je bijna zeggen. We kijken nu naar een aanvalspoging van Bukken, die ver heeft geplaatst naar de voorhoede. Marijov loopt daar een meter op 6-7 buiten spel en terecht heeft de grensrechter gevlacht en terecht heeft de scheidsrechter gefloten en Ruud Krol zal ongetwijfeld die bij een schop gaan nemen. Hier loopt Piet Wils met vrij aan deze kant. Maar wat gaat Ruud Krol doen? Ruud Krol die wijst naar zijn medespelers. Af en toe, en dat hebben we de eerste helft twee keer gezien, gaat bijvoorbeeld Wim Schuurbier naar de kant om instructies op te halen van Ernst Happel als er een gelegenheid zich voordoet. En nu heeft Ruud Krol dan met een verre paas geprobeerd te bereiken René van de Kerkhof. Die komt er niet bij. Wel is het Forsyth die trouwens een uitstekend stukje staat te verdedigen. Laten we ook dat vaststellen. En weer zijn die Schotten gevaarlijk. Weer zijn ze misschien weg. Weer is het Jordan. Nee, het was Rioch. Rioch heeft teruggeplaatst naar Hartford. Hartford zou misschien Jordan hier kunnen bereiken, maar wat doet hij? Het is weer Hartford. Hij heeft daar Wim Schuurbier bij zich. Wim Schuurbier die niet aan de bal komt. Wel is het waarschijnlijk Rioch. Maar Rioch kan er weinig doen. Hij wordt van de bal afgegooid, zou je bijna kunnen zeggen, door Ruud Krol. Maar de scheidsrechter fluit niet. Integendeel, Willy van der Kerkhof kan via Piet Wilschut opruiming houden. Piet Wilschut met Jan Wapper in de kuip op het groene veld. Een fris element in de ploeg. Piet Wilschut heeft geplaatst en goed geplaatst ook, zodat de Nederlanders zelf door middel van Johnny Rep een aanval kunnen gaan opbouwen. We hebben nu 11 minuten gespeeld in die tweede helft. De stand is nog altijd 1-2 in het voordeel van de Schotten. Maar wat doen we? Wim Schuurbier. Wim Schuurbier ziet hij op links, ziet hij René van der Kerkhof. René van der Kerkhof heeft meteen weer die voorzet bij zich. Wat doet hij? René van der Kerkhof gaat er binnen toe. Kan hij er wat mee doen? Naar Jan Boskamp. Jan Boskamp kan er niet bij komen. Wel Wim Jansen. Wim Jansen en Jan Boskamp. Wim Jansen werd trouwens keurig neergelegd door Gremmel. Het wordt op het ogenblik spijker aan het duel. Jan Poortvliet. Jan Poortvliet heeft gebracht te bereiken Robin Rensbrink. Robin Rensbrink wordt neergelegd. Nou. Dat is natuurlijk een vrije schop. Ja, die Schotten gaan er nu wel erg hard in. En ik kan me dat voorstellen dat ze dat nog doen ook. Hoe dan ook, de stand is nog altijd 1-2 dus. En bijna 11, of zeg ik bijna 12 minuten gespeeld.
3: En een vrije trap voor Nederland met in de buurt van de plaats waar dat moet gaan gebeuren. Jan Boskamp, hij gaat de vrije trap nemen. Schotse muur en een aantal Nederlanders in het strafgebied. Daar komt hij. Rob Rensenbrink kan hem met de kop niet bij. René van der Kerkhof kan hem inzetten, maar doet dat slecht. Hij schiet hem twee doelen over, oftewel veel te hoog om enige gevaar te kunnen opleveren voor Alan Ruff. En dat betekent dat het dan 2-1 in het Schotse voordeel blijft. En dat Ruff weer, zei het dat hij nu van de grond moet trappen uiteraard, weer een van zijn verre uittrappen kan gaan proberen. Bijvoorbeeld door de bal in handen teruggespeeld te krijgen van Bukken. Hij kiest niet Bukken, maar hij kiest de oplossing om de bal mee te geven aan Forsyth. Geen verre uittrap van Ruff, maar Forsyth plaatst in de richting van Sons. Sons die brengt onmiddellijk diepte. Diepte waar Piet Wilschut moet anticiperen. En dat doet hij uitstekend ten opzichte van Joe Jordan. Wilschut zat ervoor en heeft de bal teruggetikt op Jongbloed. Jongbloed hervat het spel in Nederlands voordeel in de richting van Ruud Krol. Krol geeft de bal mee aan Willy van der Kerkhof. Er komt nu wel wat meer tempo in bij Nederland, omdat er wat meer ruimte komt ook. Van der Kerkhof Willy geplaatst in de richting van Rensenbrink. Aan de linkerkant van Strasgebied dreigt nog een keer. Gaat dan rechts langs, maar de bal wordt tijdig weggetikt. Maar opnieuw opgevangen door Nederland in de persoon van Jan Boskamp. Boskamp legt hem even terug op Wim Schuurbier aan de linkerkant meegekomen met zijn tegenstander. Speelt daar samen met Jan Boskamp en legt de bal dan uiteindelijk op Ruud Krol. Die mee opgekomen is, die zwaar wordt aangepakt, maar de bal toch kan tikken in de richting van Boskamp. En dan volgen er nog wat zware tackles, stevig uitgevoerde manoeuvres. Maar er volgt een uitstekende dieptepaas. Een dieptepaas die dan toch goed door Nederland
2: in de persoon van wie was dat daar, die in ieder geval goed wordt onderschept door Jan Poortvliet, die in de buurt was waar Dolglish in de diepte wilde gaan en Schotland werpt in, want het gaat snel opeens, het wordt opeens een erg aardige wedstrijd. Sounds zet ervoor, goed ingekopt, eerste paal, Kenny Dolglish, zeer gevaarlijk zitten die Schotten, want dat is hun specialiteit, met de kopper goed voor, en waar Poortvliet achter zijn tegenstander was, zette Dolglish, proberen hem in de korte hoek bij de eerste paal te koppen, en tot opluchting van ons en van Jan Jongbloed ging de bal voor ons langs de goede kant van die paal.
5: Nou, maar wel gevaarlijk, hè? Want pas het een prachtige kopstoot. 13 minuten gespeeld in de tweede helft. En hier loopt heel duidelijk, loopt de Oogliet buiten spel. Jawel, de fluitconcert mag losbreken vanaf de tribune. Maar de grensrechter heeft terecht gevlacht en er is ook even terecht gefloten. Jan Poortvliet zal zich mee belasten met die vrije schop. Heeft het inmiddels gedaan. Heeft het nog niet gedaan. Want het is toch een beetje vreemd. Ja, de Oogliet loopt toe alsof hij zeggen wil. De bal heeft de omwenteling gemaakt en die vrije schop zou genomen moeten zijn. Maar niks hoor, de scheidsrechter gezien dat Ruud Krol het nu mag doen. Ruud Krol, kijk, geeft een verre paas. Wie moet er aflopen? Johnny Rep. Johnny Rep kan er misschien bij komen, maar hogere kop. Nog altijd Buggen. Buggen heeft trouwens het niet goed gedaan. Wim Jansen heeft die bal kunnen oppakken. Wim Jansen terug naar de Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof nadert het strafschopgebied. Kijk nog eens even, kijk nog eens even. Hij moet op zijn tegenstander zeven. Dat lukt niet. De tegenstander was in dit geval Donati. En wat is er nu gebeurd? Een overtreding van een de Nederlanders. En dat betekent voor een vrije schop voor de Schotten. En de vrije schot die waarschijnlijk genomen gaat worden door Gemmel. Aartje Gemmel heeft die vrije schot genomen. Piet Wilschut, nou zegt, die loopt er op de voeten van Jordan. Opnieuw een vrije schop voor de Schotten. Keihard is het gevecht op dit ogenblik. Een gevecht van. Man tegen man zou je kunnen zeggen. En Wilschut die past zich daar uitstekend bij aan. Als ik dat woord uitstekend dan in dit geval mag gebruiken. Dolglish. Dolglish om Jan Poortvliet heen. Lukt hem dat? Hij wordt neergelegd. Ja, de scheidsrechter stond er bovenop. Op een meter afstand. Dolglish werd neergelegd. Jan Poortvliet wilde nu zeer snel die vrije schop gaan nemen. Maar hij werd belemmerd door Johnny Rep. Onder andere die er vlakbij staat. Het wordt niet toch wel erg snel. Het wordt ook erg aantrekkelijk. En het wordt verschrikkelijk spannend. Spannend voor ons allemaal. Voor de Schotten. Voor de Nederlanders. Voor iedereen die zich bij deze wedstrijd verwant voelt. Komt die vrije schop. Hoog in het doelgebied getrokken. Dan komt Jordan. Jordan gevaarlijk, maar de bal gaat naast. Naast gekopt, geen enkele schot komt er verder bij. Maar hij komt er wel hoger dan die directe tegenstander Piet Wilschut. En dat gaat weer even de griebels over de grabbels.
2: Nederland is wel hervat via de rechterkant, maar er is weinig terreinwinst te boeken omdat Nederland in de verdediging is teruggedrongen. Johnny Rep heeft de bal en heeft hem eindelijk kunnen brengen tot halverwege de eigen Nederlandse helft. En dan wordt er een overtreding begaan tegen Jan Boskamp waarvoor gefloten wordt. Een overtreding van Sons en dat betekent dat we dan wel wat terreinwinst kunnen gaan boeken via die vrije trap. En Nederland kan nu de eigen helft verlaten. Vrije trap van Ruud Krol ver in de richting van René van der Kerkhof, maar nog meer in de richting van Alan Rock die de bal heeft opgepakt en alweer in het spel heeft gebracht tot het gaat zich nu inderdaad wel in een hoog tempo afspelen. Donnecke heeft geplaatst. En dan komen we bij Hartford. Hartford probeert diepte te maken in de richting van Rioch. Rioch die van de Kerkhof bij zich weet. En Willy van de Kerkhof grijpt zeer goed in. Plaatsen van mijn broer René. Die laat hem van de schoen springen. En dan kan Forsyth makkelijk ingrijpen. En de bal terugleggen. Forsyth legt de bal terug op Ruff. En Ruff die geeft er een van zijn verre uitrappen ter plaatse. En zo verplaatst het spel zich weer snel. Waar een moeilijke situatie voor Nederland ontstaat. Die door Ruud Krol geklaard wordt. Terwijl Wilschut zich aanbood om zo nodig achtergoal assistentie te geven. En dan speelt Nederland de bal wel goed rond via een hakje van Renzenbrink naar Krol. Krol naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof naar Boskamp. En Boskamp naar Wim Jansen. En Wim Jansen waarschijnlijk naar Johnny Rupp. Rechterzijde van het veld, precies ter hoogte van de middenlijn. Johnny Rupp kan dan gaan drijven. En naar wie kan hij toe? Hij laat de bal liggen. En geeft de bal af aan Jantje Boskamp. Boskamp naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof dan weer terug op de Nederlandse helft. Precies bij de middenstip naar Ruudje Krol. Krol dan naar Boskamp. Nederland gaat de bal even wat rondspelen. Even wat vertrouwen scheppen en even dreigen om opeens met een snelle actie te accelereren. Zoals misschien op rechts via Willy van der Kerkhof. Die brengt de bal voor het doel. En hij zal hem zelf misschien vooraf kunnen bereiken. Dat kan hij niet. Ruff die doet het erg slim. Laat de bal eventjes tegen de voet aankomen. Laat Willy van der Kerkhof gewoon voorbij lopen. En pakt dan zelf de bal op. En brengt hem opnieuw over het spel. Niet de baas richting Jordan, die weliswaar het kopduel voor zover dat er was wint, maar de bal niet in bezit kan houden, zodat Nederland mogelijk kan gaan opbouwen. Maar dan moet er wel een paas volgen, een paas waarmee gedreigd wordt in eerste instantie, maar die niet goed komt omdat Forsyth kan ingrijpen. En de Schotten gaan opnieuw balbezit conserveren via een paas in de richting van Jordan. Wim Jansen ter plaatse, het wordt nu wat onzuiver allemaal. Het balbezit is niet erg van lange duur, mogelijk dat dat verbeterd kan worden door Jan Boskamp, die dan ook vrij onzuiver paas, omdat er helemaal teruggekomen moet worden tot op de eigen helft aan de linkerkant door René van der Kerkhof om de bal binnen te houden. Is gelukt en gebeurt. Geplaatst in de richting van Zuurbier. Zuurbier heeft ook aangenomen en uitstekend naar Boskamp. En Boskamp naar de vrijgelaten Jansen opref. Dan zal er van Wim Jansen de voorzet moeten komen. Daar is de voorzet en daar had de inzet moeten zijn van Renzenbrink. Die kwam er niet. En Rep en Ruff komen dan in botsing. Een botsing waarbij gelukkig geen van beiden blijft liggen. En de Schotten gaan verder spelen via Gemmel.
5: Maar het waren wel een paar gevaarlijke momenten in die Schotse verdediging. En je zou kunnen zeggen dat de bal wat soepeler ronddraait nu in de Nederlandse ploeg. In ieder geval de laatste 3-4 minuten waren wat mij betreft oogstrelend. En bijzonder gevaarlijk ook voor de Schotten die wat meer ruimte geven achter. Dat kan eigenlijk niet anders. Ja, dan heeft de bal opgevangen en doorgepast in de opkomen van Kennedy. Kennedy kan er weinig mee doen. En wat doet Willy van der Kerkhof? Die is
0: later. Dat levert de corner op voor de Schotten. Er zijn gespeeld 18 minuten in die tweede helft. En het spel golft nu zeer snel op en neer. Maar we hebben nog geen idee van hoe deze wedstrijd afgelopen raakt. Want daarvoor is er te veel spanning aanwezig. Daarvoor wordt het ook in beide ploegen te veel fouten gemaakt. Dolgries zal zich met de hoekschop gaan belasten. Dolgries wijst naar zijn directe tegenstander. En hij zegt, jij moet weg jongen. Hij gaat niet weg. Komt de bal over het doel getrokken. En er wordt gekopt en er wordt hoog gesprongen. Kennedy vangt hem op. En wat gaat er nu gebeuren? Er is geduwd. Jawel, er is geduwd door de Schotten. Op de schouder geduwd. En dat betekent gewoon een vrije schop. Een opluchtende vrije schop voor de Nederlanders. Die nu genomen gaat worden. En Jan Jongbloed ontfremt zich over de bal. Als een onderwijzer over zijn leerling. En Jan Jongbloed kijkt dus om zich heen. Die vrije schop moet opnieuw worden genomen. Omdat scheidsrechter Liedemeijer blijkbaar vindt dat hij het niet goed gedaan was. In elk geval nu mag Jan Jongbloed wel uittrappen. Hij doet dat met een verre en ook nog een zuivere trap. Maar die wordt niet goed verwerkt door even kijken Jan Voortvliet. Maar wel nu de Schotten weer stranden op Ruud Krol. Ruud Krol zal waarschijnlijk heel langzaam gaan opbouwen. Of prepareert hij een verre paas. Hij doet het nog kalm. Die Vilschut komt naderbij. Geeft hem over aan Willy van de Kerkhof. Willy van de Kerkhof uit de zes gekomen. Houdt de bal nog net binnen. Daardoor loopt Wim Jansen. Wim Jansen vaak in de punt van de rechterflank. Wim Jansen had in dit geval met Jan Boskamp. Jan Boskamp misschien naar Johnny Rep. Maar Johnny Rep was naderbij gekomen. En Jan Boskamp gaf net op dat moment de verre paas. Zodat de bal in het niemandsland verzeild raakte. Maar wel nog kon worden opgevangen door Donaghy. Donaghy naar Kemmel. Die trouwens in de tweede helft al zwaar aan het terugvallen is. Want de Schotten moeten dat tempo wel proberen bij te houden. En dat lijkt me een aardig probleem voor de heren. In ieder geval, dit was weer een van de uitvallen van de Schotten. Jordan was er snel bij, maar Wilschut ook. En wat was het gevolg ervan? Dat Jan Jongbloed heel rustig de bal kan opvangen en kan uitwerpen naar Ruud Krol.
6: Ruud Krol gaat Nederland dan in een fase van opbouw brengen. Maar snel gaat dat niet, omdat de bal opnieuw terug moet in de richting van Jan Jongbloed. Die hem inmiddels heeft uitgetrapt richting René van der Kerkhof. Maar daar komt hij niet. Wel bij Bakken. Bakken naar Sons. Sons, een man die nog wel wil. Sons, een van de spelers van de Europa Cup winnaar van Liverpool. Die in dit geval zeer onzuiver paast. Want ze wilden wel onder andere Dolglish en Kemmel. Maar ze konden niet, omdat de bal over de zijlijn ging. Nederland mag inwerpen en doet dat opnieuw terug achteruit. Zoals dat veel gebeurt en veel moet gebeuren in deze fase. Jan Poortvliet was het die wierp. En Jan Jongbloed was het die de bal aannam. En die hem dan in het spel mag gaan brengen. Tot op de helft van de Schotten. Maar we kopen er weinig voor als Bukker hem kan aannemen. En dat kan hij. En die kan hem plaatsen naar opnieuw Sons. En Sons geeft dan opnieuw een slechte paas. Het is een herhaling van de film van een paar seconden geleden. En opnieuw kan Nederland van vooraf aan gaan beginnen. Al gaat de bal nu niet terug naar Jan Jongbloed in eerste instantie. Maar neemt Ruud Krol aan. Ruud Krol plaatst naar links. Halverwege de Nederlandse helft. Daar Piet Wildschut. Piet Wildschut naar Jantje Boskamp. En Jan Boskamp naar Wim Zuurbier. Bijna ter hoogte van de middenlijn. Maar dan gaan we eerst weer terug van Wildschut. Helemaal terug naar Jan Jongbloed. Nederland begint het spel te spelen. Louter op het resultaat. Althans, als dit de opzet is. Als het zo verder moet gaan. Jongbloed een verre uittrap dit keer. In de richting van Rensenbrink. Die nu al van Kennedy vriest. Kennedy neemt de bal op het hoofd. En Rio neemt hem aan. Rio plaatst hem naar Sons. En Sons die gaat dan eventjes terug. Eerst naar Bakken. Dan zal van Bakken de dienstpaas komen. Dat gebeurt niet. Want hij plaatst hem naar Donaghy. Donaghy plaatst hem dan naar links. Naar Kemmel. En we zijn alweer op de Nederlandse helft. Maar het paasje van Kemmel. Hij is wat klein. Wat onzuiver. Kan door Nederland worden onderschept. Maar uiteindelijk volgt er een overtreding van Nederlandse zijde. En de Schotten mogen via een vrije trap. Een metertje over de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld van Kemmel is wel gaan hervatten. Snelle vrije trap waar Wildschut goed voorzat, waar ook Jordan te plaatsen was, waar Jordan bovendien een overtreding maakte door een elleboogje te gebruiken ten opzichte van Wildschut. En dat is opluchting voor Nederland en een vrije trap die waarschijnlijk genomen gaat worden door Jan Poortvliet of door Piet Wildschut. 22 minuten gespeeld in die tweede helft. Dat 1-2 in het voordeel van de Schotten. Eigenlijk een wat blamerende achterstand, vind je niet? Het is inderdaad om via een nederlaag als deze de volgende ronde te moeten halen. Dat is niet de volgende ronde binnen stappen, maar dat zou hoogstens kruipen genoemd mogen worden.
0: Ja, zeg dat wel. Maar misschien de mogelijkheden voor René van der Kerkhof kan er niet bij komen. Wel Bukker. Bukker die veel hoger komt dan alle Nederlanders tegelijk daar. En via Forsyth kunnen de Schotten nu rustig gaan uitverdedigen. Ja, wat heet rustig? Ook niet goed gedaan. Robbie Rensbrink heeft ingegrepen. Robbie Rensbrink. Hier loopt René van der Kerkhof en Willy van der Kerkhof mogelijkheden. Maar niks hoor. De keeper is eruit. Rob. En voordat Nederland gevaarlijk kan worden, met name door Willy van der Kerkhof, heeft hij die bal gevangen en meteen uitgegooid naar Haatvoort. Haatvoort oprecht met zijn krullige kuip. De Haatvoort. Achterna gezeten door René van der Kerkhof. En opgevangen daardoor door Rensbrink. Wat geeft de scheidsrechter? Natuurlijk een vrije schop wegens obstructie. Jawel, kan niet anders. Vrije schop is inmiddels nog niet genomen. Nou, dat gaat wat hard. Zuurbier krijgt daar een stoot van zijn tegenstander. En de heren die gunnen elkaar op dit ogenblik niet zo bar veel. Dat zou wel eens gevaarlijke en rare momenten kunnen opleveren. Aandwaal dit ogenblik. Dolgries. Dolgries met Poortvliet erbij. De advies wil er weinig aan doen. Kemmel. Kemmel is de bal wel opgevangen. Kemmel is dat niet binnen. Oh, wat gevaarlijk. Kemmel! Oh jongens, het is een doelpunt! Het is een goal! Het is een goal! Oh, Nederland! Als ik daar een getijzenverslaggever gisteravond al verluisterd toen dat doelpunt tegenkwam van Italië, toen was het goal! En dat moet ik nu ook uitroepen. roepen. De Schotten staan met 3-1 voor. Na precies 23 minuten in die tweede helft. En als de Schotten nu nog één doelpunt maken en dus op 1-4 komen, dan zou dat kunnen betekenen dat Nederland uitgeschakeld raakt. Nou ja, dat is toch onvoorstelbaar, hè? Want zijn we toch raar bezig?
6: We zijn inderdaad raar bezig en de Nederlanders kijken elkaar aan en ze kijken vertwijfeld naar elkaar. Want gewisseld kan er niet meer worden, ingegrepen kan er niet meer worden. Nu zullen we dan toch eventjes moeten zien wat dit Nederlands elftal waard is. Sterker nog, of het Nederlands elftal het waard is om de tweede finale ronde te bereiken. Of dat Schotland voor het wonder waar ze zelf niet meer in geloofden gaat zorgen. Misschien dat Wim Jansen er iets aan kan doen, want hij heeft balbezit en hij is op de Schotse helft. Maar hij wordt met een goede schouder duwt, dat ik. Maar dat is niet Liedermeijer afgehouden van het balbezit door Bakken. Gevolg is van de goedaardigheid van Erik Liedermeijer dat Nederland een vrije trap mag gaan nemen. Een meter of 10 van de rechtercornervlak. Een vrije trap die dan toch wel eens in een doelpunt mag worden omgezet, zeg je dan als subjectieve toeschouwer. Want dit is een situatie waarop Nederland balanceert op de rand van de afgrond. Dat we koppers moeten pakken om te vertrekken uit Mendoza is duidelijk. Maar wordt het Cordoba of wordt het Amsterdam? Vrije trap van Nederland voor het doel. Blijft eruit. En dan bijna een eigen doel door Kennedy. Levensgevaarlijk. Een uitstekende vrije trap met goed veel effect. Hard genoeg om gevaar te dichten van Jan Boskamp. Maar uiteindelijk was het Kennedy die de bal raakte. En hij moest zelf voor de zekerheid kijken of hij aan de goede of verkeerde kant voor hem langs de paal ging. Het was voor hem de goede. Het gevolg is de eerste hoekschop, typerend genoeg. De eerste hoekschop voor Nederland in de tweede helft. Voor het doel gebracht, weggekomen en opgevangen door Wimpy Zuurweer, die voortdurend aan de linkerkant opereert. En dan wordt er gefloten. Ten onrechte dacht ik voor buitenspel. Wat gaat de man geven? Hij gaat een vrije trap geven tegen Wimpy Zuurweer. Wat van buitenspel van René van der Kerkhof kon geen sprake zijn. Die was keurig achter de achterlijn buiten het veld blijven wachten. Maar Nederland heeft de aanval niet kunnen bekronen. En zal nu zich strak moeten zetten voor de volgende aanval van de Schotten. Ook dat nog. En dat was in ieder geval een duidelijke fout van Liedermeijer. Want onze Ritsubi maakt uiteraard geen enkele overtreding. En die van Immer door op zijn eigen voorzetje. Om dat zomaar eens uit te drukken. Haartvoort. Haartvoort, de dribbelaar. Wordt neergelegd door Jan Boskamp. Jawel, vrije schop. Kan niet anders. 10 meter over de middenlijn. Jongens, wat wordt het spannend. Staan ze de bal. Staan ze Haartvoort. Haartvoort heeft de bal teruggekregen. Staan terug naar Dalglish. Dalglish bij Ritsubi tegenkomen. Ritsubi naar Rob Lentebrink. En nu moet alles wat Nederland is terug in de verdediging. Piet Wildschut als een stijgerend paard naar de bal toe. Bal over de zijlijn. Mag worden ingegooid door Piet Wildschut zelf. Want, via de voeten van even kijken. Ik dacht dat het voorzijd was, ging de bal over de zijlijn en hij ging via Saan. En dat betekent dus dat Piet Wildschut zelf gaat ingooien. Piet Wildschut wilde teruggooien, maar dat was meteen Jordan zeer actief. En nog altijd staat Piet Wildschut daar met die bal eindelijk naar Wim Zuurbier. Wim Zuurbier terug naar Wildschut. Wildschut, je kunt misschien Krol bereiken, dat doet hij dan ook. Terug naar Krol. Krol die moet als een veldheer nu leiding geven aan zijn verdediging. Het is tot nog toe erg mislukt en we moeten ook vaststellen dat Nederland dan in de afgelopen week ook zeer slecht heeft gevoetbald. Want dat is eigenlijk wel de consequentie van deze 3-1 achterstand tegen de Schotten. Ruud Krol over de middenlijn. Johnny Depp loopt erbij. Johnny Depp krijgt de paas. Ruimte voor Johnny Depp. Johnny geeft de schot. Voor gedaan, doelpunt! Ja! Ja, Johnny! Lekker ouwe jongen! Ja! Uit Kisp! Ja, keurig jongen! Geweldig! En nou ga ik inderdaad op de aardige tijd een keer. Goal! Jawel, prachtig gedaan. Dit was een zeer sterke aanval door Ruud Krol ingeleid en door Johnny Depp in de uiterste hoek bezegeld. En dat geeft in ieder geval weer enige adem. Nou jongens, daar luchten we in alle geval van op. En ik zie hier Eddie Poelman naast mij zeer zorgvuldig, maar ook met een blij gezicht noteren hoe de stand van zaken nu is. De stand van zaken is dat Nederland op 2-3 staat en dat wil je wat lucht hebben. Nog steeds is het zo, terwijl er niet voor buitenspel gefloten wordt hier bij een doorbraak aan de linkerkant. Ik dacht de noordrechter niet voor buitenspel van de Schotten. Komt de bal voor het doel richting Jordan. Jordan raakt de bal, maar Jongbloed stort zich op de bal. En er is inmiddels gefloten voor Hens. Hens van Joe Jordan. En dat is het einde van deze aanval. En dat betekent dat ik weer eventjes die balans kan gaan opmaken. Na de eerste goede, maar dan ook wel uitstekende actie van Johnny Depp in dit wereldtoernooi. Iets overdreven gezegd weliswaar, maar in ieder geval een uitstekende actie van John Depp die dit doelpunt opleverde. Na deze actie kunnen we de balans opmaken dat Schotland opnieuw in de situatie is. Dat het twee doelpunten moet maken, terwijl Rep opnieuw in de diepte gelanceerd wordt. Maar Bakken net weg gaan koppen, Rep misschien dan alsnog de bal gaan oppakken. Dat kan niet van Tanneke, zet het lichaam in en zo komen de Schotten uit de problemen. Het betekent in ieder geval dat Schotland opnieuw in de situatie is. Dat het twee doelpunten moet maken om Nederland af te houden van een reis naar Cordoba, een reis naar de tweede ronde. Schotten zijn dat niettemin vast van plan, want er wordt een goede paas gegeven door Hartford in de richting van Dalglish. Dalglish die zou kunnen gaan scoren, maar dat doet hij niet. Hij paast naar Schons en Schons legt de bal nog verder terug. En zo nog verder terug naar Hartford. En zo maken de Schotten het zich te moeilijk. Er wordt een hens gemaakt door Nederland en een vrije trap gegeven. Maar wat was daar opeens een ruimte en een diepte voor Kenny Dalglish. En als hij wat directer had gereageerd, wat directer had gespeeld, dan was er een mogelijkheid geweest om opnieuw Nederland op die marge te zetten, op die rand van de afgrond, op dat slappe koord van dit wereldtoernooi. Nederland mag een vrije trap gaan nemen. Man die het doet is Ruud Krol. De opvanger van een en ander is Jan Jobloem.
4: En we hebben nog te spelen 17 minuten. Het ziet er in ieder geval weer wat gezond uit. Ik zou bijna willen zeggen stralend gezond, maar je kunt in deze wedstrijd kun je er niks van zeggen. En alles wat we tekort gekomen zijn in de afgelopen week, krijgen we nu ruisgoots opgediend. In de vorm van sensatie, in de vorm van balverlies, in de vorm van gekke sensatie en situaties ook. In elk geval, dit is een wedstrijd om naar te kijken. Al houden we ons hart vast voor Nederland, als het in de volgende ronde komt, voor de tegenstanders die dan komen. Want die verdediging, nou daar komt in het gezegd heel weinig van. Al moet ik wel direct aan toevoegen dat de Schotten met Dalglish en met de zeer gevaarlijke Jordan toch wel heel raar bezig zijn. De vroeten in de Nederlandse defensie. Voorlopig komt er niks van terecht van de Schotse aanval. De bal is voor op de doellijn gegaan. Bovendien is er overtreding gemaakt. En ik dacht zelfs dat het buitenspel was. In elk geval, Ruud Krol mag de vrije schop gaan nemen. Op een meter of 6-7 buiten het strafschopgebied. Hij wijst naar voren toe. Hij zegt: mannen, wegwezen allemaal. Geen gedrang hiervoor bij het doel. Komt een lange paas richting Johnny Rep. Kan er natuurlijk niet bij komen. Wel Buggen. Buggen heeft verplaatst, maar is weggeplaatst. Johnny Rep komt er wel bij. Johnny Rep misschien naar Wim Janssen. Maar die bal, wat gebeurt er nou met die bal? Hij blijft er liggen. Op de glaspad is een vrije schop voor Nederland. Wegens een harde charge van Donati. En dat moet dus een vrije schop komen voor Nederland. Te nemen denk ik door Jan Boskamp. Jan Boskamp achter de bal, in de voorhoede. René van der Kerkhof en Rob Rensbrink. Rob Rensbrink klom wel, maar hij klom zo hoog dat hij eigenlijk onder de bal over de bal heen ging. En Bukken die kon opruimen en het is Haatsvoort die de bal overneemt. Haatsvoort naar de middenlijn toe. Rukt zeer snel op. Wie kan het de bal bereiken? Misschien Kennedy. Kennedy weer meegegaan is. Kennedy helemaal geen man bij zich heeft. Haatsvoort. Haatsvoort krijgt er wel. Haatsvoort gaat er binnen toe. Komt Zuurwie erbij. En eindelijk dan is het Willy van der Kerkhof. Maar goed, gaat staan Willy. Maar Willy naar Jan Boskamp. Jan Boskamp naar Rob Rensbrink. Rob Rensbrink ziet daar René van der Kerkhof lopen. Ziet daar Johnny Rep lopen. Het was Johnny. Snel jongen, Johnny wordt neergelegd, neergegooid. Maar niks zo zegt de scheidsrechter. Ja, Johnny kan zeer professioneel vallen. Dat heeft hij wel in pas een jaar geleerd. Maar deze keer de scheidsrechter er toch mooi niet in. We hebben nog te spelen. Precies 15 minuten. Stand 2-3.
6: 2-3 in Schots voordeel, maar dat kan voor Nederland, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, genoeg zijn. Maar de Schotten geven het niet op. Ze hebben de bal alweer in de eigen aanval gebracht. Hij is teruggelegd door Dolglish op Gemmel. En Gemmel heeft hem bij Schots gebracht. En dan staan er twee Schotten buitenspel. Ze kijken eens om zich heen en realiseren het zich dan. De heren Jordan en Hartford, tezamen stonden ze buitenspel. En dat betekent het einde van deze poging. Het einde van de poging. Het waren Dolglish en Hartford die samen buitenspel stonden. En het zal Ruud Krol worden die de vrije trap gaat nemen. De vrije trap die bij de doelstelling van 5-3 voor Nederland en 6-2 voor Peru bij een ongewijzigde stand in Córdoba het resultaat kan opleveren dat Peru deze groep zal gaan winnen en dat Nederland tweede gaat worden zoals de situatie althans nu is. Want we hebben gezien in de eerste fase van deze tweede helft dat die situatie zich snel kan wijzigen. Gemmel, met de maker van twee doelpunten voor de Schotten, weet daar alles van. En hij is opnieuw op links aan de bal. Hij plaatst richting Jordan. Jordan die de voet wordt vastgezet in twee instanties en uiteindelijk in goede instantie zodat Nederland kan overnemen via Jan Boskamp. En Wimpy Zuurweer opnieuw aan de linkerkant. En opnieuw heeft hij de bal in de breedte geplaatst richting Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof naar Jan Boskamp die net niet oplette toen de buitenspel van lopen ging. Waardoor het gevaarlijk werd voor het Nederlandse doel. Maar uiteindelijk gaat nu de bal door inspanningen van Jan Boskamp en Willy van der Kerkhof helemaal terug naar Jan Jongbloed. Want Nederland gaat weer wat brandkastenvoetbal spelen. Nederland gaat de stand zoals hij nu is bewaken. Goeie uitrap Jan Jongbloed. Opgevangen door Johnny Rep aan de rechterkant. Overgenomen door René van der Kerkhof. En goed teruggespeeld naar Johnny Rep. Die zich op rechts ter hoogte van de rond van Stadvoorgebied aanbood. En dan zal de bal toch voor de goal moeten komen. René van der Kerkhof hakt hem naar Rep. En Rep die plaatst hem dan een paar metertjes terug naar Boskamp. Boskamp brengt hem voor het doel. En daar is Rensbrink. Rensbrink neemt hem aan. Dreigt nog eens. Hakt de bal dan naar Wim Zuurwier. Die daar niet helemaal op gerekend had. Maar hem toch voorzet. En dan gaat de Schotten uitverdedigen. De piepkleine Gemmel kan koppen. Zo vrij stond hij. En de Schotten gaan uiteindelijk uitverdedigen. Nadat de bal bijna was blijven liggen tussen Gemmel en Janssen. Via een lange paas richting Jordan. Een lange paas die wel op het hoofd van Jordan belandt. Maar Krol is degene die profiteert. Bal aanneemt in de middencirkel. Daar gaat Boskamp diep. Daar komt de paas van Krol. De paas gaat niet naar Boskamp. Maar gaat naar Robbie Rensbrink. Die in die diepte komt. En Rensbrink zou dan moeten plaatsen. Richting René van de Kerkhof. Rensbrink bij de achterlijn. Het wordt een hoekschop. De bal gaat via het lichaam van Forsyth. De laatste verdediger van de Schotten over de doellijn. Het wordt hoekschop nummer 2 voor Nederland in de tweede helft. De zevende van deze wedstrijd.
1: 13 minuten te spelen nog. 13 minuten. En als Robbie Rensbeek nu die splijtende paas had afgeleverd, dan zou Nederland waarschijnlijk op 3-3 zijn gekomen. Want er stonden wel 3 tegen 2 op dat moment. Hoe dan ook, er is een hoekschop uitgeboren. En die wordt genomen door René van der Kerkhof. Daar staan ze dan. Jan Boskamp, Rob Rensbeek en Johnny Depp. Hoog in de doel getrokken. Wie komt er? Dan moet Johnny Depp dan koppen. Doet het ook wel. Wordt opgevangen door Wim Jansen. Wim Jansen naar Johnny Depp. Johnny Depp gaat waarschijnlijk terugpaas naar Willy van der Kerkhof. Krijgt ook Willy van der Kerkhof. Johnny Depp! Johnny! Oh, liep je buitenspel? Liep je geen buitenspel? Liep geen buitenspel. Het was dan die paas die ik zo graag zie over de hele meute heen. En dan kon Johnny Depp plotseling die bal aannemen, maar dat ging iets te ver voor zich uit. Hoe dan ook, René van der Kerkhof. René wel buitenspel. Jazeker. René stond buitenspel. Lieden Weijer stond er uitstekend bij. En de fans zetten vlaggen trouwens ook serieus, moet ik zeggen. Suns aan de bal. Naar de middenlijn opgerukt. De schotten lijken een beetje uitgeblust, maar het is alleen maar schijn misschien. Kennedy naar Suns. Suns probeert daar hard voor te bereiken. Dat lukt niet. Jan Poortvliet, goed gedaan, Jan. Uitstekend. Goed opgelost, bekwaam en lekker fris. Je kan schuiven naar Ruud Krol. Ruud Krol, echt gevaarlijk. Leek even een gevaarlijke manoeuvre te worden, maar hij stelde zich uitstekend. Ruud Krol naar Wimpy Jansen. Wimpy Jansen uit het recht. Daar loopt ook Johnny Depp vrij. Trouwens, uiterst bewegelijk in die tweede helft. Dus Johnny Depp, laten we dat even vaststellen. Johnny Depp draait om zijn as heen, loopt terug, kan naar Ruud Krol bereiken. Ruud Krol vangt die paas op de middenlijn. Ruud Krol nu heel ver over de breedte naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof vangt de bel op. De schotten kunnen op het ogenblik niet aankomen, dat is duidelijk. Wim Jubi doet er zelfs beter aan. Nee, dat Willy van der Kerkhof gaat alleen door. Willy van der Kerkhof krijgt daar wel de tegenstander bij zich. Dat is Kennedy. Bal gaat over de zijlijn. Maar ik heb zo de indruk dat de schotten met nog 11 minuten te spelen niet alleen uitgeblust lijken, maar nu toch wel kansloos zijn om die volgende ronde te bereiken.
6: Ik hoop dat je gelijk krijgt. 2 doelpunten zullen ze moeten maken. En 11 minuten hebben ze inderdaad nog de tijd. En laten we aannemen. Laten we hopen dat het Nederlands elftal dit dreigende gevaar zal kunnen voorkomen. Hoewel, een inworp van René van der Kerkhof komt rechtstreeks in het bezit van Pukken. Door een misverstand bij Nederland. En dan kan Stones het balbezit brengen aan de rechterkant bij Isa Hartford. Hartford die ook nog kan pasen voordat ze tegenstander Wim Zuurbier zich meldt. In de richting van Rioch. Rioch in de richting van Stones. En zo combineren die schotten toch nog wel aardig op balbezit. Winnen ze boven niemand terrein. Tot er een fout komt van Kennedy. Bal overgenomen door Willy van der Kerkhof. Met René van der Kerkhof in het centrum. Maar de dieptepaas is veel te diep. Veel te ver vooruit voor René van der Kerkhof. En veel te dicht bij Ellen Ruff. Die de bal gretig oppakt. Ter bevestiging, terwijl hier de stand ongewijzigd 3-2 voor de schotten is, van het feit dat Nederland tweede gaat worden in deze groep en zich gaat melden in de groep in Cordoba, waar Jack nu zit, tenzij de schotten er iets aan doen. Ze hebben balbezit overgenomen en komen via Forsyth over rechts verlaten verdediger, maar een hakje van Hartford heeft niet het gewenste resultaat, althans niet voor de schotten, want Jan Boskamp heeft mogen overnemen en de bal terug kunnen leggen op Jan Jongbloed. Jongbloed die Boskamp de bal dan weer meegeeft en dan mag Nederland weer iets gaan proberen, hoewel de schotten met 3 man voorin zijn nu permanent en daarom Jan Boskamp maar weer besluit om Jan Jongbloed in het geheel te betrekken. Met nog een kleine 10 minuten te spelen. Stand is altijd 3-2 in het voordeel van de schotten. Maar ik heb zo de indruk, Eddie, terwijl jij zat te praten, dat de schotten toch niet meer zo snel hun acties opbouwen als in de voorgaande minuten. De tijd zal verder, zoals bij deze bijna een fout Jordan en een buitenspelgeval van Gemmel. Maar de tijd zal in het Nederlands voordeel gaan werken. Naarmate de tijd vordert, zal het geloof bij de schotten minder worden.
1: Ja, dat is ook duidelijk te zien, hoewel hier toch een zeer benarde situatie leek te ontstaan. Maar gelukkig dan voor Nederland liep een schot buitenspel, Jordan. En dat betekent dus een vrije schot die genomen gaat worden door Ruud Krol. Nog 9 minuten te spelen, we gaan aftellen. Jawel, het is net of we een raket lanceren. Nog 9 minuten te spelen, vrije schot voor Ruud Krol. Moest terechtkomen bij Johnny Depp, maar die kon er niet bij komen. Hij werd afgeschermd door Donaghy en die heeft meteen ingegooid. En waarschijnlijk zal Bakken dan verder opruiming houden en neemt Sanz het over. Zelfs naar de middenlijn toe. Deze jonge man die heeft beter gespeeld, vind ik, dan destijds gezien heb in Nederland tegen Wales, maar heeft nog niet erg kunnen overtuigen. Zo is de tegenstelling tot een paar aanvallers van de schotten. Rioch heeft geschoven. Heeft de bal niet teruggekregen. Wel is het, Dordries heeft hem gegeven aan Kennedy, weer ver opgerukt. En dan liep, ja, zeer zeker Rieter Hartford buitenspel. Maar wat geeft de scheidsrechter? Geeft waarschijnlijk gewoon bij de doelschop. Of geeft hij dat toch buitenspel? Jawel, geeft buitenspel. En dat betekent, met nog 8 minuten te spelen, dat we nog altijd een 3-2 achterstand hebben. Maar dat zou zo leuk bezig worden, ook voor de statistiek, dat we hier minimaal gelijk spelen 3-3, zodat we toch met opgeven het veld kunnen verlaten. Want het is ook, denk ik, zo de eerste nederlaag sinds het Europees kampioenschap, waar was het ook alweer, in Zuid-Slavië, toen Nederland kop kreeg van Tsjechoslowakije.
6: In de verlenging tegen Tsjechoslowakije in die halve finale. Het was de laatste nederlaag, maar het ziet er naar uit dat we vandaag de volgende moeten gaan noteren.
1: Ja, dat zou erg jammer zijn, na 2 jaar eindelijk weer een nederlaag voor Nederland. Maar zover is het nog niet, want er zijn nog ruim 7 minuten te gaan. En Kennedy gaat ook weer. Kennedy draait nu even, staat stil, gaat de voorzet geven, daar staat Jordan. Piet Wilson is er ook bij, en Piet Wilson schrijft prachtig die Jordan af, zodat Jan Jonker kan ingrijpen. Ik vind dat Piet Wilson toch wel een groot winstpunt is.
6: Wildschut heeft in ieder geval in de lengte iets meer vat op Jordan. Zij het dat Jordan nog steeds die ballen wel doordreigt te koppen. Maar wat dat aan gaat, het gevaar Jordan is enigszins, mag je zeggen, met alle voorzichtigheid geëlimineerd. Voorlopig,
5: Piet Wildschut had trouwens de bal en heeft geschoven naar Wim Jansen. Wim Jansen terug naar de verdediging. Daar even kijken, is het Jan Poort Piet of is Jan Poort Piet niet? Willy van de Kerk of ik, helemaal teruggekomen. En die gaat hem ongetwijfeld schuiven. Ja jongens, wat doe je? Hij gaat hem handelen. Hij gaat voor een rondje om. Ja, rondje van 37. En dan gaat die bal naar Ruud Krol. Ruud Krol naar Johnny Rep. Johnny Rep nu over de middenlijn. Kan Wim Jansen misschien bereiken? Dat lukt hem niet. Er zijn mogelijkheden voor Nederland, hoe dan ook op dit ogenblik. Poortvliet heeft ingegrepen naar Schotse aanval. Nou ja, wat is aanval? Het was eigenlijk geen aanval. Zuurbier heeft die bal gekregen van Poortvliet. Zuurbier terug. Zuurbier heeft de mogelijkheden gehad om een aanval op te bouwen. Maar dan gaat het paasje naar Poortvliet. Poortvliet naar Johnny Rep. En Johnny Rep wordt keurig tegen de vlakband gedrukt. Maar de stijgt met de fluit niet. Gemmel. Gemmel aan de bal. Gemmel misschien hier zo naar Forsyth. Forsyth op uitgezet. Er wordt vastgezeten door Van der Kerkhof. Door Willy van der Kerkhof. En zo is vastgezeten dat de scheidsrechter verplicht is te fluiten. Hij heeft gefloten natuurlijk een vrije schop op een meter of 7 van het strafschopgebied af. Van de punt van het strafschopgebied. En dat zou eens gevaarlijk kunnen worden. Gemmel is erbij. Forsyth is erbij. En ook Hartford.
6: Vrije trap en het zal waarschijnlijk laatst genoemde zijn door Theo Hartford die zich ermee gaat belasten. Hoewel Gemmel het uiteindelijk doet, het nemen van de vrije trap. Vrije trap weggekopt voor de handen van Jan Jongbloed. En dan gaat de buitenspelval bij Nederland open. Dat wordt doorzien door Forsyth. Die probeert de bal in één keer mee te nemen. Wim Jansen zit daartussen en dan kan Nederland misschien het een en ander gaan ontzetten via Jan Boskamp. Maar niet dat er dan toch nog een voetje van Gemmel tussen komt. En Wim Zuurbeer uiteindelijk de bal gaan opvangen. Een paas kan geven aan de linkerkant. Uitstekend, Johnny Rep is daar. Johnny Rep is ook door, want hij is Kennedy voorbij. Johnny Rep

0: bal ver uit, maar trapt de bal zinloos uit, want hij wordt opgevangen door de schotten, door Bukken. En dan gaan we naar Donnicky. En wie zijn er dan bij de schot beschikbaar voor nodig? Donnicky krijgt weinig tegenstand, ontmoet al weinig tegenstand. Kan daar een plaats naar Dolblis. Dolblis geeft de bal terug. En dan kan Donnicky in de breedte plaats in de richting van Hartford. Subir is te laat, Hartford plaats door. Maar Nederland kan overnemen en opnieuw is het Jan Boskamp die aan de bal is.
1: Jan Boskamp heeft geplaatst. Die Bilsen heeft overgenomen. Die gaat om zijn tegenstander heen. Althans, een beetje om Donaghy. Die Bilsen, jongen, wat een lekker debuut. Fijn hoor. En er zijn misschien mogelijkheden. Nee, er zijn geen mogelijkheden. De bal die gaat over de doellijn lijkt me. Ging niet over de doellijn. Maar het is Bakker die opruiming houdt. En de schotten kunnen allemaal via Gemmel gaan opbouwen. Nog een kleine 5 minuten te spelen. De hal bij 3-2 voor de schotten. Ze moeten 2 doelpunten maken. Dat lijkt haast onmogelijk. De brief van de Kerkhof hier zijn tegenstander. Sans van de bal opzet. Brief van de Kerkhof bereikt daar. René van de Kerkhof. Maar die loopt wel een metertje buitenspel. Goed gezien, grensrechter. Goed grote scheidsrechter. En dat betekent dus vrije schop die genomen gaat worden door Kennedy. Heeft hij inmiddels gedaan naar Rioch. Rioch, de middenvelder, die in de tweede helft ook veel minder zichtbaar was dan in de eerste 45 minuten, heeft geplaatst naar Hartford. Van Hartford naar Kennedy. Nog 4 minuten te spelen. Nog 4 minuten. Het scheidt Nederland van de tweede ronde. En de eindigen de jongens op de tweede plaats. En dan gaan ze naar Cordoba. Spelen tegen West-Duitsland, Oostenrijk en Italië. Toch nog wel een mooie boel, vind ik. René van de Kerkhof. René van de Kerkhof heeft daarbij zich Bukken. René van de Kerkhof. Jongens, probeer nog even. Gaat de staatsschop nog niet binnen. Morgen, Johan, die Rijmers drinken erbij. Nee! Boedemoeder! Nou. Die keeper Raf, die dook over de bal heen. En toen dacht ik dat hij net nog via de paal in het doel zou belanden. Maar dat lukte net niet wel. Robbie Rensenbrink dat er mooi bij was. En ik dacht, nou René, even terug dat balletje. En Robbie die schuift er me zo in. Maar zo was er ook een mogelijkheid. De mogelijkheid werd niet benut. Maar wat was het wel spannend. Jongens, er zijn nog te spelen. Goed, 3 minuten. De stand nog altijd 3-2 in het voordeel van de schotten. En ja hoor, 3 minuten nog. Scheiden ons van de tweede ronde.
0: Scheiden ons van de tweede ronde, terwijl er een vrije trap waarschijnlijk door de schotten genomen mag worden. Omdat Joe Jordan is aangepakt. Het wordt geen vrije trap, het wordt een inworp. Was aangepakt door Piet Wilschut, die de bal over de zijlijn had gefikt. En dat betekent dat de schotten bal bezit hebben via Gemmel. Gemmel opnieuw richting Jordan, die dan uitstekend zijn tegenstander Wilschut misleidt. Maar even uitstekend, komt daar van achter de doelglitch ter assistentie Jan Voorsvliet opduiken. Die glijdt de bal over de zijlijn en het directe gevaar geweken. Het indirecte niet, want Donnicky mag ingooien. Doet dat opnieuw naar Jordan. Jordan met opnieuw Wilschut in de rug. Legt de bal opnieuw op Donnicky. En die brengt de bal voor het doel. Daar is Wim Zuurbeer die hem hoog, ver en niet helemaal gecontroleerd uitverdedigd. Tot bij Stones. Stones die de bal dan terug moet leggen. En dan wordt er goed gejaagd bij Nederland. Bal opnieuw richting Stones. En dan is het simpel buitenspel. Goed gejaagd door Nederland met zijn tiener. Tot bij de middenlijn. En dat is het werk dat we hebben moeten. Dat is het werk ook dat het Nederlands elftal gaat brengen. Voor de eerstkomende wedstrijd over een paar dagen. Naar een herhaling van een wedstrijd die we net gehad hebben. Oostenrijk-Nederland. Want dat gaat er allemaal gebeuren. Als het dan ongewijzigd blijft. En voordat die ongewijzigd blijft. Moeten er nog gespeeld worden zonder blessuretijd. En die hebben we in de tweede helft niet gehad. Theo, 2 minuten. Vrije trap, Krol. Krol in de richting van de Kerkhof. René. René legt hem op links neer voor Jan Boskamp. Die hem dan voor het doel zou moeten brengen. Dat doet Boskamp niet. Hij tikt hem aan op René. En René tikt dan onzorgvuldig. Schot te kunnen overnemen. We beginnen bij Rio. Rio, wat actief op dit ogenblik. Rio deed daar even de Kerkhof achter je aan. Maar draait op hem heen en heeft de bal nog altijd bij zich. Zal hij toch eigenlijk die paas moeten leveren? De paas naar Gemmel. Die in tweede helft inderdaad ver is teruggevallen. Zodat we het nog eerder van hem gezien hebben. Wim Jansen kan hem opvangen. Wim Jansen naar Rob Rensenbrink. Waarvan ik trouwens ook in de tweede helft erg weinig heb gezien. Rob Rensenbrink die heeft schitterend bewaakt. Dus laten we dat er maar even vaststellen. Wim Jansen aan de bal. Nederland houdt bal bezien op dit ogenblik. En Nederland blijft er gevaarlijk. Rob Rensenbrink. Rob Rensenbrink drijft langzaam maar zeker naar binnen. Kan misschien weer terugplaatsen naar Wim Jansen. Wim Jansen had de Gemmel bij zich en paas terug naar Piet Wilschut. Op de helft altijd nog van de schot. We hebben nog te spelen, ruim 1 minuut. Nog ruim officieel 1 minuut te spelen. Bal bij Zuurbeer. Wim Zuurbeer kan hier misschien René van de Kerkhof bereiken. Doet hij ook. Vlak langs het kantje van het veld. René van de Kerkhof, kan hij nou eens op de tegenstander heen? Nog 1 minuut precies. René van de Kerkhof, wat staat zo even binnen? René! Nee! Over de doellijn, corner lijkt me dat. Het is geen corner, want René heeft de bal voor de laatste keer aangeraakt. En hij wijst naar de scheidsrechter, wijst bovendien het oog naar zijn hoofd. Alsof hij zeggen wil, ben je nou helemaal. Nog 4, wat zeg ik, er zijn 44 minuten en 7-8 seconden gespeeld. Dus daaruit kun je afleiden dat we in de laatste minuut zijn aangekomen. Althans officieel. En wie weet zal de scheidsrechter nog een 30 of 40 seconden bijstellen. Maar het lijkt me zo dat Nederland nu toch wel helemaal veilig is. Wel toch nog een vrije schop wordt gegeven in het voordeel van Jordan. In het voordeel dus van Schotland. Nadat Jan Voorsvliet een ongehoorde charge had uitgehaald. Het was niet Jan Voorsvliet, maar het was Ruud Krol. De vrije schop is genomen door Hartford. Komt daar ook in Kennedy, komt er dichterbij. Hartford is er links, moet volgen met die bal. Mogelijkheden Jan Jongbroed, waar ben je? Ho-ho-ho! En het was Voorsvliet die bal naast kopte. En dat is, geeft alweer aan hoe lek die verdediging is. Nog 17 seconden, nog 16, nog 15. En bijna zijn we nu aan het einde van de wedstrijd. Nog 12 seconden. Ik zie hier trouwens een herhaling voor mij van dat zeer gevaarlijke en zeer spectaculaire moment. Nog 7 seconden, nog 6, zou de Nederland roepen. 5, 4, en wat zegt de scheidsrechter? Ik schei eruit, zegt hij. Hij schei eruit. Applaus voor het publiek. En de Groningen staat stil hier officieel op 44-56.

0: en is een paar keer op onderhoud geweest. Maar het schijnt dat Lienemeijer, die trouwens weinig problemen heeft gekend, die fluit gewoon af. De wedstrijd is geëindigd in de 3-2 overwinning voor de Schotten. Consequenties hoort u straks en we gaan over naar de check van Gelder.
1: Wijdrijdende poten, om die het stoelen vandaan. Dit is Gode Zone FM.

0: Een wedstrijd van toen.
1: U weet dat het Nederlands elftal in verband met het bereiken van de tweede plaats in groep 4 gisteren moest verhuizen van Mendoza naar Córdoba. Hoe dat allemaal in zijn werk ging, hoort u via een ditmaal wat povere lijnverbinding van Eddy Poelman.
2: De verhuizing van het Nederlands elftal van Puerto Rios, of zeg maar Mendoza, uiteindelijk naar Córdoba is met veel hindernissen verlopen. Niettemin heeft Ernst Happel, onze bondscoach, vanochtend voor het vertrek al laten weten dat hij de drie geblesseerde spelers, geblesseerd geraakt in de laatste wedstrijd tegen Schotland, Wim Schuurbier, Wim Rijsbergen en Johan Neeskens, voor het komende duel tegen Oostenrijk definitief heeft opgegeven. Bovendien heeft Happel twijfels aan René van der Kerkhof, van wie hij denkt dat hij mentaal niet meer tegen de gevolgen van zijn polsblessures en de pijn die daarmee gepaard gaat, is opgewassen. In ieder geval, tegen Oostenrijk komende woensdag mogen we een totaal nieuw, je zou bijna zeggen in de revisie gesteld Nederlands elftal, mag verwachten.
1: We gaan nog even door over deze verhuizing. Er was toch wel het nodige verschil tussen het schema zoals dat oorspronkelijk klaar lag en het plan zoals dat nu werd uitgevoerd. De chef van de Nederlandse delegatie, Jacques Hogewoning.
3: Het was wel zo, dat wij gisteravond werden geconfronteerd met de mededeling dat men niet wist of we überhaupt vandaag zouden gaan vliegen naar Córdoba. Men dacht dat ook wat dit zou kunnen zijn, terwijl wij al maandenlang in bezit zijn van documentatie waaruit blijkt dat wanneer wij ons niet zouden hebben geplaatst voor de voortgang in Mendoza, zoals morgens naar Córdoba zouden gaan vliegen. Nou, toen we dat dus niet wisten, zijn we langs drie lijnen gaan werken. Ik hou er nou maar één voor mezelf aan. Namens de lijn via de ambassadeur. De ambassadeur heb ik gebeld en zei: luister eens, meneer Van der Branden, u moet ons helpen, want als wij vandaag niet wegreizen, alles is ingepakt, dan zie ik een sportieve ramp. Ik zeg niet dat het daar dus gekomen, het vaststaat in ieder geval dat het boeien is van de ambassadeur. Waar we over de hele dag met andere instanties frequent mee hebben getelefoneerd. En toen heeft geleid dat op het vliegveld in Mendoza om 4:30 een vliegtuig stond van de Air Force. En daar zijn wij, geheel een heel zelfde groep, maar ook nog een groot aantal van de sportpers mee naar Córdoba gevlogen. En zo zijn we hier op dit moment.
1: Dan wordt het hoog tijd eens te gaan praten over de oranje ziekenboeg, of beter gezegd over de geblesseerden. Wim Rijsbergen is niet optimistisch.
4: Nou, op het moment is het bijzonder slecht. Ik heb een sterk gezwollen enkel en het ziet er gewoon uit dat zeker voor woensdag niet beter is. En zoals ik het nu voel, dan zit het voor zondag zit het ook niet in dat het beter is.
1: De tweede man die flink geblesseerd is, heet Wim Schuurbier. Hoe is het met hem?
5: Nou, misschien heb je van Rijsbergen gehoord. Die was slecht, maar hij is net even slecht.
6: Alleen van Willem komt het niet zo onverwacht, omdat hij het veld uitgegaan is. En jij hebt gisteren de wedstrijd uitgespeeld.
5: Ja, na 20 minuten heb ik hem verdraaid. En toen was Neeskens er al uit en Wimpel liep al te sukkelen. Ja, dan blijft het automatisch in. Ik ben een keer langs naar de kant toe gegaan om montage te vragen. Maar daar was er kort tijd voor. Een rustenmontage gekregen, maar ja, dat heeft wel iets geholpen voor versteviging. Maar het is alleen maar slechter geworden natuurlijk als je door blijft spelen.
6: Even slecht als met Wim Rijsbergen wil zeggen dat jij er in ieder geval in de wedstrijd die nu komt, die tegen Oostenrijk niet bij bent.
5: Nee, tot nu toe, zoals het er nu voor staat, in ieder geval niet mee.
6: En verder?
5: Verder moeten we afwachten.
1: Hetzelfde geldt voor Johan Neeskens.
7: Ja, afwachten, hè. Voorlopig zijn de berichten dat ik het woensdag wel heb vergeten.
6: Hoe voel je het zelf?
7: Wat?
6: Hoe voel je het zelf?
7: Nou, een beetje beroerd. Een beetje een pijnlijke zaak. En, ik geloof ook dat het wel heel erg moet veranderen. Wil ik dus kunnen spelen, ja.
6: Kessel zegt, maar hij heeft misschien maar goed praten voor jou, dat het schrik-effect groter is dan de kwaal zelf.
7: Nou, dat zijn dan de woorden van de dokter, maar ik ben degene die het voelt. En hij kan het alleen constateren.
6: Zoals je het nu voelt, gaat het alleen om woensdag? Of denk je dat je er nog langer last van houdt, ook al heb je woensdag rust?
7: Nou, het kan wel eens dat het langer wordt, ja.
1: Zeker drie spelers zijn dus afgeschreven voor het komende duel van het Nederlands elftal. Vooral de verdediging is zwaar aangetast. Dat betekent veranderingen in het team. Aanvoerder Ruud Krol.
8: De verdediging is natuurlijk een van de belangrijkste dingen van een elftal natuurlijk. Maar goed, ik ben desondanks toch niet pessimistisch over als we dus een nieuwe achterhoede zouden krijgen. Omdat toch de tweede helft tegen Schotland toch die jongens die erin zijn gekomen zich goed bewezen hebben, dacht ik toch
6: voordat ze invielen toch sterk gespeeld hebben. Wat zie je nou voor procedure? Het vervangen alleen van drie mensen die eruit vallen? Of zie je misschien nu een aantal veranderingen die toch al op til waren meteen maar in één moeite doorgaan?
8: Nou, ik geloof dat... dat je het nog steeds in eigen hand hebt natuurlijk. Je begint weer met 0 punten en 0 tegen. En ja, de wedstrijd tegen Oostenrijk is dermate belangrijk dat je in die wedstrijd zal je alles moeten leggen. Omdat dat bepalend is voor de volgende wedstrijden die je moet spelen.
6: Maar zie je de ploeg helemaal omgezet worden?
8: Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat alles door elkaar zal gegooid worden.
1: De komende tegenstander van het Nederlands elftal is Oostenrijk. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. Oostenrijk werd eigenlijk van achter de groene tafel in dezelfde pool als Nederland ingedeeld. Drie weken geleden oefende het Nederlandse team in Wenen tegen de Oostenrijkers. En u weet misschien nog wel dat de formatie van Ernst Happel toen met 1-0 won dankzij een treffer van Arie Haan. Toch heeft Oostenrijk het tot dusver op het wereldkampioenschap stukken beter gedaan dan onze landgenoten. Een van de vaste pionnen in dit team is Willy Kreutz. Hij kwam het afgelopen seizoen nog voor Feyenoord uit. Even ten Apel vroeg hem of hij het eigenlijk leuk vindt opnieuw tegen Nederland uit te komen.
0: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik vind het niet leuk. Ik vind Nederland is een hele sterke ploeg en ik had liever tegen Peru gespeeld. Maar ja, dat kon helaas niet. Maar ik vind dat Nederland veel te sterk is voor ons.
9: Ja, je bent wat bescheiden, hè? Want Nederland heeft niet goed gespeeld hier in Argentinië. En Oostenrijk wel, dus de rollen zouden nu best eens omgedraaid kunnen zijn.
0: We hebben twee goede wedstrijden gespeeld. De derde was niet meer belangrijk, maar we hebben iets minder gespeeld. Maar wij verwachten wel tegen Nederland dat we misschien een punt halen. Maar voor de rest, als we verliezen, is niks aan de hand. Ik heb jaren gespeeld bij Feyenoord en ik weet hoe ze spelen. Als WK is of Europa Cup, dan zijn ze allemaal 100% fit en... Dat hebben wij niet in Oostenrijk.
9: Maar ik denk toch dat er een duidelijk verschil is tussen de wedstrijd straks in Córdoba en tussen de wedstrijd in Wenen.
0: Ja, er wordt zeker een verschil zijn. Ik denk dat alle twee ploegen iets anders zullen spelen. En ik weet niet, ik heb net gehoord dat Wim Rijsberg een plezier is. En wij hebben ook een plezierige speler, Krieger en nog één. Dus we moeten afwachten op die fit worden. En als Rijsberg zou spelen, dan weet ik zeker dat hij tegen mij speelt. Dus... oude vriend van mij.
6: In Córdoba komen de ploegen van Nederland aan de rechterkant en van Oostenrijk aan de linkerkant het veld op. Voorafgegaan door het arbitrale trio dat u al genoemd hebt onder leiding van de Schot John Gordon. Wat gaat hier dan allemaal gebeuren? Het moet wat het Nederlands elftal betreft eigenlijk nu pas gaan beginnen. In een soort alternatieve opstelling, omdat er wegens blessures drie uitvallers zijn. Wim Zuurbier, Wim Rijsbergen en Johan Neeskens. Ze hebben allemaal wat droevig kijkend in de catacomben gezeten hier van het stadion. En we gaan hier nu in Córdoba zo dadelijk beginnen met de volksliederen. De ploegen hebben zich in de bekende lijn opgesteld voor de eretribune. Die zeer, zeer matig bezet is, vast de belangstelling voor deze wedstrijd niet erg groot blijft. Hier komt... het eerste volgende.

volgorde de volkslied van Oostenrijk en dat van Nederland. In deze volgorde omdat volgens het officiële programma Oostenrijk hier de eerst genoemde ploeg is. De ploeg die meer of meer een thuiswedstrijd speelt. Zoals dat het geval zal zijn voor Nederland in de komende twee wedstrijden. Nederland staat eerst genoemd voor de wedstrijden tegen West-Duitsland en Italië van zondag en volgende week. Ploegen zijn zich op het ogenblik aan het ontdoen van de trainingskledij met de gebruikelijke taferelen daarbij. En er gaat getost worden naar een kiekje van de fotografen tussen de beide aanvoerders Robert Zara en Ruud Krol. Belangstelling zoals gezegd voor deze wedstrijd zeer matig, zoals die in Nederland zeer groot zal zijn. Want zo'n eerste wedstrijd van een groep in de finale is het keerpunt van het toernooi. Als Nederland kans ziet om hier enig resultaat uit te puren, dan kan het allemaal nog kansrijk worden. Dan is het in alle opzichten ten goede gekeerd. Is het echter andersom zo dat Nederland verliest, dan ben je al bij voorbaat in een zeer moeilijke positie. Heb je het niet meer in eigen hand om mogelijk de finale te bereiken. En die finale, daar moeten we voorlopig, hoewel het spel daar nog geen aanleiding toe gegeven heeft, aan blijven denken, omdat dat het doel is waar deze wedstrijd uiteindelijk naar moet leiden. Nederland gaat spelen van rechts naar links, voor ons uitgezien. Oostenrijk uiteraard dan van links naar rechts. Oostenrijk in donkere zwarte broek en in witte shirts. De aftrap is voor Oostenrijk en dan kan het zo dadelijk gaan beginnen. Het spel, het echte wereldkampioenschap voor Nederland. Want achteraf bekeken, zeker qua resultaat ook, is de voorronde eigenlijk meer formaliteitenwerk geweest. Hoewel we tegen Schotland wel even hebben moeten knijpen. Oostenrijk gaat aftrappen. Als scheidsrechter Gordon naar het sein toe geeft. En dat zal volgens alle afspraken voor radio en televisie precies op het afgesproken tijdstip moeten gaan gebeuren. Zoals de dienstregeling, het spoorboekje van dit toernooi, uitermate strikt wordt gehanteerd door alle officials. Zoals ook in dit geval aan de zijkant de reserve scheidsrechter Thomas oplet. En er ook een FIFA-waarnemer is die achteraf alle zaken tot en met de dopingcontrole, althans zo hoort het officieel, voor zijn rekening zal nemen. Bij de bal staan Krankel en Kreutz, de twee spitsen die als tegenstander zullen krijgen Ernie Brands en Piet Wilschut. En nog steeds is het wachten geblazen tot vervelens toe. Wachten die dat eigenlijk noopt tot een stilte. Niemand weet waarvoor het is. Nog steeds wordt er blijkbaar op het scorebord geen permissie gegeven om te beginnen. En nog steeds kijkt iedereen, loopt wat onrustig heen en weer. Jan Voortvliet loopt een rondje. Ruud Krol inspecteert de manschap is. En Piet Schrijvers staat in het doel. Nu dan gebaard worden naar zijn beide grensrechters dat het spel kan beginnen. De finale groep van het wereldtoernooi voetbal 1978. Hij kijkt nog eens op de klok en fluit dan eindelijk. Of nog niet. Hij fluit nog niet. Hij wijst nog eens naar de kant. Hij vraagt dus aan Thomas of het allemaal wel goed is. Het is een vervelende zaak die nu wordt afgesloten. Nederland-Oostenrijk is begonnen met balbezit voor de Oostenrijkers die de bal achterin in de richting van Breitenberger rond gaan spelen. En die dan de eerste balbezit hebben. Al kan Nederland dat redelijk wel onderbreken. Maar de eerste inworp, als de bal over de zijlijn gegaan is, is op de Oostenrijkse helft voor de Oostenrijkers. En we gaan eens kijken hoe ze spelen. Als laatste man dient zich voorlopig Krieger aan. Maar ook is daar de andere normale uitvoerder Obermeier, zodat het te verwachten is in eerste instantie dat Oostenrijk inderdaad, zoals Nederland dat enige tijd vreesde, met twee laatste verdedigers, met twee uitvoerders gaat spelen. En dat duidt op het nemen van weinig risico. Dat duidt mogelijk op een vervelende zaak. Een inworp van Jan Voortvliet voor Nederland heeft voor het eerste bal gebracht in dit wereldtoernooi bij Piet Schrijvers. Piet Schrijvers heeft Krol de bal meegegeven en nu komt er onmiddellijk een dieptepaas richting René van der Kerkhof. Die wordt verdedigd door Obermeier en dan kan Oostenrijk gaan overnemen. Oostenrijk dat slecht paas, zodat Willy van der Kerkhof kan onderbreken. Wim Jansen kan overnemen en de bal door Johnny Rep wordt teruggelegd in de richting van Piet Wilschut in de middencirkel. Piet Wilschut verplaatst het spel naar rechts waar een uitstekende paas richting Willy van Kerkhof komt. Daar komt de voorzet die door Obermeier wordt onderschept en dat betekent dat Oostenrijk mag gaan overnemen. Oostenrijk dat voorzichtig de kat uit de boom kijkt met voorlopig maar één man voorin en dat is Krankel die inderdaad wordt geschaduwd. Het gezelschap kent van Ernie Brands die niet in actie hoeft te komen omdat overgenomen is halverwege de Nederlandse helft door Robbie Rensenbrink aan de linkerkant. Rensenbrink dreigt met een paas richting Johnny Rep. Geeft hij niet en legt de bal op links naar Poortvliet. Poortvliet dan uiteindelijk wel naar Johnny Rep die naar links is uitgeweken en de bal gaat over de zijlijn. Een inworp voor Nederland omdat de spet zij geweest. De nogal robuuste voorstopper van de Oostenrijkers die de bal het laatst heeft getoucheerd. Inworp wordt door Johnny Rep gelaten aan de linkerkant van het veld. Aan Piet Wilschut. Wilschut legt hem terug op Ruud Krol. Die nu opnieuw op de Oostenrijkse helft komt. En zo begint er al een soort beleg. Het lijkt een beetje op een situatie uit de eerste wedstrijd Nederland-Iran. Al zullen we de vergelijking tussen Iran en Oostenrijk ten grieve van de Oostenrijkers niet volhouden. Komt een voorzet. Wordt slecht voorgezet door Nederland. Wordt simpel onderschept, maar opgevangen door Wilschut. Die stikt de bal op Arie Haan. Arie Haan probeert een paasje naar rechts. Naar Van der Kerkhof. Arriveert niet het paasje. En Oostenrijk neemt over.
Oostenrijk dat dan op het middenveld aan de bal van via Hiekersberger. Die probeert een paas naar de linkerkant, maar daar heeft Nederland goed verdedigd. En Ruud Krol heeft de zaak weer onder controle. Krol die zeker met deze drie jonge spelers voor zich veel zal moeten leiden, veel zal moeten sturen. Maar misschien dat het drietal ook wat meer van hem wil aannemen dan tot nu toe gebeurd is. Opnieuw Krol aan de bal door een interventie van Piet Wildschut. Wildschut legt de bal op links, waar hij goed uitkomt bij Rensenbrink. Rensenbrink probeert hem door te koppen naar Johnny Rep. Maar om de bal te bereiken moet Rep een overtreding maken tegen Petzij. Daarvoor is gefloten en dat betekent dat Oostenrijk een vrije trap heeft mogen nemen. Oostenrijk balbezit via diezelfde Petzij. Die kan naar rechts naar Robert Sara. De man die zo graag mee opkomt. Dat gebeurt niet, want de bal gaat naar Willy Kreutz. Uitstekend sliding van Jan Poortvliet. Verlost Kreutz van de bal, maar Jara kan hem oppikken. En dan Oostenrijk in de middencirkel. Maar het is allemaal te doorzichtig. En het is een uitstekende ingreep van Nederlandse zijde van Jan Poortvliet, die de bal in Nederlands bezit bracht, moet ik zeggen. Want de poging van Poortvliet om een aanval op te bouwen is niet tot resultaat geleid. Oostenrijk aan de bal. Zara, de aanvoerder. Hij plaatst breed, want in de diepte zijn er weinig mogelijkheden. Omdat er weinig Oostenrijkers in de diepte zijn en daar een moeilijke situatie voor Oostenrijk. Omdat Willy van der Kerkhof uitstekend stoort. Hij jaagt in zijn eentje en krijgt dan uiteindelijk de vrije trap mee. Omdat het balbezit voor Oostenrijk verloren dreigde te gaan. Gordon, die weliswaar op afstand was, heeft toch gefloten. En dan komt er een vrije trap voor Nederland. Waar heel Oostenrijk met 8 veldspelers op de 16 meterlijn voor gaat staan. Gordon gebaard dat hij gaarne bereid is voor Arie Haan om de 9,15 meter af te passen. Maar dat Haan dan wel moet wachten met het nemen van de vrije trap. En zo geschiet dat. Arie Haan achter de bal bij deze vrije trap. En de muur wordt keurig op afstand gezet door de heer John Robert Gordon uit Schotland. Tot ongenoegen van het publiek. Vooral omdat de Oostenrijkers dan te vroeg uitlopen. Schot dat in de muur afstuit van Arie Haan. En hij wordt opnieuw ingezet en gestopt door Consilia. Eerste aanval was in ieder geval voor Nederland. De eerste actie was voor Nederland. En ook het eerste applaus van de nogmaals niet in al te groot aantal aanwezige toeschouwers is ook voor Nederland. Consilia heeft de bal inmiddels onder controle en uitgespeeld. En dan gaat Oostenrijk weer bouwen. Maar dat gaat in een zeer geleidelijk en traag tempo. Je zou bijna zeggen in een te traag tempo. Prohaska onder andere die heeft de bal geprobeerd achterin rond te spelen samen met Obermeijer. Maar uiteindelijk was Consilia weer het eindstation. Consilia die dan ver uittrapt. En dat nu iets beter doet, want Kreutz heeft kunnen aannemen. En dan gaat Oostenrijk het proberen via Krieger. Die als Oostenrijk balbezit heeft meekomt naar het middenveld. Maar zodra Nederland balbezit heeft zich laten terugvallen. Zoals hij dat nu gaat laten doen. Want Nederland heeft overgenomen. En een paas in de richting van de Nederlandse aanval wordt ten nadele van René van der Kerkhof afgefloten. Oorzaak buitenspel. Vrije trap voor Oostenrijk het gevolg. Vrije trap wordt genomen en wordt gespeeld over links. Waar Breitenberger de verdediger is die het een en ander probeert op te zetten. Maar hij doet dat zo onzuiver dat Nederland al in een zeer vroeg stadium kan jagen. En in de persoon van René van der Kerkhof balbezit kan overnemen. René van der Kerkhof tikt hem aan op rechts. En daar is Johnny Rep. Johnny Rep die kan dreigen. Want in het centrum is bijvoorbeeld Arie Haan. En in het centrum was ook mee naar voren gekomen Piet Wildschut. Maar de voorzet die er moest komen komt er niet. De bal is over de zijlijn gegaan. Nederland mag inwerpen. Maar Nederland kan wat dat betreft redelijk druk geven. Ernie Brands was aan de bal. Wim Jansen is aan de bal. En dan wordt er onderschept als de bal richting Ernie Brands gaat. En moet Nederland attent zijn op de tegenstoot van de Oostenrijkers. Want Oostenrijk speelt graag op de counter. Maar Jara, die in dit geval de counter moest opzetten, is niet ver gekomen. Gelukkig voor Nederland. Wim Jansen mag gaan inwerpen. En dan mag Nederland opnieuw gaan bouwen aan aanval. Een aanval die moet beginnen bij Ruud Krol in de middencirkel. Die een uitstekende paas geeft naar rechts aan de rechterkant. Waar een overtreding tegen Wim Jansen niet wordt bestraft omdat er voordeel is. Maar opnieuw een overtreding tegen Wim Jansen. Die wel zal moeten worden bestraft omdat er van voordeel geen sprake is. Gordon doet dat. Doet wat van hem verwacht mag worden. Hij fluit. En Nederland krijgt vlakbij de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant een vrije trap te nemen. Waarvoor opnieuw Arie Haan zich aandient. Voor het doel is onder andere Johnny Rep die beweegt. En daar moet de bal ook naartoe. Maar er wordt geduwd. En dan wordt hij ingekopt. Een uitstekend doelpunt. Een doelpunt dat gemaakt is door Ernie Brands. En dat is een uitstekende binnenkomen na exact 6 minuten spelen. Vrije trap van Arie Haan die door Johnny Rep, terwijl die bewegingen maakte voor het doel, werd afgeleid. En Ernie Brands was bij de tweede paal gebruikmakend van zijn lengte om die bal uitstekend in te koppen. In zijn eerste interland waarin hij in de basisopstelling staat. Vrijgelaten Ernie Brands bij de tweede paal. En Consilia was volledig kansloos. Dat is de specialiteit die Ernie Brands al zo vaak heeft laten zien. Ik denk bijvoorbeeld aan de wedstrijd van PSV tegen Maartenburg. Die PSV uiteindelijk de UEFA Cup opleverde waarin Brands 2-maal met het hoofd scoorde. En nu is het dan opnieuw Ernie Brands geweest die Nederland op een 1-0 voorsprong heeft gebracht na 6 minuten spelen. En dat is iets waarmee we onszelf voorzichtig mogen feliciteren. Want dit betekent niet alleen een opening voor dit elftal, maar ook een opening voor de wedstrijd. Omdat Oostenrijk nu kleur zal moeten bekennen. Omdat Oostenrijk niet kan blijven wachten op de counter. Omdat Oostenrijk met een achterstand toch enige aanvallende ruimte zal moeten creëren. Waardoor er in de verdediging van Oostenrijk voor de Nederlandse aanval ook mogelijkheden en ruimte zal komen.
Nederland-Oostenrijk na een minuut of zeven spelen inmiddels in het Nederlands voordeel 1-0. En dat is eigenlijk beter dan we tot nu toe, dan we vooraf hadden kunnen denken. Oostenrijk zal daar nu inderdaad iets moeten doen. Dat begint uiteraard bij Prohaska. De bal wordt gespeeld in de richting van Krieger, maar er wordt terecht gevlacht en gefloten voor buitenspel. En Nederland heeft de vrije trap snel genomen. Rob Rensenbrink aan de bal. Over de middenlijn gegaan, drijft naar binnen. En geeft een uitstekend paasje richting René van der Kerkhoff. Het paasje komt niet aan, omdat er tenslotte nog een voet kan tussen worden gezet door de Oostenrijkse verdedigers. In de persoon van Breitenberger. Bal over de zijlijn. Nederland mag een paar meter op de Oostenrijkse helft aan de linkerkant inwerpen. Jan Poortvliet heeft dat gedaan. Maar Rob Rensenbrink kwam er niet aan. Opnieuw goed storen van Johnny Rep brengt Nederland alsnog in balbezit. René van der Kerkhoff aan de linkerkant. Hij moet de bal terugleggen. En wilde dat ook op Piet Wilschut. Maar de bal kwam niet waar hij zijn moest. Opnieuw René van der Kerkhoff goed geïnterrupeerd. Een fout van Obermeyer. En dan speelt hij de bal iets te ver voor zich uit. En is er chaos in de Oostenrijkse verdediging. Omdat drie man, de doelman Consilia, Obermeyer en ook de aanwezige Breitenberg elkaar in de weg lopen. En dat betekent hoekschop voor Nederland. Het wordt de eerste hoekschop voor Nederland. René van der Kerkhoff mag hem gaan nemen aan de linkerkant. En dan komt er opnieuw gevaar voor het doel waar hij bij de eerste paal moet worden doorgekopt. Dat gaat perfect, maar dan wordt hij uitverdedigd door Oostenrijk. Arie Haan kopte de bal door, maar het uitverdedigen bij Oostenrijk dat heeft weinig weg van een gepland strategisch systeem. Want het gevolg is opnieuw van een wilde trap, opnieuw een corner voor Nederland. Opnieuw aan de linkerkant en opnieuw van de voet van René van der Kerkhoff. Tweede hoekschop. René van der Kerkhoff komt ver van het doel, ditmaal te ver om bijvoorbeeld het hoofd van Ernie Brands opnieuw te kunnen benutten. Want Ernie Brands was meegegaan en de Oostenrijkse counter, althans in wording, die is al gauw in de kiem gesmoord. Uiteindelijk is het Ruud Krol geweest die de bal halverwege de helft van Oostenrijk over de zijlijn heeft geplaatst. En heel tactisch verstandig was René van der Kerkhoff achter de achterlijn gebleven om het risico van buitenspel na die hoekschop als een Nederlands balbezit zou volgen uit te sluiten. Slechte paas van de Oostenrijkers. Op de pik door Piet Wilschut. Piet Wilschut die er alleen doorheen gaat en die zeer grof wordt gestuurd door de Oostenrijkse libero Obermeyer. En dat komt wel eens een kleine ingreep tot gevolg hebben van de heer Gordon. Die besluit geen gele kaart te trekken. Besluit wat met de handjes te wapperen ten gebare dat er rust moet komen. Dat er in ieder geval dit soort situaties niet meer getolereerd mogen worden. Want Wilschut pikte de bal op, dreigde hem af te spelen naar de bijvoorbeeld aanwezige Johnny Rep. Ging zelf door en toen was er voor Obermeyer maar één weg. En die weg was de noodrem. Vrije trap, 25 meter van het doel. Achter de bal, onder andere Arie Haan. Arie Haan die de vrije trap normaal gesproken zal gaan nemen. Oostenrijkse muur, overstapje, schot Haan en een corner. Een uitstekend schot van Arie Haan dat net nog opstuitte op het gevaarlijke punt. Op dat kritische punt vlak voor de doellijn. Waardoor de bal over de handen heen dreigde te gaan van Consilia. Terwijl het de vrije trap uitstekend langs de muur zeilde ook. En het enige wat Consilia kon doen en wat hij ook goed deed is de derde hoekschop uitreiken aan Nederland. Zoals de patroon op links, René van der Kerkhoff. Komt hij. Hij komt ditmaal laag en hij kan misschien worden opgepikt. Dat gebeurt inderdaad in tweede instantie. En dan wordt hij teruggelegd op Wilschut. Die probeert de bal terug te brengen richting Johnny Rep. Die de bal net niet kan toucheren. En daardoor kan Oostenrijk opruimen. Oostenrijk dat echter niet de indruk wekt al te solide te verdedigen. Oostenrijk dat een beetje de indruk wekt ook geen raad te weten met de achterstand. Die dit Nederlands elftal Oostenrijk zo vroeg al voor ogen heeft getoverd. Een achterstand die mogelijk dit elftal, dit Nederlands elftal zoals het zich nu manifesteert, ook moed en vertrouwen geeft in de afloop van deze wedstrijd. Diepte van Oostenrijk. Wordt goed ontmanteld, zij het ten koste van een vrije trap. Ruud Krol zag zich genoodzaakt om stevig in te grijpen. En dat betekent dat Oostenrijk ongeveer ook een meter of 20 van het doel van Nederland een vrije trap mag gaan nemen na die overtreding tegen Hiekersberger. Achter de vrije trap die mogelijk de eerste test wordt voor Piet Schrijvers, die geconcentreerd bij de eerste paal de muur staat te construeren. Nou, voor die vrije trap komt het halve Oostenrijkse elftal in actie, waar uiteindelijk mag je aannemen dat hetzij Kreutz, hetzij Prohaska zich met een en ander zal gaan belasten. Terwijl Schrijvers schreeuwt naar zijn medespelers om de muur zo neer te zetten, dat hij op de goede afstand staat en dat Schrijvers bovendien het zicht houdt. En Gordon wil die muur nog een heel eind terug hebben, want de man Schotse meters die blijken erg lang te zijn in dit geval voor Nederland. Maar in ieder geval, Gordon zal zijn zin krijgen. Heeft hem gekregen en dan gaat de vrije trap daar komen. De vrije trap die wordt overgestapt en wordt ingeschoten in de muur, waarna Nederland massaal kan uitverdedigen. Want er was geen Nederlander die zich in dit geval niet voor de verdediging inzette. Paasje van Rob Rensenbrink is onzuiver. Obermeyer neemt over voor Oostenrijk. En dan functioneert de buitenspelval slecht, zodat Ruud Krol op rechts zal moeten repareren. Maar Petzij is meegekomen. Die zet de bal voor bij de tweede paal en er wordt gevlacht voor buitenspel. De bal wordt weliswaar ingekopt, maar typisch genoeg besluit Gordon niet te fluiten. Terwijl de grensrechter aan deze kant, de Syrische heer Bouzo, toch vlachten voor buitenspel bij deze gevaarlijke Oostenrijkse kopbal. Uiteindelijk gevolg is dus geen vrije trap voor Nederland, maar een inworp voor Oostenrijk aan de linkerkant van het veld. Een inworp die slecht of die goed wordt genomen, maar uiteindelijk in eerste instantie wordt verdedigd. En dan wordt ingeschoten, maar naast geschoten van Oostenrijkse zijde door Robert Zara, de mee opgekomen verdediger en aanvoerder van het Oostenrijkse elftal. Het applaus dat u nu hoort is voor de Oostenrijkers.
eigenlijk de eerste gevaarlijke situatie die Oostenrijk heeft gecreëerd voor Piet Schrijvers. Al heeft Schrijvers uiteindelijk niet in actie hoeven komen. En al kan dan Piet Schrijvers de bal in samenwerking met zijn verdedigers, in dit geval met Jan Poortvliet, rustig in de armen nemen en daarna weer verder transporteren richting Ruud Krol, die aan een rustige opbouw begint. Want het doelpunt heeft duidelijk rust gebracht in de Nederlandse gelederen. En een uitstekende paas richting Piet Wildschut, die aan de linkerkant is, die de bal waarschijnlijk iets te ver voor zich uitspeelt. Dat inderdaad doet. En dat is jammer, want voor het doel was aanwezig René van der Kerkhof en was aanwezig ook Johnny Rep, zodat de stand hier in het stadion van Córdoba na precies 12,5 minuut spelen tussen Nederland en Oostenrijk voor ons gunstig is. 1-0 voor Nederland, doelpuntenmaker Ernie Brandt. Nog steeds 13 minuten staat er hier aangegeven op het scorebord. En daar zullen we ons aan houden. Een fluitconcert van het publiek gold de arbitrage die een inworp gaf aan Nederland, die Hans Krankel voor zich opeiste. Maar het gevolg is dat Nederland heeft mogen inwerpen en mogelijk aan een aanval kan gaan bouwen. Al gebeurt dat in dit geval zeer slecht en moet Wim Jansen een wilde trap geven. En mag Oostenrijk waarschijnlijk het spel gaan. Nee, mag Nederland het spel uiteindelijk toch gaan hervatten met een inworp. Omdat de bal over de zijlijn was geweest. Inworp precies ter hoogte van de middenlijn. Nog ietsje terug wordt die gelegd. En dan blijkt het toch een vrije trap te zijn waarmee het spel wordt hervat wegens Hens. Een vrije trap die uiteindelijk is gespeeld naar Ruud Krol, die mogelijk een lange paas kan geven. Een lange paas die hij wel geeft, maar die niet komt waar hij wezen moest, omdat Johnny Rep net op de terugweg was van de positie waar Krol de bal wilde hebben. En dan komt Oostenrijk. Prohaska heeft gepaast naar de linkerkant. En daar is Jara zoals altijd. Jara die er snel doorheen kan. Maar wie is er voor het doel? Daar is Jara. Jara zet voor. En Ernie Brands verdedigt uit. En dan komt de bal bijna toch nog. Karamoleert hij in het Nederlandse doel, maar dat loopt uiteindelijk enigszins gelukkig goed af. En Nederland kan snel aan de counter beginnen, maar dat is het moeilijke van het Oostenrijkse spel. Via Diara komt de bal dan met grote regelmaat bij Krankel en bij Kreutz. En dan is het gevaar niet te overzien, omdat beide, van Kreutz weten we dat en van Krankel kunnen we dat in de statistieken nagaan, bekend staan als goede afronders van aanvallen en van allerlei mogelijkheden. Krieger heeft een aanval opgezet voor Oostenrijk. Een aanval die verder nog weinig vorm heeft, omdat de paas voorlopig ontbreekt. Omdat kortom Prohaska er niet toe komt om te pasen. In dit geval stond Willy van der Kerkhof tegenover hem. Prohaska heeft dan de bal toch gepaast en zijn we uiteindelijk bij Jara, waar een voorzet moet komen van de linkerkant, waar Krieger zich naartoe heeft begeven. En dan wordt het een gewone doelschop, omdat de bal na een Nederlandse sliding via het lichaam van Krieger over de doellijn gaat. En dat ziet Ruud Krol allemaal met genoegen gebeuren, want dat betekent dat Nederland het spel kan hervatten. Zij het dat men wel attent moet zijn, want nog steeds was Krieger ter plaatse om het Piet Schrijvers en Ruud Krol bij het nemen van die doelschop moeilijk te maken. Daarom wordt het geen korte, maar een lange doelschop. Lange doelschop in de richting van Johnny Rep. Johnny Rep die het kopduel duidelijk verliest op punten van de fysiek veel sterkere Petzij. Een beer van een man is dat, zoals we ons ook van de wedstrijd uit Wenen herinneren. Maar Nederland kan wat dat betreft ook een steentje bijdragen. Al appelleert Ruud Krol nu ten onrechte voor buitenspel. Maar dat is geen gevaar, want Nederland heeft balbezit. In eerste instantie via Willy van der Kerkhof. Maar dan gaat de paas richting Krol onzuiver. En kan Kreutz en Krankel overnemen. Daar zit in eerste instantie een sliding tussen. Maar Prohaska pikt de bal dan toch opnieuw op. Prohaska die moet dan pasen. En dat doet hij goed naar rechts, naar Zara. De zoals altijd mee opgekomen man die dit keer goed wordt verdedigd ook door Rob Rensenbrink. Rensenbrink die stoort, waardoor Schrijvers de voorzet van Sara gemakkelijk kan opvangen. En er mogelijk Nederland voor in ruimte krijgt. Want de bal is snel bij René van der Kerkhof gekomen. Van der Kerkhof paas naar links, naar Johnny Rep. Paas is wat aan de zachte kant eigenlijk. Waardoor het tempo wat uit aanval gaat. Dan moet hij opgepikt worden door Piet Wildschut. Piet Wildschut probeert diepte te maken richting Rob Rensenbrink. Maar Oostenrijk neemt over. En Prohaska, de man bij wie alles begint en eindigt wat Oostenrijk betreft, had balbezit. Heeft inmiddels gepaast zodat we voorin komen. Voorin komen bij Hiekers. Die daar een duel moet aangaan met Willy van der Kerkhof. Een duel dat hij kan winnen doordat hij naar Kreutz kan afplaatsen. Kreutz naar Krieger en Krieger dan in de richting van Prohaska. En Prohaska dan nog verder naar links waar Jara de bal voor het doel zal moeten brengen. Maar dat doet hij op een zeer slechte manier, althans voor Oostenrijk. Nederland kan simpel overnemen via René van der Kerkhof. En die paast dom. Die paast in de richting van een Nederlandse voorpost die echter buitenspel stond. En dat betekent dat deze aanval, of wat een aanval had moeten worden, alweer geweest is. Na het buitenspel van Rob Rensenbrink, Oostenrijkse vrije trap genomen. En het balbezit is uiteindelijk gebracht bij Hiekersberger. Die zal naar rechts moeten, waar bijvoorbeeld Petzij is, waar ook Robert Sara is. Petzij heeft hem aangenomen en Robert Sara zal hem krijgen. Dat gebeurt inderdaad zo. Rensenbrink is nu niet te plaatsen, dus zal Willy van der Kerkhof moeten repareren. Komt een voorzet van Sara. Schrijvers zal eruit moeten en de bal moeten pakken. En dat doet hij. Dat is het voordeel van Schrijvers. Hij bij dit soort situaties imponeert hij. Al was het maar door zijn fysiek. En als de Oostenrijkers zijn reputatie nog niet kennen, zal dat misschien in de loop van deze wedstrijd wel veranderen. Robert Sara heeft geplaatst en heeft de bal gebracht naar de onvermijdelijke Prohaska, die zich dan omdraait en die een paasje aflevert waar de bal wordt doorgekopt naar Willy Kreutz. Maar waar uitstekend Piet Schrijvers ter plaatse is om de bal op te pikken. Het applaus is zowel voor Willy Kreutz als voor Piet Schrijvers. Nederland heeft balbezit, want Schrijvers heeft het spel snel hervat richting Willy van der Kerkhof.
Willy van der Kerkhof begint een rustige opbouw samen met Ruud Krol en samen met Ernie Brands. Een van de jongelingen achterin, tezamen met Piet Wilschut en Jan Poortvliet. Jongeren die zich tot nu toe goed hebben staande gehouden. En dat is al bijna 19 minuten. Het fluitconcert dat je op de achtergrond hoort, geldt Nederland dat de bal teruggespeeld heeft naar Piet Schrijvers. Maar bij deze stand en bij deze wedstrijd zal dat Nederland voorlopig, dat fluitconcert, niet veel deren en niet veel interesseren. Hiekerswerker, een goede paas naar links, naar Jara. Een uitstekende paas zelfs. Jara zal de bal voor het doel moeten brengen, dat doet hij. Maar de bal gaat voor het doel langs. Hij dreigt zelfs aan de andere kant over de zijlijn te gaan. En dat gebeurt bijna omdat Krankel hem, maar Krankel houdt hem goed binnen. Ontdoet zich van zijn tegenstander en schiet gevaarlijk. Uitstekende actie van Hans Krankel, die in eerste instantie uitgleed toen hij de bal binnen wilde houden. Dan toch, terwijl hij omstond, Ernie Brands misleidde en inschoot, probeerde in de korte hoek te schieten. Piet Schrijvers was ter plaatse en het gevaar voor Nederland is geweken. Sterker nog, Nederland heeft balbezit. Sterker nog, Nederland krijgt een vrije trap aan de rand van de middencirkel. Want er is een overtreding gemaakt. Een overtreding die een vrije trap gaat opleveren. René van der Kerkhof was het slachtoffer. Hij maakt een gebaar naar de scheidsrechter alsof u wil illustreren. Als het op deze manier gaat, dan moet u er maar eens wat aan doen. Willy van der Kerkhof is aangespeeld. Willy van der Kerkhof dreigt de bal te verliezen. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet omdat Arie Haan nog aan kan tikken. Haan terug op Willy van der Kerkhof en die schiet. Die schiet naar dat tikje niet van Haan, maar van Rensenbrink. En het schot van Willy van der Kerkhof gaat over de kruising heen. Dat betekent dat het hier nog steeds is 1-0. Een blik op het scorebord leert dat we 19 minuten hebben gespeeld. En een blik op de spelverhouding leert dat Nederland voorlopig niet hoeft te vrezen. Johnny Rep is de man die achter de bal staat en die mag aannemen. Die plaatsen naar Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink wil dan een aanval gaan opbouwen. Maar dat moet via de achterwaartse schijven Wim Jansen en Ruud Krol. Voordat Jan Poortvliet halverwege de Oostenrijkse helft aan de linkerkant kan worden aangespeeld. Poortvliet weer op Krol. Krol die het wat moeilijk heeft met twee Oostenrijkers. En daarom de bal naar de allerlaatste schijf in dit geval moet leggen. Arie Haan die de positie goed had overgenomen. Arie Haan heeft bovendien goed diepte gemaakt. Waardoor een overtreding op het oog tegen Wim Jansen wordt gemaakt. Maar de Schotse scheidsrechter besluit niet te fluiten. Dat betekent dat Oostenrijk kan overnemen. Maar Oostenrijk kan geen tempo maken, geen diepte. Want de bal moet net op de Nederlandse helft. Eerst in de breedte in de richting van Willy Kreutz. Kreutz die een duel moet aangaan. Onder andere met Jan Poortvliet, zijn directe tegenstander. Een duel dat hij uitstekend wint. En bovendien besluit met een uitstekende paas. Maar het vervolg dat er dan aangegeven wordt door Obermeier is minder goed. Want Oostenrijk moet helemaal terug naar Nederlands uitverdedigen. En moet dan terugkomen via een dieptepaas aan de linkerkant van Breitenberger. Een dieptepaas die er wel kwam. Maar er kwam ook een vastsignaal van de zijkant van de heer Bouzo. Die wat dat betreft ons tot nu toe niet slecht gezind is geweest. Een vrije trap voor Nederland wegens buitenspel is het gevolg van al deze handelingen. Vrije trap wordt teruggelegd, zeer kort op Piet Schrijvers, die dan het spel kan verplaatsen naar de linkerkant. En dat doet hij ook in de richting van Piet Wilschut. Piet Wilschut die de bal ook rustig in de breedte plaatst, want Nederland brengt rust van Wilschut naar Brands en van Brands weer naar Wilschut. Wilschut inmiddels aangekomen op de helft van de Oostenrijkers, dreigde naar Arie Haan te plaatsen, maar Rob Rensenbrink pikt de bal eerder op. Draait goed van een tegenstander weg, maar bereikt Johnny Rep, die een duel niet kan winnen. Die bovendien zijn stooractie tegen Obermeier niet bekroond ziet, want Obermeier plaatst op Prohaska. En dat betekent dat Oostenrijk balbezit heeft. Oostenrijk dat dan via de linkerkant probeert te komen, waar de bal in de diepte wordt gespeeld, in de richting van Jara. Maar daar is ook onze laatste verdediger Ruud Krol ter plaatse. Die heeft de bal over de zijlijn gegleden en dat betekent dat Jara de bal slechts mag gaan inwerpen. Het wordt geen inworp, hij heeft toch gefloten van deze afstand niet te horen, de heer Gordon. Het wordt een vrije trap, een aantal meters buiten de kruising. En dat betekent dat Oostenrijk zich voor het eerst manifesteert voor het doel van Schrijvers. Daar is de vrije trap en Schrijvers gaat eronder door, maar Ernie Brands komt hem gelukkig weg. Want Piet beoordeelde de vrije trap wat verkeerd. Maar gelukkig was Ernie Brands met het hoofd en met zijn lengte ter plaatse om de bal weg te koppen. En opnieuw is de heer Bouzo ons tot ontstemming van het publiek bij een inworp niet slechtgezind. Hij besluit Nederland een inworp mee te geven die door Piet Wilschut genomen is. En inmiddels alweer aangenomen is door Piet Wilschut, die dan de bal te ver voor zich uitspeelt. En dat is niet de eerste maal dat Wilschut dat doet, want bij een vorige aanval deed hij dat ook. In ieder geval, Oostenrijk had balbezit, want Wim Jansen heeft alweer overgenomen op de Nederlandse helft. En Wim Jansen brengt rust en orde in het Nederlandse gelederen door de bal terug te leggen op Piet Schrijvers, onze doelman, die het spel hervat richting Ruud Krol. Ruud Krol richting Arie Haan op het middenveld. Haan die tot nu toe zich iets te weinig heeft laten zien voor zijn kwaliteiten. Die bovendien nu de bal vriest. Van Arie Haan herinneren we ons alleen nog die uitstekende vrije trap die de derde hoekschop voor Nederland opleverde. Arie Haan heeft inderdaad de bal verloren. Petzij heeft hem inmiddels geplaatst. Heeft dat ook niet al te zuiver gedaan. Want door enige Nederlandse bemoeienis leek het erop dat we balbezit zouden kunnen krijgen. Maar uiteindelijk gebeurt dat niet. Want Jara heeft de bal aangenomen. Die hem inmiddels ook alweer kwijt is. Piet Wilschut in de middencirkel. Piet Wilschut of Wim Jansen. Wim Jansen kan naar links, naar op Rensenbrink. En voor die mogelijkheid kiest hij dan ook. Rensenbrink dreigt met een passeerbeweging. Legt de bal terug op Jan Poortvliet. Poortvliet die dan opnieuw naar voren kan. Inderdaad komen we uiteindelijk zo weer bij Rensenbrink. Een meter of 25 van het doel uit. Rensenbrink kan hem op Wilschut tikken.
tikken. En dan komt er misschien een mogelijkheid aan de rechterkant voor Johnny Rep, die deze bal voorlang schiet. Een slechte inzet in dit geval van de rechterkant van Willy van der Kerkhof, moet ik zeggen. Die in dit geval de bal voorlang schoot. Geen gevaar voor de doelman van Oostenrijk, Concilia. Een normale doeltrap. Nog steeds bij de stand 1-0 voor Nederland. En we zijn 1/4 van de wedstrijd gepasseerd. Oostenrijks balbezit via Sara in eerste instantie. En dan moeten de Oostenrijkers gaan bouwen. En dat doen ze meestal goed over links. Maar in dit geval was de paas, die ging in de richting van Breitenberger, te scherp voor deze opkomende verdediger. Inworp voor Nederland een paar meter op de Nederlandse helft. Dat is het voordeel van de tactiek van Oostenrijk voor Nederland. De terreinwinst die Oostenrijk boekt is niet altijd even groot. Eigenlijk alleen bij die vrije trap kunnen we ons een massale Oostenrijkse aanwezigheid in de Nederlandse verdediging herinneren. Dieptepaas richting René van der Kerkhof. En die moet dat duel op snelheid kunnen winnen. En dat doet hij inderdaad in het strafgebied. René van der Kerkhof, de inzet wordt gestopt door Concilia. Maar een uitstekende doordachte actie. Een goed lopje waar René van der Kerkhof gebruikmakend van zijn spinsnelheid uiteindelijk inderdaad aan kon komen. Hij kon het strafgebied binnengaan. En dat was een mogelijkheid. Een mogelijkheid die door Concilia uiteindelijk ongedaan is gemaakt. Oostenrijks balbezit, Prohaska, maar ook hij moet terug. Achtervolgd in dit geval in de rug gezeten door Arie Haan, die tevreden wijst dat als hij in de buurt is, Prohaska alleen maar de bal in achterwaartse richting kan spelen. Opnieuw gevaar bij de Oostenrijkers, omdat Willy Kreutz daar in het Nederlandse strafschopgebied een bal oppikt die eigenlijk voor Jan Poortvliet had moeten zijn. Maar het een en ander gaat mogelijk gerepareerd worden door Ruud Krol, die Kreutz helemaal naar de linker cornervlag heeft gedrongen. En dan bovendien ook nog balbezit eraan overhoudt. Uitstekende actie, uitstekend verdedigd door Ruud Krol. Het blijkt te gaan lopen bij Nederland in die zin dat er vertrouwen komt, dat er individuele acties komen. En het gezeur over het gras, dat mag uiteindelijk ook eens afgelopen zijn. Want de bal loopt op dit gras uitstekend, zoals nu bijvoorbeeld Johnny Rep dat ervaart. Via een solo over bijna het hele veld. En dan legt Johnny Rep de bal naar rechts. En ietsje naar rechts waar René van der Kerkhof was. En de Oostenrijkers kunnen niets anders doen dan deze uitstekend op topsnelheid uitgevoerde aanval te beëindigen. Door Nederland een hoekschop uit te reiken. Een hoekschop die we net als de vorige drie aan de linkerkant genomen gaan zien worden. Een uitstekende actie van Nederland die het spel snel verplaatsen. Een actie die begon bij Ruud Krol, die uitstekend verdedigde. En daarna ging de rest even vlotjes in de richting van het doel. Hoekschop genomen door Renzemrink. Aangespeeld op Wimpy Jansen. Wimpy Jansen geeft een voorzet naar de niet buitenspel staande René van der Kerkhof. Op rechts, René van der Kerkhof kan de bal voor het doel brengen. Waar ook Ernie Brands is met zijn lengte. Voorzet van Willy van der Kerkhof. Kan Brands daarbij? Brands kan daarbij, maar hij kopt in dit geval naast het doel. En dat betekent dat het gevaar voor Oostenrijk uit de wereld is voorlopig. Maar opnieuw blijkt dat een en ander bij Nederland goed doordacht is. Want op de goede momenten, niet alleen aan het doelpunt, maar ook bij deze actie, blijkt dat Ernie Brands voorin is om gebruik te maken van zijn lengte. En dan is hij ook weer tijdig achterin, zoals in dit geval bij Krankel. Om Krankel man-to-man te verdedigen. Krankel is aangespeeld ook op de rechterkant, inmiddels op de Nederlandse helft. Hij probeert een 1-2 op te zetten, maar dat is een weinig heilzame zaak. Omdat Krieger de bal niet kan beroeren en dan Nederland makkelijk kan overnemen. Lange paas Ruud Krol richting Johnny Rep. Komt niet bij Johnny Rep omdat Obermeier er is. En Obermeier die doet het ditmaal goed. Hij kopt de bal de juiste richting in en Oostenrijk kan overnemen. Kan gevaarlijk overnemen omdat Sara zich op de rechtervleugel meldt als meegekomen aanvaller. Als meegekomen verdediger, als aanvaller dus. En de voorzet van Sara is een prooi voor Piet Schrijvers, die inderdaad al imponeert. Als hij eruit komt. En die wat dat aangaat, de Oostenrijkers met die lange voorzet bij voorbaat al een gedeelte van de moed ontneemt. Nederlands balbezit, rechterkant van het veld, zou er kunnen komen voor René van der Kerkhof. Maar terecht fluit Gordon voor een overtreding van Van der Kerkhof. Die besloot het balbezit tegenover Obermeier te veroveren met een duwtje in de rug. Een duwtje in de rug dat Obermeier ten val bracht. Maar Obermeier is inmiddels opgestaan, heeft de vrije trap genomen, heeft hem geplaatst naar Concilia. En dan mag Oostenrijk het opnieuw gaan proberen. Bijvoorbeeld via Krieger, die nu weer achterin is, want Nederland had balbezit. En die zich niet al te snel voorin meldt. Lange paas die niet komt waar hij wezen moest in Oostenrijks bezit. Dat betekent dat Willy en René van der Kerkhof samen kunnen gaan overnemen. In deze volgorde. Op het ogenblik balbezit René. Die plaatst naar een meegekomen Ruud Krol. Krol mee naar voren geeft een paas in de richting van Wilschut, die ook voorin is. Maar Concilia komt eruit. Pakt de bal voordat Wilschut gevaarlijk kan worden. En hervat het spel door hem te werpen naar de onvermijdelijke Prohaska. De spil om wie alles loopt bij die Oostenrijkers. Richting Hiekersberger. Hiekersberger geeft een paas. Een paas die dan toch gevaarlijk wordt omdat daarop in Jara is. Jara die schrijver voorbij is en die moet gaan scoren. Maar er staan Nederlanders op de doellijn. Krankel kan niet scoren. Oh, dat is een levensgevaarlijke situatie geweest. Omdat daar deze Jara opeens aan de linkerkant vrij kon doorkomen. Wim Jansen was niet ter plaatse terwijl hij toch voortdurend Jara verdedigt. En ook omspeelde hij Piet Schrijvers, die echter zijn tegenstander Jara goed wegdrong van het doel. Daarom moest hij voorzetten in de richting van Krankel. Krankel werd goed bewaakt en Nederland ontsnapt in dit geval door een dekkingsfout aan een gelijkmaker. Terwijl we bijna een half uur, 28,5 minuut hebben gespeeld tussen Nederland en Oostenrijk. Nederland heeft inmiddels balbezit, misschien wat bekomen van de schrik. En Nederland zal balbezit houden omdat de bal
op het ogenblik uit het spel is, maar door Nederland weer in het spel gebracht zal gaan worden aan de overkant van het veld. Terwijl Willy van der Kerkhof zijn hand opsteekt en vraagt om verzorging, omdat hij grijpt naar zijn hals en het lijkt alsof hij een tik heeft gehad in de nek en dat hij gebrek aan lucht heeft. Arie Haan die meldt zich ook om te gebaren dat er verzorging moet komen. Maar het is de vraag of Gordon daarvan wil weten. Willy van der Kerkhof is gewoon ter aarde gegaan. Zij het niet flauwgevallen of zo, maar hij is op de grond gaan zitten. Want hij heeft duidelijk een groot gebrek aan lucht. Een gebrek aan lucht veroorzaakt door de overtreding waarvoor Arie Haan de vrije trap moet gaan nemen. Gordon wil niet laten verzorgen en Haan wil de vrije trap niet laten nemen. Waarschijnlijk zal Gordon de winnaar worden. Van der Kerkhof staat op, gaat verzorgd worden buiten de lijnen. De vrije trap Arie Haan wordt door Aldeze Souza zeer slecht benut. Een onnodig balverlies, want de bal gaat rechtstreeks in de handen van Consilia. Consilia heeft het spel hervat voor Oostenrijk, terwijl Willy van der Kerkhof nog steeds niet voldoende kan lopen. Hij hobbelt wat mee en zal zich misschien toch eventjes buiten het veld moeten laten verzorgen. Hoewel hij langzaam maar zeker weer wat op adem aan het komen is. En daar ook gelegenheid toe krijgt omdat Nederland de bal mag gaan inwerpen aan de linkerkant. Een onzuivere paas van de Oostenrijkers gaat Arie Haan een inworp opleveren. Na een vrije trap ongeveer op dezelfde plaats als na de vorige schakeling. Voorzet van Wilschut komt niet aan waar hij wezen moet, maar kan misschien door Wim Jansen worden opgevangen. Dat gebeurt inderdaad en dan moet René van der Kerkhof de bal terugbrengen voor het doel. Hij laat het aan Wim Jansen. Jansen in de richting van Rep. Rep komt over. Goede aanval van Nederland in die zin dat er na die vrije trap goed werd doorgestoten op rechts door Piet Wilschut. In tegenstelling tot de verwachtingen voor de wedstrijd heeft Jan Poortvliet de mandekking op zich genomen van Willy Kreutz. Waardoor Piet Wilschut de meer vrije rol heeft. Misschien een verstandige beslissing omdat Wilschut als vroegere aanvaller wat meer aanvallend gevaar kan ontplooien dan Jan Poortvliet die toch een meer verdedigend ingestelde speler is. Oostenrijks balbezit, een hakje van Krieger, heeft de bal gebracht in Oostenrijks bezit. Maar Hickersberger kan er eigenlijk weinig mee doen omdat hij zeer scherp wordt gecontroleerd door Willy van der Kerkhof. Enige oplossing voor Hickersberger is dus terug in de richting van Zara. Maar ook daar wordt gestoord door Rensenbrink en door Rep. Zodat de Oostenrijkers maar moeilijk uit de voeten komen. Prohaska heeft geplaatst naar links. Waar dan misschien eindelijk iets kan komen via Krieger. Krieger die bij Oostenrijks balbezit zich voorin meldt. Krieger die het zeer moeilijk heeft tegen twee Nederlanders. Nederlanders die de zaak uitstekend in hun voordeel beslissen. René van der Kerkhof had de bal. En Piet Wilschut heeft de bal nog steeds op de Nederlandse helft. Piet Wilschut manoeuvreert zich om een tegenstander heen en geeft een uitstekende dieptepaas in de richting van de mee opgekomen Arie Haan. En dan moet Consilia tot buiten zijn strafschopgebied komen om een en ander te repareren. Goed getimede aanval. Wachten tot de man er is op het goede moment zonder dat er van buitenspel sprake kan zijn. De bal spelen en gevaar voor Consilia. Opnieuw gevaar trouwens, want Nederland heeft weer balbezit. Het is Johnny Rep die van afstand kan schieten, dat weten we. Hij probeert een combinatie op te zetten met René van der Kerkhof. Maar de 1-2 die loopt niet goed af omdat de bal te ver voor Johnny Rep verschijnt. En te dicht bij Consilia die hem makkelijk kon oppakken. Consilia die de bal een keer met een medespeler heeft rondgespeeld en dan uiteindelijk tot een verre uittrap beslist. Een verre uittrap ten gerieve van Nederland omdat Rob Rensenbrink de bal aan de linkerkant ter hoogte van de middenlijn mag opnemen. Rob Rensenbrink heeft dat gedaan en heeft bovendien uitstekend geplaatst aan Johnny Rep. Maar Johnny Rep speelt de bal iets te ver voor zich uit op het moment dat hij zich van een tegenstander wil losmaken. Gevolg van een en ander is dat hij over de zijlijn gaat en dat opnieuw Consilia het spel mag gaan hervatten. In het ten gerieve van de Nederlanders is de wedstrijd een beetje aan het doodlopen. Nederland laat Oostenrijk maar eens de kaart zien. En Oostenrijk komt er tot nu toe te weinig uit om voor Nederland echte mogelijkheden te scheppen. Maar op een gegeven moment in deze wedstrijd zal dat toch moeten gebeuren. Zal er toch duidelijkheid in de Oostenrijkse plannen moeten komen. Voorlopig kijkt Sinekovic, de Oostenrijkse bondscoach, alleen maar bedenkelijk. En heeft hij blijkbaar nog niet veel aan het strijdplan veranderd. Misschien nu. Sara heeft de bal. Heeft hem aan de rechterkant gelegd op Prohaska. Prohaska met Willy van der Kerkhof tegenover zich. Opnieuw op Sara. En dan probeerden ze de bal opnieuw rond te spelen. Maar Arie Haan was ter plaatse. Zette er een voet tussen. Speelt Ruud Krol aan op de punt van het strafschopgebied. En Nederland is uit te zorgen. Sterker nog, Nederland is in balbezit. Want we gaan aanvallen. Over rechts is René van der Kerkhof. Kom maar met die paas. Want Jan Poortvliet stond niet buitenspel wat René van der Kerkhof dacht. En dan is er een overtreding tegen René van der Kerkhof geconstateerd. Terecht geconstateerd, want hij was er ook. Nederland mag een vrije trap nemen. Maar er ging een uitstekende kans enigszins verloren. Omdat René van der Kerkhof dacht dat de mee opgekomen Jan Poortvliet buitenspel stond. Terwijl er nog een verdediger aan de andere kant van het veld van Oostenrijk was blijven hangen om het buitenspel op te heffen. Maar goed, de vrije trap is ons, zou je mogen zeggen. En Ruud Krol mag hem gaan nemen. Heel Nederland, behalve Piet Schrijvers, op de Oostenrijkse helft. Vrije trap kort genomen en geplaatst aan Wimpie Jansen aan de rechterkant. Wimpie Jansen terug dan op Ruud Krol en dan zal toch de lange bal moeten komen. Daar komt hij richting René van der Kerkhof en die krijgt hem niet goed op het hoofd. Dat is jammer. Arie Haan gebaard dat hij hem graag voor de voeten had gehad. Dat René hem beter had kunnen doorkoppen. Is niet gebeurd. Consilia heeft de bal kunnen pakken en heeft Oostenrijk opnieuw aan het werk gezet. Waar de overigens uitstekend spelende Willy Kreutz wat moeite heeft tegen twee Nederlanders. Poortvliet zijn vaste metgezel en de van achteren komende Rob Rensenbrink. De bal is over de zijlijn gegaan voor Oostenrijk. En Zara heeft ingeworpen, maar heeft dat slecht gedaan. Want
uiteindelijk kan Rensenbrink overnemen. Rensenbrink kan plaatsen naar René van der Kerkhof. Er moet wat steun van het middenveld komen van Arie Haan. Die krijgt hem al niet goed voor de voet. Die moet hem dus naar rechts tikken, naar Wim Jansen. Maar zo loopt hij goed. Jansen het strafschopgebied binnen en een voorzet richting Rensenbrink. Die het doel niet bereikt. Maar Jansen kan misschien opnieuw overnemen. Jansen neergelegd en een penalty. Een penalty voor Nederland besluit John Gordon. Omdat daar op de punt van het strafschopgebied Wim Jansen, die daar is blijven liggen, is neergelegd. Jansen die uitstekend stoorde toen de Oostenrijkers de bal dreigden te gaan uitverdedigen. Die bij die storing opeens onderuit werd gemaaid. En dat betekent dat we een penalty mogen gaan zien. Een penalty voor Nederland. Het is waarschijnlijk zelfs Prohaska geweest die Jansen gewoon de weg versperde. En aangezien er is aangekondigd voor dit toernooi dat er streng gestraft zou worden in het geval dat er binnen het strafschopgebied overtredingen worden gemaakt, handelt John Gordon zoals het een scheidsrechter in deze tijd betaamt naar Vanant. En hij gaat de bal op de stip leggen. We gaan zien een duel tussen enerzijds de doelman van Oostenrijk, Consilia, en tussen anderzijds de Nederlandse strafschoppenspecialist Rob Rensenbrink, die zoals gewoonlijk even naar de grond kijkt. Consilia kijkt eerst eens naar achteren, draait het dan om. Rensenbrink schiet en scoort! Uitstekend! De wedstrijd zou beslist kunnen zijn al. Het is 2-0 voor Nederland. We hebben exact 35 minuten gespeeld tussen Nederland en Oostenrijk. En het is Rob Rensenbrink, de strafschoppenspecialist geweest, die Nederland op 2-0 heeft gebracht. Voor Rob Rensenbrink is in dit toernooi een rol weggelegd, zoals voor Johan Neeskens 4 jaar geleden in West-Duitsland. Toen scoorde Neeskens veel, vooral via strafschoppen. Nu doet Rob Rensenbrink dat tot in de perfectie. Want Consilia probeerde een soort truc uit te halen door eerst de andere kant op te kijken, zich bij het fluitje van de scheidsrechter pas om te draaien en naar de hoek te gaan. Rensenbrink liet zich niet uit zijn doen brengen. Hij scoorde vlekkeloos en na 35 minuten Nederland-Oostenrijk is de stand 2-0 voor Nederland. En wie dat 35 minuten geleden had gezegd, zou waarschijnlijk zelfs door de spelers nog voor een mogelijk grote optimist zijn versleten. En opnieuw zijn er mogelijkheden voor Nederland. Aan de linkerkant. Rensenbrink heeft overgenomen. Probeert de bal neer te leggen voor Rep. De bal die komt ook bij Rep. En Rep die zou moeten scoren. Daar gaat de bal. Het is een goal. Het is het derde doelpunt voor Nederland. En als de wedstrijd niet beslist was, dan is hij het nu wel. Uitstekende actie over link. Rob Rensenbrink paaste de bal in de breedte naar de meegekomen Johnny Rep. En Obermeyer probeerde er nog naar te glijden met een sliding voeten tussen te zetten. Het mocht hem niet baten. En de wedstrijd is afgelopen wat Oostenrijk betreft. Want dit Oostenrijks team, dit verdedigend en counterend Oostenrijks team, zal van deze 3-0 normaal gesproken zo aangeslagen moeten zijn dat het is afgelopen. Doelpuntenmakers Ernie Brands, Rob Rensenbrink uit een penalty en Johnny Rep. En het staat 3-0 tussen Nederland en Oostenrijk. Met in de eerste helft nog te spelen. 8 minuten en mogelijk een aantal seconden. En nu eens zien hoe Oostenrijk deze klap van een binnen 100 seconden 2 doelpunten gaat verwerken. Het lijkt me moeilijk. Krieger is aan de bal in de middencirkel. Hij probeert de bal rond te spelen. Dat lukt hem inderdaad, want we komen uiteindelijk bij Breitenberger uit. Breitenberger probeert de bal dan te spelen naar Hiekersberger. En zo gaan we weer naar Breitenberger. Maar het is allemaal leuk spel, maar weinig terreinwinst. Terreinwinst die er dan nu misschien wel kan komen voor Hiekersberger. Hiekersberger die naar links plaatst. En de bal wordt nog steeds rondgespeeld door die Oostenrijkers in de richting van Prohaska nu. Zonder dat er veel terreinwinst is. Die komt nu, want de bal gaat in de richting van Jara. Wordt over de doellijn gegleden door de nu wel attent aanwezige Wim Jansen. Wim Jansen die aangeeft dat er van een hoekschop geen sprake kan zijn, omdat hij de bal niet raakte. Ik dacht dat Jansen gelijk heeft, maar Gordon denkt het niet. Hij geeft Schotland, hij geeft Oostenrijk moet ik dan natuurlijk zeggen, de eerste corner van de wedstrijd aan de linkerkant te nemen door Jara. Hoekschop waarvoor Petzij mee naar voren komt zoals gewoonlijk, maar die goed wordt weggekopt uit de Nederlandse verdediging en die dan wordt teruggebracht. En dan is het inderdaad buitenspel, omdat de hele verdediging op lijn onder aanvoering van Ruud Krol goed naar voren is gekomen. Buitenspel voor Nederland. Nederland uit te zorgen voor zover die er al zijn, want het staat hier 3-0 in Nederlands voordeel. Met nog 6 minuten te spelen in Córdoba, inderdaad 3-0. Het was bijna 3-1, omdat er een uitstekend schot viel te bezichtigen van de voet van Hiekersberger. Maar Piet Schrijvers liet zien waarom hij in zijn geel-zwarte trui hier in het stadion staat. Hij stopte de bal vlekkeloos en vast en het gevaar was geweken. Het Oostenrijkse gevaar dat zich niet groot aftekent voor Nederland. Terwijl Nederland toch tegen de winnaar van mogelijk de zwaarste groep uit dit wereldtoernooi, de groep 3, toch wel meer gevaar had verwacht vooraf. Paasje van Petzij komt helemaal niet waar hij wezen moet, maar valt dan toch voor de voeten van Kreutz. Kreutz die Krankel opzoekt. Krankel die goed zijn tegenstander Brands uitspeelt, maar slecht voorzet, want Wim Jansen is bij de tweede paal, althans aan de kant van de tweede paal aanwezig om uit te verdedigen. Dat loopt niet helemaal soepel, want Krieger kon overnemen. Maar dan ook in tweede lijn is Nederland goed aan het storen. En dan komt het hele muur van spelers naar voren, zodat Oostenrijk geen diepte kan maken. En dan op het moment dat Ruud Krol kiest, oh gevaarlijk, Piet Schrijvers wat je daar doet. Op het moment dat Ruud Krol kiest om het buitenspel op te heffen, speelt Oostenrijk de bal goed uit. En Schrijvers kwam op datzelfde moment ver uit zijn doel, zoals Jan Jongloed dat vaak doet, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond. En het is verstandig geweest om de bal zeer ver buiten de lijnen te brengen door Nederland, zodat orde op zaken kan worden gesteld. Schrijvers in het doel, Krol achter de verdediging en Oostenrijk de inworp.
inworp genomen en gespeeld naar Hiekersberger. Hiekersberger probeert een tegenstander te bespelen en te schieten. En dat doet hij uitstekend. Een uitstekende actie van Piet Schrijvers erachteraan. Hiekersberger speelde zijn tegenstander Willy van der Kerkhof uit. En schoot uitstekend van 35 meter in. Maar even prima was Piet Schrijvers in de hoek. En opnieuw feilloos en klemvast. Goede rol voor Piet Schrijvers tot nu toe in deze wedstrijd. Een goede rol die geïllustreerd wordt in de stand van het hele Nederlands elftal. 3-0 in ons voordeel. Balbezit voor Nederland trouwens. Willy van der Kerkhof. Hij drijft en hij dreigt. Hij kan bijvoorbeeld naar Johnny Rep. Hij kan ook alleen. Hij kan de bal ook naar René plaatsen. En die gaat het strafgebied binnen. Krijgt de bal voor het doel waar mogelijk Renzebrink bij kan. Maar hij is hier over de doellijn geweest. Maar een goede actie op tempo uitgevoerd. Begonnen bij René, bij Willy van der Kerkhof. Die plaatste de bal naar René. De voorzet van René was ook zeer goed omdat doelman Concilia er niet bij kon. Alleen Rob Renzebrink bij de tweede paal kwam net iets te kort. Kwam net iets ruimte tekort om de bal te kunnen intikken. Zo blijft het 3-0. En zo mag Oostenrijk overnemen via Eddy Krieger. Die de bal op links legt voor Breitenberger. Breitenberger die mee opkomt en dat zeer ambitieus doet. En dan de bal voor het doel zal moeten brengen. Dat probeert hij ambitieus te doen. Maar ver komt hij in dat opzicht niet. Wim Jansen heeft de bal over de zijlijn gewerkt. En dan mag Oostenrijk slechts gaan inwerpen. Inwerpen wat opnieuw tot een voorzet vanaf de linkerkant zal moeten leiden uiteindelijk. Maar opnieuw zit Nederland er goed tussen. En opnieuw is dat Wimpy Jansen die de Oostenrijkers noodzaakt om ter hoogte van de middenlijn de bal weer buiten het veld te brengen. En buiten het spel te brengen. Dat geeft Oostenrijk weliswaar de gelegenheid om de verdediging te ordenen. Maar Nederland maakt van dergelijke dode spelsituaties op dit moment goed gebruik. Door het speelveld te verkleinen, de Oostenrijkers in te sluiten en de eigen helft zo goed als helemaal te ontruimen. Met als laatste man Ruud Krol die nu aan de bal is. Ruud Krol plaatst naar links en daar moest de bal inderdaad heen. Want daar was de ruimte en daar was bijvoorbeeld ook Robbie Renzebrink die de bal kan aantikken op Ernie Brands. Brands die hem slecht terugtikt zodat

Omdat er vroeg gestoord wordt. Arian maakt erbij een overtreding. Vrije trap snel genomen in de richting van Jara. Jara die dan een duel moet aangaan met Ruud Krol en met de bal. En hij verliest het duel van de bal. Omdat die over de doellijn rolt voor Jara ter plaatse kan zijn. Het wordt een simpele doelschop voor Piet Schrijvers. 42 minuten zijn we aan het spelen, gebaard het scorebord. En het worden er op dit moment 43. Zodat er nog 2 minuten zijn te spelen tot de rust. Bij een stand van Nederland 3, Oostenrijk 0. Een stand die onze stoutste verwachtingen overtreft. En die allerlei nachtmerries voorlopig even doet vergeten. Nederland in balbezit. En er blijkt vertrouwen uit. Er wordt weggedraaid van Willy Kruijt door Poortvliet. Alsof dat normaal zo in de verhoudingen hoort. Poortvliet opnieuw aangespeeld door Krol. En Poortvliet probeert dan een paas te geven. Die bijna inderdaad bij Renzemering kwam. Maar die wordt in dit geval door Sara verdedigd. Maar Oostenrijk komt er ook niet uit. Oostenrijk dat wat moedeloos kijkt in de persoon van Prohaska. Want hij hield de bal wel binnen de lijnen. Maar Nederland profiteert, want Nederland heeft balbezit. Lange paas, Ernie Brands. En geen slechte, want hij komt bijna nog bij Rob Renzemering. Omdat een scharende achterwaartse beweging van Sara er weliswaar spectaculair uitziet. Maar de bal niet toucheert. Maar in dit geval heeft Oostenrijk kunnen repareren. Balbezit kunnen overnemen en mogelijk een aanval opbouwen. Omdat Prohaska het balbezit had. Maar van achteren wordt hij gekruist door Piet Wilschut. Die de bal uitstekend overneemt. En zo zijn de zorgen alweer over. Hoewel het hier wat bewolkt is, is het voor Nederland in dit opzicht zeer zonnig. Goede combinatie tussen René van der Kerkhof, Rob Renzemerink en Johnny Rep, die nu aan de bal is op de punt van het strafschopgebied. Die rechter niet uitkomt, John in dit geval, de bal tegen een tegenstander aanspeelt en Oostenrijk mag gaan overnemen. Mag dat doen via Robert Zara. Zara die dan gestoord wordt door Willy van der Kerkhof. En dan komt ook Arie Haan zich daarmee bemoeien, die dat zeer fanatiek doet. Zo fanatiek dat hij voor de tweede keer binnen een minuut voor eenzelfde geval een vrije trap tegenkrijgt. Een vrije trap die door Zara genomen wordt. Enige meters op de helft van Oostenrijk nog steeds. Want veel terreinwinst van Oostenrijkse kant is er niet te bespeuren. Er moet nog een halve minuut te spelen zijn. Tot Nederland mag gaan rusten op de lauweren van een 3-0 overwinning in de kleedkamer. Met aan de bal Petzij. Petzij die speelt hem op Obermeijer. Maar waar kan Obermeijer heen? Hij kan naar Prohaska. Maar Prohaska wordt verdedigd. Dus gaan we de andere kant op. Dat proberen we althans via de totaal teruggekomen Willy Kruijts. Willy Kruijts die dan niet in de spit kan zijn en daardoor mist de Oostenrijkse aanvalkracht. Kracht die nodig is in de punt als de bal voor het doel zou komen. Bijvoorbeeld van de voet van Jara. Dat gebeurt niet. De bal gaat over de zijlijn en Gordon maakt de indruk dat hij zo dadelijk gaat affluiten. En dat moet hij doen, want we hebben meer dan drie kwartier gespeeld. En dat heeft Gordon ook geconstateerd. 45 minuten en 6 seconden gespeeld. Speelstand tussen Nederland en Oostenrijk 3-0 dankzij Ernie Brands, Rob Renzemerink en Johnny Rep. In Cordoba gaan we zo dadelijk beginnen aan de tweede helft van die wedstrijd tussen Oostenrijk en Nederland. En inderdaad hebben deze beide ploegen, Oostenrijk en Nederland, ervaren hoe snel een wereldtoernooi van gezicht kan veranderen. In het voordeel van Nederland, dat heeft afgetrapt dat via Johnny Rep de bal weer in beweging heeft gebracht voor de tweede helft van deze wedstrijd. Die Nederland in veel opzichten vruchten kan afwerpen. Want als we aannemen dat we deze wedstrijd gaan winnen, dan bestaat er misschien in de tweede helft zelfs de mogelijkheid bij een stand van 3-0 met een mogelijk aangeslagen Oostenrijk om de score nog wat op te voeren. Ook al klinkt dat misschien wat optimistisch, maar voor het doelsaldo kan dat in deze pool mogelijk aan het eind van de rit belangrijk blijken. Arie Haan had balbezit voor Nederland. Beide ploegen, voor zover ik dat kon zien, zijn ongewezen gebleven voor deze tweede helft. En Nederland is alweer aan de bal. Nederland is alweer begonnen aan een soort bescheiden beleg van de Oostenrijkse verdediging. De verdediging die in dit geval de paas van Haan makkelijk heeft kunnen onderscheppen. Want Obermeijer en Hiekersberger hebben de bal rondgespeeld. En zo komt hij uiteindelijk aan de linkerkant nog steeds op de Oostenrijkse helft bij Breitenberger. En zo gaat Oostenrijk de bal rondspelen. Via bijvoorbeeld ook Petzij. Maar het levert allemaal weinig terreinwinst op, behalve dan het paasje nu in de richting van Breitenberger, die hem gevaarlijk voor het doel brengt, waar Brands er net een voetje voor kan zetten. En een uitstekend voetje, omdat dat de bal brengt in het gezelschap en in de armen van Piet Schrijvers, voordat Krankel, die ter plaatse was, gevaarlijk kon worden. Kortom, voordat Krankel kon scoren. Brands en Schrijvers hebben het gevaar gekeerd. Krol heeft gepaasd in de diepte richting René van der Kerkhof, maar de bal gaat over de zijlijn zonder dat René hem kan bereiken. Oostenrijk mag gaan ingooien. Uitstekende verdedigende actie, zeer nuttige verdedigende actie van Ernie Brands. Maker van het eerste Nederlandse doelpunt in zijn eerste interland waarin hij in de basisopstelling stond. Bovendien op zijn eerste trouwdag. Wat dat aangaat gebeuren er voor deze jonge PSV'er veel dingen tegelijk in deze wedstrijd. En gaat het hem allemaal opeens voor de wind. Wat dat aangaat is voor het Nederlands elftal de een zijn pech, de ander zijn geluk geweest wat betreft de ontwikkelingen in dit wereldtoernooi. Petzij was aan de bal voor Oostenrijk, maar met Arie Haan in de rug kon hij niet ver komen. Bovendien kan waarschijnlijk nu Brands opnieuw ingrijpen. Dat kan hij niet, maar wel Ruud Krol. Ten koste van een overtreding, vindt de scheidsrechter. Krol is het daar niet helemaal mee eens, maar het zal toch een vrije trap worden. Een vrije trap op een gevaarlijke plek, omdat de bal wordt neergelegd op 18 meter ongeveer van het doel van Piet Schrijvers. De muur zal ongetwijfeld op afstand moeten worden gezet. Het zal enige tijd in beslag nemen. Schrijvers staat te sturen en te besturen. Prohaska zal zich bij deze manoeuvre ongetwijfeld willen betrekken. Dat wil ook Willy Kruijts.
terwijl nog

0: steeds de Nederlandse muur in aanbouw is. De Nederlandse muur voor die vrije trap naar die overtreding van Krol. Een vrije trap op de as van het veld, 18 meter van het doel. Een verlengde strafschop zou je bijna kunnen zeggen, al gaat die vergelijking uiteindelijk natuurlijk niet op. Wie is er bij de bal? Prohaska is daar bijvoorbeeld. En hij gaat hem niet nemen, hij stapt over de bal heen en er wordt overgeschoten. Een gevaarlijk schot en een goed schot van Hans Krankel, maar ging over het doel, over de muur. En Piet Schrijvers kon de bal opgelucht nakijken, omdat deze uiteraard ingestudeerde manoeuvre qua opzet goed werd afgewerkt. En omdat wat dat aangaat in de dode spelsituaties van Oostenrijk veel gevaar te duchten is. Met gevaarlijke mensen als een Krankel en een Kreutz. En van tweede lijn bijvoorbeeld ook het goede schot van een man als Hiekersberger. Piet Schrijvers heeft de bal rondgespeeld in de verdediging om hem in handen te mogen nemen. Dat heeft hij gedaan. Krol heeft het eerste transport voor zijn rekening genomen. Arie Haan het tweede, maar zijn paas is onzuiver. Achter Johnny Rep langs en in de voeten van Overmeijer. Die hem dan mag gaan spelen in de middencirkel naar Prohaska. Die Willy van der Kerkhof tegenover zich weet, niettemin zoekt en vindt bij Willy Kreutz. Maar Oostenrijk moet dan opnieuw terug, omdat Nederland er goed achterheen zit. En omdat Oostenrijk mogelijk het geloof enigszins verloren is. Storende actie was er, levert uiteindelijk geen succes op. Maar niettemin gebeuren het van Willy van der Kerkhof, die nu opnieuw een duel aangaat. Dat verliest van Petzij. Petzij die dan naar links paast en dat uitstekend doet. Omdat Jara hem kan oppikken. Maar Jara die probeert de bal voor het doel te brengen. Maar door zijn veel te grote snelheid plaatst hij de bal gewoon over het doel. Achter het doel van Piet Schrijvers zijn de zorgen voor Nederland weer even over. Zorgen die je eigenlijk nauwelijks serieus mag nemen. Want Schrijvers heeft een zeer solide indruk gemaakt tot nu toe. De jonge verdediging heeft zich goed gedisciplineerd getoond. En aanvallend heeft Nederland in deze wedstrijd. En dat kunnen we aan de stand zien. Uitstekend gedaan. Uitraf van Piet Schrijvers is een pendeldienst gebleken, want de bal is helemaal naar Consilia aan de andere kant gegaan, die de bal dan iets beter in het veld brengt. In ieder geval niet tot bij Schrijvers en wel in Oostenrijks bezit, omdat er een overtreding is geconstateerd van Piet Wilschut. Oostenrijk vat het spel snel en dat betekent dat Nederland attent moet zijn aan de rechterkant. Heeft Oostenrijk balbezit. Jan Poortvliet probeert te storen. Hij wordt gespeeld naar Prohaska. Die zal hem voor het doel kunnen brengen. Waar blijft de voorzet van Prohaska? Hij gaat richting Hiekersberger, maar Hiekersberger wordt weer teruggedrongen en dan is de Oostenrijkse aanval alweer ontmanteld door de Nederlanders, omdat ook de aanvallers vaak assisteren bij het opruimen en bij het meeverdedigen. Wat dat aangaat is dit elftal beter georganiseerd dan het elftal dat we in de voorronde gezien hebben. Wat dat aangaat zit het geluk van Nederland in een klein hoekje. Arie Haan kon niet bij de bal en een dieptepaas die daarna volgt, dat was wat een dieptepaas had moeten zijn, in de richting van René van der Kerkhof komt niet ter bestemde plekken. De bal is simpel opgepikt door de Oostenrijkse verdediging. Oostenrijkse verdediging met op het ogenblik enige rust. Misschien hebben de Oostenrijkers wel rust nodig in dit geheel tegen deze Nederlandse ploeg die zo gretig aanvalt en gretig stoort. Zoals nu Johnny Rep dat doet tegen Hiekersberger. Bijna krijgt hij balbezit. Obermeier wordt opgejaagd en dan moet Krieger veel moeite doen in de middencirkel om de bal te houden. Moeite die niet beloond wordt. Nederlandse moeite die wel beloond wordt. Want Nederland heeft alweer balbezit. Paas Arie Haan, maar die komt niet waar hij naartoe moest. Rob Rensenbrink stoorde goed. Hij was het die het balbezit voor Nederland veroverde. Hij legde de bal terug op Haan, ging zelf in de diepte. De paas van Haan kwam wel, maar niet naar de plaats waar Rensenbrink was, maar over de zijlijn. Oostenrijk heeft hem ingeworpen, de bal. Heeft dat gedaan, maar het gaat allemaal wat tempoloos. Er zit eigenlijk veel minder dreiging in dan in de eerdere wedstrijden van Oostenrijk. En het wordt allemaal in de verdediging in de breedte opgezet. En als dan de dieptepaas komt zoals nu, dan kan Nederland er vaak een voetje of een hoofd tussen zetten. In dit geval was het Arie Haan die de bal over de zijlijn transporteerde. Al heeft hij daarbij, hij wordt gewoon ingeworpen inderdaad. Of we willen de Oostenrijkers graag een vrije trap wegens Hens zien, wordt het gewoon een inworp gebaard, scheidsrechter Gordon. Tot ongenoegen van het publiek dat daar een bescheiden fluitconcertje voor over heeft. Niettemin, Gordon krijgt zijn zin. Breitenberger zal hem gaan inwerpen. Zal dat doen, maar Haan is opnieuw ter plaatse om te storen, waardoor de Oostenrijkers opnieuw in achterwaartse richting moeten. Jara zet hem voor. Schrijvers komt eruit. Schrijvers pakt de bal en het gevaar is geweken. De situatie is weer geheel onder controle. En Nederland heeft balbezit. Probeert snel diepte te maken. Dat lukt niet, want de Oostenrijkse verdediging was erbij voor Johnny Rep gevaarlijk kon worden. Oostenrijk neemt over. En nu dreigt er wel diepte, omdat er bijvoorbeeld door Jara diep gegaan wordt. Maar Kreutz die speelt de bal daar niet naartoe. En daardoor is het gevaar wat het tempo betreft van deze aanval alweer af. En moet het meer geleidelijk gedaan worden. Onder andere door Hiekersberger. Maar uiteindelijk kan Krol, goed opgesteld in dit geval voor de laatste lijn zelfs, er een voet tussen zetten. En kan Nederland overnemen via Willy van der Kerkhof. Die samen met Haan opeens voorin opdook. Oostenrijk heeft dat kunnen ontmantelen, maar dan moeten ze opnieuw zoeken. Want het is zoeken geblazen voor Oostenrijk dat eigenlijk letterlijk geen gat ziet in de Nederlandse verdediging. Nederlandse verdediging die goed sluit, goed aansluit en goed ja, Piet Wilschut proberen het nu. En opnieuw moest Oostenrijk terug en opnieuw beginnen bij Krieger. Het is vaak een kwestie van terug naar af. We gaan een voorzet krijgen, althans een zwakke voorzet in eerste instantie. Maar Petzij kan in tweede instantie voortzetten. En dan moet hij worden ingezet en naast gekopt. Een uitermate gevaarlijke situatie. Een kopbal van, ik dacht dat het Frankel was, die zeer gevaarlijk bij de tweede paal was, omdat de Nederlandse verdediging niet alert ter plaatse was. Het was in eerste instantie een voorzet van Breitenberger. Die trapte half over de bal heen, maar toen kon Petzij overnemen en die kon hem zeer scherp voor het doel brengen, waar Krankel bij de tweede paal in had moeten koppen. Maar hij kopte langs de andere kant van de paal en Piet Schrijvers mag een doelschot nemen. Piet Schrijvers tot nu toe uitstekend gespeeld, de doelschop genomen en ook gevaarlijk omdat daar René van der Kerkhoff moet kunnen overnemen. Brengt de bal voor het doel, Rep moet scoren, doelpunt! Het is 4-0, het is niet te geloven hoe soepel dat gaat, hoe gemakkelijk dat ook gaat. De bal kwam in eerste instantie bij Rensenbrink. Rensenbrink die de bal voor het doel langsbracht, hem voortrok. Mogelijk zelfs in enigszins in buitenspelpositie staande Rep. Maar de aanval werd in zo'n snel tempo uitgevoerd, in zo'n uitstekend tempo, dat de grensrechter het allemaal niet had kunnen bijbenen. Doelman Consilia kwam er nog uit, maar die was al uitgespeeld. En er was, zie ik in de herhaling op het monitor, achter mij geen sprake van buitenspel. Omdat Johnny Rep keurig achter de bal bleef. En zo is het nota bene 4-0 voor Nederland. 8 minuten in de tweede helft van Nederland-Oostenrijk. En zo gaat inderdaad dat woord doelsaldo ook enig relief, enige vorm aannemen. Als we bedenken hoe duur tot nu toe in de belangrijke wedstrijden de doelpunten geweest zijn. Oostenrijkse voorzet, prooi voor Piet Schrijvers, die de bal simpel over de doellijn laat gaan. En zo enige tijd wint, enige organisatie wint. En eventjes tevreden kan terugkijken op zijn wedstrijd tot nu toe. Hij heeft na lang wachten dan toch de positie van Jan Jongbloed mogen overnemen. En hij heeft voldaan aan hetgeen wat Ernst Happel van hem verwacht heeft. Enige kracht, enige soliditeit in het elftal gebracht. Soliditeit die de verdediging na de wedstrijd tegen Schotland nodig had. Schrijvers die lang op zijn kans gewacht heeft. Die zeer loyaal is geweest altijd ten opzichte van Jan Jongbloed. Die nooit gemokt heeft. Heeft dan nu zijn kans gekregen. En is tot nu toe bijna 10 minuten in de tweede helft van deze wedstrijd drukdoende om die kans te grijpen. Hij krijgt opnieuw de bal toegespeeld. Teruggespeeld van Piet Wilschut. Die daar uitstekend mee verdedigde. Wilschut die een wat vrije rol in de verdediging heeft. En zich probeert als een manusje van alles in dit elftal nuttig te maken. Nederlandse verdediging speelt de bal rond. We gaan nu het Oostenrijkse spel spelen. Maar Nederland blijkt dat, denk maar aan het doelpunt van Johnny Rep, eigenlijk veel beter te kunnen. Want het Oostenrijkse spel is ook met een aantal spitsen, in dit geval twee. Omdat altijd een van de spitsen zich terug laat vallen voorin wachten tot de fout van Oostenrijk komt. En dan, zoals Rensenbrink en Rep dat deden, gewoon tussen aanhalingstekens afstraffen. Oostenrijk is weer op zoek naar een gat in de Nederlandse verdediging. Vindt dat niet omdat er al direct op Van der Kerkhoff wordt gestuurd. Rep neemt over en dan heeft Nederland opnieuw balbezit. Bal wordt gebracht tot bij Rob Rensenbrink ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant. Een goede paas van Rensenbrink helemaal naar de andere kant waar Willy van der Kerkhoff de bal aan kan nemen. Willy van der Kerkhoff die dan even moet wachten. Jan Poortvliet niet bereiken kan en de bal teruglegt op Wilschut. Wilschut die simpel een tegenstander uitspeelt die meteen tegen de grond gaat. Wilschut die dan nog twee tegenstanders uitspeelt. Dreigt de strafschopgebied binnen te gaan. En links legt op Van der Kerkhoff. En dan wordt de bal wat ongelukkig op het hoofd genomen. Ik dacht door Arie Haan, dat betekent dat hij naast het doel gaat. Maar het was opnieuw een aanval van Nederland. Die aantoont dat Nederland dat veel beter, veel vertrouwder, met veel meer zelfvertrouwen doet. Een aanval die uitstekend werd opgezet. Die op het goede moment accelereerde en op het goede moment opeens stopte. Om de Oostenrijkers uit hun eigen tempo te halen. Die zijn nu de bal weer kwijt. Prohaska heeft slecht gepaast. Er volgt helaas een slechte Nederlandse paas op. Maar het storen, het klein houden van de ruimte van Nederland werpt zeer grote vruchten af. Tot nu toe 4 in getal. Oostenrijk speelt die bal weer rond in de verdediging. Maar zonder dat het zin, zonder dat het effect, zonder dat het enige dreiging heeft voor Nederland. Krieger speelt de bal bijvoorbeeld dan opeens in de richting van Krankel. Krankel probeert hem door te koppen naar Jara. Maar Krol zit er tussen en zo is het opgelost. Dan worden de heren Krankel en Jara nog even uitgetikt op het middenveld. En kan Nederland aan een aanval gaan bouwen. Goed gedaan door Ruud Krol, goed gedaan door het hele Nederlands elftal. Met nu aan de bal bijvoorbeeld Wimpy Jansen. Die de bal op rechts heeft aangetikt op René van der Kerkhoff. René kan snelheid maken. Hij kan ook breed spelen op Ruud Krol en dat doet hij. En dan kan Krol met een lange paas naar links proberen om daar iemand te bereiken. Dat had bijvoorbeeld Poortvliet kunnen zijn, die werd het niet. Het was een Oostenrijkse verdediger die de bal overgenomen heeft. En dan moet Oostenrijk weer het pendelvoetbal, om het zomaar even te noemen, te gaan spelen. Oostenrijk pendelt tot de middenlijn, dan volgt een lange paas op een van de spitsen. En dan zit Nederland er meestal goed tussen. Alles over de zijlijn uiteindelijk bij de Oostenrijkse pendeldienst. Wim Jansen is het geweest die zijn directe tegenstander Jara van de bal heeft geholpen. En dat betekent dat Oostenrijk mag gaan ingooien. Dat doet het in de persoon van Breitenberger, de linkervleugelverdediger. Die heeft ingeworpen. Maar het levert allemaal weinig terreinwinst op voor Oostenrijk. Het hele spel wat dat aangaat volstrekt zich op een kleine ruimte in een laag tempo. Voorzet Breitenberger wordt goed aangetikt door de Nederlandse verdediging. Wordt dan goed verder uitverdedigd en dan wordt er gejaagd onder leiding van Ruud Krol. De hele verdediging komt mee naar voren. Oostenrijk kan de bal niet kwijt. En als Oostenrijk dan de bal kwijt krijgt te raken, dan is het buitenspel. wel nadat er al een overtreding is geconstateerd door de scheidsrechter. De scheidsrechter die een vrije trap gaat geven. Robert Sara, de aanvoerder, was daar mee naar voren gekomen ter plaatse. Tegen hem werd de overtreding begaan. Gordon maakt wat gebaren. Die vragen om rust en orde in het veld. In ieder geval zijn gezag moeten vestigen. En Oostenrijk gaat een vrije trap krijgen. Een kleine 30 meter tussen de 25 en 30 meter van het doel van Jongbloed. Nederland zet voor de zekerheid een vijfmansmuur op poten. En daar komt de vrije trap. Eén man staat er overheen. Prohaska staat er ook overheen. Dan wordt hij genomen door Krankel. En dan wordt hij uitstekend weggehaald. In een vloeiende beweging met door het lange been van Ernie Brands. En de zaak is weer onder controle. Vooral omdat de grensrechter besluit te vlaggen op het moment dat Nederland dat wil. De grensrechter aan de overkant doet dat braaf op het moment dat Nederland appelleert. De Argentijn Iturralde, een van de mensen die door het organisatiecomité is aangewezen om louter te vlaggen en geen wedstrijden te leiden. Het moet voor Nederland sowieso een uitstekende dag zijn op voetbalgebied. Met 4-0 een wedstrijd winnen in een wereldtoernooi is per slot van rekening niet gering. Kijkt u de andere uitslagenlijsten van dit toernooi maar eens na. Zeker niet in een tweede ronde. Bovendien gaan we een wissel krijgen bij Nederland. Want op de Nederlandse bank en daar in de buurt is Jan Zwartkruis bezig om wat aanwijzingen te geven. Ik weet niet of het op een wissel duidt. Maar Dick Schoenaker gaat zich warm lopen om mogelijk in het veld te komen. Dick Schoenaker, de man die eigenlijk pas 2 dagen voor het vertrek, of eigenlijk pas exact 2 dagen... hoorde dat hij meeging naar dit toernooi. Op het moment dat Willem van Hanegem besloot te bedanken, nadat Hugo Hovenkamp was afgevallen, was er uitbreiding van de groep nodig. In 2 dagen tijd heeft Dick Schoenaker moeten kiezen tussen een vakantie met vrouw en zijn nog kleine kind. Om te kiezen voor een reis naar Argentinië voor 5 weken. Naar een wereldtoernooi voetbal. En nu hij een warming-up maakt, ziet het eruit. Terwijl Nederland wegens buitenspel terecht wordt teruggevlacht en gefloten. Loopt Dick Schoenaker zich warm aan de kant om mogelijk het veld te gaan betreden in deze wedstrijd. Die je rustig de wedstrijd kan noemen van de belofte. De wedstrijd van de jongeren, de wedstrijd van de nieuwelingen. Waartoe Dick Schoenaker zeker behoort. Hier is het nog steeds 4-0 in Nederlands voordeel tegen Oostenrijk. Terwijl we ruim een kwartier 16 minuten hebben gespeeld in de tweede helft. En terwijl er Jack aan het woord was, enige administratieve zaken te constateren zijn geweest. Dick Schoenaker, hij is inderdaad in het veld gekomen. Een kwartier in de tweede helft van deze wedstrijd. In het veld gekomen voor René van der Kerkhof. Die nog altijd niet helemaal optimaal kan functioneren door die bekende blessure. Aan die hand, de blessure die hem zoveel ellende bezorgt. Die hem zoveel twijfels heeft bezorgd. Maar een blessure die hem gelukkig niet verhinderd heeft om in deze wedstrijd te opereren. Nu is René vervangen door Dick Schoenaker, die zijn plaats heeft ingenomen in een stadion waar de mist in de loop van de eerste helft en in de loop van de tweede helft nu volledig uitverdwenen is. Het is opeens weer zeer helder hier in Córdoba. En dat betekent dat alles weer normaal kan gaan functioneren. Dat bijvoorbeeld ook mijn collega Evert ten Napel, naar wie ik al een hele tijd zit uit te kijken, hier eindelijk landen kan met het vliegtuig dat hem naar Córdoba moet brengen. Wij letten op de wedstrijd. De wedstrijd die door Nederland gecontroleerd en geregeerd wordt. Wim Jansen aan de bal. En de scheidsrechter gewaard dat er doorgespeeld mag worden. Paas van Jansen komt niet op de linkervleugel, maar komt ook niet bij Oostenrijk. Want Nederland begint gewoon opnieuw voordat de middellijn bereikt is. Paasje van Arie Haan in de richting van Johnny Rep op de rechtervleugel. Is wat moeilijk omdat Obermeyer er is. En dan maakt Rep een overtreding tegen Obermeyer. Obermeyer die hem de bal eens speels op het hoofd gooit. Terwijl Rep daar tegen protesteert. En dan komt scheidsrechter Gordon heel hard toelopen. En heel boze verhalen tegen de heren Rep en Obermeyer houden. Rep die is lacht. Die hem een handje geeft. En Obermeyer lacht is. En de enige eigenlijk die zich uitermate over deze situatie heeft opgewonden. Blijkt uiteindelijk de heer Gordon uit Schotland te zijn. Maar voor hem is dan mogelijk het applaus van deze vredesduif uit het Schotse hoogland. Oostenrijk balbezit uit die vrije trap die tegen Johnny Rep uiteindelijk nog steeds te noteren viel. En de bal wordt in de diepte gespeeld. Althans, wat de diepte had moeten zijn, wordt die gespeeld in de richting van Hiekersberger. Die een uitstekend schot uit tweede lijn heeft, maar niet aan de bal kwam. De Nederlandse verdediging had in eerste instantie al onderschept. En gaat dat nu in tweede instantie ook doen. Er zijn zoveel Nederlandse verdedigers dat ze elkaar bijna in de weg lopen. De overmacht van Nederland in deze wedstrijd is schrijnend, maar dan in de gunstige zin van het woord. Overmacht van Nederland met balbezit nu voor Johnny Rep, die hem snel overneemt van Ruud Krol. En opeens snelheid brengt, maar speelt naar Dick Schoenaker die in buitenspelpositie stond. En dat werd terecht geconstateerd. Dick Schoenaker die de indruk wekt als een wat hangende spits te moeten gaan spelen. Die de positie voorin moet overnemen, die veel moet jagen. Want jagen zoals Nederland dat 4 jaar geleden deed, dat begint nu weer terug te komen in deze wedstrijd. Nederland begint echt weer te spelen zoals dat een vieze wereldkampioen betaamt. Nederland begint bovendien zo te spelen dat we enige hoop mogen koesteren. Dat we zelfs zondag al, wanneer we tegen de West-Duitsers spelen, het een en ander van een wedstrijd 4 jaar geleden in München kunnen gaan rechtzetten. Dat zijn we nu al aan het doen wat betreft een wedstrijd in Wenen, waar Nederland weliswaar met 1-0 won, maar die geen maatstaf zou zijn. Zoals het Nederlands elftal nu speelt, is het wel een maatstaf. Want Nederland leidt hier niet met 1-0, maar inmiddels al met 4-0. Piet Wildschut mag een vrije trap gaan nemen die hij zelf heeft veroverd. En hij gaat dat dan ook doen aan de linkerkant van het veld. Hij tikt hem kort in achterwaartse richting. En dan gaat Nederland de bal rondspelen. Via Poortvliet bijvoorbeeld. Via Krol die een lange paas geeft. Een lange paas die op dit veld uitstekend aankomt. Want aan het gras zal het niet gelegen hebben. Ik denk dat alle Nederlandse spelers wel een polletje gras uit Córdoba mee naar huis zouden willen nemen. Dieptepaas van de Oostenrijkers komt niet waar hij wezen moet. Ernie Brandt kan gerustgesteld toekijken hoe de bal over de zijlijn gaat. Voordat Krankel er maar aan kan denken om hem aan te nemen. En zo heeft Nederland de zaak in de gaten. Maar Ernie Brandt gebaart opeens dat hij zich verstapt en dat hij gewisseld wil worden. Terwijl hij achter deze bal aan zat. Verstapt hij zich opeens en hij maakt onmiddellijk het gebaar van wisselen, Ernie Brands. Op de bank ontstaat nu enige turbulentie. Maar het spel moet normaal doorgaan met een wat gehandicapte Ernie Brands. Bal is ingeworpen, maar niet erg nuttig, want Obermeier heeft kunnen overnemen. En Obermeier heeft dat gedaan door slechte plaatsen, zodat uiteindelijk Dick Schoenaker in balbezit is gekomen. Halverwege de helft van Oostenrijk. En dan krijgt Schoenaker een redelijke gooi, vind ik, van Obermeier. Gordon, die er vlakbij stond, vindt van niet, vond het een mannelijk duel. Laat doorspelen en de bal gaat in de richting van de rechtervleugel, waar hij inderdaad dan in Oostenrijkse bezit kan komen. Daar zal een voorzet moeten volgen, er zal breedte moeten komen. En Zara, die mee opkwam, kan de bal niet meenemen. En daardoor heeft de Oostenrijkse aanval met enige vertraging te kampen. Jara, schut van afstand, schot naast. Gevaar over en eigenlijk niets te vrezen voor Piet Schrijvers. Zoals dat deze wedstrijd geweest is. Waar zoiets gebeurt, ligt natuurlijk altijd de schuld aan twee kanten. De schuld ligt bij de Oostenrijkse aanval, maar de schuld ligt ook bij de Nederlandse verdediging, die tot nu toe uitstekend heeft verdedigd en die nu enige versterking kan verwachten in de persoon van Adrie van Kraaij, die zich gereed maakt om in te vallen. Het is opnieuw een van de jongsters die in de ploeg gaat komen. Het is opnieuw de jonge lichting van het Nederlands elftal en dat is een dubbel opzicht een verheugende affaire die dit Nederlands elftal gezicht geeft. Met aan de bal op het ogenblik Johnny Rupp, terwijl van Kraaij zich al bij de zijlijn via Thomas, de man uit Wales, de scheidsrechter die hier als waarnemer en als administrateur optreedt, meldt Nederland aan de bal met op de rechtervleugel Wimpy Jansen. Wimpy Jansen legt hem op Arie Haan. Arie Haan zal een voorzet kunnen gaan geven. Dat doet hij richting Schoenaker bijvoorbeeld. Die kan er niet bij. Trouwens, niemand van Nederland kan erbij. Maar in de tweede linie wordt hij dan opgevangen door Piet Wildschut, die tegen de Achillespezen wordt getikt, toch door kan gaan. Wildschut maakt tempo op links. Is bijna bij het strafschopgebied. En dan valt er een hoekschop te noteren, omdat de bal over de doellijn wordt getikt. Het wordt de eerste hoekschop van Nederland in de tweede helft. Maar eerst gaan we Ernie Brands inwisselen voor Adrie van Kraaij aan de zijlijn. Het is een PSV-wissel. Het duo Brands van Kraaij bij PSV is bekend genoeg. En Adrie van Kraaij mag nu de positie overnemen van Ernie Brands. Van Kraaij die lang gewacht heeft tot hij in dit wereldtoernooi enige activiteit mocht ontplooien. Nu hij dan eindelijk op de bank zat, komt hij ook onmiddellijk in het veld. Hoekschop van links gaan we zien van Jan Poortvliet. Poortvliet brengt de bal voor het doel. Goed bij de eerste paal waar hij bijna wordt ingekopt. Maar bijna is in dit geval niet voldoende, want Oostenrijk kan uitverdedigen. Maar waar moeten ze heen met die bal? Er is geen mankracht. En de mankracht die er is voorin, daar wordt op gejaagd. Dus moet Oostenrijk terug. Moet Oostenrijk temporiseren en de bal achterin rond gaan spelen. Iets wat alleen maar ten gerieve is van het Nederlands elftal. Dat rustig kan afwachten, kan organiseren, orde op zaken kan stellen. En dan de zaak bij wijze van spreken kan gaan afhandelen. Nu pas is Oostenrijk op de Nederlandse helft gekomen. De dieptepaas gaat in de richting van Jara. Die hem uitstekend aannam, dat wel tegenover Wim Jansen. Maar Ruud Krol die goed aansluit op de verdediging. Die uitstekend speelt deze wedstrijd. En waarschijnlijk ook, hoewel dat hier vandaan niet te horen is, met de mond die verdediging goed leidt, heeft ingegrepen. Balbezit voor Nederland. Paas Arie Haan in de richting van de linker vleugel, waar hij inderdaad wordt aangenomen door Wildschut. Wildschut die opnieuw een tegenstander passeert en die van de tweede dan een geweldige gooi krijgt. Maar de scheidsrechter laat opnieuw doorspelen. Geeft geen overtreding voor Sara. Wildschut appelleert ook niet, dus zal waarschijnlijk niet aan de hand zijn geweest. Oostenrijk hervat het spel. Gaat verder. Bal in de middencirkel bij de mee opgekomen Breitenberger. Maar Breitenberger moet er alweer terug. Moet draaien omdat in dit geval Dick Schoenaker ter plaatse is. En zo komt Oostenrijk weer terug op de eigen helft. Zo ontwikkelt zich dat beeld van die wedstrijd die Oostenrijk volledig uit de handen is geglipt. Die Oostenrijk zowel mentaal qua scoren als wat betreft het hele toernooi mogelijk wel door de vingers is geglipt tegen een Nederlands elftal dat er misschien qua routine en qua naam ongevaarlijk uitzag. Oostenrijk balbezit. Het is Willy Kreutz die de bal neerlegt voor Krieger. En dan probeert Krieger hem terug te spelen op Kreutz. Maar daar komt helemaal niets van terecht. Nederland kan simpel overnemen via Willy van der Kerkhof. En alle gevaar, voor zover het er was, laten we dat nog maar eens als een standaard uitdrukking gebruiken, is alweer geweken. En Nederland heeft weer balbezit aan de linkerkant. Waar simpel een aantal tegenstanders kan worden uitgespeeld. Terwijl Ernst Happel vanuit de dugout nog wat aanwijzingen gaat geven aan Johnny Rep. Die zich bij de dugout is komen melden om als een soort postduif te fungeren, terwijl hij zich bovendien even laat verzorgen door Pierre van Akker. En het Nederlands elftal met 10 man op het ogenblik in de wedstrijd is. Maar 10 man zijn misschien Oostenrijk nog te veel, want Rensenbrink tikt de bal aan op de linkervleugel, waar hij mogelijk voor het doel gebracht kon worden. Let wel, mogelijk voor het doel, want dat lukt niet. Oostenrijk neemt over. Nog steeds is het 4-0 in Córdoba, waar we een uitermate vervelend tafereel zien. Want op dit ogenblik wordt Wim Jansen per brancard van het veld hier in Córdoba gedragen. Wat is er gebeurd? Johnny Rep was buiten het veld om zich te laten verzorgen. En net op het moment dat Rep wilde terugkomen, ging Jansen opeens neer. Hij moet een klap in de nek hebben gehad. Waarschijnlijk, althans dat gebaarde Johnny Rep toen hij zich eenmaal ter plaatse bevond. Jansen is op de brancard getild, want van verzorging op het veld wilde de scheidsrechter niet weten. Oostenrijk neemt overigens een vrije trap die zeer slecht genomen wordt. Die gewoon vermorst wordt. Maar Wim Jansen, de harde werker, de man die eigenlijk in elk elftal inpasbaar is, omdat hij zich ondergeschikt kan maken aan het belang van de ploeg, die er in 1974 als een van de onzichtbare, of althans vaak onopvallend, maar wel als een van de betere bij was. Wim Jansen, die nu in het oude elftal voortdurend een constante prestatie leverde, en die nu in dit nieuwe elftal ook een uitermate goede rol vervulde. Die Wim Jansen, die ligt hier nu langs de kant, wordt verzorgd door een aantal mensen, waaronder Pierre van der Akker. Er wordt met hem gepraat door Frits Kessel. Hij lijkt totaal aangeslagen. Er wordt tegen hem gepraat, maar hij lijkt het niet te horen. Hij staart met de blik ergens in de verte wat wazig voor zich uit. Maar het probleem is bekend. We hebben reeds twee spelers gewisseld, het Nederlands elftal. En een derde wissel is niet toegestaan. Zodat we op het ogenblik met 10 man in het veld lopen. En met 10 man iets moeten doen tegen een Oostenrijkse vrije trap. Oostenrijkse vrije trap die genomen wordt, geplaatst in het strafschopgebied. Maar goed wordt weggekopt, opnieuw goed wordt weggekopt. En mogelijk zelf wordt uitverdedigd. Dat lukt hem niet, Adrie van Krij. Maar het wordt een inworp voor Oostenrijk. Van Krij die zich bijna onzichtbaar, onmerkbaar, maar zeer goed heeft ingepast in het elftal. Zoals het sluit als een machine, als een goed geolied geheel. Oostenrijks balbezit via Obermeier. Die plaatst naar de in buitenspelpositie staande spitsspeler, althans middenvelder Prohaska, die mee naar voren gegaan was. Maar de Nederlandse buitenspelval werkte zoals dat hoort, over een goed geoliede machine gesproken. Zorgen mogen we ons nog steeds maken over Wim Jansen. Want hij zit nu weliswaar wat rechtop af en toe op die brancard. Maar nog steeds is Frits Kessel de arts erbij. En die moet nu eventjes weglopen om mogelijk enige apparatuur of zo te halen. Het is wat onduidelijk wat er met Wim Jansen aan de hand is. Maar Nederland moet met 10 man verder gaan. En er wordt druk geconfereerd in de dugout. Want deze wedstrijd met 10 man moeten volmaken is geen prettig vooruitzicht. Zoals het voor Wim Jansen geen prettig vooruitzicht is om op die brancard aan de rand van het veld te moeten blijven. Terwijl Thomas, de man uit Wales, de man die zulke aardige beslissingen neemt in wedstrijden soms, vraag het maar aan de Brazilianen, die vinden dat hij een doelpunt ontstolen heeft. Terwijl Thomas namens de FIFA zeer nauwlettend toekijkt op wat er gebeurt. Oostenrijks balbezit in de wedstrijd. De wedstrijd die iets vlak is, maar dat is niet de schuld van Nederland. Nederland is per slot van rekening bij een 4-0 voorsprong. Op geen enkele manier verplicht om hier het spel te gaan bepalen. Dat mag Oostenrijk doen. Oostenrijk, als het nog iets terug wil doen, als het in dit wereldtoernooi nog iets wil betekenen, dan kan het geen 4-0 gebruiken. Dan zal het moeten proberen in ieder geval wat kleur te bekennen en wat duidelijkheid te geven. Via een voorzet bijvoorbeeld, die weggekopt wordt. Goed weggekopt door de Nederlandse verdediging. Goed overgenomen wordt door Johnny Rep, die dan keihard tegen een tegenstander aanbot. En dan wordt een beetje nagetrapt. Niet in eerste instantie door Rep, want de Rep trapte niet na. Maar het was de tegenstander in kwestie. De heer Jara, dacht ik, die hier een natrapbeweging bij maakte. Willy Kreutz is er ook bij betrokken. En de scheidsrechter Gordon gebaart dat één nog soortgelijke manoeuvre voldoende is om het veld te moeten verlaten. Wim Jansen, het ziet er niet naar uit dat hij in de wedstrijd terug gaat komen. Het ziet er wel naar uit dat hij in de wedstrijd terug gaat komen. Wim Jansen, aangeslagen, handen op het hoofd, loopt dan toch weer met toestemming van de scheidsrechter het veld in. En hij gebaart naar de medespelers misschien hoe het met hem is. Hij zal waarschijnlijk wel meelopen, maar zoals hij er nu bij loopt, wat hangend op de rechtervleugel, zal hij inderdaad maar als 10,5 de man kunnen gaan meespelen. Zal zijn aanwezigheid wat theoretischer zijn dan wanneer hij in normale doen is. Kijk maar eens, hij loopt langs de rechterkant wat dribbelend mee op een slakkengangetje, terwijl Nederland balbezit heeft. En aan de linkerkant er goed aan het uitkomen is. Want er zijn 3 aanvallers van Nederland mee. Als we Wim Jansen meetellen, 3,5. En Nederland krijgt bovendien een vrije trap voor een overtreding tegen Piet Wildschut. 25 meter van de achterlijn. Een vrije trap waar Nederland weer het voordeel uitvuurt om het veld klein te maken. Want Ruud Krol staat al 10, 15 meter op de oost. En hij is de laatste man in dit geval. Vrije trap gaat genomen worden door Jan Poortvliet. Poortvliet die is om zich heen kijkt. Ook Arie Haan is erbij. Voor het doel, althans op de 16 meterlijn, zijn Rep en Rensenbrink. En het duurt enige tijd voor de Oostenrijkse muur op de meest solide manier is gebouwd. Hij wordt genomen door Rep. Wordt goed doorgetikt naar Jan Poortvliet. Die zal hem voor het doel moeten brengen. En dan wordt hij getoucheerd door de keeper en bijna ingeschoten door Rep. Maar Concilia kan er in tweede instantie nog bovenop vallen. Maar opnieuw een doordachte actie. Bovendien wat speelsheid uitstraalt. Speelsheid die het Nederlands elftal zo lang heeft ontbroken. Maar die nu dan terug is. Speelsheid die mogelijk een gevolg is van de jeugd. De jeugd die moet oppassen voor een dieptepaas in de richting van Jara. Jara die de bal dan voor het doel zal moeten brengen naar Kramkel, waar ook Schrijvers ter plaatse is. En Schrijvers pakt de bal uitstekend, valt met de bal in de armen op de grond en verdedigt hem bovendien snel uit. Goed gereageerd, Piet Schrijvers, adequaat op deze voorzet uit het doel. En zonder ook maar enige dreiging van Kramkel te duchten, de bal pakken en onmiddellijk weer uitverdedigen. Goed gewerkt in dat opzicht en we gaan weer met Nederland aan de bal verder met Rob Rensenbrink in het bezit. Hij tikt hem aan op Wim Jansen op rechts, toch weer in het spel. Jansen waagt zich niet aan al te moeilijke manoeuvres, hakt de bal op Adrie van Kraai. Van Kraai werd wat verrast door deze manoeuvre, probeerde een soort dieptepaas, maar die ging louter en alleen over de achterlijn, ver en ver naast het doel van Consilia, die het spel mag gaan hervatten. Jansen loopt nog steeds wat aangeslagen te zijn, loopt nu toch weer in de buurt van zijn eigen stek, waar hij voortdurend heeft moeten opvangen dat Jara doorkwam. En het was te zien dat Jansen weg was toen die manoeuvre net ontstond, want het was Jara die op links doorging en de voorzet gaf die door Schrijvers werd onderschept. Nederlands balbezit in de middencirkel, want het is toch bijna steeds zo dat Nederland regeert en dat Oostenrijk nauwelijks reageert. Arie Haan heeft het een en ander opgezet met Ruud Krol en Jan Poortvliet aan de linkerkant. Dan zijn we bij Piet Wildschut en dan gaan we de bal simpel rondspelen zonder dat Oostenrijk daar een voet tussen kan zetten. Nu is het Johnny Rep, 1,20 meter van het doel, die mogelijk kan gaan soleren. Hij kan de bal ook breed leggen, maar Arie Haan schiet, maar de bal gaat over het doel. Een typisch Arie Haan schot, zoals hij dat kan zonder dat er eigenlijk enige voorspelling is dat er een schot in aantocht is. Kan Haan opeens kort uithalen. In dit geval ging de bal over het doel. Maar in Wenen, in die wedstrijd tegen Oostenrijk die we in de oefencampagne gespeeld hebben, was Arie Haan ook van afstand de maker van het enige doelpunt. Oostenrijk was wat dat betreft een gewaarschuwde ploeg. Al waren ze dan niet gewaarschuwd voor de andere kwaliteiten van dit Nederlands elftal dat met 4-0 bezig is om Oostenrijk, dat ze zich toch zo goed gemanifesteerd heeft in de vorige drie wedstrijden, min of meer af te drogen. Oostenrijk heeft balbezit en ziet er dan ook qua tempo en qua ambitie wat afgedroogd uit. Want er zijn er sommigen van wie het kan aanzien dat ze er niet meer in geloven. En Wim Jansen is weer helemaal terug in de wedstrijd, want hij schermt op dit ogenblik uitstekend weer Jara af, waardoor de dieptepaas in de richting van Jara niet ter bestemde plaatse aankomt en Oostenrijk weer van vooraf aan moet beginnen via Obermeier, via Petzij. Wedstrijd die dat diepte maakt, maar die diepte die leidt niet tot resultaat, althans niet in de eerste aanleg. Bovendien ook niet in de tweede aanleg, want Nederland heeft de situatie alweer onder controle en speelt de bal rond, bijvoorbeeld in de richting van Jantje Poortvliet. Jantje Poortvliet ter hoogte van de middenlijn, in de richting van Johnny Rep, die haar tussen twee man opeens wegsoleert en dan nog een keer soleert. Hij passeert ook een derde op een schitterende wijze. Johnny Rep, 20 meter van het doel, legt de bal iets op rechts naar Rensenbrink. Rensenbrink het strafschopgebied binnen. Rensenbrink maakt ook een dreigende beweging, brengt de bal naar voren het doel. Obermeier toucheert hem en dan is het eindelijk voor Oostenrijk, althans Breitenberger, die de bal terug kan leggen in de handen van Consilia. Maar waar ik net het woord speels in de mond nam, hebben de spelers daar onmiddellijk de daad bij het woord gevoegd. Een uitermate speelse actie, verrassend weggedraaid van een tegenstander. Een tegenstander handig omspeeld en dan afgespeeld van Johnny Rep, die in dit geval geen resultaat opleverde. Maar het vertrouwen en de mogelijkheden van dit Nederlands elftal, deze oranje ploeg hier in Argentinië, die plotseling zo herbeleefd is, duidelijk illustreert. Een dieptepaas in de richting van Wim Jansen, die weer redelijk te oude lijkt. Er lijken me weinig redenen om zorgen te maken over de conditie van Wim Jansen. Want hij gaat weer in de diepte en is weer tijdig terug bij zijn directe tegenstander Jara. Zodat er wat dat aan gaat weinig te vrezen is. Jara is nu aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Jara, maar hij moet wachten en hij moet kijken. Want er zijn geen aanspeelmogelijkheden. Er zijn voor het Oostenrijkse machientje geen contactpunten voorradig. Wat dat aan gaat zal er de komende dagen voor Oostenrijk gaat spelen tegen de Italianen. Een zeer grote Oostenrijkse oliespuit aan de pas moeten komen om een en ander te repareren. Nederlands balbezit, Schrijvers. Krol en Van der Kerkhoff. Willy is alleen nog over. Leek tot een aanval te leiden. Dieptepaas van Van der Kerkhoff in de richting van Rensenbrink kwam niet ter plaatse. Storing van Arie Haan levert in dit geval geen succes op. Maar het heeft wel het gevolg dat de Oostenrijkse aanval met Prohaska aan de bal in ieder geval geen direct effect kan sorteren. Een verre voorzet kan bovendien simpel op het hoofd worden opgevangen in de Nederlandse verdediging door Poortvliet. Hoewel er dan eventjes wat onzorgvuldig wordt verdedigd aan de linkerkant. En Poortvliet opnieuw moet corrigeren. Opnieuw moet corrigeren. En misschien voor een derde maal. Want de bal wordt nu voor het doel gebracht. Waar normaal gesproken gescoord zou moeten worden. Maar waar de bal dan inderdaad in het doel gaat. Maar een heel onduidelijk doelpunt. Ik dacht van Hiekersberger. Maar Hiekersberger die daar op de grond is blijven liggen. Hij is geraakt bij het uitkomen. Nee, het is niet Hiekersberger. Het is Obermeier die daar op de grond ligt en die uiteindelijk het doelpunt gemaakt moet hebben. Maar hij raakte enigszins geblesseerd bij de uitkomende actie van Piet Schrijvers. Het begon met slecht verdedigen aan de linkerkant van Piet Wildschut. In eerste instantie werd dat toch gerepareerd. Maar in tweede instantie kon dat niet gebeuren. En toen tikte Obermeier de bal over het hoofd van Schrijvers, die hem met het bekende fysiek in de weg zat. Tikte de bal in het doel. Nee, het is is niet Obermeier. Obermeier is de man geweest die in het doel is blijven liggen. En dan moet toch Hiekersberger waarschijnlijk de doelpuntenmaker geweest zijn. Maar mogelijk dat het scorebord, het scorebord geeft toch Obermeier op. Dan is het Obermeier geweest die het doelpunt uiteindelijk gemaakt heeft door de bal als laatste op de doellijn in het net vallend te toucheren. De officials hebben Obermeier als doelpuntenmaker aangewezen. En aangezien alle statistieken hier daaraan worden gekoppeld, zullen we het op Obermeier houden. Die Oostenrijk heeft teruggebracht tot 4-1 na een doelpunt wat eigenlijk geen uitgespeeld doelpunt was, maar een verdedigingsfout van Nederland. In eerste instantie van Piet Wildschut aan de linkerkant. Een poging van Piet Schrijvers om te repareren leidde niet tot succes. En zo is het 4-1 in deze wedstrijd met nog een minuut of 8,5 te spelen. En even moet Nederland nu oppassen. Even moet Nederland oppassen bij een overtreding ook van Jan Voortvliet. Dat Oostenrijk niet te ver terugkomt. Dat het voordeel en de glans van deze wedstrijd niet teruggebracht wordt tot een orde van grootte die ons niet zou passen. Oostenrijk misschien dan toch moet gevat. Misschien toch nog kans om het doelsaldo wat bij te spijkeren. Een paas van Prohaska komt niet aan, althans niet waar Prohaska aan bedoeld had. En dan kan Nederland uitverdedigen via Rep. Rep die de bal goed aantikt en goed terugkrijgt. Dan het tegenstander moet uitspelen. En dat lukt hem net niet. De laatste post in de Oostenrijkse verdediging. Obermeier, aan wie het Oostenrijkse tegenpunt is toegekend, heeft dan kans gezien om de bal over de zijlijn te werken. Inworp voor Nederland. Precies ter hoogte van de middenlijn. Rechterkantveld. Wim Jansen heeft hem ingeworpen. Heeft hem ingeworpen in de richting van Arie Haan. Die probeert hem mee te nemen. Dat lukt niet. Johnny Rep is een stap te laat om te storen. En dan komt Oostenrijk weer voor wat het waard is in de persoon van Jara. Maar op rechts bijvoorbeeld komt zich Sara al melden. En daar gaat de bal inderdaad goed naartoe. Dan moet, het is Krieger aan de rechterkant. Krol protesteert dat die bal met de hand zou hebben meegenomen. Protest wordt niet toegewezen. Bal wordt voor het doel gebracht en kan misschien bij de tweede paal. Kan niet bij de tweede paal worden opgevangen omdat iets te ver doorsteekt door Hiekersberger. Wordt dan voor het doel gebracht, wordt weggekopt. Maar kan worden teruggebracht door Oostenrijk. En dan wordt hij slecht aangetikt voor Sara om hem van afstand in te schieten. En dan komt Nederland eruit. Willy van der Kerkhoff heeft gepaast. En dan gaan we over de linkerkant met Rob Rensenbrink. Rensenbrink die het duel van Obermeier wint. Rensenbrink die het strafgebied binnen gaat. Die dan de bal van de Kerkhoff neerlegt. Goal! Ja, uitstekend gespeeld. Een doelpunt uit het voetje van Willy van der Kerkhoff. Die de bal opwikte toen hij slecht werd aangetikt voor Robert Sara voor een afstandsschot. En van der Kerkhoff overbrugde 2 keer 40 meter uitstekende wijze. Terwijl de bal aan de andere kant voor werd klaargelegd door Rob Rensenbrink. En zo is het 5-1 in het voordeel van Nederland. Maar hoe perfect uitgespeeld, hoe volgens het boekje, hoe goed worden de krachten hier gebruikt. Als Van der Kerkhoff een lange solo maakt, dan komt de bal er ook perfect en plichtsgetrouw. En de afwerking van Willy van der Kerkhoff was ernaar om de bekroning te zetten op die solo zonder bal van 80 meter. Het staat 5-1 voor Nederland. Een score die de marge weer terugbrengt op de 4 doelpunten waar we net waren. Het foutje dat net gemaakt is in de Nederlandse verdediging, waar dat doelpunt van Oostenrijk uit voortvloeide. Dat is simpel, zou je bijna zeggen, even rechtgezet. Er volgt onmiddellijk een levende reactie bij dit Nederlandse elftal. Een Nederlandse elftal dat zich, wat dat aangaat, niet laten aanleunen, ook niet door Oostenrijk. Dat mag je best zijn, zoals ik jaloers ben op de spelers van het Nederlands elftal die deze wedstrijd mogen spelen. Want inmiddels is het zo dat er weer wat sfeer en ambiance ontstaat. En dat er vanavond in het Hotel Sierras, waar het Nederlands elftal verblijft, waarschijnlijk best een klein feestje, een klein partijtje gebouwd kan worden. Al is het nog wat voorbarig voor de grote lijn. Maar voor de wedstrijd heb ik gezegd dat deze wedstrijd beslissend kon zijn voor de rest van het toernooi. En als we dan op die vraag straks moeten gaan antwoorden, dan kan het antwoord in ieder geval op de eerste vraag uitermate positief zijn. Positief was niet de uitdraf van Piet Schrijvers die over de zijlijn gegaan is op de Oostenrijkse helft. Waardoor Nederland in de persoon van Rensenbrink de bal niet kon aannemen. Maar wel Oostenrijk kon inwerpen naar Obermeier. En dan gaan we weer brengen. Dan komt Wetzij weer eens in beeld. Maar dan gaan we weer het postbode voetbal van de Oostenrijkers spelen. Nu via Hiekersberger. Hiekersberger die gaat dan zoeken. En dan moet hij zoeken naar spelers die in achterwaartse richting komen. Zoals in dit geval Willy Kreutz. Helemaal terug op de eigen helft. Kreutz legt hem dan weer op Obermeier. Obermeier speelt hem diep. Doet dat onzuiver. Willy van der Kerkhoff neemt hem aan. Dreigt hem nog even te vriezen, maar Adrie van Krijk komt helpen. En Nederland is weer uit de problemen en in balbezit. Balbezit voor Jan Voortvliet in de middencirkel. Bal loopt over de schoen van Voortvliet heen. Geen probleem, want Ruud Krol staat erachter. Ruud Krol brengt de bal bij Rep en Rep brengt de bal bij Voortvliet. En Voortvliet brengt hem bij Rep, die alle vrijheid heeft. Die hem bovendien uitstekend op links kan leggen. Waar de bal vandaan voor het doel gebracht kan worden door Wildschut als hij dat wil. Rep laat de bal lopen, maar daar is Kreutz ook attent op. Hij liet de bal lopen, Johnny Rep, voor Jan Voortvliet. Maar Voortvliet was niet attent genoeg, moest Kreutz afhouden. En dat betekent een vrije trap voor Oostenrijk, die inmiddels genomen is. Bal is gebracht bij Jara. Maar wat kan Oostenrijk nog bij een stand van 5-1? Wat kan Oostenrijk nog in 3,5 minuut? Want laten we maar eens voorzichtig gaan aftellen naar het einde van de eerste uitermate gunstige prestatie van het Nederlands elftal hier. 3,5 minuut zijn er nog te spelen. En er vaart een heel klein zilvervlootje hier het stadion in Córdoba binnen van de weinige supporters die er zijn. die nu toch wel willen laten weten dat ze bij Nederland horen. Nu Nederland de verwachtingen die voor dit toernooi er waren met een weliswaar wat ander elftal dan verwacht aan het waarmaken is. Dieptepaas uit het Nederlandse achterland is niet aangekomen. Oostenrijkse verdediging heeft ook niet adequaat gereageerd. Wim Jansen en Piet Wildschut hebben samen spel opgebouwd. Maar opnieuw een kleine onzuiverheid bij Wildschut brengt Oostenrijk in balbezit. De bal ging in de richting van Krankel. Maar uiteindelijk wordt het een en ander simpel hersteld en gerepareerd door de mee teruggekomen Johnny Rep. Die in deze tweede helft zich waarlijk uitstekend manifesteert. En opeens helemaal op zijn gemak in zijn normale doen. En in de vorm blijkt waarop hij bijvoorbeeld ook dit jaar voor Bastia goud heeft betekend. Nederlands balbezit heeft niet zo lang geduurd. Oostenrijk heeft overgenomen. Maar we spelen maar op een heel klein veldje. We spelen alleen maar op de voorste helft van de Nederlandse kant. En op de achterste helft van de Oostenrijkse kant. Want bij de doelgebieden, daar komt de bal nauwelijks meer in. En Nederland speelt de bal rond en dreigt voortdurend via het gevaar van een Johnny Rep en van een Robin Enzebrink de Oostenrijkers alsnog een grotere slag toe te brengen. Bal in de diepte geplaatst richting Ariaan. Ariaan tikt hem aan waar hij wordt ingeschoten, maar slecht wordt ingeschoten. Niet goed op de schoen komt van Jan Poortvliet, die mee naar voren gekomen was. En dan moet de bal worden gezocht voor doelman Consilia. Maar opnieuw bleek dan opeens dat Nederland dat wel kan. De bal ging in de diepte naar Ariaan op de punt van het strafschopgebied. Die legde hem met de achterkant van de voet bijna neer voor Jan Poortvliet. Die raakte hem niet goed in dit geval. Maar de aanval, het idee is aanwezig. De diepte in de aanval die is voldoende om ook voor de toekomst enig optimisme te kunnen ventileren. Oostenrijk aan de bal. Maar wat betekent dat Oostenrijk aan de bal is? Dat betekent dat er wat gesoleerd wordt in dit geval door Sara. En dat er dan een bekende dieptepaas volgt die op de bekende wijze door Nederland in de persoon van Adrie van Krij wordt weggekopt. Dick Schoenaker kan overnemen. Het zijn alle jongeren die dirigeren. Arie Haan die zich wat meer met de wedstrijd begint te bemoeien in de tweede helft. Die heeft de bal weer aangespeeld gekregen. Speelt hem opnieuw terug en tikt hem dan nog eens aan. Maar Arie Haan begint het spel iets meer naar zich toe te trekken. En ook dat is iets wat Nederland nodig zal hebben. Nederland dat balbezit heeft op links via de deksels. Johnny Rep zou je bijna zeggen. Johnny Rep die dan bijna de kans krijgt om nog te scoren. Omdat de bal te zwak wordt teruggelegd. Te zacht wordt teruggelegd op Consilia. Maar Consilia kan zich, zij het moeizaam herstellen. Maar hoe gevaarlijk, hoe attent is deze Johnny Rep. Als deze Johnny Rep er zin in heeft. Dan kan hij voor het Nederlands elftal nog zeer, zeer veel betekenen in de komende wedstrijden. Of dat er nou 2 of hopelijk 3 zullen zijn. Oostenrijks balbezit mag worden geconsolideerd omdat er wordt gefloten voor een overtreding. Een overtreding van Ernie Brands. Ernie Brands of van Rob Rensenbrink. Rob Rensenbrink die wat aan het stoeien was met de Oostenrijkse spitsspeler Hans Krankel. Die hem nu opnieuw stoort. Want als er over totaalvoetbal gesproken wordt, dan was het wel wat anders totaalvoetbal wat Nederland gespeeld heeft dan 4 jaar geleden. Maar wel heeft iedereen meegespeeld in aanval en verdediging. Zoals Rob Rensenbrink dat nu deed op het moment dat hij een overtreding maakte. Althans volgens de scheidsrechter. Een overtreding tegen Hans Krankel met wie hij nog steeds in duel was. Terwijl er nog de spelen zijn een 20-tal seconden officieel. Het betekent in ieder geval dat het niet lang kan duren. En dat dit mogelijk de laatste gevaarlijke actie van Oostenrijk wordt. Een schot dat door Piet Schrijvers maar moeizaam wordt getoucheerd. En dan naast het doel verdwijnt. Een goed schot van afstand. Een vrije trap van Prohaska werd naar de rechterzijde getikt. En tenzij de robuuste man die tikte de bal. Tikte van 30 meter schoot hij hem zeer hard in de richting van de hoek. Maar Schrijvers was ter plaatse, zei het ten koste van een hoekschop. En het zal bijna afgelopen zijn. Daar komt de hoekschop voor het doel. Wie komt hem? Tenzij komt hem, maar komt hem naast het doel. En Gordon gaat de bal pakken. Om af te fluiten mag je aannemen. Het zal bijna gebeurd zijn. Gordon legt de bal nog neer voor Piet Schrijvers. En fluit dan af. Nederland heeft met 5-1 gewonnen van Oostenrijk. Een prestatie om straks eens even uitgebreid op te gaan terugzien. Een prestatie die niemand zich had durven denken. De shirts hier gaan geruild worden. Oostenrijkse shirt die de Nederlandse spelers als kostbaarheden zullen mogen bewaren. Omdat dit Nederlands elftal heeft laten zien dat er in het Nederlands voetbal niet alleen kracht, maar ook perspectief zit. Want wie hebben er in deze wedstrijd geopereerd? Mensen als Brands, Poortvlieg, Wildschut, Schoenaker en Van Krij. De jonge lichting van het Nederlands elftal heeft hier met 5-1 gewonnen van Oostenrijk. De doelpuntenmakers nog eenmaal noemen. Ten slotte, het werd 3-0 voor de rust. Ik kom er bijna niet meer uit. Ja, Brands, een penalty van Rensenbrink en Johnny Rep. Rep scoorde 4-0 in de tweede helft. Het werd door Obermeier 4-1. En Willy van der Kerkhof met een goal uit het boekje maakte er 5-1.
1: Piet Wildschut, wat moet je eigenlijk zeggen tegen een speler na een wedstrijd als deze, na die 5-1 op Oostenrijk? Behalve misschien een beetje gefeliciteerd.
2: Nou, dan zeg ik bedankt. Ik dacht dat, dat we verdiend gewonnen hadden, de 5-1. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, dacht ik, ook met de 3 reserves. En ik dacht dat we vandaag wel getoond hadden dat we het voetballen nog niet geleerd hadden.
1: Hoe is het nou vooraf gegaan? Want ik had gedacht dat jij in de mandekking zou staan en dat Jan Poortvliet een wat vrije rol kreeg. Het bleek andersom te zijn.
2: Ja, Jan Poortvliet en Ernie Brand stonden in de mandekking. En doordat voor mij was dat ik verdedigend de linkerkant een beetje af moest schermen, oppassen voor de opkomende mensen. En aanvallend gewoon zoveel mogelijk moest geven wat ik had.
1: Dat ging allemaal redelijk, hè?
2: Ja, ik dacht het. Kijk, ik had graag een doelpuntje meegepikt, maar zoals het nu gegaan is, ben ik ook tevreden.
1: Enige tegenpunt dat Oostenrijkers gemaakt hebben, begon een beetje bij jou.
2: Nou, het was aan de linkerkant en daar werden twee man uitgespeeld. En toen stond ik er net tussenin. Die bal die ging een fractie van een halve meter langs me heen. En toen kwam hij in het centrum en daar stond de gast vrij. En nou, een beetje raar, die bal die karambeleerde een beetje raar in doel. Maar ik dacht, 5-1, heb niet te klagen.
1: Hoe zien jullie deze wedstrijd ingegaan? Met de moed en wanhoop?
2: Nee, we hebben gewoon gezegd, we beginnen met een nieuw toernooi in feite. Achter die eerste ronde zetten we een streep en we beginnen gewoon met het frisse moed. En dan zien we wel verder. We hebben niks te verliezen meer. We zijn nu een ronde verder, dus we geven alles wat we hebben.
1: Nou krijg je de kernvraag, hè? Het is 3 wedstrijden niet gegaan, het is nu wel gegaan. Waar zat nou het verschil?
2: Nou, ik dacht dat we meer bewogen hadden vandaag dan de andere 3 wedstrijden. Dan krijg je automatisch natuurlijk meer afspeelmogelijkheden. En dan komt bij dat er ook een paar mensen diep gegaan zijn. En dan wordt het levensgevaarlijk. En dan kom je vroeg meteen al voor. En dan wordt het 2-0. Nou, dan speel je een gewone wedstrijd.
1: Een wereldkampioenschap voetbal blijkt toch leuk te kunnen zijn, hè?
2: Zo wel, ja. Nou, heb ik tenminste in ieder geval 1 wedstrijd gespeeld. Waar ik met genoegen aan terugdenk. En dan zien we wel verder.
3: Voor het eerst hebben we gisteren kunnen genieten van een Nederlands elftal dat eindelijk eens echt voetbalde. Het werd een glansrijke 5-1 overwinning en Oostenrijk was het slachtoffer. Het werd al na 6 minuten op achterstand gezet.
0: En Nederland krijgt vlakbij de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant een vrije trap te nemen, waarvoor opnieuw Arie Haan zich aandient. Voor het doel is onder andere Johnny Rupp die beweegt en daar moet de bal ook naartoe, maar er wordt geduwd en dan wordt hij ingekopt. Een uitstekend doelpunt. Een doelpunt dat gemaakt is door Ernie Brandt.
2: En dat die kwam met een boog en die bal kwam eraan en ik kon me gewoon vrij inkoppen. Ik wist dus waar die goal stond en ik keek, pas boem, zat hij erin.
1: En ik dacht aan Maartenburg.
3: Vooral in het eerste half uur hadden de Oostenrijkers handenvol werk om Nederland af te stoppen. Dat lukte in de 34e minuut slechts onreglementair.
0: Niet goed voor de voet. Die moet hem dus naar rechts tikken, naar Wim Jansen, maar zo loopt hij goed. Jansen het strafschopgebied binnen en een voorzet richting Rensenbrink die het doel niet bereikt. Maar Jansen kan misschien opnieuw overnemen. Jansen neergelegd en een penalty. Een penalty voor Nederland besluit John Gordon.
3: Rensenbrink benutte zijn 4e strafschop en amper 1 minuut later werd het zelfs 0-3.
0: Aan de linkerkant. Rensenbrink heeft overgenomen. Probeert de bal neer te leggen voor Rep. De bal die komt ook bij Rep en Rep die zou moeten scoren. Daar gaat de bal. Het is een goal. Het is het 3e doelpunt voor Nederland. En als de wedstrijd niet beslist was, dan is hij het nu wel. Uitstekende actie over links.
3: Nederland drukte door en 7 minuten na rust veerde het stadion opnieuw op.
0: Tot nu toe uitstekend gespeeld, de doelschop genomen en ook gevaarlijk omdat daar René van der Kerkhoff moet kunnen overnemen. Brengt de bal voor het doel, Rep moet scoren, doelpunt! Het is 4-0, het is niet te geloven hoe soepel dat gaat, hoe gemakkelijk dat ook gaat. De bal kwam in eerste instantie bij Rensenbrink.
3: Het elftal nam het daarna wat te gemakkelijk op. René van der Kerkhoff verdween, Schoenaker kwam en ook Ernie Brands liet zich vervangen. Voor hem kwam Adrie van Kraaij in het veld. Oostenrijk nam even initiatief en had succes.
0: Opnieuw moet corrigeren. En misschien voor een 3e maal, want de bal wordt nu voor het doel gebracht. Waar normaal gesproken gescoord zou moeten worden. Maar waar de bal dan inderdaad in het doel gaat. Maar een heel onduidelijk doelpunt. Ik dacht van Hiekersberger. Maar Hiekersberger die daar op de grond is blijven liggen. Hij is geraakt bij het uitkomen. Nee, het is niet Hiekersberger. Het is Obermeier die daar op de grond ligt. En die uiteindelijk het doelpunt gemaakt moet hebben. Maar hij raakte enigszins geblesseerd bij de uitkomende actie van Hiekersberger.
3: 2 minuten later zette Willy van der Kerkhoff deze vergissing echter recht.
0: Dan gaan we over de linkerkant met Rob Rensenbrink. Rensenbrink die het duel van Obermeier wint. Rensenbrink die het strafgebied binnen gaat. Die dan de bal van Van der Kerkhoff neer. Goal! Ja, uitstekend gespeeld. Een doelpunt uit het boekje van Willy van der Kerkhoff. Die de bal opwikte toen hij slecht werd aan.
3: En dat was dus uiteindelijk de eindstand 1-5. Er waren spelers die na afloop van de wedstrijd tegen Oostenrijk hebben gezegd dat een groot aantal taken nu plotseling is overgenomen door Jan Zwartkruis. Eddie Poelman legde Oranje's tweede trainer die opmerking voor.
4: Nou kijk, dit is dus wat sterk uitgedrukt. Het is alleen zo dat na de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken er gewoon iets anders moest gebeuren. En Happel die over het algemeen weinig toegankelijk is en weinig communicatie heeft, die is waarschijnlijk wel getroffen geweest door het laatste resultaat tegen Peru, tegen Schotland. En toen heeft hij eigenlijk uit eigen beweging voorgesteld dat ik in de rust dus de coaching zou doen.
5: Uit eigen beweging?
4: Dat heeft hij volkomen uit eigen beweging gedaan, ja. Ik weet niet of dat op indicatie van spelers is gebeurd, omdat er nogal een spraakverwarring was. Tegen Schotland is het namelijk zo geweest dat ik op de wedstrijddag, kort voor de wedstrijd, arriveerde, want ik was in Buenos Aires geweest om een wedstrijd te scouten. En ja, de organisatie was daarbij denk ik nogal in gebreken gebleven. En ja, kijk, op zulke momenten worden op alle kleinigheden worden dan gelet. En toen heeft men het beter geoordeeld dat men dus is maar is begonnen met een forse bespreking. Nou, in die bespreking hebben we dus het een en ander proberen recht te zetten. En er is dus met open vizier gestreden. De spelers over het algemeen hebben zich daarin weinig uitgelaten. Maar men heeft dus denk ik wel begrepen hoe de vork aan de steel zat en hoe de zaken ervoor stonden. Ik moet zeggen dat ze dus bijzonder positief reageerden op wat ik daar ten berde bracht. Het zijn profs en die kunnen echt de hand in eigen boezem steken. Ik geloof dat het dus wat dat betreft goed gewerkt heeft. Maar om daar nou het resultaat van deze wedstrijd toe te schrijven, dat vind ik wel iets te ver gezocht.
6: Het viel mij bijvoorbeeld op in de wedstrijd dat de taakomschrijving die Schoenaker en Van Krij mee kregen toen ze in het veld kwamen, niet van Happel, maar van Zwartkruis kwam.
4: Ja, kijk, natuurlijk is het zo dat Ernst Happel, die gaat van hele andere waardes uit. Het is een full prof in hart en nieren. En hij denkt dus dat met één woord de spelers begrijpen wat hij bedoelt. Dat neemt hij dan aan. Hij wil er ook niet veel over praten. Hij wil er niet veel over te doen hebben. Dat is nog helemaal zijn structuur, zijn hele persoonlijkheid. Maar ik dacht dus dat niet gewerkt heeft in de afgelopen wedstrijden. Nu is het dus zo dat we in een goede communicatie, en het is nogmaals, zeg het nogmaals, initiatief is van hem uitgegaan. Hij heeft gezegd dat Jan moest dat maken, dat Jan moest spreken. Nou, en nu is het dan zo dat ik de spelers, wanneer ze dus aan wisseling toe zijn, met een duidelijke opdracht het veld instuur.
3: Aanvoerder Ruud Krol over die mogelijke wijziging in taakverdeling tussen Happel en Zwartkruis.
7: Nou, er is niks veranderd gewoon. We hebben alleen wat veranderd. Omdat in de rust van sommige wedstrijden we in twee kleedkamers zaten en daar wat misverstanden over zijn geweest. En daar hebben we dus op aangedrongen dat er één het woord voert. En toen heb Happel dus gezegd dat voor de duidelijkheid Jan beter het woord kan voeren in de rust. En dat hun van tevoren op de bank zitten, dat ze beide de punten opschrijven en die zullen ze in de rust doorbespreken.
6: Helpt het?
7: Nou, het had net zo goed Happel voor mij kunnen wezen, gewoon, want maar hij heeft dus gewoon gedacht, ja, Jan spreekt misschien beter Nederlands dan ik, dan verstaan de spelers het misschien beter.
6: Suggestie wordt gedaan van sommige kanten, zowel goedwillend als kwaadwillend, zou je kunnen zeggen, dat vandaag meer het elftal van Zwartkruis dan het elftal van Happel heeft gespeeld.
7: Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof nog steeds in Happel en dat zal ik tot het einde blijven doen.
3: Er was al eerder in dit wereldtoernooi over gesproken om de jonge garde een kans te geven. Dat gebeurde dus gisteren en met succes. Even ter Napel praten daarover met Piet Wildschut.
8: Er is al gesuggereerd dat het vandaag een gelegenheidselftal zou worden. Maar ik ben het er niet mee eens. Ik geloof dat we met 21 topspelers hier naartoe gekomen zijn. En daar behoren ook de reserves, dacht ik.
9: Ja, het tekende zich in de tweede helft tegen Schotland al een klein beetje af. Hè? Die jongere jongens, jij bijvoorbeeld, ging met veel lef er gewoon in.
8: Ja, je moet gewoon lef hebben, anders ga je eronder door. En ik heb in het begin van mijn nog korte carrière heb ik er wel eens last van gehad dat ik te weinig lef had. Maar sinds ik bij Twente gekomen ben, is het alleen maar beter geworden. En daar heb ik nu profijt van.
3: Ernie Brands, de lange verdediger van PSV, was een van de opvallende nieuwlichters van gisteren. Hij heeft de eerste drie duels langs de kant gezeten. Verwacht hij nu ook dat na dit succesvolle resultaat sommige oudere spelers dit zonder morren zullen doen?
10: Nou, dat verwacht ik dan wel van de ouderen. We hebben vooral de spelers geprobeerd te stimuleren. We hebben dus niet gekankerd. Als we eventueel kankeren, dat hebben we dan gewoon met Zwartkruis overlegd. We konden dus onze problemen kwijt aan de heer Zwartkruis. Nou, dat is alleen maar fijn. En voor de verdere rest hebben we geprobeerd de oudere spelers zoveel mogelijk te steunen door niet te kankeren tegen de spelers zelf. En door gewoon voor de wedstrijd een schouderklopje te geven of een succes te wensen. Dat is normaal, vind ik.
9: Heb jij na afloop van die wedstrijd tegen Oostenrijk reacties van de oude hap gehad?
10: Ja, tuurlijk. Iedereen was blij. Je geeft elkaar, als je dan de kleedkamer inkomt, een hand. En ik heb dus verschillende speels een hand gegeven. Ze hebben mij ook een hand gegeven. Dat is ja, dan denk je, op dat moment is het resultaat alleen maar belangrijk. Die 5-1 dus. Ja, en dan, ja, die vreugde, de vreugde is dan zo groot en dan wil je elkaar wel gewoon om de hals vliegen, wie het ook is.
3: Frits Kessel, de bondsarts, over de blessures van gisteren.
11: Blessures nu zijn gelukkig, zoals het er nu uitziet, zodanig dat er zondag weer gespeeld kan worden. René heeft een hoog in het dijbeen een knie gekregen. Dat is over het algemeen in prognose vrij gunstig. En Ernie die hebben we eruit gehaald omdat hij met zowel links, rechts als onder als bovenbeen toch met wat kramp begon te lopen. En ja, als je dan op 4-0 staat, dan moet je voordat de spieren kapot gaan, moet je wel gaan uitwisselen. Wim Jansen heeft een tik achter op zijn hoofd gehad zonder dat hij bewusteloos geweest is of wat ook. Hij was alleen een beetje, laten we zeggen, een beetje draaierig. En daarom hebben we een minuut of vijf al met al aan de kant gehouden. En daarna was het herstel in het veld gewoon compleet normaal.
3: De overige uitslagen van gisteravond. Italië, West-Duitsland 0-0. Brazilië, Peru 3-0. En Argentinië, Polen 2-0. Tot zover dan dit WK-journaal. Onze volgende aflevering op het bekende tijdstip. Morgen dus 7:55 Hilversumeen.
12: Voetbal, Formule 1, darten en de beste muziek. Gode Zone FM.

0: tijd van toen.
1: NOS WK Voetbaljournaal. Hier is Klaas Samplonius.
2: Goedemorgen, luisteraars. Zit of staat u al en klaar? Want hier is weer uw dagelijkse portie WK-voedsel. Natuurlijk staat het Nederlands elftal weer centraal in deze uitzending. Eddie Poelman volgt alles op de voet.
3: Wat de vrijdag betreft, hier in Altagracia, is er eigenlijk weinig nieuws te melden. Het is uitermate mooi weer geworden in de omgeving van Córdoba. En dat met name heeft bijgedragen tot een uiterst ontspannen sfeer binnen de oranje selectie. Vermeldenswaard, een lichte blessure van Rob Rensenbrink. Een uitermate druk bezochte persconferentie, vooral door Duitse journalisten. En een bezoek hier aan de Nederlandse delegatie door de burgemeester van Altagracia. Er waren gisteren 2 trainingen en er is behoorlijk aan getrokken. Maar verder is het allemaal wachten op wat gaat komen. En dat betekent wachten op West-Duitsland.
2: U hoorde het al, een lichte blessure voor Rob Rensenbrink.
4: Ja, mogelijk niet zo ernstig. We hebben hier getraind op een aardappelveld hier in de vlak in de buurt. En, nou, ik ging door mijn enkel heen. Maar het is niet ernstig. Gelukkig niet.
2: Morgen dus die belangrijke wedstrijd tegen West-Duitsland. Spelen tegen onze oosterburen betekent ook nu weer kennismaken met de Koude Oorlog die van deze kant wordt gevoerd. Allereerst daarover Wim Suurbier.
5: Nou, dat is altijd tussen Nederland en Duitsland. Hè. De Koude Oorlog weet je zo langzamerhand wel. Het gaat erna alleen om dat ik een half jaar in Duitsland gespeeld heb. En het enige wat Duitsland wil, ze willen nooit van Holland verliezen. Klaar, hè? Dat is nou helemaal zo. Ze verliezen liever 3 wedstrijden, maar als ze maar van Holland maar winnen.
6: Waar komt dat eigenlijk door?
5: Ja, ik denk dat ze een beetje jaloers zijn op de Hollanders, denk ik. En laat me zeggen, in hun ogen ongedisciplineerd en ongeorganiseerd. De trainingskamp en dergelijke dingen. En in het veld niet zo georganiseerd is. En als je dus bij hun alles goed georganiseerd is en ze komen tegen Holland. Ja, dat vinden ze maar in wezen, wat ik al goed begrijp, vinden ze niet zo veel aan. Je ziet het ook in de tendensen namelijk ook zo. De Hollandse spelers kijken over het algemeen veel naar het buitenland om uitslagen. Vooral Duitsland, Engeland, Italië, Spanje. Die Duitsers kijken alleen maar naar hun eigen competitie. Die hebben heel weinig interesse in andere landen.
6: Is er nou in Duitsland zelf in die Bundesliga bijvoorbeeld ook sprake rondom wedstrijden van zo'n soort papieren koude oorlogje?
5: Nou, in Duitsland maken ze altijd wel van iets. Maken ze wel iets altijd. Het is.

0: Kunnen we nog wat tegemoet zien in dit verband?
1: Nee, misschien. Ik weet niet, moet je aan de mensen van de Duitse pres vragen. Dat weet ik niet.
0: Denk je dat jullie er beter op geprepareerd zijn, nu je van tevoren weet dat ze trucs uithalen?
1: Ja, inderdaad. We stonden in elk geval niet verwonderd te kijken. Dat hadden we wel een beetje verwacht. Maar net wat ik zeg, de verhalen blijken of helemaal niet, of gedeeltelijk en in stukjes. Dus wat dat betreft staan we er al heel anders tegenover.
0: Of moeten wij iets terug gaan doen?
1: Kijk, de Duitsers kunnen geen Nederlands lezen. Dat is een beetje moeilijk voor ze.
2: En dan de mening in dit blokje van doelman Piet Schrijvers.
3: Nou, koud is het niet, want oorlog is het niet. En koud is het niet, want het is lekker warm in het zonnetje.
0: Heb jij niet het idee dat er een wedstrijd Nederland-West-Duitsland meer betekent dan een normale interland, dan een normale wedstrijd voor het WK?
3: Ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat dus deze wedstrijd dus voor een hoop jongens die dus in 74 erbij zijn, een revanchegedachte leeft. En dat ze dat echt koet willen winnen. En ik geloof ook dat dus dan wel de stemming is liever verliezen van Italië dan van Duitsland. Koet winnen van Duitsland. Dat heerst wel op dat moment.
0: Is het inderdaad zo dat het de gedachte aan een wedstrijd tegen West-Duitsland jou ook meer opgewonden of opgenaaid maakt dan een ander interland?
3: Nou nee. Persoonlijk niet. Kijk, ik wil altijd graag winnen. En natuurlijk ook graag van Duitsland, omdat het is hetzelfde. Duitsland-Nederland is hetzelfde als wat je hier al dus hebt, Argentinië en Brazilië. Dus naties zijn qua voetbal. Maar ik weet, het is elke keer is het, een interland is voor mij natuurlijk. Hetzelfde als ik bij Ajax tegen Amateurclub speel. Ik mag geen doorlaten, dus ik moet toch steeds 100% geconcentreerd zijn. Dus dat maakt eigenlijk weinig verschil.
0: Gaan die gedachten aan revanche en andere omstandigheden in de wedstrijd gunstig of juist ongunstig uitpakken?
3: Dat ligt dan de eerste 10 minuten van de wedstrijd volgens mij. Als het de eerste 10 minuten gunst doorkomen voor ons, dan kan het als heel gunstig lopen. Komen de eerste 10 minuten misschien slecht door, dan kan het wel eens als een blad omdraaien.
2: Ruud Krol geeft een voorbeeld hoe de Koude Oorlog van de kant van de West-Duitsers wordt gevoerd.
4: Nou, Bielt van de week weer een prachtig verhaal geschreven over een bowlingavond. Het stond er 20 mooie meiden te wachten voor het Nederlands elftal om eventjes mee te bowlen. Nou, de hele bowlingavond is niet doorgegaan, dus Bielt zat er weer eens een keer naast gewoon.
0: En dat is misschien pas het begin?
4: Misschien wel, ja. Misschien komt er nog wel meer los. Dat weet je nooit met Bielt, omdat ja, publiciteit zijn ze enorm sterk in natuurlijk, de Duitsers.
0: Kunnen we er tegen?
4: Ik geloof het wel. Ik geloof wel dat het Nederlands elftal niet tegen bestand is. Tenzij ze misschien persoonlijk gaan worden, zoals in 74 gebeurd is. Dan is het natuurlijk, voor diegene is het misschien op een gegeven moment heel moeilijk te verwerken.
0: Maar we zijn gewaarschuwd.
4: Dat zonder meer. Dus we hebben ons proberen daar tegen te harden natuurlijk, omdat je weet dat je dat verbeeld kan verwachten. En dus je maakt je daar minder druk om, dacht ik.
2: Dr. Kessel heeft de geblesseerde spelers Zuurbier en Rijsbergen opdracht gegeven de nodige activiteiten op de fiets te ontplooien. Even ten Apel volgde Wim Zuurbier op de pedalen.
5: Ja, nou ja, ik heb het een beetje aan mijn knieën, dus het valt een beetje tegen natuurlijk. Maar wel even lekker. Want je hebt hier geen vlakte gedeelte, dus allemaal hoog en omlaag.
6: Nieuwe carrière?
5: Nee, beslist niet. Dan hou ik geen jaar meer vol dit.
6: Wim Rijsberg, hoe was dat fietsen?
7: Nou, prima. Dat is, als je geblesseerd bent, dan is dit toch de enigste kans om wat te gaan doen. Want lopen is er voor ons twee niet bij. Dus dan moet je toch wat gaan doen om de hele dag hier rond te hangen. Dat gaat ook snel vervelen. En we hebben met veel moeite een paar fietsen op de kop kunnen tikken, dus we maken er maar een beetje gebruik van.
6: Nieuwe carrière ook voor jou?
7: Nee, beslist niet. Dit is veel te hard werk om echt tot de top te gaan behoren.
2: In de loop van vandaag zal Bondsarts Kessel bekendmaken of de geblesseerden Zuurbier, Rijsbergen en Neeskens morgen in actie zullen komen. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat het trio meedoet. Alles lijkt er dus op dat tegen West-Duitsland hetzelfde elftal in het veld zal komen als tegen Oostenrijk. Zoals altijd is Johan Neeskens een geval apart, maar toch vindt Kessel dat ook met hem geen grote risico's mogen worden genomen. Hij wil als arts toch ook graag aan de clubbelangen denken.
8: Goedenavond Klaas, goedenavond luisteraars. Dit is inderdaad Córdoba, het stadion waar het allemaal moet gaan.

0: Gaan gebeuren. Klaas heeft al ongeveer beschreven wat de bijgedachten zijn bij deze Nederland-West-Duitsland. Die zich gaat afspelen hier in een stadion dat officieel is opgegeven als zijnde uitverkocht. Dat betekent dat er op een paar man na 47.000 plaatsen in dit stadion bezet moeten zijn. Onder redelijke omstandigheden. Het is in de schaduw vrij fris, in de zon aardig lekker. En er staat een wind die de ene helft de ene ploeg en de andere helft de andere ploeg in de rug zal kunnen hebben. Want hij staat parallel aan de as van het veld. En het is een vrij stevige wind ook die hier voortdurend in Córdoba in de loop van de middag opsteekt. Nederland, dat heeft u in langs de lijn al kunnen vernemen, zal tegen West-Duitsland spelen in dezelfde opstelling als waarin het afgelopen zondag met 5-1 won van Oostenrijk.
1: Er is inmiddels getost tussen de aanvoerders Ruud Krol met rugnummer 5 in zijn oranje shirt en Bertie Fuchs van Borussia Mönchengladbach met rugnummer 2 in zijn wit shirt. En scheidsrechter Barreto die gaat nu naar de middenstip met zijn beide grensrechters en dan zal het spektakel zo straks gaan beginnen. Want dat het een spektakel wordt hier vanmiddag voor die 47.000 in Córdoba, daarvan zijn we wel overtuigd. De West-Duitsers zijn op dit moment hun doelman Sepp Maier wat aan het inschieten. Terwijl het Nederlands elftal compleet gaat staan. 6 spelers gewerkt en 5 daarachter voor een elftal foto. Fietsschrijvers bijvoorbeeld in een erg mooie trui. Geel met een zwarte bovenstuk en de zwarte broek en de gele kousen. De fotografen zijn tevreden. De heren spelen nog wat in met de bal. Bijvoorbeeld Ernie Brandt staat daar met zijn rugnummer 22. En het komt erg aardig uit omdat Brandt bijvoorbeeld ook 22 jaar is. Ik weet niet of het iets met elkaar te maken heeft. Het zal waarschijnlijk wel toeval zijn. Jan Voortvliet met zijn nummer 2. Die waarschijnlijk tegen Roemenieke zal gaan spelen. Maar dat zal, daarover zullen we u straks uitsluitsel kunnen geven. Die loopt zich nu wat losjes in. En René en Willy van der Kerkhof die spelen elkaar de bal wat toe. Terwijl nog altijd hier boven het stadion die helikopter cirkelt. En je kunt zien dat er 2 of 3 veiligheidsmensen naar buiten kijken. Of het allemaal naar wens verloopt van de Argentijnse overheid. Ik denk het wel, want er zijn weinig problemen. Überhaupt in de stadions in Argentinië geweest en ook hier niet in Córdoba. Alles wijst erop dat de wedstrijd op het punt staat om te beginnen. Men is daar erg stipt in. Het is nu ook trouwens exact 16:45 hier in Córdoba. En exact 21:45 waarschijnlijk in Nederland. Scheidsrechter Barreto die geeft een seintje naar fietsschrijvers of er inderdaad begonnen kan worden. Sepp Maier die probeert nog even het gras in zijn doelgebied. En die zegt nu ook tegen de scheidsrechter wat mij betreft kan er worden begonnen. En ik neem aan dat Ramon Barreto Ruiz op dit moment de fluit aan de mond brengt. Eddie.
0: Dat heeft hij gedaan en het zijn 2 man uit de finale van München geweest die de wedstrijd zijn begonnen. Johnny Rep en Arie Haan hebben de aftrap voor hun rekening genomen. De bal is teruggegaan op de Nederlandse half naar Ruud Krol. Op dit moment Jan Poortvliet en de Nederlandse verdediging heeft balbezit. Kan de bal rondspelen en de eerste fase waarvan je mag aannemen dat het een fase van aftasten zal worden tegen tussen deze twee aardsvijanden zou je kunnen zeggen, is begonnen. De bal is inmiddels over de zijlijn. Niet Johnny Rep, maar wel Beer mag voor West-Duitsland inwerpen. Voor de Duitsers aan de linkerkant halverwege de eigen helft. De bal is in het bezit van Ruusman. Die mag gaan zoeken. En hij vindt dan ook bij Hulsenbein bekend van een strafschop in München die ons uiteindelijk min of meer geholpen heeft. Het was om te doen. Hij heeft de bal geplaatst naar Roemenië en dan begint Nederland onmiddellijk goed te jagen. Het gevolg is dat de aanval snel onderbroken wordt, maar de bal gaat terug naar Kals, de laatste verdediger van West-Duitsland die kan opvangen en die dan opnieuw de bal in de Duitse verdediging moet gaan rondspelen. En opnieuw meldt zich daar René van der Kerkhof, want Nederland sluit goed aan en houdt als tegen Oostenrijk het veld klein in een poging om daar enig effect mee te sorteren. En dat lukt inderdaad, want aan de linkerkant kan Nederland balbezit overnemen en dan moeten we kijken wat de 3 spitsen voorin kunnen doen als Renzenbrink aan de bal is. Renzenbrink die van een tegenstander, niet Renzenbrink, maar Renzenbrink neemt hem aan in het strafschopgebied. Hij zet hem in. Het was aan de linkerkant balbezit René van der Kerkhof die de bal voor het doel bracht. Hij plaatste de bal op Renzenbrink die van 11 meter probeerde in te zetten. Bal over het doel, maar de eerste aanval van deze wedstrijd Nederland-West-Duitsland was voor Oranje. Sepp Maier gaat het spel hervatten.
1: En dat doet hij dan met een korte uittrap in de richting van de nummer 6 van Reiner Bonhoff. Bonhoff die wordt direct weer fel belaagd door zijn tegenstander Willy van der Kerkhof. En dan is Beer aan de bal. Beer met een paasje op links naar Dieter Müller, maar die kan er niet bij. En dan is de bal over de zijlijn gegaan en dan mogen de West-Duitsers gaan ingooien. En dat zal waarschijnlijk gaan doen Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München. Dat doet hij inderdaad naar de mee opgekomen Ruusman. En Ruusman is dan op de helft van Nederland gekomen. Paast hem kort naar Dieter Müller. Dieter Müller op rechts gespeeld naar Abramczyk. En dan zal het eerste duel waarschijnlijk volgen tussen Abramczyk en Piet Wildschut. Abramczyk draait naar binnen en Dieter Müller die wordt dan ten val gebracht op de rand van het strafschopgebied. En dat zou direct een gevaarlijke situatie voor de West-Duitsers tot gevolg kunnen hebben. De Nederlandse verdediging protesteert weliswaar wat. Maar scheidsrechter Barreto is niet te vermurwen. West-Duitsland krijgt na 2 minuten spelen hier in Córdoba een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. En die vrije trap die zal hoogstwaarschijnlijk worden genomen door Reiner Bonhoff. De man, de middenvelder van Mönchengladbach, die een formidabel schot in zijn benen heeft. Maar bijvoorbeeld ook Erich Beer staat erbij. En Rolf Ruusman is in de buurt. Terwijl twee Duitsers zich in het strafschopgebied van Nederland hebben genesteld. Ze weten Dieter Müller en Rudiger Abramczyk. En het is inderdaad vlak buiten het strafschopgebied dat de bal nu stil ligt. En het is ook inderdaad Rainer Bonhoff die zich er waarschijnlijk mee gaat belasten. Bonhoff in de... Daar komt de schot, schitterend geschot op Piet Schrijvers. Er is een doelpunt voor Duitsland. Oh, het is een doelpunt voor Duitsland. Wie heeft dat doelpunt gescoord? Het is waarschijnlijk Karl-Heinz Rummenigge geweest. De nummer 11, Eddie, heb jij het beter kunnen zien?
2: Ik heb het in de gauwigheid ook niet veel beter kunnen zien. Ik denk dat het niet Rummenigge, maar dat het Abramczyk geweest moet zijn. Maar het was die vrije trap van Bonhoff die gekeerd werd op de vijfde van Schrijvers. Schrijvers die de bal inderdaad steenhard op zich af zag komen. En met het hoofd werd de bal vallend ingekopt. En volgens mij moet het Abramczyk zijn geweest die Duitsland op 1-0 gebracht heeft. En wat ga je dan denken als in de tweede minuut inderdaad de score 1-0 voor Duitsland wordt. Dan ga je alleen maar denken aan die finale van München. Waarin Nederland, als je tenminste de zaken naar je toe wil praten, in de eerste minuut een voorsprong van 1-0 kwam. Een voorsprong die de wedstrijd leek te gaan bepalen, maar die achteraf alleen maar in Nederlands nadeel uitpakte. En laten we, als we dan inderdaad de zaken naar ons toe willen praten, dat inderdaad maar doen in die zin. En laten we maar kijken wat Nederland terug kan doen, wat deze met name jonge ploeg terug kan doen tegen deze tegenslag. Voorzet Krul en wordt gepakt door Sepmeijer voordat er een Nederlands gevaar gecreëerd kan worden. En hoewel Willy van der Kerkhof dan nog jaagt als Meijer de bal door het strafschopgebied wil rollen. En Ruiz laat weten dat hij daarvoor een vrije trap gaat geven. Deze scheidsrechter, terwijl het spel aan de andere kant doorgaat en er al lang gefloten is en Abramczyk nog eens de moeite neemt om de bal ten onrechte in het doel te plaatsen. Het wordt een simpele vrije trap voor Sepp Maier na een overtreding van Willy van der Kerkhof in het strafschopgebied. Maar laten wij eventjes tot rust proberen te komen. 4 minuten zijn er gespeeld en Nederland staat. En dat is een ongedachte tegenslag. Vooral omdat we te maken hebben met een jonge ploeg die dergelijke ervaring niet gewend is. Die het moeite zal hebben om dit op te vangen. En veel zal afhangen van de routiniers op dit moment. Het is 1-0 voor West-Duitsland. Door een doelpunt uit een vrije trap van Bonhoff. Vallend met het hoofd gemaakt door Abramczyk. De man die terugkwam in het Duitse team voor deze wedstrijd. Het Duitse team dat het spel nu gaat hervatten. Door de bal uit handen te laten schieten van doelman Sepp Maier.
1: En die heeft hem geschoten naar Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge nog steeds op de Duitse helft. Die geeft een uitstekende paas naar Abramczyk. En wat zal die man zich sterk voelen nu na dat snel gescoorde doelpunt. Maar dan is het Jan Poortvliet die er met een felle tackle tussen zit. En ook Arie Haan die met een harde knal op de linkervleugel probeert opruiming te brengen. Maar daar is geen enkele Nederlandse aanvaller te vinden. De bal is trouwens ook over de zijlijn gegaan. En Manfred Kals heeft hem ingegooid. Heeft hem teruggegooid naar Sepp Maier. En deze Duitse keeper, 34 jaar oud is hij inmiddels, die zal waarschijnlijk erg veel aan de bal komen. Want wat zullen de Duitsers gaan doen met deze 0-1 voorsprong? Die zullen waarschijnlijk de bal proberen in hun eigen gelederen te houden. En die zullen hem erg vaak terugspelen op die doelman Sepp Maier. De bal via die uittrap van Sepp Maier is trouwens opnieuw over de zijlijn gegaan. En Willy van der Kerkhof heeft hem voor Nederland ingegooid. Heeft hem ingegooid naar Ruud Krol. Ruud Krol met de bal aan de voeten rukt op in de richting van de middenlijn. En daar gaat hij op dit moment overheen en paast hem op rechts naar Willy van der Kerkhof. Terwijl bijvoorbeeld Jan Poortvliet meegaat naar voren. En terwijl ook Wim Jansen op de rechtervleugel ruimte probeert te maken. Dan is het Krol die langs Dieter Müller is gegaan. En dan is het Ernie Brandt die de bal speelt op links naar René van der Kerkhof. Maar de paas van René van der Kerkhof die komt eigenlijk niet goed aan bij Johnny Rep. Maar toch heeft Rep hem goed kunnen spelen weer terug naar René van der Kerkhof. En dan gaat Nederland de bal rondspelen. Nu Arie Haan aan de bal. Geeft een goed paasje in de richting van Rob Rensenbrink. Dan is het vallend Betty Fox die goed met een snoekduik redding brengt. En is het Manfred Kals die de bal verder expedieert. Weer in de richting van Betty Fox. En dan komt Kals in moeilijkheden op dat met name Willy van der Kerkhof aan het jagen is. En dan gaat de bal over de achterlijn. En dan zegt de grensrechter Coelho in dit geval. Het is geen hoekschop waar Willy van der Kerkhof graag wilde hebben. Maar de bal is over de achterlijn gegaan. En Sepp Maier mag de bal voor Duitsland opnieuw in het spel gaan brengen.
2: Dat mag hij gaan doen. 6 minuten op het scorebord. 6 minuten dan ook gespeeld. 1-0 voor West-Duitsland in deze wedstrijd. Voor groep A in de halve finale pool van het wereldkampioenschap voetbal. Uittrap van Maier op het hoofd opgevangen door Ernie Brands. En ook goed op het hoofd opgevangen. Want de bal ging in de richting van Johnny Rep. Johnny Rep probeerde een paas naar de rechtervleugel waar René van der Kerkhof zich meldde. Die paas was niet voldoende. Bal over de zijlijn. Inworp voor West-Duitsland. Achter de bal aan de linkerkant vanaf de Duitse zijde gezien. Bonhoff die de bal inwerpt en die dat ook uitstekend doet richting Abramczyk. Abramczyk die nu op links is, die daar op links een duel aangaat met Piet Wildschut. Piet Wildschut die volgens de scheidsrechter dit duel
0: wel met een correcte schouderduw in zijn voordeel beslist. En zich daarmee een beetje revancheert, zich wat zelfvertrouwen geeft. Al komt dan opnieuw Abramczyk in de buurt van balbezit. En is er opnieuw een manoeuvre nodig om dat te voorkomen dat Abramczyk in balbezit komt. Ditmaal was het Willy van der Kerkhof die de manoeuvre maakte. Ditmaal was het een overtreding. En dan komt er een tweede overtreding van Willy van der Kerkhof. En dan komt er een gele kaart tevoorschijn uit de zak van Barreto Ruiz. Terwijl Abramczyk geblesseerd op de grond blijft liggen. Willy van der Kerkhof zal zich moeten melden bij Ramon Barreto Ruiz uit de Uruguay. En nu ook, trouwens net als bij het doelpunt, is er te horen hoeveel Duitse supporters er hier op de tribune aanwezig zijn. In verhouding tot het piepkleine Nederlandse legioen. Vrije trap van de Duitsers. Slecht genomen in eerste instantie. Dan met hand meegenomen door Bono. En daarvoor wordt terecht gefloten door Ruiz. Zodat Nederland orde op zaken kan gaan stellen. Nederland dat een tweede tegenslag, zei het niet zo groot als de eerste heeft moeten incasseren. In de vorm van een gele kaart voor Willy van der Kerkhof. Voorlopig zonder consequenties, omdat alleen René van der Kerkhof voor Nederland in dit toernooi tot nu toe geel te zien heeft gekregen. Duits balbezit en een Duitse aanval moet er gaan ontstaan aan de linkerkant. Zij het dat dat allemaal met enige vertraging gaat. Duitsland moet de bal voorlopig achterwaarts rondspelen, maar heeft daar met een 1-0 voorsprong niet zoveel moeite mee. We gaan beginnen bij Rolf Ruusman, de stopper.
1: Ruusman die rukt op met de bal aan de voet over de middenlijn komt er nu. Wordt belaagd door Johnny Rep en daardoor verspeelt hij inderdaad de bal aan Arie Haan. Haan die heeft hem snel gespeeld naar Rob Rensenbrink. Rob Rensenbrink op zijn huid gezeten door Roemenieke die ver mee is teruggekomen. En een uitstekende sliding van Roemenieke. Maar dan is het Willy van der Kerkhof die daar in een zeer rommelige situatie de bal in Nederland balbezit heeft kunnen brengen. En via Ernie Brands, de voorstopper, is hij terechtgekomen bij Ruud Krol, de laatste man. En via Ruud Krol zal Nederland opnieuw in de aanval gaan. Het is Jan Poortvliet die speelt hem op links naar Piet Wildschut. Piet Wildschut die het in de beginfase erg moeilijk heeft met die Rudiger Abramczyk, de maker van het enige doel. Tot nu toe. En is het Jan Poortvliet die diep kan oprukken in de West-Duitse verdediging. En Hulzebein komt in zijn richting. Maar Poortvliet heeft toch een goede paas gegeven naar rechts. Naar Rob Rensenbrink. Die wordt inderdaad ten val gebracht door Bertie Fuchs. Barreto heeft dat goed geconstateerd. En dan mag Nederland een vrije trap gaan nemen. Niet in zo'n gunstige positie als de vrije trap waaruit het Duitse doelpunt ontstond. Want die was op de rand van het strafschopgebied. Deze bal is er zo'n meter op 4 vandaan. Zeg maar een meter op 20 van het doel van Sepp Maier. Weliswaar recht voor dat doel. En het lijkt erop alsof of Rob Rensenbrink of Arie Haan zich met die vrije trap zal gaan belasten. Terwijl Barreto nog steeds bezig is om de wit-zwarte muur van de Duitsers op de vrijste 9 meter en 15 centimeter te krijgen. Dat is hem inmiddels gelukt. Barreto heeft ook gefloten. Rob Rensenbrink met een schitterend boogschot. Vlak naast het doel van Sepp Maier, die er eigenlijk alleen maar naar keek, die er niets op deed. Misschien zag hij hem vanuit zijn positie inderdaad naast het doel gaan. Het was een erg vrije trap van Robbie Rensenbrink. De bal die draaide in de richting van de verste paal. Maar hij ging er helaas voor Oranje, helaas voor Nederland, net naast.
0: En dan mag Sepp Maier logischerwijs de doeltrap gaan nemen. Dat doet hij op dit moment ver in de richting van de voorste lijn. De voorste lijn van wie Abramczyk de bal inderdaad kan proberen door te koppen naar Dieter Müller. Maar Dieter Müller wordt in dit geval uitstekend afgeschermd door Ruud Krol. Die de bal teruglegt op Schrijvers en die tempo in het spel brengt door de bal onmiddellijk te werpen naar Jan Poortvliet aan de rechterkant. Poortvliet die Willy van der Kerkhof in het spel betrekt. En dan gaat onmiddellijk ook Poortvliet de diepte in. Want er komt nu wel noodgedwongen ook door de stand initiatief van Nederland. Bal richting Wim Jansen. Wim Jansen die de bal inderdaad mag houden van Arie Haan die er overheen staat en die heel ver kan opdringen. Die dan de bal naar links kan plaatsen, maar dat wat onzuiver doet. Waardoor er heel ver moet worden uitgeweken door René van der Kerkhof naar de linkerkant. Van der Kerkhof die probeert zijn tegenstander te omspelen. En dat lukt hem wat de bal betreft ook wel. Maar een tweede tegenstander kan de bal dan oppikken. En dan kunnen de Duitsers zich aan de rechterkant zeer goed uit de verdediging ontworstelen. En dan zijn er opeens vier Duitse spelers voorin. Naar wie gaat de bal? Hij gaat naar de rechterkant waar hij door Abramczyk wordt aangenomen. Bij de punt van het strafschopgebied probeert men een combinatie op te zetten. Opnieuw richting Abramczyk. Maar eerst Wildschut en dan Wim Jansen kunnen de een en ander onderbreken en ontregelen. Nederland terugbrengen in balbezit en de bal bezorgen. Nog steeds op de Nederlandse helft aan de linkerkant bij René van der Kerkhof. Maar waar moet René van der Kerkhof heen? Want er is weinig beweging. Er is minder beweging dan in de wedstrijd tegen Oostenrijk op dit moment. Daarom moet Nederland komen. Moet Nederland komen over links. En wie zijn er voor het doel? Arie Haan zou de bal bijvoorbeeld heen kunnen. Maar nog steeds soleert Nederland. En dan uiteindelijk op het Duitse middenveld wordt de bal door Willy van der Kerkhof gespeeld. Naar uiteindelijk Johnny Rep via Rob Rensenbrink. Johnny Rep probeert een voorzet. Geen effect. Stuit af tegen Hulzenbein. Die de bal kan aannemen. En die dan in de breedte kan gaan soleren. En de bal uitstekend kan brengen voor Duitsland. Dat dan bij Abramczyk. Die opnieuw zich geconfronteerd ziet met Wildschut. Wildschut die met enige hulp van anderen uiteindelijk balbezit kan krijgen. En voor Nederland mogelijk iets kan gaan opbouwen.
1: En dat is gebeurd via Jan Poortvliet en nu via Ruud Krol. Die meegaat naar voren. Want Krol zal als aanvoerder als geen ander beseffen dat er aanvallende impulsen moeten komen van bijvoorbeeld hem. En door zijn goede storen heeft hij opnieuw balbezit gekregen. Omdat Bertie Fuchs er niks aan heeft kunnen doen. Krol heeft hem breed gespeeld naar Willy van der Kerkhof. Maar Willy van der Kerkhof is de bal kwijtgeraakt aan Manfred Kals, de libero van de Duitsers. En dan is Bertie Fuchs op links in balbezit gekomen. En heeft Kals zich uitstekend aangeboden. Kals die trap op het gebied waarschijnlijk binnen gaat. Die belaagd wordt door Arie Haan. En die de bal nog steeds aan zijn voet heeft. Die dan een erg goede paas afgeeft naar Karl-Heinz Rummenigge. En die wordt dan door Piet Dilschut van de bal afgezet. Weliswaar met een beetje geluk, want via de voet van Rummenigge stuit de bal over de achterlijn van het doel van Nederland, van het doel van Piet Schrijvers. En zo is dit Duitse gevaar wat opnieuw dreigde, dat is geweken. Nederland gaat opnieuw bouwen aan een aanval. Via, opnieuw natuurlijk, via Ruud Krol. Ruud Krol, die paast de bal naar voren. Schuin naar voren, naar Wim Jansen, terwijl het publiek schreeuwt Duitsland, Duitsland. Want zoals gezegd, er zijn veel meer Duitsers dan Nederlandse supporters. En dat is een extra impuls voor de ploeg van Helmut Schön. Johnny Rep op Nederlands gebied nog steeds in balbezit. Rep die in het eerste deel van de strijd erg ver uit het centrum van de aanval is getrokken. Dat was trouwens ook ingebouwd in de Nederlandse tactiek om op die manier de voorstopper van de Duitsers, Rolf Roesman. De man is erg groot en erg lang, maar een beetje traag om die uit het centrum van die verdediging weg te halen. Maar voorlopig heeft de Nederlandse tactiek nog geen enkel succes gehad. En zoals bekend de Duitsers wel, want in de derde minuut namen de Duitsers door Abramczyk de leiding. Waar Nederland aan de bal is in de persoon van Arie Haan op de helft van de West-Duitsers. Arie Haan die wat drijft in de breedte en die kiest voor een afstandsschot. Een afstandsschot dat redelijk vrij ver naast het doel verdwijnt van Sepp Maier, de doelman van de Duitse ploeg. Een vaste keus, een vertrouwde figuur in de West-Duitse ploeg die dit allemaal rustig op zijn gemak, op zijn routine kan aanzien. En die voor zich een strijd zich heeft zien ontwikkelen. Die in eerste instantie, en we spelen 13 minuten in de eerste helft tot nu toe, zich lijkt te gaan beslissen en eigenlijk heeft beslist in de eerste 13 minuten in het voordeel van de routine van de West-Duitsers. Die aan de bal hebben via Beer, Dietz en uiteindelijk dan Hulsenbein. We zijn aan de linkerkant een weinigtal meter op de Nederlandse helft, maar er is niemand die zich om Hulsenbein bekommert. En die kan de bal dan naar Rummenigge plaatsen, die de bal echter achter zich ziet verdwijnen, waardoor Nederland hem wat gelukkig kan oppikken. Maar Rensenbrink weet er ook geen raad mee en dan kan Rummenigge vrij simpel en heel dankbaar weer overnemen. Kan overnemen bijvoorbeeld via Abramczyk, waar die ten val lijkt te worden gebracht, maar Roei is gebaard dat er niets aan de hand is. En kan dat uiteindelijk ook makkelijk doen, omdat Duitsland balbezit behield. Balbezit dat echter niet lang behouden blijft, omdat Dieter Müller zich in het balbezit verslikt. Nederland balbezit aan de linkerkant, net op de Duitse helft, Johnny Rep. Johnny Rep kan misschien gaan soleren, kan misschien de goede vorm vasthouden die hij een tijdje zo heeft gedemonstreerd. De bal komt voor het doel van West-Duitsland van de linkerkant, maar dat wordt allemaal zeer onzorgvuldig, slordig gedaan richting René van der Kerkhof. En eigenlijk goed voor het vertrouwen van de West-Duitsers kunnen die het een en ander simpel ontregelen. Sterker nog, kunnen ze de bal vrij spelen voor Dietz en het een en ander gaan opbouwen. En dat is wel opnieuw gebeurd via Manfred Kalf, die een goede paas heeft gegeven naar Dieter Müller. Dieter Müller, de centrumspits, die eigenlijk toch nog vrij verrassend in de ploeg is gekomen, die geeft een paasje breed naar Karl-Heinz Rummenigge. Maar Rummenigge kan er gelukkig voor ons Nederlanders niet bij. Piet Wildschut heeft dat wel gekund en die heeft hem kort gespeeld naar Jansen. Jansen een paas op rechts naar Willy van der Kerk, nee, naar Arie Haan. Arie Haan in zijn bekende gebogen houding, die geeft een uitstekend balletje in de richting van René, die kan er niets mee doen. En ook Rolf Roesman, die geeft op een wat knullige manier de bal terug in de richting van Sepp Maier, zodat Maier er niet bij kan en de bal over de achterlijn is gegaan en Nederland een hoekschop mag gaan nemen. En dat is de eerste hoekschop voor Oranje na exact 15 minuten spelen nu. Met natuurlijk nog altijd die hatelijke stand voor ons op het scorebord. Hollanda 0 en Alemania 1. En dat betekent dus 1. Maar die hoekschop die wordt nu aan de linkerkant genomen. Daar komt de bal. Die draait in de richting van het stadsgebied. Kan Rob Rensen brengt erbij. En dan moet Sepp Maier vallend die bal wegstompen. Dat gebeurt met wat geluk. En de bal wordt verder getrapt op de Nederlandse helft. Waar hij over de zijlijn gaat. En waar aanvoerder Ruud Knol hem in mag gooien. Dat zal hij waarschijnlijk snel gaan doen. Dat doet hij inderdaad. Naar Jan Poortvliet. Krol heeft hem via het hoofd van Poortvliet teruggekregen. En gaat nu over de middenlijn een nieuwe aanval opzetten voor Nederland. Heeft hem gepaasd op rechts naar Arie Haan. Haan wordt de voet dwars gezet door twee West-Duitsers. En dat zal waarschijnlijk een vrije trap tot gevolg hebben. Inderdaad, Rummenigge en Beer hebben Haan incorrect ten val gebracht. En Barreto die heeft het allemaal goed gezien. Nederland mag op rechts een vrije trap gaan nemen. En zal dat waarschijnlijk gaan doen via diezelfde Arie Haan die ten val werd gebracht. Inderdaad, de bal ligt stil. En Haan die zal hem in het strafschopgebied spelen met een boogje. En dan wordt er gekopt door Rob Rensenbrink. En dan gaat die bal net naast via de handen van doelman Sepp Maier. En Nederland mag opnieuw een hoekschop gaan nemen. De tweede, deze keer aan de rechterkant van het veld. Een uitstekende kopstoot van Robbie Rensenbrink. Net zo'n soort kopstoot als daarmee die Nederlands tweede doelpunt scoorde in de wedstrijd tegen Iran. En de hoekschop op rechts die wordt genomen door Johnny Rep.
2: Gaat gebeuren. Johnny Rep bij de hoekschop. Iemand bij de eerste paal waar hij doorgekopt moet worden. Maar de West-Duitse verdediging kan wegkoppen. Hoekschoppen en vrije trappen van Nederland zijn gevaarlijk. En dat is fijn om te zien. Omdat Nederland tijdens de lichte training van gisteren speciaal op dit punt getraind heeft. Diepte paasje richting Willy van der Kerkhof. Brengt de bal voor het doel. Maar Maier is ter plaatse. Voordat broer René, niet van Maier, maar wel van Willy. Gevaar kan zitten voor de Duitsers. En Maier, slim als hij is, hervat het spel snel. Hervat het spel snel in de richting van Rummenigge. Die Poortvliet tegenover zich vindt. Maar die de bal toch uitstekend op rechts legt. Waar een voorzet
0: kan komen richting Dieter Müller. Die voorzet kwam er ook wel, maar hij ging richting Ruud Krol, die Dieter Müller goed en op afstand afschermde. Gevaar geweken voor Nederland en Ruud Krol in balbezit. Ruud Krol die dan een dieptepaas moet proberen, maar een dieptepaas die niet aankomt. Waarschijnlijk is het ook gezien de wind hier. De wind die de West-Duitsers overigens in de rug hebben in deze eerste helft. Niet makkelijk om zuiver te pasen over afstand. Iets voor Ruud Krol om rekening mee te houden. Misschien om de pases, de lange pases althans, tot de tweede helft te bewaren. Duits balbezit linkerkant ter hoogte van de middenlijn. Om te beginnen Bonhoeff, in tweede instantie Hulzenbein. Dan gaan de Duitsers het allemaal rustig aandoen. Bal wordt gebracht in de breedte bij Beer. Beer die is om zich heen kijkt, die Arie Haan ziet aankomen. Daarom een combinatie probeert op te zetten. Die uiteindelijk uitmondt aan de linkerzijlijn bij Bonhoeff. Bonhoeff die zwaar op de uit wordt gezeten door Haan. Toch paast, maar goed wordt daar afgeschermd in het centrum door Ruud Krol opnieuw. Ruud Krol die dan toch opnieuw een lange paas geeft. En een uitstekende in dit geval, want hij komt aan bij Johnny Rem. Die de bal onder controle brengt, belaagd door de tegenstander door Hulzenbein. En hem probeert in de breedte te plaatsen richting René van der Kerkhof. Daar kwam de bal echter niet, maar in tweede instantie kan Nederland de bal toch oppikken met een voorzet richting Rob Rensenbrink. Een voorzet die niet aankomt, die over de achterlijn gaat. Maar voorzetter Rob Rensenbrink hebben mogelijk zin, omdat Rensenbrink heeft bewezen met het hoofd gevaarlijk te kunnen zijn. Niet alleen op de momenten dat hij scoorde, maar ook op de momenten dat hij niet effectief scoorde, maar wel degelijk gevaar stichtte. In dit geval gebeurde dat niet op die voorzet van Arie Haan, want Sepp Maier mag gaan uittrappen.
1: En dat doet hij precies op dit moment met een verre uittrap in de richting van Dieter Müller. Maar die bal die komt niet bij Müller aan. En dan gaan Ernie Brands en Dieter Müller sprinten om de bal. En Brands laat hem heel tactisch over de zijlijn lopen. En gaat nu snel ingooien. Snel ingooien naar Willy van der Kerkhof. Van der Kerkhof om tempo in het Nederlandse spel te brengen. Want tempo hebben we nodig. Heeft hij een paas gegeven naar Ruud Krol. En ook Ruud Krol heeft de bal weer snel doorgespeeld. Helemaal naar de linkerkant van het veld naar Jan Poortvliet. En dan heeft Poortvliet hem stilgelegd voor Johnny Rep. Johnny Rep opnieuw ver terug uit het centrum van die aanval. Die gaat nu een duel aan met Rolf Ruusman. Die gaat ook het pas in. En dan moet Ruusman met een sliding inderdaad redding brengen. Bal over de achterlijn. En Nederland mag opnieuw een hoekschop gaan nemen. De derde en deze keer weer aan de linkerkant. En die wordt door Johnny Rep genomen. En je kan zien dat vooral als Johnny Rep zich ver terug laat vallen, dan de bal in de voet krijgt, dat hij dan gevaarlijk kan zijn. Rep heeft die hoekschop inmiddels genomen. Kort genomen naar Piet Wildschut. Wildschut het strafschop weer in. Schiet ook. En dan gaat de bal via de voet van Erik weer opnieuw over de achterlijn. En mag Nederland zwaar de vierde hoekschop gaan nemen. En zo kan je dan ook constateren dat de druk van Nederland op het doel van Sepp Maier toeneemt. Maar het is ook bekend dat deze Maier groeit onder grote druk. Zoals trouwens alle goede keepers dat doen. Er komt inderdaad die hoekschop op de korte paal, op de voorste paal gericht. Maar het is Betty Fox die de bal goed heeft weggekopt. Die hem heeft weggekopt naar Abramczyk. Abramczyk met een goede paas Bonhoeff op rechts weggestuurd. En dan moet Bonhoeff worden bewaakt door Jan Poortvliet. Maar de paas van Bonhoeff in de richting van Abramczyk die komt niet aan. En Jan Poortvliet heeft de bal vanuit het strafschopgebied, van buiten het strafschopgebied, teruggespeeld in handen van Piet Schrijvers. En Nederland gaat bouwen aan een nieuwe aanval via natuurlijk Ruud Krol om te beginnen en daarna nog steeds op de Nederlandse helft aan de rechterkant Willy van der Kerkhof eerst en René van der Kerkhof daarna. René van der Kerkhof die niets goed ontweken heeft. Hulzenbein nu gaat ontmoeten. Paast in de richting van waar een medespeler was, maar niet meer is, want Rob Rensenbrink was juist naar rechts uitgeweken. Daardoor kunnen de Duitsers goedkoop en weer in het bezit van de bal komen en goedkoop gaan bouwen aan iets wat mogelijk gevaar gaat opleveren. Te beginnen bij Hulzenbein die de bal op rechts legt en die de bal dan terugkrijgt. Hulzenbein met Ruud Krol nog tegenover zich zal dan proberen een individuele actie te gaan opzetten. Dat lukt hem inderdaad redelijk, want hij kan de bal plaatsen naar Roemenigge. En Roemenigge komt niet aan de bal, omdat hij afgeschermd wordt door Willy van der Kerkhof. Die legt hem terug op Piet Schrijvers, een ex-clubgenoot bij FC Twente. En dan mag Nederland weer verder via de andere van der Kerkhof, via René, via Arie Haan, die heeft geplaatst naar Johnny Rep. En Johnny Rep heeft geplaatst naar Rob Rensenbrink, die in de middencirkel soleert en zich losmaakt van Hulzenbein, maar verder weinig terreinwinst heeft geboekt, althans tot nu toe. En daarom de bal maar op links legt, waar Piet Wildschut zich aanbiedt om zich in aanvallende zin met het spel te gaan bemoeien. Tegenover zich zijn vaste tegenstander Abramczyk. Daarom Piet Wildschut naar het midden. Maar het schot van Piet Wildschut, wat het schot had moeten zijn, mag je aannemen, lijkt helemaal nergens op. Want het gaat niet eens achter. Het gaat een kleine 10 meter aan de linkerkant vanaf Sepp Maier gezien over de zijlijn. En dat betekent dat Duitsland mag gaan ingooien. Dat hebben ze inmiddels gedaan. De bal is via Erich Beer terechtgekomen bij Rainer Bonhoeff. Dat dacht hij tenminste, de middenvelder van München Gladbach, nog altijd. Maar die bal is opnieuw over de zijlijn gegaan. Op de Duitse helft. Een meter of 10 op de Duitse helft. En Willy van der Kerkhof gooit hem in. Gooit hem in naar Ruud Krol. En dan zijn alle Nederlanders, minus doelman Piet Schrijvers, op de helft van de West-Duitsers gekomen om nog maar steeds meer pressie uit te gaan oefenen op dat doel van Sepp Maier. En Poortvliet heeft de bal diep gespeeld naar Johnny Rep. Rep die trekt weer Ruusman naar het centrum van de verdediging weg. Heeft hem gespeeld op links naar René van der Kerkhof, die opmerkelijk vaak op links vertoeft. René Van der Kerkhoff die draait langs Bernardiet. Speelt hem dan naar Arie Haan. Haan met een boog geweer in de richting van Van der Kerkhoff. Maar het is Diep die de bal wegkopt. En Hulsebij die hem verder uit de strafgebied schiet. Opnieuw in de richting van die gevaarlijke rechterspits Rudiger Abramczyk. En dan verslikt Pietje Wildschut zich waarschijnlijk van de zenuwen in de bal. En heeft Abramczyk hem in zijn bezit gekregen. En opnieuw is hij nu in balbezit. Deze rechtsbuiten van Schalke 04. Heeft de bal genomen na waarschijnlijk een vrije trap. Maar dat ging zo snel dat het niet viel op te merken. En dan zijn de Duitsers op de helft van Nederland. Via Bernd Hulsebij. Hulsebij speelt hem op links naar Bonhoff. Met voor zich Willy van der Kerkhoff. En die geeft dan een kort paasje opnieuw naar Hulsebij. Hulsebij naar Müller. En dan opnieuw naar Reiner Bonhoff. Helemaal aan de linkerkant van het veld. Die soleert dan knap langs Willy van der Kerkhoff. Geeft dan een uitstekende paas op links naar Hulsebij. Maar dat heeft grensrechter Comesania uit Argentinië goed gezien. Hulsebij stond buiten het spel. En de indirecte vrije trap die dat tot gevolg heeft allemaal, die wordt op dit moment genomen door Willy van der Kerkhoff. En die heeft hem teruggespeeld in handen van Piet Schrijvers. En Nederland gaat opnieuw bouwen aan een aanval.
3: En opnieuw is dat allemaal begonnen bij Ruud Krol. Ruud Krol die de bal verder laat brengen door anderen. In dit geval Arie Haan. Die heeft de bal op de helft van West-Duitsland gebracht. Arie Haan naar René van der Kerkhoff. En René van der Kerkhoff zoekt en vindt op links Piet Wildschut. Wildschut halverwege de Duitse helft aan de linkerkant. Probeert een individuele actie op te zetten. Probeert de bal te leggen op Jan Poortvliet die mee naar voren gegaan was. Maar het is allemaal te steriel. Te weinig doordacht. En ook met iets te weinig overtuiging eerlijk gezegd. Om echt gevaar te kunnen stichten voor het doel van Sepp Maier. Sepp Maier die heeft kunnen toezien dat zijn verdedigers, als ze eenmaal een Nederlandse aanval hebben onderbroken, een uitstekende, steeds uitstekend uitverdedigen, steeds snel uitverdedigen en een Duitse aanval inleiden. En dat gebeurt bij Nederland niet. Zoals Nederland zich nu bijna in de verdediging verslikte. En slechts ten koste van een inworp, een Duitse aanval in wording die er gevaarlijk uitzag van Roemenieke, kon onderscheppen. Erich Beer heeft na de inworp de bal geplaatst naar Bertie Voogd, die brutaal weg halverwege het Nederlands helft gekomen is. Die opnieuw de bal krijgt aangewild, die hem doorkomt naar Dieter Müller. En Dieter Müller schiet hem over in buitenspelpositie. Want de vlag, de gele vlag van Comesaña ging omhoog. Maar het was opnieuw een goede combinatie. En Bertie Voogd was zo brutaal tot helemaal de Nederlandse 16 meter lijn door te gaan. De bal uitstekend door te koppen trouwens naar Dieter Müller. Die kon inschieten. Hij schoot over en het was buitenspel. Piet Schrijvers heeft het spel hervat. Maar opnieuw blijkt dat Nederland attent moet zijn. Opnieuw is Nederland misschien wat geschrokken. En misschien zal Nederland dan toch uiteindelijk een doelpunt. Maar hadden we dat maar nodig hebben om het een en ander weer op orde te kunnen.
1: En dan mogen we ook constateren dat Dick Nanninga op dit moment een beetje een robbertje aan het vechten is met en Hulsebij en met Rolf Ruusman. Ruusman die natuurlijk doodsbenauwd. En wie krijgt er dan een gele kaart? Het lijkt erop alsof Nanninga hem krijgt. Nanninga die was wat. En die krijgt dan nu een rode kaart. Wat gebeurt daar? Barreto trekt een rode kaart. Voor wie?
4: Ik denk voor Dick Nanninga inderdaad.
1: Dick Nanninga.
4: Die reageerde op die gele kaart. En die daarvoor naar huis wordt gestuurd.
1: Nanninga. Het is Robbie Rensenbrink die geloof ik de rode kaart krijgt. Het is ongelooflijk wat hier in de slotfase van deze wedstrijd gebeurt. Barreto Ruiz waarschijnlijk helemaal in de war geraakt door dit echte voetbalgebeuren, door deze echte happening. Die heeft zomaar de rode kaart uit zijn borstzak getoverd. En heeft hem, dacht ik, gewapperd voor de ogen van Robbie Rensenbrink. En dat zou voor Nederland een catastrofe zijn als onze sterlinkerspits, de sterlingsbuiten van Anderlecht, het veld zou moeten gaan verlaten. Het is inderdaad een rode kaart voor Robbie Rensenbrink. Aanvoerder Ruud Krol is erbij gehaald. Terwijl er op het scorebord staat dat de stand 2-2 is. Dat de stand bij Italië-Oostenrijk nog altijd 1-1 is. En dat er 44 minuten in de tweede helft zijn gespeeld. Wat zal de beslissing zijn uiteindelijk van Barreto Ruiz? Wie gaat daar naar de zijlijn? Het is René van der Kerkhoff die met iemand van de staf gaat overleggen. Ik geloof dat het dokter Frits Kessel is. Nee, het is een van de verzorgers. Wat gaat er gebeuren terwijl nog altijd Eddie, dacht ik, Rob Rensenbrink in het veld is?
4: Ja, dat is nog wel zo. Maar reken er maar niet op dat als je zo'n man een rode kaart getrokken heeft, dat die daarop terug zal komen. Nederland zal, en dat mag je rustig aannemen, met een tiental mensen die laatste minuten moeten gaan doormaken. Terwijl er geadministreerd wordt en gewezen wordt naar de kant. En het inderdaad, zoals we in eerste instantie dachten, Dick Nanninga is, die hoofdschuddend, die hulpeloze gebaren makend door Jan Zwartkruis van het veld wordt begeleid. Een merkwaardige situatie. Een situatie waarvan je zou zeggen, als het al een rode kaart geweest is, die in ieder geval maar een schorsing voor één wedstrijd zal opleveren. Naar een Hongaars voorbeeld. En nog steeds wordt er, terwijl Nanninga wat hulpeloos om zich heen kijkt, loopt te huilen ook dat hij van het veld gestuurd is. Wordt er geconfereerd. Met voetballen heeft dit niets meer te maken. De zenuwen waren van 23 man blijkbaar gespannen. En van één man mogelijk Barreto Ruiz. Maar de reconstructie zal dat leren. proberen. Mogelijk van Barreto Ruiz iets te strak. We zijn het gevoel van tijd kwijt. Laten we het erop houden dat er nog 2 minuten te spelen zijn tussen 10 Nederlanders en 11 Duitsers. Met Nederland in balbezit. Nederland dat een vrije trap meekrijgt voor een overtreding tegen René van der Kerkhof. Ja. René van der Kerkhof die er een soort iets verkorte corner uitgehaald heeft. Maar wat kan Nederland nog? Hoe safe moet Nederland te spelen bij die vrije trap van Johnny Depp? Teruggreep Ariaan. Haat schiet kort ook naast. Schot van Ariaan op de korte hoek op die vrije trap van Johnny Rep. En misschien verstandig omdat Nederland nu kan reorganiseren met 10 man. Terwijl Nanninga in het gezelschap van Piet Wilschut onbegrijpend, voor ons ook een beetje onbegrijpelijk, van het veld afloopt. En de Duitsers de wedstrijd mogelijk nog willen gaan forceren met een numerieke meerderheid.
1: 46 minuten zijn er in de tweede helft gespeeld als Reinhard Bonhoff aan de rechterkant probeert weg te komen. Maar het rechtszegen viert opnieuw in de persoon ditmaal van Johnny Rep, die weliswaar ten koste van een overtreding Reinhard Bonhoff van de bal afzet. En dan gebeuren er de meest waanzinnige toestanden in dit stadion van Cordoba. Bonhoff lijkt geblesseerd. Johnny Rep lijkt last van kramp te hebben. Maar op de middenlijn mogen de Duitsers met misschien nog 1 minuut te spelen, met misschien nog 30 seconden te spelen, een vrije trap gaan nemen in de persoon van Manfred Kals. Zouden de Duitsers die numerieke meerderheid nog uit kunnen buiten? Dat is niet te hopen. Maar de vrije trap van Kals gaat in de richting van Rummenigge. Maar die wordt uitstekend weggekopt. En dan zegt Barreto Ruiz dat het afgelopen is. West-Duitsland-Nederland. De thriller in Cordoba is in een 2-2 stand geëindigd. Maar wat heeft die Barreto Ruiz zijn stempel op deze wedstrijd gedrukt? Door in de slotfase van dit duel Dick Nanninga, die een kwartier voor tijd is ingevallen, om onduidelijke redenen het veld uit te sturen. Ruud Krol die maakt ook gebaren bij die scheidsrechter. Die beklaagt zich ook bij Bertie Fokkes over de leiding. De feiten zijn dat de oranje elf het veld afgaat. Misschien een beetje teleurgesteld. Ik kan me dat voorstellen. Alhoewel, ze hebben, dacht ik, Eddie, fantastisch karakter getoond door 2 keer uit een achterstand terug te komen.
4: Dat hebben ze 2 keer hebben ze voor gerecht gezorgd ten opzichte van het geluk. Maar uiteindelijk is het dan toch zo dat de Duitsers het gelukkigst mogen zijn met deze 2-2. Ontstond door een doelpunt in de tweede minuut van Abramczyk na een door Piet Schrijvers weggebokste vrije trap van Reiner Bonhoff. Gelijkmaker van 25 meter. Schitterend na 27 minuten van de voet van Arie Haan. Een doelpunt, een onverdiend doelpunt. 25 minuten in de tweede helft van Pieter Müller uit een voorzet van Erich Beer. En een gelijkmaker, gerechtigheid gelijkmaker van René van der Kerkhof in de 38e minuut. 7 minuten voor het einde van de wedstrijd werd het 2-2. En dan tenslotte 3 minuten voortijd. Die apotheose in de negatieve zin. Toen Dick Nanninga van het veld gestuurd werd. Van het veld gestuurd werd voor een overtreding tegen de regels. Die in ieder geval niets met voetbal te maken had. In ieder geval Nederland-West-Duitsland 2-2. De vraag is: wat hebben Italië en Oostenrijk gedaan? Het antwoord van Jack van Gelder. Willy van der Kerkhof plaatst hem al in de middencirkel naar Ruud Krol. Ruud Krol naar rechts naar Johnny Rep. Maar waar moet Johnny Rep heen? Waar is de beweging? Wie kijkt er bij Nederland eigenlijk naar de bal? Rob Rensenbrink, want die heeft hem overgenomen van Rep. Rensenbrink die zijn directe tegenstander omspeelt. Die probeert te schieten, maar schiet tegen Rummenigge aan. En zoals dat steeds gaat bij de Duitsers, houden de Duitsers de balbezit aan over. Het is uiteindelijk Kals die zich dan verslikt. Maar het is uiteindelijk in de laatste instantie Erich Beer die de bal simpel teruglegt en repareert in de richting van Sepp Maier.
1: 25 minuten zijn er gespeeld hier in het stadion in Cordoba. Als West-Duitsland nog altijd met 1-0 leidt in het duel tegen Nederland. Door dat doelpunt in de 3e minuut gescoord door Rudiger Abramczyk. West-Duitsers mogen een ingooi nemen. Dat hebben ze gedaan middels Hulsenbein. En dan is de bal terechtgekomen bij Bonhoff. Die een uitstekende paas geeft naar Erich Beer. Maar het paasje wat Beer in zijn gedachten had in de richting van Rummenigge of in de richting van Müller. Het kwam gelukkig voor Oranje, gelukkig voor ons Nederlanders niet aan. En Nederland kan herstellen. Herstellen via op dit moment Wim Jansen. Wim Jansen die hem heeft gepaasd naar Robbie Rensenbrink. Rensenbrink kort gespeeld naar Arie Haan. Op de rechterkant van het veld, halverwege de Duitse helft, geeft dan een goede paas in de richting van Johnny Rep. Maar dan is het Ruusman die Rep van de bal afzet. En dan moet Kals daar heel gevaarlijk terugspelen naar Sepp Maier. Maar dat doet hij goed. De libero van de Hamburger Spielverein. Sepp Maier, de doelman van Bayern München, heeft de bal in zijn bezit. En rolt hem in zijn strafschopgebied naar Manfred Kals aan de rechterkant. Waar Kals ooit begon als rechtsback bij HSV. Maar hij is door Helmut Schön omgeturnd tot de opvolger, de vervanger ook van de legendarische Frans Beckenbauer. En Kals die redt zich in het eerste gedeelte van de strijd goed uit. Geeft dan een goede paas in de richting van opnieuw Abramczyk. Maar dan heeft Piet Wildschut zich hersteld. Wildschut die zwak is begonnen. Wildschut die natuurlijk ook door de zenuwen is bevangen door dat doelpunt wat Abramczyk scoorde. En Abramczyk die daarna een aantal aardige soli inzette. Maar op dit moment ligt de rechtsbuiten aardig aan de ketting. En dan kan Nederland gevaarlijk weg via René van der Kerkhof. In het strafschopgebied René van der Kerkhof met voorzicht. Beer geeft dan een paas, maar daar staat helaas niemand. Of kan Jan Poortvliet daar nog bij? Inderdaad, het was een afdraaiende voorzet. En dan kan Jan Poortvliet er opnieuw inzetten in de richting van het strafschopgebied. En dan springen daar een aantal Nederlanders. En dan kan er geschoten worden door Willy van der Kerkhof. Maar helaas voor Oranje. Gaat die bal niet goed op de schoen van Willy van der Kerkhof. En springt hij eigenlijk min of meer van de PSV middenvelders schoen af. En gaat hij 1 meter of 3 over en naast het doel van Sepp Maier. En zo is de zoveelste poging van Oranje op niets. stuk uitgelopen en kan Sepp Maier opnieuw de bal in Duits bezit gaan brengen.
3: Dat zal hij ongetwijfeld doen, maar hij kan de korte weg niet kiezen omdat Nederland met twee man, René van der Kerkhoff en Renzebrink, aan de rand van het strafschopgebied ter bewaking aanwezig is. Daarom moet Sepp Maier ver uittrappen, dat doet hij en Nederland kan hem opvangen. Uiteindelijk balbezit Arie Haan, die de bal op links neerlegt voor Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff die hem komt bezorgen bij broer René. Broer René die opnieuw Arie Haan vindt en dan zijn we halverwege de Duitse helft met ruimte voor Haan. Een aanschotschot aan en dat is een goal!
4: En nu kan het dan misschien toch gaan gebeuren waar we zo lang aan hebben gewanhoopt. 27 minuten zijn er gespeeld. En Arie Haan, hij de man die van afstand zo goed kan schieten, heeft van ruim 25 meter de balans weer in evenwicht gebracht. Nederland en West-Duitsland staan weer gelijk. Het is 1-1.
1: En de West-Duitsers zijn in balbezit. En de stemming hier in het stadion in Córdoba, die stijgt natuurlijk. Want de Argentijnen die kunnen zo'n doelpunt als Arie Haan scoorde waarderen. Maar de feiten zijn daar dat Abramczyk in balbezit is. Dus heeft hem gespeeld naar Reinhard Bonhoff. Bonhoff op rechts naar Roemenieke. En Roemenieke die zal waarschijnlijk een solo gaan aanzetten naar binnen. Dat doet hij ook. Dat doet hij rechtsbuiten erg graag. En dan gaat de bal inderdaad in de richting van Dieter Müller die hem erg mooi omhaalt. Maar die bal komt gelukkig voor ons Nederlanders niet bij Abramczyk aan. Maar wel bij Willy van, bij René van der Kerkhoff. René van der Kerkhoff nog steeds op Nederlandse helft. Heeft hem verbaasd naar Wim Jansen. Wim Jansen nu over de middenlijn. Nog steeds aan de rechterkant van het veld. Dan de bal naar Arie Haan. Arie Haan, wat een schitterend doelpunt was dat. En de Argentijnse toeschouwers, die natuurlijk de meerderheid hier vormen, die waren gewoon in extase. Robbie Rensenbrink, misschien groeit Nederland nu. Misschien komt er nu werkelijk iets moois uit de oranje ploeg. Wim Jansen zou dat misschien kunnen gaan inleiden. Heeft hem kort gespeeld naar Johnny Rep. Johnny Rep draait dan om Manfred Kals heen. Speelt hem terug naar Arie Haan. Haan in de richting van Rob Rensenbrink. Die kan misschien gaan koppen. Dat doet hij ook inderdaad. En is het. Johnny Rep en wie is daar nog meer bij? Jantje Poortvliet, twee oranje mannen. Die hadden die bal daar bijna voor het inkoppen. Een meter of drie van het doel van... Eddy, je hebt naar de tv gekeken.
5: Het is, zoals je in herhaling goed kan zien, Johnny Rep die hem met de voet inzet. Net naast de paal. Terwijl hij inderdaad samen met Jan Poortvliet vlak voor Major stond. Tweede kans, nu zijn de rollen inderdaad psychologisch mogelijk omgekeerd. En kan Nederland daar voordeel uit gaan putten. Nederland dat opnieuw balbezit heeft.
1: Balbezit via Willy van der Kerkhoff. Die draait wat om een paar Duitsers heen. Heeft hem dan gespeeld naar Jan Poortvliet. Die toch opmerkelijk veel lef vertoont in deze partij. De jonge speler van PSV. Heeft hem dan gepaasd naar Ruud Krol. En dan is Poortvliet goed vrijgelopen op links. En daar heeft hij inderdaad de bal gekregen. Heeft hem nu goed vrij. Zal hem in gaan zetten in de richting van het strafschopgebied. Maar het is Manfred Kals, de libero van de Duitsers, die hem goed wegkopt in de voeten van Roemenieke. Roemenieke nog altijd op de Duitse helft. Geeft een paas op links waar Abramczyk is terechtgekomen. Maar die paas komt niet aan. De bal die gaat over de zijlijn. Vlak bij de cornervlag. En Pietje Wildschut mag gaan ingooien. Die 1-1 op het scorebord hier. Het schitterende elektronische scorebord van het stadion in Córdoba. Dat is natuurlijk een fantastische opsteker voor de oranje helft. Voor de oranje helft die het erg moeilijk heeft gehad door dat snelle doelpunt wat Abramczyk scoorde. Oranje opnieuw in balbezit via Ruud Krol. Ruud Krol heeft hem gepaasd naar Arie Haan. Die helemaal vrij staat omdat zijn bewaker Bonhoff of Hulsenbein, wie dat ook moet zijn, hem helemaal vrij laten. Die zijn waarschijnlijk geschrokken van het geweldige schot van Arie Haan. En dan is het Bernhard Diep die hem uitstekend heeft vrijgespeeld op rechts. Dat moet gezegd worden naar Erik Beer. Erik Beer ook goed gespeeld naar Abramczyk die wat vrijgelaten is door Wildschut. Wildschut, jongen, je moet korter op de man gaan denken, want anders wordt die Abramczyk gevaarlijk. Abramczyk die waarschijnlijk gaat schieten met zijn linkervoet, maar de bal stuit af op Willy van der Kerkhoff en dan kan Nederland middels het bekende jagen opnieuw in balbezit komen. Maar voorlopig is er nog altijd Diep die tussen drie Nederlanders in de bal in zijn bezit heeft en dan wordt Diep ten val gebracht en mogen de West-Duitsers een vrije trap gaan nemen. Dat heeft Barreto terecht geconstateerd en heeft ook terecht gefloten. Duitsland krijgt een vrije trap vlak bij de middenlijn en die vrije trap is inmiddels genomen en de Duitsers zullen in de aanval gaan via Manfred Kals.
5: En de Duitsers hebben daarmee wat lucht. Kals in de middencirkel brengt de bal naar de rechtervleugel. Maar het gaat allemaal niet zo in tempo en in draf als voorheen kunnen wij tot ons genoegen constateren. Kals opnieuw aan de bal. Hij is 25 meter van het doel. Maar hij moet toch in eerste instantie de weg terugkiezen. Volgt een aanslag van Willy van der Kerkhoff. Waar voorgefloten wordt door Ruiz. En gelijk heeft hij. Want het was een overtreding van Willy van der Kerkhoff in dit geval. Die Duitsland een vrije trap gaat opleveren. En dat betekent dat het rode licht bij Nederland moet gaan branden. Dat de stormbal in top moet. Want Want wij kennen sinds de tweede minuut van deze wedstrijd het gevaar van de vrije trappen van West-Duitsland. Nu is het ietsje verder. Het is 25 meter. Je zou bijna zeggen op de kop af. En uiteraard is opnieuw achter de bal Bornhoff. En opnieuw zijn de drie man voorin ter plaatse die er net ook stonden bij die vrije trap. Waar het doelpunt uitkwam. Abramczyk, Dieter Müller en ook Roemenieke. Wie gaat zich met de vrije trap belasten? Bornhoff weer. Daar komt de aanloop en daar komt het boogje. En Schrijvers pakt de bal. Uitstekend. De bal was niet hard. Goed gemikt op de hoek. Maar evengoed was Piet Schrijvers ter plaatse. Hij ving de bal zeker en trefzeker en klemvast. Niets aan de hand voor Nederland. Nederland heeft het spel weer ervan. Maar een paas van Wim Jansen in de richting van Renzenbrink is zeer onzuiver. Zodat Duitsland kan overnemen. En op hetzelfde punt kan beginnen als net. Namelijk in de middencirkel. Bij dezelfde man waar we net ook begonnen. Kals. Die moet hem opnieuw terugleggen. In dit geval op Hulsenbein. Hulsenbein kan opnieuw naar Kals. Kals op de rand van de middencirkel. Op de Nederlandse helft. Gaat het dan over links proberen. Bij Beer. Beer probeert diepte te maken richting Dieter Müller. En dat lukt hem inderdaad. Zei het dat Müller terug moet naar Abramczyk. Abramczyk die op de linkervleugel is. Duitsers dreigen elkaar nu wat in de weg te gaan lopen. Arie Haan jaagt. En een poging van Dieter Müller om slim te zijn mislukt. Zodat Nederland even kan onderbreken, maar niet voor lang. Want Hulsenbein kan hem aan de linkerkant, een meter of 25 van het Nederlandse doel, opvangen. Goede 1-2, waardoor Hulsenbein doorkomt. De bal wordt voor het doel gebracht, maar wordt goed opgevangen door Ruud Krol. Die, zoals het een goede libero betaamt, de zaak afschermde. En de bal trefzeker teruglegt in de vertrouwde armen van doelman Piet Schrijvers.
1: En die heeft hem heel snel weer uitgegooid naar Piet Wildschut. Die ruimte heeft aan de linkerkant. En de bal heeft ingeleverd bij Johnny Rep, die naar links is uitgeweken. Rep met de bal aan de voet. Die dartelt nu in de richting van Rolf Ruusman. En die man moet inderdaad de zenuwen van Rep krijgen, omdat hij zo bewegelijk is. Dan is Jan Poortvliet weer meegegaan naar voren. Poortvliet een paasje op de linkervleugel naar Piet Wildschut. En dan kan Nederland de bal gaan rondspelen. Dat is de geliefde spelwijze van onze landgenoten, zoals u weet. Maar ze zijn toch allemaal weer op de helft van de West-Duitsers. Omdat ze gewoon willen gaan aanvallen. Omdat ze agressief willen spelen tegen deze Duitsers. Aan de linkerkant is het Johnny Rep. Johnny Rep die dan net doet of hij ten val wordt gebracht. Maar dat heeft Barreto goed geconstateerd. Rep met een sierlijke zweefduik ging hij in de richting van het strafschopgebied. Hij heeft zo tijdens dit toernooi al twee strafschoppen weten te versieren. Of natuurlijk niet weten te versieren, want ze werden gewoon gegeven. Maar dit keer trapte Barreto er niet in. En de Duitsers hebben de bal in de richting van de Nederlandse verdediging geschoten. En dan duwt Brands Dieter Müller in de rug, maar dat heeft Barreto niet gezien. De Duitsers in balbezit via Roemenieke. Roemenieke die zou misschien iets moois kunnen gaan doen, maar dat lukt hem niet. Omdat Willy van der Kerkhof, ook al met nummer 11, evenals de Duitse linkerspits hem de bal afhandig maakt. Dan is het Arie Haan die in duel gaat. In duel gaat met Bernard Dietz. Maar Dietz heeft dat duel in zijn voordeel beslist. Dietz nu helemaal aan de rechterkant van het veld. En dan moet hij de bal eerst voor zijn linkervoet brengen, want rechts kan hij nauwelijks schieten. Maar Nederland heeft middels goede slijdingen daar goed ingegrepen. En dan kan aan de overkant van het veld kan Ernie Brands helemaal in de aanval gaan. Ernie Brands mee naar voren. En dat kan gevaarlijk zijn. Dat zullen de Oostenrijkers zich nog herinneren. Maar het paasje van Brands is niet goed. En Duitsland neemt snel over. Er komt nu meer tempo in de slotfase van deze eerste helft. Een uitstekende aanval van de Duitsers. Op rechts via Reinhard Bonhoff. Maar die wordt dan met een felle slijding door, even kijken, Ruud Krol inderdaad van de bal gezet. En Ruud Krol protesteert bij scheidsrechter Barreto. Omdat hij vindt dat dat geen vrije trap waard is. Krol sprong inderdaad met twee benen in een soort vliegende slijding op Reinhard Bonhoff af. En Barreto heeft een vrije trap gegeven aan West-Duitsland. Dit keer gelukkig niet recht voor het doel, maar op de punt van het strafschopgebied. In, even kijken, de 35e minuut van de eerste helft. Nou, Barreto legt die bal gelukkig voor Nederland nog wat verder naar buiten. Maar het is, dacht ik wel weer, inderdaad Bonhoff die zich met die vrije trap gaat belasten. Bonhoff die hem waarschijnlijk zal gaan spelen in de richting van Dieter Müller. Die bekend staat omdat hij erg goed kan koppen. Maar ook Ruusman is mee naar voren gegaan. En daar moet je op letten, want er springt inderdaad Ruusman. Maar met een uitstekende ingreep heeft Piet Schrijvers de bal in zijn armen gekregen. En heeft Barreto ook een overtreding geconstateerd van Dieter Müller tegen Piet Schrijvers. Is de vrije trap inmiddels genomen. En opnieuw Nederland in de aanval. Via, wie dacht u? Ruud Krol om te beginnen. En Ruud Krol die gaat de bal achterin voor het vertrouwen en voor de veiligheid rondspelen. Hij deed dat onder andere samen met Jan Poortvliet die de bal nu weer teruglegt op Krol. Ook Piet Wildschut was daarbij betrokken. Piet Wildschut die mee naar voren gegaan is, die zich aanbiedt aan Krol. Maar Krol kijkt nog eens en kiest dan eventjes althans voor breedte. Breedte in de richting van Willy van der Kerkhof. Op de Duitse helft komt hij. Legt de bal dan wel op Poortvliet die meegekomen is. En dan kan Wim Jansen aan de linkerkant een paar meter op de Duitse helft aannemen. En hem opnieuw brengen tot bij Poortvliet. Poortvliet die dan tot nog maar 25 meter van het doel van Meijer verwijderd is. Die hem in de breedte legt op René van der Kerkhof. René van der Kerkhof die terug moet omdat hij teruggedrongen wordt. Maar die hem toch naar Willy kan spelen. En Willy opnieuw naar Poortvliet. En nu is er misschien wel ruimte. Voorzet Poortvliet. Voorzet in de richting van Poortvliet van Wildschut. Bereikte het doel niet. Maar de Duitsers zijn nog niet uit te zorgen. Vooral niet omdat Kals een beetje in de war raakt. De bal als een maandelijkend terecht omhoog schiet. En die omgehaald moet worden door Beer de bal. De Duitsers hebben het even moeilijk tegen de druk van Nederland. Nederland dat opnieuw gaat drukken. Omdat Ruud Krol bijna op de middenstip de bal opnieuw heeft aangenomen. En
5: weer in de breedte over de vleugels het spel gaat opzetten via Johnny Rep. Johnny Rep die wordt belaagd door Abramczyk, die de bal terugbrengt bij Krol. Krol die dan een overtreding van Ruusman te voortduren krijgt, maar de bal in bezit houdt. Dus wordt er voordeel gegeven, die opnieuw probeert te plaatsen naar Johnny Rep. In eerste instantie lukt dat niet, maar Johnny Rep kan het zelf repareren. Dan wordt er van twee kanten nagetrapt, terwijl Krol de bal voor het doel brengt. Hij weggekopt wordt door de Duitse defensie. En in tweede instantie de Duitsers de bal moeten wegwerken. Nu doen ze het wel zuiver en nu doen ze het wel beter. Ze kunnen zelfs gevaarlijk plaatsen naar de rechtervleugel, waar Bonhoff ter plaatse is om de bal op te vangen. Hij is al halverwege de Nederlandse helft gearriveerd. Bonhoff plaatst de bal daar op Dieter Müller. Dieter Müller die veel te veel ruimte krijgt van Brand. En dan karamoleert de bal alle kanten op de rand van het Nederlands strafschopgebied. Uiteindelijk gelukkig de goede kant op, de Nederlandse kant op, de kant op van Wim Jansen. Die hem oppikt aan de rechterkant. Wim Jansen die veel ruimte opeens heeft, die helemaal al 15 meter, 20 meter op de Duitse helft is. Wim Jansen die nog steeds kan pasen in de richting van Renzenbrink, wordt teruggevlacht wegens buitenspel. Het is wat twijfelachtig of op het moment dat de bal gespeeld werd het ook inderdaad buitenspel was. Maar Barreto gaat het spel voor iets anders onderbreken. Gaat een vermaning geven aan Abramczyk. En de Duitsers willen het spel snel hervatten. Barreto lette niet op wat er gebeurde. En beslist daarom terecht mijn inziens dat de vrije trap moet worden overgenomen, wil ik zeggen, door Sepp Maier.
1: En dat heeft hij inmiddels gedaan. Sepp Maier heeft hem kort gespeeld naar Erik Beer, de middenvelder van Hertha Berlin. Beer nog steeds met de bal aan de voet, levert hem dan in bij Manfred Kals. Kals op rechts gespeeld naar, even kijken, Bernhard Dietz is dat. Dietz heeft hem weer teruggespeeld naar Kals. En de Duitsers zullen toch tempo moeten gaan maken. Zullen moeten gaan aanvallen, want aan een gelijkspel heeft de manschaft van Helmut Schön waarschijnlijk niet. Dietz heeft hem diep gespeeld, althans dat dacht hij, naar Abramczyk. Maar Abramczyk zegt en beklaagt zich daar ook over bij de scheidsrechter dat er geduwd is. En Barreto gaat daarmee akkoord. Geeft de West-Duitsers halverwege de Nederlandse helft een vrije trap aan de rechterkant. Een vrije trap waarvoor zich opnieuw meldt Rainer Bonhoff. En waarvoor zich bijvoorbeeld ook in het strafschopgebied opnieuw meldt Dieter Müller. Dieter Müller die tot nu toe goed aan de ketting ligt bij Ernie Brandt. Maar Bonhoff geeft dan een kort paasje in de richting van Hulsenbein. En dan zegt Barreto om onduidelijke redenen die vrije trap moet worden overgenomen. Nou goed, dat doet Bonhoff dan maar. En dan zal hij waarschijnlijk met een lange trap de bal in de richting van de penalty stip proberen te brengen. Waar Ruud Krol nu aanwijzingen geeft. Daar komt inderdaad een keihard schot in de richting van Piet Schrijvers. Uitstekend gedaan, Piet. Hij wierp zich in dat schot en hij trok hem klem vast naar zijn borst. Voordat Dieter Müller gevaarlijk kon worden. Schrijvers die natuurlijk geschrokken is van dat doelpunt van de West-Duitsers. Toen hij de bal inderdaad losliet. En toen Abramczyk hem kon inkoppen. Die nu een paar keer uitstekend heeft ingegrepen. De doelman van Ajax en de doelman nu ook deze middag of deze avond zoals u wilt van Oranje. De paas van Ruud Krol is niet goed aangekomen. En de Duitsers hebben ingegrepen via Bert Hulsenbein op dit moment. Hulsenbein heeft hem gespeeld naar Kals die aan de rechterkant opkomt. Kals heeft hem dan gespeeld naar Erik Beer opnieuw aan de rechterkant. Terwijl Kals daar doorloopt. En waarschijnlijk deze paas van Abramczyk zal gaan krijgen. Inderdaad, het was een fraaie paas. Met een curve en dan trekt Kalsum voor het doel. En dan moet Brandsum wegkoppen. En dan komt Brandsum over de achterlijn. En dan krijgen de West-Duitsers na 39 minuten spelen in de eerste helft bij de stand 1-1 hun eerste hoekschop te nemen.
5: Dat gaan ze doen vanaf de linkerkant. Een hoekschop waarvan we mogen verwachten dat hij zal gaan in de richting bijvoorbeeld van het blonde hoofd van Rolf Ruusman. De langste van de Duitsers die zich gemeld heeft aan het front. Hij staat nog ver van het doel van Piet Schrijvers. Maar Ruud Krol moet hem gaan opvangen, wordt er gebaard. Hoekschop vanaf de rechterkant, daar komt hij inderdaad richting Ruusman. Schrijvers erbij, Schrijvers toucheert de bal, heeft hem niet klem vast. Maar niets aan de hand, want hij heeft hem getipt met de vingertoppen in de richting van Johnny Rep. Die hem opgevangen heeft en gevaar geweken voor Nederland. Gevaar voor Duitsland ontstaat er niet, want de dieptepaas van Johnny Rep komt niet waar hij komen moest. Hij moest komen bij Piet Wildschut, die wel meegegaan was, maar niet zo snel dat hij deze paas kon bereiken, zodat Duitsland het alweer heeft overgenomen. Het balbezit, het maken van het spel. En het is Erik Beer uit Berlijn die de bal op de Nederlandse helft heeft gebracht, die bovendien niet slecht gepaast heeft. En dan is opeens weer voor de tweede keer in deze wedstrijd Bertie Vogts mee voorin. Maar nu is het Johnny Rep die prima meeverdedigend Bertie Vogts uit balbezit helpt. En Nederland voor de tweede keer achter elkaar in balbezit helpt. Maar opnieuw komt de Nederlandse aanval niet ver. Het wordt even wat moeilijk voor Nederland. Hoewel Willy van der Kerkhoff een Duitse aanval in wording met het hoofd kan onderbreken. Maar Duitsland heeft opgevangen via Abramczyk en Rummenigge. Rummenigge die probeert een persoonlijke actie, maar hij komt niet ver tegen de Nederlandse verdediging. Die tot genoegen van iedereen die Nederland lief heeft, kan aanzien dat Wim Jansen via Ruud Krol balbezit heeft gekregen. En dat Nederland de bal achterin gaat rondspelen via Wildschut, via Krol en uiteindelijk via Willy van der Kerkhoff naar Ruud Krol. En Ruud Krol heeft de bal gebracht op de helft van West-Duitsland. Aan de rechterkant waar Rob Renzenbrink hem overgenomen heeft van clubgenoot Arie Haan. Renzenbrink met tegenover zich zijn directe tegenstander Vogels legt hem terug op Haan. Haan die dan dreigt een voorzet te gaan geven. Dat doet hij inderdaad, maar het is een zeer slechte voorzet. Hij gaat diagonaal, precies midden over de Duitse helft, aan de andere kant van het veld, over de zijlijn. De Duitsers mogen gaan inwerpen, hebben dat sterker nog inmiddels al gedaan.
1: En die bal is uit die ingooi terechtgekomen bij Rudiger Abramczyk. Op de rechtervleugel probeert een solo in te zetten en wordt dan goed dwars gezeten door Willy van der Kerkhof. En dan zwaait Abramczyk met zijn armen van woede en waarschijnlijk ook van machteloosheid dat hij zo weinig steun kreeg in die West-Duitse aanval. Maar dat is allemaal maar gelukkig voor ons en voor de oranje mannen hier op het veld in Córdoba. Arie Haan op de rechterkant van het veld, waar hij erg veel opereert, brengt Robbie Rensenbrink in balbezit. Rensenbrink die draait zich daar inderdaad als een slangenmens. Zo luidt immers zijn bijnaam om Betty Fox heen. Maar echt goed los van Fox komt hij niet. En dan kan alleen Fox maar ten koste van een overtreding Robbie Rensenbrink stuiten. En krijgt Nederland een vrije trap toegekend door scheidsrechter Barreto. Zo'n meter buiten het strafschopgebied aan de rechterkant. En voor die vrije trap melden zich bijvoorbeeld Johnny Rep en meldt zich bijvoorbeeld ook Arie Haan. En het is Arie Haan die bal zal gaan nemen. Terwijl in het strafschopgebied bijvoorbeeld Ernie Brands mee is opgekomen. Brands, de lange voorstopper van PSV, die zo goed kan koppen. Dat kunnen de Oostenrijkers zich herinneren. En daar komt dan die vrije trap van Arie Haan in de richting van de penalty stip. Inderdaad in de richting van Brands. Maar Brands kan er niet bij. En dan zou misschien Jan Poortvliet een schot kunnen geven. De bal die stuit voor zijn voet en die ploft ook inderdaad in de richting van het Duitse strafschopgebied. En dan zet Haan hem opnieuw in. En dan moet daar met een hele merkwaardige trap Bernard Diet redding brengen om de Duitsers te ontzetten. En dan heeft Barreto een wat onduidelijke vrije trap gegeven aan de West-Duitsers. En daarmee is het gevaar voor de manschap geweken. En is men via Erich Beer opnieuw in balbezit. Beer met een tempo als een grootvader van 85 op dit moment. En dan heeft Manfred Kalf de bal verder gespeeld. Nu naar Abramczyk. Abramczyk die helemaal naar links is uitgeweken. Die goed langs Piet Wildschut gaat. Maar Wildschut die herstelt zich goed en tikt de bal met zijn linkerbeen over de zijlijn. En West-Duitsland heeft de bal ingegooid via Rudiger Abramczyk.
6: Aan de linkerkant, halverwege de Nederlandse helft is dat gebeurd. En heeft ingegooid, dat is nu gebeurd. Want Abramczyk heeft 48 keer gedacht, de bal gelegd op Beer. Beer schiet en Piet Schrijver pakt. Prima, rolt over de grond. Tweemaal om zijn as heen en hield de bal klemvast. Goed schot van Beer, dat mogelijk voorlangs gegaan was. Waar Schrijvers dan terecht, het zeker voor het onzekere. En bevestigt dus zijn vorm en zijn vastheid met deze redding. En balbezit voor Nederland aan de linkerkant. Rensenbrink en Haan, het Anderlecht-duo, heeft elkaar de bal toegespeeld. De bal gaat terug op Van der Kerkhof, Willy in dit geval. En Nederland speelt de bal opnieuw rond. Zij het wat onzuiver, want Ruud Krol moet op een paasje van Poortvliet even terug om de bal te gaan halen. Ruud Krol kan hem meegeven aan Johnny Rep. Johnny Rep team wil komen halen de bal. Maar ook Abramczyk is ter plaatse, zodat de bal achterin nog eens rondgespeeld wordt. Arie Haan kan hem dan overnemen. Probeert een dieptepaas in de richting van Wilschut, die meegegaan was. Bereikt het doel niet. Duitsland neemt over. Erich Beer. Maar goed opgelet door Willy van der Kerkhof. Die onmiddellijk onderschept probeert Rob Rensenbrink te bereiken. Dat lukt niet. En het is de aanvoerder van de Duitsers, Bertie Vogts, die de bal afschermt om hem over de zijlijn te laten lopen. Hem te kunnen inwerpen. Dat heeft hij allemaal gedaan in de richting van Erich Beer. En tegenover Erich Beer volgt er een overtreding van Nederlandse zijde van René van der Kerkhof. En Barreto besluit op de vrije trap. Vrije trap door de Duitsers genomen. Halverwege de eigen helft. En gespeeld in de richting van de linkerkant van het veld. De linkerkant van het veld waar Hulsenbein zich meldt. Waar in de diepte ook Abramczyk is. Maar daar gaat de bal niet heen. We zijn breed gegaan. Breed naar Bonhof. En Bonhof die gaat een meter of 10 op de Nederlandse helft. Opnieuw half in de breedte naar Hulsenbein. Hulsenbein die kan hem dan opnieuw breed plaatsen naar Malfred Kals. Kals die zoekt het opnieuw breed. De Duitsers boeken nu weinig terreinwinst. En Nederland kan nu wel eens gaan jagen, zou je zeggen. Gaan jagen op de bal die dan eindelijk diep gespeeld wordt in de richting van Müller. Die goed wegdraait van zijn tegenstander Brands. Müller die nog eens wegdraait. Die de bal voor het doel brengt. Waar hij ingekomen wordt. Maar simpeltjes, zou je zeggen, wordt opgevangen. De kopbal van Abramczyk door de doelman, door Piet Schrijvers. Die Nederland alweer aan het werk gezet heeft.
1: Laatste minuut is aangebroken in de eerste helft. In het duel tussen Nederland en West-Duitsland. Hier in het stadion in Córdoba. Bij de stand 1-1 als Nederland in balbezit is. Via René van der Kerkhof op de linkerkant. Heeft hem kort teruggespeeld naar Piet Wildschut. Piet Wildschut naar Ruud Krol. En dan zijn bijna alle spelers weer op de helft van de West-Duitsers. En dat mag je toch hoogst merkwaardig noemen. Dat die Duitsers niet meer gaan aanvallen. Omdat ze tenminste moeten winnen. Om zich nog misschien voor de finale te kunnen melden. Johnny Rep heeft een paas gegeven. Een paas die niet goed aankomt. Want hij wordt onderschept door Roemenieke. Roemenieke in velduel met René van der Kerkhof. En wie mag dan de vrije trap gaan nemen? Barreto zegt dat het voor de West-Duitsers is. En dat tot woede van de Argentijnse toeschouwers. Die heftig fluiten. Die vinden dat niet René van der Kerkhof naar Roemenië die overtreding beging. Maar de feiten zijn gewoon anders. De West-Duitsers zijn oprecht in balbezit. Via Bernard Diet. Diet met de bal aan de voet. Die zal hem waarschijnlijk gaan spelen kort naar Roemenieke. Roemenieke die op rechts is gekomen. Die wordt belaagd door zijn vaste tegenstander Jan Poortvliet. Die deze Roemenieke trouwens goed in bedwang heeft. En dan is Manfred Kals aan de rechterkant weg. En die probeert dan langs Jan Poortvliet te komen. Dat lukte hem in eerste instantie ook wel. Maar de bal is over de zijlijn gegaan. Via de voet van Poortvliet. En Kals mag ingooien. We spelen al in blessuretijd. 15 seconden. Als grensrechter Camisanjo zegt. Of Camisanjo Media zegt dat die ingooi niet goed is geweest. Die moet worden overgenomen en Nederland mag dan gaan ingooien. Waarschijnlijk via Ruud Krol of laat hij dat over aan een ander? Hij laat het inderdaad over aan een ander, aan Arie Haan. En Arie Haan gooit hem in de richting van Piet Schrijvers. En dan kijkt Barreto op zijn klokje. Inderdaad, Barreto heeft het goed gezien. Er zijn gespeeld precies 45 minuten en 45 seconden ook. Stand bij Nederland-West-Duitsland is 1-1. We gaan naar Buenos Aires, naar Jack van Gelder.
7: Ook hier is het rust bij de wedstrijd tussen Italië en Oostenrijk. Italië, kon ik u al eerder vertellen, heeft de leiding genomen in de 13e minuut door Paolo Rossi na een
0: Nederland is inmiddels op de grasmat hier in Córdoba, waar het met de seconde frisser wordt. Vooral omdat de zon het nu heeft laten afweten. De avond valt hier snel in deze stad, trouwens in heel Argentinië. Duitsland komt nu het veld op, zo te zien, in dezelfde formatie als in de eerste helft. Er zijn geen wijzigingen te melden in beide ploegen. Alleen is er één wijziging. Nederland speelt van rechts naar links van ons uitgezien. Dat betekent dat Nederland speelt met de wind in de rug. En dat is een omstandigheid die, als daar een beetje slim mee gewerkt wordt, mogelijk uit te buiten is. Al is de routine van de Duitse ploeg een wapen dat Helmut Schön bewust tegen dit jonge Nederlands elftal met jongeren in de verdediging zoals Poortvliet, Wildschut en Brands in de strijd heeft gegooid. Duitsland mag gaan aftrappen om te illustreren dat het in de eerste helft bewust gekozen heeft voor wind mee, zoals dat heet. Duitsland gaat aftrappen. Dieter Müller komt naar de middencirkel toe. Hulsenbein is er en ook de andere man in de aanval, Rummenigge, is er. Duitsland gaat aftrappen als de scheidsrechter Ramon Barreto Ruiz uit Uruguay dat allemaal goed vindt. Alles lijkt in gereedheid voor een tweede helft, waarin het dan eindelijk moet gaan gebeuren wat ons betreft. Ruiz gebaart aan alle kanten dat het kan gaan gebeuren. Duitsland gaat de tweede helft inzetten van deze wedstrijd.
1: En dat is inmiddels gebeurd. De bal is terechtgekomen bij Hulsenbein. En dan wordt het direct van Nederlandse zijde alweer enorm gejaagd in de persoon van Arie Haan, die bijvoorbeeld op Beer zat te jagen. Maar de Duitsers zijn in balbezit. Zijn in balbezit via Bernd Hulsenbein. Die heeft hem gespeeld naar de linkerkant, naar Dietz. En dan is Arie Haan, die enorm actief is in deze wedstrijd. En die natuurlijk zich gesteund weet door die schitterende goal die hij in de eerste helft scoorde. Die een heel vrij veld voor zich krijgt. Want de Duitsers gaan opnieuw verdedigende stellingen betrekken. En dat mag uiterst merkwaardig worden genoemd. En dan moet daar met een enorme omhaal Dietz redding brengen. Terwijl Haan nog steeds als een bezetene blijft jagen op die bal. Terwijl nu ook bijvoorbeeld Willy van der Kerkhof zich daarin roert. En ook Jan Poortvliet meedoet. Maar nog altijd zijn de Duitsers in balbezit. Aan de overkant van het veld. Daar probeert Dietz een goede paas te geven in de richting van Rummenigge. Rummenigge in een fel sprintduel gewikkeld met Ruud Krol. Trapt Ruud Krol nog wel op de hak. Maar Krol die blijft in balbezit. En de scheidsrechter gebaard dat hij het allemaal gezien heeft. Heeft de voordeelregel toegepast. En Ruud Krol had de bal al teruggespeeld in handen van doelman Piet Schrijvers. Schrijvers heeft hem ver uitgegooid naar de overkant van het veld. Waar rechtsback Jan Poortvliet de bal heeft gekregen. En die

0: vervangen. Maar Ruusman is ter plaatse om met het hoofd het gevaar dat Johnny Rep ongetwijfeld ging vormen in te dammen en te keren. Bovendien verdedigt Ruusman, zoals dat bij de Duitsers voortdurend gebeurt, goed uit. En komt de bal uiteindelijk op de Nederlandse helft uit. Maar daar wordt een overtreding begaan tegen Dieter Müller. Een overtreding door Arie Haan. Een vrije trap voor Duitsland. Een luttel aantal meters op de helft van de Nederlandse ploeg is het gevolg. Vrije trap wordt genomen in de breedte in de richting van Abramczyk. Abramczyk die dan eens draait, die eens kijkt en die de bal op de middencirkel neerlegt bijna voor Bertie Vogts. En Vogts stuurt Ruusman min of meer op weg om aan een aanval te gaan bouwen. Ruusman laat dat aan de linkerkant over aan Dietz, die de bal voor het doel zou kunnen gaan brengen. Die ook zou kunnen gaan schieten, maar dat schot gaat over het doel. Een kansloze situatie voor de Duitse ploeg, althans waar het dit afstandsschot betreft. En dat is voor Nederland een gunstige gedachte om deze tweede helft mee te beginnen. Een tweede helft die dan eindelijk moet gaan opleveren. Waar eigenlijk heel Nederland, waar wij allemaal zo op hebben zitten wachten. Waar we nog steeds op zitten te wachten. En dat gaat dan misschien gebeuren via Ruud Krol die een lange paas probeert. Een lange paas naar de linkervleugel op de Duitse helft. Die eerst goed opgeleek te worden gevangen door Kaltz. Maar Kaltz kan de bal niet in het bezit houden. De bal is over de zijlijn gegaan. Nederland gaat 25 meter van de cornervlag inwerpen door Piet Wildschut.
1: En die bal is terechtgekomen bij Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof die zwerft over het hele veld zoals we dat van hem gewend zijn. Zoals hij dat ook altijd bij zijn club PSV doet. En dan probeert Haan met een heel slim lopje Rob Rensenbrink in stelling te brengen. Maar daar hebben de Duitsers goed het oog in. En het is Reiner Bonhof die de bal heeft teruggespeeld. Hem terug heeft gespeeld nu naar Dietz. Dietz die goed uitverdedigt. En via Hulzenbein is de bal dan terechtgekomen aan de rechterkant bij Bonhof. Bonhoff die speelt hem dan opnieuw naar Bernd Hulzenbein. Hulzenbein die gaat aanzetten voor een lange solo. Geeft nu een paasje in de richting van Dieter Müller. Dieter Müller die zeer op de huid wordt gezeten door Brands. Maar nog altijd zijn de Duitsers niet van de bal af te krijgen. Manfred Kalf die heeft hem gespeeld. En een goede dieptepaas naar Erich Beer. Maar dan is het drie Nederlandse verdedigers zijn het met onder aanvoering van Ruud Krol. Die goed uitverdedigen. Krol die daarbij dan hard wordt geattackeerd door Dieter Müller. Maar Barreto kent de voordeelregel toe. En het gevaar voor Nederland is geweken. Geweken vooral ook omdat nu Pietje Wildschut via de voet nog van Willy van der Kerkhof de bal heeft teruggebracht bij doelman Schrijvers. Schrijvers die met een zeer strakke uitgooi de bal naar rechts heeft gespeeld. Naar Jan Poortvliet. Jan Poortvliet naar Johnny Rep. En Rep, ik zeg het nog maar een keer, opnieuw helemaal uitgeweken naar de rechtervleugel. Die heeft een goede paas gegeven in het strafgebied waar Jan Poortvliet is terechtgekomen. Poortvliet die geeft dan een schot met zijn linkerbeen. Maar dat leek gevaarlijker, dacht ik, dan het werkelijk was. Er zijn nog een aantal Nederlanders die appelleren dat de bal via een Duits been naast het doel van Meijer is gegaan. En Barreto die geeft dat ook toe nu. Want de grensrechter vlagde voor een hoekschop. En zo mag Nederland na 4 minuten spelen in de tweede helft uiteraard zijn eerste hoekschop gaan nemen. Dat zijn er 5 in totaal in deze wedstrijd. Tegen de West-Duitsers 1. En dat illustreert wel dat Nederland een groot overwicht heeft gehad in de eerste helft. En ook heeft in de tweede helft. René van der Kerkhof die neemt die hoekschop. En wie springen daar allemaal? Bijvoorbeeld Ernie Brands. Maar het is Sepp Meijer die goed uit zijn doel is gekomen. Die bal op de rand van zijn doelgebied heeft gevangen. En die hem heeft uitgegooid naar Manfred Kals.
0: Die mag het dan gaan doen voor de Duitsers door de bal te brengen. In ieder geval tot halverwege de eigen helft. En daarna, na een kleine interruptie, nog wat verder. Met een dieptepaas in de richting van Abramczyk. Maar ook Wildschut is ter plaatse en die doet dat uitstekend. Door de bal panklaar neer te leggen voor Ruud Krol. En Ruud Krol die kan allemaal Nederland uit de zorgen helpen. Waar het niet dat er balverlies dreigt omdat Arie Haan wat onzorgvuldig met de bal omspringt. Maar Haan kan onder andere dat zelf herstellen. Bal terugleggen op Krol. Nederlands balbezit veroveren en behouden. Zodat Willy van der Kerkhof halverwege de Duitse helft kan komen. Van der Kerkhof. Hij dreigt een 1-2, hij dreigt een persoonlijke actie. Hij plaatst de bal tegen de tegenstander aan en plaatst vervolgens onzorgvuldig. Waardoor er een dieptepaas van Duitse zijde kan volgen. Een dieptepaas naar de Duitse helft waar Piet Wildschut met een uitstekende sliding ter plaatse is. Hij raakt er een heel klein beetje bij aangeslagen, maar dat mag waarschijnlijk geen naam hebben. Abramczyk, de man die de diepte inging, de directe tegenstander van Wildschut, gaat inwerpen. Maar heeft zover was hij als voorpost vooruitgeschoven. Veel bedenktijd nodig voor hij gaat ingooien. Uiteindelijk doet hij dat naar Kals. Kals bereikt Ruusman, Duitsland gaat bouwen.
1: Ruusman gaat in de richting van het Nederlandse strafschopgebied met de bal aan zijn linkervoet vast en dan helemaal naar links naar Dieter Müller die met allerlei rare bewegingen zich goed losmaakt trouwens van Ernie Brands. En dan is Roemenig in het strafschopgebied gekomen en daar is hij erg gevaarlijk. Die vleugelspits van Bayern München omdat hij sterk is aan de bal. Hij probeerde zich langs de 2-3 Nederlandse verdedigers te wurmen. Maar via de voet van Ruud Krol is de bal over de zijlijn gegaan. Terwijl Piet Wildschut nog altijd kenbaar maakt dat hij een beetje geblesseerd is. Is Erich Beer aan de bal. Beer die probeert een 1-2 aan te gaan met Dieter Müller. Müller die krijgt die bal ook wel alhoewel de 1-2 mislukte. En dan zijn een aantal Nederlanders bezig met sliding en Müller van de bal af te zetten. Uitstekende hakbal daar van Roemenigge. En dan is het Wim Jansen, de noeste werker van Feyenoord. Die daar met een goede tackle weer van de bal afzet. En dan kan Nederland er misschien uitkomen via Johnny Rep. Rep die een 1 of 2 meter voorsprong heeft op Ruusman. Die daar dan op een zeer grove manier door Manfred Kals ten val wordt gebracht. En Rep die ligt daar op de grond. Kals die blokkeerde Rep. En daarvoor Barreto zou je toch minstens dat gele prentbriefkaartje uit je linkerbovenzak moeten toveren. Van de overtreding die Willy van der Kerkhof in het begin van de wedstrijd maakte. Waarvoor die een gele kaart kreeg. Die was lang niet zo erg als de overtreding. De forse overtreding die Manfred Kals maakte.

0: maakte. En Kans die krijgt dan wel niet de gele kaart gepresenteerd, maar wel de rekening gepresenteerd, want hij ligt zelf geblesseerd op de grond. En je zou kunnen zeggen van hij heeft zijn lesje geleerd, boontje komt om zijn loontje. Terwijl Barreto zegt tegen de Duitse verzorger Erik Deuser, jongen, je hoeft het veld niet in te komen, want die Kals die stelt zich wat aan, waarschijnlijk om een gele kaart te ontlopen. Dat heeft Manfred Kals dan in elk geval slim gespeeld. De feiten zijn daar dat Kals geen gele kaart kreeg, dat Rep niet gevaarlijk kon worden, maar dat Nederland wel een vrije trap mag gaan nemen. Halverwege de Duitse helft, terwijl Barreto nog even tegen Volk zegt, denk erom dat dit niet weer gebeurt, wordt waarschijnlijk die vrije trap opnieuw genomen door of door Ruud Krol of door Arie Haan. Het is Arie Haan die met een keihard schot probeert een doelpunt te forceren. Maar de bal kwam in de Duitse muur, gevormd door Roemenieke, Hulsenbein en Beer. En dan is Nederland opnieuw in balbezit aan de rechterkant via Willy van der Kerkhof. Maar dan is er inmiddels gefloten inderdaad. Waarvoor? Niemand weet het. De grensrechter stak zijn vlag niet omhoog die er vlakbij stond. Maar Barreto heeft West-Duitsland een vrije trap gegeven. Als er in de tweede helft gespeeld zijn op dit moment 7 minuten.
1: 7 minuten en zijn er gespeeld en Duitsland mag na die 7 minuten gaan proberen iets constructiefs op te bouwen. Dat gebeurt uit het centrum. Te beginnen bij Rolf Rusman. Rusman die de bal mag gaan brengen. Die ook een lange paas kan proberen. Dat laatste doet hij. Abramczyk op de Nederlandse helft aan de linkerkant. Wildschut was in de buurt. Zodat Abramczyk heeft besloten terug te gaan naar Rusman. Die inmiddels zelf ook op de Nederlandse helft is aangekomen. Dan wordt er gedreigd met een paasje in de richting van Dietz. Die de bal inderdaad heeft aangenomen. Die probeert opnieuw Abramczyk aan te spelen. Geen buitenspel. Zodat Wildschut met een sliding moet proberen. De sliding leidt niet tot het gewenste effect. Want nog steeds heeft Duitsland balbezit. En nog steeds probeert Abramczyk zich daar los te goochelen. Dat lukt hem inderdaad. Hij levert een voorzet af. Een voorzet die op Brands wordt weggekopt. Maar niet in Nederlands bezit komt. Maar opnieuw in Duits bezit. Erik Beer. Beer die echter terug moet. Die bal helemaal terug moet brengen. Tot bij Dietz. Dietz die dan wat in de moeilijkheden belandt. Omdat Nederland uitstekend jacht. Uitstekend jacht in de persoon van Poortvliet. Poortvliet legt hem op links neer. Voor Willy van der Kerkhof. Die kan de bal in eerste instantie niet onder controle krijgen. Legt hem dan op René. Die is de tegenstander kwijt. Legt hem voor het doel. En oh, daar zijn we maar net een centimetertje te laat. Een centimeter kwam daar maar tekort om de bal in te tikken. De bal wordt opnieuw voor het doel gebracht. Maar Robbie Rensenbrink had daar een uitstekende kans om Nederland mogelijk op 2-1 te brengen. Nog steeds Nederland gevaarlijk. Willy van der Kerkhof dringt door tot in het Duitse strafschopgebied. Waar de bal over de zijlijn wordt getikt. En Nederland een inworp mag gaan nemen. René van der Kerkhof, 17 meter van de linker cornervlag.
0: Bal terechtgekomen bij Wim Jansen. Terwijl Nederland een stormloop gaat ondernemen op het doel van Sepp Maier. En dat zou erg gevaarlijk kunnen zijn. René van der Kerkhof op links vrij. Terwijl 3-4 oranje hemden zich voorin waan. En dan gaat die bal inderdaad in de richting van Robbie Rensenbrink. Rensenbrink die kopt hem weliswaar in de richting van het doel van Sepp Maier. Maar de bal gaat over. En dat was de tweede gevaarlijke poging van Rob Rensenbrink. Die een minuut geleden onder de bal eigenlijk doorkopte. Toen hij ook gevaarlijk voor dat doel van Sepp Maier verscheen. En daarmee ontsnappen de Duitsers aan een achterstand. Een achterstand die voor Nederland dan een voorsprong zou betekenen. Een voorsprong die op dit moment zeer rechtvaardig zou zijn. En oranje, aangemoedigd door de 47.000, minus een paar duizend Duitsers misschien, zal mogelijk zich sterk voelen door deze sterke aanvallen, door deze uitstekende aanvallen, om de Duitsers in een omklemming te gaan nemen. En dat heeft Ruud Krol op dit moment goed gezien. Die paast weer op rechts naar de uitstekend spelende Haan. Haan met een uitstekende paas naar Jan Poortvliet. Poortvliet die speelt alsof hij al jaren in de Nederlandse elftal speelt. Die draait daar nu om Manfred Kals heen. Heeft nog steeds de bal in zijn bezit. Heeft hem gepaast naar Johnny Rep. Rep een 1-2'tje met Arie Haan. Kan Rep dan misschien gevaarlijk doorkomen in de richting van het doel van Maier? Dat kan hij niet, omdat de bal waarschijnlijk gejaagd door de wind over de achterlijn gaat. Rep kon er niet bij. Sepp Maier wel. En de bal ligt op de punt van het doelgebied. En Sepp Maier heeft hem kort uitgespeeld. Kort uitgespeeld naar Erik Beer. En Erik Beer kan de Duitsers opnieuw in aanval gaan brengen.
1: En dat gaat hij doen door te beginnen met breedte. Want de Duitsers moeten eerst aanvallende linies opbouwen. Willen ze kunnen gaan benutten. Want Duitsland moet wonderbaarlijk genoeg echt terug tegen Nederland. Van Beer achterwaarts naar Rusman. Rusman die de bal dan uiteindelijk op de Nederlandse helft brengt. Waar een duel wordt aangegaan door Poortvliet tegenover Roemenieke. Een duel dat door Poortvliet gewonnen wordt. Want Nederland houdt er balbezit aan over. Nederland dat in de middencirkel nu aan de bal wordt vertegenwoordigd door Robbie Rensenbrink. Rensenbrink tikt hem aan. Uitstekend voor Wildschut. Mee naar voren gekomen. Wildschut kan naar rechts. Dat gaat ook uitstekend. Naar rechts waar Arie Haan zich meldt. En dan komt er diepte. Maar Arie Haan kiest een paas onmiddellijk door naar Rensenbrink. Rensenbrink die de bal niet kan brengen waar hij wil. Duitsland wel, want het kan uitverdedigen in de richting van Erik Beer. Beer die weinig aanspeelpunten ziet. Daarom omdat hij ook niet wordt aangevallen. De bal helemaal kan brengen tot bij de linkervleugel. Waar dan mogelijk wel gevaar kan komen omdat er gestoord moet worden door Nederland. Dat wordt er inderdaad. Hulsenbein brengt de bal niet te min tot bij Müller. Müller die probeert om zijn as heen te draaien. En de bal naar Roemenieke te plaatsen was gevaarlijk. Nederland verdedigt uit. En dat is nog veel gevaarlijker. Want Johnny Rep heeft kunnen aannemen. Johnny, je zou moeten soleren wil het dat worden. Maar ook Wim Jansen komt zich bijvoorbeeld melden. En René van der Kerkhof komt zich melden. 4 tegen 4. Johnny Rep kiest voor een schot. Schot stuit af. Hoekschop voor Nederland. De tweede hoekschop van de tweede helft. Aan de rechterkant zo duidelijk te nemen. 6e hoekschop voor Nederland in deze wedstrijd. Die West-Duitsland pas 1 corner heeft gebracht.
0: En die hoekschop die wordt aan de rechterkant dit keer genomen door René van der Kerkhof. Die ze meestal vanaf de linkerkant neemt. En dat zou betekenen dat het dit keer geen inswinger wordt. Alhoewel zou je zeggen, van die wind die jaagt over het veld. Maar er zijn nog maar weinig Nederlanders voorin. Hoewel de bal in de richting van Jordi Brands gaat. Maar Ruusman die kopt gewoon hoger. Die kopt de bal goed uit zijn eigen verdediging. En heeft de bal via Abramczyk weer in zijn bezit gekregen. Tikt hem dan tussen de benen door van Arie Haan. Dat dacht hij althans. Maar dan komt de paas van Haan weliswaar aan op de linkervleugel. Maar daar is geen oranje speler te bekennen. En de bal is over de achterlijn gegaan. En de Duitsers mogen een doeltrap gaan nemen. Een doeltrap die zal worden genomen door doelman Sepp Maier. Sepp Maier heeft zijn doeltrap genomen in de richting van Dieter Müller. Die wint weliswaar het kopduel van Ernie Brands. Maar Ruud Krol als de grote redder van Oranje achterin heeft de bal weggewerkt met een ferme trap. Weliswaar is de bal niet in het speelveld gebleven. Is hij over de zijlijn gegaan. En mogen de Duitsers middels Bertie Fuchs gaan ingooien. Bertie Fuchs die loopt en die smokkelt wat. En die gooit hem dan in de richting van Hulsenbein. Die erg hard werkt, dat moet ik zeggen, deze Bert Hulsenbein. Maar de paas komt niet aan bij Reiner Bonhoff op rechts. Die kwam wel op het hoofd van Piet Wildschut. En die is opnieuw over de zijlijn gegaan. En dan moet Wildschut goed oppassen. Want anders was die bal terechtgekomen bij de gevaarlijke Abramczyk. Maar opnieuw is de bal over de zijlijn. En opnieuw via het hoofd van Piet Wildschut. Reiner Bonhoff, een ingooi. Een ingooi naar Abramczyk. Een velduel tussen Abramczyk en Wildschut. Maar er is geen overtreding. En dan draait het voorzet van Bonhoff in de richting van Hulsenbein. Maar gelukkig voor Oranje is die bal niet gevaarlijk terechtgekomen op het hoofd van Dieter Müller. Want Nederland heeft goed uitverdedigd via de uiterst actieve Johnny Rep. Dat mag je wel zeggen. En ook van Johnny Rep kun je constateren dat hij niet meer te herkennen is na zijn spel van de eerste twee wedstrijden voor Oranje. Rep die een uitstekende partij speelt, zoals trouwens bijna alle Oranje klanten in dit stadion van Córdoba. Terwijl de Duitsers in balbezit zijn. In balbezit zijn via Karl-Heinz Rummenigge, die hem goed vrij speelt tussen de benen door van Robbie Rensenbrink. En dan probeert Bonhoff er iets goeds mee te doen, maar die wordt gewoon eigenlijk afgetroefd door Arie Haan. Een van de grote uitblinkers in dit Oranje. En dan is het Willy van der Kerkhof die een paas kan geven naar Rob Rensenbrink. Maar inderdaad, Rensenbrink stond buitenspel. Comesanya, de Argentijnse grensrechter, heeft daarvoor gefloten. En de vrije trap voor buitenspel, de indirecte, is inmiddels genomen.
1: Bijna is het eerste kwartier versteken van deze tweede helft. En nog steeds is het 1-1 tussen West-Duitsland en Nederland hier in Córdoba. In het kader van het wereldtoernooi voetbal. Met West-Duitsland in het bezit van de bal in de middencirkel. Volks heeft geplaatst naar Rummenigge. Rummenigge legt de bal neer op rechts, waar hij maar net wordt binnengehouden door Dietz. Dietz die probeert diepte te maken op Abramczyk. En daar slaagt hij in, want Abramczyk probeert de bal voor het doel te brengen. Dat lukt hem niet. En het gevolg van een en ander is dat de bal mag worden ingeworpen door de West-Duitsers in de persoon van Abramczyk. Een paar meter maar van de hoekvlag. Dat gebeurt inderdaad. En het uiteindelijke gevolg van een en ander is een doelschop voor Nederland. Al wil Eris weer het ander. Maar de heer Coelho uit Brazilië heeft de vlag geheven in de richting van Piet Schrijvers. Om te beduiden dat hij uit het duel tussen Willy van der Kerkhof en Beer een doelschop heeft gedestilleerd. Een doelschop die inmiddels genomen is. En die de bal ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant heeft gebracht bij Johnny Rep. Johnny Rep die opnieuw gaat aanzetten voor een solo. Een solo waarvoor Ruusman mag beven. Rep heeft niet gesoleerd. Heeft gespeeld op Poortvliet. Poortvliet heeft de bal op rechts gelegd waarvan hij voor het doel gezet wordt. Rensenbrink beroert de bal wel met het hoofd uit die voorzet. Maar de bal die wat moeilijk te timen is zo uit de verte vanwege de wind. Schampt maar de haardos van Rensenbrink. En eigenlijk niet het hoofd zelf. Niet de schedel zelf. Daardoor ging de bal simpel over de zijlijn. En heeft Maier hem weer in het spel mogen brengen.
0: Heeft hem in het spel gebracht, maar die bal is niet terechtgekomen bij een medespeler, maar wel bij Ernie Brands. Ernie Brands via Arie Haan in de richting van René van der Kerkhof. Maar het is Bernhard Dietz, de linkervleugelverdediger van de Duitsers en ook van de MSV Duisburg, die goed heeft uitverdedigd, die de bal op links heeft gespeeld naar Hulsenbein. En dan probeert Bonhoff daar in de diepte te lopen, die krijgt ook de bal. Maar het is Brands die hem iets te snel af heeft, die hem terugspeelt naar Piet Schrijvers. Weliswaar een gevaarlijke terugspeelbal. Omdat en Abramczyk en Rummenigge zich in de buurt van die terugspeelbal melden. Maar Piet Schrijvers, uiterst actief, uiterst attent ook uit zijn doel gekomen, heeft de bal op de rand van het strafschopgebied in zijn bezit gekregen. En is opnieuw uitgegooid. Nu terechtgekomen op de linkervleugel bij Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof die aanzet voor een solo die voor zich heeft Rummenigge die naar binnen draait. Die dan speelt naar Poortvliet. Poortvliet die over het hele veld zwerft. Wat een longen, wat een lucht heeft die jonge jongen nog van PSV. En dan kan Haan misschien weer gaan schieten. Nou, weer zo'n poeier. Dit keer van wel 30, 35 meter. En hij gaat een metertje over het doel van Sepp Maier. Arie Haan gesterkt door dat schitterende doelpunt in de 27e minuut van de eerste helft. Ik zeg het nog maar een keer. Die probeert uit de tweede lijn te schieten. Gesteund door de wind die inmiddels wat krachtiger is geworden. En dat is natuurlijk de mogelijkheid uit die tweede lijn. Want Haan heeft een geweldig schot, met name in zijn rechterbeen. Goed, de Duitsers in balbezit via Reiner Bonhoff. Maar dat duurt niet lang omdat Johnny Rep kan onderscheppen. Rep die de bal tussen de benen doorspeelt van Hulsenbein. Maar dan is het Rolf Ruusman die met een forse trap opruiming brengt. Maar de bal komt niet bij de Duitsers terecht. Die komt bij Nederland terecht. In de persoon van Jan Poortvliet. En dan probeert Wim Jansen hem mee te nemen. Maar dat was te moeilijk voor Jansen. En dan verdedigen de Duitsers goed uit via Dieter Müller en via Erik Weer. Met een paas voor Rudiger Abramczyk bedoeld. Die komt niet bij Abramczyk. Dood gewoon omdat Pietje Wildschut, de linksback van FC Twente, sneller is. Via de voet van Wildschut is de bal terechtgekomen bij wie? Bij Piet Schrijvers.
1: Die schiet hem heel hoog uit en gejaagd door de wind komt hij op de rand van het Duitse strafschopgebied uit. Waar Vogts hem totaal verkeerd beoordeelt en komt Johnny Rep kan hem aannemen. En mogelijk kan René van der Kerkhoff inzetten. Dat doet hij tegen Vogts aan. Het wordt chaotisch verdedigen bij de Duitsers, constateer ik. Tot mij niet geringe genoegen. Piet Schrijvers die het spel snel hervatten. En de Duitsers die slecht uitverdedigen tegen de wind in. Die zich niet goed raad weten. Dieptepaas in de richting van Willy van der Kerkhoff. Dieptepaas van Arie Haan is iets te diep. Want Meijer uit zijn doel gekomen. Altijd rustig gezien zijn routine. Die nu zijn interest gaat afwerpen. Meijer heeft de bal aangenomen en heeft Duitsland balbezit bezorgd. Duitsland dat diepte probeert te maken in de richting van Abramczyk door een paas van Rummenigge. En dat alles is tot zover goed afgelopen. Maar dan moet Abramczyk nog van Wildschut af. En dat is niet meer zo makkelijk als in het begin. Al geeft Wildschut hem nu vrij veel ruimte. En kan Abramczyk een 1-2 aangaan met Müller. Wat gevaarlijk was. Maar niet dat er ook geïnterrumpeerd kon worden door de Nederlandse verdediging. De Nederlandse verdediging die niet goed uitverdedigt. Maar die een vrije trap mag gaan nemen wegens buitenspel. Zodat alles wat Nederland betreft uit de zorgen is. Zodat die aanval van de Duitsers, die aanval die veel meer weggeeft van een counter. Gezien het Nederlandse overwicht, gezien het Nederlandse tempo dat verhoogd wordt door de wind. Dat hoogstens wat beperkt wordt door de wind. Maar als Nederland die wind goed gebruikt, zoals Piet Schrijvers dat deed, kan het een vriend zijn. Dat Nederlandse overwicht dat gaat zich weer aftekenen in de diepte. Al kan Duitsland nu onderscheppen en al kan het mogelijk vanuit de middencirkel aan een aanval gaan bouwen.
0: En de bal is terechtgekomen bij Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge die soleert vrij langs. Johnny Rep geeft dan een goede paas in de richting van Abramczyk. Abramczyk die is los van Piet Wildschut, maar niet los van Ruud Krol. De redder in nood van Oranje. Die heeft met een simpele voetbeweging van zijn rechtervoet de bal over de zijlijn getikt. En de Duitsers mogen vlak bij de hoekschop, bij de hoekvlag gaan ingooien. En bijvoorbeeld Abramczyk gaat dat doen. Waarom niet Bonhoff? Die kan de bal helemaal voor het doel gooien, maar dat gebeurt niet. En dan is de bal op dit moment opnieuw over de zijlijn gegaan. Via de voet van Jan Poortvliet. Het was Rummenigge die hem probeerde te passeren, maar dat lukte niet. En dan is deze ingooi terechtgekomen bij Erik Beer. Erik Beer fel belaagd door Ruud Krol. Ruud Krol met een schitterende beweging draait hij zich vrij van Beer. Heeft hem goed uitverdedigd. Heeft hem ook nog goed gepaast naar René van der Kerkhoff. Die halverwege de eigen helft een dieptepaas geeft. Een uitstekende dieptepaas naar richting van Arie Haan. Haan kan hij de bal onder controle houden. Dat kan hij inderdaad. Dan is er ruimte aan de rechterkant via Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff die moet nu tempo maken. Terwijl voorin Johnny Rep is. Terwijl voorin ook Jan Poortvliet is. Terwijl Haan nu de bal speelt in de richting van Robbie Rensenbrink. En dan moet Bertie Vogts in opperste nood, in opperste paniek de bal naast zijn eigen doel schieten. Want anders was hij wel degelijk terechtgekomen voor de voeten van Robbie Rensenbrink. En de zoveelste hoekschop van Nederland. De zevende in totaal. De derde in de tweede helft. Die wordt aan de linkerkant genomen. Als er gespeeld zijn in de tweede helft. Precies 20 minuten. En die hoekschop. Die wordt genomen door René van der Kerkhoff. Terwijl Barreto er nog naartoe loopt. En dan draait hij in. Maar dan is het Sepp Maier. De uitstekende doelman van de Duitsers. Dat moet geconstateerd worden. Maier die in een prachtige vorm verkeert. Die heeft die bal gevangen. Die heeft hem ook snel uitgegooid. En de Duitsers zijn in balbezit. In de persoon van Rainer Bonhoff.
1: En wat doen ze met dat balbezit? Wat doet Bonhoff? Hij levert het in bij Nederland, bij de broers van de Kerkhoff. Willy eerst en René daarna. En René hakt de bal naar Willy. En zo begint zich in overwicht af te tekenen. Willy van de Kerkhoff schiet van afstand. Bal van richting veranderd. Te noteren valt een hoekschop voor Nederland. Hoekschop nummer 8. 4 uit de eerste en 4 uit de tweede helft. Maar die tweede helft die is pas 20 minuten oud en een paar seconden. Dat duidt nog eens aan hoezeer Nederland in het voordeel is. En de hoekschop gaat nu eens ingewaaid worden door Arie Haan, zou je bijna zeggen. Die legt hem echter kort op Wimpy Jansen. Wimpy Jansen die wilde hem klaarleggen voor Willy van de Kerkhoff om te schieten. Van de Kerkhoff kwam er eerst niet bij, maar Vogts tikt hem nog tegen Van de Kerkhoff aan. En daarom moet Dietz gaan repareren, moet Beer gaan repareren en moet Hulsenmeijer gaan repareren. Maar uiteindelijk moet geconstateerd worden dat Duitsland eruit komt. Eruit komt tot op de Nederlandse helft. Maar waar is dan de paas? Waar is de beweging? Waar is de vrije man? Die komt zich pas uit tweede lijn melden in de persoon van Erik Beer. Beer maakt diepte richting Dieter Müller. Dieter Müller die daar een duel aangaat met Ruud Krol. Een duel met inmiddels meer Nederlanders. En uiteindelijk mag Nederland zich de overwinnaar noemen. Want Ruud Krol legt de bal rustig en efficiënt terug op Piet Schrijvers, de doelman. Piet Schrijvers die de bal wat voor zich uitdrijft. Die uit zijn ooghoeken kijkt naar Müller, die in de buurt blijft. Maar Piet Schrijvers kan de bal opnieuw heel ver uittrappen richting Johnny Rep. Johnny Rep kan er echter niet bij. Maar de Duitsers zijn zeer inefficiënt in het uitverdedigen. Dat blijkt tegen de wind in een stuk moeilijker dan met de wind mee uit de eerste helft. Bal richting Rensenbrink kan er niet bij. Bertie Vogts kan overnemen. Duitsland kan gaan aanvallen.
0: En dat doen ze in de persoon ditmaal van Bernd Hulsenbein. Die speelde met stekend op links. Waar Rummenigge goed is vrijgelopen. En dan moet Oranje op gaan passen van Rummenigge. Rummenigge is erg sterk in het soleren. Moet op gaan passen via Ruud Krol. Terwijl Rummenigge zich langs Krol probeert te draaien. Dan lijkt het gevaar even geweken omdat hij de bal heeft teruggespeeld naar Hulsenbein. Hulsenbein draait naar binnen, gaat aanzetten voor een schot. Maar Piet Schrijvers steekt zijn hand al omhoog. Die heeft gezien dat dit schot van alle gevaar, van alle scherpte ontbloot is. En daardoor blijft de stand nog altijd 1-1 op het scorebord. En dat is eigenlijk, zou je zeggen, voor dit Oranje niet genoeg. Dit Oranje dat uitstekend speelde in de tweede helft. Dat goed aanvalt. Dat goed aanvalt via de vleugels. Met opkomende middenvelders. Met opkomende verdedigers. Vooral aan de rechterkant. Via Jan Poortvliet. Dit oranje dat zou eigenlijk dat goede spel moeten bekronen in één of meerdere doelpunten om eindelijk de Duitsers een keer te kunnen verslaan. Goed, de feiten zijn daar dat Ruud Krol in zijn eigen verdediging nog op Nederlandse helft de bal in zijn bezit heeft. Krol met de bal aan de voet gaat de middencirkel in. Geeft nu een verre paas op rechts waar Johnny Rep probeerde de bal te krijgen. Maar het was Erich Beer die het allemaal goed heeft gezien. Beer die de bal goed heeft uitverdedigd. Die hem speelt naar Roemenieke. Roemenieke, de erg goede dribbelkoning van de Duitsers. Die heeft via Reinhard Bonhoff nu Erich Beer in balbezit gebracht. Maar dan is het Manfred Kals die aan de rechterkant mee was opgenomen. Die de bal dacht te kunnen spelen naar Abramczyk. Maar de bal ging van zijn voet af over de zijlijn. En is ingegooid inmiddels door Willy van der Kerkhof naar broer René. René die draait, die dartelt, die tolt langs Kals. En Kals die probeert inderdaad met een harde trap. En dan zou je toch zeggen, meneer Barreto, nou wordt het tijd dat de heer Kals uit Hamburg eens een keer de gele kaart gepresenteerd krijgt. Want hij trapt René van der Kerkhof achterop zijn hielen. En dat is erg gevaarlijk voor een Achilles pace blessure. René die hinkelt, die pinkelt daar over het veld heen. Maar het is Barreto niet geweest die Kals een gele kaart heeft gegeven.
1: En Nederland neemt over via een vrije trap Willy van der Kerkhof. Ruud Krol en de bal gaat dan aan de overkant over de zijlijn. Waar Nederland er opnieuw voordeel uit mag puren via een vrije trap. Want opnieuw heeft Barreto gefloten. En we zijn inmiddels al begonnen. Want we zijn in de 24e minuut van de wedstrijd. 23 zijn er gespeeld inmiddels aan het laatste kwart van de wedstrijd. Met een vrije trap van Ruud Krol in de richting van Rensenbrink. Die afgeschermd wordt min of meer gelukkig door Ruusman. Die toch het blonde hoofd eronder kan zetten. Maar dan moet Dietsen nu al aangaan met René van der Kerkhof. Dat wint hij en dan moet er nog meer hulp aan de pas komen van Bonhoven om de bal uiteindelijk terug te brengen bij Sepp Maier. Maar waar misschien Duitsland in het begin van de wedstrijd de sympathie van het publiek had, heeft het nu die zeker niet meer bij zich. Er weer klinkt er nu nog een zwak fluitconcert voor deze actie van de Duitsers. De Duitsers die nu wel over links kunnen aanvallen, omdat er ruimte is. En daar moet Arie Haan maar eens instappen om daar iets aan te gaan doen. Want een aanval over links van de Duitsers in wording. Arie Haan stapt dan inderdaad in, maakt daarbij een overtreding beslist. Scheidsrechter Barreto Ruiz een beetje tot ontstemming van Rob Rensenbrink, die de bal dacht op te pikken. Maar Duitsland opnieuw balbezit aan de linkerkant. Hij zal voor het doel kunnen komen van Beer. En dan ziet de middelkant koppen. Dat is een doelpunt. Oh, wat een gevaar. Wat opeens een onverdacht doelpunt. Dieter Müller kan hem inkoppen. Die voorzet van links van Erich Beer. En wat kijkt Nederland nu verslagen om zich heen. Want wat is dit? Maar dat schijnt ons tegen Duitsland altijd te moeten gebeuren. Een goal die ten onrechte valt tegen de verhouding in. Wat hebben die Duitsers eigenlijk weer een geluk tegen dit Nederland. Wat is wat dat betreft Nederland een ongelukkige ploeg tegen West-Duitsland. Dat nu tegen alle verhoudingen in weer met opgeheven hoofd naar de eigen helft terugloopt. En de rest in Nederland nog maar 20 minuten om deze om deze schande tegen de spelverhouding te herstellen en weer in juiste banen te leiden.
0: Ja, het kwam eigenlijk allemaal door die vrije trap waarbij niet goed opgelet werd, die erg snel werd genomen. En de voorzet die kon Brands toen niet wegkoppen, die kwam precies op het hoofd van Dieter Müller en die kopte hem in. Maar Nederland, dat gaat gewoon opnieuw in de aanval. Dat moet karakter gaan tonen in het laatste gedeelte van deze wedstrijd, in de laatste 20 minuten. Maar de Duitsers, die hebben natuurlijk vleugels gekregen, dat is ook begrijpelijk. De Duitsers die ook op de vleugel weg zijn aan de rechterkant via Abramczyk. Abramczyk die wat dartelt, die wat tolt, die probeert Piet Wildschut in. Wildschut stapt er niet in, maar het is wel degelijk Duitsland dat in balbezit blijft. In dit catastrofale gedeelte van de wedstrijd. Misschien dat er nog een wending komt voor Oranje. Maar dan zal er snel iets moeten worden gedaan. Dan zou misschien bijvoorbeeld Ernst Happel een wisselspeler moeten gaan inzetten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de persoon van Dick Nanninga. Die misschien voor gevaar in het Duitse strafschopgebied zou kunnen gaan zorgen. Maar dit Oranje dat draaide eigenlijk zo goed. Dat speelde voortreffelijk. En dat speelt op dit moment weer goed. In de persoon van Ruud Krol, die de bal goed uitverdedigt. Die daar eigenlijk een beetje tolt met Hulsenbein. Die hem terug speelt in de handen van Piet Schrijvers en dan moet het tempo worden gemaakt. En Schrijvers als geen ander beseft hij dat. Hij dirigeert zijn mannen naar voren en geeft dan een geweldige uittrap die helemaal in de buurt van het strafgebied van de Duitsers terechtkomt. En dan wordt Johnny Rep, of het is Rob Rensenbrink, in de rug gesprongen door Manfred Kals. Maar de bal is nog altijd in Duits bezit in de persoon van Reinhard Bonhoff en die knalt hem dan zomaar over de zijlijn. En dan mag Nederland halverwege de Duitse helft gaan ingooien door Piet Wildschut.
1: Piet Wildschut, halverwege de helft van de Duitsers, gooit de bal in achterwaartse richting naar Willy van der Kerkhof. En die brengt hem gejaagd door de wind voor het doel, waar hij weggekopt wordt. Kan worden opgevangen waarschijnlijk door Wildschut. Dat gebeurt. Wildschut is niet zuiver. Roemenieke kan overnemen en plaatsen richting Abramczyk. Daar komt de bal niet. En over de zijlijn gaat hij voordat Bonhoven bij kan. En Wildschut mag bijna op dezelfde plaats als zojuist gaan ingooien. En opeens blijkt dan weer dat die Duitsers toch een grote aanhang hebben. Een aanhang die er echt stil van geworden was. Maar die, je zou bijna zeggen, typisch Duits, zich nu opeens weer laat horen. Nu de zaak naar wens verloopt. Behalve dan dat Johnny Rep aan de bal is, aan de rechterkant. Hij dreigt en hij dreigt en hij is in het strafschopgebied. Hij schiet op de laat, Johnny Rep! Op de laat van de punt van het strafschopgebied maakte Johnny Rep zich prima los van zijn directe tegenstander. Hij haalde uit, hij haalde verschrikkelijk uit. Maier kon niet bij de bal, wist niet eens wat er gebeurde. En op de lat spatte de bal uiteen. Hij spatte gewoon weer het veld in. Een ander woord is er niet voor te bedenken. En opnieuw blijkt dat die Duitsers alleen maar mazzel, alleen maar geluk. En in dit geval echt dom geluk hebben tegen Nederland. Nederland dat hier veel meer verdient dan die 2-1. En dat opnieuw balbezit krijgt via Johnny Rep. Die afgehouden wordt, wordt geen overtreding gegeven. En Duitsland kan de bal terugleggen op Sepp Maier.
0: En dan daalt een fluitconcert neer, waarschijnlijk op deze West-Duitse ploeg die inderdaad veel te veel geluk heeft. Dat heeft Eddie inderdaad al geconstateerd. Het is ongelooflijk hoe het nog maar steeds bij dat ene doelpunt van Nederland blijft, gescoord door Arie Haan. En Wim Jansen die gooit de beuk erin, maar het heeft weinig effect omdat Rolf Ruusman, de Duitse voorstopper, in balbezit heeft en een uitstekende paas geeft aan de linkerkant naar Bert Hulsebein. Dan moet ik zeggen, en dan kan het erg gevaarlijk worden omdat Dieter Müller weer te veel ruimte krijgt van Eddie Brandt. Maar het is Hulsebein die zelf het strafschopgebied ingaat. En dan is het Ruud Krol als de redder in nood, die trouwens daar nu struikelt, die door de scheidsrechter in de weg wordt gezeten. En dan kan Dieter Müller aan de linkerkant van het veld nog een keer gevaarlijk worden. Als hij tempo maakt, dan komt hij voorzet in de richting van wie? Van Reiner Bonhoff. En die schiet dan weer zo'n rare bal. Via de rug, dacht ik, van René van Willy van der Kerkhof. Gaat de bal dan over de achterlijn. En ook dat zou er nog eventueel bij moeten komen. Dat een eigen doelpunt van Nederland, van de Duitsers. Dus van Nederland in dit geval voor de Duitsers. Onze ploeg helemaal zou nekken. Dat is gelukkig niet gebeurd. Duitsland mag de eerste hoekschop gaan nemen in de tweede helft. De tweede in totaal. En als je dan bedenkt dat Nederland er al 8 heeft gehad, dan kun je gewoon terecht constateren dat Nederland veel sterker is in deze wedstrijd. Ook veel beter speelt. Maar dat op het scorebord nog altijd staat. Duitsland 2 tegen Nederland 1. Daar komt die hoekschop. Goed ingedraaid. Goed weggekopt ook door Ernie Brandt. Terwijl Piet Schrijvers ook al in de buurt was. Maar het gevaar is nog altijd niet geweken. Omdat Dietz hem goed speelt naar Bonhoff. Die op rechts nog altijd vrij staat. Bonhoff die de bal dan weer gevaarlijk voor het doel trekt. En dan is het Wim Jansen die redt. En dan is het ook Willy van der Kerkhof die redding brengt. Die de bal terug heeft gespeeld naar Piet Schrijvers. Schrijvers die opnieuw tempo gaat maken. Die daarbij belaagd wordt door Dieter Müller. En dan valt de scheidsrechter om onduidelijke redenen op de grond. Maar hij komt weer tot vermaak van het publiek overeind. En Robbie Rensenbrink haalt dan de bal om. Haalt hem om langs dingen. En wie kan dan langs Betty Boos? En dan zou Arie Haan kunnen gaan schieten. Maar de West-Duitsers komen eruit via Manfred Kals. Manfred Kals die West-Duitsland waarschijnlijk opnieuw in de aanval kan gaan brengen. Die dat doet met een paasje naar Roemenieke. Roemenieke naar Bonhoff. Bonhoff wordt belaagd door Willy van der Kerkhof. En onheus bejegend. Barreto heeft dat goed geconstateerd. Willy van der Kerkhof schudt Bonhoff de hand. En de West-Duitsers mogen een vrije trap gaan nemen.
1: Dat gaat waarschijnlijk Bonhoff zelf doen. Bonhoff één van de 11 gelukkigen van deze wedstrijd tot nu toe. En er is nog maar een kwartier, bijna op de seconde af een kwartier voor Nederland om een en ander te herstellen en te repareren. En laat dat toch alsjeblieft gebeuren. Want het zou bijna voor de tweede keer in 4 jaar tegen de regels van het voetbal, tegen de regels van het aanvallende voetbal en tegen de regels van het publieksvoetbal in zijn als dit Duitse elftal op deze manier van dit Nederlandse elftal zou gaan winnen. Nederland doet er dan ook wat aan. Bijvoorbeeld via Willy van de Kerkhof in de breedte geplaatst naar Ernie Brandt. En dan gaan we over rechts aanvallen waar Wim Jansen de bal in het strafschopgebied brengt. Daar is Rensenbrink, maar daar wordt hij eerst weggekopt, maar niet erg zuiver. Althans niet voor de Duitsers, want hij kan worden opgevangen aan de linkerkant door Piet Wildschut. Wildschut kijkt eens, gebaard is, gaat dan eens terug en besluit in de breedte naar Ruud Krol. Ruud Krol die even moet oppassen, die niet te min een mannetje passeert. De bal aantikt op Poortvliet en dan wordt het door de Duitsers te goed gestoord. En moet Dieter Müller nu wel aangaan met Ruud Krol. Krol ligt op achterstand, maar Müller is met de bal gelukkig niet snel genoeg, maar legt hem dan toch goed op Abramczyk. Abramczyk die vrijgelaten, die schiet naast. Oh, Nederland, let op de zaak, want dit was een zeer gevaarlijke aanval, ingeleid door te riskant uitspelen van een tegenstander van Ruud Krol, de laatste man. Die kon in eerste instantie herstellen ten opzichte van Dieter Müller. Müller plaatste de bal naar rechts, naar Abramczyk, die op zijn beurt was vrijgelaten, omdat de directe tegenstander van Abramczyk te veel met de situatie en te weinig met zijn directe tegenstander bezig was. Abramczyk kon schieten naast het doel en in dit geval ontsnapt Nederland dan. Heeft Nederland ook eens een hele kleine portie geluk.
0: En dan komt inderdaad de wissel. De lang verwachte wissel. Dick Nanninga stapt uit de dugout en zal zich waarschijnlijk snel warm gaan lopen om nog in het laatste kwartier van dit duel, van dit voorlopig catastrofale duel voor Nederland, als luchtmacht te gaan fungeren om hoge ballen misschien in het doel te kunnen gaan koppen. Maar Nederland is duidelijk toch een beetje aangeslagen door die tweede treffer van de Duitsers. En is het begrijpelijk? Ik vind het wel. Want de Nederlandse verdediging heeft hard moeten ingrijpen om een nieuwe Duitse aanval in de kiem te smoren. En scheidsrechter Barreto Ruiz uit Uruguay, die er met de neus bovenop stond, heeft opnieuw een overtreding geconstateerd. En de Duitsers krijgen een vrije trap op. Opnieuw een zeer gevaarlijke positie. Een meter buiten het strafschopgebied. Weliswaar niet recht voor het doel, maar op de punt van het strafschopgebied. Maar gemeld voor die vrije trap heeft zich opnieuw Reiner Bonhoff, het kanon van West-Duitsland, het kanon van Borussia Mönchengladbach. En het is maar te hopen dat deze vrije trap geen gevaarlijke situatie zal opleveren. Het is een lifter in de richting van Dieter Müller. En een omhaal van Erik Beer en een schitterende reactie van Piet Schrijvers. Pietje Schrijvers, wat heb je dat erg mooi gedaan. Het was een schitterende omhaal met het linkerbeen van Erich Beer. En Beer applaudisseert ook waarschijnlijk voor de schitterende reactie van Piet Schrijvers. Die met zijn vuist de bal over het doel stompte. Maar de feiten zijn dat de Duitsers opnieuw een hoekschop mogen gaan nemen. Aan de rechterkant via Reiner Bonhoff. En gemeld heeft zich in het strafschopgebied onder andere Dieter Müller. Dieter Müller die zo gevaarlijk is met zijn hoofd. Daar komt die hoekschop. Maar die draait buiten het strafschopgebied niet op de schoen van Hulsebaan die klaar stond. Maar op het hoofd van Wim Jansen die hem snel heeft gespeeld met Johnny Rep. Maar dan is Rep niet attent genoeg en dan kan Hulsenbein opnieuw voor de Duitsers in de aanval gaan. Aan de linkerkant met voor zich Ruud Kool. Hij gaat langs Ruud Kool. Wordt ten val gebracht, maar de bal blijft binnen. En dan is het met een sliding Jan Poortvliet. Het is Wim Jansen die gelukkig voor Nederland redding brengt. En de bal is over de zijlijn gegaan. Terwijl Dick Nanninga zich nu van zijn trainingspak heeft ontdaan. En een dode spelsituatie ongetwijfeld de lange centrumspits van Roda JC in het veld zal gaan brengen. Om in de slotfase misschien nog te kunnen toeslaan.
1: Nederland heeft tot die tijd balbezit via op de middenlijn aan de linkerkant Rob Rensenbrink. Rob gaat drijven, Volks komt er bij ten val. Rensenbrink nog steeds aan de bal, speelt af aan René van der Kerkhof. 20 meter van het doel, van der Kerkhof voet op de bal. Probeert de tegenstander te passeren, maar dat lukt hem niet. Dietz is in dit geval gewoon iets slimmer en iets beter aan de bal, want hij heeft de bal veroverd. Maar het paasje van Hulsenbein, dat zal waarschijnlijk over de zijlijn gaan, voordat Abramczyk erbij kan komen. Dat gebeurt en dan gaan we een wissel zien en zal het Piet Wildschut zijn, die uit het veld wordt genomen voor Dick Nanninga. Een verdediger voor een aanvaller, zoals een situatie als deze, met nog een twaalftal minuten voor de boeg, dat vereist. Piet Wildschut verlaat het veld, wordt gewisseld voor Dick Nanninga. Nanninga die dan naar de punt van de aanval zal moeten gaan, terwijl Nederland alweer ingeworpen heeft, want Nederland heeft terecht haast. Haast met aan de bal aan de rechterkant Johnny Rupp. Die kiest voor een lange paas, want tijd is er niet. Onmiddellijk op het hoofd van Nanninga. En daar komt hij dan ook, maar de vlag van de grensrechter gaat omhoog. Waarvoor is mij niet geheel duidelijk. Misschien zou Rensenbrink buitenspel gestaan hebben. Feit is in ieder geval dat de scheidsrechter Barreto Ruiz heeft gereageerd op het vlagsignaal van zijn grensrechter. En dat Sepp Maier simpel via een vrije trap het spel mag gaan hervatten. En dat Nederland, wat dat aangaat, nog niet verder is. Nog niet verder is dan die achterstand van 2-1. Die hatelijke stand die ons van 4 jaar geleden zo bekend voor. Dat we er bijna kotsmisselijk van zouden worden. Sepp Maier heeft er al uitgetrapt. Uitgetrapt tegen de wind in. Komt hij nog een aardig end, Maier. Dat mag hem nagegeven worden. En dan komt de bal aan de rechterkant. Waar Abramczyk is overgenomen door Wim Jansen. En er een overtreding tegen Abramczyk wordt genoteerd. Waar wat theater bij te pas komt. Waar wat gefluit van de Duitse toeschouwers bij te pas komt. Waar we van het resultaat mag heten. Dat Abramczyk wat tijd mag winnen. En een vrije trap mag gaan nemen.
0: 10 minuten, rest Oranje nog. Om die 2-1 achterstand om te buigen in tenminste een gelijkspel. Om tenminste het recht te halen hier in het stadion van Córdoba. De vrije trap voor de Duitsers die zal worden genomen door Erich Beer. Halverwege de Nederland zelf. Beer speelt een breed naar Diep. Die misschien zou kunnen gaan aanzetten voor een schot. Maar het is Dick Nanninga ver teruggekomen die opruiming brengt. En dan heeft Ruud Krol Nederland in de aanval gebracht. In de aanval gebracht via Wim Jansen. Maar de Duitsers vechten als leeuwen. Dat moet hun worden nagegeven. Bijvoorbeeld Rolf Ruusman en bijvoorbeeld Dieter Müller. Dieter Müller die wordt gestuit door Ernie Brands. En de bal is via de voet van Brands over de zijlijn gegaan. En de Duitsers mogen ongeveer ter hoogte van de middenlijn gaan ingooien. 10 minuten nog precies zijn er te spelen. 10 minuten nog rest Oranje om nogmaals te stormen in de richting van het doel van Sepp Maier. Maar voorlopig lijkt het daar niet op. Want de Duitsers zijn aan de linkerkant van het veld weg. De Duitsers die hebben vleugels gekregen. Een goede draaiende voorzet van Erich Beer belandt op de lat. Maar Piet Schrijvers, dat moet ook weer gezegd worden, die zat met zijn handen erbij in de buurt. En ik geloof niet dat die bal, als die op het doel was gekomen, in het doel was gegaan. Schrijvers heeft het doeltrap in een razend tempo genomen. Heeft hem genomen naar buiten, naar de rechterkant van het veld, naar Jan Poortvliet. Poortvliet die heeft hem gespeeld naar Johnny Rep. Rep die naar de rechtervleugel is gegaan. Want Nederland speelt nu met 4 spitsen. Met Nanninga, met Rensenbrink, met René van der Kerkhof. En met Rep. Rep die in balbezit is. Die wordt belaagd door Reiner Bonhoff. Maar de bal gaat via de voet van Rep over de achterlijn. Hij wil eigenlijk nog wel een hoekschop versieren, maar dat is niet terecht. Die krijgt hij ook niet. De feiten zijn dat Sepp Maier de doeltrap mag gaan nemen.
1: Dat mag hij gaan doen, maar dat gaat opeens veel langzamer dan in eerdere situaties. Maier heeft opeens alle tijd van de wereld. Alsof hij het greffelbaantje van zijn tennispark nog moet aanharken. Zo legt hij de bal neer. En dan stapt hij nog eens terug. En dan stapt hij nog eens. En dan eindelijk besluit Maier deze bal te transporteren. Precies op de middenlijn waar Brands een kopduel wint van Müller. Willy van der Kerkhof overneemt en de bal rechtstreeks de diepte ingaat. Maar een beetje blind. Een beetje zonder idee. Zonder de gedachte die erachter zou moeten zitten. Om Nederland wel doordacht nog iets te laten doen. Want Want aan blinde acties heb je juist tegen Duitsers die zo uitermate efficiënt kunnen zijn weinig. Een paasje van Beer die de bal had gekregen van Roemenieke. En die moest gaan in de richting van Müller. Komt niet waar hij wezen moet. Nederland heeft opgevangen. Wim Jansen was de man die dat deed. En Nederland mag gaan aanvallen over de linkerkant. Nederland moet gaan aanvallen over de linkerkant. Want het moet gebeuren. Het moet toch kunnen tegen deze Duitsers. Ze hebben van Nederland het eerste doelpunt van het wereldtoernooi tegengekregen. Het tweede moet er dan maar eens overheen. Wim Jansen aan de linkerkant. Legt de bal naar... We worden teruggedrongen naar René van der Kerkhof. René van der Kerkhof met Dietz in de rug. Paast zonder te kijken. Opnieuw zonder overleg. En dan moet er gerepareerd worden. Moeizaam gerepareerd worden door Wim Jansen. Die de bal terug kan leggen op Ruud Krol. En dan mag Nederland opnieuw... Duitsland denkt niet meer aan aanvallen. Bij de hoekschoppen komt Ruusman helemaal niet meer mee naar voren. Ruud Krol, een dieptepaas in de richting van Willy van der Kerkhof. Die heeft gekopt. Misschien dat Rensenbrink kan koppen. Misschien dat er uitgehaald kan worden. En dat komt er ook door Dick Nanninga. Maar het is geen treffer omdat Sepp Maier zich op de bal werpt. Betrouwbaar als altijd. Maar Dick Nanninga was ter plaatse op 16 meter precies van Sepp Maier. Zette hij de voet onder de bal. Maar de stand blijft in dat hatelijke tempo van 37 minuten gespeeld. Nog steeds 2-1 in het voordeel van de verkeerde ploeg van de West-Duitsers. Met Nederland in balbezit. Even.
0: Via Arie Haan inderdaad. Arie Haan met een brede kruisje probeert die Jan Poortvliet aan het werk te zetten. Poortvliet die probeert Rensenbrink te bereiken. Maar ten koste van een overtredingstijd. Poortvliet en dan krijgt René van der Kerkhof op de kant. En dan wordt het doelpunt van deze doelpunt. René van der Kerkhof, de geluksvogel. Wat een schitterende goal, René. Wat heb je dat fantastisch gedaan. René van der Kerkhof, hij draaide naar binnen. Hij passeerde nog een mannetje in het strafschopgebied. En Nederland haalt het recht. Terwijl de bank, terwijl de trainers, terwijl Zwartkruis, terwijl Happel, terwijl de verzorgers allemaal zeggen. Jongens, loop weer naar het midden. Want misschien kunnen ze nog stormrijp krijgen. Het was Roel Bruusman die met het katachtige sprong nog probeerde redding te brengen. Maar Nederland haalt het recht. Terwijl Sepp Maier zich boos maakt. Die loopt naar de grens en die krijgt dan de gele kaart van Barreto Ruiz. Omdat Barreto zegt, dit doelpunt van Nederland was terecht. En wie anders zal dat doelpunt kunnen verifiëren? Barreto Ruiz heeft gezegd, Nederland heeft 2-2 gemaakt. En de 47.000 toeschouwers hier in het stadion van Córdoba, minus de paar duizend Duitsers, die zijn verrukt opgetogen. Omdat misschien toch nog het recht gaat tegenvieren.
1: Precies, rechtvaardigheid is het waar. René van der Kerkhof nu aan de bal verzorgd. En we zullen René van der Kerkhof na de wedstrijd nog eens herinneren aan die gedachte dat hij naar huis wilde. Johnny Rep aan de bal in het strafschopgebied van de Duitsers. Want misschien dat Nederland inderdaad nog gaat stormen. Via Ariaan langs de rechterkant brengt de bal in het strafschopgebied waar hij langs het doel, voorlangs het doel over de achterlijn gaat. En het betekent dat Nederland eventjes uitgestormd is. Dat het even stilvalt in het strafschopgebied van West-Duitsland. Dat opgelucht adem moet halen. Dat opgelucht adem kan halen met nog exact 5,5 minuut op de stopwatch. 5,5 minuut met eindelijk tot op zekere hoogte rechtvaardigheid. En laten alle voetballanden ter wereld, behalve West-Duitsland, René van der Kerkhof, daar maar eens dankbaar voor zijn. Wat kan Duitsland nog in die slotfase? Want nu zijn de kaarten open. Nu begint het publiek hier te roepen om alle landen, inclusief Argentinië. Nu is de heksenketel eigenlijk pas goed los. En het schijnt dat Roemenieke daar niet goed tegen bestand is. Want zijn paas was geen paas volgens de regelen der kunst. Nederland heeft kunnen opruimen. Piet Schrijvers heeft de bal in de armen gehad en in het veld gebracht.
0: Tempo wordt er gemaakt door Ernie Brands. Want Nederland voelt misschien dat de Duitsers toch nog stormrijp zijn. In deze slotfase van deze wedstrijd die gerust eigenlijk geregisseerd zou kunnen worden door Alfred Hitchcock zelf. Want het is een thriller als nooit tevoren. Johnny Rep in de richting van Dick Nanninga. Die komt hem terug en dan moet Sepp Maier vallend redding brengen. En dat doet hij keurig. Hij krijgt waarschijnlijk ook nog een vrije trap mee. Het was Arie Haan die gevaarlijk dicht in de buurt van het doel van Sepp Maier was gekomen. En zo bewijst Dick Nanninga, de lange spits, de bloemenkoopman uit Kerkrade, toch nog zijn nut. Eerst schoot hij bijna de gelijkmaker in. Toen kopte hij een bal door. Nu kopte hij weer een bal door. En was het bijna Arie Haan geweest die 3-2 had gescoord. Sepp Maier heeft de bal uitgeschoten. In de richting van wie? In de richting van Roemenieke. Die kopt hem door. Maar die bal die komt gelukkig niet bij Abramczyk. En wel terecht bij Nederland. Maar het is een rommelige slotfase nu. Als Ernie Brands... Dan zegt scheidsrechter, als Ernie Brands de bal wegknalt uit de Nederlandse verdediging. Maar Barreto heeft een overtreding geconstateerd van de Duitsers. Die hebben Wimpy Jansen onheus bejegend. Jansen die grijpt wat naar zijn keel, dacht ik. Eddie, wat wilde jij zeggen?
1: En Ruud Krol die gebaart dat er haast gemaakt moet worden door Nederland. Haast omdat er nog te spelen is. 3 minuten en 45 seconden. 3 minuten 45 seconden met de bal in het strafschopgebied van Duitsland. Waar hij teruggelegd wordt op Sepp Maier. Maar het wordt aftellen geblazen. Vooral omdat Nederland een vrije trap gaat krijgen. Barreto Ruiz heeft goed opgelet, goed bij de les geweest, goed uit de oogjes gekeken. En Nederland krijgt een vrije trap 25 meter buiten het strafschopgebied. En haast is er bij Nederland, want Nederland is psychologisch in het voordeel. En Arie Haan legt de bal neer. Sepp Maier blijft weliswaar rustig, maar gebaard, gesticuleerd op de doellijn. Zet die muur neer, die muur die best nog een paar metertjes achteruit mag. Wat mij betreft nog een meter of 10, want dan staan ze bijna achter het doel. Vrije trap aan op de paal! Maar waarschijnlijk zal hij moeten worden overgenomen. Een vrije trap was dat. En de bal kaatst op de paal naast Meijer. Die nu heel boos is. Die nu heel boos tegen die muur staat te schreeuwen. Want als er één ploeg is die zich niet op zijn gemak voelt in deze slotfase. Met nog precies 3 minuten te gaan. Dan is het wel West-Duitsland. West-Duitsland dat die vrije trap tegenkrijgt. Muur staat op afstand. Veel Nederlanders erachter. Ariaan, schot in de muur. Opgevangen. Opnieuw door Nederland. Door Johnny Rep. Legt de bal op links. René van de Kerkhof. Ligt een Duitser geblesseerd in het strafschopgebied. Paas van de Kerkhof komt niet aan. Wat wordt het? Het wordt een inworp voor Nederland. Maar één van de Duitsers is uitgeteld. We tellen nog steeds af. 2 minuten en 32 seconden nog te gaan.
0: Het is, dacht ik, Bernd Hulsenbein inderdaad van Eintracht Frankfurt. Die geblesseerd op de grond ligt. Die kermend van de pijn daar ligt. Of het allemaal echt is of, als het, of dat het een beetje theater is. Dat valt van deze grote afstand. Het is bijna 100 meter nauwelijks te constateren. Maar Barreto Ruiz uit Uruguay, de scheidsrechter, maakt wat nerveuze gebaren. En dat betekent dat Erich Deuser, de masseur van de Duitsers, nu hobbelend het veld in kan rennen om Hulsenbein wat op te lappen. Hulsenbein die waarschijnlijk is aangeslagen door die vrije trap van Arie Haan, die knal en knalhard was. Maar hij krabbelt weer overeind. En ik dacht, Eddie, dat we nog een waardelijke slotfase, nog 2 minuten zijn er officieel te spelen, dat we die nog tegemoet gaan.
1: Maar laten we voor die tijd, als Hulsenbein opgelapt wordt, even realiseren dat als de score zo blijft 2-2, dat Nederland gelijk komt met Italië. En dat Nederland-Italië in River Plate mogelijk de beslissing kan gaan brengen.
2: Goedemorgen. Nederland nog volop in de race voor de wereldtitel. Wie had dat een week geleden gedacht? Natuurlijk veel nababbels over die wedstrijd van gisteravond tegen West-Duitsland. Maar herinnert u zich dit nog?
0: En het is ook inderdaad Reiner Bonhoff die zich er waarschijnlijk mee gaat belasten. Bonhoff in de... Daar komt het schot, schitterend schot op die schrijver. Dat is het doelpunt voor Duitsland. Oh, het is een doelpunt voor Duitsland. Wie heeft dat doelpunt gescoord? Het is waarschijnlijk...
2: Piet Schrijvers over die eerste tegentreffer.
3: Ja, de eerste is dus uit die vrije trap. Nou, we weten dat Bonhoff al die vrije trappen neemt zo hard mogelijk langs de muur heen. Dat deed hij dus goed met zijn buitenkant schoen. Nou, die gaat dus ook naar de hoek toe. Maar ik krijg hem dus op mijn pols in plaats van op mijn vuist. Ik kom laag op de grond en ik kan de bal niet pakken omdat SC Voorhees thuis bij verkocht. Krijg ik goed op mijn vuist, gaat hij naar de zijkant. Nou kreeg ik hem op mijn pols en hij stoot recht het veld in.
2: Al na een paar minuten dus op achterstand. Een klap waarvan Nederland zich toch wist te herstellen.
1: Dan zijn we halverwege de Duitse helft met ruimte voor aan. Een afstandsschot aan. En dat is een goal! Een doelpunt van Ariaan! Niet te geloven! Ariaan, wat schitterend! Eindelijk raak je die bal een keer goed. Van 25 meter. Hans zag ruimte. Hans zag de linker...
2: Ariaan zelf over zijn gelijkmaker.
4: Een beetje geluk moet je hebben bij een schot. Maar het was zo, ik kreeg de bal van René. Ik kon 3-4 meter lopen. Ik had dus alle tijd om de bal goed te leggen. En ik zag niemand vrij staan. En op een gegeven ogenblik was het zo dat Meijer het zicht benomen werd door Van der Kerkhof, Willy en Bonhoff.
5: Dat
4: en,
5: zag je?
4: En op dat, ja, ik zag Meijer op een gegeven ogenblik niet staan. En ik dacht, dit is het moment zo, dat flitst in een seconde door je heen en ik druk af. Ja, en met het bekende gevolg.
2: Maar weer was er tegenslag. In een periode dat Nederland de wedstrijd leek te controleren, liep Oranje opnieuw tegen een achterstand op.
1: Bezit aan de linkerkant. Hij zal voor het doel kunnen komen van Beer. En dan niet de middelkant koppen. Dat is een doelpunt. Oh, oh, oh. Wat een gevaar. Wat opeens een ongedacht doelpunt. Dieter Müller kan hem inkoppen. Die voorzet van links van Erich Beer. En wat kijkt Nederland...
2: Eunie Brands over die nieuwe tegentreffer.
6: Ja, op rechts werd de vrije trap genomen. En er stonden een paar spelers van ons. Die waren met de scheidsrechter bezig. En op een gegeven moment zag ik Beer dus vrijlopen links. En ik schreeuwde dat die weer gepakt moest worden. En ik liep er naartoe. Maar toen op hetzelfde moment ging Rudy Krul, die kwam achter mij vandaan en toen moest ik weer terug en toen kwam die voorzetten, stond die hem wel vrij.
2: De rechtvaardigheid kreeg gestalte in een treffer van de voet van René van der Kerkhof.
1: Die probeert Rensenbrink te bereiken, maar ten koste van een overtredingstijd poot hem en dan krijgt René van der Kerkhof een kans. En dan wordt het doelpunt van deze doelpunt! René van der Kerkhof, de geluksvogel! Wat een schitterende goal, René! Wat heb je dat fantastisch gedaan! René van der Kerkhof heeft...
2: U hoort de maker zelf.
3: Op een gegeven moment komt Duitsland met 2-1 voor en dan krijg je in de flits te doen dat je weer een 74 waar je dus ook meegespeeld hebt. Dan krijg je weer te maken van oh, het gaat weer gebeuren, Duitsland 2-1 voor, verliezen die partij weer met 2-1 en we zijn uitgeschakeld. En op een gegeven moment, op dat moment begon Duitsland dus naar je terug te trekken. Op dat moment dachten we meteen van jongens, we pakken toch nog een doelpuntje. Dat weet, interesseert me niet, maar een doelpuntje pakken, daar zouden we nog in. Nou ja, het is gelukt.
5: Hoe ging het nou uiteindelijk?
3: Nou, uiteindelijk op een gegeven moment, Jantje Poppy zette goed door. Ik kreeg de bal van Jantje, ik ontspeelde het iets. Toen kwam Carlsen de ene keer mijn sliding in, die pakte ik. En toen in de flits zag ik Meijer en in de verse hoek draaide ik hem erin. Voor mij was het een beauty.
2: 2-2 was dus de eindstand. Enig tumult was er nog in de allerlaatste fase van de wedstrijd.
0: Wie krijgt er dan een gele kaart? Het lijkt erop alsof Nanninga hem krijgt. Nanninga die was wat. En die krijgt dan nu een rode kaart. Wat gebeurt daar? Barreto trekt een rode kaart. Voor wie?
1: Ik denk voor Dick Nanninga inderdaad. Nanninga. Die reageerde op die gele kaart.
2: De Roda-spits zelf over dit merkwaardige incident.
4: We hadden die vrije trap van Arie aan. Dus Roesma sprong mij in de rug. Forceerde ik die vrije trap. En Arie nam hem. En ik ging dus op rechts staan. En ik wou dus inlopen op die vrije trap. Dus als de keeper hem nog eens los zou laten om hem dan in te schieten. En Hulsemeijs dan vol me en die vong mij op. En daar raakte hij zelf bij geblesseerd. Toen kregen wij daardoor een ingooi. En toen werd Hulsemeijs weer opgelapt. En toen kwam hij naar de eerste paal over waar ik stond en trok me aan mijn neus. Toen deed ik de borst vooruit en zei nou kom maar op dan. En toen kreeg ik de gele kaart. Toen zei die Duitser wat tegen die scheider, kreeg ik de gele kaart. Nou dan moest ik omgrijzen. En toen kreeg ik de rode kaart. Dat is eigenlijk alles.
5: Zoiets heb je in je carrière nog nooit meegemaakt?
4: Nee, zeker niet. Die scheidsrechter was voor mij helemaal niet meer bij zijn positief op dat moment, want hij liep zelfs onder politie. Dus waar de scheidsrechter onder politie moest roepen, daar werd ik ook niet op een voetbalveld.
5: Kon je dat aan hem merken, dat hij helemaal in de war was?
4: Nou ja, voordat ik inviel, toen hadden we al gezien, want hij was conditioneel helemaal op. Dat kon je zien. En, maar hij vloot elke overtreding af dat hij zelf even kon rusten, volgens mij. En nou, op dat moment dat hij mij de gele kaart en de rode kaart, nou, een goede scheidsrechter doet dat gewoon niet.
5: Jammer, maar helaas.
4: Ja, zeker jammer, maar helaas. Er is niks aan te doen.
5: Consequenties?
4: Ik weet niet wat de consequenties zijn. Ze zullen misschien wel protesten indienen. Ik dacht dat je één wedstrijd uitgesloten wordt dan.
2: Piet Wilschut speelde gisteravond tegen Abramczyk. Hij deed het aardig, maar toch had hij een moeilijke avond. Wat zegt hij zelf over het optreden tegen deze West-Duitser?
7: Ja, dan zeg ik moeilijke avond voor mij dan. Hij is verschrikkelijk moeilijk af te stoppen als hij beweging aan de bal doet. En je volgt, dan is je gelijk ook diep en dan moet je weer volgen. En dan ben je de eerste 2 meters ben je toch achter hem, omdat hij het initiatief neemt natuurlijk. Ik heb hem liever, als hij een bal aanneemt, met een bal aan de voet heb ik hem liever dat ik hem zonder bal tegen hem over krijg. En dan dat hij diep gaat, en dan is het moeilijk te houden.
5: En in de tweede helft ging je vaak over hem heen?
7: Ja, vooral toen we met 2 in achter gingen. Maar ja, ik had de tweede helft het nadeel dat ik, ik weet niet, maar ik was helemaal opgebrand. En had ik, tegen Oostenrijk had ik dat niet, maar vandaag had ik dat al vroeg in de tweede helft. En daardoor is het dan niet uitgekomen wat ik had gewild.
5: Ik dacht dat de organisatie in de verdediging niet altijd goed was.
7: Nou, in de eerste helft hadden we een paar keer moeilijkheden met Willy. Want Willy kwam vaak naar me toe lopen. En dan stonden we met z'n tweeën op Abramczyk. En dat gaf een paar keer problemen. Maar de tweede helft zijn ze weinig gevaarlijk geweest, dacht ik.
2: Rob Renzebrink, de spits die gisteren niet tot scoren kwam, over de betekenis van de 2-2.
8: Ik dacht gerechtigheid. Ik geloof dat we een gelijkspel zeer zeker verdiend hebben vandaag.
9: Is het genoeg?
8: Nou, ik heb liever gewonnen, eerlijk gezegd. Maar dat had nog niet zoveel uitgemaakt, dacht ik, als we hadden gewonnen. Want dan hadden we toch nog moeten gelijkspelen tegen Italië. Dus dat maakte eigenlijk niet zo erg veel uit.
2: Vraag aan Johnny Rep: hoe is het eigenlijk om tot 2 maal toe op een achterstand gezet te worden?
10: Ah, dat is natuurlijk kloten, want ik dacht weer precies hetzelfde als 4-7. Ik denk, dan gaan we toch weer vooral naar die 2-1. En die 1-0 nog niet eens terug, maar die 2-1 denk ik. En dan gaan we er toch weer in tegen die gasten, terwijl we veel sterker zijn. We hebben gelukkig karakter op kunnen brengen om terug te komen.
2: Om de nababbels over deze wedstrijd te besluiten, de analyse van tweede Oranjecoach Jan Zwartkruis.
11: Nou, ik denk dat dit de wedstrijd van de mentaliteit is geworden. We hebben dus in de afgelopen weken zijn we met z'n allen door een diep dal gegaan. En dat heeft dus ook wel de sporen achtergelaten in de ploeg. Maar er is iedere dag en ieder uur bijna iedere training aan gewerkt om de jongens mentaal als het ware uit dat dal te halen. En dan blijkt dus dat er vandaag 2 keer een achterstand wegwerken tegen de Duitsers, dat het allemaal zijn werk gedaan heeft.
9: We hebben gehad de wedstrijd van de jeugd en we hebben gehad de wedstrijd van de mentaliteit. Wat is er tegen Italië aan de beurt?
11: Dan zal het wel weer iets anders zijn, maar het zijn dus bepaalde filosofieën die gewoon gestalte moeten krijgen. En ik geloof wat dus handgrepen zijn voor het team om zich eraan aan op te trekken. Want dat is misschien het geheim van de Smit, dat je de jongens scherp houdt en wat ze bij elkaar houdt. Dat zijn namelijk, het zijn geen kreten, maar in de rust bijvoorbeeld heb ik gezegd dat het een wraakoefening moest worden. Kijk, onder moeilijke omstandigheden en onder hoge druk, dan kom je niet alleen met technische of tactische details. Maar dan moet er van binnenuit, moet er dus iets resoneren waarin de jongens zich vinden en de teleurstellingen als het ware kunnen en als het ware boven de teleurstellingen kunnen uitstijgen.
2: Door een benauwde 1-0-zege van Italië op Oostenrijk is de stand in groep A nu als volgt. Op de eerste plaats Nederland met 3 punten. Op de tweede plaats Italië, ook met 3 punten. Maar dan moet ik daarbij aantekenen dat het doelsaldo van Nederland 7-3 is, 4 dus. En Italië heeft er 1, dat is 1 tegen 0. Op de derde plaats West-Duitsland, 2 punten. En onderaan 0 punten, Oostenrijk. In Pool B speelde Argentinië vannacht in een teleurstellende wedstrijd gelijk tegen Brazilië. Het was en bleef 0-0. En tot slot, hoe was de stemming in de Nederlandse spelersbus toen die vannacht naar het hotel terugreed? Even luisteren. En hier eindigt dan dit WK-journaal. We zijn er zoals gebruikelijk weer morgen om 8:05 via Hilversum 1.
12: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
13: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sovon. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. We naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Veel dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort, tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. En tot slot de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Rellenberg en Gorkum, 13 kilometer en ook 15 minuten.
15: Het station met de meeste en beste hits.
16: Goede Zone FM.

0: Een wedstrijd van toen.
1: Vanuit het stadion River Plate in datzelfde Buenos Aires. Het stadion wat nog niet gevuld is, bij lange na nog niet gevuld is. Maar we hebben nog een half uur te gaan voordat de wedstrijd tussen Nederland en Italië hier gaat beginnen. Ergens aan de overkant of in de catacomben van dit stadion bevindt zich Jack van Gelder met bij zich assistent bondscoach Jan Zwartkruis.
2: Ja, inderdaad. Op het trainingsveld zwaar bewaakt nu. Sta ik midden in de middencirkel, terwijl de jongens rustig rondlopen met verschillende shirtjes aan. Allemaal in de oranje trainingsjacken en de witte shirts. Jan Zwartkruis, we zeiden het net, we zijn erg nerveus voor de wedstrijd. Maar even de opstelling. Nederland zit erop te wachten.
3: Ja, Schrijvers in de goal met Krol, Poortvliet en Neeskens en Ernie Brands achter. In het middenveld Arie Haan met Willy van der Kerkhof, Wim Jansen, René van der Kerkhof, Rek en Renze voor. En dat, Renze brengt voor.
2: Dat wil dus zeggen dat Wilschut uit het team is, ja. Ten faveur van Neeskens.
3: Ja, Wilschut is voorlopig even vervangen. Niet omdat hij dus een slechte prestatie heeft gezet. Maar Happel heeft gekozen voor Neeskens omdat die uitgaat van meer mandekking deze keer. Dan moeten er eenmaal een paar Italianen enorm in de mandekking spelen. Piet is zoals bekend wat meer offensief. En misschien kan het tijdens de wedstrijd nog wel van opvatting veranderd worden.
2: Ik zag in de kleedkamer en ik zie hier bijvoorbeeld een paar wissels. In ieder geval Jongroet is erbij. Wilschut, Boskamp, Lupsen.
3: Ja. En dat zijn de wissels. Dus we hebben dat iedere wedstrijd een beetje bekeken. En Happel heeft daar zijn bepaalde bedoelingen mee. Dus en daar pas je de wissels op aan.
2: Oké, erg veel succes. En laten we hopen dat de zenuwen van ons straks ongegrond zijn geweest.
3: Dank u zeer.
2: Weer terug, neem ik aan, naar het hoofdveld. Ik sta er nu dus duidelijk buiten. Iedereen staat hier te kijken ook. Het hoofdveld, even ten Apel en Eddie Poelman voor het lopende commentaar.
1: Goed, wij geven u dan nog even vanaf onze... Goed, het Nederlands elftal dat op het ogenblik nog is gekleed in oranje trainingsjacks, oranje broeken en witte kousen. Maar onder die oranje trainingsjacks daar bevinden zich witte shirts, zodat Nederland dus gaat spelen in het wit, oranje en wit. En de Italianen in het bekende azuri-blauw, de witte broeken en de blauwe kousen. En daaraan danken ze ook een klein beetje de bijnaam, de Squadra Azzurri. Scheidsrechter in deze wedstrijd, dat hebben we dacht ik nog niet gezegd, is de Spanjaard Franco Martinez. En de grensrechters zijn de heren Pestarino hier uit Argentinië en Orocio uit Peru. En juist voor die meneer Franco Martinez, een driftig baasje uit Spanje, daar zijn de Nederlandse spelers een klein beetje bevreesd voor. Omdat ze zich nog erg goed kunnen herinneren dat deze meneer Martinez zo ongeveer, dacht ik alweer een half jaar geleden, in Rome de vriendschappelijke wedstrijd Italië tegen Frankrijk heeft gefloten. En laat ik me maar heel voorzichtig uitdrukken, toen bepaald niet tegen de Italianen was. Dat zou dus een extra handicap voor onze oranje ploeg kunnen zijn. Evenals het feit dat het grootste deel van het publiek, dat nu toch, dacht ik wel, met zo'n 50 tot 55.000 mensen hier in het stadion River Plate aanwezig was, zal bestaan uit Italianen. Want u weet het misschien wel, er wonen hier in Argentinië en met name in Buenos Aires. En dan weer met name in de grote havenwijk La Boca. Daar wonen ontzettend veel Italianen. Men schat hun aantal wel op bijna 1 miljoen. En hun eigen club, de Boca Juniors, die is net een van de beste clubs van Argentinië. En is ook ongeveer zo de Argentijnse kampioen geweest. En wat die Italianen met name een beetje frustreert, is dat van dat Boca Juniors geen enkele speler in het Argentijnse elftal is opgenomen. En daarom zijn ze erg op de hand van de Squadra Azzurri van de Argentijnen. Ik kan misschien nog even iets vertellen voordat de wedstrijd hier begint. Dat ik een half uurtje geleden uit de wandelgangen van de FIFA scheidsrechterscommissie hoorde dat men min of meer al de scheidsrechters voor de finale heeft aangesteld. En dat zou dan als volgt gaan luiden. Als de finale gaat tussen Nederland en Brazilië, dan zal de Israëliër Abraham Klein de scheidsrechter zijn. Gaat de finale tussen Italië en Argentinië, en dat hopen we natuurlijk niet, dan is Charles Korver de scheidsrechter, onze eigen Charles Korver dus. En gaat de finale tussen Nederland en Argentinië, dan is de Italiaan Sergio Gonella de scheidsrechter. Voor Charles Korver dus een aardig bericht. Want toen hij een week geleden hoorde van de FIFA scheidsrechterscommissie dat hij in deze tweede ronde, waarvan deze wedstrijd Nederland-Italië er één is, niet meer aan de bak kwam, toen heeft hij gevraagd van zal ik dan maar naar huis gaan. En toen heeft de grote scheidsrechtersbaas Seipold uit Oostenrijk tegen hem gezegd, nee, dat ga je niet, want we hebben je waarschijnlijk nog nodig. Goed, dat heeft Charles Korver moed gegeven, maar laten wij hopen dat het zover niet hoeft te komen. Laten we hopen dat het Nederlands elftal zich vanmiddag tegen Italië zal plaatsen voor de finale. De tweede achtereenvolgende keer de finale zal gaan bereiken. Johnny Rep staat in de middencirkel samen met Arie Haan. En Nederland zal...

0: gaat zoals het moet gaan naar onze Nederlandse ideeën. Het beeld duidelijk zal worden van een Nederland dat toch even voorzichtig gaat afwachten. En dat kan dreigen met drie man voorin. Met René van der Kerkhof, met Rep en met Renzenbrink. Maar dan komt Italië al onmiddellijk over de linkerzijde. Waar ook onmiddellijk ingegrepen wordt van Nederlandse kant. Zodat Italië uiteindelijk mag gaan inwerpen aan de overkant van het veld. Halverwege de Nederlandse helft. En dat duidt er al onmiddellijk op dat Italië toch niet van plan is om al te lang af te wachten. Iets wat Italië zich ook niet kan permitteren. Een nieuwe inworp helemaal aan de rechterkant voor Italië kan mogelijk gevaarlijk worden, want voor het doel zijn de bekende Italianen uit de eerdere wedstrijden, de doelpuntenmakers Rossi en Bettica aanwezig. Maar dan zal er wel nog voor het doel moeten komen, bijvoorbeeld van Causio, en die komt er niet aan, waar het niet dat Angel Franco Martinez opnieuw gefloten heeft voor een Italiaanse vrije trap. Een meter of 12 van de cornervlak. En uiteraard is het Causio, de slimste Italiaan misschien wel uit dit elftal, die zich achter de bal heeft geplaatst. Daar komt hij hoog voor het doel. Schrijver blijft in het doel. Hij wordt ingekopt, maar naast gekopt. En Schrijvers maakt een geruststellend gebaar naar René van der Kerkhof. Dat er niets te vrezen is. Dat de bal simpel naast het doel zal gaan. Sterker nog, Schrijvers gaat samen met René van der Kerkhof de bal in het spel brengen. Voor hopelijk de eerste Nederlandse afgeronde actie.
1: Piet Schrijvers tikt de bal net buiten het strafschopgebied in de voeten van Ruud Krol. Krol die dan een aantal meters ruimte heeft. Die oprukt met de bal aan de voet in de richting van de middenlijn. Die nog steeds in balbezit is. Omdat er weinig Nederlanders vrijlopen. Een van die Nederlanders die vrijloopt is op dit moment Willy van der Kerkhof. Maar het is Romeo Binetti, de schaver zoals hij in Italië vaak wordt genoemd. De man ook die Willy van der Kerkhof het spel erg zuur zal gaan maken. Die de bal over de zijlijn heeft vertrapt. Willy van der Kerkhof mag gaan ingooien op ongeveer 16 meter van de achterlijn. En die krijgt hem dan misschien terug van broer René. Maar dan heeft Grenzen. Rechter Orazio gezegd dat er buiten het spel is geconstateerd. De scheidsrechter Franco Martinez heeft ook gefloten. En Sirea heeft de vrije trap al genomen. Heeft hem kort gespeeld naar Benetti. Benetti met voor zich alweer Willy van der Kerkhof. En zo kan je in de beginfase van deze wedstrijd al zien dat er zich een aantal paren aan het vormen zijn. En dat bijvoorbeeld Johan Neeskens in de verdediging speelt tegen Paolo Rossi. Verre paas in de richting van de Bettica. Maar Ernie Brandt heeft goed weggekopt. En dan moet Arie Hanen de noodrem gaan trekken. En dan zegt inderdaad scheidsrechter Martinez dat hij een overtreding heeft begaan tegen Bettica. En dat die Italianen halverwege de helft van Nederland de vrije trap mogen nemen. Dat hebben ze al gedaan. Cabrini heeft om gepaast naar Rossi. Rossi met in zijn buurt Johan Neeskens. Het is erg belangrijk voor Neeskens om dat eerste duel te gaan winnen. Dat heeft hij zo halverwege gedaan, omdat de bal via zijn voet over de zijlijn is gegaan. De Italianen mogen gaan ingooien, zo'n 10 meter van de achterlijn. Dat kan erg gevaarlijk worden. Cabrini gooit hem in naar Rossi. Krijgt hem terug en dan zit Neeskens er opnieuw goed tussen. Heeft hij uitstekend gedaan. En dan kan René van der Kerkhof aan de rechterkant misschien weggaan. Maar hij wordt achtervolgd door Cabrini. René die in een veldduel met Cabrini is gewikkeld. En dan zou je zeggen dat hij een vrije trap mee moet krijgen. Dat vindt Martinez ook. En dat is positief voor ons Nederlanders. Dat Martinez die al een paar vrije trappen aan de Italianen heeft gegeven. Nu ook de wit-oranje-witte ploeg van Ernst Happel en van Jan Zwartkruis een vrije trap gaat nemen. Dat gebeurt op de middenlijn.
0: Op de middenlijn en Ruud Krol is ter plaatse om zich met een en ander te belasten. Terwijl Johan Neeskens het centrum bewaakt. De bal gaat uitstekend halverwege de Italiaanse helft naar Arie Haan. Die zich vrijmaakt van een tegenstander. Die bovendien Robbie Renzenbrink kan bewijken. Die in zijn typische stijl de bal vrijmaakt. Maar hem iets onzuiver in de beweging teruglegt op René van der Kerkhof. Die hem terug kan halen. Die probeert hem in de diepte op Renzenbrink te plaatsen. En bijna karameleert de bal alsnog voor de voeten van Renzenbrink. Maar dat gebeurt niet. En de Italianen kunnen overnemen op links. En dan gaan we zien hoe ver de Italianen eruit kunnen komen. In dit geval kunnen ze dat in het geheel niet. De bal moest in de diepte naar Sirea, de man die de aanval onderbrak. De laatste verdediger die mee naar voren ging. Maar de paas van Cabrini in de richting van Sirea ging maar één kant op voor Nederland te goede. Buiten de lijn, Nederland heeft inmiddels ingeworpen. De bal is inmiddels al in handen van Piet Schrijvers geweest en is weer terug bij Ruud Krol. Die mag gaan bouwen aan een aanval. René van der Kerkhof komt zich bijvoorbeeld aanbieden. Ernie Brands is op rechts, maar Krol wacht nog even. Kan dat ook makkelijk doen en kan dan uitstekend in het centrum plaatsen waar de Italianen toch kunnen ingrijpen. Maar dat slecht doen, omdat Rob Renzenbrink de bal een 20 meters van het doel opnieuw kan oppikken. Maar Renzenbrink plaatst ook onzuiver. Gevolg van alles is dat de bal uiteindelijk van de voet van Causio teruggaat in de handen van Dino Zoff.
1: Dino Zoff heeft hem uitgespeeld naar Cucurredu, de rechtsback. En die paast hem dan naar Gentile. Gentile, wat kan hij ermee gaan doen? Die geeft een paasje naar Zaccarelli. Zaccarelli, de vervanger van Antonioni. Ook al in de wedstrijd tegen de Duitsers. Want Antonioni, die eigenlijk de spelmaker zou moeten zijn, is dat niet. En dan is de bal terechtgekomen. Dat dacht hij althans bij Causio. En het duel wordt daar verloren aan de overkant door Jan Poortvliet. En kunnen de Italianen misschien gevaarlijk worden. Maar de bal komt niet bij Rossi. De bal gaat over de zijlijn. Maar is het laatst door een Nederlander aangeraakt. En de Italianen gooien in. Gooien via Rossi naar Causio. Causio fel op de huid gezeten door en Wim Jansen en Jan Poort. Die dan is Nederland eruit. En het Rob Renzenbrink aan de bal. En dan geeft hij een goede paas naar Wim Jansen. Kan hij de bal nog inhouden? Dat kan hij niet. Want grensrechter Pestarino heeft geconstateerd dat de bal over de zijlijn is gegaan. En die Italianen bal weer ingegooid. Ingegooid via Cucurredu. Die de bal heeft terechtgebracht bij Sirea. En dan is een paas naar Rossi. Wel bij Rossi aangekomen. Maar Johan Neeskens dacht er kennelijk anders over. En die heeft even ingegrepen. En heeft Rossi neergelegd. De Italianen krijgen een vrije trap terecht toegekend door Martinez. Martinez. En die vrije trap die is genomen door Cucu Redu. Die paast hem in de richting van Bettega. En dan is het Ernie Brands die met zijn hoofd goed ingrijpt. Hij heeft hem gepaast naar de overkant van het veld. Waarop Rensenbrink misschien iets kan gaan.

0: Maar duidelijk is dat de Italianen op dit moment in aanval zijn. De Italianen die weten dat ze moeten scoren. Een goede paas naar Zaccarelli. Die zet hem voor en dan wordt hij over de eigen doellijn gekopt door Johan Neeskens. En mogen de Italianen na precies 4,5 minuut spelen hun eerste hoekschop gaan nemen.
1: Dat mogen ze gaan doen aan de rechterkant van het veld. En uiteraard komt Cosio, zoals gezegd, een man die weinig op de voorgrond treedt. Maar veel brains heeft de bal voor de dobber indirect. En dan wordt hij overgekopt bij de eerste paal. Een uitstekende voorzet. Nederland leek verrast door de kortgenomen hoekschop. En Rossi was in dit geval bij de eerste paal ter plaatse om de bal in te koppen. Eerste gevaarlijke moment eigenlijk voor Piet Schrijvers. Piet Schrijvers die wel in de buurt was, maar Rossi, slim als de Italianen dat kunnen doen, zat voor de doelverdediger en kopte de bal voor Nederland gelukkig langs de eerste paal. Doeltrap Piet Schrijvers inmiddels genomen. Niet helemaal in Nederlands bezit gebracht, maar Arie Haan kan repareren. En uiteindelijk mag Ruud Krol overnemen, maar ook dat gaat allemaal wat nerveus. Want de aanwezigheid van BTK is voor Krol voldoende aanleiding om het zekere voor het onzekere te nemen. En van ons Nederlanders mag hij dat de komende 85 minuten rustig blijven doen. Het zekere voor het onzekere te nemen. En via Piet Schrijvers, Johan Neeskens weer terug te komen in bezit van de bal. Voor een dieptepaas naar de linkervleugel. Die daar uitstekend aankomt en ook goed kan worden doorgekopt naar Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink die nog eens dreigt en die dan misschien van afstand kan geschieten. God, Rensenbrink te zacht, maar Rutsoff laat de bal toch los. Pas in tweede instantie kan hij de bal pakken. Dino Tsov met een pet op, omdat hij tegen de zon in moet kijken. Dino Tsov, de aanvoerder van het Italiaanse elftal, die dit schot kon stoppen. En die Italië opnieuw op weg kan sturen.
0: En je kunt dan ook constateren, terwijl de Italianen gaan bouwen aan een nieuwe aanval, dat het veld van het Red Bull Plate Stadion erg glad is, erg nat. Dat hebben we ook al kunnen constateren maandag tijdens de eerste training hier. Want een aantal spelers die glijden steeds weg. Goed, de Italianen zijn opnieuw in balbezit via Tardelli. Tardelli heeft hem naar de overkant gespeeld naar Causio. Causio fel op zijn huid gezeten door Jan Poortvliet. En Jan Poortvliet heeft daar al zijn derde overtreding moeten begaan. Om Causio, Franco Causio, de getrukte rechterspit van de Italianen en van Juventus van de bal af te zetten. De vrije trap is genomen en de bal is weer terechtgekomen bij Causio. Die gevaarlijk naar binnen draait, die waarschijnlijk een paasje gaat geven. Maar daar is gelukkig voor ons Cabrini, kan daar niet bij komen. De bal ging ook langs het gevaar. Hoofd van Bettinga en is over de zijlijn gegaan. En Piet Schrijvers heeft hem alweer in het spel gebracht. Heeft hem kort gespeeld naar René van der Kerkhof. Ja, dat hoort hij goed. Die is helemaal teruggekomen in zijn eigen verdediging om de bal te gaan ophalen. Want het is erg moeilijk om je voorin als spits vrij te gaan lopen. Omdat de Italianen erg consequent op de man spelen. En nu bijvoorbeeld ook gaan storen. En dat hebben afgekeken van de Nederlanders. En dan René van der Kerkhof moet je niet van die rare grapjes gaan uithalen. Want Paolo Rossi was bijna aan de bal gekomen. En was dan alleen op Piet Schrijvers afgegaan. Johan Neeskens, een verre paas. Een goede paas in de richting van Jan Poortvliet, die helemaal meegekomen was naar voren. Maar Sirea kan uitverdedigen. Heeft hem goed gespeeld naar Cabrini. Cabrini wordt dan goed gestoord door René van der Kerkhof, maar is nog steeds in balbezit. Paast hem dan naar de mee opgekomen Sirea. En dat mag een verrassing heten dat de libero van de Italianen al een paar keer mee is gekomen naar voren. Dat zouden ze een paar jaar geleden nooit hebben gedaan. Roberto Bettega heeft hem gespeeld naar Causio. Causio met een paas op links naar Cabrini. Dat kan erg gevaarlijk worden. Cabrini is vastgelopen. Die schiet gelukkig voor ons Nederlanders. Een meter over het doel van Piet Schrijvers. En dat was al de tweede keer dat de Italianen gevaarlijk werden. Dit keer via de opkomende linkervleugelverdediger Cabrini. Maar die schoot gelukkig een meter over het doel van Piet Schrijvers.
1: En eentje meer blijkt dat Franco Causio, de man met nummer 16, op papier de rechterspits, de man achter de scherm is bij de Italianen. Die onmiddellijk profiteerde toen Jan Poortvliet zich voorin meldde. Wegging van zijn rechtervleugel en deze paas richting Cabrini afleverde, waar Arie Haan net niet bij kon. Cabrini die gelukkig voor Nederland overschoot, waardoor de stand nog steeds 0-0 blijft tussen Nederland en Italië. Maar Nederland is opnieuw het balbezit verloren aan Benetti. Benetti die dan een duel moet uitvechten met Willy van der Kerkhof. Een duel dat Willy van der Kerkhof wint, omdat hij de inworp overhoudt. En dan kan Nederland even orde op zaken stellen. Kan Willy van der Kerkhof op zijn gemak naar de bal toe hobbelen om die te gaan pakken voor de inworp. En kan Nederland rust brengen in de gelederen. Rust die dan inmiddels is ontstaan. De mannen zijn weer op orde. Staan weer op de plaats waar ze moeten staan. Volgens het uitgangsconcept. En de inworp wordt omgenomen. Maar dan balvlies in de Nederlandse verdediging. En dan kunnen de Italianen doorgaan. En dan zou je zeggen dat Piet Schrijvers zich daarvoor moet werpen. Maar oh, wat was dat weer gevaarlijk. En het was opnieuw Causio die de bal bracht tot bij Rossi. Rossi die de bal wilde intikken, maar Piet Schrijvers weer ervoor. Maar wat gevaarlijk verdedigt dat Nederland. Wat zoekt het veel in individuele acties. En wat maakt het zichzelf daardoor moeilijk. Ernie Brands heeft geplaatst naar de linkerkant. Want het spel gaat onverdroten door. En misschien dat Nederland daar dan gebruik van kan maken. Maar het tempo is er ook niet helemaal. Zij het dat de voorzet naar Rensenbrink uitstekend is. En de kopbal niet minder, maar over het doel. doel. Twee gevaarlijke acties aan één stuk. Eén door Nederlands eigen schuld, de tweede door Nederlands eigen creativiteit.
0: Ja, want je kunt in je eigen verdediging, in de Nederlandse verdediging dus in dit geval, nooit een mannetje gaan uitspelen als je geen libero meer achter je hebt. En dat deed Johan Neeskens. En daarom kwamen Causio en Rossi zo gevaarlijk door. Maar dankzij Piet Schrijver staan we nog steeds op 0-0 na precies te hebben gespeeld 10 minuten en 30 seconden. De Italianen weer in balbezit. Via Tardelli, die hem heeft gespeeld met Zaccarelli. En is de bal nu bij Sirea terechtgekomen. En die speelt hem naar Cabrini. Cabrini die zal dan op links proberen Tardelli vrij te spelen. Maar dat lukt hem niet, omdat Wim Jansen ertussen is geweest. Die heeft een overtreding begaan. Die is erg snel genomen. Dan heeft Tardelli op links misschien de kans om een goede voorzet te geven. Maar het is gelukkig voor ons Nederlanders. Jantje Poortvliet, die de bal langs zijn eigen doel kopt. Gelukkig niet in het eigen doel. En dan mogen de Italianen de tweede hoekschop aan de overkant gaan nemen. Dat hebben ze snel gedaan. En de Italianen die voelen zich gesterkt. Rossi misschien. Wat kan hij ermee gaan doen? Hij kan er gelukkig niks mee gaan doen. Omdat hij goed wordt uitverdedigd nu door en Arie Haan en door Jan Poortvliet. En Robbie Rensenbrink die is meegekomen in zijn eigen verdediging. En dan gaat Johnny Rep in een velduel. En dan raakt Robbie Rensenbrink daar geblesseerd. Omdat hij waarschijnlijk van Cucu Redo een behoorlijke tik heeft gehad. Eddie, jij hebt dat beter kunnen zien. Wat gebeurde er exact?
1: Toen Robbie Rensenbrink de bal al afgespeeld, werd er nog even afgerekend voor die lange solo en voor dat uitverdedigen op Italiaanse wijze bijna. Maar omdat Martinez achter de bal en achter het duo onderweg was naar de situatie, kon hij alles goed zien en kon blazen. Nederland heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om in ieder geval het veld weer klein te maken. Om als Johan Neeskens nu één stapje doet, en dat heeft hij gedaan, met alle mensen behalve met Piet Schrijvers op de Italiaanse helft te parkeren.
0: De vrije trap die wordt in de middencirkel genomen door Ruud Krol. Speelt hem diep in de verdediging in de richting van René van der Kerkhof. Die kan er niet aankomen, want Cabrini heeft hem weggekopt. En dan moet Wim Jansen meters gaan sjouwen om die bal nog voor Bettega weg te halen. Maakt hem dan bovendien nog erg mooi vrij. Speelt hem naar Ernie Brands. Die verkiest geen diepte, maar die speelt hem even terug in de voeten van Ruud Krol. Dan is Ruud Krol over de middenlijn gekomen. En kan Nederland misschien op rechts gaan aanvallen in de richting van Johnny Rep. Die wordt dan de voet dwars gezet door Jean Thiele. En Martinez zegt dat Rep daarbij geduwd heeft. Hij geeft de Italianen een vrije trap en die hebben ze alweer snel genomen. Gespeeld naar Tardelli. Tardelli naar Bettega. En waar is Ernie Brandt die Bettega moet gaan bewaken? Die komt nu in zijn buurt. En dan heeft Rossi hem teruggespeeld. Heeft hem teruggespeeld naar Cabrini. Cabrini goed naar links gespeeld. Want daar is Renato Zaccarelli vrijgekomen. Maar Ruud Krol met een ferme sliding heeft hij de bal over de zijlijn gespeeld. En die Italianen mogen aan de linkerkant van het veld een meter of 5-6 van de cornervlag. Dus een beetje op een gevaarlijke manier mogen ze gaan ingooien.
1: En dat gaan ze uiteraard doen ook. Via Zaccarelli nog steeds ter plaatse. De inworp die gaat dan in de richting van Causio. Die de bal wel voor het doel kan brengen. Maar goed in de rug afgeschermd ditmaal. Kon hij geen enkele richting aangeven. Behalve dan de richting van Piet Schrijvers. En dan kunnen waarschijnlijk Ruud Krol en Jan Poortvliet samen. Jan Poortvliet die even weggelopen is van Causio. Nu nadat hij die bal, nadat hij Causio zo afgeschermd had, een aanval gaan opzetten. Jan Poortvliet krijgt veel ruimte. Want Causio die gaat niet met hem mee. Hij is inmiddels halverwege Italiaan zelf. Hij kan aanleggen voor een schot. Maar het schot heeft te weinig kracht. Het hobbelt wat op het hobbelige veld. Op het veld dat een klein beetje glooiend lijkt zo links en rechts. Waardoor je schoten, als ze genoeg vaart hebben, gevaarlijk kan maken. Misschien iets voor Arie Haan. Maar dit schot van Jan Poortvliet had te weinig vaart. Te weinig kracht om Zoff, die per slot van rekening niet zijn eerste wedstrijd in het Italiaanse team speelt, te verontrusten. Italiaanse poging om iets op te bouwen in de richting van Bettega komt nergens. Al speelt Ernie Brandt zeer gevaarlijk terug. En moet Piet Schrijvers letterlijk zijn lichaamsgewicht ten opzichte van Causio in de strijd gooien. Om een en ander ordelijk te doen aflopen. Dat is allemaal gebeurd. Nederland gaat bouwen. Willy van der Kerkhof naar Ruud Krol. Ruud Krol dan in de middencirkel aangekomen. Kan opnieuw op links leggen. Dat doet hij ook op Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof heeft ook ruimte, want de bewaking die komt pas later. En dan kan mogelijk een voorzet van links van broer René gevaar stichten. Dat was maar heel mogelijk. Maar dan verslikken de Italianen zich erin. Sirea die kopt de bal over de eigen doellijn. Terwijl er geen enkele aanleiding toe was. Want de eerste Nederlander en de beste Nederlander, in dit geval Wim Jansen, was maar heel ver weg. Het enige wat hij kan doen is de hoekschop gaan nemen.
0: De eerste hoekschop. Nou, precies 14 minuten met de stand nog altijd 0-0. Daar komt die hoekschop. In de richting van wie? In de richting van Ernie Brands die kan koppen. Maar Martinez heeft geconstateerd dat Brands heeft geduwd tegen Roberto Bettega. De linkerspit van de Italianen. Die wel degelijk was meegekomen om Brands te gaan verdedigen in zijn eigen strafschopgebied. En zo had Nederland dan misschien toch nog een klein kansje. En dat is ook nodig, Nederland, dat wat lucht nodig heeft. Omdat de Italianen erg gevaarlijk gaan dreigen. En zoals Ernie Brands bijvoorbeeld een minuutje geleden, toen hij een beetje gevaarlijk terugspeelde in de richting van Piet Schrijvers, daar Rossi op dook om eventueel te gaan scoren. Maar Schrijvers zat er goed tussen. Goed, de vrije trap die moet worden overgenomen, omdat Pestarino, de Argentijnse grensrechter, vindt dat de bal niet te buiten het strafschopgebied is geweest. Dat is inmiddels gebeurd. De Italianen in balbezit via Marco Tardelli, de middenvelder van Juventus uit Turijn. Zoals gezegd, bijna het hele Juventus speelt hier. Geeft een goede paas in de richting van Bettega, die dan erg knap langs Ernie Brands draait. Die misschien langs Johan Neeskens moet gaan. Maar Neeskens met een forse sliding heeft goed ingegrepen. In twee keer zelfs. Bal is over de achterlijn gegaan. De Italianen nemen hun derde hoekschop. Dat zullen ze waarschijnlijk weer snel gaan doen. Nee, want Rossi die wilde dat erg snel gaan doen. Om misschien van de ontreddering in de Nederlandse defensie te gaan profiteren. naar Franco Causio. Is naar de linkerkant uitgeweken om die hoekschop te gaan nemen. Dat wordt dan een lange hoekschop waarschijnlijk in de richting van het hoofd van Wettega bijvoorbeeld. Daar komt hij. Piet Schrijvers komt eruit. Die stomt de bal weg. En dan is het gevaar nog niet geweken. Dan springt Gentile in de rug van Johnny Rep. En dan kan Rep misschien niet terug doen. Rep die zich erg boos maakt en die dan waarschijnlijk van Martinez een vrije trap meekrijgt. Inderdaad, Nederland krijgt ongeveer halverwege de eigen helft nog een vrije trap. Omdat Claudio Gentile, de voorstopper van de Italianen, in de rug sprong van Johnny Rep.
1: 1/6 van de wedstrijd zit erop. En datzelfde is ook het geval in Cordoba tussen Oostenrijk en Duitsland. Waar de stand net als hier tussen Nederland en Italië nog steeds 0-0 is. Een voor Nederland op 1/6 van de wedstrijd pas. Nog steeds gunstige, voldoende uitgangsstelling. Vrije trap Ruud Krol richting Johnny Rep. Wordt opnieuw stevig in de rug aangepakt. Maar ditmaal wordt er niet gefloten. Italië kan overnemen via Zaccarelli. Maar het moet allemaal eerst via de achterwaartse richting. Voordat er dan op rechts toch ruimte gemaakt kan worden. Maar opnieuw moet Italië dan terug. En dat is voor Nederland ietsje aan de gunstige kant. Bovendien is er inmiddels gefloten voor een vrije trap. En zal Nederland het spel mogen gaan hervatten. Wat dat aangaat komen de Italianen in dit geval niet ver. Al was het een gewone inworp. En geen vrije trap in dit geval. Een inworp die door Nederland slecht onzorgvuldig wat voor zichzelf wordt benut. Want uiteindelijk van de voet van Rob Rensenbrink is de bal over de zijlijn gegaan. En mag Italië, zei het nu, op de eigen helft een meter of 15 nog gaan inwerpen. En dat betekent dat Italië helemaal moet gaan opbouwen via de laatste schakels. En de allerlaatste daarvan voor Zoffeltans is Tirrea. Die paast uitstekend in de richting van Causio. Causio die probeerde een duel aan te gaan en de bal in één keer langs Poortvliet te plaatsen. Maar hij raakte de bal wel in één keer, maar niet langs Poortvliet. Wel langs de zijlijn. Inworp voor Nederland door Poortvliet teruggeplaatst op Ruud Krol. Ruud Krol mag weer gaan timmeren aan wat een Nederlandse aanval mag gaan worden.
0: Maar het merkwaardig is dan bijvoorbeeld, althans merkwaardig van de Italianen zoals we dat van ze gewend zijn, dat de drie spitsen in dit geval Rossi erg gingen storen. Maar Neeskens gaat misschien diep. Kan misschien een goede paas geven en zou Rob Rensenbrink hem nog binnen kunnen houden. Dat kan hij inderdaad, maar Rensenbrink die glijdt weer uit. En daar heeft Cucu Redu van geprofiteerd. In samenwerking met Sirea en met Benetti kunnen de Italianen erg goed gaan uitverdedigen. Laten we dat vooropstellen. Dan gaat Tardelli, die gaat diep. Met bij zich Wim Janssen, maar dan is er aan de rechterkant ruimte. Daar zou Zaccarelli misschien kunnen gaan opkomen. Die geeft een paas in de richting van Rossi. En dan zijn er twee, drie Nederlanders die uitkleiden die de bal nog wel weg kunnen schieten. En dan wordt het erg gevaarlijk. Benetti komt alleen voor Piet Schrijvers. En dat zou nog gescoord moeten worden. Maar gelukkig heeft grensrechter Orazio gezien dat er inderdaad buitenspel was. Buitenspel van Franco Causio. Italianen Causio in dit geval. Die kregen de bal trouwens ook niet in het Nederlandse doel. Maar als dat het geval was geweest, dan was het geen geldige treffer geweest. Want Orazio, het kleine baasje uit Peru, had erg goed opgelet. En Martinez was ook goed meegelopen. De indirecte vrije trap voor buitenspel. In dit geval in het voordeel van Nederland. Is weer genomen. En Ruud Krol is in balbezit.
1: Maar niettemin, ook al was het buitenspel en ook al werd er gevlacht en gefloten. Dit soort momenten zijn goed voor hartkloppingen hier in River Plate en waarschijnlijk ook in Nederland. Want dit soort momenten zijn de momenten die Nederland de das kunnen omdoen. Die dit toernooi weliswaar niet tot een fiasco kunnen maken. Maar die het verschil maken tussen een groot succes en de mogelijkheid op een vervroegde afreis van het Nederlands elftal. Nederlands elftal dat is teruggefloten wegens buitenspel van Willy van der Kerkhof op een paasje van broer René. Waardoor de Italianen het spel hebben mogen hervatten en opnieuw kunnen gaan werken aan zo'n aanval waarbij die middenvelders regelmatig goed opkomen en eigenlijk niet goed door Nederland worden opgevangen zoals het bij die vorige aanval Benetti was. We zijn nu op links begonnen bij Caprini. Een overtreding tegen Ernie Brandt is overduidelijk voor al het publiek omdat Brandt erop uit was terwijl Benetti heel slim over zijn benen heen sprong om beide benen van de spits Bettega in één keer weg te nemen van de aardbodem en dat had Martinez natuurlijk gezien. Vrije trap Italianen. De plaats op Caprini, die moet dan, wordt dan even teruggedrongen. Maar de Italianen komen snel terug via bijvoorbeeld Benetti. En dan komt Bettega. Oh, is het een doelpunt, een eigen doelpunt van Nederland. Ruud Krol tikt de bal in het doel voordat Bettega gevaarlijk kan worden. En wat gebeurt er nu, Nederland? Piet Schrijvers was uit zijn doel gekomen op het moment dat Bettega doordreigde te komen. En op het moment dat Bettega doordreigde te komen was het Ruud Krol, dacht ik, die de bal aantikte. Voordat eigenlijk Bettega de kans kreeg om de bal in het doel te werken. Een gigantische communicatiestoornis waarbij bovendien Piet Schrijvers, de doelman, geblesseerd geraakt is. En nu wordt het moeilijk voor Nederland. Nu wordt het gevaarlijk. Nu hebben we inderdaad die omstandigheid waarop Nederland in een moeilijke en op het ogenblik verloren situatie is. We hebben gespeeld tussen Nederland en Italië 19 minuten. En waarvoor we eigenlijk gevreesd hebben, zonder erin te hoeven geloven, is dat toch gebeurd. Italië leidt tegen Nederland met 1-0.
0: En het is Piet Schrijvels die geblesseerd geraakt is. En Piet Schrijvels die nu gewisseld moet worden. Want dokter Frits Kessel en masseur Pierre van der Akker zijn het veld opgekomen. En die hebben gezegd van Piet Schrijvels kan niet verder spelen. Jan Jongbloed is het veld ingekomen. En Eddie?
1: Ja, de herhaling laat zien dat toch Wettinga de man geweest is die de bal getoucheerd heeft. Ruud Krol probeerde met een slijding de bal wel van richting te veranderen. Maar het is inderdaad zoals de tv-herhaling die ik eventjes snel ben gaan bekijken heeft laten zien. Dat Bettega de maker is van dit doelpunt dat Nederland mogelijk duur zal komen te staan. Hopelijk niet, want nu heeft Nederland alle tijd nodig om hier iets te veranderen aan de stand. Piet Schrijvers wordt inderdaad van het veld afgedragen. Geblesseerd geraakt bij deze actie. Geblesseerd geraakt door een Nederlander die tegen hem aangleed. En Jan Jongbloed gaat in het veld komen. Bovendien is te melden dat bijna tegelijkertijd in Cordoba ook gescoord is. Daar heeft Duitsland met 1-0 de leiding genomen tegen Oostenrijk. Door een doelpunt van Roemenigge. Maar eigenlijk zal dat ons voor het grootste deel op het ogenblik een geweldige, een gigantische rotzorg zijn. Zolang Nederland dit maar niet recht kan zetten ten opzichte van de Italianen. En hier op het scorebord verdwijnt nu, om de informatie nog wat tegenstrijdiger te maken, dat Brands de bal in het eigen doel zou hebben geplaatst. Daar houden we het niet op. De tv-herhaling heeft duidelijk laten zien dat we het voorlopig terecht mogen houden op Bettega. Roberto Bettega van Juventus, die een voor Nederland heel vervelend, heel duur doelpunt heeft gemaakt. En we gaan zien wat er nu gaat gebeuren, want Piet Schrijvers is inderdaad van het veld weg. Nederland moet zich voorbereiden op een wissel. En uiteraard zal Jan Jongbloed de plaats gaan innemen van Piet Schrijvers op een zeer moeilijk moment. Bovendien op een voor Jan Jongbloed zeer moeilijk moment, omdat Jongbloed zich eigenlijk niet meer, nadat hij na 3 wedstrijden was gepasseerd, op voorbereid had, mentaal op geprepareerd had, dat hij nog in het veld zou komen. Iets wat dan nu gebeurt op een cruciaal moment voor het Nederlands elftal. Zal Jan Jongbloed dan misschien toch nog één keer als de redder van Nederland moeten gaan fungeren? Bouwend op zijn WK-ervaring zullen wij verder moeten met het Nederlands elftal in een moeilijke situatie, terwijl we al ruim 2 minuten zijn verstreken sinds het doelpunt van de Italianen en Nederland nu opnieuw voor de tweede keer in deze wedstrijd heeft afgetrapt.
0: Met balbezit voor Wim Jansen, die heeft hem gespeeld naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof op rechts naar Johan Neeskens. Johan Neeskens met een diepe paas naar rechts waar Johnny Rep op gaat lopen, maar waar Sireja in balbezit is. En die speelt hem dan naar die o zo gevaarlijke Roberto Bettega. Bettega naar Tardelli. En dan is er op rechts voor de Italianen ruimte middels Cucurella. Cucurella in samenwerking mogelijk met Kous. Maar het is nog steeds Cucurella in balbezit. En nu kunnen de Italianen gaan verdedigen, want dat kunnen ze zo goed. Maar aan verdedigen denken ze in dit geval niet. Via de hand van Wim Jansen is er hens geconstateerd door Martinez. En mag Tardelli buiten de middencirkel, zo'n 15 meter op de Nederlandse helft, mag hij een vrije trap nemen. Heeft hij al gedaan. Heeft hem verspeeld in de richting van Rossi. En dan moet Ruud Krol wegkomen. En dat doet Ruud Krol niet goed. En dan komt Jan Jongbloed. Schitterend klimt hij naar de linkerhoek. Omdat Ruud Krol zich verslikt in die verre fase in de richting van Paolo Rossi. Rossi die schoot de bal in de bedreigde linkerhoek. Maar Jan Jongbloed met één heeft hij eventjes laten zien dat hij nog wel degelijk goed kan keepen. Die tikte de bal uit de hoek. Maar de Italianen mogen aan de overkant een hoekschop gaan nemen. Wat zijn ze levensgevaarlijk. Die Squadra Azzurri van Enzo Beazzot, de trainer. Daar komt die hoekschop van Causio. Die draait gevaarlijk in. En dan komt Willy van der Kerkhof hem over het eigen doel. En dan mogen de Italianen zowaar hun 4e hoekschop al gaan nemen. Tegen Nederland nog maar 1. En als je het spelverloop zo een beetje hebt gevolgd in die eerste 23 minuten van deze wedstrijd, dan verdienen de Italianen die voorsprong ook. Gewoon omdat ze beter zijn. Maar het komt erg moeilijk uit mijn keel om dat te kunnen constateren. Omdat je zo graag wilt dat Nederland de finale zal gaan bereiken. Maar goed, de wedstrijd is nog lang niet afgelopen. De Italianen opnieuw een hoekschop via Causio. In de richting van Bettega. Bettega kan niet koppen onder de deur. Die Brands wegkop. En dan kan Benetti schieten. Wat een schitterend schot. Wat een schitterende redding, Jan Jongbloed. 38 jaar oud is hij inmiddels. De Amsterdammer, de doelman van Roda JC. Wat een fantastische redding, Jan Jongbloed. Die Nederland nu in 1 minuut tijd 2 keer door een ontzettende moeilijke periode heen sleept. Jan Jongbloed, hij dook opnieuw naar de hoek op dat schot van Benetti. En Jan Jongbloed heeft de bal in de strijd gebracht. Misschien kan deze 38-jarige Jan Jongbloed Nederland dermate inspireren dat we opnieuw in de aanval kunnen gaan. En dat doen we nu via Ernie Brands.
1: En kom op dan Nederland, want het kan nog best. 1 doelpunt is voldoende en 2 keer tegen Duitsland terugkomen bleek ook mogelijk. Dus waarom nu niet tegen deze ploeg? Maar Nederland is helemaal van slag. Een paas in de richting van Willy van der Kerkhof van Krol, die zo simpel was dat de kleuterschool zich er nog geen zorgen over zou maken. Loopt heel onbenullig over de zijlijn en Nederland is de kluts kwijt. Nederland moet recupereren, zoals ze dat in wielertermen zouden zeggen. En Nederland zal dat hard nodig hebben, omdat er opnieuw moeilijkheden dreigen te ontstaan. Als tenminste Franco Martinez een vrije trap aan de Italianen gaat geven. En dat doet hij inderdaad voor een overtreding van Wim Jansen op de rechtervleugel van de Italiaanse aanval. Een overtreding die bovendien een blessure tot gevolg lijkt te hebben. Dat is niet het geval. Want we moeten oppassen, althans bij deze stand van 1-0, dat de Italianen nu niet hun favoriete spel kunnen gaan spelen. Want de rollen zijn echt omgedraaid. Italiaans balbezit op de punt van het strafgebied wordt voor het doel gebracht. Bettica kan er net niet bij, omdat de bal wordt weggekopt in de Nederlandse verdediging door Johan Neeskens. Maar niet voldoende weggekopt om Benetti van balbezit af te helpen. Maar Arihan en Johan Neeskens samen jagen kunnen dan eindelijk voorkomen dat het allemaal nog verder gaat dan de Italianen al van plan waren. En hoewel Benetti ook nog probeert een vrije trap via de versiertoer te regelen, lukt hem dat niet. Martinez had al gefloten. Nederland hervat het spel. Nederland dat nu tempo zal moeten maken. Dat zal moeten jagen en dat zal moeten aanvallen. Maar Nederland dat bewezen heeft dat het kan. Dus Nederland dat wat dat aangaat nog volop vertrouwen kan hebben. Johnny Rep komt de bal halen en doet dat uitstekend ter hoogte van de middenlijn. Want hij plaatst naar Ernie Brands op rechts. Maar Brands met een ongecontroleerde trap kan de bal niet goed in de diepte brengen. De Italiaanse verdediging ook niet van gisteren. Trapt de bal heel ver weg over de zijlijn waar Ruud Krol moet gaan halen om hem te gaan inwerpen.
0: En dat heeft Ruud Krol inmiddels gedaan. Hij heeft hem ingeworpen naar Ernie Brands. En dan is bijvoorbeeld alleen Johan Neeskens nog als een soort libero in de achterhoede. Terwijl Ruud Krol aan de rechterkant opkomt. Een paasje geeft in de richting van de diepgaande Arie Haan. Maar Haan die komt niet aan de bal. Wel aan de bal komt Sirea, de libero van de Italianen. Die uitstekend heeft gespeeld naar Gentile, de voorstopper. Die helemaal aan de linkerkant is opgekomen. Die uitstekende paas geeft naar Bettega. Bettega die een goed paas langs Willy van der Kerkhoff. En dan is het Zaccarelli. Zaccarelli die diep kan spelen naar Rossi. En dan wordt er een overtreding begaan door Johan Neeskens tegen Paolo Rossi. Jawel, Johan Neeskens, dat heeft Martinez. En ik moet de Spanjaard nageven dat hij tot nu toe de zaak uitstekend onder controle hier heeft. In de heksenketel van River Plate. Maar als ik zo even de tribunes afkijk, dan zijn er toch zeker op dit moment al 70.000 toeschouwers in dat River Plate stadion. En de groen-wit-rode Italiaanse vlaggen, die wapperen, die pieren hoogtijd. Terwijl de Italianen een meter of 6-7 buiten het strafschopgebied op een erg gevaarlijke plek, recht voor het doel van Jan Jongbloed, de vrije trap mogen gaan nemen. Wie zal zich daarmee belasten? Cucu Redu is er bijvoorbeeld bij en ook Causio is erbij. En de ervaring leert vaak dat Causio zich met dat soort vrije trappen gaat belasten. Maar Martinez vindt dat de Nederlandse muur niet op 9 meter en 15 centimeter, ik wilde al seconden zeggen, maar laten we het maar gewoon op centimeter houden, dat die muur op de vrijste afstand staat. De Spanjaard staat nu erg vrij te gebaren en nu vindt hij dat de muur goed staat. Wim Jansen doet nu nog wat moeilijk en daar komt die vrije trap dan. Iedereen staat eroverheen. Cucu Redu knalt hem in de muur en dan is het nogmaals een Italiaan aan de overkant. In dit geval Zaccarelli die schoot, maar zonder een Nederlands been, zonder een Nederlands lichaam te toucheren, is de bal naast het doel gegaan van Jan Jongbloed. En Jongbloed zal misschien Nederland opnieuw in de aanval kunnen brengen.
1: En dat zal hij wel moeten ook, want de tijd begint nog wel niet te dringen. Maar inmiddels hebben we dan toch al 27 minuten gespeeld in de eerste helft van deze Nederland-Italië. Waarin Italië op dit moment leidt met 0-1. En laten we met nadruk zeggen dat het een voorlopige stand is. Al dreigen de Italianen opnieuw te komen. Al komen ze er op rechts doorheen ten koste van een overtreding. Die bestraft wordt door Franco Martinez. En kan Nederland op links snel het spel hervatten. Want snelheid wordt nu ook een Nederlands parool. Een goede crosspaas over de hele breedte van het veld komt, zij het met enige moeilijkheden onderweg toch aan bij Willy van der Kerkhoff. De moeilijkheden werden gecreëerd door Bettinga. Maar dan laat Willy van der Kerkhoff, die ook de klus wat kwijt heeft, zich storen. En moet Arie Haan een overtreding maken ten opzichte van dezelfde Bettinga. Op het moment dat Italië balbezit overgenomen had. En Bettinga die zich dramatisch laat vallen. Zoals dat in het Italiaanse toneel en operawezen nou eenmaal hoort. Die krijgt alleen de vrije trap mee. Want verder was er ook niet zoveel schokkends aan de hand. Maar Italië maakt wel van de gelegenheid gebruik om massaal, bijna met alle mankracht op de Nederlandse helft plaats te nemen. En bovendien wat tijd uit te trekken voor deze vrije trap. Het is Benetti die de bal neerlegt. En hij wordt uiteraard door Gentile die erachter stond genomen. Maar dan hebben de Italianen het zo ingewikkeld gemaakt dat ze zelf de draad van het verhaal kwijt zijn. En dat Ernie Brands die draad simpel mag oppikken in de vorm van de bal. Ernie Brands halverwege de Nederlandse helft. Rechterkant van het veld naar Johnny Rep. Nog weinig gezien in deze wedstrijd. Maar naarmate de tijd vordert wordt hij, heeft ervaring geleerd, gevaarlijker. Maar opnieuw leidt Willy van der Kerkhoff balverlies in. Dat is de tweede keer in successie. Willy van der Kerkhoff die totaal de kluts kwijt lijkt en die geen bal de laatste minuten de goede kant op heeft geplaatst. Nederland opnieuw overgenomen. Rand middencirkel, Italiaanse helft heeft Ruud Krol geplaatst naar de linkerkant van het veld. De linkerkant van het veld waar Poortvliet misschien een aanval kan gaan opbouwen. En dat gaat allemaal uitstekend omdat Poortvliet vele tegenstanders voorbij komt. Maar hij stuit uiteindelijk op een actie van Benetti. En dan gaat de bal over de zijlijn ten gunste van de Italianen. De Italianen krijgen weer balbezit iets over de helft van hun eigen helft aan de rechterkant van het veld.
0: En Causio die gaat ingooien. Nee, dat laat hij over aan Renato Zaccarelli, de middenvelder van Torino. Zaccarelli die smokkelt een paar meter, gooit hem nu in de richting van Rossi. Met wie Johan Neeskens het erg moeilijk te stellen heeft. En die nu weer ten koste van een overtreding. Dat dacht ik tenminste, maar Rossi schijnt zelf geduwd te hebben met zijn achterwerk. In de maat van Johan Neeskens. En Nederland heeft de vrije trap inmiddels al genomen. Jongens, maken we toch eens tempo. Speel dan toch eens op de spitsen. En van de paas van Willy van der Kerk. Berghoff die kwam weer niet in de voeten van Johnny Rep. En de Italianen zijn weer in balbezit. Die zijn oppermachtig op dit moment op het middenveld. En dan geeft Romeo Benetti een erg verre paas in de richting van Tardelli. Gelukkig voor ons Nederland heeft Wim Jansen Tardelli goed afgeschermd. En kwam Jan Jongbloed zeer uit ten Duitse doel. Die heeft de bal inmiddels alweer uitgegooid. Op de rechtsbackplaats heeft Wim Jansen de bal. Wimpie Jansen, de zwoeger van Feyenoord, de zwoeger ook van Oranje. En misschien dat door zijn zwoegende impulsen Nederland over deze morele tik kan heen komen. Ruud Krol op de Italiaanse helft gaat aanvallen. Zo moet het ook. De libero gaat mee. Wordt goed gestoord door Rossi. En dan heeft Johnny Rep op de rechterkant de mogelijkheid om een paas te geven. En dan gaat de bal inderdaad over de achterlijn. Nee, grens zegt de Pestarino. Ik dacht dat die bal over de achterlijn was gegaan. En dat Nederland een hoekschop zou mogen gaan nemen. Maar Pestarino, die niet mee was gelopen naar de achterlijn. Die een paar meter van de cornervlag luchtigjes met zijn handen wappert. En zegt dat de bal binnen is gebleven. En dat Dino het zover mag uitschoppen. Dat heeft hij gedaan. Maar op het hoofd van Ernie Brands. En Ernie Brands probeerde Johnny Rep aan de rechterkant weg te sturen. Rep die een vrije trap mag gaan nemen. Omdat Gentile hem in de rug liep. Rep heeft die vrije trap genomen. Naar de mee opkomende Ruud Krol. Krol, hij zal de leider moeten zijn van dit Oranje. Hij zal diepte moeten maken. Hij zal nu bijvoorbeeld een goede paas moeten geven. Dat doet hij naar Johnny Rep naar rechts. Rep probeert een 1-2'tje met Wim Jansen aan te gaan. En dan is Krol nog dieper mee naar voren gaan. Ruud Krol geeft nu een hoge bal waarschijnlijk. Maar dat is geen goede bal. Alhoewel hij nog voor de voeten van Willy van der Kerkhoff van René in dit geval terecht kwam. Maar Nederland blijft massaal aanvallen. De Italianen komen er misschien uit. Een dieptepaas van Ernie Brandt. Die komt niet bij Willy van der Kerkhoff omdat hij niet keek. Hij werd door Cucurello weggetrapt. En dan probeert Jan Poortvliet met een soort flying tackle in balbezit te komen. En dan kunnen de Italianen heel gevaarlijk zijn. Omdat Rossi razendsnel is en omdat Jan Poortvliet misschien nog sneller is. Gelukkig is Jan Poortvliet, de PSV'er die tegen West-Duitsland de uitblinker was, inderdaad sneller. En die heeft Nederland weer in balbezit gebracht.
1: Nederland weer in balbezit en opnieuw moet Nederland gaan bouwen. Nu moet Nederland gaan drukken en moet Nederland attent zijn op die Italiaanse tegenstoten die zo levensgevaarlijk zijn. Nu kan er een volgen omdat Tardelli en Bettiga samen onderschept hebben. Maar Bettiga plaatst de eerste maal althans tegen de voet aan van Ernie Brands. En wordt dan de tweede maal zo goed opgejaagd en zo goed bewaakt dat hij een slechte paas geeft. En Nederland kan overnemen en Nederland kan gaan bouwen. Wat zeg ik? Nederland moet gaan bouwen. Ja, om te beginnen Willy van der Kerkhoff. Daarna Ruud Krol. En daarna nog net op de eigen helft Johnny Rep. Johnny kijkt dus om zich heen, besluit de bal op rechts te leggen. Halverwege de Italiaanse helft, dat doet hij uitstekend bij Wim Jansen. Maar de Italianen kunnen in kleine ruimte goed verdedigen. Dat is bekend, dat is de specialiteit van het huis. Daarom terug op Ruud Krol. Die probeert een hele verre paas te geven naar de linkervleugel. Maar de verre paas komt niet aan waar hij mee ze moest. Naar de mee opgerukte Johan Neeskens. Die moet toezien dat de bal over zijn hoofd heen over de zijlijn zweeft. En dat de Italianen kunnen gaan overnemen via Cucurella. Die de bal mag gaan inwerpen. Maar nu Nederland ook het veld klein maakt, wordt alles wat moeilijker. En wordt alles misschien ook wat oninteressanter om te zien. Tenzij Nederland een opening zou kunnen gaan forceren. Of de Italianen dat kunnen, omdat een dieptepaas uitstekend in de richting van Rossi ging. Rossi die volgens scheidsrechter Franco Martinez werd vastgehouden door Johan Neeskens op het moment dat hij de dieptepaas achterna wilde. En daarvoor geeft de Spanjaard een vrije trap aan de Italianen. Een paar meter op de Nederlandse helft aan de rechterkant van het veld.
0: 32 minuten zijn er inmiddels gespeeld. Stand nog altijd de 0-1 voor de Italianen. Door het doelpunt van laten we het er voorlopig maar ophouden. Roberto Bettega als de Italianen een vrije trap mogen nemen. En dat doen ze, wat dacht u, anders achterwaarts. Maar nu gaat Sirea, de libero, wel degelijk mee in de voorhoede. En hij probeert de ruimte te maken. Maar het is Arie Haan die enorm jaagt, die enorm stoort. Die probeert de bal uit te verdedigen. Maar weer zijn de Italianen in balbezit. Via Cucurella. En dan is het weer dankzij Arie Haan dat Nederland de bal in zijn bezit heeft. En kan Johan Neeskens misschien aan de linkerkant iets goeds ermee doen. Johnny Rep speelt het door naar Robbie Rensenbrink. Maar Rensenbrink staat helaas buitenspel. Terwijl de bal via het lichaam van Dino Tsov tegen de paal karamboleert. En zo kan je zien, als Nederland maar snel die bal laat rondgaan, als we maar goed jagen op het middenveld van de Italianen, zoals Arie Haan in dit geval deed, dat we echt wel gevaarlijk kunnen worden in de voorhoede. Want dit was echt een gevaarlijke aanval. Het was alleen jammer dat Robbie Rensenbrink buiten het spel stond. Want een kans was het wel degelijk. Goed, Dino Tsov heeft de bal uitgegooid. Heeft hem uitgegooid naar Tardelli. Tardelli die helemaal op de linksbackplaats is terechtgekomen, terwijl Cabrini, de eigenlijke linksback, mee naar voren is gegaan. Heeft hem gepaast in de richting van Bettega. En ja, dan kun je ook zien bijvoorbeeld dat Ernie Brands erg veel problemen heeft met deze Bettega. Dat hij eigenlijk maar nauwelijks een luchtduel kan winnen. En daarvoor is juist Brands tegen Bettega opgesteld. Goed, Brands heeft nog een overtreding begaan, ook tegen Bettega. En dan mogen de Italianen een vrije trap gaan nemen. Hebben ze gedaan, via Benetti, in de voeten gespeeld van Bettega. Die erg handig langs de Brands draait. Dan moet Arie Haan moet helpen. En dan moet Brands ten koste van een overtreding Bettega stoppen. En dat heeft Martinez, die er op 2 meter afstond, goed geconstateerd. Roberto Bettega, de linkerspit van Italië en van Juventus, werd neergelegd door Ernie Brands. En de Italianen mogen halverwege de Nederlandse helft de vrije trap gaan nemen.
1: En dat zullen ze dan ook uiteraard doen. Zaccarelli is degene die zich daarmee gaat belasten. In samenwerking mogelijk met Benetti, die zich ook gemeld heeft. En zo gaat het gebeuren, althans wat Zaccarelli betreft. Die plaatst de bal echt onmiddellijk in voorwaartse richting. Waar hij door Causio wel wordt opgevangen, maar niet goed wordt geplaatst. zodat René van der Kerkhof Jan Jongbloed in het spel kan betrekken. En daarmee Nederland weer balbezit kan geven. Balbezit dat zo noodzakelijk is voor het vertrouwen, voor de rust en ook voor dat broodnodige doelpunt. Dat mogelijk kan komen vanaf de linkerkant, want daar is de bal naartoe gegaan. Waar Arie Haan is in het gezelschap van Benetti. Nederland speelt de bal dan rond, maar speelt hem niet zuiver genoeg rond. Want uiteindelijk gaat die plaats van de voet van Ruud Krol over de zijlijn. En dan mag Italië weer gaan ingooien. En het is juist zo nodig dat het veld klein wordt. Dat de Italianen onder druk gezet worden. Om de Italianen in moeilijkheden te brengen. En om de mogelijkheid tot een doelpunt te creëren. De Italianen zijn er voorlopig alweer een aanval onderbroken. En dan moet Nederland voorzichtig zijn. Bijvoorbeeld via Ruud Krol om geen balverlies te leiden. Maar dat loopt allemaal goed af. Zodat we aan de linkerkant in balbezit komen. Waar de Italianen een overtreding of wat er tegenaan zetten. En bovendien nog eens natrappen. Op het moment dat er al gefloten was. Waarover terecht de scheidsrechter Martinez zich boos maakte. Het was Causio die een beweging maakte die er niet omloog. Een beweging die veel van natrappen weg had. Terwijl er nu ook een Italiaan geblesseerd op de grond ligt. Maar er was eerst in sprake van een Italiaanse overtreding. De maker daarvan die raakte geblesseerd. En toen kwam Zaccarelli nog eens natrappen. Maakte Zaccarelli nog eens een overtreding. En uiteindelijk is Zaccarelli de man die geblesseerd geraakt is. Terwijl Benetti ook nog eens gereed stond om met Arie Haan af te rekenen. Op een manier die niets met voetballen, maar alleen maar met oorlog te maken heeft. Het gevolg is dat de bedrieger in dit geval bedrogen is. Maar bij Italianen weet je nooit in hoeverre blessures echt medische gevallen zijn. Of alleen maar psychologische gevallen ten nadele van Nederland. In ieder geval heeft de scheidsrechter besloten dat het spel hervat gaat worden. Hervat gaat worden met een vrije trap en hij wekt niet de indruk om af te wachten tot de hele Italiaanse medische staf zich met het geval Zaccarelli heeft bemoeid. En het zou ons eerlijk gezegd niet verbazen als Zaccarelli opeens plotseling sterk aan de beterende hand zou raken. Nu het spel hervat is en de bal is teruggelegd op Dino Top.
0: Dino Top, die ook al weinig haast heeft, maar dat kun je verwachten van de Italianen. Dat zou Nederland waarschijnlijk in dezelfde voordelige positie hetzelfde hebben gedaan. Sof heeft hem ver uitgeschoten in de richting van Causio. Causio die heeft de bal teruggelegd op Tardelli. En dan is Causio aan de rechterkant weer in het balbezit. En draait hij langs Jan Poortvliet. Maar met een sliding heeft Jan Poortvliet. Waarvan gezegd moet worden dat hij Franco Causio tot nu toe redelijk goed onder controle heeft. Heeft hij de bal over de zijlijn geplaatst. En mag Marco Tardelli gaan ingooien. En dan maakt Causio weer een schijnbeweging. En daarmee draait hij langs Jan Poortvliet. En dan zou het gevaarlijk kunnen worden. Dan heeft opnieuw Jan Jongbloed attent uitgelopen. Goed ingegrepen. En heeft de bal uitgegooid naar Wim Jansen. Maar die Italianen storen als leeuwen op het middenveld. En daardoor komen de Nederlandse middenvelders nauwelijks in balbezit. Daardoor kunnen ze ook niet even dat prettige gevoel hebben om de bal een paar seconden in balbezit te houden. Om zodoende een goede paas te geven. Dan is het daar liggen, vallen en opstaan en glijwerk. En dan wordt Wim Jansen van achteren gepakt door een Italiaan. Door Marco Tardelli. En blijft hij pijnlijk wrijvend op zijn rug een beetje op de grond liggen. Maar gelukkig voor ons is Wim Jansen de keiharde werker, de noeste werker uit Rotterdam-Zuid. Alweer opgestaan en heeft Nederland de vrije trap kunnen nemen. Via Willy van der Kerkhof. Die speelt over rechts, maar daar kan Johnny Rep er waarschijnlijk niet bij komen. En die heeft het een paar minuten al geconstateerd. Bijvoorbeeld Willy van der Kerkhof bij Nederland. Die is van slag afgeraakt door dat doelpunt dat de Italianen hebben gescoord. En Willy van der Kerkhof, ook als ons vroeger, ook als een harde werker. Dienstbasis komen nauwelijks bij Nederlandse spitsen aan. En zo zal het toch moeten worden, willen we tenminste de gelijkmaker gaan scoren. Maar de Italianen mogen gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Via doelman Dino Zoff. Dino Zoff heeft hem uitgeschoten. De bal stuit over Willy van der Kerkhof heen. Op het hoofd van Ernie Brandt, die dit keer gelukkig samen met Arie Haan het duel heeft gewonnen. En dan begaat Red misschien een overtreding. Maar Martinez zegt, de Italianen zijn in balbezit. In balbezit via Sirea. En Sirea die speelt hem van zo'n meter of 10 buiten het strafgebied. Terug naar aanvoerder doelman Dino Zoff. En Zoff die gooit hem weer uit naar Sirea. Terwijl Benetti op de middenlijn wat in zijn maag grijpt. Terwijl Benetti wat geblesseerd is. En dan laten de Italianen slim als ze opnieuw zijn. De bal over de zijlijn gaan. En lijkt het erop alsof ook Benetti op dit moment verzorgd mag gaan worden. Maar het lijkt er ook op dat Martinez de naam van een speler van of een Nederlander of van een Italiaan op dit moment in zijn boekje noteert. Terwijl nog altijd een gele kaart voor Johnny Rep. Johnny Rep die waarschijnlijk aanmerkingen op de leiding heeft gemaakt. Dat moet je natuurlijk niet doen, John. Die deze heer Franco Martinez erg goed kent in de tijd dat hij nog bij Valencia speelde. Het heeft weinig zin. Want wat het tot gevolg kan hebben, dat hebben we afgelopen zondag in Cordoba geconstateerd. Toen Dick Nanninga babbeltjes had tegen scheidsrechter Barreto Ruiz uit Uruguay. En toen Dick Nanninga begon te lachen toen hij het geel kreeg voorgeschoteld. En toen Dick Nanninga vervolgens het veld werd uitgestuurd. En bijvoorbeeld deze Dick Nanninga die we tegen de Italianen erg goed hadden kunnen gebruiken. Die zit daardoor één wedstrijd schorsing uit. En die kan er niet bij zijn. Nederland heeft ingegooid.
1: Nederland heeft ingegooid en als er maar geen verzorging komt, zoals net met Zaccarelli, zal ook wel blijken met Benetti, dat de middelen nu opeens niet nodig zijn en dat de kwaal zich vanzelf herstelt. Terwijl Italië kan opvangen, want Johnny Rep gleed uit op het moment dat de dieptepaas kwam. En Sirea profiteerde dankbaar door de bal over de zijlijn te laten lopen en daardoor opnieuw een dode spelsituatie te creëren. Een dode spelsituatie die Nederland zo slecht van pas komt, omdat Nederland tegen de Italianen juist tempo moet maken, druk moet creëren. En vandaar dat de Italianen de dode spelsituatie situaties. Via blessures, via de bal over de zijlijn laten lopen, via de bal achterin rondspelen. En noemt u alle trucs die er in het repertoire te vinden zijn maar op. In ieder geval dat Italië zoveel mogelijk van dit soort zwakke voor Nederland situaties creëert. Situaties die Nederland zeer slecht van pas komen. Maar Nederland mag dan een vrije trap gaan nemen. Johannesus gaat dat doen net op de Italiaanse helft. Hij komt ver, maar niet tot bij Rob Rensenbrink. Willy van der Kerkhoff brengt hem terug, maar dat is zinloos. Tenzij Sirea slecht wegkomt. Rensenbrink kan hem opvangen. Haan kan hem doorkoppen. Maar opnieuw komt de bal niet bij Johnny Rep. Maar nu wordt het een heen en weer getrapt dat Nederland misschien wat beter van pas komt. Ruud Krol vangt op. Nog voor de Italianen de middenlijn bereikt hebben. Krol legt de bal dan terug. En dan gaan we overlinks bouwen aan een aanval. Via Wim Jansen, linkervleugel. Hij probeert de bal langs de linkerzijlijn te spelen. Waar hij overheen getikt wordt van Italiaanse zijde. Datgeen betekent dat Nederland mag gaan ingooien. Mag gaan ingooien halverwege de helft van de Italianen aan de overkant. De linkerkant van het veld. En die inworp is niet slecht. Sirea kan er niet bij. Bal wordt voor het doel gebracht. Wordt weggekopt door Cucurella. En zal dan opnieuw misschien door Nederland kunnen worden teruggebracht van links. Dat gebeurt inderdaad. Maar opnieuw kan Sirea opvangen. Maar Nederland dat nu wel stoort. Kan mogelijk toch via Rensenbrink nog opvangen. Rensenbrink die een overtreding tegen krijgt. Ja, zeker weten. Zeker weten. En een gele kaart voor Romeo Benetti. Pat er bovenop. Dat zijn eindelijk zaken die ons wat zonniger toeschijnen. Een overtreding van Benetti die Rensenbrink ongeveer ter aarde wilde bestellen. Een dikke 20 meter van het doel. En Franco Martinez noteerde niet dit keer eerst en trok dan geel. Maar hij trok eerst het geel en maakt nu de notities. Terwijl de Italianen de muur kunnen gaan formeren. Romeo Benetti krijgt geel wegens een overtreding tegen Rob Rensenbrink. Want nu Nederland gaat jagen, krijgen de Italianen het opeens wat benauwder. En wordt het mogelijk allemaal wat beter. Sterker nog, Arie Haan maakt een beweging op dit aardappelveld. Zoals hij het zelf gisteren noemde, of eergisteren, toen Nederland het veld bekeek. Arie Haan maakt een beweging zoals een rugbyer die maakt om de bal vast te leggen in het doel. Voor het converteren van een punt bij het rugby. Arjaan mag zijn specialiteit gaan benutten. Een dikke 20, laten we zeggen 22 meter van het doel van de Italianen. En Dino Tof kijkt nu wel alsof hij toch enige moeilijkheden ziet aankomen. Laten we hopen dat hij gelijk heeft. Rensenbrink neemt de vrije trap over.
0: Ja, Arie Haan had misschien beter die vrije trap kunnen nemen, maar dat kun je vanaf de kant altijd makkelijk zeggen. Haan, de man die zo'n verwoestend schot uit de tweede lijn heeft, die eigenlijk ook plannen in die richting in zijn hoofd had. Maar het was Robbie Rensenbrink die dacht het schot te kunnen verrassen. Die met een van zijn bekende curveschoten met zijn boogjes probeerde het Italiaanse doel te treffen. Maar dat lukte niet, want Sof heeft de bal inmiddels alweer uitgeschoten. Maar op het hoofd van Willy van der Kerkhoff. En dan gaat Rep een van zijn vele duels aan met Claudio Gentile. Maar Gentile heeft dat duel gewonnen via de voet van Cucurella. Komt de bal dan op links bij Tardelli, bij Taccarelli terecht. Die probeert aan de linkerkant Paolo Rossi weg te sturen. Maar dan is Neeskens, die met een uitstekende beweging van zijn rechtervoet de bal teruglegt in de handen van Jan Jongbloed. En ook Jan Jongbloed beseft dat er in de laatste minuten van deze eerste helft tempo moet worden gemaakt. En ook Ruud Krol heeft dat terdege door. Hij gaat een 1-2 combinatie aan met Johnny Rep. Rep die probeert Gentile uit het centrum van de Italiaanse verdediging weg te trekken. En dan gaat Krol gaat een aanval opzetten samen met René van der Kerkhoff. Maar dan is het Sirea, de uitstekende libero van de Italianen, die er goed is tussengekomen. Die ook meegaat naar voren. Maar Krol die stoort geweldig, die stoort bij het leven. En daardoor kan René van der Kerkhoff aan de rechterkant misschien weggaan. Met voor zich Betega. Een goede voorzet van René van der Kerkhoff. En dan lopen twee Nederlanders voortvliet. En Robbie Rensen brengt elkaar helaas in de weg. En daardoor kan Franco Causio, de rechterspit van de Italianen, repareren, herstellen voor de Italianen. En de bal terugleggen in de handen van Dino Zoff. Nog officieel op mijn chronometer. 2 minuten moeten er hier gespeeld worden. In het River Plate Stadion in Buenos Aires. In de wedstrijd Nederland-Italië. Met voor ons die tragische, hatelijke 0-1 op het scorebord.
1: Italië heeft het spel hervat, maar niet voor lang. Althans niet wat Nederland betreft, want de bal is over de zijlijn geplaatst. Over de zijlijn geplaatst door Johan Neeskens met een forse trap. En de Italianen maken van de gelegenheid gebruik om via Cucurella even een pauze in te gelasten. Dat doen ze notabene nog eens dubbel op door de bal terug te leggen op Sirea. Sirea naar Gentile en Sirea gebaart al aan Gentile wat de volgende halte is. Die halte is Dino Tof en dat vinden zelfs de wat pro-Italiaanse Argentijnen niet zo aardig. Ze belonen dit met een fluitconcert. Uittrap van doelman Sof op het hoofd. Van Brans wordt door Wim Jansen verder getransporteerd. Maar komt dan weer in Italiaans bezit. Want Wim Jansen kon niet kijken in het geval van deze inworp. En dan kunnen twee Italianen, Tardelli en Zaccarelli, aan een aanval gaan bouwen. Maar de diepte die er gemaakt wordt op Causio wordt afgestraft door buitenspel. Buitenspel dat meer en meer zal voorkomen. Omdat de Nederlandse verdediging steeds verder zal gaan oprukken. Met nog te gaan, met nog te spelen. 1 minuut en 20 seconden ongeveer tot de rust. Nederland, wat kan er nog in die tijd? Wat kunnen we nog eventjes rechtzetten aan deze 1-0 achterstand? Paas Johannesens in de richting van Johnny Rep wordt niet al te zuiver beoordeeld door Johnny Rep. Maar Brands die kan mogelijk samen met Johnny Rep het een en ander recht zetten. Dat gebeurt, maar dan moeten we wel achteruit naar René van der Kerkhoff. Ter hoogte van de middenlijn. Van der Kerkhoff kiest goed de enige mogelijkheid. Ruud Krol. Ruud Krol over de as van het veld in aantocht. Maar het paasje van Ruud Krol, of wat was het eigenlijk? Het leek nergens op. Het belandde gewoon in de handen van Zof. Die dat heel simpel als een appel van een boom kon plukken. En Italianen weer weg kan sturen. Sterker nog, de bal weer teruggespeeld krijgt. Want dat is het Italiaanse spel voor de komende tijd.
0: Dat kunnen we in ieder geval vaststellen en zeker constateren als Sof de bal heeft uitgeschoten in de richting van Causio. Maar Jan Poortvliet heeft voorlopig kunnen redden. Maar Causio is opnieuw in balbezit. En die probeert dan met een hakje Poortvliet te omzeilen. Maar Jantje Poortvliet, 21 jaar oud pas. De linksback, eigenlijk de rechtsback, eigenlijk de alleskunde van PSV en van Nederland, heeft goed opgeruimd. Maar de bal is via Robbie Rensenbrink helaas voor ons niet terechtgekomen bij Johnny Rep. Maar wel via de voet van Kuku Redu over de achterlijn gegaan. En dat betekent dat Nederland op slag van rust. Want zo heet dat als er officieel nog 15 seconden mogen worden gespeeld. Maar er zal wat tijd worden bijgetrokken waarschijnlijk voor de blessure van Piet Schrijvers. De tweede hoekschop in deze wedstrijd mag gaan nemen. En die wordt genomen aan de linkerkant van het veld. Met de rechtervoet door René van der Kerkhof. En Ernie Brands bijvoorbeeld is voorin. En ook Johan Neeskens is voorin. Dan komt hij op het hoofd van Johan Neeskens. Die komt hem achterover. En kan Johnny Rep daar nog iets mee doen. Maar Tardelli en Causio en Zaccarelli samen. Zij knallen de bal uit het strafschopgebied van de Italianen weg. Terwijl er opnieuw een Italiaan. In dit geval waarschijnlijk Kuku Redu, de rechtsback, geblesseerd is geraakt. Hij staat alweer, is weer overeind gekrabbeld. Het was trouwens de nummer 3, Caprini. Maar Nederland is nog steeds in balbezit. We spelen al in blessuretijd. Aan de rechterkant gaat René van der Kerkhof, het is Arie Haan, een aanval opzetten. In de richting van het hoofd van Ernie Brands. Die kopt dan, maar op de borst van Sirea stuit de bal weg. En dan maakt een Nederlander Hens. Nee, een Nederlander krijgt de bal in zijn gezicht. Het is Johan Neeskens. En Martinez heeft gereageerd op het appelleren van Betteka. Slim als Betteka is. En die Italianen mogen met waarschijnlijk nog een minuut te spelen hier in het stadion van River Plate een vrije trap gaan nemen. En dat heeft Sirea gedaan in de richting van wie? Van wie? U mag 3 keer raden. Wij geven de oplossing in de richting van Dino Zoff.
1: Dino Zoff die het spel heeft hervat, maar eigenlijk alleen maar omdat het moet. En dan opeens een gevaarlijke situatie ziet ontstaan omdat Rossi even dreigt door te breken. Maar dat gebeurde niet omdat Nederland er een overtreding voor over had. En mogelijk terecht al aan het resultaat denken om deze Paolo Rossi de weg te versperren. De Italianen krijgen nog een vrije trap mee. Iets, maar dan maar een metertje of 1-2 links van de as van het veld. Halverwege de Nederlandse helft. Nederland formeert niet te winnen een muur. De Italianen nemen de vrije trap snel, laten de muur niet op afstand zetten. Hebben een geplaatst naar Caprini. Caprini brengt hem voor het doel waar veel ruimte voor de Italiaan is. En weliswaar Rossi bijna scoort, maar in buitenspelpositie. Jan Jongbloed was bovendien ter plaatse, maar Rossi stond zo buitenspel als wat. Hij stond in ieder geval zo buitenspel dat alle aanwezigen hier, inclusief de grensrechter en de scheidsrechter, dat hadden geconstateerd. Nederland kan wat dit betreft opgelucht ademhalen. Al zijn we nog lang niet opgelucht en gerust genoeg op het resultaat van deze wedstrijd die nog steeds speelt in de blessuretijd. Nederlands balverlies. Tardelli profiteert onmiddellijk. Tardelli plaatst naar Rossi. Rossi naar Tardelli. Buitenspel. Ja, buitenspel. Dat ging weliswaar razendsnel, maar de Nederlandse verdediging ver opgedrongen. Bovendien op de andere vleugel geen fout maken. Zorgde dat Tardelli de bal wel naar Rossi kon spelen. Dat Rossi niet in de richting kon van Tardelli. En dat betekent dat Nederland wegens buitenspel een vrije trap mag gaan nemen. Dat betekent bovendien dat we al ruim 2 minuten in de blessuretijd spelen. En dat die blessure van Piet Schrijvers in tijd in ieder geval helemaal gehonoreerd wordt. Een blessure van Piet Schrijvers waarover we u onmiddellijk na het laatste fluitsignaal van deze eerste helft uitgebreid zullen informeren. Een passing van Johan Neeskens kwam niet waar hij mee ze moest. En dan gaat de bal over de zijlijn via een Italiaan en mag Nederland inwerpen. Maar het zal bijna rust zijn, want hij neemt de fluit al in de mond. Franco Martinez inworp wordt genomen, wordt opgevangen aan de kant van de Italianen. Maar dan wordt er gefloten wegens een overtreding van Nederland. En het spel gaat nog steeds maar door. Nog steeds spelen we nog in deze wedstrijd. Maar het is het is nog steeds niet afgelopen. Terwijl het wel rust moet zijn bij Oostenrijk-Duitsland al in Cordoba. Waar de Duitsers door het doelpunt van Roemenië met 1-0 de leiding hebben. Maar wat interesseert ons dat eigenlijk? Dat is ons voorlopige zorg. Ook hier is het rust. Holland-Italië 0-1. Onze eerste zorg, voordat we misschien iets verder zeggen, de situatie van Piet Schrijvers. Jack van Gelder is bij hem geweest.
2: Inderdaad, Piet ligt onder in de catacomben, wordt verzorgd door een arts. Het is namelijk zo, hij heeft bij het doelpunt een scheur onder zijn rechter kniebanden opgelopen. Hij wordt op dit moment gehecht, hij lag er wat groggy bij. Hij kon nog wel praten, hij zei alleen hoeveel staat het. Ik kon hem toen nog mededelen, uiteraard dat het 1-0 achter stond. Die blessure is dus nu meteen gehecht en Kessel.
1: Zijn de ploegen ongewijzigd voor zover jij het hebt kunnen zien, Evert?
0: De Italianen zit ik de neuzen te tellen. Ik verwacht inderdaad, ja, een wissel bij de Italianen. Je hebt het al gezegd, Claudio Sala. De rechterspits van Turin is erin gekomen voor zijn dorpsgenoot Franco Causio, de nummer 16 van Juventus. En dat kan voor Nederland positief zijn, alhoewel natuurlijk Sala bepaald geen slechte speler is. Maar Franco Causio, we hebben dat in de eerste helft al een paar keer duidelijk kunnen constateren. Hij is een van de betere Italianen. Vanaf de rechtervleugel heeft hij diverse keren voor erg veel gevaar kunnen zorgen. En daar slaat Martinez een kruisje en is het spel hervat met een knal van Zaccarelli. Helemaal op links probeerde die Caprini niet te bereiken. Dat is hem gelukkig voor ons Nederlanders niet gelukt. Want laten wij ook ook proberen, alhoewel de spelers ons natuurlijk niet kunnen horen, om Oranje wat naar voren te schreeuwen, om Oranje misschien wat impulsen te geven. Oranje dat in die tweede helft, die nu 30 seconden oud is, zal moeten gaan proberen om een doelpunt te scoren.
1: Dat zullen ze gaan proberen, terwijl er nu buitenspel afgefloten wordt. Terecht wegens Willy van der Kerkhof, dat laat de eerste bal wentelingen al zien, met Wim Jansen nu als stopper en met Johan Neeskens voor meer kracht, meer power en meer aanvallende impulsen op het middenveld. Een tactische wissel die toegepast is door Ernst Happel en door de technische leiding, door Jan Zwartkruis ook, die het praatje in de rust al hebben gehouden, om Nederland dan alsnog in de finale te helpen.
0: Jan Poortvliet is inderdaad dan de tegenstander van Sala. In wiens richting nu die uittrap van Dino Tsov is gegaan. Maar Jan Poortvliet is een balbezit, terwijl Paolo Rossi hem probeerde te storen. En dan wordt Johnny Retta fors in de rug geropen door Jan Kiele. Een erg aardige zwarte krullenbol die er weer heel vriendelijk bij kijkt. En zegt van tegen Martinez de scheidsrechter: ik heb niks gedaan. Maar het was wel degelijk Jan Kiele die een overtreding beging tegen Johnny Rep. En Nederland mag na 1 minuut in de tweede helft een vrije trap gaan nemen. Dat doet Ruud Krol. Die prikt hem in het strafgebied, waar veel Nederlanders zijn. En waar Johan Neeskens kopte. Waar Johan Neeskens er weer met veel kracht in ging, zoals we dat van gewend zijn. En dat zou misschien de gunstige wending kunnen zijn, terwijl de Italianen in dat strafschopgebied een vrije trap krijgen toegekend om Johan Neeskens weer als diepgaande middenvelder te gebruiken. De positie waarin hij ook zelf het liefste speelt, want dat zogenaamde voorstopperen van Neeskens tegen Paolo Rossi, dat was zeker in de eerste helft geen succes. En mogelijk dat Wimpy Jansen soberder spelen dan Neeskens tegen Rossi meer kan doen. Rossi in zijn richting is de bal gegaan, maar Ruud Krol in 2 keer, trouwens ook in die 2e keer, nu in de 3e keer, heeft hij de bal kunnen wegtrappen in de richting van Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof die op rechts probeert Roer René aan het werk zetten, maar Sirea, ik vind hem ook een van de betere Italianen, heeft goed ingegrepen en de bal over de zijlijn gekopt.
1: Dat betekent dat Nederland mag ingooien en dat gebeurt ook. Nederland dat nu wel opeens haast maakt en tempo maakt, maar de Italianen verdedigen zeer stijlvol boven, dus niet ongelukkig via Sirea uit. En, maar ver komen ze niet. Nederland kan de bal van rechts opnieuw voorzetten, maar de voorzet zal een prooi worden van Zoff. Zoff die de bal inderdaad gevangen heeft en voordat Rob Rensenbrink met het hoofd, waarmee hij ook kan scoren zoals we in dit toernooi al gezien hebben, gevaarlijk kon worden, werd de voorzetting kwestie van Willy van der Kerkhof onschadelijk gemaakt en mag Italië het wel gaan hervatten. Uittrap van Zoff uiteraard en de Italianen mogen dan bij die uittrappen tegen de zon inkijken, maar niettemin kunnen ze aannemen en met velen, want op links is Rossi. Rossi los van Wim Jansen met Ruud Krol voor zich. Vrij plotseling, vrij onverwacht aan de bal gekomen door een beoordelingsfout van de Nederlandse verdediging, maar de paas van Rossi is niet best, want Benetti moet hem terugkoppen, maar dat doet hij toch op Tardelli. Tardelli schiet van afstand, Jongloed pakt hem betrouwbaar, schot langs de grond, Jongloed op 1-3, de bal in de beide armen sluiten, naar de rand van het strafschopgebied brengen. En dan Nederland wegsturen. En Nederland laat het nou toch gebeuren. Want zo onnodig na alles wat we meegemaakt hebben. Zo door zo'n matige wedstrijd uit het toernooi gaan. Dat is niet verdiend. Dat hoort niet, mag je bijna zeggen. Wim Jansen probeert diepte te maken. Maar dat lukt hem niet. Want de Italiaanse verdediging kan opvangen. Het was opnieuw Sirea. Die slecht uitverdedigt. Maar dan presteert Nederland ook slecht. En het wordt nu aan de overzijde een heen en weer getrapt. Dat uiteindelijk tot niets leidt. Behalve dan tot Nederlands balbezit. Nederlands balbezit dat we gaan uitbouwen. In de vorm van een vrije trap.
0: Vrije trap die door Martinez terecht is toegekend, omdat Arie Haan, een van de harde werkers op ons middenveld, omver is gekegeld door die nieuwe man, de nummer 17, Claudio Sala, van wie wij dachten dat hij mogelijk toch in de spits zou gaan spelen. Maar Sala die trekt zich ver terug in eigen defensie, zodat we waarschijnlijk een aanval aan inzetten kunnen gaan verwachten in het Nederland. Vrije trap in de richting van Neeskens. Neeskens kopt en dan moet Dino Tsov met 2 handen de bal over zijn lat slaan. En zo is Johan Neeskens toch al 2 keer in die tweede helft, die nog maar een paar minuten oud is, gevaarlijk geweest. Ik heb het al gezegd, Neeskens mogelijk ons geheime wapen, Neeskens de diepgaande middenvelder, Neeskens die de spitsen zal moeten gaan steunen met zijn ontembare ijver. Nederland mag de hoekschop gaan nemen. Aan de linkerkant van het veld met het rechterbeen door René van der Kerkhof. In de richting van de eerste paal, daar komt hij niet terecht. Johnny Rep springt erin, maar het is Sirea die hem wegkoopt. Maar Nederland is weer in balbezit via Willy van der Kerkhof aan de rechterkant van het veld. En dan storen de Italianen, in dit geval via Rossi. Neeskens samen met, of Willy van der Kerkhof samen met Neeskens. Willy komt er langs, trekt hij de bal voor. Hij trekt de bal niet voor. Via het been van een Italiaanse verdediger is de bal over de achterlijn gegaan. En mag Nederland opnieuw een hoekschop gaan nemen. Dit keer aan de rechterkant via Arie Haan.
1: En zo hebben we in net 4 minuten meer hoekschoppen, althans evenveel hoekschoppen gehad als in de hele eerste helft. Misschien een gunstig teken. Hoekschop Arie Haan, Tsov eruit. En Tsov pakt de bal, maar pakt hem vrij moeizaam. Want 2 Nederlanders kwamen er in vol hoofdlucht op hem af. En dan wordt het waarschijnlijk een vrije trap. Want Tsov trapt de bal nu wat verward weg. En er ontstaat een wat verwarde situatie. Want Ernie Brands en Johan Neeskens kwamen daar als adelaars aanvliegen op die bal die voor het doel gebracht werd. Maar Franco Martinez heeft het spel al onderbroken en zal waarschijnlijk een vrije trap gaan geven. Nee, dat gaat hij niet. Tsov wat in de war gebracht, toch wat geschrokken van dit aantal mensen dat op mars sprong. Heeft zelfs met zijn routine de bal over de zijlijn moeten trappen. Inworp Jan Poortvliet, linkerkant van het veld op Ruud Krol. Krol de laatste man, brengt de bal in het strafschopgebied, doet dat laag. Waar hij kan worden doorgetikt, maar waar hij niet kan worden ingezet. Er wordt niet afgefloten, maar Rossi kan wel koppen. Maar Nederland brengt de bal opnieuw terug. Het wordt nu in een zeer kleine ruimte. En een uitstekend schot en een doelpunt! Een doelpunt Arie Haan, daar Ernie Brands.
3: binnen. Een doelpunt voor Nederland. 5 minuten en 10 seconden gespeeld. En opeens kwam die bal daar terug uit die verdediging. Hij werd weggekopt en hij werd opeens ingezet door Andy Brands inderdaad. Die hem diagonaal schoot. En het is niet te geloven, want opeens zitten we weer in de finale. Ernie Brands, opnieuw hij. Een van de Nederlandse doelpuntenmakers tot nu toe met zijn tweede doelpunt. Ernie Brands, die de afgelopen dagen zo ziek is geweest. Omdat hij meer tijd op het toilet dan in zijn bed heeft doorgebracht. Die vreesde voor deze wedstrijd. Juist hij, Ernie Brands, heeft Nederland op een gelijke hoogte gebracht met de Italianen. En we zijn weer in de race. Sterker nog, we zijn weer in de finale.
0: Het is ongelooflijk. Ernie Brands nog wel met zijn zwakke rechterbeen. Zo'n stuitballetje en ineens plof op zijn voet. En ik klom in de bovenhoek. En die Italianen proberen misschien nu toch aangeslagen weer weg te komen. Maar Wimpy Jansen heeft opgeruimd. Wimpy Jansen heeft nog gevaar met Johnny Rep. En dan kan Nederland mogelijk iets gaan doen. Want Cabrini die is van streek. En Sirea die moet iets. Terwijl Johan Neeskens als een bezetene jaagt. Als een bezetene stoort. Terwijl de 70.000 hier in het River Plate Stadion als dollen, als gekken tekeer gaan. Gaat Nederland weer aanvallen. Maar Johnny Rep raakt de bal kwijt aan Sala. Terwijl Martinez, de man zal het ongetwijfeld wat moeilijk krijgen. In de resterende 39 minuten van deze wedstrijd. De Italianen een vrije trap heeft gegeven. En Arie Haan die zit daar wat te rommelen. Die zit daar wat te rotzooien. Om de Italianen maar uit hun even te brengen. Maar Zaccarelli heeft de vrije trap genomen. En dan gaat opnieuw Arie Haan er erg fort in. En die krijgt dan ja een gele kaart. Terecht moet ik zeggen. Martinez heeft Arie Haan bestraft. Omdat hij Marco Tardelli, de middenvelder van Juventus Turin en van het Italiaanse elftal neer heeft gelegd. En zo komt het aantal gele kaarten in deze dramatische wedstrijd. Want zo mag je hem nu al wel gaan kenschetsen. Al op 3. Johnny Rep en Romeo Benetti waren Arie Haans illustre voorgangers. Franco Martinez, de dappere baasje uit Spanje, heeft de naam genoteerd van Arie Haan in zijn boekje.
1: En dat kan nog geen kwaad, omdat alleen Willy en René van der Kerkhof wat Nederland betreft tot nu toe een gele kaart halen. Als we de finale halen, en daar ziet het nu een beetje naar uit, laten we optimistisch zijn, dan kunnen we daar volledig in aantreden.
0: Ernie Brands heeft de bal uit de verdediging weggekopt. En Johnny Rep, mogelijk kan hij in de tweede helft weer gaan vlammen zoals hij dat de laatste wedstrijden steeds heeft gedaan. Die is in duel geweest met Jan Thiele. Jan Thiele was in eerste instantie de winnaar. En dan gaat Rep er weer fel in tegen Jan Thiele. En dan moet Rep hier toch gaan oppassen, want hij heeft al een gele kaart. En je weet hoe aangebrand, hoe heet gebakerd die scheidsrechters uit Zuid-Europese en Zuid-Amerikaanse landen zijn. Zomaar ineens trekken ze zo'n rode prentbriefkaart uit hun linkerbovenzak. En zomaar ineens sta je dan niet in het veld, maar dan sta je ernaast. Terwijl Jan Thiele erg medelijwekkend op de grond ligt. Het is niet trouwens Jan Thiele. Het is de nummer 4, Cucurello. Antonello Cucurello, de vervanger eigenlijk van Mauro Bellucci, de vriend van Arie Haan, die er niet bij is. Deze Cucurello die ligt als een aangeslagen bokser op de grond. Maar vooralsnog is Martinez niet van plan om tot 10 te tellen. Cucurello is nog niet uit. Sirea neemt voor Italië de vrije trap.
1: Gaat hij doen. En inderdaad blijft hij liggen, Cucurello. Misschien is het nu wel eens echt, want nu moeten de Italianen weer wel. En is het Italiaanse toneel van een wat andere aard. Bal over de zijlijn gegaan. Via Jan Poortvliet, Sala gooit in aan de rechterkant. Italianen hebben haast. De ingooi was al 20 meter van de rechterhoekvlag. En de bal gaat nu in Italiaans voordeel. Via Wim Jansen aan duel met Rossi. Een luttel aantal, een viertal, vijftal meters van de rechtercornervlag over de zijlijn. Rossi moet inwerpen. Kan alleen naar Sala, want die is alleen in de buurt. Gaat de bal eens naartoe. Sala probeert de bal over het hoofd voor het doel te brengen. Dat gebeurt niet, want Jan Poortvliet schermt goed af. Ontfuttelt hem bovendien de bal, plaatst op Ruud Krol en Nederland heeft balbezit. En zolang we balbezit hebben, kan er niet al te veel gebeuren. Rensbrink heeft gepaasd naar de middenstip, naar Tardelli, althans naar Johnny Rep met Tardelli in de rug. En dan gaat een dieptepaas niet helemaal waar hij naartoe moest gaan. Hij moest naar Rob Rensbrink, komt daar niet helemaal. Hij gaat over de zijlijn, maar Nederland mag inwerpen. Nederland dat nu opeens van het psychologische voordeel gebruik mag maken. Nederland dat opnieuw heeft getoond in dit toernooi het karakter te bezitten om een voorsprong baas te worden, om baas in het eigen huis, in het eigen elftal te zijn. En laten we hopen, laten we vertrouwen dat het zo blijft. Want het vertrouwen dat we voor rust hebben uitgesproken is tot nu toe door Oranje niet beschaamd. En de Italianen schijnen dat te voelen, want ze maken fouten. Ze geven een corner weg, totaal onnodig. Aan de overkant, aan de rechterkant van het veld, wordt het een hoekschop voor Nederland. Het wordt hoekschop nummer 3 voor Nederland in de tweede helft. Tegen in deze tweede helft nog 0,0 voor de Italianen.
0: En die hoekschop die wordt genomen aan de rechterkant van het veld door Arie Haan, terwijl er weer veel Nederlanders voorin zijn. En dan gaat het weer heel raar. En dan zegt de Martinez waarschijnlijk dat het opnieuw een hoekschop moet zijn. Inderdaad, via 3-4 Italiaanse hoofden is de bal over de doellijn van Dino Zoff gegaan. De doelman van Italië, de 36-jarige doelman, de aanvoerder ook, die zich geweldig boos maakt op zijn eigen verdedigers. Dat ze zo onzorgvuldig hebben uitverdedigd. Terwijl Arie Haan opnieuw de hoekschop neemt. In de richting van bijvoorbeeld van Johan Neeskens. Die torende boven de Italiaanse verdedigers uit. Maar zijn kopbal torende ook boven Dino Sova. Die was te hoog gericht. Hoog opspringend sprong Neeskens tussen drie Italianen naar boven. Maar de kopbal ging een meter over het doel van Dino Sova. En dan is het maar af te vragen of die Italianen zich herstellen van deze psychologische tik. En het merkwaardig is dat opnieuw Ernie Brands heeft toegeslagen. Ernie Brands die ook al tegen de Oostenrijkers het eerste doelpunt scoorde. En Ernie Brands die bijvoorbeeld voor zijn club PSV en de Europa Cup wedstrijd tegen Maagdenburg zulke belangrijke doelpunten scoorde. Het geluk schijnt met deze jongeling te zijn. Terwijl Willy van der Kerkhoff van een meter of 30-40 op het doel van Dino Sova wil schieten. En dat lukt natuurlijk niet bij zo'n ervaren doelman als Dino Sova is.
1: Italië heeft er balbezit aan overgehouden aan deze wat ondoordachte manoeuvre. Onnodig balverlies in een situatie als deze. Waar we kracht nodig hebben is dat een beetje onzorgvuldig. Dan doen Rob Rensenbrink en Arian het een stuk beter. Arian heeft de bal naar Rensenbrink geplaatst. En die verplaatst het spel helemaal naar rechts. Waar Nederland dan wel ruimte heeft, wel iets kan presteren. Tenzij de voorzet van René van der Kerkhoff tegen een Italiaan afschandt. Dat gebeurt, maar Ruud Krol kan repareren door de bal opnieuw te plaatsen. Naar de linkerkant, naar Jan Poortvliet. Poortvliet probeert Johnny Rep te bereiken. Daar is een gevaarlijke manoeuvre van twee kanten die door Martinez niet wordt afgevloten. Maar Ruud Krol kan de bal opvangen en plaatsen naar René van der Kerkhoff op rechts. René, wat kan je daar? Eén tegenstander ben je min of meer kwijt. De tweede, daar kan je niet doorheen. En Martinez besluit te laten doorspelen. Vervolgens een dieptepaas op Rossi. Rossi-duel Wim Jansen. Wim Jansen wint het duel. Uitstekend, want hij beroert de bal. En terecht wordt er niet gefloten, dacht ik. Maar dan van grote afstand komt de man aansukkelen. Franco Martinez helemaal achter de situatie aan. En dan besluit hij waarschijnlijk toch een vrije trap te geven tegen Wim Jansen. Jansen die toch de bal speelde. En dat Rossi achter die bal zat, dat kon ook Jansen in dit geval niet helpen. Maar het is in ieder geval een vrije trap voor de Italianen. Nee, het is geen vrije trap. Het is gewoon een inworp. Een inworp door de Italianen. Gevaarlijk genomen. Want aan de linkerkant komen ze door. Daar komt de bal voor het doel. Wie kan erbij? Kan Brands erbij? Kan Bettinga erbij? Buitenspel! Ja, een doelpunt van Rossi. Maar zo buitenspel als ik weet niet wat. Er juichen hier wel veel Italianen. Maar de bal werd zoals dat al eerder gebeurde door Bettinga.

0: plotseling teruggekomen. Nederland dat gaat ingooien via Willy van der Kerkhof. Die probeert het broer René te bereiken. Maar de Italiaanse verdediging is op dit moment weer heer en meester. Ze hebben de zaakjes weer onder controle. Alhoewel Dino Tsov daar erg attent moet uitlopen om een nieuwe hoekschop voor Nederland te kunnen voorkomen. Tsov die driftige gebaren maakt om zijn medespelers weer onder controle te krijgen. Om weer het zelfvertrouwen binnen die Italiaanse squadra Azzurri te brengen. Maar Jan Poort die draait daar langs Sala. Die heeft hem gespeeld naar Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink naar Wim Jansen. Rensenbrink legt hem dan schitterend terug naar Jan Poortvliet. Van hem is het eigenlijk nauwelijks te geloven. Die jonge Poortvliet, maar ook die jonge Brand. Twee van die jonge knaapjes, jonge broekjes zou ik eigenlijk willen zeggen. Die op dit moment mede het gezicht van het Nederlandse voetbal gaan bepalen. Jan Jongbloed heeft de bal met zijn rechterbeen uitgeschoten in de richting van Adi Haan. Die kan er niet bij. Die springt onder de bal door. Maar ook Cabrini springt onder de bal door. En daardoor is Nederland weer in balbezit. Maar die omhaal van René van der Kerkhof, die komt niet bij Johan Neeskens aan de overkant van het veld terecht. Neeskens die nog wel geweldig jaagt om zo te proberen Sirea in de war te brengen. Maar de bal is over de zijlijn gegaan en de Italianen mogen gaan ingooien. Niet via Betega, maar waarschijnlijk aan de overkant van het veld via Tardelli.
1: Ter hoogte van de middenlijn. En de bal gaat naar voren toe. Naar Rossi. Rossi die daar een duel met Wim Jansen wint. Gevaarlijk. Gevaar voor Nederland. Rossi gaat het strafgebied binnen. Probeert Ruud Krol te passeren. Ruud Krol maakt een sliding. En het wordt een hoekschop. Een hoekschop beslist Franco Martinez. Er was ook geen sprake van een penalty. Al werd eens te meer geïllustreerd hoe gevaarlijk deze Paolo Rossi, die door Juventus was uitgeleend aan Lanerossi Vicenza, die zomaar opeens als onbekende topscorer van de Italiaanse competitie werd. Hoe gevaarlijk deze man is. Wim Jansen heeft dat ervaren. Ruud Krol heeft dat ervaren. Corner van de Italianen. Komt voor het doel. Ariaan. Torent hoog overal bovenuit. Komt weg. De Italianen brengen de bal terug. Maar opnieuw wordt de bal uitverdedigd. Ditmaal door Ernie Brands met een uitstekende beweging. En dan wordt het zelf klein gemaakt. Loop ik inderdaad Italianen buitenspel. En het Nederlandse jager wordt beloond. Want inderdaad, daar staat er dan één buitenspel. Eén van de Italianen. En een applaus van het publiek illustreert dat het publiek nog wel deze vorm van jagen op buitenspel kan appreciëren. Een vorm van jagen van buitenspel die, hoe goed de Italianen ook keken, niet te ontwijken was. Omdat de Nederlandse helft gewoon afgesloten terrein was. Uitstekend gespeeld. Het vertrouwen is terug, de organisatie is terug en het balbezit is terug, want Nederland mag aan de linkerkant op de Italiaanse helft halverwege gaan inwerpen.
0: Terwijl er aan de overkant van het veld de Nederlandse speler zich gaat warmlopen en ik denk zo dat het Adrie van Kraai is die mogelijk als extra verdediger gaat invallen door Ernst Happel wordt ingezet en dan win ik toch nog de drie flessen wijn in plaats van Adrie van Kraai. De bal is over de zijlijn gegaan en wie mag erin gaan gooien? Claudio Gentile of zijn lastige tegenspeler Johnny Rep. Rep heeft ingegooid, maar via de voet van niet van Arie Haan, ja toch via de voet van Arie Haan is de bal over de zijlijn gegaan. En Benetti en Haan staan daar een gezellig onderrondje uit te babbelen. Scheidsrechter Martinez heeft een doeltrap toegekend aan Dino Tsov. Dino Tsov die haast maakt plotseling. En dat is iets waar de Italianen vaak erg veel problemen mee hebben. Maar Tsov heeft hem uitgeschoten. En dan torent Wimpy Jansen boven Rossi uit. En torent ook Benetti boven Arie Haan uit. En is Johan Neeskens precies op de middenlijn nu in balbezit. En een erg riskante paas tussen twee Italianen door komt terecht bij Wimpy Jansen. Wim Jansen heeft hem teruggelegd op Ruud Krol. Ruud Krol aan de overkant van het veld heeft Arie Haan in balbezit gebracht. Haan die daar een duel verliest van Benetti. Die Benetti dan vasthouden en dan moet Arie Haan echt gaan oppassen. Want met zijn gele kaart is het natuurlijk erg link allemaal. Ik heb het al gezegd, Zuid-Europese scheidsrechters willen nog wel eens gevaarlijk de rode kaart trekken. Als de Italianen op links proberen weg te gaan. Maar Haan en Ruud Krol hebben het allemaal geconstateerd. Terwijl dit keer Arie Haan het slachtoffer is. Hij is neergelegd door Cabrini. En Arie Haan blijft op de grond zitten. En ook Cabrini krijgt dan de gele kaart. De vierde in totaal, keurig netjes verdeeld over Italië en Nederland. Twee gele kaarten voor de Italianen, twee voor Nederland. Terwijl de stand op het scorebord, het gigantische scorebord van het River Plate Stadion is. Hollanda 1, Italia 1.
1: En laten we van nu af aan dan maar niet vooruit gaan tellen in tijd, want er zijn bijna 17 minuten gespeeld. Maar laten we achteruit gaan tellen, nog 28 minuten rest van Nederland. Totdat dit resultaat hier in het River Plate Stadion geconsolideerd zal zijn. Maar laten we streven naar meer, naar beter. Waarom niet in deze fase? Ruud Krol, vrije trap heel ver richting Johan Neeskens. Komt niet waar Ruud Krol wilde hebben, maar Willy van der Kerkhof kan repareren. Kan niet repareren, want Zaccarelli is ook in de buurt. Maar Zaccarelli kan dan door Willy van der Kerkhof alsnog worden ontmanteld en van de bal worden verlost. Zij het dat door de Italianen op hun beurt wordt hersteld. En de Italianen weer in de persoon van Zaccarelli weer een fout maken. Johnny Rep aan de bal, Rensenbrink aan de bal. Maar de paas komt niet waar hij wezen moest bij Jan Poortvliet. En dan is het Johan Neeskens die een overtreding maakt die terecht bestraft wordt. Het gebeurt met veel driftige gebaartjes. Maar het was een duidelijke zaak, ook voor Johan Neeskens, dat Tardelli het slachtoffer was van een overtreding. En dat de Italianen een vrije trap mogen gaan nemen. Een vrije trap die de Italianen naar voren moet brengen. Want de uitgangsposities zijn weer hersteld. Italië moet komen en Nederland mag verdedigen. Mag verdedigen tegen de zon in. Maar de Italianen moeten ook tegen de zon inkijken. Hoewel Sala de bal heeft aangenomen op het middenveld. Paas van Zaccarelli naar links. En geen slechte dwingt Nederland in de persoon van Willy van der Kerkhof tot verdedigen aan de linkerkant. Van der Kerkhof verdedigt niet goed. En dan komt de bal helemaal door. Maar wordt het uiteindelijke resultaat. Omdat de bal uiteindelijk van de voet van Cabrini afspringt. Een doelschop voor Jan Jongbloed. Jan Jongbloed die weer door die blessure van Piet Schrijvers in volle gooi.

0: is hersteld. En waar wij het hadden over de eerste, de beste boot die de Duitsers terug kunnen nemen naar hun vaderland. Dan gaat die nu dubbel opgelden. Omdat Oostenrijk in Cordoba met 2-1 de leiding heeft genomen. En de Duitsers inderdaad hier in Argentinië als wereldkampioen worden afgeschminkt.
1: Dat is in elk geval zeker. Maar misschien wordt Nederland al wereldkampioen. Maar nu wordt het even gevaarlijk. Want de Italianen zijn weg via Bettica. En dan is het Wim Jansen met een schitterende sliding die en Rossi en Bettica de voet dwars zet. Terwijl Martinez nog achterom kijkt. En tegen de beide Italiaantjes zegt: heren, hier was niets aan de hand. De leiding van Wim Jansen was correct. Nederland opnieuw in balbezit via Johnny Rep in deze werkelijk spannende fase van dit duel tussen Nederland en Italië. Johnny Rep heeft hem kort gespeeld naar Arie Haan. Krijgt hem terug. Kan hij er iets mee doen? Maar het is Sirea die goed zijn voeten tussen zet en die op links de bal speelt in de richting van Cabrini. En dan is Sirea die bepaald de moed moet toekennen, deze libero van de Italianen, die nu meegaat naar voren, die helemaal op de linker spitspositie staat. Maar de paas van meneer Benetti kwam niet aan. Die kwam wel op het hoofd van Johan Neeskens, die klassen beter speelt dan in de eerste helft. Johan Neeskens die het Nederlands team vleugels heeft gegeven door zijn enorme ijver voorin, die de bal nu heeft gebracht bij Robbie Rensenbrink. En Rensenbrink die nu plotseling zijn staaltjes van techniek, zijn virtuositeit ten toon kan spreiden. Hier voor 70.000 toeschouwers in Buenos Aires. Maar de Italianen hebben goed uitverdedigd. Weer via Sirea. Aan de rechterkant gespeeld bij Tardelli. En dan is het Sala die de bal niet bij Tardelli krijgt. Maar de bal wel over de zijlijn liet glijden. Dit tot groot genoegen van Jan Poortvliet. Jan Poortvliet die ingooit naar Johnny Rep. Rep die actiever is geworden. Die meer weg is gegaan van Gentile. Die nu langs Gentile gaat, maar die door Gentile ten val wordt gebracht. En dan heeft Martinez weer op zijn fluit geblazen. En heeft dat erg goed gezien. En dan geeft Martinez inderdaad een vrije trap aan Nederland. Terwijl in Cordoba ook bij het leven gescoord wordt. Want stond Oostenrijk net met 2-1 voor. Nu is de stand daar tussen Oostenrijk en Duitsland weer gelijk. Is het 2-2 en is ook daar nog van alles mogelijk. En dan komt inderdaad de wissel bij Nederland. Even gaan kijken. Het is de nummer 16 bij Nederland. Johnny Rep die het veld gaat verlaten. En het is waarschijnlijk Adrie van Kraai. Maar dat kunnen we tegen de zon in nauwelijks zien.
2: Maar het is wel zo.
1: Maar collega Eddie Poelman zegt inderdaad, het is Adrie van Kraai die het veld inkomt. En dan zal Nederland waarschijnlijk met een soort dubbele libero gaan spelen. Om de resterende tijd die we nog hebben, er zijn gespeeld 20 minuten. Dus er moeten nog zo'n 25 minuten worden volgemaakt hier. Om die 25 minuten wat verdedigender te kunnen volmaken. Om zodoende zondag over 3 dagen dus in hetzelfde stadion de finale van dit wereldkampioenschap te kunnen gaan spelen.
2: Vrije trap Nederland, vrije trap Willy van der Kerkhof komt in het strafgebied. Soft eruit, soft stompt de bal en stompt hem zo dat hij net niet bij Jan Poortvliet beland. Maar het verdere uitverdedigen van de Italianen, dat mag geen naam hebben, althans geen goede naam hebben. En dat betekent dat Willy van der Kerkhof opnieuw mag opvangen. Van der Kerkhof legt de bal Poortvliet. Poortvliet terug op de Nederlandse helft van Van der Kerkhof. En dan gaan we zo eens kijken hoe dat allemaal in elkaar steekt bij Nederland. Als Willy van der Kerkhof zich niet vastloopt, want dat zijn de domme manoeuvres die ons kunnen opbreken en die ons bijna in de eerste helft zijn opgebroken. Gelukkig heeft Jan Poortvliet hersteld. Poortvliet legt de bal in de breedte naar Arie Haan. Een paar meter op de helft van de Italianen. En Arie Haan opent goed op rechts op René van der Kerkhof. Daar is ruimte. En dan biedt Adrie van Kraai, zoals hij dat als libero ook kan doen, zich aan op rechts. Daar gaat de bal niet heen, want René van der Kerkhof kiest de meer directe weg op Arie Haan. Tussen twee tegenstanders in. Draait Arie Haan weg. Bal terug naar Ernie Brands. Ernie Brands dan over rechts in een poging. Maar Bettega kan daar uiteindelijk tussen komen. En dat schept weer gevaar bij de Italianen. Want counteren, dat kunnen ze maar repareren. Dat kan Nederland. En dat gebeurt in dit geval uitstekend door René van der Kerkhof. Die legt de bal terug op Ernie Brands. En Ernie Brands brengt hem helemaal terug tot bij Jan Jongbloed. En laten wij voorlopig maar aanhouden dat de gefluit vanaf de tribunes hier voor Nederland vaak als muziek in de oren kan klinken. Omdat dat betekent dat Nederland de zaken nog onder controle heeft. Zolang de Italianen zich niet vermaken, gaat het ons goed. De een zijn dood is ons brood.
1: 24 minuten scheiden ons nog van een finale plaats. En wie had dat gedacht? Wie had dat kunnen geloven? Als aan de rechterkant Adrie van Kraai weg is op een uitstekende paas van Wim Jansen, kan Adrie die bal binnenhouden. Hij kan hem waarschijnlijk binnenhouden, maar Dino Top die stort zich voor de aanstormende Jan Poortvliet. Het is ongelooflijk. Wat heeft deze man een conditie? Wat heeft deze man een inzet? Dan is hij voor, dan is hij achter. Jantje Poortvliet op de voorzet van zijn clubgenoot Adrie van Kraai. Maar gelukkig voor de Italianen en ongelukkig voor ons was Dino Top eerder bij de bal. Arie Haan heeft hem gespeeld naar Rob Rensenbrink. Rensenbrink die ook duidelijk veel beter voor de dag komt dan in de eerste helft. Die met een paar schitterende schijnbewegingen nu 3 Italianen de baas is. En dan maakt Rossi een vrij forse overtreding. Alhoewel het allemaal wat erger lijkt dan het eigenlijk doet voorkomen. Maar Arie Haan profiteert, slim als hij is, geroutineerd als hij is, gedrukt als hij is van deze overtreding van Paolo Rossi. Maakt veel misbaar en dat heeft voordeel. Dat heeft voordeel bij scheidsrechter Martinez die Nederland een vrije trap toekent. Een vrije trap, een meter over de middenlijn. Genomen door Ruud Krol. Diep gespeeld in het centrum. Waar Johan Neeskens springt, waar Rob Rensenbrink springt. Waar misschien Adrie van Kraai er iets mee kan doen. Waar Gentile voorlopig in balbezit is en waar Adrie van Kraai dan op een behoorlijke forse manier, laat ik hem maar voorzichtig eens uitdrukken, Claudio Gentile van de bal afzet. En ook dat heeft Martinez, en ik zeg nogmaals, de man fluit beslist niet slecht. De man fluit bepaald niet partijdig. Heeft hij goed gezien en de Italianen mogen een vrije trap gaan nemen.
2: Italianen hebben dat gedaan zoals dat hoort en kunnen dan zelf weer op weg gaan. Maar het gaat niet in tempo omdat Nederland de verdediging beter heeft georganiseerd dan in de eerste helft. Kijk maar eens naar deze interventie van Nederland die de eerste maal de Italianen van het balbezit afhelpt. De tweede maal met een overtreding weliswaar van Ruud Krol een en ander moet oplossen. En pas de tweede manoeuvre van Ruud Krol, die eigenlijk helemaal geen overtreding was, wordt wel bestraft. Zaccarelli ging ter aarde en daar profiteren de Italianen dan van om er een vrije trap uit te vuren. Maar eigenlijk had als Martinez had willen fluiten, die voor de eerste, voor de echte overtreding moeten fluiten. Goed, geen paniek. Cucurella heeft de vrije trap aangespeeld gekregen. Maar opnieuw zit Adrie van Krij er daar fanatiek tussen. Adrie van Krij die de Italianen zo gestoord heeft dat ze de bal compleet terug moeten brengen bij Tof, de doelman van de Italianen, de aanvoerder van de Italianen, die mij het grootste genoegen van deze dag zou doen als hij nog eenmaal zijn naam eer aan zou willen doen. Maar goed, zover is het niet, want Tof heeft de bal uitgetrapt en uiteindelijk heeft Sala op het middenveld kunnen aannemen dankzij Rossi. En dan komen de Italianen toch nog gevaarlijk door. Hoewel de bal dan achter de spitsspeler blijft liggen. En Nederland snel gaat terugkomen. Als Wim Jansen een duel kan winnen, wat hij niet kan winnen van Benetti. Want Benetti zet er onvervaard de voet onder. En dan mag René van der Kerkhoff terugspelen op Jan Jongbloed. Om Nederland weer op orde te brengen. En om weer dat vrolijke fluitconcert voor ons Nederlanders te laten ontstaan. Jan Jongbloed hervat op Willy van der Kerkhoff aan de linkerkant. En die heeft een zee van ruimte, Willy. Doe maar, Willy, ga er maar eens langs. Durf maar een individuele actie. Of plaatsen naar Rob Rensenbrink, die bij de tweede paal staat. Van der Kerkhoff tussen twee tegenstanders door. Uitstekend schot van der Kerkhoff zonder kracht. Zo vangt op. Het is jammer, want Rensenbrink had ook alle ruimte voorin. Maar in ieder geval, het is nog steeds 1-1. En het voordeel van Nederland mag je zeggen, we hebben gespeeld een minuut of 25. Nog 20 minuten scheiden Nederland van de finale.
1: Met de Italianen in balbezit via Claudio Gentile. Maar de paas van Gentile komt nauwelijks bij Benetti. En dan slaat Benetti daar een Nederlander tegen de grond. En dan zou de heer Martinez het rood moeten trekken voor Romeo Benetti. Als hij inderdaad dapper is. Maar dapper is de Spanjaard niet. Eén van onze spelers met even kijken welke rugnummer ligt daar op de grond. Want die kreeg duidelijk een slag in het gezicht van Romeo Benetti. De bandiet zoals hij in Italië zelf wordt genoemd. De boef eigenlijk. Het is Johan Neeskens waarschijnlijk die daar op de grond ligt. Getroffen door een kaakslag die van Romeo Benetti krijgt. En Benetti die al eerder inderdaad een zeer gevaarlijke naam heeft opgebouwd als een schaper. Of het is mogelijk misschien dat Johan Neeskens weer een klap tegen zijn ribben heeft gekregen. De ribblessure waardoor Neeskens twee wedstrijden buitenschot is gebleven. Dat zou natuurlijk helemaal erg, laat ik het maar zeggen, professioneel. Maar laat ik het maar vrij vertalen, gemeen zijn van Benetti. Als hij Neeskens op zijn pijnlijke plaats weet te treffen. Maar Nederland krijgt in elk geval een vrije trap.
2: Ja, de Italianen hebben daar een mooi woord voor deze man Benetti. Hij heeft de bijnaam bij de andere clubs in Italië van Il Cattivo. En dat betekent dat hij een niet geringe plaats in de Italiaanse voetbalmafia inneemt.
1: Dat is in ieder geval een duidelijke constatering. De vrije trap voor Nederland van Ruud Krol in de richting van Ernie Brands. Die zomaar weer is meegegaan naar voren. Maar die wordt verdedigd door zijn eigen man Bettega. En dan kan Adrie van Krij niet bij de bal. Maar Willy van René van der Kerkhoff aan de overkant wel. Terwijl een Italiaanse been uitsteekt. En dan is het jammer dat Robbie Rensenbrink onder die paas van René van der Kerkhoff doorkopt. In deze wat chaotische fase van de strijd. De strijd tussen Nederland en Italië. Waar Tardelli op rechts weg is. Maar waar Jan Poort ziet hem zomaar even met een schitterende sliding de voet wat werd. En dan gaat ook nog meneer Sala er even voor in. En dan moet de heer Martinez uit Spanje op gaan passen. Wat er nu gaat gebeuren, want nu wordt er opnieuw een gele kaart getrokken voor Marco Tardelli. En terecht, want Tardelli die ging er veel te hard in. Die schopt op de benen van Jan Poortvliet en van Arie Haan. En zo zijn er in deze wedstrijd tussen Nederland en Italië maar liefst al 5 gele kaarten uitgedeeld. 3 voor de Italianen, 2 voor de Nederlanders. En de drager van de laatste gele kaart is Marco Tardelli van Juventus uit Turijn.
2: En zo gaat het deze wedstrijd. We zijn nu niet meer aan het thema van schoppen of van trappen toe. Maar we zijn echt in het Italiaanse stadium van natrappen. Het thema van irritatie. En het heeft één voordeel bij alle nadelen voor Nederland. Het getuigt van de machteloosheid van de Italianen. Vrije trap Ruud Krol voor Nederland. Heel ver richting Rob Rensenbrink. Schamt af, zo claimt Krol van het hoofd van... Of zo claimt Rensenbrink van het hoofd van een tegenstander. Dat was inderdaad het geval. Maar Dino Tsov repareert, houdt de bal binnen en mag gaan uittrappen. Dat doet Tsov. En nu gaat het ver, want de Italianen hebben haast. En die Brands moet oppassen dat die Bettega niet te veel vrijheid laat. Dat doet hij ook inderdaad niet, want Brands kon er tussen komen. En dan kan Nederland verder verdedigen via Johan Neeskens. Bal over de zijlijn. Italiaanse inworp richting Rossi. Rossi die een stevige haal krijgt van Wim Jansen. Maar er toch doorheen komt een sterke Italiaanse spits. En nog steeds Rossi die het strafgebied dreigt binnen te gaan. Aan het soleren bij de achterlijn. Hij krijgt de bal ook achter het doel. Gelukkig voor Nederland. Maar een gevaarlijk heerschap deze Rossi. Paolo Rossi die een forse charge van Wim Jansen overleefde. Een forse charge daarna nog eens wegdraaide van een tegenstander. En die in dit geval dan toch de bal voor het doel dreigde te krijgen. Gelukkig voor Jan Jongbloed. Voor Nederland ging de bal over het doel. En dan mag Jan Jongbloed het spel gaan hervatten met een doelschop. Een doelschop die hoog en ver gaat.
1: In de richting bijvoorbeeld van Johan Neeskens. Maar die dit kopduel verliest. Terwijl ik dacht dat de twee Italianen buitenspel stonden. Maar gelukkig heeft opnieuw Jantje Poortvliet één van de uitblinkers, ik heb het al een paar keer gezegd en ik wil het nogmaals benadrukken, één van de uitblinkers van het Nederlands team, goed ingegrepen. Via zijn hoofd is de bal weer terechtgekomen bij Jan Jongbloed, onze doelman, die ook een uitstekende wedstrijd speelt sinds hij in het veld is gekomen voor de geblesseerde Piet Schrijvers. En dan is het Willy van de Kerkhof, die met twee fraaie kapbewegingen de bal in de middencirkel vrijmaakt en hem heeft gespeeld naar Ruud Krol. Ruud Krol met een verre paas in de richting van wie? Van bijvoorbeeld Rob Rensenbrink, die hoog toren, maar die de bal niet krijgt. Wel krijgt de bal Benetti en dan is Betteke aan de bal. En dan weer die gevaarlijke Rossi, waar Arie Haan nu bovenop zit. En dan de paas naar rechts naar Zaccarelli. Zaccarelli, maar dienstpaas komt niet bij Betteke, maar wel bij Ernie Brands. Maar opnieuw zijn de Italianen in balbezit. Teruggekopt voor de voeten van Claudio Sala. Sala heeft hem gespeeld naar Benetti. Benetti met zijn linkerbeen, een dieptepaas in de richting van Rossi. Kan Rossi bij die bal komen of is het René van der Kerkhof? Razendsnel als hij is, goed teruggekomen. Die hem dan ook nog even treiterend vlak voor Paolo Rossi's voeten in de richting van Jan Jongbloed dirigeert. En dat moet voor Rossi een vernedering zijn, dit terugspeelballetje van René van der Kerkhof. Terwijl aan de overkant bij de Italianen zich weer een wisselspeler warm gaat lopen. En dat is Francesco Graziani, de centrumspits. En de centrumspits die eigenlijk voor Paolo Rossi in het elftal zou moeten staan. Maar Rossi die zich hier in Argentinië bewezen heeft. Maar het zal gevaarlijk worden. Het laatste kwartier van deze wedstrijd wat nu is ingegaan. Want als de Italianen echt met twee spitsen gaan spelen, althans twee centrumspitsen met Rossi en met Graziani, dan zal Nederland moeten gaan verdedigen. En dan ook zullen we zien of Nederland dat kan. De Italianen, Claudio Sala aan de rechterkant weg. En de bal is gespeeld voor de voeten van Tardelli. Maar glijdend is het daar Adrie van Kraai, die de bal over de zijlijn heeft gedirigeerd. Tempo maken de Italianen op dit moment. Sala, en dan is het daar Ruud Krol die vallend de bal via de voeten van Sala over de zijlijn heeft zien gaan. En Nederland mag gaan ingooien in de persoon van aanvoerder Ruud Krol.
2: Op een paar seconden na, en welke kniezoor zal daarop letten, zijn we op een kwartier van een finale plaats genaderd in het River Plate Stadion, waar Nederland en Italië elkaar met 1-1 in evenwicht houden en waar Jan Voorsvliet balbezit heeft. Jan Voorsvliet probeert een paas in de voorwaartse richting naar Van Kraai, die komt er niet, maar Rensenbrink kan dan toch nog balbezit overnemen. Balbezit overnemen, vooral omdat Nederland een vrije trap meekrijgt. En het was goed gezien, ook al maken de Italianen zich toch nog zo kwaad, dat Rensenbrink nog eventjes werd gedwarsboomd door Gentile in dit geval. Die zich boos maakt over het foutsignaal van de scheidsrechter Martinez. Maar dat zal hem weinig helpen. Ruud Krol heeft een korte tik. Arjaan schiet van afstand. Ja, het doelpunt. Ja, Arjaan opnieuw. 25 meter, 30 meter. Diagonaal ketste de bal tegen de paal. Tegen het zijnet. En 30 minuten en 20 seconden waren er gespeeld. En neem het van mij aan. Nederland zit voor de tweede keer in 4 jaar tijd in de finale. Want welke Italiaan is er in staat om nog 2 doelpunten te maken tegen een Nederland dat op voorsprong is gekomen door opnieuw zo'n schitterend schot van Arie Haan, die de bal opeens uitwaaierend op de schoen nam. Diagonaal, voorschot langs, tegen de paal sprong hij helemaal in de andere, in de linkerhoek van het doel. En wat dat aangaat, wat mij betreft is het afgelopen met de Italianen. Wat mij betreft kunt u een nieuwe fles ontkurken in Nederland. Het is 2-1 voor Nederland, dat nu alleen nog maar het karwei hoeft te gaan afwerken.
1: En dat gaan ze nu doen in verdedigende vorm. Bijvoorbeeld door René van der Kerkhof, die dan op een erg grove en erg gemene manier door een Italiaan wordt neergelegd. En dan is het Franco Martinez die weer bezwerend ingrijpt. Die zegt tegen die Italiaan, jongen, dat heeft geen enkele zin. Misschien alleen met voetbal kun je het nog bereiken. Arie Haan uit Winschoten. WVV heeft hij vroeger gespeeld. Bij Ajax heeft hij gespeeld. En nu viert hij triomfen bij Anderlecht. En op dit moment, op deze middag voor ons, op deze avond voor u in het River Plate Stadion in Buenos Aires. Arie Haan, die vaak het goudhaantje wordt genoemd. Die nu al voor de 3e keer in korte periode, eerst in Wenen tegen Oostenrijk, toen afgelopen zondag in Córdoba tegen de Duitsers. En nu hier in Buenos Aires. Ten aanschouwen van 70.000 toeschouwers. En ten aanschouwen van miljoenen televisiekijkers. Met een formidabel schot. Nederland waarschijnlijk in de finale heeft gebracht. En daar stort dan weer, dankzij een Italiaanse grove interventie, Johan Neeskens. Krimpend van pijn ter aarde. Maar Neeskens kan er niet uit. Nederland kan niet meer wisselen. Want Piet Schrijvers is er al uit. En Johnny Rep is er al uit. En dan gaan de Italianen de lang verwachte wissel toepassen. Graziani zal erin gaan komen. En Romeo Benetti, de schaper van Juventus Turijn, van het Italiaans elftal, met al een gele prentenliefkaart op zak. Hij moet het veld gaan verlaten. En er zijn nog te spelen zo'n 13 minuten hier in de heksenketel van Buenos Aires. En je kan nauwelijks aannemen dat die Italianen met Graziani er ook nog bij in de spits, dat die Italianen nog terug kunnen komen. Want wat zullen ze nog allemaal moeten doen? Ze zullen nog 2 treffers moeten gaan scoren. En wie zal dat hopen? Niemand van ons Nederlanders natuurlijk. Daar gaat de bal weer. Claudio Gentile prikt hem in de richting van Rossi. Maar het is Wimpy Jansen die als een keizer, als een koning heeft gespeeld in de tweede helft, die ook dit keer Rossi de baas is, die bijvoorbeeld nu Johan Neeskens op rechts kan weg gaan sturen, met voorzicht nog Pirea, met de Gentile, en dan is het Arie Haan die de bal naar links gespeeld naar Robbie Rensenbrink. Kan Rensenbrink in deze Nederlandse counter er iets mee doen? Waar bijvoorbeeld ook Jan Poortvliet weer mee te worden. Met een schot van Rensenbrink met zijn rechterbeen, met zijn zwakke rechterbeen, dat een meter naast de paal van Dino Sop gaat. Dit is natuurlijk de favoriete, de ideale uitgangsstelling voor Nederland. De 2-1 voorsprong gaan verdedigen. En dan via razendsnelle jongens als bijvoorbeeld de Robbie Rensenbrink, als bijvoorbeeld de Noesterwerker Johan Neeskens gaan verdedigen.
2: 11,5 minuut nog, rest van Nederland voor we zondag de finale mogen gaan spelen in dit stadion van River Plate. Voor Nederland de eerste finalist wordt van dit 11e wereldtoernooi voetbal. En Nederland heeft de zaken onder controle. Zoals Jan Poortvliet de bal teruglegt op Jan Jongloed. Nederland heeft de zaken gewoonweg in de hand tegen deze Italianen. Die de weg naar huis niet meer zullen kennen. Die niet weten waar ze aan toe zijn op dit moment. Uittrap van Nederland komt bijna in de Nederlandse spits terecht. Omdat er een kopduel door Johan Neeskens wordt aangegaan. Johan Neeskens die dan opnieuw voorbeeldig als hij is. Een versterking voor dit elftal als hij betekent heeft. Gaat jagen op de tegenstanders. Het jagen dat in deze tweede helft de kentering heeft gebracht. En eigenlijk moet Nederland dit karwei helemaal kunnen afmaken. Nederland dat al gebakken zit, moet eigenlijk nog meer gebakken. Je zou bijna zeggen vastgebakken kunnen komen te zitten. Alleen moeten we attent zijn op de Italianen. Want gevaarlijk blijven ze. Ze zijn op links aan de bal. En dan zou er een voorzet kunnen komen. Die komt er inderdaad richting Bettega. Bettega kan hem koppen. Hij wordt doorgekopt. Cucurredu wordt weggekopt aan de Nederlandse kant. En dan wordt er weer gejaagd op de buitenspel van op die kopbal van Wim Jansen. Dan gaat er een van de Italianen via een individuele actie doorheen. Volgt er een overtreding van Adrie van Krij. En is het een vrije trap voor de Italianen. Adrie van Krij doorzag dat Sala van plan was om in zijn uppie door de Nederlandse verdediging heen te gaan. De enige manier om de Nederlandse buitenspel vol te ontlopen. En Adrie van Krij die trok aan de rode hendel, trok aan de noodrem en creëerde een vrije trap voor de Italianen. 25 meter van het Nederlandse doel aan de rechterkant ter hoogte van de korte zijde van het strafschopgebied.
1: 10 minuten moeten er nog gespeeld worden als Cucurredu, Antonello Cucurredu die vrije trap neemt in de richting van Rossi. Maar wie kopt daar? Het is Tardelli, Zaccarelli die hem kopt. Maar aan de overkant van het veld is de opgerukte linksback Cabrini niet in staat gebleken om de bal voor het doel van Jan Jongbloed te trekken. En Jongbloed die nu een ommetje om zijn doel gaat lopen, die doet alsof hij in het Amsterdamse Vondelpark aan het wandelen is met vrouw en kinderen en met de hond misschien. Maar Jan Jongbloed die nu in een sukkeldrapje de bal op de rand van het doelgebied neer gaat leggen. Om hem met erg veel vertraging. Ja, uitstekend heeft Jan dat allemaal gezien. Heel slim, heel geroutineerd. Benut hij alle seconden die hij kan gebruiken om de bal in het spel te brengen. Dat doet hij nu in de richting van Johan Neeskens. Die torent weer hoog boven twee Italianen uit. En die brengt misschien Arie Haan aan de rechterkant van het veld in balbezit. Haan is inderdaad in balbezit. Geeft dan een zeer subtiel paas naar Johan Neeskens. Johan Neeskens die trekt hem voor. Die trekt hem naar links van Jan Poortvliet. En Jan Poortvliet die dacht bijna te gaan scoren. Maar Tino Sop die duikt naar de grond onder die inzet van Jan Poortvliet. Naar zich toe te trekken. En dat heeft Sop uitstekend gedaan. En oh, als het toch 3-1 was geworden, dan was het helemaal zeker geweest. En dat boort Johan Neeskens zich in het lichaam van Gentile. Maar dat heeft Martinez goed gezien. Dat was geen overtreding van de Italiaan. Maar Arie Haan heeft aan de overkant van het veld de balbezit. Heeft hem gespeeld naar René van der Kerkhof. Helemaal aan de rechterzijlijn. Met voorzicht Cabrini. René die gaat er zomaar langs. Die wordt dan tegengehouden. En dan stuit de bal van de voet van René van der Kerkhof nog in de richting van de penaltystip. Waar opnieuw Jantje Poortvliet is opgedoken. Maar Tino Sop heeft goed ingegrepen. De geroutineerde doelman van de Italianen. Misschien een van de weinige Azzurri die nog de baas is over zijn zenuwen. Want in de verdediging van de Italianen is dat zeker niet meer. En terwijl dan daar Jan Poortvliet bijna de bal verliest. Een verlies aan Graziani. Graziani die nu op de huid wordt gezeten door Wim Jansen. Die heeft hem teruggelegd naar Tardelli. Tardelli naar Zaccarelli. Zaccarelli naar Sala. En is Willy van der Kerkhof goed teruggekomen. Maar die kan de bal niet in Nederlands bezit houden. Want het is Tardelli die hem goed speelt met Zaccarelli. Zaccarelli misschien naar links. En die geeft daar dan, wat doet hij? Een overtreding geeft Martinez dan in het nadeel van Nederland. Omdat Arie Haan eventjes te fors ingreep tegen Renato Zaccarelli. De Italianen mogen halverwege de helft van Nederland een vrije trap gaan nemen.
2: 8 minuten nog. Nog steeds Nederland 2, Italië 1. Nog steeds Nederland in de finale bij deze vrije trap van Italië. Waarvoor de Italianen on-Italiaans ver oprukken. Maar het is de moed der wanhoop die hen moet leiden. Vrije trap wordt getikt naar Gentile door Cucurredu. Gentile probeert hem verder te brengen. Maar Nederland stoort zo via Johan Neeskens dat het allemaal zinloos is, deze Italiaanse moeite. En dat Nederland erover rechts via René van der Kerkhof kan uitkomen. René van der Kerkhof, wat kan hij met Rob Rensenbrink in het centrum? Hij kan de bal plaatsen in de breedte waar Rob Rensenbrink er al of niet bij kan. Rob Rensenbrink kan er al bij. En dan is het een hoekschop weggegeven uiteindelijk door Cucurredu die de Italianen redt. Want Nederland was via Adrie van Krij ver mee opgekomen. Die ook in het centrum vertegenwoordigd was. En het wordt een hoekschop voor Nederland. Hoekschop nummer 5 durf ik uit deze tweede helft. Wat Nederland betreft ook hoekschop nummer 7 van deze wedstrijd. Linkerkant van het veld komt René van der Kerkhof zich melden. Met voor het doel opnieuw Ernie Brandt. Met voor het doel Jan Poortvliet. Met voor het doel Robbie Rensenbrink. En misschien dat het hoofd van Ernie Brandt, die wat tegen de zon in moet kijken, hier redding kan brengen. Daar gaat de bal heen. Ernie Brandt kan niet koppen. De bal wordt voor hem weggekopt, maar wordt mogelijk opgevangen in Nederlands bezit. En wordt in ieder geval gestoord door Johan Neeskens. Prima, Johan. Johan die het Frankowiet binnen gaat, die de bal voor het doel brengt, maar die weggestikt wordt door Cucurredu voor de graaiende handen van Sof. Want de Italianen zijn de kluts helemaal kwijt. Zijn helemaal van de kook. Weten echt niet meer hoe ze het hebben. Opnieuw stoort Johan Neeskens ten opzichte van zijn stopper van de Italianen, Sirea. Gevolg is, de bal gaat via Sirea over de zijlijn. En opnieuw heeft Johan Neeskens voor Nederland het bezit van de bal veroverd. Opnieuw hoeft Nederland zich geen zorgen te maken. En opnieuw kijken of de stopwatch 6,5 minuut nog slechts. En dan zijn we binnen.
1: Arie Haan, die maakt ook al geen haast om die ingooi te nemen. Dat doet hij dan nu wel. Heeft hem gespeeld naar Jan Poortvliet, die zomaar als rechtsbuiten is gaan optreden. En die speelt de bal nog voor het doel. En is er Robbie Rensenbrink. Die komt van 3 meter afstand, terwijl Cucurredu stond te slapen in de richting van het doel van Sof. Maar Sof is het die de Italianen voor een ware catastrofe behoedt. Sof heeft de Italianen weer gered van een nog grotere achterstand. Goed, dan zijn de Italianen in balbezit. Dat waren ze althans via Claudio Sala. Maar Robbie Rensenbrink, zowaar met de sliding, heeft Nederland teruggebracht in balbezit. En samen met zijn clubgenoot Arie Haan gaan ze nu een soort gallery play daar uitvoeren op het middenveld. Als Haan probeert nog met een slim lopje, met een slim boogje, Willy van der Kerkhof op rechts weg te sturen. Maar van der Kerkhof, die houdt het allemaal voor gezien. Die heeft gedacht van, daar verspil ik mijn energie niet aan. Laat die bal maar mooi over de achterlijn gaan. Daarmee kunnen we weer seconden, minuten gaan winnen. Minuten die ons nog scheiden van een finale plaats. Een finale plaats hier in het wereldkampioenschap in Argentinië. Nederland nog steeds in balbezit. Aan de rechterkant van het veld, via Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof, wie lopen er in het centrum? Bijvoorbeeld broer René, bijvoorbeeld Robbie Rensenbrink. Die hem uitstekend klaar heeft gelegd voor Willy. Willy die trekt de bal voor. En dan is het Sirea die voor de Italianen een opruiming kan brengen. Terwijl Johan Neeskens weer als een duveltje uit een doosje erin gaat om die Italianen te storen. Maar die Italianen die zijn weer in balbezit. Aan de overkant van het veld is het nu mee opgekomen daar de nummer 14 Tardelli. Tardelli die wordt dan dwars gezeten door René van der Kerkhof. Die geeft dan een paas naar Paolo Rossi. Maar Ruud Krol als de koning, als de keizer zit hij met de borst ertussen. Terwijl Martinez als een soort renpaard over het veld loopt om nog die Nederlandse aanval bij te gaan halen. En dan kan Ruud Krol misschien alleen gaan aanzetten voor een schot. En dat schot, het gaat 1,5 meter naast het doel van Sof. Ruud Krol die aanval van de Italianen uitstekend onderschepte. Die mee naar voren ging, die het gat zag. En die schot, terwijl de Oostenrijkers nu in Cordoba met 3-2 voorstaan. Het is ongelooflijk wat er hier in dit wereldkampioenschap in Argentinië allemaal gebeurt. We gaan het straks na afloop van dit duel tussen Nederland en Italië allemaal eens op een rijtje zetten. Terwijl Nederland dacht weer in de aanval te gaan. Terwijl Nederland nog steeds in balbezit is. Via Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink met een subtiel paasje, dacht hij daar op links. Willy van der Kerkhof aan het werk te zetten. Maar Rossi is helemaal teruggekomen op Italiaanse helft om de bal weer in de gelederen van de Squadra Azzurri te brengen.
2: Maar hoe lang zal dat duren in dit geval? Want dat duurt heel even omdat Rossi goed wordt aangespeeld. Rossi die dan het strafgebied binnen gaat. Rossi die misschien gaat scoren, maar die niet gaat scoren omdat hij de bal niet bij Betega kan brengen. Rossi die naar de hoek werd gedrongen door Arie Haan. Maar Rossi die daar plotseling aan de bal kwam, inderdaad als een duveltje uit een Italiaans doosje opdook. En dan met die korte, snelle sprints die misschien niet zo snel lijken, maar razendsnel zijn door een demarrage, door een acceleratie er vandoor ging. Als nu misschien Rob Rensenbrink vandoor kan gaan met Cucurredu in zijn buurt. Cucurredu die ditmaal voor 1 keer Rob Rensenbrink de basis en die terug kan spelen op Sof. Sof die gaat dan voor Italië proberen op te zetten, maar het geloof is er niet. Want terwijl de Italianen toch haast horen te hebben, legt Sirea de bal gewoon terug uit Sof. Armoe heet dat in algemeen normaal Nederlands. Adrie van Kraaij heeft hem al opgevangen uit de uitrap van Sof. Teruggeplaatst op Ruud Krol. Ruud Krol, waar kan hij naartoe? Hij kan naar links, naar Jan Poortvliet. Maar de Italianen lopen niet meer, de Italianen jagen niet meer. De Italianen geloven niet meer. Wat is er? Terwijl Poortvliet de bal terug heeft op Jongloed. Een hemelsbreed verschil tussen de eerste en de tweede helft van deze wedstrijd. Die rustig mag kwalificeren als een halve finale in dit wereldtoernooi. Wat is het een verschil van dag en nacht tussen het oranje van de eerste helft en van de tweede helft. Met Jan Jongbloed nu in de ploeg. Uitgetrapt de bal in de richting van een aantal Nederlanders die in de persoon van Arie Haan niet aan de bal kwamen. Dan kan Italië proberen Rossi te bereiken. Maar Rossi wordt daar ontmanteld. Althans van Nederlandse kant. Er ontstaat een chaotische situatie. Onderbroken door een fluitsignaal. Een fluitsignaal van Martinez. Die terwijl het publiek zich nu zeer begint te roeren. De rust gelukkig kan bewaren. Die een arbiter in dit geval bewaren mag. Nederland doet dat ook. De vrije trap neemt enige tijd in beslag. Maar zal uiteindelijk dan toch genomen gaan worden. Een paar meter op de helft van de Italianen. 2:30 nog. In de heksenketel van het River Plate Stadion scheiden Nederland van de finale plaats. Als opnieuw Johan Neeskens in een fantastisch duel gaat met Cabrini. Maar de Italianen zijn in balbezit. Zijn in balbezit via Tardelli. Die heeft hem gespeeld in de richting van Gentile die mee naar voren is gekomen. Waar Arie Haan storend
1: geen ander storend als nooit tevoren, heeft de bal over de zijlijn geplaatst. En de Italianen mogen gaan ingooien. Via Zaccarelli naar Tardelli. En opnieuw zit Johan Neeskens, deze Tardelli, de voetbal. En dan gaan Ruud Krol, dan gaan René van der Kerkhoff en dan gaan Robbie Rensenbrink. En dan gaat iedereen jagen, maar dan moet je oppassen. Maar Ernie Brandt heeft goed opgelet, jong als hij nog is. Heeft uitstekend opgelet, heeft de bal met zijn linkerbeen teruggespeeld. In de handen van doelman Jan Jongbloed. Nog 2 minuten. Wat zeg ik? Ja, nog 2 minuten moeten er worden gespeeld hier in het River Plate Stadion. Als Jan Jongbloed, de oudste speler van dit wereldkampioenschap met zijn 38 jaar, rust brengt in de Nederlandse ploeg. Tegen zijn medespeler zegt, jongens, hou het kopje erbij. Bewaar je kalmte, want we zitten eigenlijk al in de finale. Want wat kan ons tegen deze Italianen nog gebeuren? Robbie Rensenbrink heeft Nederland in balbezit gebracht. Via Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff die nu met de bal onder zijn voet de Italianen een beetje staat te treiteren eigenlijk. Terwijl Ruud Krol nu een paasje geeft aan Adrie van Kraai. Adrie van Kraai die zich moeiteloos heeft ingepast in het Nederlands team. Terwijl misschien Jan Poortvliet dan nog zou kunnen gaan scoren. Maar het is gelukkig voor de Italianen. Jan Tielen die het hoofd koel houdt. En Cucurella die niets anders kan doen dan de bal gaan terugspelen in de handen van Dino Top.
3: De Italianen houden het hoofd maar lekker koel. Wij kunnen ons vanavond misschien de handen en de rest warm maken met een finale plaats. Hoewel Italië balbezit heeft via Cabrini. En ze proberen over links nog iets productiefs en iets constructiefs op te zetten. Maar veel kan het nooit worden. Hoewel opnieuw Rossi wordt aangespeeld. En Rossi opnieuw met een gevaarlijke actie dreigt in te zetten. En dan ziet hij ditmaal wordt onderbroken door Franco Martinez. Die beslist dat Rossi een overtreding heeft gemaakt ten opzichte van Wim Jonsen. In plaats van een aantal malen dat het andersom is geweest. Nederland mag een vrije trap gaan nemen. En Nederland mag gaan aftellen op weg naar de finale. Aftellen met een seconde nog te gaan. Of ik denk een seconde of 40 misschien. Een seconde of 50 is het om precies te zijn. En we gaan op weg naar de finale met Ruud Krol aan de bal. Terwijl het stadion hier sfeer krijgt. Een sfeer waar Nederland vast aan kan wennen voor komende zondag. De bal wordt diep gespeeld richting Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink die goed wordt afgeschermd. Maar de bal gaat over de zijlijn. En hij mag worden ingeworpen door Rensenbrink zelf, zou je bijna zeggen. Er zijn nog te spelen. Een seconde of 20, een seconde of 15, zeg ik. Terwijl daar een van de Nederlanders ligt. En Martinez gebaard dat er doorgespeeld moet worden in de vorm van die inworp. Daar komt de inworp. Hij wordt teruggelegd. En hij wordt dan waarschijnlijk weer teruggespeeld naar de rechtervleugel. Maar Rensenbrink erover eens kan. En waar dan opeens de bal voor het doel gebracht kan worden. Waar alleen Johan Neeskens is. En waar ook een van de Italianen ter plaatse is. In de persoon van Zala. Die de bal weghaalt uit het strafschopgebied. Maar niet ver tot bij Adrie van Kraai. Nog steeds op de Italiaanse helft. En dan gaat Nederland de bal rondspelen. Want Poortvliet laat hem liggen voor Willy van der Kerkhoff. We zijn al in de blessuretijd. Willy van der Kerkhoff legt de bal op Wim Jansen. Het is het uitspelen van de tijd. Het is het vierde van een feestje nog op het groene veld. Terwijl Franco Martinez op zijn horloge kijkt. Franco Martinez die op zijn horloge kijkt. Terwijl Adrie van Kraai aan de bal is. Adrie van Kraai speelt de bal gewoon door op Arie Haan. Arie Haan toch op van Kraai. En dan is het afgelopen. Afgelopen met Italië. En Nederland zit in de finale. Na een wedstrijd zo merkwaardig. Met een slechte eerste helft van Nederland. En met een uitstekende tweede helft. We gaan zo dadelijk contact zoeken met het veld. Ik zeg, laten we het meteen doen. Jack van Gelder aan jou. Van Gelder is helaas niet te verstaan, want het is een heksenketel hier in het River Plate Stadion in Buenos Aires. Waar op dit moment de shirts worden gewisseld tussen de Nederlanders en de Italianen. Maar laten we nog even terugkijken. Laten we nog even terugkijken naar een kwartier geleden. Toen Arie Haan met dat schot van 40 meter Nederland naar die finale plaats definitief schoot. Arie Haan schiet een afstand. Ja, een doelpunt! Ja!
4: Naast mij Jan Poortvliet in een soort feestkamer, wat dan normaal een kleedkamer is. Jan, je reacties op dit ongelofelijke gebeuren?
5: Nou, ik vind het prachtig en ja, godverdomme, nou we die finale al hebben ook, maar niet vroeg eigenlijk. Maar ben ik ook overtuigd dat we de cup kunnen pakken. Het is ongelofelijk gebeurd. We zijn op een hele last van te komen door een minder eerste helft. De tweede helft hebben we al het recht gezet door keihard te werken. En iedereen heeft er al mee geholpen. Het was gewoon een prachtige wedstrijd. Ik dacht ook voor het publiek en ik ben blij dat we het al hadden.
4: Wat een toernooi voor jou, zomaar in het Nederlands elftal. Kan je het allemaal nog wel realiseren? Is het allemaal nog wel?
5: Ja, kijk, ik zit er veel te dicht op. Misschien dat het na de vakantie, dat ik het pas te pakken krijg wat ik meegemaakt heb. Op het ogenblik realiseer ik me nog niet dat ik... Ik realiseer me wel dat ik in de finale sta natuurlijk. Maar op het ogenblik realiseer ik me nog niet dat ik zo'n toernooi achter de rug heb waar ik zes wedstrijden die ik speelde. Ik bedoel, het is prachtig voor mij. Dat had ik van tevoren nooit verwacht. En ik ben er eenmaal ingerold. En ik zal mijn best doen om erin te blijven. En daar sta ik wel 100% ook achter.
6: We drinken er vanavond in?
5: Nou, dat zal nog niet zoveel. Zondag moet er weer gevoetbald worden. En nou, als een beentje blijft, dan ken ik wel.
6: Oké. Okay. Ik probeer even naar Wim Jansen toe te lopen. Wim Jansen met een flesje fris in de hand, volledig tevreden. Een van de allerstilste krachten in dit elftal. Ja. Wim, je zal het altijd blijven, maar het is te hopen dat men het nou ook eens steeds meer gaat zien eigenlijk. Hè? Want je hebt je weer helemaal tot in alle hoeken gewerkt.
7: Ja, natuurlijk. Je probeert te winnen, daar doe je alles voor. En nou, om je dan... je kan de ene keer beter voetballen dan de andere, maar als je werkt, dat is het belangrijkste wat erin natuurlijk.
6: Is het nou net zo'n fijn gevoel als dat het een gezicht is voor al die miljarden tv-kijkers dat jagen van het Nederlands zelf, van het sluiten van de linies?
7: Ja, voor de rust ging dat niet zo. Na de rust liep het veel beter. Iedereen die knokte zijn leeg. Nou, ik dacht dat de basis was van onze tweede helft. Die was erg goed.
6: Oké, ga je flesje opdrinken en gaan we het doen. Dat was het voor dit moment even uit de kleedkamer. Weer in de kleedkamer of eigenlijk nog steeds. Nu met de aanvoerder van Oranje, Ruud, hartelijk gefeliciteerd.
8: Dankjewel.
6: Eerste half uur, moeilijk.
8: Ja, ik dacht dat we zelf weinig initiatief naar ons toegetrokken hebben. En we in hun tempo gingen spelen. Terwijl het tempo van mij zelf al normaal een tempo hoger legt. En dat dacht ik was onze fout.
6: Schrijvers moet eruit bij die goal. Dan komt Jongbloed erin. Dan is het natuurlijk wel fijn dat de man een ongelofelijke hoop ervaring meebrengt als tweede keeper.
8: Ja, natuurlijk. Dat is dus van tevoren besproken. Jan zat natuurlijk even toen hij gepasseerd was kapot. Maar... toen op een gegeven moment vond ik toch wel dat hij op de bank moest zitten. Vooral omdat Jan natuurlijk enorme WK-ervaring heeft. En dat zie je maar, dat het nuttig kan zijn. En wij misschien toch een bepaalde kick kregen. Weer doordat er weer iets gebeurde in het veld. En daar toch weer de moed uitputten. Om toch weer de mentaliteit met de grote K tijd te leren. Die het wel zelf al dit toernooi toch een stuk verder volop heeft steeds.
6: Twee eigenlijk onmogelijke goals tegen Dino Sof. Maar het was volledig terecht, want jullie waren als een gek in het jaar.
8: Nou, dat was dus ook onze fout. De eerste half uur dat we niet ons eigen spel durfden te spelen. Misschien toch een beetje de zenuwen die toch in zo'n wedstrijd meespelen natuurlijk. Ook als kan je natuurlijk zeggen, ervaren pros die hebben geen zenuwen. Maar een WK is natuurlijk, blijft iets speciaals natuurlijk. En die hebben misschien meegespeeld. En na het half uur zijn we toch weer in ons eigen spel gekomen. En dat hebben we, dacht ik, de hele tweede helft geïtaleerd, dacht ik.
6: Regeren is vooruitzien. Wie is de voornaamste club of de voornaamste team dat jullie zouden willen ontmoeten?
8: Nou, kijk, ontmoet je Argentinië, dan heb je hier heel Argentinië tegen je natuurlijk. Dus dat is een beetje moeilijk te bepalen. Brazilië vind ik zelf iets geraffineerder. Maar Nederland zit in de finale, dan laten die andere twee maar zorgen dat ze er ook in komen.
6: Moeten wij nou toch nog bang zijn voor een opponent als er zo wordt gevoetbald, als bijvoorbeeld tegen Duitsland, als in het laatste uur tegen dit Italië?
8: Nou, conditioneel hoeft er niemand bang te zijn, want dat is niet kapot te krijgen, dacht ik. En daar zijn de meningen nog wel eens over verschuld geweest, maar ik geloof, bang, voetballen, er kan zoveel gebeuren in voetballen. Wie heeft de vorm van de dag, dat is natuurlijk ook belangrijk. En goed, van mentaliteit zijn we op het moment natuurlijk niet stuk te krijgen. Misschien laten we hopen zondag ook een keer niet.
6: Oké, dat was het weer. Alhoewel Robbie Rensenbrink hier vlak bij mij, die zegt liever niet. Wat is er op?
9: Niks, check.
6: Oh ja, Robbie, je hebt inderdaad gegeven dat je gaat acteren. Maar,
9: ja, maar ik ben blij dat ik kan acteren hoor. Want wie had ook gedacht met 1-0 rust stond, hè? En dan tweede win.
6: Het is ongelooflijk, hè?
9: Fantastisch hoe dat Nederland zelf al is weer heel gemanifesteerd, hè? Deze middag. Fantastisch, ik kan niet anders zeggen.
6: Oké, reactie van Robby, je bent erg moe, hè, geloof ik?
9: Nou, moe, kijk, geestelijk. Het is vreselijk moeilijk, hè, die trouwens voetbal, hè? Ze hebben consequente mandekking. En je hebt gezien, nou, het middenveld moet er vandaan komen. En het is gelukt, tweede helft.
6: Iedereen is blij, kortom, in de kleedkamer. Weer terug naar dag de presentatie.
10: Ja, jij bent er ook blij?
6: Ja, natuurlijk.
10: Oh. Ik herkende de jongens niet meer in de tweede helft. Het was in het begin was het allemaal veel te statisch en veel te... gewoon een verplicht nummer. Maar in de tweede helft hebben ze door initiatieven te nemen en vooral de tegenstander in het man tegen man gevecht om dat te beslissen door initiatieven te nemen en uit de dekking te lopen, hebben ze hier aan nog enorme grote problemen gesteld.
6: Logisch straf Nederland nou alle normale voorbereidingen?
10: Oh, helemaal niet. De hele kwestie is dus dat, daar kunnen we niet omheen, dat we gewoon een zwakke voorbereiding hebben neergezet. Van de fouten kunnen we leren en misschien laten we hopen dat we in de toekomst daarvan leren. Maar of wij... organisatorisch de zaken zo op een rijtje zullen zetten als de Duitsers. Ik geloof dat we daar te veel fantasie en te veel improvisatie vermogen voor hebben.
9: Klassen verloven zich niet dus?
10: Nee, klassen verloven zich niet. Okay. Maar ook inzet en instelling. De jongens hebben dit gewonnen door gewoon hard te gaan werken. En toen merkte je ook dat de nervositeit beduidend minder werd. Toen sloegen de remmen door. En dan krijg je dat heerlijke voetbal met offensieve kansen, et cetera, et cetera.
9: Charles Korver, bedankt aan Zwarta. Charles Korver is hier ook in de kleedkamer om het Nederlands elftal te feliciteren. Terwijl hij roept, Charles, het kost jou de finale, riep jij.
11: Dat zit er natuurlijk in, hè. Ik had een goede kans om hem te hebben, ja.
9: Maar toch wel zo liever 11 dan 1 Nederlander in de finale?
11: Nee, veel liever. Ik ben hartstikke gelukkig. Ik heb op de tribune en iedereen om me heen heeft dat kunnen merken. Erg gelukkig dat ze zo'n goede pot hebben gespeeld. En zeker in de tweede helft. En twee doelpunten, nou dat waren natuurlijk droomcalls. Nee, ik ben hartstikke blij dat Nederland in de finale zit.
9: Oké, dat was het voor dit moment vanuit de kleedkamer. Bedankt Charles Korver. Bedankt Sjaak Hogewoning. Ik ga nu de kleedkamer uit. Ik gun de mannen de rust. Bedankt Sjaak Kessel. Oké, dat was hem.
12: Johan Neeskens, het verschil tussen de eerste en de tweede helft hebben we tijdens de wedstrijd al een beetje kunnen zoeken in de persoon. Of laten we zeggen meer in de rol van Johan Neeskens.
13: Ja, ik zou misschien wel tellen. Eerst zelf hebben ze me dus achterop een man gezet, wat dus niet mijn geliefde speltype is. Ik sta liever op het middenveld een beetje vrij en aanrommelen. Maar in de eerste helft hebben ze dus dat zo gedaan om ten eerste ook vanwege de blessure. Kijk hoe dat zou gaan en omdat je dan het zelf op je af ziet komen. Dat je misschien minder kans loopt om minder duels. Maar in de tweede helft heb ik er zelf om gevraagd, want ik vond dat het in de eerste helft qua blessure wat ging, maar qua voetbal niet. En toen heb ik dus gevraagd of ik niet op het middenveld kon opschuiven. En dat hebben ze dus gedaan.
12: Als je nou naar die blessure kijkt, kan je dan zondag een finale makkelijk aan?
13: Toch wel weer met een verdovende injectie. Ja. Maar we hebben nu weer 4 dagen. En in 4 dagen kan er wel wat gebeuren. Ik heb 4 dagen behandeld worden. En dan met een injectie zoals het vandaag ging, geloof ik toch wel weer. Dat er eventueel weer bij kan zijn, ja.
12: Hoe begin je nou aan zo'n tweede helft na een eerste die onder ons gezegd en gevreesd niet op zo gek veel goeds leeft?
13: Met meer ambitie en toch te laten zien dat we beter kunnen. En dat hebben we dus duidelijk laten zien in die tweede helft. Dus om de Italianen op te jagen, wat niet hun geliefkoosde spel is, dan kunnen zij zichzelf niet het spel maken. En dan gaan ze toch ook fouten maken, ondanks dat ze het catenatie spelen.
12: Ja, want het heet juist dat een achterstand tegen Italianen dodelijk is, hè?
13: Ja, want vandaag hebben we onderwijzen dat het toch niet zo dodelijk is, nee.
12: Je gaat het de komende dagen toch een paar keer krijgen, dus we kunnen er best mee beginnen. Vergelijking tussen 4 jaar geleden en nu. We staan weer in de finale, dus we zijn een heel eind.
13: Ja, en ik mag zeggen dat ik misschien een van de weinigen ben die erin geloofd heeft. Want voor de WK, 3, 4 weken voor de WK, toen we zo'n beetje met alles begonnen, heb ik gezegd dat ik met dit materiaal moet het Nederland zelf wel zeker bij de laatste 4 komen. En als we een beetje geluk hebben in de finale, dus, en daar zitten we nou, daar ben ik bijzonder blij om.
12: Bij het Nederlandse volk is het niet gauw goed, want we hebben 4 jaar geleden ook wel eens in de finale gezeten. Dus nou moeten we winnen, zegt men dan.
13: Oh, we kunnen zoveel zeggen. Kijk, ik ben ten eerste blij dat ik in de finale speel. En misschien had heel Holland, of heel Nederland, misschien wel niet gedacht dat we zo ver zouden komen. En nou dat we nu eenmaal in de finale zitten, vind ik wel een verschrikkelijk goede prestatie van Nederland. En we zullen er alles aan doen. Ik geloof niet dat het aan het hele team zal liggen. Dat we ons best niet zullen doen. En laten we hopen dat we nu ook wat meer geluk hebben als in die finale van 74.
12: Meneer Krol, aanvoerder, we mogen blij zijn.
14: Oh, niet jou.
12: Dat bij alle dingen die verdwenen zijn met de verhuizing, niet jouw Braziliaanse shirt was.
14: Nee, dat zie je maar, hè. Die blijf ik elke dag, elke wedstrijd aan hebben. En je ziet het, we zijn ver gekomen ermee.
12: We zijn ver gekomen en hoe ver komen we nog?
14: Nou, verder dan nu kunnen we het allemaal niet komen. Dat ligt aan zondag natuurlijk.
12: Wat ik mij afvraag is eigenlijk in de loop van de wedstrijd tegen Italië, hoeveel heeft het allemaal verschil?
14: Nou, we zijn dacht ik te lauw, veel te lauw begonnen. We hebben het initiatief te veel aan hun gelaten. Pas na het incident Kool, Schrijvers, ja, dan lijkt het wel of er weer een vonkje over spat bij de Nederlanders. En dan zie je opeens dat we toch de Italianen helemaal van de mat af kunnen spelen. En dan zie je toch dat wat de kwaliteit voetbal op de mat brengen. En goed, voor de wedstrijd hebben we dus gewoon gezegd
12: Als Ajax één keer tegen dit Italië kan spelen en Brugge ze van de mat af kan spelen, moet dit Nederland zelf wel zeer zeker kennen. En misschien hebben de zenuwen de eerste 20 minuten meegespeeld. Die gaan natuurlijk voor een belangrijk punt. Je kan weer in de finale komen binnen 4 jaar en dat is natuurlijk een unieke prestatie. En dat, die telt natuurlijk wel even mee, dacht ik.
15: Zijn het vooral de zenuwen geweest?
12: Nou, volgens mij zijn we te lauw begonnen. We zijn een beetje te loom, misschien mede door het weer, omdat we nog nooit om deze op dit tijdstip gespeeld hebben. En hier toch de vochtigheidsgraad is heel anders is dan in Córdoba. Leg toch misschien daar even het probleem, maar ik ben blij dat we toch de tweede al bewezen hebben dat we toch, als we willen, dat het een stuk beter kan.
15: Het zou best kunnen dat jij zondag voor een x aantal miljard tv-kijkers een bepaalde bokaal mag gaan ontvullen.
12: Ja, het zou ook kunnen dat we de tweede plaats op moeten gaan halen. Dat is allemaal in de finale mogelijk. Er is één winnaar. En dat kan er maar één wezen, jammer genoeg.
15: Waar ga je nou het meest aan denken? Aan het eerste of aan het tweede?
12: Nou, ik heb maar één doel voor ogen gehad natuurlijk altijd. En dat is met dit Nederlands elftal zo ver mogelijk zien te komen. Dus ik ga er natuurlijk wel aan denken, maar niet te veel, want dan wordt het misschien een obsessie.
16: En dat was Ruud Krol, ondervraagd door Eddy Poelman, die deel uitmaakt van de NMS Radio-equipe in Argentinië.
17: En inderdaad, Nederland zit in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Aanstaande zondag zal Oranje om de wereldbokaal strijden tegen de nationale ploeg van het gastland van deze wereldkampioenschappen, Argentinië. Zo dadelijk hoort u reacties op de wedstrijd van gisteravond vanuit Rome en Buenos Aires. In Italië was men gisteravond diep teleurgesteld over de nederlaag die Nederland toebracht aan het Italiaanse nationale elftal. Na een 1-0 stand voor Italië in de rust liep Nederland uit. 2 maal scoorde Oranje en verzekerde zich daarmee van een plaats in de finale aanstaande zondag. Over de Italiaanse teleurstelling hoort u vanuit Rome Hein ten Kortenaar.
18: Het bleef doodstil in Italië na afloop van de voetbalwedstrijd van gisteravond. De hossende, joelende, toeterende menigte die na iedere vorige wedstrijd tot diep in de nacht bleven feestvieren, zijn deze keer thuisgebleven. Ook al was men tevreden dat Italië door de nederlaag van Duitsland tenminste in de finale mag blijven. Uit de krantenkoppen van vanmorgen blijkt wel dat niemand er echt op gerekend had dat het blauwe elftal het van Oranje zou winnen. De eigen spelers werden hemelhoog geprezen dat ze de Nederlanders toch maar 1 helft in het nauw hadden gebracht. Kampioenen voor 1 helft. Is de uitroep van het Romeinse dagblad Il Messaggero. De tulpen gaven ons eerst het initiatief cadeau, daarna hebben ze ons in de tweede helft onder de voet gelopen. La Repubblica heeft het over een mooie illusie die jammer genoeg niet lang heeft geduurd. Maar het heeft geen zin om net te doen of het goede spel van de eerste helft het eigenlijke pijl van Italië is. We zijn nog lang geen Hollanders en het zal nog lang duren voor we het zover gebracht hebben. Een slechte verliezer toont zich de Corriere dello Sport. Bedankt Blauwe. Voor ons zijn jullie de kampioenen, zo roept het blad uit over de hele eerste pagina. Om zich verder te beklagen over het harde spel van de Nederlanders, de schandalige leiding van de scheidsrechter en het stomme geluk van de 2 Nederlandse doelpunten. Maar de man in de straat is sportiever. De beste heeft gewonnen, is het algemene oordeel. Jammer voor ons, maar zo hoort het. Hein ten Kortenaar hier en nu, Rome.
17: In Argentinië reageert men ook op de Nederlandse overwinning op Italië gisteravond. Vanuit Buenos Aires, Jan van der Putten.
19: Heel Argentinië praat over Nederland. Natuurlijk gaat het op het ogenblik alleen nog maar over de vraag wie zondag de finale gaat winnen. Maar in de afgelopen weken hebben we hier goed gemerkt dat de Argentijnse belangstelling voor Nederland zich niet beperkt tot het voetbal. Dat blijkt uit constante vragen als: wat denken ze in Nederland over Argentinië? Is er in Nederland ook zo'n anti-Argentijnse campagne aan de gang? Waarom die boycottactie tegen de wereldkampioenschappen? Dergelijke vragen zijn natuurlijk gemakkelijk te beantwoorden met de opmerking dat niemand in Nederland iets tegen Argentinië of de Argentijnen heeft, maar een deel van de bevolking wel iets tegen het Argentijnse regime. Die vragen van de Argentijnen blijken bij wat doorpraten vaak te zijn ingegeven door de propaganda van het regime. Het hoeft onderhand niet meer gezegd te worden dat de junta hier de WK gebruikt, niet alleen om het Argentijnse nationalisme aan te wakkeren, maar ook om haar reputatie in de wereld bij te spijkeren. Ze maakt er zelf geen enkel geheim van. Lovende verhalen in de buitenlandse pers worden hier graag geciteerd. Omgekeerd blijkt het regime uitermate gevoelig te zijn voor buitenlandse kritiek. Die wordt gezien als onderdeel van een door Argentijnse terroristen aangewakkerde lastercampagne tegen Argentinië. Met betrekking tot de reputatie van het Argentijnse regime in Nederland zijn er de afgelopen weken een paar incidenten geweest. In die incidenten heeft de Argentijnse pers verschillende keren een actieve campagne gevoerd. Nederland mag dan zichzelf een klein landje vinden. Voor de Argentijnse machthebbers speelt de publieke opinie in Nederland, een van Argentinië's voornaamste handelspartners, kennelijk een grote rol. Jan van der Putten, Buenos Aires.
17: Nu Nederland in de finale zit van het wereldkampioenschap, doen we er politieke moeilijkheden op als Nederland de cup zou winnen. Immers, de beker wordt uitgereikt door de Argentijnse president Videla. Vandaar dat de KNVB gisteravond met de grootste spoed contact opgenomen heeft met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken met de vraag hoe te handelen in deze netelige situatie.
20: Het Nederlandse elftal zal zich niet onttrekken aan het normale protocol rondom de finale van de wereldkampioenschappen voetbal aanstaande zondag in Buenos Aires. De KNVB is tot dit besluit gekomen na een gelijkluidend advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit betekent dat Ruud Krol als aanvoerder van het Nederlandse elftal de beker in ontvangst zal nemen van de Argentijnse president Videla als Oranje wereldkampioen wordt, of een plaquette als Nederland op de tweede plaats eindigt. Overigens staat het nog niet vast of de prijsuitreiking zal gebeuren door Videla of door de president van de FIDE, de Internationale Voetbalbond. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zullen er geen leden van het Nederlandse kabinet aanwezig zijn bij het protocol van zondagavond.
21: Meer muziek, meer variatie.
22: Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig, dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In april hebben Nederlandse consumenten opnieuw meer uitgegeven. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er 1% meer is uitgegeven dan vorig jaar april. Er werden vooral meer duurzame goederen gekocht, zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Er werd wel minder uitgegeven in de horeca, het vervoer en communicatie. De consumptie door huishoudens heeft onder meer te maken met de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Die waren in mei minder ongunstig dan in april, aldus het CBS. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. En het rijdt langzaam op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: aankomen. Een nieuwe week, maandag met Rutger, Dianta, Theo. Nou, en daar een hele rij.
1: Nou, rustig aan. Nou, begin eens, kom op.
0: Begin met jou, Pieter. Ja, ja, yes. Nicky en Roué. Goed dat jullie er zijn. Hoi. Nicky.
2: Ja.
0: Het is de tweede keer dat je hier bent. Ja. Je zit nu alweer met je voeten in een ijsbadje.
3: Ja, dat is goed.
4: Nee, maar... Ik was toch wel een beetje geschrokken, die eerste keer. Ik had die wegtrekker midden in de uitzending en dan ben je live... en dat is toch best wel eng.
0: Ja.
4: En ik hou niet zo graag dingen voor me, dus ik had het tegen jou gezegd... en tegen de redactie en gewoon ja, best wel open erover geweest. En ja, dan, ik ben nooit gespannen, maar dan ben je toch in één keer... voor zo'n uitzending iets meer gespannen. Maar nu ben ik los, dus dat is lekker.
0: Ja, ja, dan komt ook een hoop druk op, hè? Je moet allemaal informatie
4: geven. Nee, maar dat valt wel mee, want dat heb ik nooit. Want ik heb het gevoel dat ik lees alles, ik kijk alles... dus daar maak ik me nooit druk om. Alleen het was gewoon misschien de warmte, de jetlag, andere setting. Ja, dat hoort er misschien een
0: nou,
4: beetje bij.
0: Nou, EHBO-kitje heb ik bij me, maar jij dacht...
4: En Pieter,
0: jezelf,
4: hè?
0: Het is een goed idee dat ik met mijn schoen...
1: Ik heb een goede afspraak gemaakt. Als die lekker met hem gaat, komt hij bij mijn schoot zitten. Dan ben je Jolanda.
0: Ja. Maar dan moeten we even kijken wat dat met jou nog gaat. Maar jij dacht, Nicky, goed idee om met mijn schoen in een ijsbak te zitten.
4: Ja, dat was het idee van Nathalie. En ik had mijn schoen al aan en die worden lekker koud nu.
0: Ja,
4: dat is prima.
0: Waanzinnige ideeën komen tot stand op dit eiland. Dat is heel erg.
4: Ja.
0: Toch? Ja. Rutger, ben jij veel gebeld vandaag eigenlijk?
5: Ik ben wel hier en daar wat gebeld, ja. Wel ook vooral contact gehad met mijn eigen omroep. Want je hebt het denk ik over een programma, Verboden Liefde... waar wij online gehaald hebben.
0: Offline gehaald? Ja,
5: ja, is offline gehaald. Er is een programma overigens in 2021 gemaakt. En ik maakte eigenlijk alleen de laatste van die serie. Dus ik was bij de finale aanwezig. Ik heb daar een middag gedraaid. Maar het blijkt dus nu dat twee van de deelnemers verdacht is... op het seksueel misbruik van hun pleegkinderen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel heftig. Dus dan moet je meteen maatregelen nemen. En dat hebben wij met de omroep meteen gedaan.
0: Ja, met Poont. Ja. Maar je ziet het vaker. Hè? We zagen laatst bij Carrie op vrijdag dat er iemand was... die volgens mij te maken had met een veroordeling. Je ziet bij Temptation Islands, favoriet programma van mij trouwens...
2: Ja,
0: dat er deelnemers waren die al een kindje hadden. Nou, dat is absoluut verboden dat ze dan daaraan meedoen. Hoe moeten we dat doen, Dianta? Moeten we dan nog strenger screenen... Hoe moet je zoiets doen?
2: Ja, ik dacht daar ook over na. Jullie, er zijn wel bepaalde dingen die jullie ons niet hebben gevraagd. We hebben nooit een VOG-verklaring omtrent gedrag ingeleverd of zo.
0: Ja, maar kunnen we bij Theo alles meteen weg?
2: Ja, precies. Oké, okay, ja.
6: Nou, ik werk bij Vitesse natuurlijk. Ik heb heel lang met jeugd gewerkt. En als je met jeugd werkt, dan moet je dat invullen. Dus ik ben eigenlijk de afgelopen jaren heel veel gescreend.
0: Ja, je bent eigenlijk de enige...
6: Dus ik ben de enige die mag zitten.
0: Kan jij meedoen aan Verboden Liefde? Wat leuk. Ja. Maar beter screenen of is dat...
2: Nou ja, net als bij Carrie op vrijdag. Ik denk dat een redactie niet alles uit de weg kan gaan. Of dat je bij iedere deelnemer exact kan weten... wat iemand in het verleden heeft gedaan. Maar ik denk wel dat de juiste keuze is dan offline halen. Maar wel zonde van de kosten die je maakt, hè?
5: Ja, maar het is ook wel echt een oud programma. Hè? Dus
2: ja, maar oké, maar voor programma's die nu worden opgenomen.
5: Nee, zeker. Ja, jij bent er toch een beetje afhankelijk van ook wat mensen zelf tellen. Want we screenen altijd uitvoerig met de programma's. Dus je bent heel erg... er staan ook bureaus op, worden daarvoor ingehuurd, die dat dan doen. Dus het gebeurt uitvoerig. Mensen die daar echt verstand van hebben. Maar je bent ook afhankelijk van wat mensen zelf aan je vertellen. En als ze het echt bewust verzwijgen. Overigens, dit geval van dit programma zou ook zomaar kunnen... dat het na 2021 is gebeurd. Dat weten we dus niet.
0: Nee.
5: Dus...
0: Maar het gaat erom dat je niet alles van iedereen kan weten. Roué, goed dat je er bent op het eiland. Je hebt twee shows gegeven hier natuurlijk. Ja, je bent in Willemstad geweest. Alles staat in het teken van het WK voor Curaçao. Stiekem een beetje jaloers, want jouw roots liggen in Suriname.
7: Ja, een beetje jaloers. Maar het was wel mooi, want Surinamers gingen van teleurstelling... zo mee in de blijdschap voor Curaçao.
0: Dus ja, dat was wel mooi. Is dat een onderlinge band?
7: Ja, gegroeid intussen door de jaren heen. We waren vroeger een beetje elkaar plagen, een beetje elkaar. Maar nu merk je gewoon dat er veel meer eenheid is. En nu, Surinamers zijn gewoon hartstikke blij voor Curaçao dat naar het WK gaan. Dat is ook een mooi verhaal, toch?
0: Ja, zeker.
7: Een underdog en je kan daarbij horen. En Surinamers hebben toch het gevoel dat ze ook een beetje erbij zijn nu.
0: Ja, nou, ik zie het aan je shirt, want je draagt hem met trots.
7: Ja, precies. Prachtig shirt, toch?
0: Heb je die wedstrijd nog gezien, trouwens?
7: Nee, tijdens de wedstrijd, de laatste.
0: Ja.
7: Nee, tijdens de wedstrijd was ik aan het spelen.
0: Oh, was jij aan het spelen. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Wat misschien veel belangrijker is wat er allemaal op Nederlandse bodem gebeurt. Het is wel zo, Theo, je loopt nu even een paar dagen mee.
6: Ja.
0: Je moet op alles voorbereid zijn. Jij hebt al het nieuws gelezen.
6: Dat is zeker, het weekendje vrij geweest, dus ik heb alles uitgeplast.
0: Ja, dus je weet ook wat Jet heeft gedaan?
6: Ja, die is op pad geweest, hè?
0: De boerderij.
6: Ja. Nou, in ieder geval goed dat hij zichzelf weer laat zien, dus... Positief, toch?
0: Nou, dat is zeker positief. Waarom was hij op de boerderij?
5: Hij was op uitnodiging van Stoffer, de SGP-leider. En ik vind het ook wel goed dat hij daar is. De boeren die hebben natuurlijk ongelooflijk veel onzekerheid... door eigenlijk het uitblijven van beleid de afgelopen jaren. Dat blijft nu ook nog steeds uit. Er gaat nu wel weer iets aankomen van de stikstofregels. Dus daar kwam Jette over praten. En hij wil, het liefste wat hij wil is de boeren perspectief bieden. Maar hij was ook wel gelijk kritisch over de toekomst van de boeren. Dus het is wel goed dat hij daar is, vind ik. Het is wel weer op uitnodiging van. Dus hij kan daar dan nog wel een beetje kritisch over zijn dat hij dat wel niet uit eigen beweging doet. Maar goed, laten we zeggen dat het goed is dat hij zich weer eens heeft laten zien.
0: Ja, en daar heeft hij natuurlijk ook meteen gebruik van gemaakt. Want dit deed hij op social media. Ja,
3: als je kijkt naar het aantal koeien op de hectare grond, dan is er veel grond voor die koeien. Er is prachtig agrarisch natuurbeheer. Wordt op een hele verantwoorde manier hier ondernomen. Ja, en dan is het heel cru als je dan met landelijke keuzes eigenlijk voor de voeten wordt gelopen. Dus hoe kun je straks bij het landelijk beleid ook echt die ruimte geven juist aan dit soort bedrijven? Dat was eigenlijk de belangrijkste vraag die ik van hem meekreeg.
8: En kunt u daar ook wat mee in Den Haag?
3: Ja, absoluut. En ik ben ook al een tijdje best wel enthousiast over wat er hier in Gelderland gebeurt. Omdat waar politiek Den Haag de afgelopen jaren eigenlijk veel te weinig duidelijkheid heeft geboden, de provincie hier samen met gemeenten en boeren het heft in eigen hand heeft genomen. En uiteindelijk is zo'n aanpak van onderop ook veel beter dan wanneer die vanuit een ivoren toren in Den Haag komt.
5: Ja, dit gaat dan over de vraag, hij werpt nu van, ja, er is een grote vraag, hè, wat we ermee moeten. Maar het is nou een keertje de bedoeling dat hij met de antwoorden komt. Ja, want die boeren die zitten constant maar te wachten, al sinds Christiane van der Wal. Die had het over piekbelasters. Maar die kon ons toen al niet vertellen, wat zijn nou eigenlijk piekbelasters? Nou, Jette was vandaag bij een boer, die heeft 55 koeien. Dan zou je zeggen, nou, dat is een kleintje, dat kleinschalige, dat is eigenlijk precies wat we willen. Maar omdat hij dicht bij dat Natura 2000 zit, is het een piekbelaster. Volgens de regels, de generale regels. Ja, en daar zou je gewoon veel meer maatwerk moeten toepassen. En dat is toch echt aan Jette om daar nu eens met antwoorden op te komen.
0: Ja, hij zei het gaat sowieso pijn doen. Misschien wordt het over de zomer heen getrokken. Jij sloeg daar meteen op aan, Pieter. Zeg, ja, kom nou eens met die antwoorden.
1: Ja, ik vind het allemaal onzin. Poten in de klei. Ik weet niet of je als een boerderij bent geweest. Dan ga je aan de kant staan waar het hooi ligt. Waarschijnlijk was hij nog te laat ook. Beesten sterven van de honger. En vervolgens gaat hij een beetje goede sier maken met het feit dat hij daar tegen de boeren gaat zeggen, je moet toch weg.
0: Ja.
1: Ik kan daar niet tegen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar is het niet zo dat wij continu, we bashen Jette wel een beetje, hè? Al zit hij hier zo in het Caribisch eiland, wordt hij gestoken door een kwal. Nou, dat is het allemaal niet goed.
5: Nou ja,
0: en nou doet hij dit, dat is ook niet goed.
5: Nou, maar ik vind wel gewoon dat je kritisch moet zijn op de premier. Dat is ook wel onze taak, vind ik. Ik vind dat wel mijn taak ook. En alleen, je kunt wel zeggen, was het bij Balken en Rutte dan niet anders? Kregen die ook niet constant het verwijt dat ze afwezig waren?
0: Ja.
5: Dat klopt wel, dat is ook zo. Dat is een soort. En D66 deed daar in die tijd overigens ook hard aan mee. Maar nu heb je een premier van een minderheidskabinet. En dus is het nog veel belangrijker dat je gewoon zichtbare regie hebt. En dat ontbreekt er gewoon aan. Dan kun je Rutte en Balken zeggen, die deden dat ook. Maar Jette moet het meer doen dan ooit. En tot nu toe blijft dat wat mij betreft uit.
0: Dus eigenlijk wat jij allemaal zegt is gewoon in landsbelang.
5: Ik doe het sowieso, zit ik hier. Het is absoluut uit landsbelang.
0: Ja, nee, dat is goed.
5: Is dat maar nog niet duidelijk?
0: Nee. Ja, nu wel. Maar nee, voor eens en altijd.
2: Een bloesje in landsbelang.
5: Ja, word je daar een beetje opgewonden van?
2: Ik vind het wel weer een porno-bloesje. Ja,
5: een porno-bloesje.
2: Dat heet het look.
5: Maar ik vind dat uit jouw mond helemaal niet zo verkeerd klinkt.
2: Nee,
5: eigenlijk.
2: Okay. Nee.
5: Je
2: een mooi porno-bloesje.
5: Je ziet er eigenlijk ook heel mooi uit. Ja.
2: Dank je.
5: Ja,
2: het was voor het eerst vandaag dat je dat tegen mij zei.
5: Ja. Kijk, nou is Cor weg en nou ga ik erachteraan. Ja, die is er ook. Ja, dat klopt.
2: Wordt ingewikkeld.
0: Ik vind trouwens sowieso goed dat je hier op tijd zit. Want jij kan nog wel eens een kwartiertje te laat zijn.
2: Nou ja, ik zat dus vanmiddag helemaal bij het buffet. Dat is heerlijk, zo'n schepbuffet. En toen zat ik op de klok te kijken. Toen dacht ik, we hebben gewoon over 3 kwartier show. Ja. Maar ik heb een Arubaanse vader. En ik heb altijd geleerd, een kwartiertje te laat is eigenlijk op tijd.
0: Ja.
2: Want Nederlanders, die hebben de klok en wij hebben de tijd. Dus we doen gewoon een beetje rustig aan. Maar toen was iedereen hier al zenuwachtig van, waar is Diante, waar is Diante? Maar we zijn op tijd.
0: Doe jij daar eigenlijk moeilijk over, Theo, wanneer jouw spelers een kwartiertje te laat zijn?
2: Ik breek heel even in, want Theo heeft een horloge. Jij moet het zelf vertellen.
6: Nee, ik heb een horloge met 1 wijzer. Dus daar kun je niet helemaal zien hoe laat het is. Dus
2: hij wil om.
6: Je kan een beetje inschatten hoe laat het is, maar je kan niet precies zien hoe laat het is.
2: Dus Theo spreekt met jou af. Ik ben er ergens tussen 4 en 5. En dan kijkt hij naar dat wijzertje.
6: Dan kijk ik naar dat wijzertje en dan denk ik, oké, dat klopt ongeveer. Maar ik ben wel altijd op tijd.
5: Maar is het de grote of de kleine wijzer die je hebt?
6: Ja, alleen de grote.
5: Maar dat heeft helemaal geen zin.
0: En doe je dat ook met jouw spelers? Goed, nou ja, je hebt toptrainer. Hey, wij hadden het eigenlijk al voorspeld, hè, van de week. We zeiden, ja, als je zo'n persconferentie geeft als Feyenoord zijnde, dan weet je, hij ligt eruit.
4: Nou, dit had ik niet verwacht eigenlijk.
0: Van Persie?
4: Ik had die persconferentie, hadden we natuurlijk van Rigaud en Eenhoorn. En dat was een beetje twijfel, maar nu 3 dagen later, want er werd gezegd, we gaan grondig analyseren, we gaan er data op loslaten. Nou, ik weet niet hoe het zit, maar het lijkt me stug dat je in 3 dagen zo'n grote analyse hebt gedaan, dat je zeker weet dat je maar uit moet gooien. Dus wat volgens mij de Telegraaf zei van, ja, hoe groot is die analyse nou echt geweest? Ja, dat kan best wel eens waar zijn, ja.
0: Ja, we hadden het er vrijdag over. Toen zat hier de staf van Curaçao, Koppot onder andere, maar zeker ook Dick Advocaat. En die was vrij uitgesproken.
1: Ja, ik vond het belachelijk. Met alle respect voor een technisch directeur. Een technisch directeur is een veredelde hoofdscout. En dat gaan ze nu de bepalende man maken.
0: Nee, Rico.
1: De bepalende man is de algemeen directeur.
0: Eenhoorn.
1: De technisch directeur die moet gezamenlijk met de hoofdtrainer bepalen wat voor spelers te komen.
0: Ja.
1: Maar de belangrijkste man is de trainer.
0: Ja.
1: En niet een TD en niet een algemeen directeur. Algemeen directeur bepaalt of hij komt. Maar nu zijn de rollen helemaal omgedraaid.
0: Is dat eigenlijk zo, Theo? Is de trainer de belangrijkste man?
6: Niet helemaal. Kijk, uiteindelijk is de technisch directeur die kijkt voor de lange termijn. De trainer is vooral bezig met de korte termijn.
0: Is een passant.
6: Is een passant over het algemeen. Dus die is bezig met het volgende seizoen en is daar heel druk mee bezig. Een technisch directeur kijkt naar 4, 5 jaar, dus die kijkt veel verder. Alleen het is wel heel frappant dat hij in een interview, tenminste in de persconferentie, aangeeft van we gaan inderdaad evalueren. En 2 dagen, 3 dagen later zeggen van het is niet goed genoeg. Uiteindelijk was het al lang bekend. Die persconferentie, ja, daar konden ze nog niet, of wilden ze nog niet heel veel zeggen. Maar ik denk dat Van Persie al lang wist dat hij eruit ging.
5: Maar ik las ook in de reconstructie, in het AD geloof ik, dat het ook
0: dat
5: weer...
0: Dat is mooi, hè? Reconstructie, ja, over een ontslag.
5: Nou ja, maar ik vond dat wel interessant. Omdat namelijk ook daar was die technisch directeur bij Van Persie vooral aan het woord. En niet Eenhoorn.
6: Nee, maar Eenhoorn gaat natuurlijk pas vanaf 1 juli officieel. Hè, staat hij onder contract.
5: Maar dus de gekker is het dan toch?
6: Ja, het is heel vreemd. Uiteindelijk is het denk ik de algemeen directeur die bepaalt welke richting hij opgaat. En daar is de technisch directeur belangrijk bij. Maar ik kan me niet voorstellen dat de technisch directeur, hoe lang is hij nu binnen? 2 weken? Dat hij nu alles eventjes goed in kaart heeft. Dat kan niet.
4: Maar het was toch ook al raar dat Feyenoord al een assistent had aangesteld? Terwijl er nog geen TD was, de AD was nog niet eens bezig. En dat je dan al met Said Bakkati een nieuwe assistent gaat aanstellen.
0: Ja, dus wat is het eigenlijk allemaal? Maar is het terecht dat hij eruit ligt?
6: Nou, als je kijkt naar het afgelopen seizoen. Kijk, als we het alleen over het voetbal hebben. Hij heeft behaald wat hij moest behalen. Hè. Tweede positie was denk ik het maximale voor Feyenoord. Dus daar is hij in geslaagd. Alleen daaromheen heeft hij natuurlijk heel veel fouten gemaakt. Met Stijn heeft hij een fout gemaakt. Timber. We hebben Hartman natuurlijk gehoord. Ja. Dus er zijn heel veel mensen om Van Persie heen die laten zien dat het een beginnend coach is. Ik denk dat hij in de laatste 2 maanden onder Dick Advocaat eigenlijk het meeste heeft geleerd.
0: Ja.
6: Dus misschien hadden ze moeten zeggen, we houden hem nog een jaar. We houden Dick erbij. En dan kun je pas kijken van of het echt een goede trainer is.
0: Ja, maar ze gaan een andere koers varen. Ja. En wie gaat er komen?
4: Nou, de Telegraaf zei Oliver Glasner. Die is trainer geweest van Crystal Palace. Conference League daar gewonnen. Bij Frankfurt trainer geweest. Maar ja, goed, Theo, ik weet niet hoe jij erover, maar dat kan bijna niet. Die man heeft het in Engeland geweldig gedaan. Hij heeft 3 prijzen gewonnen met Palace. Volgens mij verdienen die 5 miljoen daar. Ja, die gaat nooit naar Feyenoord komen. Dus dat kan ik me echt niet voorstellen. Ja, en dan ga je een beetje
0: wat
4: kijken.
0: Wat betalen ze bij Feyenoord? Voor de mensen die dat niet weten.
4: Nou, bij Feyenoord, ik denk dat Van Persie, die zal echt, het is geen mager loontje. Nee. Maar je gaat geen 5 miljoen verdienen bij Feyenoord. Misschien wel 1 of 2 miljoen dat je kan verdienen. En Slot heeft echt wel een stuk meer verdiend. Zeker met bonussen erbij. Maar 5 miljoen is echt heel veel. En ik denk als je een beetje kijkt naar de trainers die beschikbaar zijn. Dan heb je Mark van Bommel. Daar is Chris helemaal gek van.
0: Ja.
4: Ik heb het niet zo met... Dus ik vind Mark van Bommel heeft op zich goed gedaan bij Antwerp. Maar ja. Wolfsburg ontslagen, bij PSV ontslagen. Ja, ik weet niet of dat genoeg is. En Pocconioli wordt genoemd. Die is een Union trainer geweest in België. Dus ja, Rigo kent hem vanuit België. Heeft het daar heel goed gedaan.
0: Oud AZ.
4: Ja, en heeft daarna Monaco gedaan. Daar is hij wel ontslagen. En ja, je kan ook zeggen, bij Union, die club is heel succesvol. Die staf blijft altijd hetzelfde, behalve de hoofdtrainer. Mm-hmm. En eigenlijk alle trainers die daar zijn weggegaan, zijn overal ontslagen. Dus ik weet ook niet of dat het is. Dus het is best wel moeilijk.
0: Apart.
5: Eigenlijk kwam ik ook wel een beetje op terug toen ik Advocaat sprak, ook hier na de uitzending, dat hij, ja, die heeft hem aan de hand genomen. En in die maanden zeg jij ook, hè, toen ging het goed. Eigenlijk, ze hadden ook...
9: Nou ja, in ieder geval beter.
4: Beter.
9: Ik zat ook wel op dat spoor, hoor, dat hij beter was om afscheid te nemen. Alleen toen ik advocaat sprak, dacht ik ook wel van ja, als die hem dat kan leren en blijft toch een clubicoon. Want wat je nu voor terugkrijgt, hoeveel beter wordt dat?
4: Ja, maar kijk, weet je, dat is. Kijk, ik vind Dick een geweldige trainer, een geweldige persoon. Maar toen hij wegging bij Feyenoord, hebben ze wel de keuze gemaakt. We gaan nu vooruit. We gaan met een jonge trainer op een moderne manier werken. En dat je nu dus bent teruggevallen op de manier van werken van Dick, dat is eigenlijk best wel pijnlijk. En dat wil ik helemaal niks over Dick zeggen, want Dick is een geweldige gozer. Maar je wilde vooruit en blijkbaar lukt dat niet.
0: Ja, maar de conclusie is getrokken, dus er komt een nieuwe wind. Ondertussen hebben wij het over hele belangrijke problemen. De grootste bijzaak van het leven. Maar heeft Iran eigenlijk Trump bij de bals?
1: Al een tijdje. Zij bepalen de onderhandelingen eigenlijk, omdat ze alle troeven in handen hebben. En wat we het afgelopen weekend hebben gezien is dat Israël blijft natuurlijk gewoon doorgaan om de terroristen in hun omgeving, zo zien zij dat, en terecht, we noemen het terreurbeweging, Hamas en Hezbollah, waar ze kunnen te raken. Maar dat doen ze in een periode waarin we hadden afgesproken dat er wapenstilstand was. Nou, dat is, hebben ze nu afgelopen weekend hebben ze dat gedaan door een buitenwijk van Beirut aan te vallen. Ja, dan gaan er ook Libanese burgers aan. Je hebt in Libanon de situatie dat je een officiële Libanese regering hebt en Hezbollah. Dat zijn niet altijd even grote vrienden. Dus daar heeft Hezbollah heeft daar, ze hebben die buitenwijk aangevallen. En Iran heeft er onmiddellijk op gereageerd, want die zijn zo slim geweest om de situatie in Libanon te koppelen aan het vredesbespreking met Amerika. Ja, als je doorgaat naar Libanon, dan kom je ons ook niet aan tafel. Dat leidde weer toe dat het liet Israël zich niet welgevallen dat ze missiles om de oren kregen. Die schoten weer terug op Iran. De Houthis, die wat verderop wonen, die vonden dat ook een goede reden om ook weer op Israël te schieten en ook te roepen, de straat van Hormuz komen geen Israëlische schepen. Ja, en onze grote terracotta-president aan de overkant van de oceaan, die oranje meneer, die ging helemaal uit zijn dak. Heb je zelfs op tv gezien dat er niemand naar hem luisterde. En nu had hij ferme woorden gesproken met Netanyahu. Ja. Want hij was de baas en hij zou het regelen. Eigenlijk is dat zo. Dus Amerika de steun aan Israël ontzegd, hebben ze een grote uitdaging. Dus ja, de enige die positief is over de kansen op nieuwe vredesbesprekingen, dat is Trump en dat is Trump en Trump, ja, en Trump.
0: En Trump.
1: En elke dag verzint hij iets nieuws. Ik weet niet of je dat. Ik kreeg een mooi filmpje van de redactie. Dan maakt hij ruzie met een journaliste, wat hier gewoon normaal is altijd. Uh-huh. En zei, jullie zijn gewoon volstrekt onbetrouwbaar. Jullie liegen altijd. Ja. Nou, als iemand dat niet kan zeggen, dan is hij dat.
0: Ja.
1: Dus om me nou te zeggen dat we er vertrouwen in hebben dat de goede kant op gaat. En wat natuurlijk voor ons belangrijk is, wat consequenties heeft dat nu voor ons. En dat begint langzaam vervelend te worden. De energieprijzen gaan weer omhoog. Dat betekent ook transport- en logistiekkosten gaan omhoog. Dus de supermarkten gaan weer duurder worden. De inflatie gaat omhoog. Daar word je weer niet vrolijk van.
0: Nee, zullen we eerst even kijken naar die reactie van Trump? Want iedereen wil natuurlijk nu weten hoe hij reageerde.
10: Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN.
11: But, Mr. President,
10: your one-sided crooked networks. All right, let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. A country can never be great with a dishonest
11: press. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
0: Ja, dit ging weliswaar niet over de oorlog, maar het geeft wel aan dat hij steeds geïrriteerder raakt en zo reageert. Ja. Vaak tegen vrouwen trouwens.
1: Hij zit in de klem omdat hij niet meer het battle rhythm, zoals we dat met dure woorden hebben, met de onderhandelingen. Want hij heeft de overmacht niet. Dat is, of je nou wel of niet leuk vindt, heeft Iran de betere kaart in handen. Hij roept ook nog tussen neus en lippen dat hij Khamenei graag zou willen ontmoeten. Mm-hmm. En voor een paar maanden geleden zijn vader vermoord. Dus dat is altijd een goed begin om gezellig een keer gesprek aan te gaan, lijkt mij. En hij kletst maar een eind in de ruimte. Er zit 0,0 plan achter. Ik heb regelmatig overleg met mijn oud-collega's in Amerika. Ja, die worden er zelf van hoop gevallen. Dat is een slecht teken.
4: Heeft hij nog pers of mensen in defensie waar hij wel normaal mee praat?
1: Met zijn vrouw, als ze maar, luistert. Bij onszelf.
0: Ik weet niet of daar echt communicatie tussen die twee is.
1: Nee.
0: Ondertussen is het natuurlijk wel zo, als we naar Trump kijken, hij wordt bijna 80. Ja, hij is nog wel allemaal scherp, denk je?
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat wat hij zijn voorganger verweet, dat hij daar zelf last van heeft. Hij schijnt grote delen van de dag te slapen. En ja, dit zijn toch rare reacties. Als je vader zo reageert, dan ga je toch even een gesprek met de man.
9: Ja, ja. Dit interview ging over de kapitoolbestormers onder meer. Hè. Die is hij een hand boven de hoofd, over de hoofd aan het houden. Dus hij is die aan het helpen omdat hij vindt dat die erin geluisterd zijn. Het ging ook over de verkiezingen in Californië. Hè, dat hij zei, duurt niet voor niks zo lang. Met andere woorden, hint hij daar ook op corruptie. Ja. Het zijn allemaal hele grote woorden. En een journalist is daar kritisch op hem. En moet dat ook zijn. En daar kan hij niet tegen.
0: Daar kan hij niet tegen.
1: Hij heeft ook een potje gerissen. Van 1,8 miljard, dat is nu afgewezen door de rechter, om de Republikeinen die betrokken zijn geweest bij dit kapitaalbestorming, om die te kunnen sponsoren bij hun rechtszaken. Kom op jongens, dat is een bananenrepubliek.
0: Ja, maar ondertussen weten wij toch wel dat die zo is. Wat ik nog even wil weten, kijk, Iran is natuurlijk, die houdt eigenlijk de hele wereldeconomie in zijn greep. 3-4 maanden geleden wisten we eigenlijk niet echt de straat van Hormuz. Ja, misschien een enkeling. Nog steeds kunnen er geen schepen doorheen. Als je het dan even betrekt op Nederland. Wij hebben natuurlijk hier strategische olievoorraden. Nou, die worden onder andere gebruikt om een beetje die prijzen aan de pomp te dempen. Maar als die straat dicht blijft, wat gaat er dan gebeuren? Ook met onze strategische olievoorraden.
1: Nou, er zijn een aantal landen die kunnen hun productie verhogen. Dat is met name Saoedi-Arabië en de Emiraten. Want het gaat erom dat je hebt zo'n 100 miljoen vaten per dag nodig. Dan ontbreken er dus 20 miljoen. Ja, die moet je dan ergens vervangen. Of je moet ze anders transporteren. Want je hebt ook grote pijpleidingen langs Suezkanaal lopen. Dus als hun hersens gebruiken, gewoon in een alternatieve manier kijken om die olie op een andere manier weg te krijgen. En ja, voor de rest is het helaas roeien met de riemen die je hebt. Iran heeft daar gewoon een grote zee in. En wat misschien nog zou kunnen helpen, maar dat zit ook niet echt veel schot in. Het buurland hiernaast, Venezuela, is het land met de grootste olievoorraad ter wereld. Mm. Ja, die hele industrie is in elkaar gestort. En de president heeft gezegd, ik wil dat mijn oliemaatschappij dat gaat doen. Dus ja, Amahoula, ik ga geen miljarden investeren die over 5 jaar misschien rendement opbrengen in een wankel regime. Nou, er wordt ook over gesproken, dat zou de uitkomst voor dit eiland zijn. Er staat hier een raffinaderij die ongeveer helemaal in elkaar gestort is, maar wel opnieuw opgebouwd zou kunnen worden. En hier is het regime is wel safe. Hè. Het is wel een land wat niet als een bananenrepubliek wordt aangemerkt. Dus dat zou een oplossing kunnen betekenen.
0: Ja, maar dan
1: moet Jette wel goed vinden dat wij toch weer ons gaan bemoeien met biologische
0: brandstof. Je zit al op je paardstoel, Pieter. Het gaat lekker.
1: Ja. Ik mocht maar 1 keer verder de redactie. Ik heb er 2 van gemaakt.
0: Kost trouwens miljarden om die raffinaderij weer werkend te krijgen. Denk jij, Roué, van waar ben ik in terechtgekomen? Ik dacht dat het over voetbal, sport, theater ging.
7: Nee, het is leerzaam.
0: Ja, leerzaam. Ja, dat is belangrijk.
7: Ik luister graag naar hem.
0: Ja. Maar allemaal.
4: Goed luisteren,
7: ja, goed luisteren. Goed vertalen.
9: Maar ook maar niet te lang. Nee, ja. Ja.
1: Ik had denk tenminste een goede kapper.
0: Ja. Maar ik had al 3 keer dit aangegeven. Maar dat interesseert me helemaal niks.
9: Zeg maar, als je dit doet, dan denkt Pieter aan iets anders.
0: Ja. Oh, cool. Hey, ik zag trouwens een onderwerp in de krant. Dat trok me gewoon. Omdat we hebben best wel arbeidsmigranten in Nederland. Jan, heb je enig idee hoeveel arbeidsmigranten we hebben?
2: 600.000?
0: Ja, bijna. Rond de 700.000. Nou is het zo dat 2 op de 3 Nederlanders vinden dat er een maximum moet komen aan het aantal arbeidsmigranten dat in Nederland mag komen. Ben je het daarmee eens?
2: Nee. Ja, dat vind ik zo'n lastige discussie om te zeggen of ik het daarmee eens ben. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat ze in Nederland zijn en dat ze aan het werk zijn.
0: Ja. Onze handen en voeten van de maatschappij, wil je eigenlijk zeggen?
2: Ja, ik zelf ben een VMBO-kader beroepsgericht kind. Mm-hmm. Dus met de handen werken eigenlijk. Nou, het is toevallig een vlotte babbel dat ik hier zit. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is.
0: Ja.
2: Dat er genoeg mensen zijn die willen werken.
0: Ja, wat denk jij, Rutte?
9: Nou, die hebben wij namelijk helemaal niet. We worden alsmaar ouder in Nederland.
2: En, hoger opgeleid misschien?
9: Misschien hoger opgeleid inderdaad. VMBO is toch altijd een beetje het ondergeschoven kindje. Plus dat die nieuwe generatie eigenlijk ook denkt, ja, wij hebben nog 100 jaar te gaan. Dus waarom zou ik eigenlijk nu hard werken? Dus die willen dat niet. Dus ik denk dat het gewoon bittere noodzaak is dat we ze hebben.
0: Ja.
4: Het ligt toch heel erg aan of we ze nodig hebben. Zeg maar, de ene keer hebben we heel veel tekorten, hebben ze heel veel nodig. En de andere keer, dan moet je misschien wat minder doen, dan hebben we ze wat minder nodig.
0: Ja, maar je
4: kan toch niet nu zeggen, we hebben 1 limiet en dan als we straks tekorten hebben, dan weer gaan zeuren met z'n allen.
0: Dus jij bent het niet mee eens? Nee.
4: Nou ja, ik ben geen politicus, maar dat lijkt me toch niet zo logisch?
9: Nee, maar het is wel, de trend is natuurlijk wel duidelijk van de komende jaren. Dus je kunt nu wel zeggen dat we de komende jaren niet zonder kunnen.
0: Nee.
1: Als wij in Europa 1 wat te vertellen willen hebben in de wereld, dan worden de grenzen worden steeds belangrijker. En die grenzen moeten weg. Dus het is achtelijk dat we praten over arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Anders krijgen we nooit die macht die we nodig hebben tegen landen als China en de Verenigde Staten. Grenzen, weg ermee.
0: Pieter, ik weet dat jij een heel grote hondenliefhebber bent, net als ik. Hier op Curaçao hebben ze andere problemen, namelijk een hondenoverschot. Heel veel zwerfhonden. Suzanne, fijn dat je er bent. Kun je eens uitleggen hoe groot het probleem is met zwerfhonden hier op Curaçao?
12: Ja, je hebt hier de straathonden en de zwerfhonden. Straathonden die horen wel bij een eigenaar, bij een baas. Alleen de tuin is open, dus ze wonen op straat. Dan heb je de zwerfhonden en die horen gewoon nergens. En er zijn wel duizenden van op Curaçao.
0: Ja.
12: Het is moeilijk om een precieze indicatie te geven. Het is een schatting.
0: Ja, maar het is voor iedereen te zien. Want als ik hier bijvoorbeeld naar de supermarkt rijd, dan zie ik al die honden al lopen. Ja. Dan denk ik, ik heb van de week gewoon een paar blikken voer gehaald. En dan leg ik dat neer op straat van die honden. Is dat goed of denk je, nee, dat moet je eigenlijk niet doen?
12: Nou, het is heel lief van je dat je dat doet. Het is dan wel belangrijk dat die groep die daar dan vaker terugkomt om te eten, dat ze wel geholpen zijn. Dus dat ze gesteriliseerd zijn, vooral de teefjes aan.
0: Ja. Je hebt een foundation, hè?
12: Ja.
0: Hoe zet jij je daarvoor in?
12: Ja, Street to Home Foundation werkt ook samen met Kluivert, familie Kluivert.
0: Ja.
12: Ja, we krijgen heel veel meldingen binnen van toeristen, lokale mensen, van alles. Dat er of een hond is aangereden of weer een doos met puppies is gevonden. En wij helpen daarin. En ook arme gezinnen die dan geen geld hebben voor hondenvoer, die helpen we ook. Dus, en als de honden dan zijn opgeknapt, die hebben we hier dan ook voornamelijk bij fostergezinnen zitten, die sturen we dan naar Nederland.
0: Ja.
12: Want er is veel vraag naar Nederland, naar straathondjes, rescuehonden.
0: En dat kan dan trouwens via de vluchten van Corendon, want die hebben daar mooie afspraken over gemaakt. Ja. Jij was in het asiel, hoe was dat?
2: Ja, hartverscheurend eigenlijk. En het heeft me ook de afgelopen paar dagen nog wel bezig gehouden. Want ik heb Suus dan ontmoet en jij doet prachtig mooi werk. Er zijn genoeg mensen die reageerden ook op mijn Instagram van, oh, ik zou wel zo'n hondje naar Nederland willen halen. Maar wat me ook heel erg bijbleef is, daar los je het niet mee op. Want er komen steeds meer honden bij.
12: Ja.
2: Dus wat me vooral heeft bezig gehouden is, hoe ga je er nou voor zorgen dat Curaçao minder zwerfhonden heeft?
12: Nou ja, grootschalige sterilisatieacties, dat is het belangrijkste.
2: Ik ben geen raketgeleerde, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar ik denk, als er nou goed geïnvesteerd wordt in een soort van sterilisatiebusje, en als er een jaar lang wordt gezegd van, we gaan de straten van Curaçao af, we gaan alle honden markeren die we gesteriliseerd hebben, gecastreerd.
12: Ja.
2: En dat je dan misschien over een paar jaar vrij bent. Want nu denk je, oh, ik ga één zo'n hondje helpen, maar dat is er één.
0: Ja.
2: Er zijn er morgen weer 10.
0: Ja. En daarom ben ik niet naar het asiel gegaan, want dan weet ik zeker dat ik
2: hond
0: al meegenomen.
2: Jij moet niet van jouw man, hè, want je neemt hem mee.
0: Maar het zag er zo uit.
2: Ja, oh, het is zo lief allemaal.
13: Ja, heel vaak worden ze hier gewoon voor de deur afgezet. Gewoon gedumpt in een doos.
14: Laatst heb ik gehoord zo'n 11.000 honden op straat. Dat is niet normaal.
13: Volwassen honden, die krijgen minder snel een baasje. Puppies zijn natuurlijk schattig en cute en fluffy. Goldie heet hij, ja.
2: En hoe lang zit Goldie hier al?
13: Lang. Zeker wel. Ik denk een klein jaar inmiddels.
2: Deze mooie grijze snuit is Marjan.
13: Ja, dat is een heel lief hondje. Ze zit hier al eindeloos in het asiel, omdat zij blijkbaar niet genoeg opvalt. Maar het is echt een heel blij ei. Heel fit, heel vrolijk. Het zou zo mooi zijn als zij nog een plekje kan krijgen. We werken met een paar fostergezinnen in Nederland. Dus dan de hond van hier die gaat naar Nederland. Want vaak willen ook mensen die een hond willen adopteren eerst een hond zien, wat ik snap, en even voelen of er een klik is voordat je een hond gaat adopteren. Dus dat kan dan bij die mensen in Nederland. Maar ja, we hebben altijd mensen tekort.
2: Ja.
13: Dus ik wil veel meer mensen, honden naar Nederland sturen. Maar ja, step by step.
14: Jij gaat hem meenemen, hè?
2: Ik moet mijn man bellen. Ik denk dat het een lastig verhaal wordt. Want ik heb twee katten thuis. Maar ik zou hem zo meenemen. Oh, dat is toch niet
0: maar
2: doen.
0: Die moet jij meenemen.
2: Mijn man
0: niet
2: kijkt ook vanavond, waar kan ik de camera pakken? Ja. Ik heb ruimte in de koffer, want ik heb dit keer geen kleding gekocht. Nee, maar dit zou toch te lief zijn.
0: Ja. Maar wat moeten mensen doen als ze graag een hondje willen adopteren hier vanuit Curaçao?
12: Er zijn verschillende stichtingen hier, maar bij ons, bij Street to Home, kan je op Instagram kijken.
0: Ja?
12: Street to Home Foundation. En dan kan je ons een bericht sturen en dan kunnen we jullie de vragen antwoorden. Ja. We hebben ook een website. fromstreettohomefoundation.nl. Daar staan ook de honden op die ter adoptie nu zijn. En ja, we zijn met alles blij. Met donaties, met fostergezinnen, met vluchtbegeleiders die dan de hond naar Amsterdam kunnen.
2: Mag ik nog heel even inbreken? Er zit achter jou ook een dame te huilen. Dierenvriend, neem ik aan.
12: Dat is Karin. Ja.
2: En nou ja, Helene, dit voel jij ook. Jouw hond, dat is jouw kind.
0: Zeker.
2: Je doet zulk mooi werk, hè? Hondjes die naar Nederland gaan, die een goed huisje hebben. Maar ik wil nog heel even één keer tot die kern komen. Moet de overheid van Curaçao dit oplossen?
12: Zeker.
2: Waar moeten we aan de bel trekken?
12: Er zijn natuurlijk stichtingen die zich ook inzetten voor sterilisaties. Dat is heel fijn, maar het moet groter, het moet meer. Dus dat moet vanuit de overheid komen.
0: Ja.
12: Gewoon de wijken in een buurtcentrum gaan steriliseren en gewoon doorgaan.
2: Is Rutger nou geëmotioneerd?
9: Nee, zeker niet. Nee.
0: Ik heb Rutger wel zien
9: huilen. Theo en ik raken misschien geëmotioneerd van Suus.
2: Want?
9: Nou, ik kan er uren naar kijken.
2: Oh, God.
9: Wat een goed item met Theo.
0: Wat zijn jullie te
9: vreselijk? Ik weet helemaal niet waar het over gaat eigenlijk. Nou, over ik wel wat honden blaffen, maar ik weet niet.
0: Ja, je neemt ze mee. Je hebt er eigenlijk niks aan, hè? Volgende keer blijft hij mooi thuis. Maar alle aandacht is welkom. Dus ik wil jullie heel ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid.
12: Ja, jullie
0: kijken even op onze website. Dit is ook wel landsbelang. Timber gaat niet mee naar het WK.
15: Ja, het is wel een aderlating, absoluut. Timber is, voor mij in ieder geval, was het een basisspeler. Zeker in de formatie hoe ik zou spelen. Ik hoop dat Koeman dat gaat doen. Ik heb de eerste helft een stuk gezien van het Nederlands elftal. Was niet best. Stonden wel 1-0 voor, maar
0: blijft allemaal lekker hangen.
15: Dus niet kijken. En nu gaat Geert Ruijden mee. Geert Ruijden is natuurlijk een prima speler, maar absoluut niet de kwaliteit die Timber heeft. Timber kan rechtsback, kan centraal, zou zelfs op het middenveld kunnen spelen. Ja, is een speler met heel veel potentie, dus jammer dat hij er niet bij is.
0: Ja, wie er wel op een gegeven moment een keertje bij kan zijn, maar dat duurt nog wel eventjes. Dus Shane Kluivert, we hadden het net over Kluivert. Hij gaat lekker.
15: Nee, dat is een talentvolle speler natuurlijk. Bij Barcelona, Nederlands elftal, zit hij volgens mij nu de onder 19 of onder 17. Speelt vaak links buiten, rechtspootje. Behendig, technisch vaardig, redelijk goede trap. Maar uiteindelijk is het altijd bij dat soort jongens ook. Het heeft tijd nodig. Hij heeft heel veel druk natuurlijk. Hij heeft een naam op zijn rug staan die zwaar weegt, denk ik.
0: Dat dus denk ik ook.
15: En het is een jongen die wel vrij losjes is, wat ik van hem ken. Ik heb zijn video's gezien al van een kleine jongen dat hij aan het koken was. En hij is nu nog steeds in de publiciteit. Dus volgens mij maakt hij zich niet zo druk om de druk die hij krijgt. Maar ja, je weet het niet. Jong talent.
0: Nee.
15: En rustig aan.
0: Rustig aan. Dat doe je bij jong talent. Maar jij bent al gearriveerd. En jij kan best nog wel, je bent al een tijdje gestopt, een beetje hoog houden.
15: Nou, dat viel toch wel vies tegen, moet ik zeggen.
0: Ik zal jullie alvast eerlijk vertellen. Het is voor het goede doel. Hebben we het 4 keer overnieuw gedaan.
15: Nou,
0: dat is een vakantiebank. Daar gaan we van spelen. Zoveel mogelijk hoog houden. Waar zet je op in minuut?
15: 50.
0: 50, let's go.
15: Ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Stop maar, 1 minuut. Lekker! Ja, daar is hij. €1400 voor de vakantiebank.
15: Helemaal prima.
0: Heb jij goed gedaan?
15: Ik ben helemaal tevreden.
0: Ik ben ook tevreden.
15: Ja. Biertje?
0: Dank je. Ja, dat biertje hebben wij zeker gedaan. Best goed.
15: Ja, hij heeft 2 dagen nodig gehad
0: om bij te komen.
15: Ja, 2 dagen nodig gehad.
0: Hij zit wat dat betreft op de resort van Corendon natuurlijk goed. Dit had alles te maken met de vakantiebank. Want er zijn natuurlijk best wel wat mensen in Nederland die het financieel moeilijk hebben. 50PLUS mobieldag, daar springen we op in. We gaan bekende Nederlanders zoals Theo laten hoog houden. En een mooi bedrag richting de vakantiebank. Zodat deze mensen in Nederland op een mooie locatie lekker ook eventjes kunnen genieten. En op vakantie kunnen. Of gewoon een keer lekker naar het theater, Roué.
7: Bijvoorbeeld.
0: Het gaat goed, hè, met je?
7: Ik mag niet klagen.
0: Ja, want je bent hier geweest om 2 theatertoeren te geven. Of hoe noem je
7: 2 shows.
0: 2 shows te geven. Is er een groot verschil met het publiek hier op Curaçao en in Nederland?
7: Het publiek niet zozeer, maar de omstandigheden. Mensen zijn toch hier wat vrijer. Sommigen zijn op vakantie. En het was in brakke put, dus dat is open lucht.
0: Ja.
7: Dat is helemaal anders. En mensen, ja, de sfeer zit er al in.
0: Ja. Maar jij zegt vrijer. Betekent dat ook dat je bijvoorbeeld hier wel de grappen kan maken die in Nederland waar je weer op moet letten?
7: Oh nee, ik let nergens op. Ook in Nederland niet. Ik vertel wat ik wil vertellen in theater.
0: Ja?
7: Ik ga me niet vasthouden aan van alles. Ja. Ik ben in het theater, je komt naar mij. Ik vertel je mijn verhaal en dat is het. Wat je ervan vindt, moet jij weten. Dat doe ik in Nederland ook. Heb ik gisteren hier ook gedaan. En hier hebben de mensen dus toch nog niet die... Je merkt in Nederland, ze gaan met me mee. En toch denken ze soms...
0: Kon ik hierom lachen? Kan het wel?
7: En hier lachen ze eerst. En dan denken ze, maar dat kon eigenlijk niet, hè? Die jongen is niet goed wijs. Daar hou ik van.
0: Ja, daar houden we allemaal van. Maar dat is toch een punt, hè, in Nederland. Dat is een beetje censuur, hè. Je kan weer niet alles zeggen. Irriteert je dat? Of denk je, ja, ik snap het ook wel dat...
2: Nee, ik vind het wel echt jammer dat je overal op moet letten. En ik hou er wel van als het een beetje schuurt. Dat weet jij ook van mij. Maar ik denk wel dat iedereen zich er bewust van is van... Oh, kan dat grapje nog wel... Als je vroeger kijkt wat Wendy van Dijk deed met Oeshi en zo... zou nooit meer kunnen in deze tijd.
0: Ja, dat is toch raar eigenlijk dat dat niet meer kan? Of denk je, nee, dat is logisch?
2: Ja, ik denk dat het best goed is dat we ons iets bewuster zijn van bepaalde dingen. Maar ik vind het wel heel jammer. Want ik hou wel van de humor en zelfspot. Dus het is wel jammer.
9: Maar ik denk ook wel weer dat het weer meevalt. Ik bedoel, dit programma, maar ook VI, dat bewijst toch dat het gewoon nog wel iedere avond ook gebeurt. En natuurlijk, het is wel zo dat meer mensen vinden er iets van. Maar ik vind dat ook niet zo erg. Voorheen werd er misschien wat minder kritiek op geuit. En dat is gewoon wat heftiger.
0: Ja.
9: Maar ik vind vooral dat je het zoveel mogelijk wel moet blijven doen.
15: Maar vroeger was het toch ook wel grof, hè? Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld Jeske Vet, Hans Theeuwen. Dat was wel echt... Keihard, dat kan volgens mij niet meer.
0: Nee, denk
7: ik wel. Ik vind nog steeds, en dat zeg ik ook in mijn show... je komt naar mij in het theater. Ja. We sluiten onszelf op in deze ruimte. En toen je het kaartje kocht, wist je waar je naartoe ging. Ik kan me voorstellen dat als je aan tafel zit op tv... dat het misschien een beetje anders is. Maar als je bij mij in theater komt en we doen de deuren dicht... en je weet, je gaat naar een comedian... ik ben daar niet om de wereld te redden. Ik ben daar om
2: maar kun je bijvoorbeeld nog grappen maken over stereotypen? Ik ben half Nederlands, half Antilliaans. Er werd vroeger altijd gezegd van... oh, de Nederlanders zijn gierig, de Antillianen gaan allemaal vreemd... hebben overal vrouwen. Dingen die keihard zijn en heel lelijk. Maar vaak wel een soort van verwerkt werden in een grap. Kan dat nog?
7: Tuurlijk. In het theater doe ik exact nog precies wat ik wil. En dan zijn er mensen die me mailen, ik kom nooit meer naar jou... want je hebt me... En ik denk, nou, oké, cool.
0: Ja.
7: Snap je? Maar dan ben je niet voor mij. En ik kan niet rekening houden met iedereen in de zaal.
0: Ja.
7: Ik kan rekening houden met iedereen buiten. Maar in de zaal sta ik op het podium... en als ik dit zeg en ik vertel en ik maak die grap... dan moet je al weten, ik ben in het theater, ik ben bij een comedian... Zo moet je het ook een beetje kijken, met de knip ook.
0: Denkt Najib daar ook zo over?
7: Ja.
0: Ja? Want jij gaat met hem toeren.
7: Ja, we gaan toeren. Na heel lang, we kennen elkaar al heel lang. We hebben ook vaak op Curaçao samen opgetreden, in Suriname. We hebben altijd geroepen, we moeten een keer samen iets doen. Maar 25 jaar later gaat het nou echt gebeuren.
0: En wat maakt het zo sterk dan tussen jullie?
7: Omdat het echt is. Het is niet een boyband die bij elkaar is gezet. Dit zijn vrienden
2: lijkt
7: die...
2: Lijkt wel zo, hoor.
7: Ja, toch?
2: Ja.
7: Ik ben de hoofdzanger. Nee, maar het is puur. Het is echte vriendschap. We kennen elkaar door en door. We hebben het een en ander meegemaakt. We hebben gereisd samen. Het is niet zo van jij en jij. Het lijkt me goed bij elkaar. Nee, dus die humor. We snappen elkaar. We zijn ook vaak dingen niet eens met elkaar.
0: Mm-hmm.
7: Dus daar kun je goede comedy mee maken.
9: Grappig dat ik heb hier op het eiland al wel heel veel mensen gehoord... over jouw show die bij jou geweest waren. En die waren allemaal eigenlijk heel enthousiast. Wat voor mensen heb je eigenlijk zelf het liefst in de zaal? Zijn dat dames die veel weten van zwerfhonden bijvoorbeeld?
0: Hij probeert nou stand-up comedian, moet hij niet doen.
7: Ja.
0: Laat het maar gewoon bij tafelgast, lijkt me het beste.
7: Ja, ik heb het liefst die mensen in de zaal die willen lachen, punt.
0: Ja.
9: Dat lukt dus wel, blijkbaar hoor ik om mij
7: heen. Gelukkig nog goed.
0: Ja, we gaan er zo meteen even tussenuit. Maar ik wil jullie even niet het feest van afgelopen zaterdag onthouden. Want Curaçao had de uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba in de tweede helft. 4 doelpunten met de sterkste opstelling. En zo zag dat eruit. Dus ja, het is waanzinnig hoor hier. Leuk toch, om dit te zien, Nicky?
4: Ja, dit is fantastisch. Maar ik heb sowieso, als ik ze in het hotel zie lopen hier... Je hebt totaal niet het idee dat ze zich druk maken. Omdat ze bezig zijn met een WK. En als je Oranje ziet, dan is dat toch allemaal een beetje gespannen. En ja, bij die gasten is het allemaal zo losjes. En ik zag gisteren, dat was een van mijn hoogtepunten. Ik zag Sontje Hansen.
0: Ja?
4: En die zie je wel eens voetballen. Die had een outfit aan.
0: Ja?
4: Ja, ik vond het echt fantastisch. Echt geweldig.
0: Hou dat even vast, dan laten we dat zo meteen zien. Wat wou jij nog zeggen?
15: Nee, ik wou even wat over Aruba zeggen. Die zijn natuurlijk hier naartoe gekomen om die wedstrijd te spelen. Maar ik heb gehoord dat die gewoon 2 dagen lang op het strand alleen maar aan het drinken zijn geweest. En helemaal niet hebben voorbereid op die wedstrijd.
0: En wat kunnen hun het schelen?
15: Ja, dat
0: ja, gaan jullie naar het WK? Nee. Zo zijn die Arubanen. Ze waren wel op tijd, Theo? Of ja, een kwartiertje te laat.
15: Niet, dat maakt niet uit hier, toch? Dan beginnen we gewoon een kwartier later.
2: Een kwartiertje te laat is op tijd.
0: Is op tijd, zo is het maar net. Als jullie maar op tijd zijn voor de tweede helft. Zo meteen zijn we terug met Oranje Show.
16: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak. Dus voor een dagje woonshoppen ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn. Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Zomer, en we gaan natuurlijk heel veel over het Nederlands elftal hebben de komende tijd. En ik moest vandaag wel lachen om een bericht over Van Nistelrooy. Waarom dit nou niet was? Ik denk privéomstandigheden, ja. Ik denk iets ergs.
15: Het klonk heel heftig, hè?
0: Ja.
15: Maar ja, hij was jarig.
0: 50.
15: Ja.
0: Moet je vieren. Zo, ja. Nog een scorepot.
15: Ja, maar, dat, ja. Ja, maar ja. Uiteindelijk kan dat toch niet. Dan blijf je toch gewoon. Dan ga je gewoon mee en dan vier je verjaardag maar een paar dagen eerder.
0: Ja, maar stel dat de hele familie alles heeft geregeld bij.
15: Ja, maar je gaat met het Nederlands elftal ga je het serieus voorbereiden op het WK. We zitten niet bij Curaçao, hè? Hij zit niet bij Curaçao, waar je gewoon een dagje weg kan. Dat doet Cor Pot trouwens ook niet, hè? Want die viert het gewoon met 40.000 man.
0: Cor is vandaag jarig, hè? 75 jaar.
15: Ja, dus die viert het gewoon met heel veel mensen.
0: Hier.
15: Ja, geweldig.
0: Maar Cor is mateloos populair. Niet alleen bij de vrouwen op het eiland, maar zeker ook bij de selectie.
1: Maar even, in Curaçao hebben ze dat probleem niet. Dus nemen daar de familie mee. Dus je kunt gewoon doorgaan met feestvieren als je jarig bent. Kunnen we ook doen.
15: Dat had wel de oplossing kunnen zijn, inderdaad. Gewoon de familie mee. Voetballen is het toch op dit moment niet om aan te gluren. Dus dan,
0: Maar jij zegt, nee, Koeman had het anders moeten doen.
15: Ja, zeker. Ik vind dat je als assistent-trainer dat je er gewoon bij moet zijn. En dat
0: of had je,
15: niet je
0: als
15: Ruud
0: van Nistelrooy moet zeggen, nee, maar ik ga niet mee. Of tenminste, ik ga niet naar dat feest. Ik
15: vind dat Koeman had moeten zeggen van, luister, je gaat mee naar het WK als assistent-trainer. Je gaat gewoon mee. Dus je bent er gewoon van begin tot het eind. En van Nistelrooy had gewoon heel simpel moeten zeggen van, oké, ik ben 50, ik word 50, prima. Dan vier ik dat een weekje eerder. Of een tijdje later. Maar ik ben er gewoon bij. Dus ik vind dat het niet kan.
0: Nee, voor Max Verstappen.

0: Later. Nou, hier was hij doodziek, maar toen ik het interview achteraf hoorde, vond ik hem vrij mild. Terwijl als je hem hoorde vorig jaar bijvoorbeeld als er iets was, toen hij in de titelrace zat, toen was hij veel pittiger naar zijn team toe. En dat heeft hij nu niet zo. En dat heeft hij vaker in interviews.
1: Want die motor die zou al vervangen gaan worden?
0: Nou, volgend weekend zou die al vervangen gaan worden.
1: Ja, dat zou ze een weekendje eerder moeten doen eigenlijk. Ja.
2: Monaco is natuurlijk een stratenrace en niet per se heel spannend. Want inhalen is vrij lastig. En crashes zie je natuurlijk ook regelmatig.
0: Ja, zeker. Charles Leclerc, hij crashte al in de kwalificatie. En in de race nog een keer. Nou was dat, wat ik heb gelezen, niet 100% zijn schuld. Hij had vorige weekend in Canada ook al problemen met de remmen. En hij zei eigenlijk gelijk na die crash, jongens, dit is niet mijn schuld. Dit is gewoon een probleem van de remmen. Dus ja, dat kan je ook doen.
2: Ja, en terwijl er heel veel mensen komen voor het race, kwam er ook heel veel voor Kim Kardashian. Oftewel de vriendin van Lewis Hamilton.
0: Ja, nou ja, dit was sowieso een beetje het weekend van Kim Kardashian.
2: Vind je
0: alles
2: mooi,
0: draaide Diante? Om haar.
3: Vind je haar mooi, vind?
2: Ja, of dan gewoon dit allemaal?
3: Nou, het ziet er toch allemaal. Ik kan Ben naar Theo vragen, maar het ziet er goed uit, toch?
4: Nee, ze is niet mislukt.
3: Nee. En ik kan me voorstellen, voor mensen die niet naar de sport kijken, Pieter, dat je dan denkt, ik ga toch eens een keer kijken of ze nog een keer voorbij komt.
5: Ik hou niet van vrouwen die als ze op hun rug liggen alles overeind blijft staan. Dan word ik jaloers van.
2: Wat dat betreft, Roy, kan hij gewoon mee het theater in. Weet je wat leuk is? Jouw theatertour meteen helemaal uitverkocht. En toen dacht u, moeten we groots afsluiten. Waar?
6: Ja, Najib en ik maakten bekend, we gaan 55 shows doen. September, oktober, november, december. En die waren binnen 24 uur uitverkocht, alle 55. En toen dachten we, misschien moeten we groots eindigen. We hadden het alle in gedachten, maar de zaal was niet beschikbaar. En ik weet niet of wat het is. En ineens kreeg ik een telefoontje. Het is toch beschikbaar. En dus eindigen we nu de tour, de allerlaatste show, in Ziggo Dome. 18 december.
2: En er zijn nog kaarten.
6: Ja, de kaartverkoop is vrijdagochtend begonnen. En ik hoorde nu dat we al tegen de helft aan zitten. Ja. In 2 dagen. Dus dat gaat goed.
2: Nou, na deze oproep sluit hij morgen, want dan zijn jullie helemaal uitverkocht. Ja. Dat weet ik bijna zeker. Lekker Ziggo Dome in, dat is natuurlijk te gek. Vanochtend stond ik super vroeg op. Ik moest namelijk met Pieter naar de marine. Ik vond het ook ontzettend leuk. Kijk, kun je heel even zien, een kleine impressie, want we gaan het er morgen wat uitgebreider over hebben, wat de marine nou betekent. Oftewel Corps Mariniers voor dit eiland, onder andere. Hier hebben we op gezeten, Pieter. Dat was natuurlijk al te gek. Kijk, hier zien we ook nog wat beelden.
4: Ben jij dat?
6: Laat ze opschieten.
2: Maar ik zag dus nog, want ik ging allemaal dingen opzoeken. Ik zag dus beelden van Pieter in zijn jonge jaren. En ik was echt blij, Pieter, dat ik niet bij jou in de boot zat destijds. Hier, daar gaat hij op, Pieter. Kijk, oh my god.
5: Het ging niet helemaal lekker met de meiden. Ik ken dat.
2: Nee, het was een bijzonder aangenaam vandaag. En voor jou ook een mooi weerzien, want jij bent hier natuurlijk vaak geweest. En morgen gaan vertellen wat nou hun kerntaak is, hè, hier op het eiland.
5: Ja, bovendien zie je als marinier, want jij bestuurt dat ding morgen. Ja. In het filmpje, 80 kilometer per uur.
2: Ja, je denkt dat is niet zoveel, maar dat is echt gewoon vol gas.
5: Er gilde er maar één aan boord, dat was ik. Voor de rest...
2: Nou, mooi jongens, dat zit er alweer op. We gaan er snel doorheen. Morgen dan zijn we er uiteraard weer. Bijna dezelfde samenstelling zou je denken, maar misschien nog wat verrassingen. Kortom, denk nog eventjes aan de zwerfhonden. Ga even naar die website. Kun je allemaal terugvinden bij ons. En ik wens jullie een hele fijne avond. En heel graag. Tot morgen.

0: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met schoolbesturen jaarlijks gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Tijdens de derde finale wedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied verscheen Trump op grote schermen in het stadion, waarop volgens media een luid boegeroep klonk. Fans waren al ontevreden omdat ze extra lang moesten wachten om binnen te komen vanwege de strenge veiligheidscontroles door de aanwezigheid van Trump. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar op de meeste plekken is er maar weinig te melden. Op de A9 richting Alkmaar wel file voor knooppunt Kooimeer. Ongeveer 10 minuten door bergingswerk, er is 1 rijstrook dicht. De andere kant op is de vertraging zo'n 20 minuten. En bij Zoetermeer gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Bleiswijk sta je 10 minuten in de file, want er is 1 rijstrook afgesloten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
2: Goedemorgen, dit is de WK ZSM van dinsdag 9 juni, de ochtendeditie, waarin we terugblikken op de wedstrijd die Oranje gisteravond speelde. Nederland-Oezbekistan, 2-1, Süleyman Öztürk. Had je ook zo'n coronagevoel?
3: Nee, ik had geen coronagevoel. Ik dacht echt dat ik in de Artis door de vogelkooi liep. Dat gevoel had ik. Ik vond het niet direct aan corona. Ik vond het wel een beetje een treurige... omstandigheid, laat ik het zo maar noemen.
2: Ja, veel parkieten. Wat vond je van de wedstrijd zelf?
3: De eerste half uur zag ik een aantal veelbelovende dingen. Somerville, Gakpo, die in positieve zin opvielen. En in de tweede helft verzandde het in traag spel. En was je aan het hopen dat het op een gegeven moment klaar zou zijn, die wedstrijd.
2: Ja.
3: En dat er geen blessures zouden vallen. Want dat was ook wel iets wat het thema van de tweede helft toch wel was.
2: Nou, die gebeurde wel. Bart Verbrugge, om die er gelijk maar even bij te pakken. Dat zag er lelijk uit, hè? Het is onduidelijk hoe ernstig die blessure is. Maar dit is echt het laatste wat je wil.
3: Alleen dit heeft dan weer niks, denk ik, te maken met het veld. Maar een ongelukkig val in de melee van spelers, dat kan gebeuren. Dat
2: kan blessure.
3: Dat kan op een training gebeuren. Dat kan tijdens de wedstrijd gebeuren. Dus dat heeft niets met het veld te maken.
2: Nee.
3: Ik denk wel dat het een goede oefenpot was om te wennen aan de omstandigheden. En het was nu ook nog niet zo heet. Maar ik heb begrepen van Van Dijk en Koeman dat ze in stappen gaan wennen aan de warmte. Dus eerst 15 graden en dan langzaam richting 30, 35 graden. Ze zullen vast studie aan hebben gewijd. Dat ze mensen hebben geraadpleegd van hoe doe je dit? Nou, eerst New York en dan naar Texas.
2: Hey, je zei al dat je in de eerste helft ook zat te kijken naar Somerville. Dat was een van de zaken waar we allemaal eigenlijk nieuwsgierig naar waren. Hoe was hij in de combinatie met Dumfries? Is dat een complementair duo gebleken?
3: Dat moet gaan blijken de komende weken. Nou, hopelijk wel.
2: Er is niet zo heel veel oefenprogramma meer. Sterker nog, dit was de laatste. Dit moet nu blijken of het goed was. Heb je iets gezien waarvan je denkt, hier kun je mee starten tegen Japan? Met die twee.
3: Dumfries zelf? Daar maak ik me geen zorgen over. En voor Somerville moeten we niet vergeten, want we kijken naar koppeltjes. Maar Somerville is voor het eerst bij Oranje. Die moet wennen aan de snelheid, die moet wennen aan de omstandigheden. Het is ook een WK, dat is ook nog bijzonder voor hem.
2: Ja.
3: Dus ik denk dat hij wel de tijd moet gaan krijgen. En ik denk dat de groepsfase daarvoor, die gaat Koeman daarvoor gebruiken om tot zijn ideale elf te komen. Ik denk dat die ideale elf er nog niet is. Maal of Memphis is een thema. En dat blijft een thema. Als je het commentaar van Koeman erbij pakt, dan gaan we het zo misschien over hebben. Dan denk ik dat Malen of Memphis een thema gaat blijven. En wie moet er aan de rechterkant gaan spelen? Misschien Malen, misschien Koopmeiners. En het is te hopen dat Somerville en Dumfries, dat het een koppeltje wordt waarvan wij denken, goh, daar zit zwoeng in.
2: Ja, maar heb je het nu gezien? Als in denk je van, hij heeft zich bewezen voor die rechtsbuitenpositie? Kun je met de pen intekenen?
3: Ik vond Somerville een positieve indruk maken. De eerste helft. Hij durft wel. Hij komt naar de bal toe. Hij vraagt om de bal. Hij heeft ook een bepaald vermogen om een speler voorbij te gaan. En het is een momentenspeler. En ik denk dat je op dit WK in 1, 2, 3 momenten in de eerste helft en 1, 2, 3 momenten in de tweede helft wedstrijden gaat beslissen. En dat vermogen heeft hij. Dat heeft hij wel laten zien in de eerste helft, vind ik. Dus ik denk van wel alleen het koppeltje Dumfries, Somerville. We hebben het elke keer over het koppeltje aan de rechterkant. Maar ik denk dat Dumfries zich moet aanpassen aan Somerville. En dat kan niet best, want hij is al jaren een topvoetballer in een topcompetitie en heeft met verschillende spelers samengespeeld. Dus ik denk dat Dumfries zich moet gaan aanpassen. Somerville, als de Koopmeiners speelt, zal hij zich aan moeten passen aan Koopmeiners. Dat je niet zo moet blindstaren op dat koppeltje. Ik word daar een beetje nerveus van.
2: Ja, ik ook wel een beetje. Maar dat is wel het gevoel wat je krijgt met de keuze die Koeman maakt, toch?
3: Ja. Nee, maar er wordt wel over nagedacht. Dat is al positief. Niet dat je gewoon blind twee spelers op het veld opgooit en denkt dat werkt altijd. Nee, je moet spelers moeten wel een soort zoen met elkaar hebben, een chemie met elkaar hebben. En het is te hopen dat ze dat ontwikkelen. En dat ze ook gevoel voor elkaar krijgen. Oké, Dumfries die stormt nu de diepte in. Ik heb wel bijvoorbeeld een prachtige bal van Gakpo op Dumfries gezien, waaruit een geweldige kans kwam. Dus ik denk wel dat het... dat het kan gaan groeien, dat het er wel in zit. Dat Summerville is wel een intelligente speler op het veld. Hij speelt ook vaak links bij zijn club. Hij staat nu rechts. En we hebben natuurlijk een interview in VI gehad waarin hij zei van ja, links, rechts of op 10 maakt mij niet uit. Maar hij speelt er niet zo vaak op rechts. Dus hij moet zich eerst aanpassen aan zichzelf. Als je snapt wat ik bedoel. Dan aanpassen aan de hele situatie WK Oranje en ook nog eens aan Dumfries. Nou, dat kan niet in één helft of twee helften tegen Oezbekistan.
2: Nee, dat is waar. Hij komt trouwens ook wel vaak op 10 terecht. Hè? En daarmee maakt hij ook alweer ruimte voor Dumfries. Dat zag er goed uit. Kreeg een grote kans in de eerste helft. Malen kreeg ook een grote kans. Die miste hij. Koeman was na de wedstrijd ook alweer kritisch. Dat is hij. Wij hebben 2 oefenwedstrijden gespeeld. Alleen 2 keer uit de strafschop gescoord. Ik proefde daar weer een beetje uit van. Daar gaat het deurtje weer een klein beetje open voor Depay. Misschien is dat iets wat aan mij ligt. Hoe voel jij dat aan? Wat zag jij? Wat proefde jij uit die woorden?
3: Het was de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK ook al zo dat Malen natuurlijk een aantal kansen miste en dat daarvan werd gebaald door Ronald Koeman. Ik vind het eerlijk gezegd wel een gezonde reactie dat je hoopt dat je spits scoort. Dat lijkt me wel logisch. Ja. Daarvoor is het een spits. En bij AS Roma was bijna elke kans een doelpunt de afgelopen 6 maanden. En dan hoop je dat hij in Oranje met hetzelfde soort vertrouwen zijn doelpunten maakt.
2: Weegt dat shirt van Oranje dan zo zwaar misschien bij hem?
3: Vind ik een goede vraag. Ik denk het niet. Maar het is ook een kwestie van... bij hem zeker, want het is een jongen die vertrouwen nodig heeft van zijn omgeving, van zijn trainer. En misschien geeft Koeman hem dat vertrouwen niet genoeg. En is het ook een wisselwerking. Dat hij ook wel voelt, zodra Memphis een voet tussen de deur heeft, ben ik gezien. En dat het een beetje is.
2: Ja, dan helpt die uitspraken van Koeman na de wedstrijd ook niet echt. Nee, want die krijgt Malen ook mee natuurlijk.
3: Precies, dus dat helpt absoluut niet. Dus dat is onhandig gecommuniceerd. Vind ik persoonlijk. Want hij zal nu heel erg de druk voelen als hij start tegen Japan. Om die doelpunt wel te maken. En dat is ook wat Koeman na afloop van de wedstrijd tegen Oezbekistan zei. Dan maar tegen Japan de doelpunt te maken. En dan mag Malen dat laten zien.
2: Verwacht je dat hij start tegen Japan?
3: Dat denk ik wel, ja.
2: Wie niet gaat starten, dat is al zeker, is Jurriën Timber. Hij haakte geblesseerd af. Zijn vervanger is Geert Ruida. Die komt ingevlogen naar Amerika. Hoe groot is dat verlies voor Nederland?
3: Enorm. Je kunt een aantal topspelers turven in Oranje. Van Dijk lijkt mij een topspeler. En Timber is dat zeker. Vaste basisspeler van Arsenal op de rechtsbackpositie weliswaar. Mm-hmm. Maar ik reken hem met Arteta ook bij de beste 5 spelers van de kampioen van Engeland. Die klaargestoomd is om een finale te spelen. Zo belangrijk was hij voor Arteta en Arsenal. Je kan ook zeggen, neem dat risico nou niet. Want dat WK komt eraan, maar Arsenal wilde hem heel graag in de finale kunnen gebruiken. Nou, hij is gebruikt. Een uur lang zelfs.
2: Ja, misschien wel te lang, hè?
3: Achteraf.
2: Voor Oranje in ieder geval.
3: Voor Oranje is dat een foute beslissing geweest van Arsenal, van Arteta en van Timber zelf natuurlijk ook.
2: Ja, dan plukken wij nu de vruchten, de vruchten van.
3: Het is wel jammer, want het is ook nog eens een speler die op meerdere plekken kan spelen. Je kon hem ook op links gebruiken. En op rechts en in het centrum. Dus dan heb je eigenlijk 1 speler voor in potentie 4 posities. En die valt nu weg. En Geert Ruida kan natuurlijk ook op meerdere posities uit de voeten. Maar dat is geen wereldtop. En die heeft bij Sunderland lang niet alles gespeeld.
2: Van Hekken wordt waarschijnlijk dan gewoon degene die rechts centraal achterin gaat spelen. Maakt dat voor het spelletje wat Oranje speelt en ook de opbouw nog uit? Of daar Timber staat of nu dan Van Hekken?
3: Ik denk wel qua de activiteit van verdedigen. Daar is Timber, vind ik, sterker in. Van Hekken is, denk ik, in de passing van achteruit, in de opbouw, minstens zo sterk. Of misschien zelfs wel iets beter.
2: Ja?
3: Dus ja, qua opbouw. Ik vind dat Timber bij Arsenal nu ook heeft laten zien. Hij is geweldig in de dynamiek, is geweldig in de duels. Het is echt een duelmonster. Ik vind Van Hekken niet een prototype duelmonster. Dat is echt een verdediger die van achteruit met passes die linies overslaan het tempo kan versnellen. En in die zin, hij heeft natuurlijk ook heel vaak al naast Van Dijk gespeeld. Ik vind hem zelden een dissonant. En ook tegen Oezbekistan vond ik hem geen dissonant.
2: Nee.
3: Jij wel of...
2: Zeker niet. Nee, ik vond hem geen dissonant. Nee, ik vond het... ik zit hier voor de vragen te stellen, maar ik vond centraal achterin niet heel sterk. Ik vond het defensief niet heel indrukwekkend wat Oranje liet zien.
3: Nee.
2: De spaarzame momenten dat Oezbekistan eruit kwam, leverde nog bijna wat op. Als hij ook wel dat dit wel... de nummer 50 van de wereld is. En het stelt ook niet zo heel veel voor. Ze gaan geen wereldkampioen worden. Dat durf ik al aan.
3: Ik ook, ja.
2: Durf je ook al aan?
3: Ja, maar voor Nederland zelf dan ook, hoor.
2: Ja, dat is ook wel. Ja. Nou, dan. Lekker. Met wat voor gevoel denk je dat Koeman nu richting de eerste wedstrijd gaat?
3: Nou, met dezelfde zorg als voor de wedstrijd tegen Oezbekistan.
2: Er is niets dan dat hij deze wedstrijd heeft weggenomen aan zorgen?
3: Nou ja, de fitheid van Memphis is al 3 maanden een punt van zorg. En hij wordt natuurlijk fitter en fitter naarmate de dagen vorderen. Dat is toch de hoop. En ik denk dat Koeman hoopt dat hij met een fitte Memphis ook een extra spits beschikbaar heeft. Hij heeft natuurlijk Brobbey nu laten invallen voor Malen. Maar de uitspraken van Koeman na afloop van de wedstrijd over de spits die niet scoort, ja, dat geeft de spits natuurlijk geen vertrouwen. En sowieso een spits die niet scoort, die gaat op een gegeven moment toch denken, ik heb weer niet gescoord, die gaat er tegenaan lopen hikken. Je hebt liever dat iemand in een soort flow terechtkomt, dat hij denkt, jeetje, hij scoort weer 2 keer. Hij weet zelf niet hoe, maar het is weer 2 keer gelukt. Dat was bij AS Roma op een gegeven moment het geval. Dat je dacht, jeetje, het gaat hem wel heel makkelijk af wat scoren. Dat hebben we nooit eerder gezien bij hem. Je hoopt op die versie van Malen, want dan word je wereldkampioen.
2: Als alle kant. Wel, ja. Nou ja, als was net niet zo
3: nee, maar,
2: lovend,
3: maar zo werkt het natuurlijk.
2: Ja. En nog even 1 ding. De rare rode kaart, vond ik, voor Gusteel. Of vond jij het een terechte rode kaart?
3: Nou, ik heb in de tweede helft op een gegeven moment opgezocht wie de scheidsrechter was. Daar kwam ik achter dat de eerste zwarte vrouw was die in Amerika een profduel vloot. Leuk. Maar ik dacht wel in de tweede helft, hoe kan deze vrouw... En ik heb het niet over vrouwen zijn, maar deze scheidsrechter op dit veld deze wedstrijd fluiten. Ik had wel het idee dat ze een beetje onder de indruk was van...
2: Het zal niet de ambiance zijn.
3: Niet van de ambiance, maar van de wedstrijd zelf. Dat ze die kon en mocht fluiten, was nog een jonge scheidsrechter. Die hensbal van Gusteel. De eerste reflectie natuurlijk, oei, is hij geschorst voor de volgende wedstrijd? Omdat een rode kaart vlak voor een WK-start is natuurlijk... Dat is dan je eerste gedachte. Was het rood? Je zag wel aan Gusteel dat hij zelf ook vond dat hij de bal geraakt had met zijn hand. Ja. En dat het niet echt te ontkennen viel ook. Je kunt ook denken, het is een oefenwedstrijd. Het gaat nergens over. Laat lopen. Ik vond de overtreding van... ik ben de naam kwijt van Oezbekistan speler. Maar op Summerville in de eerste helft, die had daar ook zijn enkel kunnen verzwikken en er 6 weken af kunnen liggen. Ja. Dan had je iemand anders kunnen invliegen. Dat vond ik eigenlijk erger.
2: Ja, die kreeg geen kaart.
3: Nee, precies, maar die had er ook rood kunnen krijgen. Ja. Met een VAR op het WK.
2: Ja, was dan misschien wat zwaar, de triple punishment. Want ook al een strafschop en dan waarschijnlijk een schorsing. Gusteel is waarschijnlijk wel gewoon bij tijdens de eerste wedstrijd. Dat staat weer in de reglementen van de FIFA. Dat komt waarschijnlijk wel goed. Dit was geen hele denderende wedstrijd. Nederland-Oezbekistan, maar je hebt ook nog... Jij lag volgens mij lang uit op bed die wedstrijd te kijken. Want we zaten hier in de redactieruimte en we waren jou zoek. Maar jij lag dan volgens mij heerlijk op uitgeliggend die wedstrijd te kijken. Nou, is dat ook naar Frankrijk te kijken volgens mij?
3: Ik was naar de snackcar gerend. Ik had daar een bord volgeladen met patat, met een broodje hamburger. En nog wat een kaas soufflé en een frikandel.
2: Nee, maak ons dus even lekker.
3: Die ben ik op bed gaan liggen, lang
2: uit. Zijn mensen die 's ochtends in de auto luisteren?
3: Ja, maar dat is toch lekker. En dan heb ik... op het grote scherm het Nederlands elftal aangezet en op mijn laptop Frankrijk. Oefenwedstrijd, die speelde met de Gala 11. De startende 11 voor de WK, daar was ik wel nieuwsgierig naar. Doué op links, Michael Olise op rechts, Ousmane Dembele, die normaal gesproken in de punt staat bij Paris Saint-Germain, stond nu op 10, maar ze bewegen door elkaar heen. En Kylian Mbappé in de spits, dan heb je 4 wereldtoppers. Ja. En het is te hopen dat het gaat marcheren, want... ik heb een paar geweldige dingen gezien. En Michael Olise is natuurlijk de uitblinker. En ook onze Corendon-speler van de dag, toch?
2: Corendon-moment van de dag. Alle goals van Olise maar doen?
3: Nou, ik vond de 3-0 of de derde goal van hem.
2: Want hij maakte de 3. Frankrijk weer met 3-1 van Noord-Ierland. Ja,
3: de tweede goal was fantastisch. Had al moment van de dag kunnen zijn. Maar daarna toept hij nog even over met zijn derde, de hat-trick. Geweldige goal. Waarbij hij naar binnen komt en die bal op zijn Olises binnenramt. Echt binnenramt. Maar als je mij eerlijk vraagt, wie was de beste man op het veld bij die wedstrijd? Désiré Doué. Die gaf een paar passes. Er zat zoveel gevoel in. Er gaf zoveel snelheid aan de aanval. En daarom komt Frankrijk macht tot kansen. Omdat daar een jongen tussen loopt die een ongekend niveau haalt soms. Michael Lee is natuurlijk spektakel en doelpunt en assist. En dat is echt een rendementsspeler ook geworden die dat heeft geleerd. Leuk dat je kan voetballen, maar het gaat om goals, assists en dat heel consequent. En dat heeft hij bij Harry Kane afgekeken. En dat doet hij nu heel zodanig goed dat hij in aanmerking komt voor de ballen door. Maar als je echt van voetbal houdt, Desiree Doué. Mensen die niet gezien hebben, even opzoeken. Wat hoogtepunten van Desiree Doué in deze oefenwedstrijd. Het wordt echt een smaakmaker worden op dit WK.
2: Hey, heb je de wereldkampioen in actie gezien, daar liggend naast die kaas soufflé?
3: Dat zou kunnen.
2: Ja.
3: Omdat Spanje kan natuurlijk ook dit niveau aantikken. Met Lamine Yamal, met Pedri, noem ik er maar twee. Ik vlak de Argentijnen bijvoorbeeld ook niet uit. Daar heeft niemand het op dit moment over als het echt grote favorieten. Maar Messi heeft ons 6 maanden lang gezegd, maar ik weet niet of ik naar het WK ga. Ik weet het niet zo. Weet je wel, maar die verwachtingen.
2: Dat je zand erover strooien.
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Ja, Frankrijk won een wereldaanval, hè?
3: Waanzinnig. Ja. Echt smullen.
2: Dat was genieten. Nou, ook smullen was die...
3: Die hamburger was ook smullen, maar...
2: Ja. Want dan gaan mensen zo meteen, als ze dit om 9 uur luisteren, reizen eerst naar de snackbar voordat ze naar kantoor gaan.
3: Ja, dat is toch prima?
2: Ja, doen goede zaken. Dit was de ZSM voor nu. Vanmiddag zijn we er weer met een nieuwe ZSM. Zometeen kun je ook nog een rondje WK kijken of luisteren. Vanmiddag ook nog een rondje WK, live dan op YouTube. Komt oog en oren tekort. En bordjes eten, of niet, Sully?
3: Nou, ik beloof dat ik volgende keer weer naar het buffet ren. En misschien dat ik een keer een bord hier neerzet gewoon.
2: Nou, lijkt mij
3: een
2: goed plan. Dan moeten we oppassen dat we niet iemand zijn oren zitten te knabbelen met die kaassoufflé. Want dat lijkt me geen prettig idee. Dit was het voor nu. Dank voor het luisteren of kijken. Tot de volgende.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. En doet ze meer zaks.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. Tijdens de derde finalewedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft twee nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Kort geleden werd bekend dat dit tweetal bereid is Taghi bij te staan. Ruim een jaar geleden werd zijn laatste raadsman Vitosje Kroela aangehouden en sindsdien zit Taghi zonder advocaten. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens 1Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Een aantal jaar geleden werd lachgas snel populair, vooral onder jongeren. Sinds 2023 is lachgas verboden als genotsmiddel, maar het zou nog steeds makkelijk te koop zijn. Het landelijk gebruik van lachgas is afgenomen door het verbod, maar er is nog steeds een groep probleemgebruikers, aldus het centrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. Sindsdien wordt hij gehoord door de politie in Parijs en blijft hij in ieder geval tot morgenochtend vastzitten. De 67-jarige zanger heeft tot dusver de aantijgingen ontkend, maar heeft gezegd dat hij aan het onderzoek zal meewerken. 13 mogelijke slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met de schoolbesturen jaarlijkse gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Dus maak snel een subleague aan en speel.
1: Download de ESPN Goal-app en meld je aan.
0: Jouw WK begint hier.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is Voetbalpraat op een zeer moeizame avond voor het Nederlands elftal. 6 dagen voor de eerste wedstrijd van Oranje op het WK wordt er met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. Jurriën Timber haalt het WK niet. Bart Verbrugge raakt geblesseerd, maar er wordt niet verloren. Want verliezen met een Nederlands elftal of een nationaal elftal, dat is nooit leuk. Arnold Brugging weet dat. Verloor 1 keer met Oranje. Kenneth Perez verloor maar liefst 5 wedstrijden met de Deense nationale ploeg. Het Wieges.
2: Sommige gevoel.
1: Hoe is het om te verliezen met Nederlands elftal?
2: Nog nooit verloren.
1: Goede statistiek. Ja. 18 wedstrijden, 0 verloren.
3: Uitstekende statistiek.
2: Ik ga nog opgeroepen worden, hè, trouwens.
3: Kenneth ook trouwens vanavond, hè?
1: Qua statistieken zou het goed zijn. Kenneth ook niet verloren?
3: Nee, Kenneth met zijn Nederlands elftal shirt.
4: Staat goed. Maar ik ben geen Nederlander.
1: Niet?
3: Alleen als het uitkomt, hè?
1: Heren, goedenavond. Het is maandagavond. We zitten vlak na de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Maar ja, het blijft maandagavond. Het blijft voetbalpraat. En dus trapt Kenneth wel gewoon af.
4: Ja. Nou, dat toch Eriksen zijn leven is gered door die ingebouwde defibrillator. Vind ik toch iets om bij stil te staan. Dat, weet je, waar je enig een beetje naar kijkt, oh, de wedstrijd wordt afgelast, het ziet er vervelend uit, maar zijn leven is gewoon gered door die kastje. Dat vind ik toch wel een ongelofelijke uitvinding.
1: Ja, je viert de wetenschap.
4: Nou, best wel. Het is niet de eerste keer dat werd van dichtbij. Daley Blind is precies hetzelfde gebeurd. Ook toen hij, dat kastje gebeurt ook nog een keer, dat hij zeg maar omviel, ik weet niet of hij bij Ajax of bij Nederlands elftal. Ja, hij ging er dan uit en toen werd de wedstrijd doorgespeeld. Eergisteren werd de wedstrijd... Was het eergisteren of gisteren al? Eergisteren.
1: Denemarken, Oekraïne, ja, die werd gestaakt.
4: Oekraïne, ja, na 65e minuut gebeurde het. En toen is de wedstrijd gestaakt.
1: Ja. En ook omdat het bij veel spelers en kijkers en publiek, denk ik, weer die herinnering van 5 jaar geleden.
4: Ja, alleen bij Daley Blind ging ze er wel door. Het is natuurlijk ook, de vraag, hè. Stel je voor dat dit regelmatig zou gebeuren. Maar ook, ja, je kan natuurlijk niet wedstrijden blijven aflasten, zeg maar.
1: Of
4: stoppen. Maar goed, het mooie is dat zijn leven gered is. En nu heeft hij natuurlijk de zomer, want hij gaat niet naar het WK.
1: Nee, met Denemarken.
3: Denemarken niet, nee.
4: Als een van de weinige landen. en dus hij heeft nu de tijd. Ik lijkt mij een hele moeilijke beslissing om door te gaan. Op die leeftijd. Ja, kijk, Daley Blind is doorgegaan en dat is allemaal goed gegaan. Hij was ook een stuk jonger. Maar op die leeftijd, 5'36, net gedegradeerd.
5: Hij heeft toch ook gewoon een mooie carrière gehad al.
4: Ja, maar ja, stop maar 1 keer. Weer.
5: Ja, maar ja, nu is het toch ook wel, denk ik, duidelijk bij hemzelf. Een tweede keer, weer zo'n moment. Ja. Ik denk het wel.
1: Ja, hij is 34, ja.
4: Is hij 34? Ik dacht 35.
1: Nee, maar... Nee, dat is lastig. En misschien zegt de familie ook wel van, doe het maar niet.
5: Gegeven. Ronaldo had ook een reactie gegeven erop. Eigenlijk met advies van beter stop je of zo.
1: Oh.
4: Is Ronaldo dokter geworden?
5: Nee, maar gewoon ik wens hem het beste. En volgens mij had hij wat gereageerd erop.
1: Oké. Okay. Nou ja, hij heeft al aangegeven.
4: Maar goed, dat gaat helemaal niet meer. Hij bepaalt dat.
5: Tuurlijk.
4: Hij bepaalt of hij doorgaat, want hij heeft dat kastje. Je mag voetballen in sommige landen niet. Nee. Nou ja, dan...
1: Nee, maar jouw boodschap is vooral fijn dat hij dat kastje heeft. En dat
4: is een geweldige uitvinding, man. Dat je daardoor verder kan leven.
1: Nou, dat was dan het positieve van de avond. Gaan we het hebben, dat het goed met hem gaat. En dat hij het dus overleefd heeft. Gaan wij het hebben over Nederland-Oezbekistan. Het was een zware avond, Arnold, in eigenlijk alles.
3: Ja. Maar dat wist je eigenlijk van tevoren ook wel een beetje, toch? Als we nou zo gaan zeggen van Nederland-Oezbekistan zonder publiek... ja, dan weet je ook wel een beetje wat je gaat krijgen, toch? Dan is het resultaat... Kijk, de hele cynische mensen zullen zeggen, dan wordt het nog zelfs 1-1. Maar het was ook warrig uiteindelijk, hè? Met een rode kaart van Gusteel op het eind, waarvan we allemaal dachten, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dan door 2 penalties uiteindelijk een wedstrijd winnen. Ja. Je gaat meer een beetje kijken, vind ik, naar zo'n wedstrijd. Wat ga je verwachten op dit WK? Veld, Stroef, Dat je denkt van, nou, en de tempo is niet zo hoog.
1: Oké, dus je kijkt verder dat Nederlands elftal misschien wel.
3: Gewoon. Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig naar gewoon wat er gaat komen in de komende periode. Dat ik denk van, ja, ik heb...
4: Maar dit is toch geen graadmeter voor... Kijk, hier zit er helemaal niemand naar te kijken.
3: Nee, dat weet
4: kijk,
3: ik
4: niet. In een stadion, en hoe je het wint of verkeerd, dat hebben we meegemaakt in corona. Wedstrijd zonder publiek is 25-40% minder aantrekkelijk om naar te kijken. Lijkt langzamer, lijkt slechter, nee, lijkt alles. Ja. Maar in zo'n wedstrijd vandaag, tenminste zoals ik naar gekeken heb, is dan probeer dat een beetje weg te halen. En dan is Nederlands elftal vandaag best wel, vond ik, goed aan de bal. Ik vond dat er in de eerste helft 4-5 kansen werd gegeerd door diepteloopjes. Dat vond ik positief, dat mensen echt de diepte zochten. Gakpo, de gevaarlijkste man. Summer wil diep, Malen een keer diep. En ze worden ook nog gevonden. Zonder bal, vind ik Nederlands elftal, heel matig. Dat zelfs Oezbekistan, enige druk in de laatste 5 minuten van de eerste helft, op Nederlands elftal hadden. En ik weet niet hoe jullie het hebben, maar als de tegenstander aan de bal komt, dan lijkt het bijna alsof het bijna een kans wordt weer. Want het is zo, ook omdat Nederlands elftal vaak uit positie de bal verliest. Weet je, zo'n back die dan opkomt, speelt verkeerd in. Nou, dan is het weer open. Ik weet niet, ik vond zonder bal dat Nederland zelfs niet zo goed was. Aan de bal vond ik het beter dan ik had verwacht, eerlijk gezegd.
1: Wat neem jij mee, Twiggers, vanavond?
6: Dat het allemaal stroef oogde, maar ook, dat kwam ook weer door die drinkpauzes. Daar moet ik nog steeds aan wennen. Je hebt zeg maar ook als tegenstander weer de tijd om alles weer goed neer te zetten. Dus je momenten, want Nederland vond ik beter in de eerste helft. Ik kreeg kansen. En dan heb je een keer een drinkpauze, ben je weer uit je ritme. Nou, ga je overleggen. Die Oezbeken kunnen natuurlijk ook gaan overleggen.
4: Zet Karamaro even neer.
6: Nee, maar in ieder geval, dan kost het je weer tijd zeg maar, om weer het ritme op te pakken.
1: Want ze duren 3 minuten, dan ligt het even stil en dan moet je weer...
6: Ja, de trainer kan weer even zeggen van, hey, let op hem. Ze maken goede diepteloopacties, zet er weer even goed neer. Dat ga je denk ik op het WK ook heel erg krijgen. Dat als je zeg maar je momentum zit van, hey, we zijn nu echt veel beter. Dan wil je eigenlijk gewoon doorgaan. En dan wordt het stopgezet. Ja, en dan kan de tegenstander weer wat gaan doen.
4: Dus de trainers heeft meer invloed tijdens dit WK.
1: Mm-hmm.
4: Want meestal zegt een trainer, nou, je bent er zelf geweest, dat je hebt geen invloed tot de rust.
6: Nu heb je
4: intussen rust in 3 minuten.
3: Dan hoeft niet eens een keeper op de grond geblesseerd op de grond te gaan liggen.
4: Ja, dat gebeurde wel.
1: Dat gebeurde alsnog.
4: Dat was ook nodig. Maar je 6 weken de tijd om te wennen aan die drinkpauzes.
6: Deze wedstrijd, je had ook de indruk. Ik dacht op een gegeven moment, er is geen VAR.
1: Ja.
6: Want Mala had op
4: dat
6: gegeven
4: had ze gezegd, toch?
6: Ja, maar daarna weer wel. Dus, maar deze wedstrijd was zo'n beeld van, ja, het is gewoon een trainingspartij. Het doet er niet toe. Dat had ik bij deze wedstrijd.
3: Dat dacht die scheids ook.
6: Want? Die scheids had...
1: Die vond je niet goed?
3: Nou, laat ik zeggen, stroef.
1: Ja.
4: Wat wel aardig van haar is, om onze eigen scheidsrechters goed uit te laten zien. Vind ik dan weer aardig.
1: Ja, want het was in de eerste half, je had het over die penalty. Dan verwacht je dat
6: Malen...
1: Er werd een penalty gegeven en dan nog zo'n soort moment. En dan denk je, ja, er zal wel geen VAR zijn. Want
6: ja, maar er mag geen VAR-check in beeld zijn. Nee. Dat het wel even gekeken wordt of zo. Dan bij het laatste moment bij Guus Til wel. Vond ik wel opvallend.
4: Er is geen VAR bij de wedstrijd wat ze nu spelen. 2 keer 35 minuten met wisselspelers.
1: Nee.
4: Daar is geen VAR. Sluit ze die ook, die vrouw?
1: Misschien
3: meestal, wel. Nee, maar dit is echt bijzonder, Kenneth. Ook in de voorbereiding in Nederland werd het ook steeds vaker 2 keer 45 minuten... en dan daarna nog een keer een wedstrijd gespeeld. Werden er nieuwe scheidsrechters moesten worden ingevlogen om die wedstrijd weer te gaan fluiten. Ja. Ik zei, maar die jongen, die kunnen toch ook gewoon nog een wedstrijd...
4: Nee, dat moet aan de rustwerkverhouding denken.
3: Nee, serieus.
1: Ja, zeker. 3 keer in 1,5 uur gaan ze niet, gaan ze niet doen.
3: Maar ik was daar echt super verbaasd over. Dat
4: is de vrachtwagenchauffeurs, weet je, die hebben ook hun schema.
1: Die kunnen niet te veel. Goed, laten we het over die wedstrijd hebben, want Verbrugge die valt uit. Vlekken valt dan in. Was er nog iemand die dacht, hey, dat had Roefs moeten zijn of kunnen zijn? Of had het gehoopt?
4: Misschien dat hij juist de Roefs wil zien 2 keer 35 minuten zometeen.
6: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Ja? Dus het vermoeden is wel dat Roefs gewoon de tweede keeper is, of je weet niet hoe erg het is.
6: Dat denk ik wel, eigenlijk.
3: Dat neig ik ook naar, ja.
1: Ja?
6: Ook hij was ook ingevallen tegen Algerije.
1: Mm-hmm.
6: Dat geef je meestal ook al een signaal af. En nu keept hij ook weer, zeg maar, volgens mij die wedstrijd, of toch? Die 2 keer 35.
1: Ja.
6: Nou.
4: Wij zaten ook een beetje, dat was op de linkerscherm was Frankrijk bezig. Ja,
6: In een vol stadion.
4: Ja. Maar dat is toch zo goed.
1: Dat is anders.
4: Ja. Nee, maar dat is toch zo anders. Want wij hebben best wel... Wij. Nederlands elftal heeft echt op papier echt een goed elftal.
3: Vind ik ook.
4: In de praktijk valt het hartstikke mee.
1: Maar hoe kan dat nou dan?
4: Ik weet niet, daar zit geen...
6: Nee, ik denk gewoon ook wel een beetje de voorhoede spelers. Hè?
3: Ja, dat denk ik ook.
6: Als je in één keer Olise inspeelt... en het is zeg maar helemaal... de tegenstander zet alles vast... Ja. Dan heb je nog steeds het gevoel van... hij gaat in één keer langs twee...
3: Frankrijk speelde met Olise aan de rechterkant... Dembele als 10, Mbappé in de spits...
6: En Doué.
3: En Doué links.
1: Ja. Ja.
6: Dan heb je toch ook zeg maar, de rest. We spelen zo snel mogelijk die ballen in... en jullie gaan het maar uitzoeken. Mm-hmm. Dat zou ik hebben.
4: Nou, maar vooral wat je zegt is dat... in die hele kleine ruimtes, wat ook Oezbekistan zeg maar probeert te maken. Ja, zij kunnen dat. Dat heeft, op zijn eigen. En dat vond ik dan weer goed aan het Nederlands elftal vandaag, dat de diepte werd gemaakt. Weet je, dat het komt niet uit een actie van wat zie je vaak allemaal in de bal. En dan, ja, dan gebeurt er niks. Weet je, van Summerville? Die moet diepte maken. Die gaat niet even zoals Olise. Gakpo vind ik nog wel. Ik vond ook vandaag dat hij echt weer de gevaarlijkste voorhoedenspeler was. Malen, die kans die hij maakt. Dat is dan weer irritant voor zo'n coach.
1: Ja, die hem niet maakt vooral.
4: Weet je dat hij hem niet maakt? Dat is gewoon echt bloed in je tand. Want...
3: Ik ga dan een beetje kennen naar de doelpunten ook bij het Nederlands elftal. Kijk, Malen is normaal gesproken, hè, we hebben het dan gezien in Italië.
4: Ja, maar
3: Gakpo dat... normaal. Maar de anderen daaromheen, daar staan Dumfries, ga je nog naar kijken. Maar die anderen, de middenvelders, zijn eigenlijk geen doelpuntenmakers. Summerfield is niet echt een doelpuntenmaker. Dus best wel, daar ga je wel een beetje naar kijken.
4: Die ook een beetje. Ja. Maar ik was bij een golftoernooi en daar was heel veel van die Italianen. Italianen. En die zeiden, ja, dat was wat zij zeiden, van Donny Malen laat het probleem van de Italiaanse voetbal zien. Hoe matig is geworden. Dat hij kan uitblinken. Ze vinden zelf dat zij een waardeloze competitie hebben in Italië.
1: Met de oudspelers die je daar sprak, die zeiden van het is een stuk minder geworden. Dus,
4: ja, het is echt...
1: dus die doelpunten die hij maakt bij AS Roma, ik geloof 14 in een half jaar.
6: Dat is wel opvallend natuurlijk. Hij komt van Aston Villa, daar zat hij vooral op de bank.
1: Ja.
6: En hij deed het wel aardig ook daar op Aston Villa. Maar als je dan zo'n groot verschil kan maken in een half jaar tijd in Italië in één keer. Dat zegt wel wat over de competitie.
4: En ook over sowieso de Italiaanse helft. Voor de derde keer op rij niet op een WK.
1: Mm.
6: Ja.
4: En je kan niet eens twee spelers noemen van de Italiaanse helft. Ze hebben
1: wel een EK gewonnen. Hè?
4: Ja, maar we hebben nu al een WK toch?
1: Maar als je dan mag kiezen, 3 keer niet een WK, maar wel EK winnen. Daar zou ik er wel over na gaan denken.
3: Okay.
1: Dat duo Arnold, Dumfries, Summerfield.
3: Ja.
1: Hoe is dat bevallen?
3: Nou, ik moet zeggen, Summerfield maakt ook wel een goede indruk. Maar het is wel... Ja, ik hou er wel van als je gewoon veel snelheid en diepte zonder bal in je team hebt. Nou, dat heb je zowel met Dumfries als met Summerfield, vind ik. En dus ik denk eigenlijk dat hij daar wel voor gaat, gewoon. De indruk die Summerfield gewoon...
4: Dat is wel
3: gewoon,
4: duidelijk, ja.
3: Ja, dat Summerfield, de indruk die hij gewoon maakt in het elftal, is gewoon wel echt heel erg goed.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik vind het wel mooi om te zien. En ja, je hebt wel echt snelheid als Malen inderdaad je spits is en Summerfield. Ja.
4: Maar toch denk ik dat... Toch denk ik dat hij... Ook vandaag, weet je, als hij zo'n kans mist... dat je toch als trainer denkt van... Verrek.
3: Maar het komt ook een beetje kennen. Ik heb met de Wiegers ook even... Koeman heeft ook nooit gezegd... Malen is gewoon mijn spits nu.
4: Nee. Maar daardoor mist hij toch niet de kans?
3: Nee, maar je voelt wel ook als spits zijnde...
4: Maar die split second waar die bal komt... dan gaat hij denken... Wacht, hij vindt me niet de eerste spits.
3: Nee.
4: Maar
6: hij moet gewoon die bal maken. Ja, maar hij heeft misschien wel het gevoel van... weet je, ik ben nog steeds niet de spits zeg maar, voor de komende wedstrijden op het WK.
4: Nee, maar dat kan je toch ook niet zeggen als bondscoach. Want dat is hij ook niet. Want er is nul garantie dat Donny Malen het gaat doen.
3: Maar één ding weet je ook, Memphis het in ieder geval ook niet.
4: Nee, maar heel misschien, weet je, dat is het een beetje... Hij maakt misschien die. En dan zeggen, ja, intikker. Maar je ziet dat hij ook gemist kan worden. Ik kan me voorstellen dat je nu als Koeman echt denkt van...
3: Nee.
4: Ja. Daniel, alsjeblieft.
1: Ja, zou
4: weet je, ik geef je... En dan is het weer, ga je dan wel schuiven weer. Ga je Summer wilde uithalen, Donny Malen aan de rechterkant. Of ga je hem echt helemaal eruit halen.
1: Zou het voor jullie een optie zijn? Iemand anders dan in de spits? Dus Memphis waarschijnlijk niet, want die is niet...
6: Nou, Brobbie viel ook nog in. Maar dat gaat hij niet doen. Hij, ja. Kijk,
4: ik denk dat, de paai wordt. Dat denk ik.
1: Denk je echt?
4: Ja, dat denk ik echt.
1: Voor tegen Japan al, denk je?
4: Ja.
3: Nee, dat geloof ik niet.
4: Ja. Hij speelt nu straks 2x35. Maakt hij 2 tegen Oezbekistan B.
1: Ja.
4: En dan ga je toch... Ja, maar serieus, bij trainers, geloof ik... Ja, is het een van die kleine momenten van...
1: Ja, hij levert wel. Denk
4: weet je wel? Nee, maar niet zozeer, maar meer dat hij die mist. Dat je denkt van die kleine dingen, en dan op de training misschien... dat Malen of dat Memphis gretig is en zo. Van, hey, ik heb mijn doel bereikt en geprikkeld en zo. Nou, hij staat zomaar, er, hij staat zomaar, er zomaar.
6: Het zou zomaar kunnen. En als zijn reacties... Dan voel je gewoon...
1: Nou, Koeman werd gevraagd naar die drie kansen die Malen miste tegen Algerije. En toen zei Koeman wel, misschien had Memphis hem gemaakt.
6: Ja, daarom. Dus dat proef je toch niet lekker. Nee. Nee, maar dan proef je toch wel dat Memphis eigenlijk de eerste spits is. En aan zijn reacties.
1: Ja.
6: Maar wat ik wel,
3: hij heeft ook gezien toch dat Memphis, hoe die inviel de afgelopen keer... dat het gewoon geen optie is. Nee.
6: Wat ik wel fijn vond, is dat Summerville ook aan de buitenkant kan spelen. Ja. Met diepgang. Dat is wel echt goed tegen ploegen die met 5 spelen. Dat je gewoon ook echt aan de zijlijn kan spelen als buitenspeler. Wat Frankrijk wel bijvoorbeeld allemaal kan doen.
1: Mm-hmm.
6: Dat is echt goed.
1: Ook met Dumfries erachter?
6: Ja, ook met Dumfries. Die kan dan ook wel binnenkant komen hoog. Deed hij ook een paar keer. Dus dat is wel goed om te zien ook.
1: Wiegers, hoe kijk jij naar die situatie van die oefenwedstrijden? Nederland heeft nu dus echt gekozen voor 2 tegenstanders... die met 5 achterin spelen. Omdat Japan dat ook gaat doen, denken ze. Nou, Algerije speelde al niet met 5 achterin.
6: Dat was niet lekker, hè?
1: Nee, maar is dat nou logisch dat je als trainer dat soort tegenstanders
6: is wel
1: uitzoekt?
6: Logisch dat je... Jawel. Dat je een beetje vast kan laten voelen wat je kan verwachten op het WK. Dus daar kijk je wel een beetje naar. Ook landen met andere culturen, dat zie je overal eigenlijk een beetje gebeuren. Dat je daar naartoe kijkt. Want je krijgt in één keer fysiek sterkere spelers, veel wildere spelers, veel spelers met emoties. Bijvoorbeeld de Afrikaanse landen vooral. Dus dat is wel handig om
3: je... Maar die tackle wild bij die of
6: zo? Nou, dat bedoel ik. Dat soort dingen, daar moet je tegen wapenen. Maar, en je moet er ook gebruik van maken op het WK. Dus dat is wel logisch in ieder geval.
1: Ja, en hebben ze hier nou wat aan gehad?
3: Natuurlijk.
1: Ja?
3: Ja.
6: Fysiek vooral ook?
3: Nee, denk ik ook.
1: Even een prikkel, bedoel je?
3: Ja.
1: Ja?
6: Wennen.
3: Het is beter dan dat je onderling traint met elkaar. Ik denk dat het altijd goed is om zo'n wedstrijd te spelen.
1: Want ik zat ook af en toe te kijken. Ze vlogen er wel op af en toe. Die tackle was bijvoorbeeld al pittig. Maar nog
3: ja, maar wat ik ook vind... en gelukkig wordt er met die nieuwe regel wel aangepast... Maar het commentaar is ook wel meteen alsof alsof je denkt van... Nou, ja,
6: hoe snel binnen 30 seconden?
3: Summerville krijgt een tik op zijn voet. Met name in die tweede helft waar hij die gele kaart voor krijgt. En we doen net alsof die...
4: Je vindt de commentatoren wat overdreven op dit moment?
3: Ja, maar...
4: Wat een goal!
3: Nee, maar ik vind wel...
4: Met name
3: met die overtreding en als spelers op de grond vallen... Ja, je moet ook af en toe... En die slaan op de grond, hè? Ja. Dat is dan ook helemaal zo'n ding. Ja, jongens, kom op.
1: Oké, iets meer rust.
3: Ja, gewoon even kijken wat er gebeurt. Ja, er is niet zo heel veel aan de hand. Verbrugge, ja, dat is lelijk dat hij met zijn heup...
4: Maar deed die tegenstander ook helemaal niet zo veel aan de hand.
1: Maar dat kan
4: ook
1: gebeuren. Maar
4: ja, dat kan gebeuren, ja.
1: Oké, je maakt je geen zorgen.
4: En de pet van Koeman was de...
6: Goede zonnebril.
1: Goeie bril. Wat vond je ervan, Kenneth?
3: Die moet goed smeren.
1: Als modepolitie?
4: Nou, ik zal toch een andere kleur kiezen als ik hem was.
1: Jurrien Timmer. Hebben we nog niet besproken. Nee. Vlak voor de wedstrijd kwam het nieuws dat hij het WK gaat missen... in verband met een blessure. Hoe groot is dat gemis, Kenneth?
4: Nou, daar komt iemand anders van 80 miljoen in het centrum.
1: Van
4: Jan
1: Hekken.
4: Van Hekken.
1: Ja.
4: 80 miljoen! Ja.
6: Die binnenlandse...
4: lijkt wel een grap.
6: Die binnenlandse transfers in Engeland zijn altijd bizar hoog.
4: Ja, maar 80 miljoen?
6: Ja, dat is
4: toch
6: overdreven.
4: Echt... En dan ook nog nee zeggen? Dat is toch geld?
1: Voor NAC is dat lekker.
3: Ja, maar het gaat
1: die krijgen
3: gebeuren.
1: 7,5%.
3: Ja, maar het gaat toch wel gebeuren.
4: Dat is toch lekker. Maar in ieder geval is het een groot gemis.
3: En ik
4: is,
3: ook.
4: Nou,
3: ja.
4: Weet je, aan de ene kant een groot gemis... maar ook weer iemand die heel lang niet gevoetbald heeft.
3: Nee, dat klopt.
4: Dus hoe goed is die dan op de eerste moment? En is hij degene die... Is hij zo goed als hij is, weet je wel, als je zo lang niet gevoetbald hebt. Dus het gemis zal wel enigszins meevallen.
3: Normaal gesproken hoort hij wel bij de beste spelers van Arsenal.
4: Ja,
6: zeker.
4: Maar dan moet hij fit zijn.
3: Ja, als hij fit is.
4: Ja, maar dat is
3: en hij heeft natuurlijk relatief weinig spelers van Maar die echt op de leeftijd ook zijn, dus als Jurrien Timmer is 24.
4: Zeker.
3: Die op dat
4: die
3: niveau speelt.
4: Van Arsenal, die ligt er ook
3: uit. Die hebben ze meteen eruit gegooid.
1: Ja. Of dat iets met elkaar te maken, weet ik niet. Maar het is wel opvallend. Ook bij Nederland zelf toch veel blessures, hè? Vooral ook achterin. We hebben heel veel centrale verdedigers. Maar De Vrij, De Ligt, Timber, niet bij. Simons, Schouten. Het is wel een serieus lijstje.
4: Je hoorde ook aan Virgil van Dijk dat hij liever niet rechts centraal speelt.
3: Nee,
4: hij speelt 12 jaar aan de linkerkant.
7: Ja, waarom zou je dat ook doen? Waarom zou hem ook links? Of waarom zou hem rechts?
3: Als Van Hekken nu geblesseerd raakt.
4: Als Van Hekken geblesseerd raakt, dat is dan de vraag.
7: Nou ja, Geert Rijder is dan. Geert Rijder is de volgende. Hij wordt nu ingevlogen, toch?
1: Mm-hmm.
3: Maar toen, daarom dachten we ook dat een WK met meer wedstrijden ook beter is voor al die spelers.
1: Ja.
3: Dat is wel een goed idee.
7: Er komt een WK waar ook de nummer 4's doorgaan. Er komt een WK waar echt iedereen doorgaat.
3: Maar zullen wij niet
1: Denemarken dan mee?
3: Maar wij denken toch ook wel als je al die spelers ziet spelen en je ziet ze nu, of dat nou Haaland is of al die Nederlanders, en je ziet al die Fransen die dan, Olyssen die dan. Ja, jongens, hoeveel kunnen we die gasten uitknijpen, blijven knijpen? Dat gaat toch niet meer op een gegeven moment?
4: Het is op een gegeven moment ook mentaal. Dat je, dan speel je de wedstrijd en dan zit je op je telefoon en dan zie je teamgenoten die niet geselecteerd zijn. Bijvoorbeeld, ja, zie je op vakantie zitten. Dan zit ze op het strand en zo. Dan zit je te kijken.
7: Ja, maar toch wil
4: dan
7: je een week
4: Je wilt mee. Maar dan
3: overslaan.
4: Maar dan begint de voorbereiding alweer, hè, over een aantal weken. En dan spelen ze nog. En dan moeten zij nog op vakantie. Dus mentaal is dat ook...
7: Ik vind dat je in een aantal landen de poolfase moet laten spelen.
1: Ja.
7: En dan komen ze.
1: Dan komen de grote...
7: Dan komen de jongens die dat toe doet.
1: Ja.
3: Zeg maar, de Denemarkers en zo laat je dan
7: eerst... Laat die even een pool. Nee, wij zitten nog te wachten op. Er moet toch ergens een oorlog, dat, net zoals in 92. Weet je of jullie dat nog weten? Toen Denemarken tegen Nederland.
1: Er zijn er een hoop die we missen. Toch wel jammer. Als je naar dat lijstje kijkt.
3: Zeker.
7: Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, ja, dat is inherent aan...
1: Nou, maar dit zijn er wel echt veel. Ook ten opzichte van andere landen en ook ten opzichte van andere eindtoernooien. En missen we wel echt veel. Ja.
7: Maar het is gelukkig niet Virgil, het is gelukkig niet Frenkie. Het is gelukkig niet de spelers die het verschil kan maken. Mm. Dit is nog op te vangen. Simons, goede speler, maar zou ook niet spelen.
3: Nee.
7: Timber is natuurlijk een aardlating, maar ook weer omdat hij heel lang niet heeft gespeeld, is het misschien ook niet het geval. Want hij is niks ergens dan dat, zeg maar, je spelers hebt die de hele tijd... moet je de hele tijd rekening mee houden.
1: Ja.
7: Je wil gewoon een fitte selectie hebben waar je goed mee kan trainen. Dat je lekker tegen Oezbekistan kan oefenen.
1: Hij ziet de tijd wel, hoor, maar hij gaat gewoon door. Toch nog wat positiviteit.
7: We begonnen toch wat later.
1: Op het einde van dit eerste deel van Voetbalpraat. Zometeen deel 2, tot zo.

0: Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Welk een berichtje krijg. Belangrijk bericht.
1: Oké.
0: Over Guus Til. Rode kaart kreeg hij. Was een bijzondere situatie. De KNVB heeft van de FIFA bevestigd gekregen dat rode kaart Til geen consequenties heeft voor het WK. Wel voor de volgende oefenwedstrijd.
2: Nou. Ja, gelukkig.
3: En is dat dan gelijk die 2x35 minuten? Of ja.
0: Dus die meteen klaar. Nee, dat is geen officiële oefenwedstrijd. Dus dat zit er dan nog aan te komen. Maar ja, dat was ook een bijzonder moment. Of verder een rare avond.
1: Nou.
0: Het Nederlands elftal kan zich gaan opmaken voor Japan. Dat dus ook met 5 verdedigers speelt.
3: Kijk, is misschien niet je wint, je verlies van Algerije. Maar je hebt best wel wat kansen bij elkaar gespeeld. En dat vond ik vroeger eigenlijk best wel matig bij Nederland zelf, dat je niet echt tot kansen komt. Ik vind dat er meer variatie daarin zit aanvallend. En misschien is het ook omdat je Memphis niet in de spits hebt, die altijd in de bal kwam en altijd het speel vertraagde. Dat zit in ieder geval wel.
1: Je moet het alleen afmaken.
3: Dat klopt, dat zou het mooi zijn.
0: En wel steeds in de eerste helft vooral. Het zakte tegen Algerije ook in de tweede helft.
3: Is het een soort Ajax dit? 60 minuten en dan broep.
0: En nu gaat het Nederlands elftal na deze oefenwedstrijd en na die van 2x35 minuten terug naar het hotel.
1: Motel.
0: Het sobere hotel.
3: Kijk, als je ze nou echt in les wil leren, dan moet je zo'n motel langs de snelweg daarin proppen. Dan moet je niet met. Ik vind echt.
0: Hoe heb je geluisterd naar die discussie, maar ook naar de woorden van Nigel de Jong, die zei: luxe kan luiheid veroorzaken.
3: Daar ben ik mee eens, dat luxe luiheid kan veroorzaken. Maar daar zijn we al lang voorbij.
1: Toch?
3: Dit zijn allemaal multimiljonairs die supersterren zijn. Ja. Alsof je ze dan nu even de les leert. Hé, je gaat nu in een 4-sterrenhotel. Wat trouwens vreselijk is. Maar dat is toch. Dat is toch geen.
0: Komt even de.
3: Maar dat heeft toch helemaal niks met wat dan ook te maken. Nee. Dat vind ik echt. Dit is echt geld willen besparen. Ja.
1: Maar dat hebben ze dus. Marjan van Leeuwen zei toch ook dat het geld kost, het WK?
0: Het WK, ja.
1: Of ze moeten echt het WK gaan winnen, dan hebben ze pas winst.
3: Mm-hmm. Maar dan denk ik dat ze verlies maken.
4: Maar dat is toch helemaal een schande? Ja. Als je dan.
1: Tuurlijk.
4: Als je bedenkt hoeveel de FIFA dus daarmee ophaalt. Dan is Nederland natuurlijk een relatief klein land. Maar de grote landen, dat die niet gaan optreden. En denken van, ja jongens, even serieus.
1: Ja.
4: Maar ze durven geen statement te maken tegen de FIFA.
3: Maar Infantino houden er helemaal niks over. Niks aan over.
0: Maar jullie zijn alle drie voetballers geweest. Ook dan vaak in goede hotels natuurlijk. Als je dan in minder hotels zat, was dat motiverend of juist demotiverend, Arnold?
4: Ik vond het meestal. Ik heb geen eindtoernooi. Je moet aan het
1: winnen. Ik heb alleen in goede hotels gezeten.
4: Ja,
1: dus ik weet niet waarom ze dat veranderd hebben.
4: Maar deze gasten zitten toch altijd in. Als ze op vakantie gaan, zo meteen vliegen ze met de privéjet. Dan zitten ze in de beste van de beste.
3: Maar ze zijn supersterren.
4: Daarom.
3: Je moet ze ook behandelen als supersterren.
4: Vind ik ook.
3: NBA, weet je, dit zijn onze supersterren. Mensen adoreren ze, mensen vinden het heerlijk. En dat gedoe met dat je lekker met die andere mensen. Nee, echt. Ik vind echt. Ik vond het, toen ik het las, ik had ook niks. Ik denk, het moet alleen maar een geel kwestie zijn.
1: Bij Nederlands elftal was dat echt altijd gewoon. Je werd echt verwend gewoon. Dat was gewoon een. Nou, ik wil niet zeggen een feest, maar het eten was top. Het hotel, de bedden waren top. Alles was gewoon echt.
4: Beste van het beste.
3: Ja. Maar dat moet ook. Maar denk je nou dat deze jongens, want dat is wel zo, de huidige voetballer, die werkt echt knetterhard om in goede voetbal te worden. Het is niet altijd het geval dat ze lekker voetballen. Maar ze doen alle voorwaarden, ze creëren voor zichzelf. Echt met eigen kok, eigen gym, eigen fysio, eigen alles. Ze weet heus wel wat ze moet doen om een goede voetballer te zijn. En wat het is om een prof te zijn helemaal. Als je op dit niveau voetbal. Dan hun vertellen van nee, nu ga jij in de 4 sterren, want anders word je lui. Nee, no fucking way.
0: Argentinië deed het op het vorige WK, zaten ze in een soort studenten iets. En toen wonnen ze hem natuurlijk. Ook nu gaan zij naar een 3-sterren hotel, dus zij zit een beetje op dezelfde.
3: Ik kan beter naar een 3-sterren dan een 4-sterren hotel. Want 4-sterren hotel heeft de potentie dat ze een 5-sterren hotel is.
0: Ja.
3: Maar er is een heel groot verschil.
0: Nou, mensen.
3: Kan je net zo goed de geld besparen naar 3 sterren.
0: Mensen
1: hebben
0: zijn
1: eigen verdieping.
4: Geloof ik echt helemaal niks van.
0: Ze regelen wel wat voor hem, denk je.
3: Ik denk dat ze 2 sterren opplakt.
0: Goed, Nederlands elftal en het WK, we gaan het allemaal in de gaten houden. Woensdag begint WK-praat en dan zijn we er elke dag gedurende weken lang. Dus dat is altijd lekker.
3: Oh, natuurlijk. Het is een reclameblok of dit?
0: Nee hoor, even mensen, dat mensen het weten. Okay. Ja. Nieuws van gisteren. Robin van Persie is ontslagen bij Feyenoord. Is vrijdag al ontslagen bij Feyenoord. Maar gisteren kwam het in het nieuws. Wat is jouw indruk van die hele situatie, Arnold?
4: Uitstel van executie was het. Dus het komt niet als een verrassing.
0: Maar, ja, en uiteindelijk duurde het uitstel niet heel lang.
4: Nou, ik vind dat het nog redelijk lang heeft geduurd.
0: Ja, een week? Na de persconferentie.
4: Nee, maar in het opzicht, dit wisten ze natuurlijk al dat dit ging gebeuren.
3: Ja, maar je kan toch niet, als je een week zit, hè, je kan niet op de tweede dag. Want je zeggen, we hebben een grondige analyse gemaakt. Ja, dat is niet in 24 uur.
4: Maar die was al wel begonnen, die analyse. Dat is niet wat zeker was.
1: Maar je voelt, zeg maar, als Robin zijn, dan voel je natuurlijk al de afgelopen week al van, dit gaat er niet meer worden. Dus ik denk dat hij dat al lang ook zo.
4: Ik moet heel eerlijk zeggen, de opmerking die Robin van Persie een tijdje geleden maakte, dat hij zei van, ik ben hier de baas en die gaat bepalen welke speler er mag blijven en weggaat. Mm-hmm. Als ze dat al niet dachten, dat gaat natuurlijk ook in niets aan dat jij ook maar met iemand wilde gaan samenwerken, omdat je heel duidelijk liet zien dat jij de baas zou zijn. Ja, dat is gewoon zo kansloos om dat bij een club te doen.
3: Wie is zijn zaakwaarnemer of adviseur?
4: Die zegt toch,
3: maar die adviseert hem hierin.
4: Ik weet niet of ze dat hier hebben gedaan.
3: Nou, maar ik kan me wel voorstellen, het is natuurlijk een ideaal moment om de macht naar je toe te trekken in een vacuüm. Die er is, ik weet nog Frank de Boer bij Ajax, niet dat hij zo'n type is, maar er was helemaal niemand die iets te vertellen had, omdat iedereen lag met elkaar te rollenbollen. Ja, toen dacht hij, nou, dan ga ik het maar zelf doen.
0: Ja, dit is toch een beetje
3: dezelfde. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel geadviseerd is van, hey, wat je gaat doen is, je laat zien dat jij de kapitein is. Ik denk dat averechts heb gewerkt in dit geval.
4: Zeker.
3: En ik moet zeggen, hulde voor die technisch directeur, dat hij niet, is in ieder geval geen scorebordjournalistiek technisch directeur. Want dan had hij gezegd, natuurlijk blijft hij zitten, want we hebben de tweede plek gehaald.
0: Het was misschien wel makkelijk.
4: Nee.
3: Dit is de ideale moment voor hun natuurlijk.
4: Maar ze hebben natuurlijk ook, er wordt altijd heel snel gezegd, de data. Ja. Ze hebben gewoon, denk ik, echt gekeken naar, balverovering eigen helft, expected goals, alles erop en aan. De Feyenoord stond gewoon heel laag. En volgens mij is het de laatste 17 wedstrijden 30 punten of zo. Ze hebben daar ook echt naar gekeken. Kijk, 55 punten leeft in een normale competitie. Ben je gewoon vijfde of vierde.
1: Ja, en die weg dat gewoon zonde is voor Robin
4: uiteraard. Ja, dat is wel echt zo, natuurlijk.
0: Maar wel als je naar dat soort zaken kijkt.
4: Maar als je naar de nieuwe directie kijkt, snap ik dat ze deze keuze hebben gemaakt. Er zijn gewoon heel veel dingen gebeurd. Waarvan je denkt, ja, als je daarmee nog een seizoen in gaat en met de lijn die is ingezet, ja, dat geeft niet heel veel houvast.
3: Maar met wie hebben zij gesproken, denk je? Hebben ze ook met spelers gesproken?
4: Denk het wel. Ik denk dat ze een heel breed beeld hebben willen creëren en dat ze daarop zijn afgegaan. Denk ik.
0: Hoe dapper is het van die Rigaud dat hij een week binnen is als technisch directeur en dat hij dit beslist? Een clubicoon. Iemand die toch tweede is geworden.
3: Had jij het gedaan, Arnold? Als technisch directeur, wat op zich wel van, hij is dus beslist of bevoegd?
0: Nee.
3: Hij is niet bevoegd, maar hij moest het wel doen, want Eenhoorn was nog niet in dienst.
0: Hij is niet tekenbevoegd.
3: Dus die twee jongens boven hebben het getekend.
4: Nou, toen ik bij Twente begon, stopte Ron Jans en konden we zelf een nieuwe trainer aanstellen. Dat is wel ook wel prettig om uiteindelijk te gaan werken. Dus ik snap wel dat je die
3: maar keuze. Maar zou je binnen een week gedacht hebben, ik ga iemand ontslaan?
4: Nou, jij kent mij een beetje. Dat is niet mijn allereerste gedachte.
3: Ja. We laten hem 3 jaar zitten, joh.
4: Kijk, één ding ken het, en dat moet je altijd onthouden. Jij zit er voor het belang van de club. En dat moet zo goed mogelijk gaan. En daar zullen ze echt heel goed over hebben nagedacht. En ook meenemen dat Robin van Persie een clubicoon is bij Feyenoord.
1: Ja. Maar ze hebben het zeg maar ook gewoon dus blijkbaar gedacht van, kijk, we weten allemaal dat het een jonge coach is en hij heeft fouten gemaakt, noem maar op. Maar vooral dat zij denken van, hij gaat, wordt niet beter, zeg maar. Dus of hij leert niet, hij kan niet leren van zijn fout of zo.
3: Dat kan je niet helemaal zeggen, toch? Is toch heel lastig?
1: Nee, maar dat is zeg maar dat gevoel. Weet je, dat is waarschijnlijk het gevoel. Want anders geef je hem nog een tweede kans. Van jij hebt deze fouten gemaakt, dit moet je beter gaan doen. En je gaat het seizoen gaan we zo samen starten. Maar zij hebben het waarschijnlijk het gevoel dat het niet beter gaat worden.
3: Maar hebben ze hem gesproken dan? Echt uitvoerig? Dat denk ik niet namelijk. Wie is hij? Is op vakant. Sorry?
0: Wie is hij? Hebben ze hem gesproken? Je bedoelt of ze Van Persie hebben gesproken?
3: Ja, wie dacht jij?
0: Nou ja, jij.
3: Sinterklaas.
0: Nou, de naam advocaat is gevallen.
3: Advocaat heeft toch, hij is adviseur. Wat moet je met advocaat?
0: Ja.
3: Nee, je zegt, advocaat, wat heeft hij er mee te maken?
0: Nou ja, hij heeft behoorlijk duidelijk uitgesproken ook over de veredelde hoofdscout en een mannetje van 38. Dus hebben,
3: ja, maar wat slaat leeftijd op?
4: Ja, dat vond ik ook bijzonder.
3: Je kan toch ook zeggen, ja, je bent 70, wat heb jij nou te, weet je, maar dat heeft ook niks met leeftijd te maken. Ik vind het heel...
4: Ik vind het ook sterk van dit.
3: Ja, vind ik ook, dat hij dat durft te doen. En kijk, er is één reden waarom hij zou blijven, omdat hij Champions League heeft gehaald. Ja. Verder staat alles op rood.
0: Mm-hmm.
3: Gedrag, resultaten. Nou, niet de eindresultaat, maar de laatste.
4: Nou, Europees.
3: En je hebt te maken met een competitie die nergens op sloeg dit seizoen. Qua concurrentie voor de tweede plek of de eerste plek helemaal. Ja, en dat gaat natuurlijk niet nog een keer gebeuren, lijkt mij. Hoop ik niet, in ieder geval. Dat we nummer 2 hebben met 56 punten. 56?
4: 55,
3: 56 punten.
1: Nee, maar kijk, zeg maar, de afgelopen week heeft Robin het ook wat doorgehad. Want je wilt eigenlijk natuurlijk beginnen aan het volgende seizoen. Hey, van nee, wat gaan we doen? Welke spelers? Zo wil je, dan ben je wel bezig al. Maar als die technisch directeur zegt, we gaan eens even evalueren. Dan weet je eigenlijk al genoeg. Want dit is juist het moment om te gaan plannen. Om die gesprekken te gaan voeren met spelers natuurlijk.
0: Is het dan ook nog belangrijk dat Rigaud heel lang met Van Persie heeft gesproken? Want eigenlijk, ja, alles dat, omheen heeft
3: ik denk
0: hij
3: dat heeft ze niet gedaan, toch?
4: Het AD had een reconstructie gemaakt en die daar stond in dat ze elkaar heel kort hebben een kennismaking hebben gehad die redelijk vlak was geweest, schijnbaar.
3: Het is wel maar zal dat niet het eerlijkste zijn, dat tuurlijk, je ook echt met hem hebt gezeten daarover?
1: Dat vind ik wel. Je moet ook zijn verhaal horen, toch?
3: Ja.
1: En dan maak je een evaluatie. Want anders,
3: mag ik scheuten opwerpen? Ik denk dat iedereen dat wel gaat doen nu.
0: Welke van de twee?
3: Take a pick.
1: Dick, van de twee zijn er drie, hè, tegenwoordig.
0: Ja, er zijn er drie, maar eentje heeft al een...
3: Dick Schreuder natuurlijk.
0: Ja, maar die schijnt dan weer toch gezegd hebben binnen NEC, nou, ik blijf wel.
4: En ik denk dat het heel veel, zeg maar, heel veel moeite en tijd gaat kosten om hem überhaupt, als je hem al krijgt, dat je hem los te weken bij NEC.
0: Moeite, tijd
4: Tenzij die clausules in zijn contract heeft staan dat hij bij de top 3 zou mogen werken. Dat ze dat destijds hebben opgenomen, dan maakt het natuurlijk een stuk eenvoudiger. Maar
0: daar lijkt het niet op, toch?
4: Daar lijkt het niet op,
0: nee. En dan worden er verder wat Belgen.
4: Ja, maar die Glasner wordt natuurlijk ook genoemd.
0: Ja, die is...
4: maar die denken wij nog steeds dat een trainer die zo succesvol is in de Premier League...
1: Nee, natuurlijk niet.
4: Naar Feyenoord gaat, jongens, hoe naïef zijn wij dan nog?
3: Naar Sterling ging dat.
1: Nee, maar dat is toch niet zo. Hij gaat echt niet komen.
4: Nee, dat is nog...
3: Ik lees net dat Klas nog getekend.
0: Hij is in gesprek met Milan.
3: Emery?
4: Deze man is super succesvol geweest bij alle clubs waar hij gewerkt heeft. En die gaat vanuit de Premier League dan naar de Eredivisie, omdat hij per se in de Champions League was. Die man verdient 5 miljoen euro bij Crystal Palace.
0: Dus als je daar zoiets leest, dan schiet je al in de lach.
3: Dan moet je hem in een 3-sterren hotel zetten. Dan kan je ook een beetje leren wat het leven om draait.
4: Ja, dan denk ik wel echt, ja jongens, kom op.
0: Ja, Philippe Clément, die naam valt dan.
4: Ik denk Wouter Franke. Die hoor je echt, die is ook vrij als ik me niet vergis nu.
0: Ja.
4: Dat hij een zeer serieuze kandidaat
1: is. Een buitenlandse trainer.
3: Daar zijn we niet zo goed in Nederland, trouwens. om buitenlandse coaches te waarderen.
0: Ja. Nee, dat is dus wel een naam die je serieus
4: hoort. Als je een beetje hoort vanuit... tenminste, als je een beetje... en de manier van spelen en wat hij doet als trainer... Ja, zou dat een optie kunnen zijn.
3: Ik wil die trainer van Boer de Glimt.
4: Maar kennen die...
1: Knutsen?
3: Verdient ook 5 miljoen.
0: Ja.
3: Wat? Ja, Noorse kronen. En die is dan slecht.
0: Nee, maar die koers. Die verdient toch ook geld van de spelers die hij verkoopt?
4: Ja.
0: Ja.
4: Die verdient ook aan transfers, wat er gezegd.
0: Dus ja.
3: Wat?
0: Ja. Pocconioli.
1: Die gaat nooit weg.
4: Die gaat nooit weg. Maar Pocconioli wordt gezegd. Wij hebben toen destijds, toen ik bij Twente werkte, gespeeld tegen Union, San Siloas.
3: Ook 5 miljoen.
4: Dat was best wel interessant, want die hebben... De staf zit daar eigenlijk al heel lang. Dus de assistenttrainers. En de hoofdtrainer wisselen ze bij wijze van elke keer in. En dus ik denk dat Pocconioli wel enigszins... Het was best wel interessant hoe ze dat vertelden. En dat was eigenlijk een soort inwisselbaar. Dan wordt Edwiges trainer, dan wordt Kenneth Perez trainer 2 jaar later. En die worden elke keer ook, Pocagnoli ging naar Monaco toe, die worden gewoon weggekocht.
0: Ja.
4: Maar de kern van, van de staf blijft staan.
0: Okay.
4: Dus met de manier van spelen. Dat is best wel interessant.
0: Want vaak ook die trainers van Sint-Gilles die dan doorgaan, ja? Die maken het bij
4: de... Nee, andere clubs doen ze niet per se goed.
0: Nee. Okay,
1: dus dat is wel een... Dat zie je zeg maar in het huidige voetbal veranderen. Dat je een ingespeeld team of staf moet hebben. Ja. Zeg maar. Stafleden of trainers, assistenttrainers die elkaar al lang kennen. Die weten hoe ze moeten trainen of wat ze doen om spelers fit te maken. Je ziet zeg maar ook bij de topclubs in Nederland dat die stafleden worden gewoon bij elkaar zeg maar, gebracht. Ze hebben nog nooit samengewerkt. En dan ga je zitten. En dan
3: dit is anders. Want waar jij het over hebt is dat er komt een hoofdtrainer. Hij neemt 16 trainers mee.
1: Ja, maar
3: hier is het over dat de kern,
4: die zitten
3: daar en de hoofdtrainer gaat weg. Ja. Nee. Ja.
0: Dat het verkeerd dat nee. In Nederland dus niet op die manier gaat.
1: Nee, in Nederland, in Nederland heb je vaak gewoon...
0: Je hebt erin gezeten, zo'n situatie, toch?
1: Ja, bijvoorbeeld, omdat dat is een kleine club, dan de staf was er al. Dus ik kon mijn eigen staf niet bijvoorbeeld meenemen.
3: Ja, maar dat is ook wat ze daar doen.
1: Ja, dat weet ik wel, maar dat is wel dezelfde visie continu, toch?
4: Ja.
1: En dan kijken ze welke trainer erbij past in principe. En dus die trainingen en zo en hoe er getraind wordt, dat staat allemaal vast.
4: Ja, ja.
1: Maar als jij zeg maar komt als trainer vaak in Nederland, dan worden je assistenten erbij bij de topclub, hè? Die krijgen erbij. En je hebt nog nooit samengewerkt met elkaar. Dus bijvoorbeeld Robin van Persie, ik heb wel ervaring erbij, maar die kent René Haken helemaal niet. Die hebben nog nooit samengewerkt. En die gaan dan eerst moeten praten van, nou, ik wil zo trainen, ik wil dat doen. Dus kijk, Arne Slot heeft Sipke Hulshof bijvoorbeeld altijd bij zich. Peter Bos altijd met Maas. Dat hebben die van Persie nog niet gehad. Hij gaat het precies hetzelfde. Ik heb het ook gehad. Dus als je begint,
4: dan ga je eigenlijk
1: ontdekken van...
4: Hoe ga
1: je werken? Pas je eigenlijk wel bij mij? En dat is zeg maar ook ervaring. Alleen tegenwoordig krijg je de tijd niet meer zeg maar, om dat te ondervinden.
0: Ja.
1: Dus ik snap wel zeg maar, zo'n constructie, inderdaad.
0: Maar zou je het aanraden, ook Feyenoord? Neem een team wat bij elkaar past.
1: Ja, je ziet het, Ajax heeft bijvoorbeeld met Farioli gedaan. Die kwam in één keer en dat is wel ingespeeld. En dat heeft hij bij Porto ook gedaan. Dus het zou wel kunnen werken. Ik zou het eigenlijk wel doen, denk ik.
0: Oké, nou ja, de komende dagen gaan we het
4: wel
0: mee maken.
4: Het moet snel gaan ook natuurlijk.
0: Zo, er zit wel een voorbereiding aan te komen. Ook dat soort dingen worden in WK-praat besproken, Kenneth.
3: Dus niet alleen maar WK-gerelateerde dingen.
0: Ook andere dingen, we weten er wel iets van.
3: Dus we moeten ons in alles weer verdiepen.
0: Zeker. Bijvoorbeeld in Bayern München. Dat zou zomaar eens de nieuwe club van Ismail Sabari kunnen zijn. Wordt er wel eens over onze competitie gezegd... dat is niet meer zo goed als dat het was. Is Sabari nou een van de weinige spelers... die wel eventueel mee zou kunnen bij Bayern München?
4: Dat moeten we gaan zien. Maar ik denk dat hij wel veel voorwaarden heeft dat hij het zou kunnen in ieder geval.
1: Wat was zijn prijskaartje?
4: 47 miljoen.
1: Dat is ook veel, hè?
0: Nou, het prijskaartje was 60, zei Stuart.
4: Ja, maar ze komen er wel, hier gaan ze wel uitkomen.
0: Ja?
3: Korting. Kortingsweken.
0: Dat was toen omdat voor Kees Smit 60 gevraagd...
4: Maar op een gegeven moment ga je dus dingen roepen... zoals NEC 20 miljoen voor Sano roept... omdat ze dan hopen dat ze 15 gaan krijgen. En dus begint iedereen maar te roepen. En dan, maar volgens mij als je 47 miljoen of zeg maar, rond de 50 miljoen... zal gaan krijgen voor Ismail Sabari... en een transfer die je nu al doet... en waar denk ik met een fantastische club... waar denk ik voor PSV ook belangrijk is... dat ze daar goede zaken mee kunnen blijven doen... En, en ik denk dat Bayern ook in de gelegenheid is om veel direct te betalen. Wat voor PSV ook best wel denk ik, belangrijk is.
3: Waardoor ze hebben natuurlijk zaken met ze gedaan, een jaar geleden.
4: Ja, met Banner. Dus dat PSV daar ook meteen... dan kan PSV ook gaan handelen. En dat is natuurlijk super interessant.
0: Kom maar goed, zeg jij.
3: Maar jij kijkt dan vanuit de club. Maar vanuit de speler. Nou ja, als je naar Bayern kan...
4: Toptransfer.
3: Dan kan je sowieso omwikkelen. Mm. En met een beetje geluk veel spelen.
4: En je leest Kenneth trouwens. En dat is wel opmerkelijk dat ze zeggen dat hij voor de buitenkant wordt gehaald. Hè?
3: Ja.
1: Als linksbuiten, toch?
4: Ja.
0: Dat zou jij niet doen?
4: Nou, ja, ik zou wel gaan.
0: Okay.
3: Wie hebben ze aan de linkerkant dan staan? Maar Olise, hè?
0: Diaz?
1: Diaz, toch?
4: Diaz?
3: Luis Diaz.
0: AZ kijkt ook nog... die zijn geïnteresseerd, schijnen zelfs...
3: Maar bedoel je de buitenkant binnensveld of buitenkant...
4: Oh, nee, ja.
1: Wel bizar.
0: Tom van Bergen, AZ. Die kan misschien wel naar AZ als ze eruit komen met Groningen. Dat is nog niet zo. Ze hebben wel heel veel spitsen dan bij AZ. Die sparen ze een beetje.
4: Perwet zal wel gaan, denk je niet?
0: Perwet. Dan hebben ze nog Meerdink, Hoornkamp, Zeefuik, Sam van Duin.
4: Ik denk dat Perwet echt... dat ze daar zeer serieus rekening mee houden dat hij gaat. Mm-hmm. Omdat hij voor Engeland ook super interessant is... omdat hij een homegrown speler is. Dus ja. Dat is voor hun ook, dat is ook belangrijk. Dus ik denk dat...
3: Geen WK, dat is wel een nadeel, toch?
0: Ja. Perwet. Ja. Ja. Dat klopt. En Van Bergen trouwens ook.
3: Hij

0: voor het laatst gespeeld, man.
1: Ja. Dat gaat ook wel even tijd in zitten, denk ik, om zijn ritme te vinden.
2: Nou, het scheelt wel dat NEC die tijd geeft, want ze tekenen hem voor 3 seizoenen.
0: Ja. Ja.
2: En hij is ook pas 26, dus dat kan.
0: Ja, prachtig dat dat. Ik vind, en ook mooi, denk ik, voor hem heel goed.
3: Ze hebben ook met Sandler. Sandler is natuurlijk ook een jongen die blessureleed heeft gehad. Ja. En nou ja, als je het goed doet. Niet dat hij altijd aanwezig was of inzetbaar was, maar zijn ze wel buitenkansjes voor NEC. Peer Scheurs lijkt mij dat hij een betere verdediger is geworden dan toen hij hier voetbalde.
2: Ja, maar ja, dus heel lang niet gespeeld.
3: Nee, dat klopt.
2: Hopelijk krijgt hij de tijd en blijft hij ook steeds fitter worden. Het zit er bijna op, deze voetbalpraat op de avond van een nipte overwinning op Oezbekistan.
3: Maar het is toch troosteloos, zoiets. Ja. Je begint ook al, het is toch al troosteloos als je zit naar te kijken. Ja. Geen publiek, is toch.
1: Ik zat op een gegeven moment.
3: En nobody cares daar.
1: Ik zat
3: echt
1: op het meer op de achtergrond aan te kijken. Er liepen mensen langs daar.
3: Ik vond wel mooi, die commentator begonnen. Dan zag je NYPD. Ja. Vond ik ook wel cool.
2: De politie in New York. Ja. Worden.
1: Wat zei die Arnold, de commentator, na 30 seconden? Dan gaan we weer, zei hij, naar balverlies.
2: We worden geen wereldkampioen. Oh, ja.
0: Dat was het eerste wat we worden.
2: Ja? Nou ja, goed.
0: Wel, jongen, natuurlijk wel.
2: Ja?
3: Okay. Wereldkampioen, no way.
0: Nee, dat geloof ik ook niet.
2: Kwartfinale.
0: Zo pessimistisch als Nederland is, Nederlanders zeiken graag.
3: Ik denk dat de achtste beste nummer 3.
2: Dit was het voor nu. Tot de volgende. Tot woensdag. Tot WK Praat. Dag.

0: kan hier wonen in één.
1: Luister eens naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee vallen. De weerswaarschuwing is waarschijnlijk tot 9 uur vanavond van kracht. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen, aldus het KNMI. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Gisteren had Zelensky een ontmoeting met Charles op Windsor Castle. In het interview zegt Zelensky een heel goede band met Charles te hebben en dat hij, zijn vrouw en Oekraïne van zijn majesteit houden. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het centrum van Wellington ligt in een baai die voor een groot deel beschut is tegen de metershoge golven. En hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zou deze storm een uitzondering zijn. De veerdienst is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. De Iraanse voetbalbond vindt de ingreep schandalig en wijst met de beschuldigende vinger richting de Verenigde Staten. De FIFA en de VS hebben nog niet gereageerd. Het Iraanse elftal speelt volgende week dinsdag tegen Nieuw-Zeeland. Het land zit samen met België, Egypte en Nieuw-Zeeland in groep G. Het weer, eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu 2 kilometer en 10 minuten.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: podcastluisteraar. De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. Belastingvrij. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: From the United States of America, this is the AD Football Podcast with a Denver Hoof and Sivert Mushu, Martin Weifels, Mikos Hauka.
3: Welkom bij een nieuwe AD Voetbal Podcast. We zitten bij de John McEnroe Tennis Academy. We kijken uit over de brug waarachter Oranje een oefenwedstrijd heeft gespeeld tegen Oezbekistan. Ik zit op een terras in de zon, maar dat is dan in New York, met Maarten en met Sjoerd. Om terug te gaan blikken op een wedstrijd. Ja, wat hebben we nou echt voor wedstrijd zitten kijken?
4: Nou ja, een typische oefenwedstrijd. Ondanks het feit dat hij nu een stuk minder wisselde dan tegen Algerije. Een moeizame wedstrijd ook wel. Ook omdat Oranje het weer naliet om te scoren. Veel betere ploeg tegen een heel zwak Oezbekistan. Ja. En uiteindelijk ga je toch met een beetje buikpijn naar Kansas City straks, denk ik. Want er zijn wel wat kopzorgen.
3: Ja, heb je buikpijn voor...
4: Nou, ik zelf niet.
3: Oké, nee.
4: Ik bedoel dat overdrachtig.
3: Oké, even checken.
4: Nou, ik wel.
3: Jij hebt wel buikpijn, hè?
4: Ik heb buikpijn.
3: Ja, maar ik zag het al bij Maarten tijdens de wedstrijd gebeuren.
5: Ja, maar ja, weet je... Kijk, je zit dat hier om dat te beoordelen. Maar je kijkt ook als voetballiefhebber. En ja, zeker de tweede helft, ook het tempo... Frenkie de Jong zei een week geleden... het wordt geen zomeravondvoetbal. En nu spelen ze voor het eerst in de hitte. En ze hebben natuurlijk hard getraind. Maar de tweede helft, het leek wel walking football op een gegeven moment. En ja, dat is toch wel een probleem. Want die Oezbeken, ja, weet je... Die horen absoluut niet thuis op een WK. Maar die speelden de tweede helft... eigenlijk gewoon op hun gemak speelden ze gelijk. En dan viel nog in de laatste minuut nog een penalty. Maar dat... En ja, ik zit ook dan te kijken altijd van, waar begin je nou? Een wedstrijd moet een kop en een staart hebben. En ook wat je ervan vindt moet een kop en een staart hebben. Maar het is een beetje, het gevoel bekruipt mij echt van het EK van 2 jaar geleden. Dat het ook alle kanten opschoot. Ja. Ook in wat je zag, wat je ervan moest vinden. Ja, kop Maarten, en een staart. Ik mis het een beetje.
3: We gaan Maarten een beetje op weg helpen. Jij moest het stuk schrijven tegen de deadline aan. Was je blij mee, hè, met die slotfase?
4: Ja, het is altijd heerlijk als er dan op het laatst nog 2 doelpunten vallen aan beide kanten. Ja. Dan wil je 2 keer nog je hele stuk aan schrijven is onzin. Dat hoeft ook weer niet. Maar je moet wel... Ze willen op 1 seconde na het laatste fluitsignaal willen ze zo'n stuk binnen hebben.
3: Ja.
4: Dus dan moet je nog even vol om de teugels. Dus dan ben je toch weer... wat adrenaline heb je verspeeld.
3: Ja.
4: Maar... Nee, god, de conclusies is dat er nog heel veel beter kan en moet. Dat het ook zo is, die relativering vind ik wel dat we die moeten maken. Dat je deze wedstrijd zonder enig probleem met 4-0 had kunnen winnen.
3: Je had al 3-4-0 voor moeten staan bij rust, toch, gezien de kansen die je kreeg.
4: Malen, en dat is ook, kijk, die gemiste kans van Malen, daar kun je van zeggen, ja, kan gebeuren. Maar ook weer niet helemaal. Want dit is een spits, die krijgt nu eindelijk zijn kans als basisspeler het Nederlands elftal.
3: Voor de 2 meter voor de goal bedoel je die kans, denk ik, die binnen moet tikken.
4: Die kans, ja. Maar tegen Algerije van de week natuurlijk ook al. Dan krijg je die positie in het Nederlands elftal. Ja, dan mag je toch verwachten dat hij met die druk kan omgaan. En dan kun je bij AS Roma kun je de ene en de andere inschieten. Dit is toch net weer een ander perspectief. En iedereen kan een kans missen, maar... Het helpt natuurlijk niet echt mee dat als je dan uiteindelijk beslist als Koeman... om Memphis Depay dan eindelijk tussen aanhalingstekens... althans de roep van het volk was vrij duidelijk in dat opzicht... om hem dan eindelijk te vervangen en dan maak je vervanger het niet waar.
3: Ja.
4: Althans niet voor het doel.
3: Nee, maar is dat dan, reken je hem af op de doelpunten... of reken je hem af op het spel ook in deze wedstrijd? Want hij was wel een aantal momenten toch dat hij wel...
4: Nou, wat je ziet is dat Nederland heeft natuurlijk de kwaliteit... om vanuit de omschakeling heel veel te creëren... Dat deze voor is ook best wel aardig. En in dat opzicht ben ik niet zo in paniek of zo. Want ik denk dat je straks op het WK die mogelijkheden ook heel veel gaat zien en krijgen. En de kwaliteit daarvoor is er. En onder de druk van een WK spelen is ook wel weer heel anders dan op dit prachtig gelegen stadionnetje. In dit prachtig gelegen stadionnetje, maar wel in een decor van een trainingswedstrijd. Er zat geen publiek bij. Het was echt alsof ze een oefenwedstrijd speelden op de training. Ja, dat is, maakt het altijd wel lastig te beoordelen hoor, zo'n oefenwedstrijd. Dan kun je wel hele grote conclusies gaan trekken, maar dat vind ik dan weer net te vroeg.
3: Maar wat er dan wel gebeurt in dit soort dingen, is dat het cynisme over Oranje op het WK gelijk ook toeneemt na zo'n wedstrijd. Hè. Zie je wel, we zijn zo meteen thuis naar de groepsfase. Misschien 102.
5: Ja, maar dat schiet dan ook weer alle kanten op. Als je, stel dat Malen wel twee maakt, je wint 3-0. Dan is het misschien dat we er klaar voor zijn. Maar ik kijk ook naar... tegen Algerije ook al en eerder ook. Het middenveld van Oranje, het klopt niet. Het klopt niet.
3: En wat klopt er dan niet aan dat middenveld?
5: Het klopt niet. Gravenberg en De Jong. We hebben het vaker al gezien. Dat is te veel van hetzelfde. En ze speelden in deze wedstrijd ook. Spelen ze als 2-6'en. En dan... Frenkie De Jong is eigenlijk de eerste station in de opbouw van op het middenveld. Maar Gravenberg... Ja, wil die bal ook ophalen. En je zag een paar momenten, ik heb ze ook genoteerd... dan zie je dat keeper heeft de bal en dan wil die inspelen... en dan bewegen ze allebei tegelijk in de bal. En ja, oké, dan krijgt een van die twee de bal... maar dat betekent dat de ander moet eigenlijk al dieper wegstaan. En nou ja, het is wel een beetje zo dat Frenkie de Jong is de eerste opbouwer... dus moet er iemand naast staan die wat dieper wegstaat... waardoor je gelijk ook verder naar voren kunt spelen. En Frenkie de Jong, we vroegen hem na afloop ook... en ja, hij gaat er natuurlijk niet heel uitgebreid analyseren, maar hij knikte wel. En het was gewoon zo deze wedstrijd. En ja, en dan zit je met... Daarvoor staat dan Tijani Reinders. Nou, die heeft dan spelen met diepgang. Nou, dus die liet dat ook wel zien. Maar vervolgens moet je ook wel iemand hebben die hem dan bedient. En
4: die de paas vooruit geeft.
3: Ja,
5: ja, maar ook...
4: Er is er wel één, die is alleen niet mee.
5: Ja, nou...
3: Zo die discussie nog even opraken. Nou ja,
5: maar de paas vooruit ook inderdaad over meer dan 10 meter... En ik denk...
3: Maar er is ook niemand die vanaf dat middenveld die paas er tussendoor geeft. Want het valt mij steeds op dat het Dumfries is die paas tussendoor geeft.
5: Maar ik weet wel iemand die dat...
3: Ja? Ja,
5: die dat, als je nu kijkt naar de huidige selectie... die je in elk geval daarop zou
3: laat mij raden. Eindigt op, begin met een K, eindigt op Oopmeiners.
5: Ja, maar dat is de enige die je dan ook nog mee hebt... die dan eventueel nog... die je kunt uitproberen. En die zal in die besloten wedstrijd die wij niet mochten zien... die zal op het middenveld gespeeld hebben. Omdat ze... Ja, nou... Ze zien dat natuurlijk zelf ook. Dat ze wel een alternatief zouden moeten proberen. Maar ja, ik weet niet of dat goed genoeg is. Maar...
4: Gaan ze ook niet doen. Want dit is gewoon. Dit wordt gewoon wat het wordt.
3: De puzzel is er al lang gelegd. Ja, de puzzel
5: nou, ik moet het toch nog zien.
4: Nou ja, ze zullen inderdaad problemen herkennen, neem ik aan. Dat mogen we hopen. Maar of die het aandurft om na twee generale repetities met eigenlijk hetzelfde middenveld. Dan vlak voor Japan toch weer te gaan switchen? Nou, dat vraag ik me af. Ja, ik denk dat ze dat meer gaan zoeken in details. En in afstemming. En in dit soort dingen bespreekbaar maken. En zichtbaar maken in de analyses. Maar dat het probleem er is, is duidelijk. Maar dat je die paas naar voren... En dat is toch... dat is niet alleen een kwestie van positionering. Dat is ook kwaliteit. Die hebben we wel iets te weinig.
3: Ja. Het voelde een beetje, vroeger bij Van Bronckhorst bij Feyenoord... had je van die tekeningetjes hoe Feyenoord de bal rondspeelde... en dat was structureel van links naar rechts in een soort van rondje.
4: Ja, maar ik kijk, op zich, Gravenberg en Frenkie de Jong... die passeren allebei zo makkelijk... dat je ook heel vaak, dat zag je de eerste helft ook wel... heel vaak heel makkelijk een overtal creëert en daarmee...
3: Maar dan gaat op die bal daarna, toch?
4: En dan ontbreekt het vaak. Dat is bij beide eigenlijk een beetje... maar ze hebben natuurlijk wel de kwaliteit om wat te creëren... puur vanuit het voetbal. Ze kunnen... Er zijn maar weinig nationale elftallen die twee controlerende middenvelders hebben... die zo makkelijk een tegenstander voorbij lopen... en daarmee eigenlijk een vrij makkelijk voetballend een overtal creëren. Alleen ja, daarna ontbreekt vaak het vervolg.
3: Maar je hebt ooit nog Kluivert geroepen toen we...
5: Ja, maar dat is dan voor Reinders.
3: Ja?
5: Tenminste, op die teampositie. Ja. Maar ja, kijk, je kunt er allerlei namen op plakken... maar het zou wel heel fijn zijn geweest als een Nederlands elftal een middenvelder... ja, à la Wesley Sneijder had. En natuurlijk, Sneijder was echt de wereldtop... Maar wel iemand die dat wegdraait, maar ook zo'n paas die dat gewoon vanaf de teampositie geeft. En ja, die is er niet. Kluivert is ook een ander type speler. Maar ja, je blijft toch kijken. Die twee wedstrijden tegen Spanje, ze hebben een baard inmiddels. Ja. Zo lang zijn ze geleden. Dus ze zijn ook niet representatief gebleken voor het Nederlands elftal daarna. Laten we gewoon eerlijk zijn. Het is nooit meer benaderd, dat niveau. Maar als je naar de opstelling in die wedstrijd kijkt... dan zag het middenveld er in elk geval ook anders uit dan het nu eruit ziet. Dus ja, het blijft... en daar is niet alles op af te wentelen. Maar het middenveld, ja, dat is nou helemaal die hardlinie. Ik had het nog met Pepijn Leinders over, hè, met Guardiola, met Klopp. En het middenveld, daar worden toch wedstrijden bepaald. En
3: het zijn misschien wel de keuzes die gemaakt worden, hè, waar we het over hebben. Want je kon deze wedstrijd goed luisteren hoe de coaching was, ook in het veld en vanaf de zijkant. En volgens mij was het een aantal keer dat Koeman ook echt aanstond te geven, ook naar Gravenberg, waar die bal naartoe moest. En dat ging allemaal te traag en hij riep maar, het moet sneller. En dat gebeurde niet. Dat is een beetje wat er...
4: Nee, dat was dat zomeravond voetbalgevoel. En met name na rust. En dat is wel pijnlijk. Het is wel, natuurlijk wel zo dat ze, ook in die WK-wedstrijden ga je wel heel veel fases van wedstrijden zien. Ik denk in alle wedstrijden, los van Nederlands elftal, waar je ploegen gaat zien die gaan doseren. Ja. Dus die gaan ook af en toe het tempo er juist uithalen. En vervolgens weer proberen te versnellen. Nederland heeft ook wel heel veel kwaliteiten om dat wel te kunnen. Alleen het is nog weinig gebleken de afgelopen twee oefenwedstrijden. En we hebben nog wat zorgen erbij. Laten we dat ook niet vergeten.
3: Keeper. Ja.
4: Ja. Ja, die kwam heel ongelukkig ten val bij een luchtduel. Een beetje half op zijn rug, op zijn heup. Je denkt gelijk van, nou, we halen er maar uit voor de zekerheid. Dat bleef nog even doorspelen. Ja, dat moeten we niet hebben. Want ik vind Verbrugge wel echt een ander kaliber nog dan Vlekken, eerlijk gezegd. Dus dan moet je dat ook weer wisselen. Nou ja, Timber voor de wedstrijd.
3: Daar moeten we ook er even over hebben, inderdaad. Ja,
4: ja, dat was natuurlijk wel echt slecht nieuws. Ja. En na dat uur in de Champions League finale had je toch een beetje het gevoel, nou, dat moet wel kunnen. Blijkbaar niet. Op de training is het echt tegengevallen. Ja. En Koeman schetste een beetje de afloop dat hij de knoop wel echt heeft door moeten hakken. En dat op een gegeven moment een besluit genomen moest worden, omdat het een beetje in het midden bleef hangen. Dat is een beetje hoe hij het schetste. En waarschijnlijk heeft Timber daar zelf ook... Heb je nog gesproken? Of?
5: Ja, nou ja, we liepen van de tribune af en die stond over de reling gebogen. Dus toch even naar hem toe gegaan. Ja. En ja, die maakte natuurlijk echt de indruk van, ja, heel vervelend. En ja, die maakt ook de indruk dat de trainer toch uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt. En dat hij hij doet er natuurlijk al 2 maanden lang alles aan. Ik begreep dat Arsenal het liefst ook al had gezien dat hij geopereerd was. Maar dat heeft hij ook tegengehouden om
3: dit te halen, ja,
5: te proberen. Maar nu, ja, Koeman...
3: Slaat ook een beetje verloren bij je op de tribune.
5: Ja, hij stopt ermee. Ja. Kijk, want het lastige wordt... Kijk, Van Hekken... Er ontbreken straks 3 rechtsbenige centrale verdedigers bij Nederlands elftal.
3: Dan Geertruiden komt ervoor terug dan, hè?
5: Ja, ja. Maar dan nog heb je Van Hekken in de basis, wat gewoon een prima speler is. Dus die kwaliteit is er. Alleen, het gaat moeilijker worden als je echt met 3 centrale verdedigers zou willen spelen. Dus Dumfries wat hogerop.
3: Ja.
5: Dan moet Van Hekken een heel groot gebied centraal en op rechts afdekken. En daar was Timber per definitie... Ja, sneller, beter in. Dus dat, maar voor de rest is Van Hekken... Nou ja, Van Hekken is toch een beetje... Nou ja, laten we het gewoon... Tenminste, zo zie ik het. Ik vind het de redding dat zo'n jongen er nog bij is. In het seizoen gespeeld.
3: Zeeuwse trots, hè? Hier hoor je het
4: ook. Ja, Zeeuwse trots. Heel Arne Muiden is ook heel trots. Die luistert ook altijd naar de AD Voetbalpodcast. Weten wij van Jan-Paul van Hekken fandag.
3: Juist.
4: Ik hoorde dat ze ook naar Amerika gaan.
3: Weer met de hele bus?
4: De Arne Muidenaren.
3: Okay.
4: Heb ik opgezocht. Ik dacht dat het Arne Muiders waren, maar het zijn Arne Muidenaren. En die stonden ook in de Athletic. Een groot internationaal voetbalsportplatform. Dus Arne Muiden wordt groot.
3: Arne Muiden goed van Hekken. Maar even over die
5: vraag. Als vind ik dat wel... Ik voel ook wel een beetje...
3: Nee, snap ik wel.
5: Tuurlijk, dat is toch prachtig, dat zo'n jongen...
3: Tuurlijk, maar dat mag ook af en toe. Als we wijfels kunnen betrappen op chauvinisme, dan is dat al een...
4: Waar is hij eigenlijk gedebuteerd in betaald voetbal?
3: Maarten Wijfels. Ja, weet ik eigenlijk niet.
5: Van Hekken. Van Hekken. Ja, hey, van Ravens... 2, toch?
3: Ja. Twan van Ravensdonk had nog een vraag over die blessures. Is er wat te zeggen over de inzet van Timber, Memphis of Kluivert? Timber kwam terug van een blessure, speelt op topniveau 60 minuten... en blijkt uiteindelijk een terugslag te hebben. Goed dat hij het heeft geprobeerd, maar als we naar Kluivert en Memphis op topniveau moeten gaan testen, blijken ze ook niet fit. Is dat niet een... Wat is het risico eigenlijk voor Koeman in deze?
4: Ja, het zijn wel verschillende situaties. Dit is echt een liesblessure die niet beter werd.
3: Mm-hmm.
4: En Memphis en Kluivert hebben geen blessures meer. Die moeten alleen wedstrijd fit worden. En daar hebben ze nu, op dit moment dat we dit opnemen, zijn ze de tweede oefenwedstrijd aan het spelen. Ja. De reserves 2 keer 1,5 uur. Dat is ook bij uitstek bedoeld voor deze jongens. Om 2 keer 60 minuten of 2 keer 30 minuten te kunnen spelen. Voor een uur voluit. En dan zijn ze hopelijk weer wat dichter bij wedstrijd fit zijn.
5: Koeman zei ook nog wel na afloop, hebben we hem ook gevraagd, van joh, met de spitspositie. Is het nu misschien toch niet het moment om juist nu wel uit te spreken richting Malen ook, van jij start zondag. En toen zei hij, ja, dat kan wel iets zijn wat de komende dagen aan de orde komt. Zo zei hij het. Dat
4: gaat ook wel gebeuren.
6: Ja, tuurlijk. Dus dat, ja. Voor de liefhebber trouwens, zo praat nog met Mikkels over de situatie bij Feyenoord. En hoe het is in Florida, wat is daar aangekomen voor Curaçao. Maar nog even een paar luisteraarsvragen doornemen. We hebben nu 3 wedstrijden op rij. Geen normaal velddoelpunt gemaakt, schrijft Fireball Cooking. Tegen Ecuador, een eigen doelpunt. Vandaag tegen Oezbekistan 2 keer een penalty. Dit ondanks de vele kansen die we kregen tegen Algerije en Oezbekistan. Ja. Moeten we onszelf zorgen gaan maken? Ik zei vooraf toch tegen jou, ik pakte dat lijstje erbij. Er zijn maar 6 internationals die meer dan 10 doelpunten hebben gemaakt. Die nu geselecteerd zijn, waarvan 2 verdedigers. En voor de rest, ja.
4: We moeten ons zorgen maken. We moeten ook weer niet in een enorme depressie raken. Moeten we ons wel zorgen maken. Er zijn opeens nog wat blessures bijgekomen. Scoren niet, middenveld klopt niet. Centraal achterin is het oké. Of in de verdediging is het oké. Maar houd het niet over in de breedte.
6: Nee.
4: En Denzel Dumfries, de man die van cruciale waarde is bij Nederlands elftal, speelde zijn slechtste interland in jaren.
6: Ja, zag je ook wel een beetje aan hem af, hè? Die was er niet blij mee met deze. Nee.
4: Nee, die had echt weer harde voeten zoals vroeger.
5: Nou, inderdaad. Die liep een paar ballen over de zijlijn. Het is werkelijk, ja. Maar ja, weet je, bij zo'n jongen, zo werkt het volgens mij natuurlijk wel. Er is nogal wat gebeurd de afgelopen week.
6: Ja.
5: Ineens van Real Madrid. Het is allemaal geen excuus, maar het is, je kunt je er wel iets bij voorstellen dat even anders is. Maar goed, dat moet hij wel zien te parkeren nu, want hij moet er staan. Ja, en de Japanners, hè. Ja, ik zit toch ook steeds te denken.
6: Ja, zeg het eens.
5: Nou ja, dat staat gewoon na 20 minuten straks 2-0.
6: Ja.
5: Want die razen misschien wel over het Nederlands elftal heen. Ja. Het is misschien allemaal niet terecht. En we moeten dat morgen en donderdag en zo weer zien.
6: Jij moet het even verwerken, hoor ik al aan je. Hè?
5: Nee, maar gewoon, je wil toch meer zien dan dit. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon niet kunnen. Echt waar. Als je nu toch met elkaar bezig bent.
6: Parlementaire enquête eruit gooien?
5: Nee, maar we proberen het allemaal in perspectief te zetten en zo. Maar kom. Je speelt met allemaal spelers uit topcompetities. En dan zeggen ze, ja, het gaat om de details. Maar het zijn gewoon basiszaken die gewoon niet kloppen. En ja, ik weet niet. Ik vond het echt teleurstellend.
4: Oh jee.
6: Oh ja, nee, maar als Maarten nu al zo...
4: Nee, ja, als Maarten al pessimistisch wordt, dan zie ik het somber in. Maar ik ben... Ik zit daar iets minder zo in. En bovendien... op toernooien waar we met heel weinig verwachtingen naartoe gingen, pakten het over het algemeen goed uit.
6: Zeker.
4: De mensen die maar de vader van de gedachte zijn.
6: Ja.
4: Maar dat is natuurlijk weer het verleden wel vaak geweest. We verloren in 1988 voor het EK. Ook met 1-2 van Bulgarije. Had ook niemand.
6: En verloren de eerste wedstrijd nog voor Rusland, weet je
4: ook
6: nog?
4: Dat, ja. Ook dat. Nee, maar goed, ik snap de kritiek volledig. Want ik heb ook 2 keer naar hele moeizame wedstrijden zitten kijken. Maar ik geloof er nog wel in dat er op zo'n WK weer heel wat anders gebeurt.
6: Hoe vonden jullie trouwens...
5: Maar het zit hem erin... We hebben ze allemaal horen uitspreken na Spanje. De nieuwe lat. En die moeten we vaker aantikken. En natuurlijk, Spanje wilde ook voetballen, waardoor je ruimtes krijgt. En het zal allemaal wel.
4: Japan wil dat ook.
6: Ja.
5: Maar je wil iets van die lat terugzien. Nou, dat zijn toch bijna geen wedstrijden geweest waarin je dat gezien hebt.
6: We waren vandaag in New York, waar die wedstrijd werd gespeeld, met uitzicht op Manhattan. Als je het filmpje wil zien dat ik met Sjoerd heb gemaakt, staat bij ons op Instagram, @advoetbalpodcast. En ook op AD Sportwereld staat het. Kan je het terugzien. Maar daaromheen was er bijzonder veel politie voor een oefenwedstrijd. En toen we binnenkwamen, wij waren al vroeg, Sjoerd, te vroeg, want we hebben geen oranje bandje gekregen. We konden gewoon doorlopen natuurlijk. Hè?
4: Eigenlijk werden wij heel slecht gecontroleerd.
6: Ja, echt.
4: Wij schreven onze naam op en toen mochten we opeens naar binnen.
6: Ja, en?
4: We stonden niet op de lijst.
6: Nee, we stonden niet op de lijst, maar de hond heeft wel onze tassen gecontroleerd. Het was een soort golden retriever.
4: Ja.
6: Die kwispelend om die tassen heen liep en zei, dat is goed, er zit geen worstjes in. En we mochten doorlopen.
4: Het was echt chaos. En ik zag daarna beelden van de aankomst van Oezbekistan, de bus. Nou, dat zag er ook echt super amateuristisch uit. Die moesten allemaal hun tassen op de grond leggen, dus het hele team. Dan moesten ze buiten de bus staan. Er kwam een mannetje met zo'n vliegtuig metaaldetector langs al die spelers lopen. En dan werden ondertussen de honden op die tassen afgestuurd. Het was werkelijk... Het leek wel derde wereld.
6: Ja,
5: en dat is dan Fabio Cannavaro, trainer, hè? De grote wereldkampioen.
6: Ja,
4: het was echt chaos. Het had echt het decor van een oefenwedstrijd, maar een trainingspartijtje waarbij iedereen maar wat deed.
6: Ja.
4: De beveiliging, de organisatie van het stadion, het was allemaal heel knullig.
6: Ja, en natuurlijk ook nog daarbij dat de mixzone volledig vol stond bij mensen die allemaal op de foto gingen met alle spelers.
4: Dat is
6: weer Oostblok.
4: Het was een beetje een combinatie tussen een trainingspartijtje en zo'n oefenwedstrijd in de voorbereiding die je wel ziet. Weet je wel, bij zo'n amateurclub die dan even met alle goede bedoelingen iets proberen te organiseren, maar dat lukt niet helemaal.
6: Zullen we even kijken hoe het in Florida is?
4: Laten we dat doen.
7: Zonder amateurvoetbal geen Oranje. En juist daarom is Staatsloterij al 27 jaar trotse partner van de KNVB. En maakt het als de supporter van dromen deze zomer iets heel bijzonders mogelijk. De Droomselectie. Bondscoach Ronald Koeman neemt één amateurteam mee als tweede team van Oranje. Een voetbaldroom die dus sowieso uitkomt. De afgelopen maanden hebben tal van teams zich gemeld die voldeden aan de criteria van de jury.
8: Goeie speler.
7: Het team moet amateurvoetbal ademen. Hechte vriendschap.
9: U zocht toch naar een hechte groep? Kijk hier, het vierde van Rapid 11. Alle spelers waren bij de bevalling van een keeper.
7: Voetbalhumor, grote dromen en enthousiaste anekdotes.
10: Dat is wel de vriendschapsband die ik zoek, jongens.
7: Samen met zijn scoutingsapparaat, bestaande uit Janice van der Zanden, Denzel Dumfries en de broertjes De Boer, heeft Ronald Koeman uit al die sollicitaties één amateurteam geselecteerd.
11: Echt goed voor elkaar, hoor.
7: De vraag is nu, is het winnende team klaar voor de reis naar Amerika? Hoe gaat het met hun eigen voorbereiding? Zijn ze op een speciaal trainingsplan gezet? Hoe gaan ze om met de hitte in de Verenigde Staten? Wat verwachten ze van hun reis hier naar Amerika? En wat gaan ze doen om Oranje aan te moedigen? Je hoort het deze weken in de AD Voetbalpodcast, want wij gaan het amateurteam hier volgen, hier in Amerika, tijdens hun verblijf in Dallas. Wil je trouwens meer weten over die actie? Kijk dan even in de show notes voor de link. Ja, wij zitten in New York en gaan naar Kansas City. Maar het is ook tijd om te schakelen met onze andere verslaggever op dit WK, die met Curaçao meereist de eerste dagen. Mikkel Schauka, hoe is Florida? Vertel.
12: Ja, warm, Etienne, warm.
6: Ja, nog niet gebeten door een krokodil in de tussentijd of dat soort dingen? Slangen?
12: Wel hele grote iguana's die bij het ontbijt ook voorbij schuifelen. Maar ik ben er natuurlijk pas net. Ik ben gisteravond aangekomen. Met een jetlag. Dus vannacht om 3:30, 4 uur zat ik klaar wakker in bed. Jij hebt er ook last van gehad, volgens mij. Dus ja, in Nederland is het dan wel tijd om te bellen. En daar kom je de dag wel mee door. Maar dat moet natuurlijk wel steeds even een uurtje of anderhalf opschuiven per nacht. Want ik was ruim voor het ontbijt wakker. En ja, dan is het toch hier nog donker en ook weer niet zo heel veel te doen. Want Curaçao moet nog aankomen. Die hebben natuurlijk gespeeld tegen Aruba.
6: Ja.
12: En die komen op maandagavond aan. Dat is voor ons eigenlijk maandagnacht in Nederland. Dus die moeten nog komen. Dus ik doe de andere plichtplegingen. Accreditatie binnenhalen. Acclimatiseren aan de warmte. En dan daarna volle bak. En natuurlijk het nieuws uit Nederland nog een beetje
6: bijhouden. Nou, ik wil net zeggen, het is superhandig dat jij gewoon een jetlag hebt en dat je gewoon om 4, 5 uur 's ochtends wakker bent in Florida. Kan je gelijk lekker aan de slag met allerlei verhalen over wat er bij Feyenoord gebeurt?
12: Ja, nou, ik moet Johan Inon danken, want op het moment dat ik in het vliegtuig zat naar Philadelphia en daar vandaan naar Fort Lauderdale moest vliegen, daar, ja, dan zat ik dus 8 uur lang verstoken van het nieuws. En dat was er nogal toen ik mijn telefoon weer aanzette en allerlei tips binnenkreeg van uren daarvoor dat er iets aan de hand was met de hoofdtrainer van Feyenoord. Ja, die is gesneuveld. En, ja. Ja, dat is natuurlijk best groot nieuws.
6: Ja, zeker. Ook omdat ze vanaf de nieuwe directie, de officieel moet Robert Enor nog beginnen per 1 juli als algemeen directeur. Maar de directeur en de technisch directeur Rigo hebben duidelijk besloten nu snel door de pijn heen, volgens mij, en dan maar snel een nieuwe trainer gaan aanstellen.
12: Ja, dat is het. Ze hebben een uitgebreide analyse gedaan. En dat is met gesprekken met mensen die dus met Van Persie hebben gewerkt, of het allemaal van nabij hebben meegemaakt, maar ook een grondige analyse naar prestatieindicatoren, zoals ze dat mooi noemen, onderliggende cijfers. Alles is naar boven gekomen. Er zijn nog die befaamde kleurenanalyse, waar jij meer van weet dan ik, is naar boven gekomen. Hè? Je kunt blauw zijn en geel en groen.
6: Weet je niks van, hè? Daar zit je niet zo in, hè? In die disc.
12: Daar zit ik niet zo in, moest ik even opzoeken. Maar ja, dat is ook, zou ook niet in zijn voordeel hebben gewerkt. En verleden week maandag hebben de twee directeuren, Enor en Rigo, natuurlijk eigenlijk al een voorschot genomen op dit. Door eigenlijk te vertellen dat het allemaal nog maar de vraag was of Van Persie kon blijven. En dat ze dat met die analyse gingen uitkristalliseren. Nou, ze hebben daar een weekje over gedaan. En op zondagochtend hebben ze hem naar 19:08 laten komen naar het trainingscomplex. En daar was Enor ook, die officieel nog niet begonnen is. Maar natuurlijk niet dit Rigo in zijn eentje kon laten doen. Dus Van Persie is aangeschoven. Ja, dan is het meestal een kort gesprek. Wordt er verteld dat ze toch voor een andere trainer gaan kiezen. En toen kon hij door naar naar het jeugdtoernooi, internationale jeugdtoernooi bij VDL in Maassluis, waar hij de naamgever van is. In de wetenschap dat hij geen trainer meer is van Feyenoord. En voor Rigo is het natuurlijk een enorme aparte start. Hè? Jongen uit België, nog een jonge jongen, 38. Grote belofte in het vak. Maar dan kom je bij een nieuwe club. En dan zit je binnen een week twee keer aan tafel met Van Persie. Het eerste is een kennismaking, een beetje oppervlakkig gesprek. En de tweede, een anderhalve week later, vertel je hem dat hij kan verdwijnen als trainer. En ja, dit is volgens mij wel voor veel supporters een signaal dat er wordt doorgepakt bij Feyenoord. En daar hebben heel veel supporters natuurlijk ook wel op zitten wachten. Je moet nooit leedvermaak hebben over iemand die zijn baan verliest. Ook al zal het Van Persie financieel natuurlijk geen problemen opleveren. Maar ja, goed, het was zijn droom om bij Feyenoord te slagen als trainer. En dan is het toch altijd vervelend als je sneuvelt. Maar ja, op basis van afgelopen seizoen kon hij daar ook een beetje rekening mee houden. Je kon het natuurlijk op twee manieren analyseren.
6: Nou, die woorden van Rigaud waren natuurlijk duidelijk. Maar er waren heel veel supporters die na die woorden van Rigaud en de podcast die we toen maakten ook reageerden. Het ligt niet aan Van Persie. Ze hebben op een lagere intensiteit kunnen trainen door al die blessures en dat soort dingen. Het ligt niet allemaal aan Van Persie. Dat wil iedereen in de media maar. Maar kennelijk heeft de huidige nieuwe directie, toch snel doorgepakt inderdaad binnen anderhalve week.
12: Ja, en dat hebben ze dus met een grondige analyse gedaan. Hè? Dus echt wel met getalletjes, zoals Enorm dat noemde, die naar boven kwamen. Met gesprekken. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. En wat jij zegt, ja. Kijk, je kunt op twee manieren beoordelen. Je kunt natuurlijk het afgelopen seizoen zeggen, Feyenoord had niet veel meer kunnen worden dan tweede. Ook als het wat beter was gegaan, was PSV waarschijnlijk nog te sterk geweest. Dus plek twee, als je het eenmaal helemaal loslaat van de cijfers, van het aantal doelpunten, van het aantal punten van het veldspel, dan is plek twee. Heeft hij aan de verwachtingen voldaan. Ja, als je iets dieper wil gaan kijken, dan kun je natuurlijk zeggen, het spel is niet wat we voor ogen hadden. Het is niet de manier van voetballen zoals hij zelf voor ogen had. Ja, we hebben toch ook een beetje geluk gehad dat het bij Ajax en Twente, et cetera, allemaal is laten, dat die het allemaal hebben laten liggen in de eindfase. Want anders was het misschien slechter afgelopen. Maar goed, ja, dan kun je ook de analyse maken met veel blessures. Kun je dan met die blessures, als die jongens straks terug zijn, toch voor een sterkere prestatie gaan zorgen? Nou, dat idee hebben ze dus blijkbaar niet. Ik heb ook begrepen dat alle interesse in spelers op dit moment even on hold staat. Want er was natuurlijk veel gedaan al voordat Rigaud begon. Sami Uwaisa heeft wel een voorstel liggen. En die zou daar wel oren naar hebben, hè? De rechterspits van NEC. Dat betekent ook dat Hartz Moussa zo goed als zeker gaat vertrekken. Of dat ze daar in ieder geval van uitgaan. Want die jongen komt natuurlijk niet van NEC, nummer 3 van Nederland, naar de nummer 2 van Nederland om op de bank te zitten. Die wil natuurlijk echt wel een doorbraak daar gaan forceren. En dat wordt moeilijk als Hartz Moussa er nog is. Maar ja, ze zijn in ieder geval aan het doorpakken. En nog ruim voordat de trainingen weer beginnen. Dus het is op tijd. Ik heb het idee dat veel supporters dit als een hoopgevend signaal zien. En voor Van Persie is het een knak in zijn trainerscarrière. Het is toch achteraf denk ik net te vroeg, een beetje te vroeg begonnen aan het grote karwei na Heerenveen. Hij heeft natuurlijk veel momenten meegemaakt waarover gediscussieerd kon worden dit seizoen. Ook wel fouten gemaakt, dat zal hij zelf ook inzien. Dat kun je bij een wat kleinere club wat makkelijker maken dan bij een grote club. En de mensen die hem die fouten hebben zien maken, hebben hem natuurlijk de hand boven het hoofd gehouden. Hè? Dus dan hebben we het over Toon van Bodegom, president-commissaris. En Dennis de Kloeze, algemeen directeur. Ja, die steun viel nu natuurlijk weg. Hè? Want de Kloeze is aan zijn laatste dagen bezig, zit zelfs in Mexico. En van Bodegom, die heeft niet meer bij machten nu natuurlijk om uitvoerend te zijn. Die moet met deze twee doorpakkende directeuren vooral controlerend zijn. Dus ja, die zal daar ook gewoon in mee zijn gegaan. En dat is die ook, want de Kloeze kon niet tekenen, zat in Mexico. En je moet twee directeuren laten tekenen bij een ontslag. Nou, ze hebben maar één directeur over, een statutair. Dat is Smorenburg, die heeft getekend, het financieel directeur. En de Raad van Commissarissen heeft die tweede stem, zeg maar, gegeven door toestemming te geven. Dus ja, dat was Van Bodegom, die tot zover natuurlijk juist aan de kant van Persie stond.
6: Het laat misschien ook wel de machtswisseling gelijk zien, hè, binnen Feyenoord dan, wat je nu schetst.
12: Nou ja, kijk, er waren mensen die tegen mij zeiden, let op, Robert Enoorn gaat wel laten zien wie de baas is. Dus dit geeft ook wel iets, brengt ook wel iets teweeg natuurlijk op de werkvloer. Omdat ja, hij legt de lat hoog. En dat betekent ook dat andere mensen natuurlijk, waar we het laatst over hebben gehad, dat zij de kwaliteit moeten leveren van een topclub van Nederland. En als dat niet zo is, dat consequenties kan hebben. En Enoorn wordt er uiteindelijk zelf ook op afgerekend natuurlijk in de toekomst. Maar hij wil nu sterke mensen om zich heen. En waar hij ernstige twijfels over heeft, ja, daar neemt hij afscheid van. Dus er zitten meer mensen natuurlijk met het zweet in hun handen. Maar ja, in eerste instantie vaart zo'n club natuurlijk helemaal op het kompas van een trainer. Hè. Doet een trainer het goed, dan is de rest, komt dan eigenlijk, daar hobbelt al wel achteraan. Er is dan niet zoveel kritiek op. Nou, en daar zien ze bij Van Persie toch te weinig progressie in. Er zijn nog twee aardige dingen daaraan. Saïd Bakkati is natuurlijk al binnengehaald als assistent trainer, vervanger van Reijnen. Ja, er komt nu een andere trainer. Dat is natuurlijk toch altijd even afwachten. Kijk, het is een veldtrainer met kwaliteiten. Die zal zijn plek normaal gesproken wel kunnen vinden. Maar ja, goed, je weet nooit wat voor trainer er komt en of hij er dan een beetje bij hangt. Dus dat is apart. Daar hadden ze misschien toch even mee moeten wachten. Aan de andere kant was hij dan misschien van de markt af geweest. En Van Bronckhorst, ja, die heeft al, er is wel gesproken door Van Bodegom met Van Bronckhorst. Maar Van Bodegom beslist helemaal niet op dat vlak. Dus ja, die zit eigenlijk in de wachtkamer. En laten we zeggen, die wachtkamer is ook nog dicht. Het is weekend, zeg maar. Dus de kans dat hij alsnog naar Feyenoord komt, is niet zo groot meer. Omdat ja, de mensen die het nu voor het zeggen hebben, die bepalen dat ook zelf. En niet meer allerlei stromingen binnen Feyenoord die denken, oh, ik ga ook eens wat doen, of ik ga die eens proberen vast te leggen, of ik ga eens een gesprek met die voeren. Nee, er zijn twee mensen aan het roer bij Feyenoord. Dat zijn Robert Eenhoorn en Davy Rigaud. En die bepalen.
6: Ja, en dan is de vraag ook een beetje, hoe ziet dan het vervolg eruit? Wie staat er op het verlanglijstje van Feyenoord? Want ja, gisteren Maarten en Sjoerd in de podcast hadden een aardig lijstje, hè, van namen dat genoemd werd. Van Glasner tot Thomasson en door, zeg maar. Maar waar kijk je? Dick Schreuder, Alfred Schreuder wordt genoemd, Pogonjoli.
12: Ja, ik heb geen lijstje nog voorbij zien komen, zoals voor zover ze dat sowieso met me delen. Ik weet wel dat ze een ervaren trainer zoeken. Ook iemand die de speelstijl die Feyenoord voor ogen heeft. En dan moet je denken aan het Arne Slot voetbal. Dat ze dat weer willen benaderen. En dat een trainer moet zijn die dat er ook in kan slijpen. Dus niet zegt dat hij het zou willen spelen zoals een beetje met Priske het geval was. Maar ook echt daaraan kan werken. En niet bij één of twee zuchtjes tegenwind denkt. Zoals Van Persie op het einde natuurlijk deed. Van oh jee, de druk zet te hoog, laten we maar teruggaan. Want we moeten nu voor resultaat gaan. Dus dat moet hij wel vol kunnen houden. En zijn nationaliteit maakt eigenlijk niet uit. Dus hij kan uit Nederland komen, maar dat is geen must. Dus ja, dat houdt een lijstje in met heel veel namen. En Glasner heb ik ook gelezen. Ik kan mij niet voorstellen als je met Crystal Palace een Europese beker wint. Je hebt het einde competitie echt uitstekend gedaan. Dat je dan denkt van, ik ga naar de Eredivisie. Niks ten nadele van Feyenoord, maar naar de Eredivisie vooral. Hij kwam met Feyenoord wel voor het eerst volgens mij in de Champions League terechtkomen. Hij heeft met Eintracht Frankfurt ook al eens de Europa League gewonnen. Dus hij staat hoog aangeschreven. Dus het zou een stunt zijn als Feyenoord daar wel in slaagt. Maar die naam heb ik voorbij zien komen. Ja, de broertjes Schreuder hoor je natuurlijk ook. Hè? Ja. Die zouden dat samen moeten gaan doen. Maar ja, Dick Schreuder zou dat wel heel graag doen. Alfred Schreuder weet ik niet. Hè? Die zit nu bij het Duitse elftal. Misschien dat hij na het WK dan vrijkomt. Overigens zijn die voorlopig nog wel bezig. Dus dan zou hij niet eens aan de voorbereiding kunnen beginnen. Ik neem aan dat hij eind juni nog op het toernooi zit hier.
6: Ja.
12: Die namen vallen. Maar ik weet niet in hoeverre dat ook echt serieus is. Daar is het volgens mij nog te vroeg voor. Er wordt gewoon ook met data heel duidelijk gekeken naar welke trainer spelers kan ontwikkelen en welke trainer ook kan zorgen voor hoge drukmomenten, meer punten dan je eigenlijk zou kunnen verwachten, spelers op marktwaarde verhogen, et cetera. Dus ik denk wel dat ze zelf iets voor ogen hebben. Maar om nou meteen een naam erop te plakken, dat is op dit moment nog een beetje voorbarig allemaal.
6: Nou zit jij natuurlijk bij Curaçao. En Dick Advocaat was onlangs nog bij de Oranje Zomer te gast. En daarin liet Dick duidelijk merken dat er één man de baas is. Dat is de algemeen directeur, niet de technisch directeur. En het liefst ook nog de trainer. De hoofdtrainer is belangrijk. Die nam het een beetje op voor Van Persie. Het leek alsof hij al wist waar dit naartoe ging eigenlijk. Hè? Wat er bij Feyenoord zou gaan gebeuren. Dit was nog even een soort van opmerking tussendoor. Het wordt interessant wat Dick nog gaat zeggen hierop natuurlijk, als hij zo meteen aankomt met Curaçao.
12: Nou, hij heeft daar. Kijk, op Curaçao zit natuurlijk ook nog een hele redactie van het voetbalweekblad VI. Dus die zitten bij het ontbijt, bij wijze van spreken, bij hem. Hij komt nu hierheen, maar daar heeft hij natuurlijk ook op gereageerd. En hij heeft ook gezegd dat hij het niet netjes vindt hoe dit is gegaan. Ja, daar kun je van alles van vinden. Kijk, als je het op een positieve manier bekijkt, zie je veel Feyenoord-fans die vinden dat Dick zich er niet meer mee moet bemoeien en er een ouderwetse blik op loslaat. Hij is in ieder geval loyaal aan degene die geholpen heeft. Hij heeft geprobeerd om hem op de tweede plek te laten eindigen. Dat heeft Van Persie gedaan. En het zou nu ook gek zijn als hij in de media zou roepen, volkomen terecht, weg met deze trainer. Dus ja, hij steunt degene waar hij fijn mee heeft samengewerkt. Dus dat valt alleen maar te prijzen. Aan de andere kant is het niet meer zo dat een technisch directeur natuurlijk een veredelde hoofdscout is, zoals hij het noemde. Dat was in het verleden wel vaker zo. Maar nu zijn er toch de mensen die de lange termijn echt bewaken. Kijken naar speelstijl. Of soms ook gewoon het volledige aankoopbeleid op zich nemen en een trainer gewoon een buslading met spelers geeft en zegt, ga er maar mee aan de slag. Dus ja, dat zit meer in die hoek. En hij zegt, ja, Robert Eenhoorn is dan de baas, hè, vanaf 1 juli. Nou ja, dat is natuurlijk ook degene die uiteindelijk het besluit heeft genomen. Hè, want Rigaud had natuurlijk tegen de muur aangelopen als Eenhoorn had gezegd, ja, wat gebeurt, gebeurt. Maar Van Persie blijft hier mijn trainer.
8: Ja.
12: Dan had Rigaud natuurlijk een analyse kunnen maken wat hij wilde. Dan was Van Persie de trainer gebleven. Dus uiteindelijk ontslaat Van Persie, ontslaat Eenhoorn Van Persie. Maar wel ook naar bevindingen van Rigaud, die ook het woord heeft gevoerd bij het ontslaggesprek, zeg maar. Eenhoorn heeft daar alleen bij gezeten als steun. En ook in de wetenschap dat hij helemaal nog niet in dienst is van Feyenoord.
8: Rigaud heeft zelf gezegd tegen Van Persie, we gaan niet door met jou. Dat is op zich ook
12: dat is de boodschapper geweest. Ja. Hij is naar 1908 gekomen en Rigaud heeft daar het woord gevoerd. En die gesprekken zijn kort, maar die heeft gezegd, ja, we gaan niet met je verder om die en die reden. Nou ja, over het algemeen zijn trainers dan niet ook meer geïnteresseerd in de reden. Die weten de uitslag. En je kent Van Persie, dus natuurlijk een grote naam in het voetbal. Die gaat er natuurlijk ook niet nog een kwartier zitten debatteren over wel of niet goed. Dus het was geen lang gesprek. En ja, dat was het einde van hem, van ook wel van een droom, hè, die zelf succesvol met Feyenoord zijn. Die hij zelf had en anderhalf jaar maar bezig geweest. En dan al weg. Kijk, als het wat langer duurt dit, als dit wat meer gedaald is, zal het toch uiteindelijk altijd wel blijven dat als je kijkt naar het eindresultaat, is die in ieder geval nog een tweede plek gehaald. Dus als je aan nieuwe clubs denkt, zullen toch veel clubs denken, nou ja, voetbal was dan misschien niet zo goed, had veel geblesseerd, hij is toch op plek 2 geëindigd. Dus dan kom je wel weer in die analyse van Dick Advocaat. Hè? Dus als je ergens Galatasaray bent, of ik noem maar even wat. Hè?
8: Denk je denkt aan
12: hem, Fenerbahçe zijn in dat geval. Dat je dan toch denkt, nou, hij heeft dat natuurlijk ook weer niet zo slecht gedaan qua eindresultaat. En hij is wat verder dan waarschijnlijk, hè, als trainer. Maar op dit moment is het apart. En er is nog iets aparts natuurlijk. Zijn zoon is een van de grote talenten bij Feyenoord.
8: Ja.
12: Waar Feyenoord ook wel van denkt dat dat dat uiteindelijk een miljoenenbedrag op kan leveren qua marktwaarde. Ja, die zit nu bij een club waar zijn vader is ontslagen. Ja, we hebben allemaal natuurlijk familiebanden die waarvan je toch denkt, ja, die gaan boven het zakelijke. Dus ik denk dat het bij hem natuurlijk ook wel een pijnlijk iets is. En ja, wat gaat er nou met hem gebeuren? Is zijn liefde voor Feyenoord zo groot dat hij zegt, ja, dat schuif ik allemaal opzij. Ik ga hier de eerste spits worden en ik ga uitgroeien tot een grote speler bij Feyenoord. Of ja, zit er bij hem toch ook iets van straks van rancune of oud zeer. En het houdt ook Robin van Persie dicht bij Feyenoord natuurlijk, zolang hij geen club heeft.
8: Precies.
12: Dus het is toch een aparte situatie die is ontstaan.
8: Nou, daar gaan we de komende weken ongetwijfeld meer over horen. Maar eerst even de focus op Curaçao. Hè? Je moet Dick binnenhalen, want dat is maandagnacht als dit gebeurt, zeg maar. Dus als mensen nu wakker worden op dinsdag, dan is Curaçao als goed is gewoon veilig geland. We nemen dit ook iets eerder op in verband met de interland van het Nederlands elftal, die wij zo meteen nog moeten gaan bekijken. Dus eerst je perskaart ophalen, al die andere dingen. En dan bericht je binnenkort weer vanuit Florida over wat daar allemaal gebeurt, hè?
12: Zeker, komt helemaal goed.
8: Tot snel.
12: Tot snel.
8: En van Florida gaan we dan nog eventjes kort praten waar wij nu naartoe gaan. Want wij gaan naar Kansas City. Maarten, ben je er klaar voor? Want Kansas City is klaar voor Oranje.
4: Maar Maarten is nog niet helemaal klaar. Die moet in het vliegtuig nog even knop omzetten.
8: Ja. Is het naast hem? Kun je nog wisselen? Je gaat natuurlijk zo meteen 3 uur lang mopperen op dat vliegtuig.
12: Nee, nou ja, goed.
8: Maar Kansas City is helemaal klaar voor Oranje. We hebben vanochtend bij het ontbijt een filmpje gekeken.
12: Ja.
8: Van Kansas City TV. En toen Oranje bekend maakte dat ze naar Kansas City gingen, was het pinch me moments voor de journalisten daar. Dit was mic drop moments. Het werd breaking news in Kansas City dat het grote Oranje toch ook naar Kansas City kwam. Groundbreaking news was dit.
12: Het grote Oranje.
8: Ja. Ik weet niet of ze daar nog steeds over denken na de 2-1 tegen Oezbekistan. Of dat ze denken, wat hebben we nu binnengehaald. Maar
12: Oezbekistan, hè?
8: Nee, we hebben het over Kansas City. Hé, hey, hou op.
12: Nee, maar
8: we hebben het over Kansas City. We gaan op reis.
4: Nou, het is wel, wat wel leuk wordt aan Kansas City is dat als we daar straks aankomen, dan kom je voor het eerst echt in WK-sfeer. Hier in New York merk je daar eigenlijk nagenoeg niets van. Op het vliegveld bij de air trainingen, wat pamfletten met de finale aankondiging, zeg maar, met de poster. Maar verder is helemaal niemand hier met dat WK bezig.
8: Nee.
4: In Kansas City is dat wel zo. Daar zijn de mensen echt, dat is sowieso een voetbalstad. Daar houden ze heel erg van soccer. Ze hebben wel een goed damesteam. Dat was een goed herenteam. En ze hebben ook echt met open armen iedereen zal ontvangen. Dat is ook de reden dat Argentinië en Engeland er ook zitten.
8: Ja.
4: Als je op het vliegveld aankomt, daar heb ik al wat beelden van gezien, is alles in WK-sferen. Dus daar kom je in ieder geval een beetje dichter bij het toernooigevoel zoals we dat van vroeger kennen.
6: Ja, dus dat is wel mooi dat we een beetje dat WK-gevoel gaan krijgen. Over WK en voetbal gesproken, Christian Eriksen, gisteren niet benoemd in de podcast. Oh ja. Maar we moeten het wel eventjes benoemen natuurlijk, want dat is toch wel even weer een schok,
5: ja,
6: toch?
5: Ja, een schok, maar weet je, ik heb het van Daley Blind geleerd. En ook van een ploeggenoot die bij mij ook met een defibrillator speelt. Het werkte. En ja, dat klinkt heel raar, maar Christian Eriksen mag blij zijn. Het werkte. Dat ding ging af en daarom voelde hij schok. En dat is, dat is een goed teken, hoe gek het ook klinkt. Ja. Dat is natuurlijk geen vervelend dat het gebeurt. Maar ja, het werkt wel wat hij heeft. Ja, en dan is de vraag, durf je daarmee te voetballen? Daley Blind heeft het natuurlijk ook een keer gehad. Hij terugkwam en die heeft het aangedurfd om te spelen. En hoe knap het is, op een gegeven moment... ja, maximale inspanning, dat kan niet altijd meer. Dus je moet dat doseren en zo. Maar hij heeft nog steeds speelt hij op een heel goed niveau in Spanje. Die ploeggenoot van mij, die voetbalt inmiddels niet meer.
6: Speelt ook wel heel behoorlijk niveau. Ja. Hè?
5: Ja. Nee, maar goed, maar we hebben het ook meegemaakt. Ja. Daar stonden we in het veld. En ineens ging hij naar de grond en dan ging dat ding af. En dan zei hij, nou ja, het werkt wel. En dan ging hij even zitten een half uur op de bank. En daarna deed hij weer mee.
6: Kijk, dus weet je, de optimistische Maarten Wijfels die ik altijd wil horen. Nee, maar goed, zeg maar.
4: Nu is het optimistisch. Ja, dat vind ik wel goed.
6: Ja, dat gaat gemodelleerd mee, zeg maar, met alle dingen. Zullen wij... Ja, dat is goed. Ja. Nee, maar het is wel voor Eriksen wel goed in ieder geval dat het werkt. En dat is,
5: ja, en, goed, en hij moet dus beslissen... Ja, durf je dat, kun je dat mentaal nog aan om te voetballen? Misschien dat zijn conclusie is van niet, toch? Geen idee, maar... ik heb die beelden zitten kijken en je ziet hem inderdaad. Ineens die steek, dat ding gaat af. Ja.
6: Heel veel luisteraarsvragen die er nog liggen, maar die gaan we morgen doornemen. Want morgen heeft Oranje ook een reisdag. Die komen dan naar Kansas City toe. Dus morgen nemen wij in de podcast meer vragen door. Praten we over Kansas City. Heb je vragen? Kan je ze stellen onder andere via ons Instagram-kanaal @advoetbalpodcast. Dat is ook de plek waar je antwoord kan geven op de question of the day.
2: The question of the day. The question of the day.
6: En die vraag van vandaag was van jou, Sjoerd. Jij kwam met een mooie onderzoeksvraag. Weet Maarten het, denk je?
4: Nou, volgens mij hebben we het er nog over gehad. De credits voor deze vraag moeten ook deels naar collega John Schol. Die heeft daar voor zowel de Volkskrant als voor Santos een prachtig verhaal met die Guido Vrie gemaakt, waar dit allemaal in stond.
6: Ja.
4: Dus dat gezegd te hebben. Nee, hij maakte zich bekend als een vertegenwoordiger in pastaproducten. Italiaanse pastaproducten. En daarmee kwam hij niet alleen in het hotel binnen, maar maakte hij ook vrienden met de spelers van het Nederlands elftal. Dus hij sloot een soort vriendschappen daar. Gaf Johan Cruijff regelmatig een sigaretje. En infiltreerde daardoor eigenlijk in de spelersgroep van Oranje. Totdat daar opeens een paar naakte vrouwen opdoken bij het zwembad.
6: Ja, dus dat was
4: en de rest is geschiedenis.
6: Zeker, dat was het goede antwoord. Onder andere Roel van Hoornen had dat antwoord. Dus die gaat er vandoor met de eervolle vermelding op deze vraag van vandaag. Als je nou dit WK nog denkt, goh, leuke vraag van vandaag. Wil ik thuis wel even spelen voordat die wedstrijden midden in de nacht beginnen. Hebben we nog een boekje van. In de show notes kan je het boekje bestellen met alle vragen van de afgelopen 2 jaar. Met de vragen van vandaag, met allerlei opstellingen.
4: Overigens is collega Cyril Rosman met dat schilderij aan de slag. Maar daar komen we ook nog later.
6: Ja,
4: op
6: die is gelijk, die is op onderzoek uitgegaan. Ja, die hoorden de podcast en dacht gelijk, ja, hier zit een verhaal in. En we werden al wat getipt door luisteraars, dus langzamerhand wordt er een zoektocht naar de schilderij gestart.
4: Ja, wordt vervolgd.
6: Wordt vervolgd. Vraag voor morgen dan, Maarten? Of Sjoerd, wie wil?
4: Nou, ik heb er nog wel een, maar ja, Maarten mag ook.
5: Nou, ja, als jij er een hebt.
4: Ja, nou, ik had kijk, in 1978, en toen ging Johan Cruijff natuurlijk niet naar het WK. Willem van Haarlem trouwens ook niet. 2 dagen voor het toernooi.
6: Ja.
4: Althans, voor vertrek ging Van Haarlem toen opeens niet mee. Bij de eerste training, waarbij dus even een kleine inleiding, waarbij de Oranje selectie verzamelde, waren er maar 10 van de 26 spelers. Soms dus met z'n 10 in Zeist. Andere tijden sport is dit. Maar Cruijff ging niet en er is toen een lied uitgebracht waarmee in ieder geval gepoogd werd om Johan Cruijff alsnog over de streep te trekken en alsnog mee te gaan naar Argentinië. En dat had een schitterende tekst. En ik ga die tekst even heel kort voorlezen. Het is toch ook jouw vaderland? Sta voor deze keer niet aan de kant.

0: Voetbalpodcast. Of reageer op Instagram, @advoetbalpodcast. En jij wil wat zeggen?
1: Nou ja, Oezbekistan.
0: Oh ja, weet je wat? Doe dat lekker in het vliegtuig met de piloot.
1: Oezbekistan. Ja.
2: Dat was niet veel.
0: Tot morgen.
1: En WK met 48 landen en dan Oezbekistan.
0: Tot morgen.
3: Dacht jij dat het over was met die familie Engel? Nou, vergeet het maar. Ik ben Peter Ullebroek. En binnenkort kan je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Erfenis van Engel. Het is alweer 2 jaar geleden dat de laatste aflevering van deze serie online kwam. En geloof mij, in de tussentijd is er veel gebeurd. De Engeltjes zitten tegenwoordig in Paraguay. En bouwen daar misschien wel weer aan een nieuw imperium.
4: Waarom dan juist dat land?
5: Het enige land waar geen linkse dictatuur heeft plaatsgevonden.
2: Geen linkse dictatuur?
5: Geen linkse dictatuur.
2: Ja.
5: Wel een dictatuur, tuurlijk.
3: Maar daarover meer volgende week in de bonusaflevering van De Erfenis van Engel.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt waren in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. De Europese Unie steekt 16,5 miljoen euro in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. 6,5 miljoen euro wordt gebruikt voor de training van zorgpersoneel aan de frontlinie en 5 miljoen euro gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie om bijvoorbeeld beschermende pakken te kunnen kopen. 5 miljoen is bedoeld voor testapparatuur. Vorige maand maakte de EU ook al 15 miljoen euro extra vrij om het virus te bestrijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. De geëerde martelaren van de luchtverdedigingsmacht van het leger kwamen om tijdens het uitvoeren van hun missie om het luchtruim te verdedigen tijdens de aanval van het sionistische regime, aldus de staatstelevisie. Als het goed is, worden later vandaag in Teheran uitvaartplechtigheden voor deze 2 gesneuvelde militairen gehouden. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. De beer werd gevonden in de buurt van een woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Afgelopen weekend werd de beer gesignaleerd in de buurt van onder andere een winkelcentrum, een universiteit en een lagere school. In Japan zijn wilde beren een probleem. Het afgelopen jaar werden 238 mensen door beren aangevallen. 13 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: blues, nederpop. Dit is onze muziekmix.
1: Gronezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada, en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg op dit moment. 2 bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is tussen Afrit Budel en Knopert Leenderheide een auto in brand gevlogen. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek staat een auto met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je bijna een klein kwartier.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.
5: Dental.

0: dag. Wel. Nee, echt niet serieus.
1: Wel.
0: Nee, echt niet serieus. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel.
1: Het is mijn dag.
2: Oh, mama.
0: Echt hartstikke lachen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. De aanleiding is een zedenzaak waar de politie 4 mannen voor heeft opgepakt. Zij worden verdacht van het bedwelmen, verkrachten van vrouwen of pogingen daartoe en het delen van beelden daarvan op sociale media. Justitieminister Van Weel gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar vroegen zo'n 822.000 mensen asiel aan in de 27 EU-landen Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Het gaat om 19% minder aanvragen dan het jaar ervoor. Volgens het agentschap is de afname te verklaren doordat er minder mensen uit Syrië richting Europa reizen. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. Met een toeristenvisum kunnen Russen nu nog naar Europa reizen en dat doen tienduizenden ieder jaar weer. Voor Russen die op de sanctielijst staan geldt wel een totaal inreisverbod. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Verder worden er nog 31 extra Russische banken op de sanctielijst gezet, net als 21 financiële instellingen uit derde landen die de Russische banken ondersteunen. Tot slot 30 schepen van de Russische schaduwvloot worden op de lijst geplaatst en daarmee komt het aantal ondertussen uit op ruim 660 vaartuigen. De 27 lidstaten moeten het sanctiepakket goedkeuren. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is het weerbericht.
1: De zon is af en toe van de partij, maar al snel nemen de buien de overhand. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Vanmiddag loopt de thermometer niet verder op dan zo'n 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Ook vanavond zijn we nog niet van de buien verlost. In de loop van de avond wordt het iets droger en vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen. Het kwik daalt naar 8 graden. Morgen een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw wisselvallig. De dag begint overwegend droog, maar al snel staan er weer buien op het programma. De wind waait uit westelijke richtingen en overdag blijft het vrij fris met 14 tot 17 graden. Op donderdag start de dag met wisselvalligheid. Er trekken diverse buien over het land, maar de kustgebieden hebben aanvankelijk de beste papieren voor droger weer met af en toe zon. In de middag is het in het hele land grotendeels droog en zal de zon zich geregeld laten zien. Het wordt iets minder fris dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. Maar in de avond krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt goed op gang met inmiddels al bijna 400 kilometer file. Naast de dagelijks files een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. De nasleep van een autobrand op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Leenderheide, daar stond daar ook een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor bergingswerkzaamheden en dat kost je bijna 3 kwartier. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Elspeet een ongeluk, vertraging ook een half uur. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een ongeluk. De weg is vrij, maar het kost je nog wel 20 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen, en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS, en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: onthou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen, en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS, en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid door het land trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Verder verloopt de avondspits druk, zoals gebruikelijk op dinsdag, met in dit geval bijna 650 kilometer file in totaal. Wat opvalt zijn de volgende files. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels al geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot 7 uur vanavond duren. De rechterrijstok is daar dicht, vertraging 3 kwartier. Dan is het druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 13 kilometer en een half uur oponthoud. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Bij Tiel West is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht, dan kost je ook een half uur. En tenslotte ook veel verkeer en langzaam rijden op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. De Amerikaanse techgigant Meta moet van de Europese Commissie op zijn eigen WhatsApp concurrerende AI-diensten voorlopig gratis toegang geven. Brussel onderzoekt of het bedrijf de concurrentie belemmerd heeft door vooral zijn eigen AI-assistent toegang te geven tot het platform. Er zijn nu volgens eurocommissaris Ribera tijdelijke maatregelen nodig om schade aan de concurrentie te voorkomen. Meta moet binnen 5 werkdagen voldoen aan de eis, anders kunnen er hoge boetes volgen. En Oekraïne en Letland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van drones. De deal werd ondertekend tijdens een top in de Letse hoofdstad Tallinn. President Zelensky spreekt van een belangrijke stap voor beide landen. Volgens de Letse premier biedt de nieuwe drone-overeenkomst kansen voor technologische ontwikkeling en gezamenlijke productie. Steeds meer landen sluiten overeenkomsten over drones met Oekraïne, waaronder ook Nederland en Noorwegen. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Er kan her en der nog een bui vallen met in het oosten kans op onweer, hagel en harde windstoten. Later op de avond nemen de buien af en zijn er meer opklaringen. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig is. Vannacht kan er met name in de kustprovincies nog een bui vallen. Het kwik daalt naar zo'n 8 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is er her en der kans op een bui en laat de zon zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. 'S Middags vallen er overal buien met ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. De zon is er maar af en toe bij. Het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er buien, al dan niet met onweer. Donderdag en vrijdag is het nog wisselvallig en fris met een paar buien, maar ook soms wat zon. Pas in het weekend wordt het droger, warmer en ook wat zonniger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu aan het oplossen of inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n 95 kilometer. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leendeheide nog altijd 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die wordt nu geborgen, maar dat gaat tot vanavond 8:30 duren. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een klein half uur vertraging. En datzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met zoals gezegd een half uur vertraging. En de A73 tenslotte Maasbracht richting Nijmegen. Bij Linnen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij. De vertraging nog 20 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Codezone FM.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook, die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 4 verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Volgens de eerste berichten is die boom vermoedelijk omgevallen door het plaatselijke noodweer. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Vanwege onweersbuien en harde windstoten geldt ook de komende 2 uur nog in het hele land code geel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarbij mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. 4 verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergroot de spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader...

0: dat het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker Cars maakt een doorstart met een Oekraïense ondernemer als nieuwe mede-eigenaar. Die neemt een aanzienlijk belang en brengt het merk onder in zijn fintechbedrijf W Group. Volgens het bedrijf komt er ook een nieuwe auto, de Spyker C8 Praliator, die in augustus wordt onthuld. Daarnaast wil Spyker een nieuw technologiebedrijf opzetten dat zich richt op digitale innovaties in de luxe autosector. Het merk ontstond al in 1880 en ging ook al een paar keer failliet. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Boys.
1: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: We're doing it.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergroot de spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. En de voormalige assistente van misbruikmiljonair Jeffrey Epstein, Leslie

0: Die Groff getuigt op dit moment voor een Amerikaanse onderzoekscommissie. Groff beheerde jarenlang Epstein's agenda en werkte nauw samen met hem tot zijn arrestatie in 2019. Volgens haar verklaringen regelde ze alle afspraken, personeel en praktische zaken rond Epstein's dagelijks leven. Ze zegt dat ze niets wist van het seksueel misbruik waarvoor Epstein later is veroordeeld. Morgen wordt Microsoft-oprichter Bill Gates gehoord. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Waarschijnlijk is de belangrijke Russische generaal Davidov vandaag omgekomen bij een autobom in een buitenwijk van Moskou. Volgens Russische oorlogsbloggers is hij verantwoordelijk voor de bevoorrading van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. Zijn wagen ontplofte toen hij wilde wegrijden en vloog meteen in brand. Davidov zou nog levend uit de auto zijn geraakt, maar bezweek toen aan zijn verwondingen. Zijn identiteit moet nog wel worden bevestigd. De Russische autoriteiten doen nu een onderzoek. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden, krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.